0: morgen, ja, of niet? Nee, het is wel.
1: Weet ik, nee, oké, ja, ik vraag het je.
0: Good evening and then lovely fuckers.
1: Oké, ja. Als je hem welkom inderdaad kent, is dit wel eigenlijk waar je hem van herkent. Over dieren gesproken, hè?
0: Yes.
1: Het vertellen van feitjes over dieren is iets wat jij heel veel op de socials hebt gedaan en weer doet.
0: Yeah.
1: En waar mensen je voornamelijk ook van kunnen kennen, waar ik je van kende. In je bio op Instagram staat dan ook feitjes, ervaring, maar ook perspectief.
0: Ja, ja.
1: Wat voor een perspectief geef jij mensen op je socials?
0: Oeh, dat is een goeie. Ja, ik heb mijn hele leven een beetje gehoord gekregen van vrienden dat mijn blik op de wereld soms een beetje anders is. Kan nog wel naar de radicale kant gaan. Maar ja, radicaal zeg maar dat ik heel zwart-wit kan zijn, maar ook heel erg goed ben in mezelf verplaatsen in het perspectief van daadwerkelijk, zeg maar, van een, om het even zo te zeggen, een transgender, een moordenaar, een noem het allemaal maar op. Iedereen heeft een perspectief, iedereen heeft beweegredenen en dat. Ik ben heel goed in Malcolm weglaten en dus kijken vanuit het persoon van iemand, zeg ja, iemand anders blik.
1: En hoe gaat dat dan samen met het radicale?
0: Ja, dat met sommige dingen. Kijk, als je een oplossing wil soms, als je democratisch denkt, dan gaat alles heel traag. Dus in sommige situaties kan het veel beter zijn om één leider te hebben die gewoon rigide is, die iets doet. Dat kan in een schoolopdracht zijn, dat kan in een bedrijf zijn. Daar is niet altijd iedereen het mee eens.
1: Dus wat voor reacties krijg je daar dan op?
0: Nou, zeg maar, kan ik dit zeggen op de radio?
1: Weet ik niet, wat je gaat zeggen. Dat horen we achterover.
0: Nee, op het HBO, ik heb op het HBO gezeten en ik studeerde daar bedrijfskunde. En toen hadden we het op een gegeven moment over leiderschap en leiderschapsmanieren. En toen werd de vraag gesteld aan de klas: wat is uit de geschiedenis een effectieve leider geweest? En ik zoek graag controverse op. Dus ik zei een bepaalde schilder die in Duitsland, zeg maar, uiteindelijk een leider is geworden. En daar zei ik ook bij: daar is alles slecht van, maar hij is wel effectief geweest. En ik merk dat mensen vaak niet hun eigen mening, hun eigen gevoel niet los kunnen zien van objectieve dingen. Zeg maar, je kan niet een heel volk, zeg maar, tot iets toezetten. Dat is toch effectief, zeg maar.
1: Ja, als dat inderdaad, ik snap wat je bedoelt. Ik snap ook hoe dit over kan komen, maar
0: precies.
1: Ik snap als je het inderdaad gewoon, ja, als je er gewoon heel objectief naar kijkt, is het inderdaad een effectieve vent geweest met wat hij wilde. Ook grappig dat we dit nu spreken, zeg maar, de ochtend na dodenherdenking.
0: Oh ja, wow, holy shit, joh. Sorry mensen. Sorry.
1: Nee, maar ik snap, het is natuurlijk niet goed praten wat er gebeurd is, maar een effectieve vent.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan daar meer over hebben, over hoe jij ook wel een beetje, zeg maar, mensen een beetje kan opfokken met de dingen die je zegt. Maar ik wil het eigenlijk eerst gewoon over jou hebben. Jij als persoon. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?
0: Ik ben geboren in Alkmaar, Kaasstadje. In de Bloemwijk, waar ook de sloot zit. Echt wel heel leuk om op te groeien. Vroeger ben ik ook in die sloot meerdere keren gevallen. En ik heb een zusje, een moeder. Mijn pa woont in Amsterdam. En voornamelijk, zeg maar, mijn pa en mijn moeder, die waren op een gegeven moment vanaf mijn zesde of zo een beetje uit elkaar. Het is altijd een beetje, ik weet niet wanneer dat precies is gebeurd. Een beetje vaag. Maar dus met mijn moeder en mijn zusje voornamelijk opgegroeid. En dan wekelijks, maandelijks naar mijn pa.
1: Okay.
0: Goede band met z'n allemaal.
1: Wat voor jochie was jij dan?
0: De meiden op school zeiden: hij is heel lief tot hij niet meer lief is. Dus ik was een heel rechtvaardig kind. Als zeg ik het zelf. Zeg maar. Dus ik snapte, eventjes vanaf kind. Als driejarig jongetje was ik het jongetje die iedereen zijn jassen dicht ging doen op de wat noemen we dat? Kinderopvang.
1: Ja.
0: Dus heel behulpzaam, heel erg. Ik snap, zeg maar, niet waarom mensen naar tegen andere mensen moeten doen. Maar als ze dat doen, dan kan ik naarder zijn.
1: Oh ja.
0: Dus dan kreeg ik soms gewoon zwart voor mijn ogen en dan, ja.
1: Was je niet meer zo lief?
0: Was ik niet meer zo lief, zeg maar. Dat heeft me wel. Ik ben twee keer geschorst geweest op de basisschool.
1: Op de basisschool geschorst?
0: Ja, dus dat is echt.
1: Dat vind ik wel knap.
0: Dat is inderdaad heel knap. Ja, nee, ik was een. Ik had dus, zeg maar, op de basisschool moeite met sowieso autoriteit. En ik zat als een van de vier donkere kinderen op een basisschool met alleen maar blanke kindjes. dan proberen ze je te pesten. Mijn zusje is ook, die heeft echt geen leuke tijd gehad daar zo. Mm. Alleen, ja, mij pesten, ik gewoon een klap voor je bek. Ja. En ik was dan op een gegeven moment ook, nou, even populaire kinderen. Dennis was mijn beste vriend en samen waren we een soort van populair. Maar als ik ruzie met Dennis had, dan stonden die vrienden achter Dennis. Mm. Dus dat was eigenlijk gewoon altijd, ja, gewoon matten. Maar ik was dus ook heel rechtvaardig. Zeg maar, in mijn klasse, altijd waar ik zat, was geen klasseruzies. Want daar stond ik, dat gebeurde gewoon niet. Mm. Als ik daar was, dan was ik ook een, zeg maar, verbinder. En ik kwam op voor mijn klas ook voor tegen de grote, hoe heet het, hogere jaren. Dus dan was ik in mijn eentje, of samen met Dennis, waren we tegen vier andere gasten die ons bal hadden afgepakt en zo.
1: Gewoon matten.
0: Matten, ja. Ja.
1: Dat is ook wel echt dat jongens eigen, volgens mij.
0: Ja, het is niet dat ik het per se leuk vond. Want ik snapte gewoon oprecht niet waarom mensen, zeg maar, moesten pesten of... Gewoon het kwam, ik snap het niet. Ik snap gewoon niet waarom je dat zou doen. En dan werd ik gewoon... Dus waarom moet je mijn bal afpakken? Het is toch mijn bal? Wat de fuck is er mis met je? Ja. Dus, en dan werd ik gewoon lijp. Ja.
1: En dat jongetje die dus echt regelmatig volgt... twee keer geschorst is op de basisschool... af en toe ook volgt met zijn beste maatje. Hoe is dat jongetje dan naar de puberteit ingegaan? Was je toen ook nog fel?
0: Nee. Die twee schorsingen hebben erin geresulteerd dat ik eigenlijk naar een school moest voor speciaal opvoedbare kinderen. Mm. Daar heeft mijn pa een stokje voor gestoken. En dit is ook ergens de reden waarom ik het schoolsysteem echt... Ik hou er niet zo van, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Daar heeft hij een stokje voor gestoken. Toen werd ik niet aangenomen bij geen enkele middelbare school. En uiteindelijk, een week later of zo, werd ik aangenomen bij het Willem Blauw. En ik weet nog goed dat ik daar kwam op het gesprek een week later. Dus ik had niet die introductieweek gehad. Dus je komt al 1-0 achter, zeg maar. Ja. Dat juf Vogel, als je het hoort, juf Vogel, het is me bijgebleven, mij aankeek als klein jongetje. En dat, daar had ik dus altijd een hekel aan. Want ik voelde me absoluut niet begrepen als kind. En ergens denk ik ook mijn essentie van hoe ik nu naar de wereld kijk en hoe ik... Ik heb nu de woorden. Ik ben niet heel erg veranderd in, zeg maar... Natuurlijk word je ouder. Maar mijn kijk is best wel gewoon hetzelfde als toen. Ik heb nu gewoon de woorden om me te kunnen uitdrukken. En dat vind ik trouwens sowieso dat volwassen mensen denken dat kinderen... Ze hebben de woorden niet. Sommige, ik spreek kinderen van 10 die wijzer zijn dan mensen van mijn leeftijd. Mm. Maar ja, toen je vogel die zei... Hey, één klein foutje en je bent gewoon weer weg.
1: Ja, jeetje.
0: Toen ging ik naar de eerste.
1: Kind van 12 of zo.
0: Werd ik gelijk getest ook. Want toen kwam ik de klas binnen. En ik weet nog, Ferretti, zo'n AZ'er. We hadden van die AZ'ers op de Willem Blauw. Kwam de klas binnen natuurlijk, na de pauze. Komt een week later. Hey, wie is deze gek? Gelijk, weet je wel, dat
1: provoceren.
0: Testen. Ja, provoceren. En toen dacht ik, wauw. Dit kan ik niet doen. Zeg maar, 6 weken geleden had ik nu direct naar je toe gestapt. Ik weet niet wat de fuck jouw probleem is, pik.
1: Ja.
0: En dan hadden we waarschijnlijk gemat.
1: Ja, en dan was maar jij eraf gegooid.
0: Dan was ik eraf gegooid, dus dat kon ik allemaal niet doen. Dus toen ben ik eigenlijk al mijn boze gevoelens gaan onderdrukken. Toen is een beetje een please gedrag ontstaan. En daar ben ik nu een klein beetje van af aan het wijken. Dus dat het mensen pleasen. En het is ook, als je mensen hun gevoel snel kan lezen... Dus een verandering in iemands gevoel en je weet dat je daar iets aan zou kunnen doen. Mm-hmm. Is soms ook moeilijk om voor jezelf te kiezen en te denken: oké, ik zie het, maar dat is de taak van het persoon. Ja.
1: En je zei net ook al even snel: het schoolsysteem, daar ben ik niet zo gek op.
0: Ja.
1: Heb je wel je school afgemaakt toen in één keer, of hoe is dat verlopen?
0: Ja, ik heb dat. Ik moest beginnen op LWO. Ik ben een jaar naar TL gegaan, daarna HAVO gedaan. Dus is dat afgerond. Dus het heeft wat langer geduurd.
1: En toch nog gestudeerd, terwijl je er niet van het schoolsysteem houdt.
0: Ja, ik doe het wel altijd op mijn manier. Want ik heb het ook een soort van cheatcode gevonden op het hbo. Want ik ben stage gaan lopen bij RTL toen destijds nog. Terwijl ik bedrijfskunde studeerde. En ik heb gewoon een heel lulkoek verhaal opgehangen aan de hbo wat ik dan deed.
1: Ja.
0: En ik heb een scriptie uiteindelijk geschreven bij de deeltijd. Waardoor ik dus gewoon eigen ondernemingsplan hoef te schrijven. En niet stage lopen. Want ik dacht ook, ja, dat ga ik absoluut niet meer doen. Dus ik doe het wel op mijn manier.
1: Ik denk dat echt heel veel mensen dit nu horen en denken... Oh, dat had ik ook kunnen doen.
0: Ja, ik dacht gewoon, ik weiger dit te doen. Dus Ja. We gaan maar gewoon een andere oplossing zoeken. Ja. Dit ga ik absoluut niet doen. Dan word ik gek. Mm. En school afgemaakt, ja. Ik moet zeggen dat ik gedurende mijn schoolperiode, juf Natasja, mevrouw Donkersloot, meneer de Vries, er zijn op één hand te tellen iets meer misschien mensen waarvan ik wist dat ze me zagen. Dat heeft een kind nodig, helemaal als je niet, dat een leraar, ja, je gewoon ziet voor wie je bent en gewoon een echt gesprek met je hebt. En ja, die wil je ergens ook trots maken. Dus die hebben mij echt, en ook op de trouwens mijn stagebegeleider op HBO, Mila, dat is ook een grappig verhaal. Mm-hmm. Soms gaat dat echt wel makkelijk af of zo. En soms ook weer niet. Want toen met het, zeg maar op het HBO, toen moest ik de stage lopen. En ik liep al stage bij RTL. 3 maanden, zeg maar, voordat het nieuwe schooljaar begon. En blijkbaar moest je je aanmelden of zo. En voor een stage op school, ja, weet ik veel. Ik loop al 3 maanden stage. Ik dacht, ik heb toch al aangegeven dat ik stage gelopen. Ja. Dus ik zit in die collegezaal. Het schooljaar begint. En ik zit met Wesley, een maat van school toe. En ik dacht voor de grap, ik ga gewoon doen alsof ik de leraar ben in die collegezaal. Dus ik loop zo naar beneden. Dus ik zeg zo, hey mensen, up, zitten. Ja, we gaan beginnen met het schooljaar. Stage, bla, bla, bla. En op een gegeven moment komt Mila dus aanlopen. Dat is dus de stagebegeleider. Dus ik zeg, hey, grapje jongens, ik ben niet stagebegeleider of ik ben niet de leraar. Daar is Mila, applausje jongens, applausje krijg je. Applaus. Dus zij komt zo aanlopen. Ze zegt, Malcolm, wat doe je? Ik zeg, ja, ik kom voor stage. Ja, maar je staat helemaal niet, je bent helemaal niet aangemeld. Ik zeg, hè? Moet me aanmelden. Toen heeft ze het wel voor me geregeld. Maar, dus er zijn in mijn looptijd zijn er altijd dit soort figuren geweest die, ja, die me zagen en die toch een beetje
1: helpen. Want dat had je ook wel nodig als je niet eens weet dat je moet inschrijven.
0: Maar ja, heb je gewoon, echt wel.
1: Maar misschien is het ook gewoon hoe jij je dan ook neerzet tegenover die bepaalde docent. Dat ze zeggen van ach die Malcolm, ja, oké, ik help hem wel even een handje. Want het is gewoon een lieve jongen of zo, weet je wel?
0: Ja. Ja, en het zijn van die kleine administratieve dingen. Dat ik denk, ja, het is toch niet zo moeilijk. Ik loop nu gewoon naar de administratie toe. Zeg, joh, deze gast die is al 3 maanden bezig, bla bla. Het is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. Alleen iedereen houdt zich veel te veel aan al die regeltjes. Terwijl,
1: zeg maar, het kan makkelijker.
0: Ja, want regels zijn bedoeld om, zeg maar, een pad te volgen. Maar dat betekent niet dat je die regels altijd hoeft te volgen om een doel te behalen.
1: Maar het is ook een bepaalde vorm van structuur. Ook, denk ik. Heb jij een beetje structuur in je leven?
0: De laatste tijd wel wat meer weer.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Zeg maar, de sloot heeft toen best wel geholpen. Want je gaat gewoon elke ochtend een koude sloot in.
1: En je moet ons even vertellen voor luisteraars die dit niet weten. Wat is de sloot en waarom ken ik het?
0: De sloot, ja. Nee, ik ben dus nu 2,5 jaar geleden ongeveer, dacht ik, kwam ik met het idee. Ik kwam net uit een bedrijf. Ik had een eigen hoveniersbedrijf. Met een compagnon wat een vriend was. Het liep allemaal niet zo goed, maar
1: Dennis?
0: Nee. Okay. Het was iemand anders. Maar veel van geleerd. En toen op een gegeven moment, nou, een nieuwe start. Ik ging bij de bank werken, ook iets heel anders. Ja, ik dacht, omdat ik had bedrijfskunde gestudeerd. Dus ik dacht, eventjes een terugval, dat je even een jaartje dit doet. Kijken wat ik met mijn leven aan wil. En ik wou wel creatief bezig zijn. Dus ik zag allemaal van die mensen in zo'n ijsbad zitten en zo in Amerika. En dan van die motivational speeches, dingetjes zeggen en zo. En toen dacht ik, dat ga ik niet doen. Ik ga niet van die, if you want it, you can get it, you know. Ja, precies. Gewoon. En ik bedoel, hij deed het goed hoor. En ik zag een vriendin van mij elke ochtend in die winter, zeg maar, gaan zwemmen. Megan, shout out naar jou. En toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon een jaar lang doen. Toen maakte ik de afspraak met mezelf. Ik ga een jaar lang in een ijsbad zitten. Maar Hens, ik kwam net uit een bedrijf en ik had, zeg maar, nog wat rekeningen die ik moest betalen. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat ijsbad is niet slim om dat nu te gaan kopen. Dus toen dacht ik, nou, begin in een meer. Want eigenlijk vond ik dat slootje veel te fucking vies.
1: Ja, het is ja, hoe, nou ja, leg jij even uit, hoe ziet dat slootje eruit?
0: Ja, het is dus bij zo'n oud houtbruggetje. En je kan daar dus tot ongeveer, wat is het, je middel staan. En volgens mij stond ik het eerste half jaar ook gewoon op een fietsband. Dus er ligt ook heel veel troep daar zo. Dus er is meer, ja, heel veel vieze troep uitgevist. En je hebt zo'n klein opstapje. Het is niet te stijgen. Een stenen plekje of zo. En daar zo ging ik dus dan op een gegeven moment elke ochtend op sokken. Want ik had nog geen waterschoentjes. Dus ik had gewoon van die dikke wintersokken.
1: Ja, tuurlijk. Je kan niet met je blote voeten.
0: Nee, dat echt. Dat was echt heel veel troep daar zo. Mm-hmm. Ja, je kijkt me echt aan. Alsof ik nu gewoon aan het stinken ben.
1: Nee, helemaal niet. Ik zie gewoon die sloot voor me. En ik weet nog dat ik de eerste paar filmpjes van je zag. Dacht ik echt, oh, dit is echt iets wat ik echt... Nou ja, kijk, maar ja, gewoon omdat het is gewoon... Kijk, ik kom uit Amsterdam, dus ja. Bij ons heb je ook gewoon heel veel plekken. Daar wil je niet in. En die sloot deed me ook gewoon denken aan zo'n plek in Amsterdam. Waar je denkt, nou, voor geen goud, weet je wel.
0: Vissen allemaal mensen en zo. En...
1: Ja. Ja. Maar je ging erin en je zei net ook al dat je dus die Amerikaanse vent die dus dan in zo'n ijsbad ging en dan gezegd van oh ja, if you want it, weet je dat je zei. Ja. Maar waarom moet je in een ijsbad zitten en ondertussen ook wat vertellen?
0: Ja,
1: waarom kan je niet gewoon in een ijsbad zitten?
0: Ja, dat is toch geen content? Zou jij kijken naar iemand die gewoon in een ijsbad gaat zitten? Gewoon, nou, ik ga vandaag in een ijsbad zitten. Pst.
1: Ja, maar jouw intentie was... Nee, ook niet. Maar oké, dus jouw intentie was dus wel om meteen om daar content van te gaan maken.
0: Ja, ja, want ik zeg maar, ik moet een creatieve output hebben. Mm. Anders dan, ja, word ik niet gelukkig. En ik ging bij de bank werken. En dus het is niet super creatief.
1: Nee.
0: Op zich...
1: Het is, nou, het is
0: andere
1: een
0: manier van creatief.
1: Exact. Ja. En dus je ging niet die soort mensweer verhalen vertellen terwijl je in die lekkere sloot lag, maar je besloot om dierenfeitjes te vertellen.
0: Ja, dierenfeitjes.
1: Hoe kwam je bij dierenfeitjes?
0: Nou, kijk, ik heb al heel veel content gemaakt in mijn leven. Toen ik 19 was, begon ik mijn eerste YouTube-kanaal. Dus je weet al wat van content. Maar met dieren. Ik dacht, oké, ik ga dit dus een jaar doen. En in plaats van kijken naar wat werkt op social media en al dat soort dingen, ga ik gewoon nu een keer gewoon echt kijken naar wat vind ik tof. En waar word ik warm van. En ik hou van leren. En mensen vragen, hoe ken je al die dierenfeitjes? Ja, internet is tegenwoordig, zeg maar. Ik weet dus ook niet allemaal. Ik moet ook research doen. Mm-hmm. En dat vond ik juist leuk. Dat je dus elke dag iets nieuws kan leren. En dat dus ook nog aan mensen kan vertellen. En wat ik gewoon echt vind. Ik heb ooit The Power of Now gelezen van Eckhart Tolle. Ja. Een beetje het nu zijn. En die kwam met een voorbeeld over eenden. En soms zie je eenden, zie je wanneer ze een beetje ruzie met elkaar hebben of iets of zo, dat ze daarna echt zo met de vleugels gaan flapperen. En daarna zijn ze weer helemaal tranky. Ze zijn helemaal chill aan het zwemmen. En hij beschrijft daar, ze hebben een overtollige energie. En door dat te doen, komen ze weer in balans. Dat kunnen wij eigenlijk ook leren. Want soms dan voel je je helemaal rusteloos. En in plaats van een Netflix-serie gaan kijken of op de bank te blijven zitten, is het dus belangrijk dat die overtollige energie op een bepaalde manier eruit moet. Mm-hmm. Dus je kan echt heel veel dingen van dieren leren waar wij gewoon zelf iets aan hebben in het leven, in de kijk van het leven. En het feit dat elk dier gewoon... Ja, power of now, het is in het nu. Dat heeft geen masker. Dat komt natuurlijk ook omdat ze geen bewustzijn hebben. Dus ze doen ook niet aan hidden agenda's en al dat soort dingen. Maar ja, ze zijn dus wel in het nu. Dus ik kijk eigenlijk altijd, als ik naar vogels kijk of andere dieren, ik word altijd helemaal rustig daarvan. En je wordt gewoon naar het nu getrokken. Sowieso bestaat de toekomst en het verleden eigenlijk niet. Maar,
1: ja, je hebt alleen het nu.
0: Ja. Ja, het is alleen maar imagination en memories.
1: Ja, en gewoon hoop inderdaad dat er morgen is.
0: Ja, precies. Hoop dat er morgen is.
1: Ja, maar hoe... Okay, je gaat dus elke dag twee jaar lang... lig je in die sloot. Hoe ging dat met het wennen aan de kou in die sloot?
0: Ja, dat is echt... Boh.
1: Want hoe lang zat je er per keer in?
0: Het begon wel echt gewoon met een minuutje of zo. Twee minuutjes.
1: Dat is best wel lang,
0: dat is, ja, dat is op zich wel... Nee, het begon... Nee, ik ben nu aan het liegen. Ik begon echt met een minuutje. Maar op een gegeven moment was het gemiddeld. Als het echt heel erg koud was in de winter. Het is het 4-5 minuten of zo. Alleen je moet wel... Dit is een beetje cheaten. Kijk, ik heb een microfoontje in mijn handen. En mijn hoofd gaat niet onder water. En iets van 40% van je lichaamswarmte gaat via je handen en je hoofd verloren. Dus dat zorgt er wel voor dat je iets langer in het water kan blijven. Anders dan, dan lag ik daar nu waarschijnlijk naast die fiets.
1: Ja, op die fietsband.
0: Op die fietsband.
1: En jij hebt ook altijd een Pikachu-muts op?
0: Ja. Ja.
1: Okay. Is dat gewoon puur voor content of zit daar nog een...
0: Kijk, ik hou echt van Pokémon. En ik ben wel, ik ben zo'n dude die op Koningsdag aan het einde van de dag vol zit met allemaal dingen op zijn gezicht. En als ik dus mensen met zo'n flap mutsje, wat Pikachu is, die heeft van die twee oortjes die heen en weer gaan. Ja, ik was in Bali met mijn ex destijds. En toen zag ik op een feestje iemand met zo'n unicorn lopen. Met van die flap oortjes. En toen dacht ik, yep, ik heb een nieuwe sidequest. Oh. Wij gaan zo'n ding scoren hier zo. En die moet ik hebben. Je mag mee, zei ik tegen mijn ex. Hoeft niet. Dus toen heb ik een dag gewijd in Bali. Overal gevraagd waar ik dat soort dingen kon halen. En toen hebben we geen unicorn gevonden, maar Pikachu. En ik ben net na Bali toen begonnen. Dus dacht ik, ja, dit is gewoon... En het is een soort van herkenbaar iets. Dus is wel, er is wel over nagedacht in de zin van... Als je opeens een donkere gast met een Pikachu-muts op zijn hoofd... op je beeldscherm ziet. Op een gegeven moment denk je gewoon... Hey, dat is die gast met die Pikachu-muts.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment krijg ik ook een naam. Zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja, maar dat is wel zo werkt dat. Ja. In de wereld van content creators.
0: Ja.
1: Ik wil nog heel even

0: Je mag mee, zei ik tegen mijn ex. Hoeft niet. Dus toen heb ik een dag gewijd in Bali. Overal gevraagd waar ik dat soort dingen kon halen. En toen hebben we geen unicorn gevonden, maar Pikachu. En ik ben net na Bali toen begonnen. Dus dacht ik, ja, dit is gewoon... En het is een soort van herkenbaar iets. Dus er is wel over nagedacht in de zin van... Als je opeens een donkere gast met een Pikachu-muts op zijn hoofd... op je beeldscherm ziet. Op een gegeven moment denk je gewoon... Hey, dat is die gast met die Pikachu-muts.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment krijg je ook een naam. Zeg
1: ja.
0: Maar.
1: Ja, maar dat is zo werkt dat. In de wereld van content creators.
0: Ja.
1: Ik wil nog heel eventjes naar jouw dierenliefde. Want dan wil ik ook een fragmentje laten horen. Want je was bij mijn collega's bij Vroege Vogels. Je zei bij Vroege Vogels dat je eigenlijk al heel je leven gefascineerd bent door dieren. Ja. Omdat ze doen waar ze gemaakt voor zijn. Laten we heel even luisteren naar dat fragment.
2: Als je wel eens teleurgesteld bent in mensen, omdat je gewoon net iets anders van ze had verwacht, dan heb ik een hele simpele praktische oplossing, zodat jij dat nooit meer hebt. De dierenmethode. Ik was dus net bij mijn moeder en we hadden het hierover. Dat je soms denkt, waarom vraag je hier niet gewoon naar? Of waarom moet je zo reageren? En dan ben je gewoon een klein beetje teleurgesteld in die mensen. Maar hier komt de dierenmethode, mensen. Als een vriend naar je toe komt en zegt, ik ben door een slang gebeten. Dan vraag je waarom? Ja, ik heb mijn hand in de slangenkooi gestopt. Ja, idioot, wat had je verwacht? Wij weten van dieren, katten, honden, alles, wat we van ze verwachten. En zo moet je mensen gaan zien. Iedereen loopt rond in een soort outfit en daaronder zit het dier. Zodra jij weet wat voor dier het is,
0: hadden jullie wat
2: aan je kan verwachten.
1: Ja, ik heb natuurlijk weer een verkeerd fragmentje gezegd. Ja, sorry. Ik kijk Rohan aan van de regie. Die denkt, oh, Bim. Het zijn ook altijd dezelfde. Maar, Malcolm, wat bedoel je ermee met dat dieren gewoon doen waar ze voor gemaakt zijn?
0: Nou, kijk, dieren, zeg maar eigenlijk. Wel als mensen zijn ook gemaakt eigenlijk om veel meer te kunnen dan dat we doen. Alleen ik denk, ik ook, ik betrap me er ook in, we vallen heel snel in slaap en worden zeg maar door onze gedachtes meegetrokken in plaats van dat we onze gedachtes aanschouwen. Hoe ik dat even praktisch kan voor... Soms sta je op een balkon en sommige mensen hebben wel eens de gedachte, oeh, wat als ik er afspring of wat?
1: Ja, dat heb ik ook soms heel erg raar.
0: Ben jij dat? Identificeer jij met jezelf met die gedachten?
1: Nee.
0: Nee. Waarom dan wel met andere gedachtes? Het is hetzelfde, alleen andere woorden. Dus zeg maar, je bent je gedachtes in essentie niet. En daarvan af, dus een afstand nemen, dat is de essentie van een mens. Dus dat is waar wij naartoe kunnen. Voor dieren is dat natuurlijk iets simpeler, want die hebben minder gedachtes. Maar die zijn altijd bezig met zijn zoals zij zouden moeten zijn.
1: Ja.
0: Ze gaan niet, een kat gaat niet opeens bang zijn om te jagen of zo. Dat instinct zit er. En natuurlijk is dat wat meer instinct. Maar ze blijven dus bij... Ja, ze zijn gewoon letterlijk. Jezus zei dat ook. I am. Dus je bent. We are beings. Je bent. Nou, dit is helemaal spiriwiri en zo. Maar in ieder geval, zeg maar, als mens zijn wij in staat om een ander niveau van zijn te bereiken. Maar daar moet je wel iets voor doen. En daarom vind ik altijd dieren zijn dus, die doen waar ze voor gemaakt zijn. Alleen wij mensen zijn heel erg in de knoop. En
1: maar hoort dat dan ook niet, denk je, bij dat hoort bij wat wij horen te doen als mens? Dat wij daarin eigenlijk ook niet gewoon doen wat er van ons verwacht wordt. Of waarvoor wij op de wereld zijn.
0: Kijk, ja en nee. Ik denk wel dat, zeg maar, natuurlijk alles wat je meemaakt, daar leer je van. En het is gewoon een levensloop. De een gaat wat sneller naar een bepaald punt dan de ander. Dus ja, in principe doen we waar we voor gemaakt zijn. Maar mensen vergeten ook dat eigenlijk alles gewoon hier zo bedacht is. Dat we hier zo aan tafel zitten. Dat ik in een microfoon hier praat. En dat mensen nu aan het luisteren zijn. Dat een ding is. Dat we dat radio hebben genoemd. Het zijn ook gewoon klanken. We hebben alles bedacht. En mensen vergeten wel eens dat het gewoon bedacht is. Het is een construct.
1: Ja.
0: Dus alles wat jij daar binnen, zeg maar, als je dus niet voor jezelf nadenkt, wat vaak gebeurt als je dus binnen een kader van een maatschappij zit, dan raak je niet dat stukje van echt voor jezelf nadenken. Dus we gaan vaak, we vinden dit, als ik uit Alkmaar kom, dan vind ik Ajax kut. En dus zeg maar, dat is toch, want als je van AZ houdt, dan kan Ajax niet, of Feyenoord en Ajax. Dus er zijn allemaal van de identiteitsdingen en zo, die eigenlijk een laag zijn bovenop iets wat je helemaal niet bent. Dus we zijn, zeg maar, dus daarom zeg ik, wij doen niet helemaal waarvoor we gemaakt zijn. Want dan zou je...
1: Wel.
0: Hè?
1: En dieren wel.
0: Ja, want het is ook wel makkelijker. Gewoon eigenlijk. Dus het is voor dieren wel makkelijk. Ja.
1: Dus wij hebben het eigenlijk gewoon heel erg zwaar.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het is veel meer moeite.

0: Ja, Jamiroquai met Cosmic Girl.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ja, welkom terug hier bij de nacht van BNN Vara. Ik zit hier met mijn gast van vannacht, Malcolm Yamin, content creator, ondernemer, dierenfeitjeskenner, slootliefhebber. Wat nog meer. Maar ik wil het nog heel veel met je hebben over dieren. We hadden net even tijdens de plaat, zaten we eigenlijk alleen maar te kletsen. Ja. En hadden we ook even een hele leuke realisatie, dat voor de luisteraars, wij nu met een hele studio vol mensen van kleur zitten.
2: Ja, echt.
0: Dat is echt wel, als we het hebben over diversiteit bij de NPO, dat is echt, het maakt ontzettende stappen. Maar laten we even achterwege. Maar als jij je had net iets verteld over een dier, wat jouw lievelingsdier nu op dit moment is. Maar wat vind jij zo bijzonder aan een raaf of een kraai?
2: Ja, raven en kraaien zijn super intelligent.
0: Ja.
2: Zelfs kraaien die kunnen gewoon generational

0: Oh, grudges houden. Dus een, wat is een grudge in het Nederlands ook weer?
1: En,
0: ja, dat je dus een beetje wraakgevoelens of zo. Dus als jij kraaien mishandelt, of in ieder geval niet wrok. Aardig, wrok koesteren. Ja, ze kunnen wrok koesteren, maar echt generatie op generatie. Dus gewoon, als jij nu een kraai bij wijze van spreken mishandelt of naar de tegen doet, dan kunnen ze dat onthouden, je gezicht. En dan kunnen die kinderen en die kinderen daarvan je later ook gewoon, ja, gewoon terroriseren, treiteren en jou herkennen van, oh ja, dat is die klootzak. Dat is die teringlaaier die zijn broodje niet met ons wil delen. Ja,
1: dus en, niet mee fokken.
0: Nee, je moet echt niet met ze fokken. En raven zijn heel slim, want die kunnen gewoon daadwerkelijk net als papegaaien kunnen ze ook praten. En ze hebben het IQ van, volgens mij, een kind van 6 ongeveer. Dus je kan ze ook... Ja, dat is toch lijp. Dat... En dat
1: jij
0: zijn dino's, hè?
1: Echt veel, hè, over... Of nou, dat wist je hiervoor, denk ik niet, voordat je die sloot in dook.
0: Ja, klopt.
1: Maar je weet nu echt heel veel over dieren.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is echt wonderbaarlijk. Soms als je dan een foto van het dier ziet... Als je me 2 jaar geleden had gevraagd, dan denk ik, wow, ja, leuk dier. En die denkt, oh, dat is die. Dat is heel vaag, ja.
1: En dus, nu dat je zoveel dieren ook kent, heb je dan een dier waarvan je denkt, oh ja, die lijkt wel een beetje op mij? Waar jij je mee identificeert?
0: Zo, dit is echt een hele goede vraag. Ik had het laatst, omdat we die dierenmethode natuurlijk, had ik een video over gemaakt, kwam ik met de Cane Corso. Corse. Dat is een hond. Een bepaalde hond. En die is dus heel loyaal en heel beschermend. En kan dus ook speels zijn, maar kan ook heel... Ja, het is een, zeg maar, een herders. Nou, herders, dus hij... Ja, hij.
1: Oh ja.
0: Dus ik ga denk ik wel eerder voor... Naast... Oh, dat is een heel saai antwoord, want er zijn zoveel dieren. Maar toch wel
1: toch
0: echt een
1: hond.
0: Soort loyaal hond, zeg maar. Ja, die dan af en toe kan bijten als je aan zijn familie zit, zeg maar.
1: Nou, dat klinkt niet verkeerd.
0: Ja.
1: En hoe
0: Chihuahua. Chihuahua.
1: Chihuahua zijn waakhonden, wist je dat?
0: Nee, waakhonden?
1: Ja, Chihuahua's zijn...
0: Wat waken ze?
1: Nou,
0: een cavia, die kan hij niet eens aan.
1: Nee, dit is echt waar. Chihuahua's, ja, ik weet ook heel veel over dieren. Nee, dat is het enige dieren weet je wat ik heb. Chihuahua's, die zijn er dus om... Daarom zijn ze gewoon van een keffertjes.
0: Oh,
1: die zijn dus ook op het erf.
0: Alarm.
1: Om de grotere honden wakker te blaffen als er iemand op het erf komt. Dus chihuahuas worden altijd als eerste wakker. Daarom blaffen ze op alles om de echte waakhonden wakker te maken.
0: Kijk, ik kan ook elke keer... Ik vind het echt een top feitje. Ik wist
1: het
0: niet.
1: Dit is echt. Maar even terug naar je filmpjes.
0: Ja.
1: Ik heb je filmpjes ook heel vaak gezien. Ik neem aan dat heel veel... Je hebt echt gigantisch bereik daarmee gecreëerd.
0: Ja, het is echt... Abnormaal. Het is, ja, ook op Koningsdag laatst. Ja, hoe vaak ik herkend word. Ik vind het raar om te zeggen, maar ik ben gewoon een bekend persoon of zo. Ik had op een gegeven moment op het toppunt had ik iets van 2 miljoen verschillende accounts die mijn video's zagen. Dat denk je, jezus, dat is wel heel veel mensen. Ja,
1: dat is ongekend.
0: Dat is echt niet normaal.
1: En wat voor reacties kreeg je op je filmpjes?
0: Ik krijg echt alleen maar positieve reacties. Ik vind het. Zo top, zeg maar, de volging die ik heb. Het zijn allemaal echt hele positieve mensen. En op een of andere manier durf ze ook open te zijn. Ze benaderen me. Jij bent die gast. Een heel gesprek. Laatst nog bij een tankstation nog een heel gesprek gehad met iemand. We stonden in een rij van 15 mensen. En toen was het, jij maakt die filmpjes. Een heel gesprek. En toen hadden we het over mijn doelgroep. Voornamelijk mannen, hoofdvrijtjes. Dus ik zei, ja, meer mannen. 75% mannen.
1: Ja?
0: En toen liepen de 2 vrouwen binnen. En die zeiden, hè? Hoe heet het? Wij houden ook gewoon van feitjes. Heel gesprek met hun. Nu zit ik in een groepsapp van National Geographic die elke dag feitjes geeft. En nog een andere groepsapp die rare feitjes elke dag geeft. Ja.
1: Hilarisch.
0: Dus het is echt allemaal positieve reacties. Ik ben echt dankbaar voor, ja,
1: voor dat. Ja. Ja, want je hebt het toen een tijd gedaan en toen ben je er even mee gestopt.
0: Ja, klopt. Inderdaad.
1: Waarom?
0: Nou, ik deed het 2 jaar, dus elke dag. Dus je moet je voorstellen, ik hou ook van een feestje. Ik ga ook wel eens naar een festival. Dus wanneer jij dan gewoon lekker op in je bedje zo ligt door wegrotten, zit ik nog brak in die sloot.
1: Ja.
0: Ja, 2 jaar lang, elke dag. En 1 keer heb ik echt griep gehad, heftige, dat ik dus het echt niet kon doen. Maar ook gewoon met kleine griepjes ook in die sloot. En op een gegeven moment na 2 jaar merkte ik dat ik... En je krijgt een volging. Dat je toch in je hoofd een beetje soms gaat maken... Zonder dat je er echt plezier in hebt. Dus van kijken naar, oh, deze deed het niet goed. Moet ik dan meer die kant op? En dat begon een beetje mijn hoofd in te kruipen. En ik merkte dat ik het... Ja, dat ik even toe was aan vernieuwing. Of in ieder geval even een pauze. Dus eventjes... Ik kan best wel als een rare autist... rigide vasthouden aan iets. Terwijl het mezelf de grond in werkt. Dus toen op een gegeven moment dacht ik van... Oké, ik moet gewoon even afstand nemen. Zodat ik weer met nieuwe energie... ook daadwerkelijk met positieve energie... met lol kan doen waar ik met lol mee begonnen ben.
1: Ja.
0: En dat heb ik nu alweer terug. En ik... Ja, dat eigenlijk, ja.
1: Maar nu ben je weer begonnen...
0: Ja.
1: Maak je dan niet zorgen, omdat je al weet wat dit toen de vorige keer met je heeft gedaan, dat je er eigenlijk niet echt meer heel erg veel plezier uit haalde en dat het heel erg een verplichting werd, dat het nu weer terug gaat komen?
0: Ja, daarom heb ik nu, ben ik ook eerlijk in geweest naar mijn volgers, dat ik ga nu niet meer elke dag het water in om een video te maken. Want ik vind het leuk om dingen te leren en dingen te brengen. En dat... Je moet je voorstellen, als iemand zegt, yo, kan je hier een video over maken? Ja, dan moet ik dus... Ik liep ook voor met maken, dus dan komt die video over 20 dagen uit en alles en zo. En ik maak nu ook gewoon video's thuis. Dus ik ga 1 keer per week de sloot in, dan maak ik wat meerdere video's. En soms, ik ben nu bezig met in de sloot met. Dus ik wil met DJ's, influencers, creators, leuk, de sloot in. En ik heb net de eerste aflevering opgenomen met Koen, feitje van de dag. Dat is een maatje van me. Die kennen jullie misschien ook wel. Die doet echt tof feitjes ook online.
1: Oh, lachen.
0: Dus nu meer, zeg maar, wat grotere dingetjes. En ik wil meer met groepen het water in. In plaats van dat ik zelf echt elke dag.
1: Want... Ja, gewoon een andere vorm gevonden.
0: Ja, ja.
1: En naast het maken van deze filmpjes in de sloot. Nu dat 1 keer in de week is, heb je ook meer tijd voor andere dingen. Want je maakt ook muziek.
0: Ja, ja. Dat doe ik.
1: Dans op de beat. We gaan er nu naar luisteren. Wil je hem zelf even aankondigen?
0: Ja, dit is het nummer samen met Echoes 8, een van mijn beste maten, Dans op de beat. Het moment dat je zo'n chick ziet en denkt, joe, dit is onze avond.
1: Oké.

0: Ja, Dance op de Beat van natuurlijk Yours Truly.
1: De nacht van BNN Vara. Dennis de Visser.
0: Je luistert nog naar de nacht van Binnenvaart. Nou ja, dat doe je tot 5 uur, dus je zit nog wel even goed. Ik ben tot 3 uur in gesprek met Malcolm Yamin. Actief op de socials met zijn video's over dieren. Maar daarnaast maakt hij ook muziek en is hij ondernemer. Daar wil ik het nu even over hebben. Jij hebt iets meegenomen.
2: Ja, klopt.
0: Wat heb je bij je?
2: Het heet Ongetemd. In het dierenthema dacht ik, je hebt van die spelletjes waarbij je vragen hebt dat je elkaar beter leert kennen. Het zorgt voor connectie.
0: Ja, leuk. Dat vind ik heel leuk, spelletjes.
2: Kijk, nou, dan ga je deze helemaal top vinden. Okay. Want als je ook van dieren houdt, elk kaartje die heeft dus, het zijn 3 categorieën: tam, wild en beestachtig. Dus het worden van pikante en diepgaande vragen, zeg maar, zitten erin. Allemaal verschillende. En op elke kaart staat dus een dierenfeitje. En een QR-code, en dan kom je bij het videootje met informatie, dus mijn video erover. En aan de hand van dat dierenfeitje heb ik dus dan een vraag bedacht die je aan elkaar kan stellen om elkaar beter te leren kennen. Dus je doet en een feitje op en je leert elkaar beter kennen. En dat kan echt gaan van met wie zou je van je vrienden absoluut geen onbewoond eiland, zeg maar, vast willen zitten op een onbewoond eiland. Tot wat is de zwaarste periode in je leven geweest waar je het meest van hebt geleerd.
0: Oké, okay, jij hebt al deze vragen bedacht zelf.
2: Ja.
0: En hoeveel zijn het er?
2: Het zijn er 60. Dus ja, 60 verschillende. En er komt ook een kinderversie, die is nu onderweg. Dus ik heb een kinderversie, die zitten ook dierenfeitjes. En dat dus dan gewoon wat kinderlijker gevraagd. Die je dus de ouders met kinderen kunnen spelen of kinderen onder elkaar. Van hey, wat is de laatste keer dat je echt blij bent geweest? Of wat vind je het leukst wat mama doet? Of, ja.
0: Oh ja, dus deze variant is wel net een beetje te spicy voor de kids.
2: Deze moet je niet met je kinderen spelen. Ik zou hem ook niet, tenzij je een hele open relatie met je ouders hebt, zou ik hem ook niet per se mee spelen.
0: Maar heel nieuwsgierig.
2: Het zit ook groepskaart tussen. Dus zeg maar, het is echt serieus van pikant tot diepgaand. Maar je kan zelf kiezen van hey, deze vraag doen we niet natuurlijk. En ja.
0: Oké. Okay.
2: Het is een beetje een goede mix.
0: Oké. Ik ben echt heel nieuwsgierig.
2: Wil je naar kijken? Of wil je zetten?
0: Ja, kom maar. Volgende borrel, Rohan, bij BNN Vara nemen we mee.
2: Ja, dan wil ik wel echt een review, hè? Want ja, het is ook mijn eerste spel. Dus okay. Alles kan beter.
0: Het ziet er hartstikke mooi uit. Oh, leuk. Ja, nou ja, ik vind het nu al helemaal top. Heel veel vragen.
2: Heel veel vragen.
0: Oh ja, en dan de QR-code moet je scannen en dan krijg je jouw filmpje te zien. En waar kunnen we deze kopen?
2: Op ongetemd.shop. Of je kan gewoon naar mijn Instagram gaan, daar staat ook een link.
0: Ja, dat ik snap dat jij daar meteen naartoe gaat, maar mijn luisteraars die hebben meestal geen Instagram.
2: Oh, oké, okay, nee, dan ongetemd.shop.
0: .shop. Oké, okay, dus je bent content creator, je maakt spellen, er komt binnenkort een kinderspel aan.
2: Ja.
0: Je maakt muziek. Want dit was niet je enige nummer. Je hebt nog een ander nummer.
2: Ja.
0: Die wellicht misschien later nog even draaien. Hoe heet dat nummer?
2: Gilf.
0: Wat betekent dat, een Gilf?
2: Een iets oudere Milf. Dus een grandma I like to dingen in de slaapkamer mee doen en zo.
0: Oké.
2: Ja, een hele grappige.
0: Dus je gaat van dieren naar oudere vrouw.
2: Ja, en eentje daar ga ik ook teasen binnenkort. Dat is Heineken versus Hertog Jan.
0: En welke moet volgens jou winnen?
2: Wat? Ja,
0: Heineken of Hertog Jan?
2: Ja, ik vind het een Hertog eigenlijk.
0: Ja, voor mij ook.
2: Ja, Rohan? Jij, Rohan? Oh wel, we zitten hier met Hertog drinken.
0: Wat zei jij ook? Hertog?
3: Ja,
0: Hertog.
2: Maar Heineken is wel op zo'n feestje. Het is gewoon pis. Dus dat drink je gewoon lekker weg.
0: Ja.
2: Weet je, Hertog is voor zitten. Dat wel een beetje. Dat is wel lekker.
0: Het heeft gewoon meer smaak.
2: Ja.
0: Ik was laatst, dit is helemaal niet interessant.
2: Jawel.
0: Ik wil toch even zeggen. Ik was laatst in Praag en toen heb ik een slokje bier. En toen dacht ik, wow, dit heeft echt smaak.
2: Oh, echt?
0: Echt lekker, gewoon pilsner bier. En het was zo lekker. Terwijl hier dan, ja, Roman
2: echt?
0: Die vindt
2: zelfs in vergelijking met Hertog?
0: Ja, het heeft echt heel veel smaak. Maar dan hebben we het misschien zo. Ik wil even terug naar jou, want ik ben helemaal, mijn regisseur denkt ook al, ik kom hier nooit meer invallen, want Bem die gaat helemaal, die leest niet eens meer naar een draaiboek. ik wil toch ook nog eventjes hebben over je andere stuk video's die je maakt, want je vertelde ook al, ik ben toen even gestopt met die dierenfilmpjes. En toen zag ik ook op je Insta dat je wat meer persoonlijke filmpjes ging delen.
2: Ja.
0: En het begin van het gesprek begon je er ook even over dat je niet zo van het mensen pleasen houdt.
2: Ja, terwijl ik het doe.
0: Ja, ik heb daar even een klein fragmentje van.
2: Ja.
3: Wat weet jij van pleasen?
4: En dan heb ik het niet over dat overdreven pleasen, weet je, dat super nice doen, want dat kent iedereen wel. Maar het subtiele pleasen, het heel subtiel, het laten verweven in je karakter pleasen. Op alle facetten van je leven. Dat is dus oprecht iets wat ik gewoon doe. Kijk, heel veel mensen die ziet mij als een super sociaal persoon, terwijl ik eigenlijk een half autist ben. Op de middelbare school zat ik door de week altijd alleen in mijn kamer te tekenen of achter mijn computer. En alleen in het weekend chillde ik met vrienden. Dat betekent niet dat ik het heel chill vond met vrienden, maar ik moest daarna ook op een gegeven moment wel weer gewoon thuis opladen. Dat ik ergens een associatie heb gemaakt bij en donkere mensen die boos kijken. Dus op mijn 12e heb ik me dit aangeleerd en dit. Dit is de please smile. Daarnaast lach ik af en toe ook wat ik niet grappig vind. Zo komt zo'n lachje uit. En dus ook vanaf mijn 12e, allemaal kleine dingetjes die in mijn karakter zitten. Waardoor ik dacht van, je moet wel heel sociaal zijn. Want dan kom je in omgevingen om daadwerkelijk succesvol in iets te worden. Omdat ik dacht dat veiligheid was. Terwijl eigenlijk denk ik soms, ik heb helemaal geen zin om naar jouw verhaal te luisteren. Of naar jouw verhaal. Maar dan doe ik het toch, heb ik toch het gevoel. Dat is dus dat pleasen.
0: Ja, ik denk dat je hier echt iets zegt waar heel veel mensen dagelijks mee te maken hebben.
2: Ja? Herken je erin dan?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja. Oh. Ik denk dat wij allemaal toch wel op een, nou, elke dag op een bepaald punt wel iemand pleasen. Al is het iets heel kleins in de supermarkt of zo. Of iets groots meer in je directe cirkel. Oh. Maar ik denk dat dit wel vaak gebeurt. Maar ik merk dat het belemmert jou, want je hebt hier een filmpje over gemaakt. Ja. Wat voor mensen denk je echt van, ach, waarom doe ik dit?
2: Nou, zeg maar, ik heb gedate een half jaar. En daarin merkte ik dat er gewoon bepaalde gedragingen heen en weer waren. Dat ik daarin dus merk, zodra ik een vrouw, meid, leuk begin te vinden, dan ben ik bang dat kwijtraak en dan komt er heel erg please gedrag. En dan ja, dat resulteert gewoon altijd in het feit dat je dus op een gegeven moment gewoon jezelf even kwijt bent. En nu ben ik iets ouder en ik voelde me echt net een tiener het afgelopen half jaar. Maar kom ik wel heel, heel snel weer terug bij mezelf daarna. Maar het is gewoon, ja, je bent niet echt dan. Terwijl ik sta voor echt zijn en ik ben dan zelf niet echt. Omdat je dus bang bent iemand teleur te stellen. En eigenlijk is dat super egoïstisch. Want
0: ja.
2: Ja, je bent eigenlijk alleen maar met je eigen gedachten dan bezig. Het begon ook vroeg. Nou, dat begon dus vanaf de middelbare school. Ik weet nog, dit is het grappigste. En wel geld opgeleverd. Dat ik mezelf heb aangeleerd. Omdat ik dus altijd keek naar donkere vrienden van mij. En dacht ik, wat maakt nou dat zij zo bozig en op een bepaalde manier overkomen bij de blanke bevolking, om het zo te zeggen. Oh, die wenkbrauwen die staan een beetje nors. Dus toen heb ik mezelf aangeleerd om mijn wenkbrauwen altijd omhoog te doen. En daarmee, tijdens de krantenwijk deed ik dat. En ging ik dus langs de deuren met kerst en zo. Toen merkte ik ook oprecht gewoon dat ik veel meer geld binnenhaalde.
0: Wauw.
2: Maar dat is dus een kleine ding. Ik ben heel eigenlijk, mensen denken dat ik impulsief ben. Maar heel erg kijken, lichaamstaal. Wat kan je doen? Hoe kan je dat anders doen? En dan komt dus ook zo'n please lachje. Zo'n eeuwige lach op je gezicht. En
0: ja, maar zo, dat is ook wel
2: soms, ja,
0: onoprecht dan, want je pas je dan heel erg aan naar wat jij denkt, wat er van jou verwacht of gewenst wordt.
2: En controle. Dus
0: en controle.
2: Je wilt controle over hoe andere mensen jou zien.
0: Ja.
2: En ja, speel daarop in. Het is ergens is het gewoon een soort van manipulatief. Iedereen die dat doet, pleasend gedrag is manipulatief. Je wil controle over een situatie hebben. Mm. En je bent bang om gewoon je echt zelf te laten zien, omdat ja, dan kunnen mensen je niet mogen en dan kan je er op dat moment, zeg maar, afgewezen worden. En dat is toch een angst of zo.
0: En ja, vind je dan dat mensen over het algemeen te veel pleasen?
2: Ik weet het niet van mensen. Ik weet dat mensen in mijn omgeving, sommigen, denk ik van, ja, dat hoef je niet te doen. Maar ik heb gelukkig ook heel veel directe mensen in mijn omgeving. Dus die betrappen mij erop van, pik, zeg gewoon wat je wil. Ja, nu je zegt dat jij het ook herkent. Dus blijkbaar herkennen veel mensen het wel. Want ja, ik ken niet alle mensen, dus ik kan er geen oordeel over doen of mensen te veel pleasen of niet. Maar blijkbaar resoneert het wel met veel mensen. Dus ik denk dat wel veel mensen doen of zo.
0: Ja, waarschijnlijk. Heb je veel reacties gekregen op deze video?
2: Ja, en echt heel, heel veel positieve. Ik vond het wel een beetje spannend. Omdat je.
0: Ja, wat verwacht je? Waar was je bang voor?
2: Ja, het is toch zeg maar dat als je een Gelukkig, kijk, ik deed niet zo'n soppy story en zo. Maar het is toch, je bent open op social media. En dan ja, kunnen mensen daar zeggen, Jezus gay of zo. Nou, niet gay, maar gewoon, ja, een beetje... Ja, je bent niet stoer, je bent niet... Ik weet niet, gewoon allemaal dingen.
0: Ja, ging dat door je...
2: Nou, dat niet per se, maar... Zeg maar, want ergens boeit het me ook weer niet. Nou, het is meer dat mijn trouwe volgers dan misschien denken... Dat is eigenlijk altijd. Dat ik denk van, oh, nu val ik door de mand. Want die kant van mezelf heb ik nog niet echt laten zien. Dus, zeg maar, ze kennen me als Holly Jolly Malcolm, positief in de sloot. Maar ik kan ook, ja, wat ik zeg, hele andere gedachtes hebben en noem maar op. En dan is het toch van, oh, die volgers... Dat heb ik ook één keer gehad, dat ik me uitsprak over Charlie Kirk. Van, ik vind het gewoon apart dat we cheeren dat iemand doodgeschoten wordt. Maakt niet uit wat je vindt, wie je bent, dat... En dat gewoon serieus een meisje waar ik gewoon eerst een leuk gesprek mee had. Zei, ja, je bent niet goed en bla bla. En dan denk ik, wauw. Dus zeg maar, het enige wat ik zeg is dat, maakt niet uit wat jij vindt. Ik vind dat jij het niet verdient om... Ik heb niet eens mijn mening uitgesproken of ik dus voor hem ben. Gewoon dat je niet iemand moet neerknallen.
0: Ja.
2: En dan zijn er dus mensen die dan... En ergens denk ik ook, ja, beter weg dan kwijt dan rijk. Doei. Maar dat is toch wel ergens dat als dat dan 50.000 mensen zijn... dat me volgens allemaal denken, ja, beter kwijt dan rijk. Nou, dan sta je daar zo. Zag je zo'n gevoel? Dan toch... sta je er weer alleen voor of zo.
0: Ja, maar het lijkt me dan best wel een... ook wel een soort angstig beroep of zo dat je dan hebt. Dat je dus wel dan, met als je dan andere dingen gaat uitproberen... zoals je het jij ook hebt gedaan met zo'n filmpje bijvoorbeeld te posten... dat je dan toch ook in je achterhoofd ook wel bezig bent van... ja, willen mensen deze kant van mij wel zien? Maar dit is ook wie Malcolm is...
2: Ja.
0: Maar heb ik dan zometeen nog wel mijn 50.000 vrienden, zeg maar... Ja, of, staan ze er dan nog steeds?
2: En daarom heb ik het dus wel gedaan en heb ik nu ook tattoos gezet. Omdat ik dat heb ik nooit gedaan van ik dacht... ja, dat moet je niet doen, want dan baan, bla, bla, bla. Terwijl ik het wel wou. En ik ben gewoon klaar ergens met pleasen. Als jij mij door mijn gedachtes... Ik heb het beste met iedereen voor. Ik vind dat iedereen evenveel waard is. Iedereen mag vinden wat hij wil. Ik heb... Met racisten kan ik omgaan met... Zeg maar, het boeit me echt niet. Ik vind gewoon dat je iedereen... Ik vind dat iedereen geluk moet kunnen vinden. En dat gun ik ook iedereen. Dus als jij mij dan een klootzak vindt om dit of dat... Ja, dan zit je waarschijnlijk zelf met iets. You.
0: Kan je dus, ook weer van je afschuiven.
2: Ja, dus... Ja. Maar dat gaat wel altijd in ups en downs bij mij. Oktober begint die winterdip en dan,
0: lekker.
2: Dan moet je even wat meer energie stoppen in, ja, anders relateren.
0: Nog een paar maanden en dan kan je weer die dip in.
2: Ja, het plan is om echt 6 maanden per jaar gewoon niet in Nederland te zijn. Dat
0: waar zou je heen willen dan?
2: Bali, ja, het is echt heel cliché, maar Bali of zo.
0: En jezelf vinden.
2: Ja, mezelf vinden daar, zo met een backpack en dan...
0: goede sandalen.
2: Ja, precies, inderdaad. En dan mijn haar laten groeien met een gitaar. En dan een cult beginnen. En dan daar zo spiriwiri allemaal mediteren.
0: Maar wel maar voor 6 maanden, want dan kom je weer
2: terug. Ja, daarna ben ik weer normaal. Gewoon niet zo. Ga ik weer in de sloot zitten.
0: Ja, precies. Maar wat is het dan aan Bali? Want je bent daar eerder geweest.
2: Ja, de mensen zijn gewoon oprecht vriendelijk. Dus niet, ik wil wat van je vriendelijk, gewoon oprecht. En
0: ja, niet dan pleasen.
2: Ja, nee. Ja, dat weet ik, niet
0: gaan
2: zeker.
0: Gaan we vanuit.
2: Ja, gaan we vanuit, ja. Of Suriname wil ik ook nog een keer. Ik ben half Suriname, dus daar wil ik ook, moet ik ook nog een keer heen. Ja, dus dat lijkt me heel chill. Gewoon een half jaar niet in Nederland zijn en een half jaar wel hier.
0: Ja, dat is mijn perfect. Doel. En nog verder, als we het hebben over werk.
2: Ja.
0: Want je hebt natuurlijk nog dat kinderspel dat binnenkort uitkomt. Je gaat de sloot in met de bekende Nederlanders.
2: Social media agency voor kleine bedrijven en ZZP'ers begonnen. Samen met 2 compagnons. Daar helpen we kleine bedrijven om hun ambacht, zeg maar, ja, aan de man te brengen. Via organisch content. Dat.
0: En wat zou je nog echt willen?
2: Ja, ik ben gewoon puur een creative. Dus ik wil het liefst mooie verhalen vertellen die mensen raken. En dat kan in muziek zijn, dat kan in content zijn. Dus uiteindelijk wil ik op een scherm, ik heb ook acteren gedaan, op een scherm muziek en gewoon heel veel mensen raken en een ander perspectief bieden.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel mooi. Denk je dat het jou ooit gaat lukken om 1 ding, want jij doet echt van alles tegelijkertijd, echt een 1000-poot. Zou jij denk je gelukkig kunnen worden als je 1 vakgebied zou kiezen?
2: Nee.
0: Het past niet bij jou, hè?
2: Nee, maar ik heb wel geleerd om nu... Want het lijkt nu alsof ik heel veel dingen tegelijk doe. Maar ik doe wel veel dingetjes. Maar ik focus nu wel meer op, zeg maar, 2 pilaren. En die andere dingen probeer ik zoveel mogelijk uit te besteden. Want anders dan kom je er niet. En dat is ook de grootste valkuil die ik altijd heb gehad. Dat je te veel dingen echt tegelijk doet. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Klinkt goed. Ik ben heel benieuwd naar ook de kindervariant van je spel. En ik ga je in de gaten houden natuurlijk met wat je allemaal aan het doen bent. Ik wil je voor nu ontzettend bedanken. We zijn al helemaal door het uur heen, jongen.
2: Is dit het uur al? Echt. Ik vond het echt tof dat jullie me hebben uitgenodigd.
0: En ja, ik vond het erg gezellig.
2: Hele chille sfeer.
0: Dankjewel dat je bij me was. Welkom, Yamin.
2: En thanks voor het luisteren.
0: Ja, en thanks voor het luisteren. Slaap lekker alvast.
2: Slaap lekker. Zo, hé. Hey.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ja, welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA, waarin we het gewoon deze hele nacht gaan hebben over dieren.
3: BNN-Vara.
2: Welkom terug. Ja, het afgelopen uur waren we natuurlijk in gesprek met Malcolm Jamin. Ik kreeg nog een heel mooi berichtje binnen in de NPO Luister-app die ik nog even jullie wil voorlezen. Lente zegt namelijk: ik realiseer me dat ik luisterend niet stilsta bij de vraag welke huidskleur de sprekers hebben. Vaak is dat ook niet te horen, zoals nu. Gewoon iedereen gelijkwaardig, in ieder geval voor mij. Ook als het wel te horen is dat iemand een accent heeft of voor wie Nederlands niet de moedertaal is. One world, one people, Lente. Ja, ik vind dit helemaal top dat iemand dat nog eventjes wilde delen met ons. En zometeen is het natuurlijk weer tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we elke week aan de hand van een leuke vraag. Ja, ik kan een beetje een hint geven. Het gaat natuurlijk over dieren. En nee, niet wat is jouw lievelingsdier. Want we gaan niet 5 keer honden en katten horen. We hebben een andere vraag bedacht. Maar voordat we dat gaan doen, is het tijd voor een beetje muziek. Tot zo.
4: Hello.

0: American Pie. Dat is en blijft een lekker nummer, toch?
1: Superplaat, ja.
2: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Rowan, mijn lieve trouwe collega.
1: Goedenavond.
0: Ik vind het erg gezellig dat jij hier bent.
1: Ik vind het ook gezellig dat ik ben. En dat jij er bent. Niet te vergeten.
0: Nou ja, dankjewel. We hebben natuurlijk... Ach joh, ik ben voor jou allemaal zo... Het gaat allemaal zo langs me heen. Ik verwacht ook nooit een complimentje of iets leuks. We hebben net natuurlijk heel lang met Malcolm gehad over dieren.
1: Ja.
0: Ja, als je Malcolm te gast hebt, dan praat je over dieren.
1: Mm-hmm.
0: En dan moeten we nu... ook over dieren gaan praten, Ro.
1: Zeker, dat gaan we doen.
0: Oké. Okay. Malcolm heeft heel erg veel mensen... leert hij dingen over dieren. Gewoon feitjes. En gewoon überhaupt dat, nou, dat een bepaald dier bestaat. Maar wat vind jij nou... dat wij als mens kunnen leren van dieren? Van een bepaald dier?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk goed over nagedacht. Dolfijnen. Okay. Zal ik het ook toelichten?
0: Graag, dat zou ik op zich wel leuk.
1: Dolfijnen, die, ik weet niet of je dat weet... Die gaan eens in zoveel tijd gewoon in groepsverband met elkaar... pufferfish pakken, zeg maar. En dan dat gif inademen, omdat ze daar een soort van high van worden... en dan gewoon chill worden.
0: Ja,
1: nou, kennen
0: spezen.
1: We dat in Nederland natuurlijk ook wel met gewoon de cannabis. Maar ik vind dat we wel wat meer mogen chillen met z'n allen. Gewoon even...
0: Ja, dus ook zo'n vis.
1: Ja, of gewoon een jointje roken. Maar ik weet niet of ik dat op de radio mag zeggen.
0: Oh, daarom vroeg je net aan mij. Ja, ik weet niet of ik dit kan. Okay. Nou, het is gewoon... hoe heet het? Ik noem het ook alweer. Ik ben er zo niet bij.
1: Legaal?
0: Nee, want is het niet legaal? Gedoogd.
1: Gedoogd, ja.
0: Dus op zich moet ik... Okay, dus wij moeten eigenlijk van dolfijnen leren om een beetje te chillen.
1: Om een beetje te chillen, ja.
0: Okay. Ja, vind ik wel een goeie.
1: Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, ik heb echt iets heel burgerlijks natuurlijk.
1: Oh, maar dat ben ik wel, omdat jij zo ontzettend burgerlijk bent natuurlijk.
0: Exact.
1: Ja.

0: Nou, ik dacht eigenlijk, ik dacht aan een hond en een trouwe hond, want ik vind dat zo mooi aan honden. En ik heb dat ook al met mijn kat hoor, maar honden staan er echt onbekend dat ze alles voor hun baasje doen. Je hebt toch ook wel eens die verhalen gehoord van dat er zo'n een hond was in Japan die elke dag naar met zijn baasje meeliep naar de metro. En dan weer zelf naar huis liep. En dan als het baasje weer terugkwam van werk, dan weer samen weer dan stond hij hem op te wachten. En toen was het baasje dus overleden. En heeft die hond gewoon de rest van zijn leven op de metrostation gewacht totdat zijn baasje kwam. En dat is echt
1: Is dat die Hachi, die film ook? Is daar
0: Ja,
1: niet veel over gemaakt?
0: ja, exact.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik echt, je bent dan zo trouw aan een persoon waar jij je dus aan bindt. En ik vind gewoon dat wij als mensen wat trouwer mogen zijn naar de mensen waar je aan bindt. Zowel in relaties, een beetje liefdesrelaties, maar ook in vriendschappen. Ik vind dat wij elkaar zo snel laten vallen. Toch? Nou ja, als mens zijnde, hè, dat vind ik toch dat, ja, vind ik wel. En ik vind dat we daarin van honden toch wat meer kunnen leren. Van ja, als je gaat gewoon voor iemand, als je voor iemand gaat. Nou ja, dat vind ik.
1: Vind ik mooi gezegd.
0: Dank je.
1: Ja.
0: Maar ja, wat wij vinden en denken is allemaal natuurlijk niet zo, ja, spannend.
1: Helemaal niet relevant
0: Wij willen
1: eigenlijk.
0: natuurlijk weten wat onze luisteraars hiervan vinden. Dus, lieve luisteraars, de vraag aan jullie van deze week is: van welk dier kunnen we volgens jou heel veel leren? Nou, laat het ons even weten. En dat kan natuurlijk als je belt naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Luister-app. Vind ik altijd minder gezellig, maar mag. Maar voorkeur gaat uit naar bellen. 0800-1121 mag je ook altijd een nummertje aanvragen. Dus ja, in de tussentijd gaan we naar een beetje muziek, Rowan. Weet je, ik vind deze wel bijpassend. Respect van Aretha Franklin.
1: Heel mooi.

0: Oh, dit is zo lekker nummer. Respect van Aretha Franklin.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ja, we zijn met jou in gesprek, hè, met de luisteraar. Jij aan de andere kant van de radio. Met de vraag, van welk dier vind jij dat wij dan wat kunnen leren? Rowan die kwam met de dolfijn. Ik kom met de altijd loyale hond. En nu ben ik heel erg benieuwd wat jij nou vindt. Bel dan nu naar 0800-1121. En dan ga ik eventjes kijken naar Rowan. Dan wil ik even kijken naar wie ik doorga. Ik ga naar... Ik ga naar Marco.
2: Zo'n luiaard wordt geconfronteerd met...
0: Oh, Marco is nog niet helemaal ready. Ik ga naar John. John, goeienacht.
3: Hey, goeienacht.
0: John, vertel.
3: Ja. Ja, fijn dat ik weer mag. En dan ga jij straks van de jaren 80 ga je weer een nummertje horen wat jij niet kent, denk ik. En daar ga jij van genieten, meisje. Dat is echt.
0: Oké. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst weten van welk dier we wat kunnen leren. Hallo, John?
3: Want de regering heeft begrip voor Trump en er wordt aan Israël wordt niks gedaan. Dus ik ga ook netjes gewoon mijn begrip uiten voor die mensen die dat gedaan. Jij hoeft er niks over te zeggen, alsjeblieft, want jij bent bekend. Dus jij moet je eigen daar niet aan baseren. Maar ik ga mijn begrip daarvoor uiten. Het is gewoon een geweldloos protest, dus niks mis mee. Gewoon schoonmaken en weer door. Nou, en dan was ik... Hallo, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog, John.
3: Ook, dan was ik vanmiddag in de sauna. En toen kwamen we... Je net over dieren. Ik was in de sauna met een paar kerels. In ons blootje natuurlijk. Toen kwam er een olifant binnenlopen. Weet je wat ik zeg?
0: Oh, God, komt hij weer.
3: Heren, moeten jullie daarmee eten?
0: Oh, John. Nou, je hebt wel genoten dus. Toch?
3: Wat? Zeg maar zeggen.
0: Nee, ik zeg, je hebt wel genoten vandaag, hoor ik. Je hebt het wel naar je zin gehad.
3: Dat is weer een bijzondere dag, hè?
0: Nou, ja, en maar ja. Kunnen we eventjes... want ik
3: dieren?
0: Ja,
3: nou weet je wat is? Wij leren al heel veel van dieren, hè? Heel veel gedrag van dieren hebt de mens overgenomen, hè? Door de jaren heen, hè? Vooral de Native Americans, zeg maar, wat wij vroeger de Indianen noemden, die leefden echt, die keken echt naar het gedrag van dieren en die bootsten dat ook naar. En daar werden ze wel heel, heel wijs mee.
0: Wist jij dat? Ik ben ook Native American, hè, John? Wist je dat?
3: Ben je dat, ja?
0: Dat meen ik.
3: Vertel.
0: Ja, Cherokee-Indiaan ben ik. Ja.
3: Hoezo dat dan? Ik dacht, jouw moeder was zangeres van...
0: Ja, en zij was Afro-Amerikaans en Native American. Maar ja, dat is eventjes een bijzaak.
3: Oh, wat leuk, joh.
0: Dus wij moeten eigenlijk gewoon wat meer met Cherokee, ja.
3: Cherokee.
0: Dus we moeten iets meer met de dieren, zoals de natives dat doen.
3: Ja, dat vind ik wel. Nou, ik ben fan van de luiaard. Ken je die?
0: Ja, dat is mijn lievelings ook.
3: Echt waar?
0: Ja.
3: Nee, ik een knuffel van hem, niet?
0: Nou, ja. Maar wat vind jij zo vet aan de luiaard?
3: Ja, als die gegeten hebben, dan hadden ze lekker in de boom liggen slapen.
0: Ja.
3: Dan gaan ze lekker in de boom hangen.
0: Dus wat kunnen we daarvan leren? Dat we ook gewoon wat meer kunnen relaxen?
3: Ja, en misschien van de leeuwen ook. Hè? Wist je dat de leeuwen, dat die slapen, ik dacht iets van 18 uur per dag. En de rest van de tijd jagen ze, eten ze. Ik noem me, misschien vergis ik me, misschien dat iemand mij kan corrigeren, maar misschien dat het nog langer is. Maar die slapen... Ja, iets van 16, 18 uur per dag. En dan gaan ze jagen, vreten. En als ze gevreten hebben, gaan ze weer slapen.
0: Ja, dus dat klinkt hartstikke goed.
3: Ik vind het geweldig.
0: Nou, John, ja. Ik vind hem mooi. We pakken hem in, strikken eromheen. Ik vind hem goed. En welk nummertje heb jij voor mij dan, van de jaren 80?
3: Nou ja, want ik ben de jaren 80 aan het promoten.
0: Ja.
3: 70, 80. Nou, die jongen, die Johan, die had hier nog nooit van gehoord. Dus die gaat zo meteen echt wat beleven. Ik wil graag horen van, niet van John Evangelis, maar van John Evangelis.
0: Ja.
3: Heb je er wel van gehoord?
0: Ja.
3: Geweldige lui. Die maakte prachtige muziek. Je hoort er nooit meer wat van. Het wordt ook nooit gedraaid. Ik wil graag horen. I Hear You Now. En dat is een van de mooiste liefdesliedjes die je kan verzinnen.
0: Nou, bij deze, John, ontzettend bedankt. Ik wens je nog een prachtige nacht. Bedankt voor bellen.
3: Hey, zo.
0: You.

0: I hear you now, John Evangelis.
1: De nacht van BNN Vara. Demi de Visser.
0: We zijn nu in gesprek met jou, met de luisteraar. En hebben de vraag van de week is... van welk dier zouden volgens jou nou nog echt wat kunnen leren? Nou, wil je dat met ons delen en wil je een nummertje aanvragen? Bel dan nu naar 0800-1121. Gaan we door naar de volgende beller, want dat is Marco. Marco, goeienacht. Hallo Marco. Oké. Nou, we proberen Marco zometeen nog eventjes een keertje. Dan gaan we naar Roel. Roel, jij wilde gewoon eigenlijk wat delen, hè, over dieren.
2: Ja, dat wou ik ook inderdaad, want ik heb op een instelling gewoond. Daar woon ik nou niet meer.
0: Ja.
2: En daar heb ik vroeger kippen gehad. En daar heb ik altijd heel veel voor gezorgd. Ik heb ook eieren ervan verkocht.
0: Leuk.
2: En dat soort dingen. En daar had je toch ook wel best wel werk aan. En dan praat ik ongeveer over iets meer dan 42,5 jaar terug, hè?
0: Mhm.
2: Dus zo lang ben ik daarmee bezig geweest. En dat heb ik altijd met plezier gedaan, altijd. Dus dat was altijd een hok uitmesten en dat soort dingen. Een rotzooi wegbrengen naar een mesthoop en dat soort dingen. Ja, en dat heb ik allemaal gedaan.
0: Ja, superleuk.
2: Ja.
0: En ben je ook echt een dierenvriend?
2: Wel en niet. Dieren vind ik wel mooi, maar ik kan er nou niet meer voor zorgen...
0: Mm-hmm.
2: Omdat ik nou ook de ruimte er niet voor heb. En ik ben blind geworden. Dus ik kan ook niet altijd tegelijkertijd waarnemen... als er wat met zo'n dier aan de hand is.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dat hoeft natuurlijk nog niet weg te nemen... dat je wel van dieren kan houden natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. Want kijk, als je met dieren bezig gaat... dan moet je er wel voor zijn. En dan moet je er wel goed voor kunnen zorgen.
0: Klopt.
2: En als dat niet meer gaat, dan zeg ik op mijn beurt... En dat heb ik ook wel eruit geleerd. Dan moet je er vanaf blijven.
0: Nou, dat vind ik een hele goede realisatie, Roel. Heel mooi. Heel erg bedankt dat je hebt ingebeld. Ik zat even te denken, ik heb natuurlijk aan jou geen nummer gevraagd... maar wij weten allemaal dat jij gek bent op Gregory Porter... en we hebben het over dieren. Zou ik dan No Love Dying van Gregory Porter voor je draaien?
2: Ja, tuurlijk. Dat
0: gaat ook over
2: goed.
0: Een mooi vogeltje. Ja?
2: Dat is hartstikke goed. Dat doe je hartstikke perfect. En ik wou nog wel even iets anders zeggen tegen jou...
0: Oh.
2: Ik heb de nacht van zaterdag op zondag...
0: Ja.
2: Heb jij ook bij Radio 1 gezeten.
0: Dat klopt, dan denk ik de wereld.
2: En jij hebt de wereld van BNN Vara heb je gaan.
0: Mm-hmm.
2: Een grote, dikke, vette, gouden 10... dat je dat weer goed voor elkaar hebt gekregen.
0: Nou, dank je wel, Roel. Super lief compliment, dank je.
2: Ja, want het was weer helemaal perfect. Dat heb je ook weer goed gedaan. En dat mag ook gezegd worden, hè?
0: Ja, zeker. Ontzettend.

0: dank. Nou, ik neem dit zeker aan. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel, Roel.
1: Ja, natuurlijk, want dat doe ik dus graag, hè?
0: Ja, dat weet ik. Jij bent heel complimenteus. Dankjewel.
1: Ja, natuurlijk. Maak er iets mooi van vandaag.
0: Jij ook, mooie nachten, Roel.
1: En
0: tot
1: doe
0: volgende
1: je mee, collega's en je hoge hand de groeten van mij.
0: Ga ik zeker doen. Mooie nacht.
1: Nou, succes daar, hè?
0: Doei. Gaan we nu luisteren naar Gregory Porter met No Love Dying.

0: No Love Dying, Gregory Porter.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ja, we zijn op het punt waarop we met jou in gesprek gaan, met de luisteraar. En ik met de vraag deze week van welk dier vind jij nou dat wij echt wat kunnen leren als mens? Ik heb nog tijd, ik heb nog plekken bij mij in de bellijst. Dus als jij dat met ons wilt delen en een nummertje wil aanvragen, dan kan je nu bellen naar 0800-1121. En dan gaan we het er gezellig over hebben. Dat wordt al volop gedaan, ontzettend leuk. Dan ga ik door naar Willem. Willem, hele goede nacht.
2: MC, goede nacht.
0: Goedenacht.
2: Goedenacht. Ik sluit me even aan bij Roel.
0: Ja.
2: Ik heb je ook gehaald gehoord op zaterdagnacht.
0: Mm-hmm.
2: En, van je genoten.
0: Dankjewel.
2: En over een dier.
0: Ja.
2: Ja, ik heb verschillende verhalen. Ik ben opgegroeid met een herdershond. En daar reed ik paardje op en dan zwom ik mee in de sloot. Maar ik heb ook met een huifkar rondgereden. Met een paard en wagen.
0: Mm-hmm.
2: Om een circusje te worden. En dan liep ik naast dat paard mondharmonica spelend.
0: Wauw.
2: Er zat iemand op de bok. Ja, wauw. Er zat iemand op de bok gitaar te spelen. En dan merkte ik aan dat paard dat aan de hand van wat wij speelden, mondharmonica gitaar, liep dat paard in ritme, alsof hij de drummer was.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja, en af en toe draaide hij zich om naar mij en dan beet hij me heel zachtjes in mijn hoofd. Zo van...
0: Een bijzondere band.
2: Ja, dat was heel bijzonder. En ik heb nog wel een leuk verhaaltje. Ik zal het kort houden.
0: Oké.
2: Okay. Ik raak een keer een open gespat tennisballetje, raapje van de straat. En het bleek een uit het nest gevallen vogeltje te zijn.
0: Ach.
2: Ja, dat heb ik bij mij in de woonwagen, heb ik dat in een schoenendoosje in het riet. Heb ik dat in stro, heb ik dat... in leven weten te houden en meelwurmpjes gevoerd.
0: Mm-hmm.
2: En af en toe nam ik het in de hand, in beide handen, en dan blies ik warme adem naar het toe.
0: Ach, helemaal lopen verzorgen.
2: Gaandeweg kwam hij tot leven.
0: Ja.
2: En op een dag kroop hij, terwijl ik in een stoel zat bij hem, kroop hij uit dat sigarendoosje. Wende over een balkje naar me toe.
0: Mm-hmm.
2: En kroop in mijn handen. En keek me aan, zo van, beadem me nog eens even.
0: Ach, dat klinkt als een sprookjesverhaal dit, Willem.
2: Dit was echt een sprookje.
0: Ja, wat mooi.
2: Bemsie. En toen ik op een gegeven moment buiten zat en we naar de merel luisterden, begon hij mee te fluiten. En op een gegeven moment vloog hij weg.
0: Ja.
2: Zo van, ja. Hij was volwassen.
0: Ja, uitgevlogen, hè, letterlijk.
2: Letterlijk uitgevlogen.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb hem een paar dagen niet gezien. En op een dag zit er een extra bij mij voor het raam.
0: Mm-hmm.
2: Die tikt tegen het raam. En die heeft in zijn pootjes een vogeltje. En dat was Kikker. Ik noemde die spreeuw Kikker.
0: Och.
2: Ja, en die was intussen overleden.
0: Nou, dat is wat een jammer. Ja, het is wel de circle of life. Maar wat een sneu einde van het verhaal, Willem.
2: Ja, maar ik heb nog een gedichtje geschreven over wat nu gaande is over de vrede.
0: Maar heel snel dan, want ik moet eigenlijk een beetje bijna door.
2: Gaan we, heel snel.
0: Ja.
2: Onder de voet gelopen door miljoenen mensen... Om wat ook in strijd met elkaar blijf ik altijd hopen. Als wij het echt wel willen, krijgen wij het voor elkaar. Hoe hard wij ook om vrede gillen.
0: Prachtig. Ik vind hem heel mooi.
2: MC, het was een genoegen.
0: Ja, en we gaan nog een muziek luisteren, hè?
2: Ja, want, Ode to Billy Joe.
0: Ja, de Ode
2: to Billy Joe. My God, dat is zo mooi.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik ga er naar luisteren, Willem. Ik wil je ontzettend...
2: Ken je dat niet?
0: Ja, jawel. Maar ik weet niet, ja, er zijn allemaal verschillende uitvoeringen van, hè?
2: Ja, ja, maar dit is de originele.
0: Oké, okay, nou,
2: The Century heeft het ooit origineel uitgebracht. En naderhand is het natuurlijk et cetera.
0: Ja, daar ga je.
2: Dank even voor je tijd.
0: Ja, oh, ja, bedankt voor het bellen, Willem. Ik wens je nog een prachtige nacht.
2: Groeten, prachtige okay. nacht.
0: Ja, we gaan dus luisteren naar het origineel van O2 Billy Joe, van Bobby Gentry.

0: Ja, dat is ook wel een goeie. We hebben wel even genoten, hè, Ro? Hier, lekker, man.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ja, we hebben nog tijd, hoor, voor nog wat bellers. Met de vraag van welk dier kunnen wij nou als mens nog wat leren? Mag je ook een plaatje bij me aanvragen? Ik kan echt nog wel twee mensen kwijt, denk ik. Dus wil je dat nog met me delen of je wil gewoon even kletsen? Vind ik allemaal hartstikke gezellig. Dan kan je nu bellen naar 0800-1121. En dan ga ik naar de volgende beller, want dat is Frank. Frank, hele mooie nacht.
2: Hoi, Bemsi.
0: Hallo, Frank. Vertel.
2: Ik heb je voor het laatst gehoord afgelopen zondagnacht.
0: Ja, nou, wat ongelooflijk leuk om te horen dat eigenlijk heel veel van de vastluisteraars van de Nacht van Binnenvaren ook naar de Wereld van Binnenvaren luisteren.
2: Ja, jij was invallig tussen aanhalingstekens.
0: Ja, ik moest even Rosa's plek warm houden. Klopt helemaal.
2: Jij stelde die vraag net, hè?
0: Ja.
2: Aan het begin van het programma. Over dieren.
0: Klopt.
2: Weet je wat mij meteen inviel?
0: Nee.
2: En ik denk dat het een gemene deler is voor de dieren. Het kuddegedrag.
0: Het kuddegedrag, ja. En wat bedoel je daarmee?
2: Nou, daar bedoel ik dit mee. Daar kunnen wij als mensen, denk ik, als mensen, veel van leren. Overnemen eventueel.
0: Mm-hmm.
2: Ik bedoel te zeggen, het tegenovergestelde wat de tendens is in de huidige samenleving. Het uiteenvallen van.
0: Ja.
2: Individualisme.
0: Mm-hmm.
2: Het uit elkaar groeien, wat jij al eerder aangaf, dat mensen je kunnen laten vallen.
0: Ja.
2: Bij de dieren is het tegenovergestelde, denk ik, over het algemeen, naar elkaar toe groeien. De kudde het sterker maken, sterker voelen, en als het erop aankomt, er voor elkaar staan.
0: Ja.
2: Ik zie het tegenovergestelde gebeuren, en iedereen, denk ik, met mij, bij de mens in het algemeen.
0: Ja, dat is toch wel dat we een beetje ons kuddegedrag aan het verliezen zijn.
2: Duidelijk, ja, duidelijk.
0: Ja, daar ben ik het aan de ene kant wel met je eens, maar aan de andere kant denk ik ook dat er misschien juist een engere vorm van een bepaald soort kuddegedrag aan het opkomen is, Frank.
2: Denk je dat?
0: Nou, dat er op een bepaalde. Dat we nu ook wel ontzettend verdeeld zijn, hè, in een tijd met veel polarisatie,
2: ja.
0: Wat natuurlijk ook weer verschillende kuddes zijn die dan tegenover elkaar staan. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, dat snap ik.
0: Maar dus ja, aan de ene kant snap ik, ja, ben ik het er mee eens, maar aan de andere kant denk ik dat ja, dat toch ook wel een beetje nog steeds we dat kuddegedrag hebben, toch?
2: Ja, ik zeg niet dat het niet zo is. Hè?
0: Maar misschien zijn we gewoon harder voor elkaar ook.
2: Zo kijk ik er althans tegenaan. Hè. Het is ook een vinden en deels denk ik zijn. Wat jij op doelt lijkt mij meer in de zin van inderdaad polarisatie. Het tegenover elkaar zetten van.
0: Mm-hmm.
2: Ik bedoel het kuddegedrag, het naar elkaar toe groeien. Dat dat cohesie is.
0: Vind ik in prachtig. Ja, vind ik echt een prachtig doel. En dat zouden we inderdaad veel meer terug moeten gaan naar dat dierlijke instinct.
2: Als het zou kunnen, ja, het zou fijn zijn, denk ik, hè?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat we een gelukkigere wereld zouden hebben, Frank.
2: En ik denk dat het te maken heeft, tot slot, toenemen van de welvaart.
0: Oké, leg het eens uit.
2: Dat een positieve kant heeft, maar een minder fijne kant is denk ik dit gevolg ervan.
0: Ja. Ja. Dat we toch wat egocentrischer worden op het moment dat de welvaart groter is.
2: Ja, we hebben veel meer mogelijkheden om met onszelf, weer tussen aanhalingstekens, bezig te zijn. En dus veel minder mogelijkheid om met anderen ons bezig te houden.
0: Mm-hmm.
2: Lijkt mij. Dus.
0: Ja.
2: De tendens om naar onszelf te kijken, naar onszelf toe te groeien, negatief te zaakjes. Ik denk dat die toeneemt.
0: Oké, ik vind het echt een hele goeie.
2: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel voor het bellen. En we gaan nog naar muziek, hè, Frank?
2: Is goed.
0: Ja? Ja? Want je had een lekker nummer uitgekozen. Ik ga hem voor je draaien.
2: Ja, ik vind ze heel goed. Dankjewel, Bemsje.
0: Ja, mooie nacht, Frank. Tot snel.
2: Dag.
0: Ja, Frank heeft een lekker nummertje uitgezocht, namelijk van de 3 Degrees Dirty Old Man.

0: 3 degrees, med Dirty Old Man. Ja, dat is stom. We gaan door naar de laatste beller van het uur. Dat is namelijk niemand minder dan Henk. Henk, hele mooie nacht. Hoe is ie?
1: Hi, Brent. Goeienacht. Hi, hi.
0: Hi.
1: Hi. Nou, ik heb een heel mooi voorbeeld.
0: Oek, mag je heel even meteen even onderbreken? Zou jij je radio uit kunnen zetten?
1: Ik ga het doen. Even kijken.
0: Ja, want anders dan gaan we ze dubbelen.
1: Gelijk. Ja, ja, gelijk. Ik heb je vrouw, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Met een heel mooi voorbeeld. Een groep pinguïns op de pool, die zeg maar bij min 55 een ei samen in een kring warm houden.
0: Ja.
1: Door van buiten naar binnen, van buiten naar binnen, om zo steeds de meest warme plek te creëren op hun pootjes.
0: Ja, zo mooi. En voornamelijk de mannen doen dat, toch?
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Ja, bij de pinguïns, dan op het moment dat de vrouw het ei uitbroedt, dan gaat, nee, de uitpers, zeg maar, dan gaat daarna, moet de vader dat warm houden.
1: De papa's. Ja. Nou, ik krijg er gewoon, toen ik het zag, mijn kippenvel stond op mijn armen.
0: Prachtig.
1: En wat
0: zouden wij er dan, welke les zou je dan daaruit halen voor de mens?
1: Nou, het maximale doen.
0: Gewoon.
1: Hè, als groep, zeg maar.
0: Ja, voor de samenleving.
1: Ja. Ja, zo is het. Ja.
0: Want jij hebt dat gezien en dat heb je op tv gezien? Of in het echt?
1: Ja, een of andere serie natuurlijk. Ja. Nou, nogmaals, toen ik het zag, de kippenvel op mijn armen. Ja,
0: prachtig.
1: Prachtig, inderdaad, ja.
0: Ja, ik vind het ook een heel erg mooi voorbeeld. Ik vind het heel fijn dat je dit met ons...
1: Ja, ik
0: schoot
1: me te binnen en ik denk, nou ja, ongeveer het mooiste voorbeeld dat ik ooit gezien heb. Ja, wat ik weet, zeg maar. Ja,
0: dat ook, het kan ook zo, hè, Henk?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en je hebt ook nog een mooi stuk muziek voor ons meegenomen. Waar gaan we naar luisteren?
1: Latest Brother of the Gips, hè? Andy, ja.
0: Ja, en waarom dit nummer?
1: Nou ja, veel van de Kibrollers vind ik mooi.
0: Oké. Okay.
1: Dit schoot me dan...
0: Dit schoot je te binnen.
1: Ja, jonge jochie, die natuurlijk alles van die grotere broers van heel dichtbij heeft meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dan zelf ook natuurlijk, 17, 18 was, mee mocht op de hele schitterende... Ja, speurtstoer in Azië, weet je wel. Dat vind ik een van de mooiste albums van de Kip Brothers. Het album Bands na Fever.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik ga...
1: Living Flown, dat vind ik het...
0: Ja.
1: Echte wereld veroverd houden op voor de derde keer. Dat vind ik een van de mooiste albums.
0: Nou, ik ga hem meteen opzetten, want anders dan hou ik het niet voor het nieuws. Henk,
1: nou,
0: dus...
1: gaan we doen.
0: Ja, toch, gaan lekker luisteren. Heel erg bedankt dat je hebt ingebeld en ik wens je een prachtige nacht.
1: Dank je, Ben.
0: Oké, dag.
1: Hoi.
0: Ja, we gaan luisteren naar Andy Gibb met Shadow Dancing.

Ja, dit is alweer het einde van de tweede uur van de Nacht van Bien en Farah. Zometeen na het nieuws van 4 uur gaan we natuurlijk weer ten strijde voor die heerlijke chocoladereep bij de Nachtkraker. Daarna heb ik een mooi stuk podcast voor je. Daarna nog een alledaagse vraag. Enfin, ik heb nog een uur vol met leuke dingen voor je wachten. Maar dat kan pas na het nieuws van 4 uur. Dus ik spreek jullie zometeen weer.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling was om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer, vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Ja, welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA. En deze nacht staat in het teken van dieren.
3: Betsy de Visser. De Nacht van BNN VARA.
2: Het is inmiddels 4 uur geweest. En dat betekent dat we helaas alweer in het laatste uur van de Nacht van BNN VARA zitten. Maar dat betekent ook dat het alweer tijd is voor...
0: De Nacht van BNN VARA.
3: De Nachtkraker.
2: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En vannacht staat die dus in het teken van dieren. Ja, de een die houdt ervan en de ander heeft er gewoon niet zoveel mee. Maar er zijn altijd uitersten in dit soort gevallen. We zijn op zoek naar een echte dierenvriend. De persoon die we zoeken, die slaat wel eens door hoor, in zijn liefde voor dieren. Met gevaar voor eigen leven. We gaan even luisteren naar deze dierengek.
4: Holy f***, ondergespoten, recht in mijn gezicht, door een grijze walvis. Hoe vet is dat?
5: Zo de knetters! Wauw! Oh!
4: Kijk hem gaan, jongens! Wat een reus! Net een levende onderzeeër! Hoe vet is dat? Dit is ongelooflijk!
2: Ja, het is een makkelijke, dus ik ga je ook niet heel lang de tijd geven. Maar mijn antwoord is natuurlijk, wie hoorden wij hier? Welke gekke dierenvriend was hier te horen? In de tussentijd gaan we luisteren naar Carry On van Jungle. Maar bellen 0800-1121, schiet op!

0: Ja, dit was Jungle met Carrie On. We zijn nu bezig met de Nachtkraker. Het was, ja, deze was prima te doen natuurlijk. Ik ga gewoon naar Rob. Rob, ik heb twee Robs, maar ik ga even... Rob, ik ga heel even... Ik begin bij jou, Rob, hè?
1: Oké.
0: Hallo, Rob. Ja, ik hoor jou al een tijdje nu met mijn collega Rohan.
1: Ik kon niet opkomen, joh.
0: Ja, ik hoor de pijn in je stem.
1: Ja, ik heb dat nooit meegemaakt. Ik ben veel te moe, joh.
0: Ik hoorde ook zeggen, de vriend van Jinek.
1: Het was de vriend van Eva Jinek en dit is nou Freek Vonk, is het, hè?
0: Het is Freek Vonk. Ja, ik vond dat je hebt er zo lang naar lopen zoeken. Ik denk, jij moet hem hebben.
1: Ik snap het ook eigenlijk niet. Ik moet zeggen, ik luister altijd wel naar jou. Ik denk, je riep ze klaar, moet er een keer winnen. Dus ik, en het nummer van jou wist ik zo uit mijn hoofd. En ik kon Freek Vonk en die kon ik niet komen. Maar...
0: Nee, ik hoor je nog zeggen, die kerel van die supermarktplaatjes.
1: Ja, ook nog.
0: Maar die naam. Nou ja, ik ben blij dat je toch gelukt is om hem te krijgen. Heel erg gefeliciteerd. Ja, die reep chocola die ga ik deze week op de bus doen. Als jij nog even blijft hangen, dan kan je bij Rohan even je adresgegevens doorgeven, zodat ik weet waar ik hem naartoe moet sturen.
1: Dat is goed. Hey, bedankt.
0: Hè. Ja, mooie nacht. Rob, bedankt voor het meespelen.
1: Doeg.
0: Ja, het kan soms echt puntje van je tong liggen en dan kan het toch heel erg lastig zijn. Het is niet zomaar iets, hoor, die nachtkraker.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Ja, deze uitzending van De Nacht van Biennavara staat nog steeds in het teken van, jawel, dieren. Maar naast de wilde dieren, waar onze vriend Freek voornamelijk mee te maken heeft, zijn daar natuurlijk ook nog onze eigen dikke vrienden. De huisdieren. Of je nou een kattenmens of hondenmens bent, of misschien helemaal niks, maar dan ook echt helemaal niks met dieren hebt. Het aaien van zo'n huisdier zorgt, nou ja, meestal dan, voor rust en dan vooral voor het huisdier zelf. Maar waarom eigenlijk en wat doet dat eigenlijk met je mentale gezondheid als je een kat aait op straat of met een hond speelt? Ja, we gaan er nu achterkomen, want we gaan luisteren naar de podcast Let's Go Mental van Human met Malou Holshuizen en Branke de Frank. Laat mij nou even weten wat je van dit stuk podcast vindt in de NPO Luister-app en dan spreek ik je zo meteen weer. Geniet ervan.
3: In het vliegtuig ik heb een keer iets gezien over iemand die een eend in het vliegtuig mee wilde als traumadier.
4: Ja. Ik weet niet of je alles moet geloven wat het internet je vertelt, Branke.
5: Dit is een podcast van Human voor NPO Luister.
6: We zijn allemaal wel eens onzeker, somber of overprikkeld. Maar waarom voelen we wat we voelen? En welke rol speelt ons brein daarin? Dat verkennen neurobioloog Branke Le Frank en ik, Malou Holshuizen, in Let's Go Mental. Iedere week in deze podcast beginnen we met onze mentale afslag. Dus brankelen, brand los. Ik was op een festival. Dat was heel leuk. Ik heb me goed gedragen. Aan mij heeft het niet gelegen. Ik heb 2 nachten om 6:30 ochtends mijn tent bereikt. Dus dat ging heel goed. Het was echt leuk.
4: En überhaupt een tent, respect.
6: Ja, dat ik die nog gevonden heb. Mm-hmm. En die dagen daarna moest ik eigenlijk werken. Ik had niet afspraken waar ik heen moest, maar ik moest gewoon allemaal dingen doen. En normaal zou ik dan mezelf daartoe forceren en dan jammerlijk mislukken, want ik was natuurlijk wel echt een beetje brak. En dan zou ik me daar heel slecht over voelen. En op een gegeven moment heb ik de knop omgezet en heb ik gedacht, nee, weet je wat, ik geef me gewoon 2 dagen vrij.
4: Brakvrij.
6: Brakvrij, ja. En toen ben ik wel nog dingetjes gaan doen die ik wel kon met een brak hoofd en eigenlijk ook al heel lang op mijn to-do-list had staan, namelijk plantjes overpotten, dat soort dingen.
4: Heerlijk.
6: Ja, het was echt heel fijn. Ja. Dus ik had ook het idee dat ik gewoon nog wel nuttige dingen aan het doen was.
4: Dus was het een goede afslag die je hebt genomen?
6: Ik vond van wel, maar het voelt dus ook een beetje vreemd dat ik me heel volwassen voel, omdat ik mezelf wat slack heb gekut, omdat ik op een festivalweekend helemaal in mijn bol ben gegaan.
4: Ja.
6: Dus het is een beetje tegenstrijdig, maar ik vind het toch volwassen.
4: Nou, ik was op hetzelfde festival en ik moest die maandag gewoon werken.
6: Ja.
4: Ging goed. Maar goed, daar gaat mijn afslag niet over. Mijn afslag gaat over dat, ik ben stuk.
6: Oh.
4: Ik ben kapot.
6: Oh jee.
4: Mijn ontspanningsprikkel werkt niet meer.
6: Oh.
4: Die werkte namelijk heel goed bij het kijken van hele domme televisie.
6: Oh, ja.
4: Echt hele domme televisie. En
6: zoals wat?
4: Zoals Below Deck. Housewives of Antwerp heb je nou. Ja. Zo, ik dacht dat Antwerpse mensen klasse hadden. Wat blijkt?
6: Niet dus.
4: Nee, niet. Maar meestal word ik daar dus heel erg rustig van zo'n lekker gefrituurd brein. En nu, ik denk dat het komt omdat ik gewoon te goed in mijn vel zit of zo. Dat ik dacht, ik ontspan hier niet van. Oh. Ik kreeg het een beetje op mijn heupen. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat jij hebt, maar dan voor mij in positieve zin. Toen ben ik maar bonnetjes gaan uitzoeken. En toen heb ik per ongeluk op tijd mijn belastingaangifte gedaan.
6: What?
4: Van 2024, ja.
6: Wow.
4: I know.
6: En daar had je ook echt zin in? Daar werd je blij van?
4: Ja, ik heb het gewoon gedaan.
6: Wow.
4: Ik kon niet stoppen.
6: Look at us, being all grown up.
4: Ja, precies. Goed, de vraag brankelen.
6: Ja, we hebben deze week een vraag binnengekregen van Marijke van 27 jaar. Die vraagt ons: hoi, ik vroeg me af wat er bekend is over de effecten die het hebben van dieren heeft op je brein. Vaak wordt gedacht dat het hebben van een huisdier goed is voor je mentale gezondheid. Maar is dat ook echt zo? En zijn er ook effecten te zien als je zelf geen huisdier hebt, maar bijvoorbeeld een kat aait die je tegenkomt op straat? Of gaat kijken naar dieren in een dierentuin of op een boerderij? En zo ja, zijn er dan nog verschillen tussen verschillende diersoorten? Ik ben heel benieuwd.
4: Ik vind het veel vragen, maar ik vind het wel hele leuke vragen.
6: Hele leuke vragen, ja.
4: Hoe zit jij in de huisdieren?
6: Ik wilde vroeger heel graag een huisdier. Ik wilde heel graag een hond. Dat mocht niet van mijn ouders, want die zagen erbij natuurlijk al hangen. Het compromis wat mijn ouders hadden bedacht was een cavia. Want ze dachten, die is na een jaar dood. Was niet zo. Mijn lieftallige snifje heeft het 8 jaar volgehouden. Was echt onderdeel van de familie. Maar ik moet ook zeggen, ik was er na een tijdje wel een beetje op uitgekeken. Ik heb ook nog... Ja, dat is wel gemeen, hè?
4: Ik moet ergens aan denken. Oh. We hadden ook cavia's.
6: Ja.
4: En die zaten een hele groot ding. Ren in de tuin en bla bla bla. Die hadden ook een keer jonkies gekregen. Dat was best wel veel. En ze heeft mijn moeder, omdat wij ze niet verzorgden, gewoon van de een op de andere dag naar de kinderboerderij gebracht. En toen we erachter kwamen, waren we echt ontroostbaar. Echt ontroostbaar. Het was alleen wel dat we er pas 2 weken later achter kwamen. Sorry, maar ik onderbrak je.
6: De voorwaardelijkheid van onze huisdierliefde.
4: Ja.
6: Nou, dus de cavia die heeft een grote rol gespeeld in mijn leven. En ik heb ook op een gegeven moment wandelende takken gehad. Want die vond ik heel cool. Maar op een gegeven moment groeiden ze. Dat doen ze dan ook heel snel. En op een gegeven moment gingen ze lijken op spinnen. En ik had een enorme spinnenfobie.
4: Ah.
6: Dus ik vond ze toen zo eng worden dat ik niet meer naar ze durfde te kijken. En toen heb ik ze door de wc gespoeld.
4: Keurig.
6: Ja, dat leek me een hele ethisch verantwoorde oplossing.
4: Absoluut.
6: Ben jij een dierenliefhebber?
4: Zo. Ja, ik heb vroeger altijd honden gehad. Thuis, bij mijn ouders thuis.
6: Meerdere?
4: Kan ze wel even allemaal opnoemen. Jekyll, Pleuntje, Does en Bram. Ze zijn nu alle 4 dood. En ze hebben elkaar een beetje zo afgewisseld. Oh, en Seb. En ik heb geen hond nu, omdat het idee dat je een hond neemt en dat die ooit doodgaat, kan ik niet aan.
6: Mm.
4: Dus dat is mijn liefde is voor honden is te groot om er één aan te schaffen. En ik ben altijd een paardenmeid geweest. Ik heb altijd paarden gehad. Of nou ja, niet gehad. Oh. Die waren dan van andere mensen en die reed en verzorgde ik dan. En ik denk dat ik heb op mijn 13e iets heel heftigs meegemaakt op weg naar school. Daar is iemand verongelukt. En ik heb daar altijd over gezwegen. Dus daar heb ik nooit over gepraat. Maar op dat moment begaf ik me dus wel heel vaak onder de paarden. En daar was ik dus heel veel mee aan het knuffelen. En daar had ik heel veel fysiek contact ook mee. En ik denk dat dat mij heeft gered van een depressie.
6: Mm, dat je daar gewoon een deel van je verdriet
4: hebt. Ik heb daar zoveel troost aan gehad. Aan dat deze dieren zo trouw zijn. En ook best wel eenkennig. Ze waren ook heel lief voor mij en minder lief voor anderen.
6: Mm.
4: Dus je voelt je dan ook heel erg gezien door een dier. Ik denk echt dat dat mijn redding is geweest. Wij zijn de straat opgegaan en we vroegen aan jullie: wat is er zo geweldig aan jouw huisdier?
7: Ik heb een poes, Lola heet ze. Ik vind haar echt de bom. Zij is echt mijn alles. Ze geeft ook hele hoogstaande kopjes. Echt als een soort stokstaartje staat ze dan. Op haar achterpoten. Dat is heel lief. En ze doet heel hard spinnen. En het schattigste vind ik dat het eigenlijk lijkt alsof ze een soort extra teen heeft. De teentjes steken heel erg uit. Ik kwam eergisteren terug van vakantie. En toen zag ik haar en toen dacht ik, ah, daar is ze weer, mijn schat. En toen ging ik er lekker knuffelen. En toen was ik weer heel blij.
8: I have a cat. Her name is Cammy. She gives me like a lot of relaxation. You know, she brings a lot of calmness to my mind and like different mood switches and stuff, you know. She brings like that that calmness. So for me, like in the mental part of it, she's like my support person, I would say, animal, you know?
9: Ja, ik heb een hond. Ja, ik vind het gewoon een heel lief beestje. Het is heel fijn als je thuis komt dat ze dan blij is en gewoon rustgevend om te aaien.
10: Ja, ik heb 2 katten, Ziggy en Ziva. Ze zijn allebei al 9 jaar. Ik heb ze geadopteerd. Het zijn gewoon hele lieve beesten en ik vind het gewoon heel gezellig dat ze er zijn. Aan de ene kant voel ik me heel erg natuurlijk blij en zo, want ze zijn gewoon heel erg lief. Maar soms word ik ook een beetje agressief. Dan denk ik, jullie zijn zo lief, ik kan het niet aan. En dan denk ik, waarom lig je nou weer zo lief te kijken met je stomme hoofd? Dan word ik gewoon helemaal, ja, ik kan niet uitleggen, maar gewoon helemaal blij van.
4: Ik vind niet echt een inclusieve foxbol. Alleen maar kattenmensen.
6: Oh,
4: alleen maar katten.
6: Nog niet eens opgevallen.
4: Ja. Daar word ik agressief van. Brankelen. Ik ben benieuwd of een dier één grote placebo-effect is. Of dat het echt, echt, echt geluk brengt. Is dat echt te zien in het brein?
6: Het allerduidelijkst en het makkelijkst ook wel om te stellen is dat het helemaal klopt dat dieren hebben goed is voor je mentale en fysieke gezondheid.
4: Ja.
6: Dat er is vrij weinig tegenspraak over te vinden. Een van de redenen, naast alle fysieke redenen die ik zo meteen zal noemen, is bijvoorbeeld ook dat als je met een huisdier bent, je ook een beetje gedwongen wordt om in de ervaring van dat huisdier te leven. Dus als je met een hond bent, dan leef je heel erg in het moment, zoals we zouden zeggen. Want een hond reageert gewoon op wat hij op dat moment ziet of voelt of hoort. Die is niet aan het nadenken over wat er gisteren gebeurd is of zorgen aan het maken over morgen. En als jij met een hond bent, dan doe je dat dus waarschijnlijk ook niet. Dus dat is een van de redenen, dat het gewoon, ja, het houdt je gegrond en in het hier en nu. Maar er zijn ook fysiek best wel veel verschillende dingen aan de hand. Want allereerst, als je contact hebt met dieren, dan kalmeert dat je HPA-as. Dat staat voor je hypothalamus hypofyse bijnieras. En dat is de stressas in je lichaam. Die normaal gesproken allemaal stresshormonen aanmaakt. Onder andere cortisol. En dat neemt dus af als je met dieren bent. Dat gaat al best wel snel. Als je een hond of een kat aait, dan heb je binnen 5 tot 20 minuten al een significante afname van die stresshormonen. Ook als het niet jouw huisdier is trouwens. Dus dat is best wel snel. En sommige universiteiten die zetten dit ook in. In Amerika heb je in Washington en op een aantal andere plekken Pet Your Stress Away programs voor studenten. Omdat studenten vaak veel stress ervaren. En die kunnen dan eventjes een kwartiertje een dier aaien. En dan worden ze relaxter.
4: Ik vind het zo interessant. Ik heb vroeger 's nachts radio gemaakt. En soms vond ik het onprettig als ik dan 's nachts alleen terug moest met de trein in het begin. Toen heb ik ook wel eens de hond van mijn ouders, Bram, was een hele grote koningspoedel, mee gehad. En het ging altijd beter. Mijn radio-uitzendingen gingen beter als die hond erbij was.
6: Oh, wat leuk.
4: Dus dat zou daardoor kunnen komen.
6: Zeker.
4: Dat je dus minder,
6: gewoon ontspannender bent.
4: Ah.
6: Ja. Ja, en iets anders wat er gebeurt is dat als je een hond of een kat of een dier aait, dan krijg je oxytocine. Het zogenaamde knuffelhormoon. Wat gevoelens van vertrouwen en verbondenheid en ook rust bevordert. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken ook met de ouder-kindbinding. Dat je een soort van sociale hechting krijgt. En dat krijgen mensen dus ook met hun huisdieren. Het zorgt er ook voor dat je pijngrens verhoogt. Dus je hebt minder snel pijn. En dat je socialer wordt. Dus je hebt, het is een soort van love is all around drugs. En dat krijg je dus gewoon van het aaien van een dier. Dus dat gaat best wel snel. Dopamine en serotonine krijg je ook wat meer van als je met dieren omgaat. En die zijn weer belangrijk, die neurotransmitters, voor beloning en je goede stemming. Dus vandaar dat dieren ons kunnen opvrolijken of motiveren. Maar er zijn ook nog allerlei cognitieve effecten die ik wel interessant vind om even te benoemen. Namelijk, één onderzoek dat ik vond sprak over de synchronisatie tussen hersens van een mens en zijn huisdier. Dan hebben ze bijvoorbeeld honden onder een fMRI-scan gelegd. En mensen ook. En dan hoe beter de band was tussen baasje en huisdier, hoe meer hun hersenen synchroniseerden. Dus hoe meer ze op dezelfde manier actief waren.
4: Zie je, dat heb je niet met katten.
6: Met katten ook.
4: Oh.
6: En dat gebeurde dan vooral in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor aandacht. Dus daar kan het ook aan liggen dat je bent gewoon heel aandachtig bezig met zo'n dier. Maar ook in de prefrontale cortex, waarmee je nadenkt, was meer activatie en meer doorbloeding. En dat gebeurt trouwens ook als je met knuffeldieren speelt. Dus het hoeven niet eens levende dieren te zijn. Het kunnen ook knuffeldieren zijn. Maar levende dieren leveren wel meer op.
4: Ja, dat is toch ook waarom er heel veel in bejaardentehuizen... ze werken met robotkatten en zo, die ze dan bij mensen op schoot leggen. Dat
6: ja.
4: ze dan kalmer worden.
6: Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Want bij oudere mensen is ook gevonden dat het hebben van een huisdier... hen beschermt tegen cognitieve achteruitgang. Oftewel... Wij allemaal, als we ouder worden, gaan we cognitief achteruit. Je krijgt misschien wel dementie of je krijgt andere problemen. Dat wordt dus een beetje uitgesteld of minder erg als je een huisdier hebt. Maar dit wordt alleen gevonden bij alleenstaande ouderen. Dus bij ouderen die anders misschien eenzamer zouden zijn. Dus het lijkt er ook op dat het hebben van gezelschap... dat alleen al helpt om je cognitief te beschermen. Maar het wordt ook ingezet bijvoorbeeld bij... dus niet alleen bij mensen met dementie... maar ook bij kinderen met ADHD of autisme... als therapie om hun aandacht te trainen of hun kalmer te maken. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een begeleide...
4: een hulphond dier, hebben.
6: Een hulphond of een trauma-eend.
4: Ja.
6: In het vliegtuig heb je... Ik heb een keer iets gezien over iemand die een eend in het vliegtuig mee wilde... als traumadier.
4: Ja. Ik weet niet of je alles moet geloven wat het internet je vertelt, Brankle.
6: Wat we ook net in de Foxpop hoorden... dat je soms het gevoel hebt dat je bijna agressief wordt... van hoe schattig iets is.
4: Mm-hmm.
6: Het wordt ook wel cute aggression genoemd. Er zijn in de Filipijnen hebben ze daar zelfs een woord voor. Gigil heet dat. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval is dat het
4: vast
6: gevoel...
4: wel.
6: Ik denk het ook, maar Filipijnen is bijzonder goed.
4: Ja.
6: Maar dat is dus het gevoel dat beschrijft dat je iets... zo schattig vindt dat je het gewoon pijn wil doen. Er zijn dus best wel veel mensen die dit hebben. En waarschijnlijk komt dat voort uit... dat we zoveel intense positieve emoties ervaren... dat we gewoon niet meer weten wat we daarmee moeten. En om dat te compenseren... gaan we maar juist de hele andere kant op.
4: Oh ja.
6: Een beetje vergelijkbaar als dat je op een begrafenis bent... en opeens moet lachen, omdat je gewoon niet
4: dat
6: weet...
4: Dat ken ik wel.
6: Omdat je gewoon niet weet wat je met zoveel leed aan moet. Dan krijg je een soort paradoxale tegenreactie. En dat lijkt dus ook met die cute aggression aan de hand te zijn. Het is dus niet dat je dat beestje dan echt pijn wil doen. Het is meer dat je zelf zoveel intense positieve emoties voelt... dat je dat afprobeert te remmen door de andere kant op te zwiepen. Oké, nog eventjes. Voor de mensen die geen huisdier hebben en nu denken... ik kom schromelijk tekort in mijn leven. Hoeft niet, want ook als je zelf geen huisdieren hebt... dan kan je dus deze positieve effecten ervaren. Door bijvoorbeeld katten die je ergens tegenkomt op straat te aaien. In Nederland hebben we niet heel veel zwerfkatten met ziektes. Dus ik denk dat je dat nog best kunt wagen. Honden van andere mensen in het park. Misschien moet je even kijken of ze niet bijten of zo. Maar je kan dus ook van de
4: altijd
6: dieren
4: vragen.
6: Van anderen. Altijd vragen aan de hond?
4: Ja. Nee, can I pet your dog?
6: Oh.
4: Of mag ik hem aaien?
6: Ja?
4: Ja.
6: Want dan, wat zegt dan de eigenaar? Nee, hij bijt.
4: Ja, ja of nee. Okay. Ja, maar soms is iemand ook met zijn hond aan het trainen of zo. Dan mag
6: je
4: het afleiden.
6: Dan mag je dat niet interrumperen. Oké, nou, vraag consent. Die kunnen dus acuut dezelfde fysiologische reacties opleveren. Dus dan daalt je bloeddruk, je hartslag daalt... je krijgt meer oxytocine, lagere cortisol. En ook het observeren van dieren... in bijvoorbeeld een dierentuin of op een boerderij of in de natuur... geeft je een rustgevend effect. Want daarmee wordt je default mode network geactiveerd... en krijg je meer rust in je lijf. Dus ja, helpt allemaal. Dieren en natuur zijn goed. Yay, go natuur. Is er dan nog verschil tussen diersoorten? Vroeg Marijke ook. Nou, het meeste onderzoek is wel echt gedaan naar zoogdieren. En dan zooghuisdieren, dus honden en katten. Paarden ook wel een beetje. Bij honden krijgen we de sterkste oxytocineboost.
4: Mm-hmm.
6: Waarschijnlijk ook omdat die al duizenden jaren geco-evolueerd zijn met de mens. Bij katten zien we dat ook, maar is het

0: Network geactiveerd en krijg je meer rust in je lijf. Dus ja, helpt allemaal. Dieren en natuur zijn goed. Yay, go natuur. Is er dan nog verschil tussen diersoorten? Vroeg Marijke ook. Nou, het meeste onderzoek is wel echt gedaan naar zoogdieren en dan zooghuisdieren, dus honden en katten. Paarden ook wel een beetje. Bij honden krijgen we de sterkste oxytocine boost. Waarschijnlijk ook omdat die al duizenden jaren geco-evolueerd zijn met de mens. Bij katten zien we dat ook, maar is het iets minder sterk en minder voorspelbaar. En dat is vooral omdat katten gewoon minder voorspelbaar zijn, want die hebben er soms gewoon helemaal geen zin in, dan gaan ze weg. Paarden worden veel gebruikt in therapieën voor trauma en PTSS. Dus nou, wat je zelf ook al aangaf, kan heel erg goed helpen om mensen hun emoties te reguleren.
1: Wat grappig, dus ik was eigenlijk een voorloper.
0: Jij was
1: al die hele hippe traumatherapieën.
0: Ja, dat heet dus equitherapie.
1: Oké. Ik bepaal zelf hoe het heet. Ik heb het bedacht. Ja, kom op zeg.
0: Heb je er geen patent op aangevraagd?
1: Nee, helaas. Ja. Ik had iets anders te doen op mijn 13e. En je zei het net al, de hond was het eerste huisdier van de mens. Met de wolf als voorouder. En hoe is dat nou gegaan? Nou, vroege honden die hielpen mensen bij de jacht en het opsporen van prooien. Maar hoe is dat nou begonnen? Want hoe krijg je die honden nou zover dat ze dat allemaal voor je doen? Wolven begonnen voedselresten te eten die mensen achterlieten. En werden hierdoor steeds meer afhankelijker van de mens. Voor hun onderdak, voor de veiligheid en voor voedsel. En mensen ontdekten dus dat ze wolvenpuppies konden trainen en opvoeden. En dat deze puppies trouw bleven aan hun verzorgers. Dus in de loop der tijd ondergingen deze proto-dogs, zo noemen ze dat dan, fysieke veranderingen. Zoals dat ze kleiner werden, een kleiner brein kregen, kortere snuit en een kleiner lichaam. En dat is eigenlijk de voorloper geweest op de moderne hond. Mm. Interessant, hè?
0: Ja.
1: We hadden dus een hond over mens en dier en het vertrouwen dat sommige mensen hebben in een hond. We hadden een hond Jekyll, dat was een zwarte herder.
0: Geen tekkel?
1: Nee, het was een zwarte herder. Ik had ook een blauwe parkiet en die heette Fred. En Jekyll en Fred zaten eigenlijk altijd samen. En ook gewoon samen in de mand. En dan zat Fred weer zo op de hoofd van Jekyll. Maar mijn moeder heeft altijd gezegd, het is een herder. Je moet ze uiteindelijk niet vertrouwen. Want een hond heeft ook gewoon een instinct. Het is een huisdier, maar het heeft ook een instinct. Het is ergens ook nog een wolf, zeker herders. Op een gegeven moment moest hij mij ophalen van school. En normaal gesproken, als ze de deur uitging, deze Fred wel even in zijn kooitje. En nu dacht ze, ach, ik ben over 10 minuutjes weer terug. Komt wel goed. Zij kwam thuis. En het hele huis lag onder de blauwe veertjes. Oh. En in de mondhoek van Jekyll nog net zo'n pootje van Fred. Toen heeft gelukkig mijn moeder mij meteen naar mijn oma gestuurd, want die woonde aan de overkant bij ons van dat. En die is als de sodemieter naar de dierenwinkel gereden. Van, hebben jullie een blauwe parkiet? Niemand had meer een blauwe parkiet. Ze hebben ze een gele parkiet gekocht. En die zou teruggedaan. Toen hebben ze mij opgehaald en zei, Malou, er is iets heel ergs gebeurd. Dan denk je, nu komt de waarheid. Goede les over leven en dood en het
0: natuur.
1: Er is iets met Fred gebeurd. Hij is zo hard geschrokken dat hij geel is geworden. En dat heb ik geloofd.
0: Oh, wat geniaal.
1: Heb ik geloofd.
0: Hoe oud was jij toen?
1: Ja, of 26. Ja. Maar goed, honden zijn dus al jaren een populair onderwerp. Ook in de kunst. Grottekeningen in moderne kunstwerken. Ze symboliseren vaak loyaliteit, trouw en bescherming. En ze werden ook al vaker afgebeeld als jagers of als wakers, hè. Grote kunstenaars zoals Rembrandt, Picasso en Andy Warhol, die hebben ook al honden vereeuwigd. Wat ik me dus afvroeg bij deze vraag was, als dieren daadwerkelijk zo belangrijk zijn voor het welzijn van mensen, wat is dan de rol van het dier en dan voornamelijk de hond in de hedendaagse literatuur, of in de literatuur eigenlijk? En ik stuitte meteen op kinderboeken. Heel veel kinderboeken gaan over mens en dier. Bijvoorbeeld het verhaal van Otje van Annie M.G. Schmid. Gaat over een meisje, Otje, en haar driftige vader. En Otje kan met dieren praten en dat lost eigenlijk alle problemen op. Alle problemen die haar vader, man, veroorzaakt, worden door de dieren opgelost. Dan heb je

0: De Libris literatuurprijswinnende roman Uit het leven van een hond van Sander Kollaert. Een hondenleven van Chloe Shaw. Je hebt Underdog van Elfie Tromp. Vond ik ook persoonlijk een heel geestig boek. Maar een van mijn lievelingsboeken. Het gaat over De Wandelaar van Adriaan van Dis. Over de man die met zijn hond door Parijs wandelt. En het gaat eigenlijk over de man die bij een grote brand dus eigenlijk een hond in zijn schoot geworpen krijgt. En die hond opent een hele andere wereld voor hem. Omdat hij volgt de hond. Omdat honden maken geen verschil tussen verschillende soorten mensen. Dus hij komt in één keer oog in oog te staan met allerlei werelden waar hij normaal gesproken voorbij zou wandelen. En nu blijft hij staan en maakt hij contact. En dat komt dus door die hond. En ik wil een klein stukje daarover voorlezen. Dit is dus, er is een brand geweest in een huis. De hond is uit het huis gesprongen en ja, heeft zich eigenlijk aan Mulder vastgeklampt. Hij weet nog niet zo goed wat hij met deze hond aan moet. Ze lopen langs een bus van de rampendienst, waar een priester bij een brancard knielt. De hond jankt zacht. De priester kijkt op en wenkt. Hij kent deze man, zegt hij. Laat hem afscheid nemen. De hond wrikt zich los en snuffelt aan het brancard. Een kwispeling. Meer kan er niet af. Stervende en hond krijgen de zegen. Mulder staat in de weg. De agent maant hem door te lopen. Brengt u de hond morgenmiddag naar het bureau? Hij wil alleen nog wat gegevens noteren. Naam? Martin, zegt Mulder. Nicolaas Martin. Zomaar in een opwelling. De politie neemt foto's van de omstanders. Ook van hem en de hond.
1: Hmm.
0: Allemaal lezen. De Wandelaar van Adriaan van Dis. Het is een prachtig boek. Dus, resume. Wat is het antwoord op de vraag?
1: Nou, het resume is volgens mij ren nu naar het dierenasiel of het kinderboerderij.
0: Knuffelen!
1: Ja, ga lekker knuffelen. En als je allergisch bent, dat kan natuurlijk ook wel eens voorkomen, dan moet je het gewoon met knuffeldieren oplossen. Want dat helpt dus ook.
0: Dat kan dus ook, ja. Wat grappig.
1: Ja. Nee, het helpt dus. Dieren zijn goed voor je mentale gezondheid.
0: Iedere week delen wij hier het slechtste advies dat we ooit hebben gekregen rondom het onderwerp van de vraag. Dat is toch, dan neem je toch gewoon een nieuwe.
1: Oh, als je hond is overleden.
0: Als je hond is overleden. Maar ik heb dat dus ook vaak gehoord. En ik durf dus nooit afscheid te nemen van mijn honden. Omdat ik bang ben dat als ik zo emotioneel ben van tevoren, dat zij dan doorhebben van, oh jee, volgens mij ga ik eraan. Dus ik heb nooit zeg maar een soort van laatste knuffels gehad. Ja, één keer was ik in New York. En toen kreeg ik bericht van, ja, wil je dat we nog een week wachten? Ik denk, nee. Maar het is toch heel raar. En dan zeggen mensen dus tegen je van, oh, maar dan neem je toch gewoon zelf een hond? Of dan neem je toch gewoon een nieuwe hond? Of kan je niet dan nog, daar is ergens een nestje? Dat is echt het laatste wat je wil horen.
1: Ja, het is een beetje alsof je tegen iemand wiens kind is overleden zegt, oh, maar je hebt er toch nog één?
0: Ja.
1: Top.
0: Ja, dat is precies zo.
1: Het is precies hetzelfde, toch? Wat fijn dat je geluisterd hebt naar Let's Go Mental. Zit jij nou ook met een prangende vraag? Dien je vraag als je wil, kan dat anoniem in via brainwash.nl/letsgomental. En vond je deze podcast leuk? Abonneer je en laat een review achter, want dat vinden wij weer leuk.

0: I keep forgetting Michael McDonald.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, in het gesprek met Malcolm het eerste uur hadden we het ook al over de video's die hij maakt over dieren. In elke video staat telkens weer een bijzonder of merkwaardig dier centraal. Volgens Malcolm kunnen we dan ook heel veel van dieren leren. Maar in hoeverre zijn er eigenlijk al overeenkomsten tussen dieren en mens? Het roept verschillende vragen op, maar ook deze alledaagse vraag kwam binnen bij mijn collega's van de podcast Alledaagse Vragen. Namelijk, iemand vroeg zich af of dieren ook verstandskies hebben. En als jij wat vaker luistert naar de Nacht van Binnenvaren, dan ga je deze stem goed herkennen, want mijn lieftallige collega Philo heeft het voor je uitgezocht.
2: Hey, Alledaagse Vragen. Laatst lag ik bij de tandarts in de stoel voor een gevreesde ingreep. Het trekken van mijn verstandskies. Ja, niet prettig natuurlijk, maar ja, je gaat wel eens nadenken in zo'n stoel. Dus toen dacht ik, hebben dieren eigenlijk ook verstandskiezen?
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
3: Hey Jamie, dankjewel voor je vraag. Rohan, heb jij ze nog?
4: Ik heb ze laten trekken. Ik moest ze laten trekken.
3: Was dat de hel?
4: Nou, was geen fijne ervaring. Maar ik vond, het viel ook alweer mee. Maar ik had wel twee van die hamsterwangen.
3: Nou, over dieren gesproken inderdaad.
4: Ja, over dieren gesproken.
3: Ik heb ze gelukkig nog. Ik hoop ook niet dat ze er ooit uit moeten. Dus, verstandskiezen. Jij en ik hebben ze. Wij zijn mensen. Ja. Maar hebben dieren ze ook? Antwoord op deze vraag hoor je van Janelle Brouwmuller. Hij is paleontoloog met een achtergrond in de evolutionaire biologie bij Natura. Een soort van wandelende kennisbank dus. Janelle, vertel.
5: Heel veel dieren hebben verstandskiezen, maar dan wel zoogdieren. Want zoogdieren die hebben tanden die eigenlijk aangepast zijn aan wat ze eten. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een mens of een hond of een kat, daar kun je echt snijtanden en hoektanden en kiezen kun je daar onderscheiden. Maar bij slangen en andere reptielen bijvoorbeeld kun je dat dan weer niet. Die hebben allemaal dezelfde type tand in de mond zitten. Dus moet je allereerst een zoogdier zijn om een verstandskies te hebben.
3: Regel 1 van verstandskiezen is dus, wees een zoogdier.
4: Ja.
3: Goed gedaan, Rowan, dat ben jij.
4: Ja.
3: Maar er is nog een regel.
5: Dan hebben heel veel zoogdieren hebben een verstandskies, maar er zijn ook zoogdieren die door de jaren heen hun tanden verloren zijn, zoals bijvoorbeeld de grote miereneter of walvissen. Die hebben natuurlijk geen verstandskiezen meer. En er zijn een aantal dieren die hebben gewoon een ander type gebit, bedoeld voor andere type voedsel. Bijvoorbeeld je hond of je kat. Die hebben helemaal geen derde kies. Honden hebben maar 2 kiezen, katten hebben maar 1 kies. Dus ja, dan heb je automatisch dus ook geen verstandskies.
3: Verstandskiezen zijn die derde set kiezen. Ja. In je melkgebit kiezen, mm-hmm. Nou, in je volwassen gebit. En dus die derde set aan de achterkant, die echt lekker op de reservebank zit. Nou, jij en ik hebben ze, want we zijn zoogdieren. Je moeder hebben ze, want die is ook een zoogdier. En andere dieren met verstandskiezen, die zijn natuurlijk ook. Andere apen zijn natuurlijk. Dieren die om ons lijken,
4: zeker,
3: hebben verstandskiezen.
4: Ja.
3: Varkensachtige, beren, knaagdieren, olifanten, koeien en geiten.
4: Wel veel, maar waarom? Want bedoel, jij hebt ze dan nog. Maar in mijn beleving, volgens mij bij de meeste mensen, moeten ze gewoon weg.
3: Mm-hmm.
4: Dus ik heb zoiets van, ja, waarom?
3: Wat is het nut?
4: Ja, wat is het nut dan?
3: Janelle, vertel.
5: Oh. Het nut van verstandskiezen bij zoogdieren is dat het allereerst een klein beetje de druk op je andere kiezen verlicht. Want kiezen zijn bedoeld om mee te malen. En als je ermee maalt, dan slijten ze af. En op het moment dat jij geen kiezen meer hebt, zou je dus niet meer goed kunnen eten. Nou, dan is het super fijn als jij rond het begin van je volwassen leven, of het moment dat jij seksueel volwassen bent, dat je dan nog een extra setje kiezen krijgt om jou te helpen met het vermalen van je voedsel.
3: Voor ons mensen was dat extra setje kiezen in het verleden best wel handig.
4: Ja.
3: In de tijd toen er nog geen tandartsen waren en ons eten nog niet kookte. Want ongekookt eten, dat is echt keihard. Daar beten we letterlijk onze kiezen op kapot eigenlijk.
4: Ja.
3: Dus daarom was zo'n derde reservesetje wel zo lekker.
4: Ja, dus eigenlijk nog een extra reservesetje.
3: Ja, maar ja, nu heb je er inderdaad geen ene pepernoot meer aan.
4: Nee.
3: Paleontoloog Janelle noemt dit soort dingen ook wel evolutionaire overblijfselen. Zo'n verstandkies.
4: Mooi.
3: Dat zijn eigenschappen die onze voorouders hadden, die toen een positieve uitwerking hadden op onze overlevingskans, maar nu eigenlijk niet zo nuttig meer zijn. Verstandskies dus. Maar je lichaam bevat er nog meer, toch Janelle?
5: Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de palmaris longus. Dat is een spier in je onderarm. Nou, bij apen is die superhandig. Want dan kun je heel stevig grijpen met je handen en dan kun je dus goed hangen. Nou, wij mensen hangen niet zo heel erg veel meer. En we zien dus ook dat die spier in een zekere mate begint te verdwijnen. Dus sommige mensen hebben die spier helemaal niet meer. Anderen hebben hem wel. En dat kun je checken door je duim op je pink te leggen en dan je pols een beetje naar voren te kantelen, naar je toe. En als je dan op je pols een streepje of misschien wel 2 streepjes ziet, dan heb jij dus een beestje die vast zit aan die spier.
3: Even kijken, Rowan, of jij dat hebt.
4: Ja,
3: laat eens zien.
4: Volgens mij wel.
3: Ja, toch? Jij hebt hem inderdaad nog. Ik heb hem ook. Ja,
4: nou.
3: Ik heb er zelfs twee.
4: Zo! Ja, vind ik gewoon vet. Maar je hebt geen kak aan natuurlijk.
3: Het enige wat sommige wetenschappers zeggen is dat je beter bent in knijpen.
4: Okay.
3: Ja, ik weet niet wat je daar nou mee wil
4: in
3: je leven.
4: Niet.
3: Maar goed, een ander voorbeeld is dat sommige mensen hun oren kunnen bewegen. Kan je dat?
4: Nee, maar ik heb dat wel altijd graag gevild.
3: Vet gevonden, ja. Mijn vader kon dat.
4: Oh,
3: dat is eigenlijk letterlijk je oren spitsen. Wat je hond of kat dus ook doet.
4: Oh, ja.
3: Nou, wij doen dat niet meer, hebben dat niet echt meer nodig. Apen doen dat ook niet. Die spieren, om dat te doen, zitten er wel. Maar zijn eigenlijk niet meer sterk genoeg om onze oren echt te bewegen. Dus je hebt er geen reet meer aan. En hebben we ook nog het concept kippenvel.
5: Kippenvel is bij dieren een manier om de haren uit elkaar te zetten. En daar hebben ze verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld als jij als dier met vacht het heel koud hebt, dan kun je je haren uit elkaar zetten en dan hou je wat meer warme lucht vast. Dus dan krijg je een isolerend laagje en dan blijf je wat warmer. Maar je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld wat groter te lijken. Als er twee katten boos zijn op elkaar, dan maken ze die staart lekker groot en dan bollen ze die rug. Nou, dat groot maken van die staart, dat doen ze ook door die haartjes uiteen te zetten. Dus wat je ziet bij mensen is dat als we het koud hebben, krijgen we kippenvel. Proberen om die vacht uit elkaar te halen om een beetje zo'n isolerend laagje te creëren. Maar ja, die vacht die is bijna niet meer aanwezig, dus dat helpt niet echt.
3: Ik weet niet hoeveel haar jij op je rug en op je reet hebt, maar...
4: Nou, niet zoveel, bijzonder weinig.
3: Het helpt dan ook niet per se meer.
4: Nee, maar wat ik me dan wel afvraag, want het is dan als je het koud hebt, dat is dan logisch, omdat het dan voorheen kreeg je daar warmer van. Maar ik heb ook, als ik vette muziek kijk of ergens emotioneel van word, dat ik dan kippenvel krijg. En ik denk van, ja, maar wat heeft dat er dan mee te maken, zeg maar?
3: Nou ja, mooie muziek, dat vertelde Janelle mij, is een emotionele beleving. En blijkbaar is de manier waarop onze hersenen omgaan met die emotionele beleving gelijk aan omgaan met dreiging, zoals die katten net eigenlijk. Dus je lichaam maakt bij een dreiging adrenaline aan en dat zorgt voor kippenvel. En bij muziek is dat ook zo.
1: Alledaagse vragen.
3: Kippenvel, verstandskiezen, de spieren om eventueel je oren te laten bewegen. Het zijn dus evolutionaire overblijfselen van ons, de mens.
4: Mm-hmm.
3: Hebben dieren dat natuurlijk ook misschien, van die overblijfselen?
4: Ja.
3: Lijkt mij wel.
4: Dat lijkt mij ook.
3: Dus Janelle, wat is een gek evolutionair overblijfsel bij een dier?
5: In de blinde molrat, zoals de naam al zegt, die is blind. Maar hij heeft nog wel ogen. Die ogen die zien zelf al bijna niks meer. Maar ook dacht hij van, weet je wat, ik laat gewoon de vacht over de ogen heen groeien. Dus zelfs al zou hij zijn ogen willen gebruiken, dan lukt dat niet. Dus ogen bij een blinde molrat, dat zijn wel echt een evolutionair overblijfsel waar die geen nut meer aan ondervindt, die helemaal niks meer doen.
3: Het is het waard om even de blinde molrat eventjes te googlen. Echt een scheetje is het. En ik vind het ook wel weer heel erg emo-vibes hebben. Zo'n emo-pony over je ogen heen. Je hebt er niks aan, je kan er niet doorheen kijken. Ik vind het wel een vibe.
4: Stel, je kan.
3: Dus Jamie, hebben dieren ook verstandskiezen? Zeker, maar alleen zoogdieren hebben ze. Belangrijk detail, niet alle zoogdieren hebben zo'n derde set. Honden en katten hebben bijvoorbeeld een ander soort gebit omdat ze ander type voedsel eten en hebben daarom ook geen verstandskiezen. Dieren die wel verstandskiezen hebben zijn bijvoorbeeld andere apen, varkensachtige, beren en ook olifanten.
4: Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram of TikTok @alledaagsevragen. En mailen, dat kan ook, naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoeken wij het voor je uit.
1: Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.

0: Louis Armstrong en Ella Fitzgerald met Let's Call the Whole Thing Off.
1: De nacht van BNN VARA. Debussy de Visser.
0: Ja, we zitten nog zo lekker in die dieren en de alledaagse vragen. Want mijn lieve collega's van alledaagse vragen hebben nog een dierenvraag beantwoord. En ik kan het jullie niet onthouden. Dat is namelijk of dieren ook vriendschappen kunnen sluiten. Je hoort het antwoord hier.
2: Ik stond vorige week bij mijn moeder in de tuin, die op het platteland van Drenthe woont. En sinds kort heeft de buurman zijn koeien in de wei staan. Die kwamen zo gezellig op me afgelopen in een heel leuk groepje. Ik dacht, goh, wat leuk, zouden ze vrienden zijn? Toen dacht ik, kunnen dieren überhaupt ook vriendschappen met elkaar sluiten?
3: Alledaagse vragen. NPO Luister.
2: Rosa, zie jij jezelf als een mens met veel vrienden?
4: Ja. Ja, ik heb het geluk dat ik heel veel vrienden heb.
2: Het geluk? Je ziet het wel als een
4: ja,
2: fijn iets.
4: Jazeker.
2: Niet iets met veel verplichtingen, heel veel afspreken.
4: Nee, dat heb je zelf in de hand.
2: Oh,
4: vooralsnog vind ik het leuk.
2: Nou, wat gezellig.
4: Ja. En jij?
2: Ja, ik heb voor mijn gevoel vooral mensen die ik ken of zo.
4: Goeie kennissen.
2: Ja. En ik vind het ook soms lastig om te bepalen wanneer iemand nou een vriend is of niet.
4: Is ook moeilijk.
2: Ja, want wanneer heb je een vriendschap met elkaar? Spreek je dat aan nou uit of niet? Nou ja, goed. Wie het in ieder geval niet kan uitspreken is een dier over het algemeen. Maar kunnen ze een vriendschap wel sluiten? Nou, daarover belde ik met Job van Tol. Hij is dierenverzorger en educator bij Artis. Dus Job, kunnen dieren eigenlijk ook bevriend zijn met elkaar?
5: Dat is een hele lange tijd onderwerp van discussie geweest. En er zijn ook nog wel wetenschappers die daar twijfels bij hebben. Maar ook steeds meer wetenschappers die met bewijs komen dat dieren wel degelijk vriendschappen kunnen opbouwen. En het kan ook wel gek zijn dat wij mensen, maar dat zijn we wel geneigd, ons altijd te onderscheiden van andere diersoorten. Van onszelf weten we dat we hele sociale dieren zijn, waarbij we sterke banden kunnen opbouwen. Ook bijvoorbeeld met mensen die geen partner zijn. En wat we ook van onszelf weten is dat we banden kunnen opbouwen met andere diersoorten. Dus het ligt in de lijn der verwachting dat er, omdat er heel veel sociale dieren zijn, dat zij ook dat soort banden met elkaar kunnen opbouwen. En er zijn eigenlijk best wel heel erg veel bewijzen voor.
4: Ja, ik kan me ook wel voorstellen, want je ziet soms katten die het heel goed met elkaar kunnen vinden, of katten die elkaar haten. Dus dat lijkt me gewoon vriendschap.
2: Ja,
4: of goede kennis.
2: Ja, of goede kennis inderdaad. Nou, en een van de wetenschappers die zich hiermee bezighoudt, die zei het nog mooi volgens Job.
5: Dat dieren sociale relaties met elkaar omgaan om zich eigenlijk sociaal beter te kunnen redden. Als zij interacties met elkaar aangaan die positief zijn, dan groeit de intimiteit en de vertrouwensband tussen die dieren. Heel veel diersoorten die smeden op een gegeven moment door de tijd heen een band die stabiel is en langdurig en die voor allebei partijen voordelig is. Nou ja, als je dat kopieert op de vriendschap van een mens, dan zouden we dat een vriendschap noemen. Dus waarom bij dieren niet?
2: Vriendschappen zijn dus vast en zeker wel mogelijk. Maar hoe zie je nou aan dieren dat ze vrienden van elkaar zijn? Of inderdaad goede kennissen?
5: Nou ja, wat je kunt zien is wat het effect is van de sociale gedragingen die ze tonen. Dus een heel belangrijk sociaal gedrag, dat is natuurlijk altijd fijn is om naar mede-primaten te kijken. En heel veel mensapen die vlooien elkaar. Wat bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzocht is, is dat het vlooien, en dat is eigenlijk een beetje het omzien naar elkaar, dat is dus eigenlijk een ongelooflijk sociaal gedrag geworden. Want ook als ze geen vlooien hebben bijvoorbeeld, dan laten ze dat gedrag zien. En daarmee versterken ze de band.
2: En het interessante is, je ziet dus ook iets gebeuren met de hormonen van die mensapen.
5: Als zij een vriend, dus een dier waar ze een sterke band mee hebben, als ze die aan het vlooien zijn, dan maken ze het knuffelhormoon oxytocine vrij. En dat zorgt voor sociale verbindingen en voor hechting. En daarnaast verlaagt het ook nog eens een keertje het stresshormoon cortisol. Het geinige is dat als een aap een andere aap vlooit waarmee ze niet bevriend zijn, dan blijft dat stresshormoon hetzelfde. Dus daar zit al een verschil tussen de sociale band die dieren onderling hebben en wat dat met hun innerlijk doet.
2: Volgens Job is er wel heel veel onderzoek gedaan naar dieren die dicht bij ons staan, de wat grotere zoogdieren, maar dat betekent niet dat andere dieren waarvan we die bewijzen niet of nog niet hebben, dat die niet ook vriendschappen kunnen opbouwen.
1: Alledaagse vragen.
2: Goed, we kunnen stellen, dieren kunnen vriendschappen met elkaar aangaan. Maar zijn ze eigenlijk ook in staat om vrienden te worden met andere diersoorten dan de eigen soort?
4: Ja, dit vind ik dus altijd zo schattig dat je dan een labrador ziet met daarop een kip of zo. Ja, dat vind ik dus
2: dat
4: geweldig.
2: Dat die kippen die labrador helemaal besties zijn.
4: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk in captivity. Maar hoe is dat eigenlijk in het wild?
5: Ja, dat zijn ze zeker. En daar zijn ook best wel veel voorbeelden van, zowel in het wild als van dieren die bijvoorbeeld in dierentuinen samenleven. In Artis hebben we bijvoorbeeld, ja, dat zie je heel vaak. Dat zijn de mixed exhibits, dus waarbij meerdere diersoorten met elkaar samenleven. Dat is altijd interessant om te zien, omdat er dan bepaalde sociale groepen bij elkaar komen. En soms gaat dat heel erg goed. Bijvoorbeeld een voorbeeld van een groep orang-oetans dat een hechte vriendschap gebouwd heeft met een groep otters dat in hetzelfde verblijf is komen leven.
4: Wauw.
2: Zien het voor je?
4: Nee, dat waren ook absoluut niet de dieren die ik bij elkaar had verwacht.
2: Orang-oetans, otters, maakt ze geen reet uit. Gewoon besties, maakt geen fuck uit. Maar soms is een vriendschap met de eigen soort weer juist niet zo vanzelfsprekend. Job is onder andere ook pingwingverzorger van de kolonie van 128 pingwings in Artis. En bij hen was het eerst echt wel een gevalletje ons kent ons.
5: Wij hebben wel eens een keer een groep van 30 Afrikaanse pingwings uit Blijdorp overgenomen. Die zijn met onze pingwings gaan samenleven. Het heeft echt jarenlang geduurd. Voordat dat een beetje stabiel één groep werd. En er is ook echt een onderzoek geweest in een andere dierentuin van Afrikaanse pingwings die zijn samengevoegd. Waarbij heel duidelijk was dat de pingwings die elkaar al jarenlang kenden, elkaar ook extra lang bleven opzoeken in die nieuwe situatie. Dus die vertrouwde band die ze al hadden, die werd ineens nog belangrijker.
4: Oh, cute. Leuk, vind ik dat. Ja. Ja,
2: ze hebben gewoon echt hun eigen, en dat is ook wel logisch. Natuurlijk hebben ze eigen mening, eigen gevoel bij een andere pingwing, I guess. Ja, zoals wij dat ook hebben. Ik vind ook niet alle pingwings leuk. Dus, kunnen dieren vriendschap met elkaar aangaan? Nou, in het kort, ja, het ziet er naar uit van wel. Zowel binnen hun eigen diersoort als daarbuiten. En het zou eigenlijk ook gek zijn als wij de enige diersoort zouden zijn die vriendschappen konden sluiten, toch?
4: Ja, sowieso. Heb je nou ook een vraag, stuur dan een berichtje op Instagram @alledaagsvragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsvragen@bnvara.nl. En dan gaat het voor je uitzoeken.
3: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.

0: Bobby Womack met I'm a Midnight Mover hier nog bij de Nacht van BNNVARA. Ja, ik ben er alweer klaar mee. Maar tegenover mij zit niemand minder dan Jan van Poppel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Jan. Heb jij lekker geslapen vannacht?
1: Ik heb heerlijk geslapen, ja. Ik moest even een instelling veranderen. Het klonk een beetje alsof die muziek door een soort zo'n wc-kokertje gezongen werd. Maar dat kwam door mijn koptelefoon. Dus jij klinkt ook een stuk mooier nu ineens in mijn koptelefoon.
0: Dank je wel.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb lekker geslapen. Tuurlijk.
0: Maar klaar voor de dag?
1: Ja, klaar voor de vroege ochtend vooral, hè?
0: Ja, waar ga je het over hebben?
1: We gaan het zo meteen hebben over wat anders dan oorlog. Of eigenlijk defensie, de defensieindustrie. Deels vandaag start de meerdaagse defensiebeurs SAHA in Turkije. Een van de grootste defensiebeurzen op aarde. En dat leek ons wel een goede aanleiding om het eens te hebben over van ja, hoe kijken wij in de maatschappij nou eigenlijk naar defensie anno 2026? Hoe is dat gesprek veranderd door de afgelopen jaren? En dat doe ik met niemand minder dan Michelle, of Michel, dat moet ik nog even vragen. Michel Haas, zij is defensie-expert aan de Universiteit van Gent. En daar ga ik zo meteen een uur lang mee praten in vroeg.
0: Nou, geweldig. Ja. En als er vragen zijn, kan je natuurlijk in de NPO Luister-app.
1: Altijd welkom in die NPO Luister-app,
0: zeker. Ik ga het stokje doorgeven aan jou, Jan. Ik ga lekker naar bed. En,
1: ja, slaap lekker.
0: Dankjewel. Volgende week zijn we er weer bij de Nacht van BNNVARA. Ik wens je een hele mooie dag en veel plezier met vroeg. Tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Liuyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gisterenmiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms wat zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: In Turkije start vandaag de meerdaagse defensiebeurs Saha. Een plek waar wapens, technologie en militaire samenwerking centraal staan. Het is ook een plek die misschien wel symbool staat voor een nieuwe wereld. Een wereld waar defensie weer de boventoon voert.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 5 mei, deze mooie bevrijdingsdag. Ja, op een dag waarop we de vrijheid vieren begint ergens anders in de wereld een grote defensiebeurs. Maar vandaag is natuurlijk niet de enige dag dat we ons met oorlog bezighouden. We krijgen brieven over een noodpakket inslaan. Er is nieuws over drones in ons luchtruim. En zelfs onze kroonprinses Amalia is reservist geworden. Ja, hoe moeten we die ontwikkelingen eigenlijk zien? Is defensie weer iets vanzelfsprekends geworden? Daar ga ik deze ochtend over praten met Michel Haas, defensie-expert aan de Universiteit Gent. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je hebt naast je onderzoek ook een boek geschreven. Hè? We gaan het natuurlijk hebben over je onderzoek straks. Komt er oorlog, is de titel. Ik zat wel te denken, gaat dit gesprek dan een heel deprimerend gesprek worden?
4: Nee, ik denk dat de situatie wel serieus alarmerend is als het gaat over geopolitieke spanningen. Maar ik ben geen pessimist.
2: Okay.
4: Ik ben best wel optimistisch over de toekomst.
2: En waar haal je die hoop dan vandaan?
4: Ik denk, laatst stelde mij ook iemand die vraag. Ik denk dat ik, misschien ook omdat ik vanuit nature een vrij optimistisch persoon ben, dat ik daarom ook met al deze zaken continu kan bezig zijn zonder er echt neerslachtig van te worden. Dus dat is een beetje iets persoonlijks, maar dan breder. Ja, we hebben altijd grip op de toekomst. En ik denk wel dat we aan het schakelen zijn op vlak van die militaire paraatheid en weerbaarheid. Dus we zijn niet gedoemd om in een onveilige situatie te leven of zo. Maar we moeten wel wat meer beter ons best doen. Maar dat doen we.
2: Eigenlijk zeg je, we zitten altijd aan de knoppen van onze eigen toekomst.
4: Tot op zekere hoogte. Zeker breder met Europa zijnde of met andere bondgenoten. En we hebben voor een deel, ik ben daar ook wat stoïcijns in, voor een deel hebben we geen grip op wat er in de wereld gebeurt. Ook als individu of als land of klein land, zoals Nederland ook is. Gewoon een kleiner land, België ook. Maar gezamenlijk heb je wel wat te zeggen en ik denk ook wel wat te beschermen. Dus daar ben ik op zich wel optimistisch en hoopvol over.
2: Oké. Nou gaan we kijken het komende uur of we dat optimisme een beetje over kunnen brengen.
4: Ga mijn best doen.
2: Ja, fijn. Je doet promotieonderzoek aan de Universiteit Gent. Waar gaat je onderzoek over?
4: Ja, ik kijk naar defensiebeleid van Europese staten sinds de oorlog in de Oekraïne. Dus ik kijk minder naar Europees Unie-niveau, maar meer naar verschillen tussen Europese staten. En dan hoe dat geopolitieke shocken impact hebben op beleidsverandering eigenlijk. Dus ik focus heel erg op het strategisch politiek niveau. En hoe dat zich dan uiteindelijk ook al vertaalt in bijvoorbeeld nieuwe capaciteiten. Dus, en daarin zie ik ook veel belangrijke verschillen binnen Europa. Hoe zij bijvoorbeeld ook zich positioneren tegenover de NAVO, tegenover de Verenigde Staten. Hè. Waarom staten als Polen bijvoorbeeld direct 5% zijn gaan uitgeven en 1000 tanks hebben aangekocht, terwijl een land als België eigenlijk pas onder druk van Trump echt eens meer is gaan investeren en nog altijd een beetje achterloopt. Dus ik probeer binnen Europa die verschillen eigenlijk te verklaren tussen staten. En ik vertrek daarbij altijd een beetje vanuit wat is de dreigingsperceptie van die staat, omdat dat eigenlijk een soort startpunt is om te zien welke strategieën, welke capaciteiten daar dan uit volgen.
2: Ja, want ik wilde net vragen van kun je daar een soort trends in ontdekken? Je zegt dat van dat heeft dan in het beginsel in ieder geval te maken met de perceptie van het risico en van de druk of van oorlogsdruk die er is.
4: Ja, dus ik kijk naar zeg maar statelijke dreigingsperceptie, die natuurlijk beïnvloed is ook door publieke opinie. Maar dus vooral hoe kijkt de regering, hoe kijkt die overheid naar de Russische dreiging en hoe hoog staat die op het prioriteitenlijstje? Ja. Dus, want we zien bijvoorbeeld in Zuid-Europa dat er wel investeringen zijn in defensie, maar dat er wel nog altijd niet echt een overtuiging is dat Rusland echt een grote dreiging vormt.
2: Ja.
4: Wel voor Europa, maar niet voor hun eigen land of niet voor hun eigen territoriale veiligheid. Terwijl je dat in Oost-Europa natuurlijk wel ziet. Dus je ziet daarin wel grote verschillen, die ook soms verschillen in capaciteiten en projecten kunnen verklaren. Tegelijkertijd is dat ook gewoon de situatie waar we in zitten. We zijn 27 EU-landen met nog altijd een beetje eigen strategische culturen. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook echt ingezoomd en met een onderzoek op Nederland-België, omdat ik Nederlander ben en al lang in België woon, zoals je een beetje hoort ondertussen. En om te zien hoe het nu komt, dat bijvoorbeeld wij liggen allebei even ver van Moskou. Dus er wordt vaak gekeken naar geografie. Dus hoe verder je ligt van Moskou, hoe minder hoog je dreigingsperceptie. Dus de staten aan de oostgrens, die zullen toch wel helemaal gealarmeerd zijn. Terwijl bijvoorbeeld Hongarije, Slowakije liggen natuurlijk veel dichter bij Rusland, maar zijn heel erg beïnvloed geweest door Fico en Orbán, die nu dan vervangen is door Magyar. Maar dus het is niet, geografie bepaalt niet alles. Het gaat ook een beetje over cultuur, over strategische cultuur en over politieke besluitvorming.
2: Zullen we het straks eens over die verschillen hebben, Michel? Want daar gaan we zeker op in. Zeker. Want dan gaan we ook kijken naar die verschillen in beleid en hoe in Europa gekeken wordt en ook gehandeld wordt naar die oorlogsdreiging die er is. Ik wil zo meteen met je beginnen bij eigenlijk het maatschappelijke gesprek wat we daarover voeren. Hè? Want dat ligt daar misschien nog wel onder. Mm-hmm. Hoe voelen jij en ik het risico van een oorlog? Hoe gaan we daarmee om? Hoe voeren we daar een gesprek over? En dan beginnen we bij die grote defensiebeurs in Turkije. Want we zijn nu al over Europees beleid aan het praten. De aanleiding van dit gesprek is die defensiebeurs SAA in Turkije. Ben je eigenlijk ooit zelf op zo'n defensiebeurs geweest?
4: Nee, eigenlijk niet. Een kleine beurs, niet die in België, want die in België was eigenlijk de eerste keer. Maar we hebben wel op Land Day, dat is dan de dag van de landmacht eigenlijk, een soort kleine beurs. Dus dan zijn er wel een aantal belangrijke bedrijven aanwezig. Dus op zo'n gigantische beurs ben ik nog niet geweest.
2: Nee, ik zat gisteren even naar beelden te kijken. Het is een absurd beeld van wat je daar allemaal ziet in zo'n beursgebouw. Het is een beetje een soort alsof de frontlinie naar een soort hele duidelijke en gelikte hal is gebracht. Het is een soort, misschien wel het beeld van 2026.
4: Ja, en een beeld van langer al wel, zou ik wel zeggen. Dus nu die SAA, die wordt ook al een paar jaar georganiseerd. Je hebt ook defensiebeurzen in Londen, in Parijs. Die zijn wel ook langer al bekend. Misschien zijn ze ook iets minder in het nieuws gekomen. Dat we daar nu natuurlijk meer op focussen en meer over praten. Maar het klopt wel dat het een soort bepaald beeld geeft.
2: Ja.
4: Ik ben bijvoorbeeld niet iemand, om het dan heel persoonlijk en maatschappelijk te maken. Ik ben bijvoorbeeld wel terughoudend om, ik ga ook soms richting industrie en ik, het is ook belangrijk om dat materieel te kennen. Hè? Tot op dat niveau, ondanks dat ik bezig ben met echt het beleidsniveau, moet je wel weten van oké, hoe werkt dat zelfs op tactisch niveau en wat voor materieel wordt er geproduceerd? Dus daar ben ik wel mee bezig, maar ik ga niet zo snel bijvoorbeeld foto's maken in gepantserde voertuigen en dat dan posten op mijn socials. Nee. Ja, daar ben ik dan toch weer een beetje terughoudend in, omdat het wel een soort beeld geeft van defensie wat helemaal oké is, maar wat voor mij best wel behoort in de wereld van defensie. Ja. En daar moeten wapens een belangrijke rol spelen, uiteraard. Maar hoe moet dat tegenover de rest van de bevolking? Daar zie ik toch wel een soort scheiding.
2: Laten we daar zo over doorpraten, Michel. Als er nou vragen zijn aan jou, van mensen die zitten te luisteren, dan mogen ze die insturen in de NPO Luister-app. Daar kunnen we het zo, daar gaan we dan zo meteen ook even doorheen met elkaar. Weet je dat goed?
4: Zeker.
2: Oké. En dan gaan we het zo hebben over die defensiebeurs, het maatschappelijke gesprek en uiteindelijk natuurlijk ook over jouw onderzoek. En zo proberen we dan een beetje een antwoord te formuleren op die vraag: komt er oorlog? Maar goed, daar komen we pas over een uur. Eerst maar eens even muziek van Corey Henry. En nogmaals, als je vragen hebt, stel die vooral in de NPO Luister-app.
5: People.

0: Corrie Henry was dat met Fighting for Peace. En die hoorde je tijdens vroeg op deze bevrijdingsdag. Dinsdag 5 mei is het. Goedemorgen. Ja, op een dag waarop onze vrijheid vieren begint ergens anders in de wereld een grote defensiebeurs, namelijk de Saha-beurs in Turkije. Maar ja, vandaag is natuurlijk niet de enige dag dat we ons met de oorlog bezighouden. We krijgen brieven over een noodpakket inslaan. Drones in ons luchtruim. Zelfs onze kroonprinses Amalia is reservist. En dat alles roept de vraag op, is defensie anno 2026 weer iets vanzelfsprekends geworden? En over die vraag heb ik het deze ochtend met Michelle Haas. Zij is defensie-expert aan de Universiteit Gent. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Michelle? Stel die vragen dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Michelle, voor wie is zo'n defensiebeurs eigenlijk? Wie gaan daarheen?
2: Ja, daar gaan bedrijven heen. Die willen daar tonen hoe ver zij staan met bepaalde innovatie. Je hebt daar ook meetings en tussen die bedrijven, zeg maar. Die mogelijk kunnen samenwerken. Dus het is ook een soort netwerkevenement voor bedrijven. Mm. En dan gaan er natuurlijk veel officiële vertegenwoordigers heen van overheden. Want zij zijn de grootste aankoper. En eigenlijk de enige aankoper van defensiemateriaal. Dat maakt het een beetje een speciale markt. Ja. Je hebt niet zoveel vragers. En er kunnen ook mensen van de sector naartoe. Bijvoorbeeld academici of mensen die in beleid zitten op verschillende niveaus. En soms ook het breder publiek. Dat ook welkom is op zo'n defensiebeurs.
0: Het is wel interessant wat je zegt. Van het is een beurs waar dan al het nieuwe materieel wordt uitgestald en gepresenteerd. Maar eigenlijk is de overheid of een land zo ongeveer de enige partij die dat materieel kan kopen. Ik bedoel, waarom zou je zo'n beurs hebben dan?
2: Ja, omdat het toch denk ik interessant is. Puur strategisch, hè? Vanuit hun perceptie om dat samen te brengen. Ook om als staat, bijvoorbeeld Turkije heeft zelf belangrijke bedrijven. En je creëert op die manier ook een platform om mensen aan te trekken richting jouw nationale bedrijven. Dus daardoor gaan mensen bekend worden met de Turkse bedrijven, bijvoorbeeld bepaalde niche bedrijven of de nieuwste ontwikkelingen. Dus je zet je eigen land ook een beetje op de kaart op die manier.
0: Ik zat gisteren op een website en ik las dus in 4 dagen, hè, want zo lang duurt die beurs, trekken ze ruim 100.000 bezoekers.
2: Ja, ik had ook eens gekeken van hoe snel dat was gegroeid.
0: Ja.
2: Dat is heel snel gegroeid. Dus er zijn beurzen die al veel langer bestaan. Hè. Dus je hebt er eentje in Londen, de DSEI, die bestaat volgens mij al sinds 1999. Dus je hebt beurzen, het is van langer dan enkel deze tijd. Maar je ziet wel gewoon dat ze, elk jaar lees ik in ieder geval weer van een soort nieuw record van aantal bedrijven die deelnemen en aantal deelnemers. En dat ook altijd verder moet uitbreiden. Maar zijn introductie, dat het tegenover, of hebben we vierde vandaag bevrijdingsdag en deze defensiebeurs, tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook op een positieve manier met elkaar te maken. Hoe wij intuïtief natuurlijk iets hebben tegen wapensystemen, is het ook nodig om onze vrijheid te kunnen bewaren. Dus in die zin is het ook geen complete tegenstelling. Maar ze groeien enorm. En het aantal, de vraag naar militaire systemen stijgt natuurlijk ook enorm. Dus er is gewoon meer, de markt vergroot eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, een gevolg van die markt die vergroot is ook een defensiebeurs die afgelopen jaar in België was. Dat was overigens voor het eerst. Hoe bijzonder was dat? Jij woont natuurlijk in België, dat zo'n beurs daar gehouden werd.
2: Ja, dat was echt wel een initiatief van deze regering. Ze hadden ook op die manier gecommuniceerd vorig jaar van, we hebben een idee, we willen een defensiebeurs in Brussel organiseren. Zeker om dus ook echt de Belgische bedrijven te positioneren. En ook omdat Brussel natuurlijk gewoon een heel belangrijke stad is. Dus daar komen gewoon veel mensen samen. Dus dat was wel bijzonder. Ik denk ook voor België als maatschappij was dat ook wel een soort van grote stap. Dus je zag dat er ook best wel veel debat over was inderdaad. Dus het ging dan verder dan enkel, dit blijft op de achtergrond.
0: Wat voor debat was er dan over?
2: Ja, of dat we op deze manier een soort van platform moeten bieden aan defensiebedrijven, wanneer we overslaan in een soort militarisering of een normalisering van wapensystemen. Terwijl dat er best wel veel terughoudendheid altijd is geweest in België om te evolueren op dat vlak. Dus kijk, als je een defensiebeurs in Polen organiseert, dan krijg je daar heel andere reacties op. Omdat daar de sense of urgency gewoon dermate hoog is. Dat de meeste mensen gewoon echt akkoord zijn met het verhaal van defensie.
0: Ja.
2: Je hebt daar zelfs een bepaalde soort van schiettraining voor jongeren op scholen. Weliswaar met andere soort wapens. Maar dus dat is daar echt meer ingebed in een samenleving. Terwijl hier was wel een beetje het debat van, moeten we dit doen? Wat betekent dit voor onze maatschappij? Ja. Er was bijvoorbeeld ook een korting voor kinderen.
0: Ja, dat zag ik, ja.
2: Dus dat kwam ook niet zo goed aan.
0: Ja. Ik heb ook een fragmentje van een kind op die defensiebeurs in Brussel. Daar kunnen we even naar luisteren. Dan hoor je ook een beetje hoe zo'n kind bijvoorbeeld zo'n beurs beleeft. Laten we even luisteren.
1: Ik heb gezien dat er heel veel luchtvaart in zit. Drones en dergelijke die interessant zijn. Ook cybersecurity. En dan als kers op de taart het mooie speelgoed.
3: Ik wil later in het leger. Dus ik wil eens komen zien. Want ik vind dat heel cool hoe dat alles eruit ziet. En hoe dat dan werkt.
0: Ja, ik vind het heel cool hoe alles eruit ziet en hoe dat werkt. Dit lijkt me niet het typische publiek voor zo'n defensiebeurs.
2: Echt Vlaams ook, hè?
0: Ja, prachtig vind ik het, ja. Ja,
2: ja ik vind dat ook. Dus ik kan me het eerste fragment zelfs nog herinneren. Ik denk dat dat op het VRT-journaal was ook. En er was best wel veel debat over, ook in mijn kringen. Iedereen wist een beetje van die beurs, wat eigenlijk atypisch is. Maar er werd best wel veel over gecommuniceerd. En inderdaad, als je dan hoort van, ja, dit is een soort van de kers op de taart. Ik begrijp het vanuit hun perceptie. En ze zijn niet gevaarlijk natuurlijk. Maar ik, ja, persoonlijk, en ik volg defensie natuurlijk van dichtbij, denk ik dat je wel een soort van normalisering binnen defensie als organisatie nodig hebt. Uiteraard van wapensystemen. En zij werken daar continu mee. En ik vind ook dat we richting breder in de maatschappij, bijvoorbeeld onze veiligheidsdiensten, meer ruimte moeten kunnen geven. Daar is natuurlijk in Nederland ook heel debat over. Hè? Ruimte voor defensie. Mm-hmm. En in België heb je bijvoorbeeld veel bevriende militairen die ik ken, die echt niet eens in hun auto durven stappen in uniform, of die soort van omslachtig moeten omkleden vlak voor de kazerne. Dus we hebben juist eigenlijk nog heel veel terughoudendheid tegenover defensie. Dus dan is dit wel een beetje van 0 naar 100, denk ik.
0: Ja.
2: Dat we dan op het journaal plots zien van, oeh, onze kinderen konden daar naartoe gaan. Dus ja, het was bedoeld, en ik denk dat dat voor een deel ook wel werkt, om de maatschappij daarbij te betrekken, zodat zij ook eens een unieke kijk krijgen eigenlijk in die systemen. Want normaal gezien kun je die als burger, je kan wel bepaalde industrie bezoeken, maar beperkt natuurlijk. Ja. En je gaat er nooit mee werken, tenzij je in defensie gaat werken. Het is misschien voor een deel, er gaat natuurlijk veel publiek geld naartoe. Goed dat burgers ook een beetje weten wat dat dan is. Maar het is natuurlijk geen speelgoed.
0: Maar het is een soort, als ik je goed begrijp, dan is er een soort balans die er moet zijn tussen van, mensen moeten wel geïnformeerd kunnen worden, maar mensen moeten niet gefascineerd raken. Is het dat?
2: Ja, dat vind ik wel een belangrijke. Ja.
0: Vind je dat met zo'n beurs in Brussel te veel op die fascinatiekant zit? Dat het soort te normaal wordt, al die wapens?
2: Nee, dat vind ik niet. Ik vind het wel perfect legitiem om een defensiebeurs te organiseren in de hoofdstad van Europa. Dus ik denk, dat heb ik ook wel eerder in een interview gezegd, ik denk dat die korting voor kinderen misschien gewoon puur op vlak van communicatie niet de slimste zet was. Dus daar ben ik niet direct voorstander voor. Maar op zich een dag openbrengen voor het publiek is niet erg.
0: Ja.
2: En het is ook goed dat er dan, ik ben heel groot voorstander van maatschappelijk debat, dus ik vind het altijd goed als er dan over gedebatteerd wordt. En dat we ook een beetje grenzen kunnen stellen aan, oké, wanneer gaat het te ver? Weet je, wij willen geen schietlessen zoals in Polen bijvoorbeeld. Dat hoeft ook niet. Dus waar liggen de grenzen? Ja. Dus die worden continu natuurlijk opnieuw besproken.
0: Vind je dat gesprek voldoende gevoerd wordt over hoe kijken wij nou naar defensie? In hoeverre moeten we toestaan in het straatbeeld, in ons dagelijks leven? In hoeverre willen we dat nog op afstand houden? Vind je dat gesprek genoeg gevoerd wordt in Europa?
2: Jawel. Ik denk dat het gewoon soms een beetje zwart-wit is. Of dat het een beetje bipolair, zeg maar, van je hebt twee kampen. Oftewel ben je voor, oftewel ben je tegen. Terwijl ik geloof wel heel erg in nuance. En in mijn boek komt de oorlog en 33 andere vragen over defensie. Vertek ik ook steeds vanuit soort van mijn eigen perceptie, ook voor een deel. Het is meer een beetje essay-achtig, omdat ik wel ook geloof in mijn eigen ervaringen van, ja, opgegroeid in meer pacifistisch nest, student-activist. Ik heb zo ook nog protesten gelopen die eerder, of ook voor een deel tegen defensie waren, ondanks dat ik daar niet voor die reden bij stond. Tot ja, adviseur achter de schermen in de politiek en nu, ja, wel voorstander van de Europese herbewapening. Dus ja, ik probeer dat debat een beetje mee te nemen in mijn boek. En ik vind wel dat we daarin steeds een beetje op zoek moeten naar nuance. Het is niet ofwel ben je voor, ofwel ben je pacifist en wijs je alle geweld af en ben je tegen alles, al dit soort dingen. Ofwel ben je militarist of zo. En ben je volledig overtuigd van de dreiging en fan van wapensysteem en wil je daarmee op de foto? En er zit nog heel veel tussen,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, precies. Er zit meer nuance in. Maar het is wel interessant wat je zegt, want je bent nu 29, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, als we even 15 jaar teruggaan in de tijd, had je het dan vaak over geopolitieke ontwikkelingen met je ouders?
2: Ja, eigenlijk wel. Dus mijn moeder gaf vroeger les aan minderjarige oorlogsvluchtelingen. En dus we kwamen wel, ja, we hadden thuis heel vaak over mensen die op de vlucht waren voor oorlog, wat natuurlijk afgrijselijk is. Ja. En waardoor ik ook heel erg tegen conflicten werd, natuurlijk. Mijn vader was vroeger lid van de SP, dus zeer links, pacifist ook. Heel kritisch bijvoorbeeld op Irak-oorlog geweest en zo. Dus we hadden het over onrecht in de wereld.
0: Ja.
2: En vanuit die overtuiging, of daar ben ik zeker door beïnvloed, geef ik ook vroeger altijd al mijn dagboek en zo over wat in de wereld omgaat. En ben ik ook internationale politiek gaan studeren, echt wel met het idee van, ik wil kunnen bijdragen of zo om conflicten te doen laten stoppen. En dat was wel een beetje een soort van mijn morele overtuiging. En initieel was ik daardoor eigenlijk een beetje tegen defensie. Omdat voor mij defensie werd ingezet in buitenlandse missies om geprobeerd instabiele regio's stabiel te maken. Maar dat is ook vaak mislukt natuurlijk. Soms heeft het tijdelijk voor meer vrede en veiligheid gezorgd. Maar er zijn ook veel interventies. Irak, Afghanistan, de Sahelregio in Afrika, waar nu weer destabiliseringen zijn, waar het

0: dragen of zo om conflicten te doen laten stoppen. En dat was wel een beetje een soort van mijn morele overtuiging. En initieel was ik daardoor eigenlijk een beetje tegen defensie. Omdat voor mij defensie werd ingezet in buitenlandse missies om geprobeerd instabiele regio's stabiel te maken. Maar dat is ook vaak mislukt natuurlijk. Soms heeft het tijdelijk voor meer vrede en veiligheid gezorgd. Maar er zijn ook veel interventies. Irak, Afghanistan, de Sahelregio in Afrika, waar nu weer destabiliseringen zijn, waar het ja, wisselend succes had.
1: Ja, maar we hebben het over natuurlijk het gesprek wat wij in de maatschappij en zelf thuis aan die keukentafel voeren over defensie. Dat negatieve imago wat jij zag toen je 14, 15 jaar oud was, dat heeft natuurlijk wel impact op hoe wij, op hoe wij denken en praten over dat hele defensieapparaat.
0: Ja, tuurlijk. En in die zin is het debat wel veranderd natuurlijk. Van de inzet van defensie is terug op territoriale veiligheid. Dus heeft dat ook een ander debat nodig, denk ik, voor een deel. Wat we ook zien natuurlijk. Dus we zien in Nederland ook dat veel partijen die eerst terughoudend waren tegenover defensie, nu wel die urgentie inzien. Ook omdat de inzet veel meer verschoven is. Dus naar solidariteit met Oost-Europese bondgenoten. En dat is zeker het beschermen van mensenrechten en internationaal recht. Dus dat past ook heel erg bij een meer linkser idee van buitenland beleid of zo. Dus in die zin zie je dat dat ook wel verschoven is. Maar ik denk wij zijn. Je bent van mijn leeftijd, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben 28. Ja.
0: 28, ja. Dus wij zijn natuurlijk opgegroeid met het idee van ja, defensie, wat heeft dat heel erg als nut? Ja. De dreiging was heel laag, toch? En ik weet nog dat er bijvoorbeeld in België, toen ik hier naartoe verhuisde, 11 jaar geleden, dus in 2015, toen waren er ook militairen ontplooid op binnenlands grondgebied. Dus er liepen militairen rond in Brussel. En ik weet nog dat ik daar langs liep en me eerder onveilig voelde als ik een militair zag. Dan dat ik dacht van, oh, dit, ik voel mij veiliger. Hè? Dus ik had echt wel een soort van weerstand daartegen.
1: Het is grappig wat je zegt, want eigenlijk, kijk, in het woord defensie zit iets, hè, defensiefs. Het gaat over onszelf verdedigen, het gaat over veiligheid, terwijl toch het beeld wat ik er persoonlijk bij heb, of bij had in ieder geval, is het gaat over aanvallen, het gaat over acties in het buitenland, het gaat helemaal niet over ons, het gaat over andere mensen ver weg van hier.
0: Ja, en het is ook een beetje geëvolueerd, natuurlijk wel altijd als inzet om mensen te beschermen, ook ergens anders. En je kan je ook, en dat is ja, heel verre morele filosofische vraag, maar kan je ook de vraag stellen van, als we niets doen in de wereld op vlak van militaire inzet, ook bijvoorbeeld zelfs om humanitaire steun of ontwikkelingssamenwerking te kunnen verzekeren, want je hebt ook militaire ondersteuning nodig om bijvoorbeeld mensen humanitair te kunnen helpen.
1: Ja.
0: Ja, als we nooit iets doen met militaire inzet, is de wereld dan rechtvaardiger, bijvoorbeeld. Ik denk dat er wel iets voor te zeggen viel, dat we, en dat doen we nog altijd, dat we die inzet hebben ook in het buitenland. Maar wat we dus nu vooral zien, de generatie boven ons, die kwam nog wel vanuit het idee van de Koude Oorlog natuurlijk. Waar er ook nog dienstplicht was. Hè, dus in 1994 of 1993 in Nederland en in België zijn rond die periode, ik denk in Nederland 1997 misschien, of andersom, dat weet ik nu niet. Maar is de dienstplicht opgeschort hè, in de jaren 90? Zijn die investeringen omlaag gegaan? Dus wij zijn een beetje opgegroeid, vlak de generatie boven ons, met die holiday from history in de jaren 90. En nadien een dreiging die afnam en alles werd toch beter. Dus we moeten weer een beetje wennen aan het idee van, oh, defensie is eigenlijk wel nodig om te verzekeren wat we nu net hebben opgebouwd.
1: Ja. Wanneer besefte jij je dat?
0: Ik denk, terwijl dat ik bezig was met mijn masterstudies, die ging dan over Midden-Oosten-studies vooral en Sub-Sahara-Afrika, was ik wel bezig met conflicten waarvan ik dacht van, oké, ik kan wel een soort van pacifist willen zijn en geweld willen afkeuren, maar als je onder bezetting leeft of als je land wordt aangevallen of als je onder dreiging staat, snap ik eigenlijk wel goed dat je ook een militaire opbouw nodig hebt. Of wat doen we tegen, ja, terroristische groeperingen die daar lokaal blijven uitbreiden, willen we dan bijvoorbeeld een land ondersteunen? En kunnen we dat dan ook doen door training, militaire training, om te zorgen dat zij zelf mensen kunnen beschermen? Dus daarin veranderde ik wel een beetje van perspectief van, oké, het is echt een beetje een groot luxe, een privilege om te denken van, oh, ik ben per definitie tegen geweld. Ja. Ik ben opgegroeid in Nederland en

0: dus dan is dat wel gemakkelijk of zo. Dus dan begon het wel een beetje te veranderen. En als ik dan... ik werkte dus als politiek adviseur in legislatuur in een soort van de Tweede Kamer hier, in het federaal parlement. En dan was ik ook echt elke dag bezig met commissies defensie. En dan leer je ook defensie van binnenuit kennen. En dan besef je van oké, we hebben echt wel bijvoorbeeld een marine nodig om onze kustlijn te beveiligen. Ja. Of gevechtsvliegtuigen nodig om de Baltisch luchtruim te verdedigen. Dus
1: maar dit heb jij dan geleerd tijdens je studie en daarna ook tijdens je werk als politiek adviseur. Wanneer is dat maatschappelijke gesprek gekanteld? Is dat dan bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne? Tenminste, als we dan kijken naar de mensen en de burgers in Europa?
0: Nou, in Europa zag je dat voor 2014 eigenlijk elk land in een besparingslogica zat. Dus zelfs Estland. En zelfs de Baltische staten hebben eigenlijk nadat ze bij de NAVO zijn gekomen en zo, zijn ze eigenlijk het dienstplicht afgeschaft of opgeschort en zijn ze gaan besparen. Dus tot 2014 zaten allemaal een beetje in die logica of het idee van oké, we zijn allemaal veilig en vrij. Oost-Europa was wel ietsje meer alert natuurlijk en een land als Finland is altijd super alert gebleven. Maar dus dat was een beetje de algemene tendens. Na 2014 zag je veel duidelijker nog, vanaf 2008 of 2007 was al die speech van Poetin, waarin hij meer agressieve intenties had geuit. Had je Georgië in 2008 en dan 2014 de oorlog in Oost-Oekraïne en de illegale annexatie van de Krim. En MH17 natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Die echt wel een soort shockgolf waren door Europa. Van oké, de dreiging kan heel dichtbij komen. En
1: misschien Rusland ook wel, de dreiging kan heel snel heel dichtbij komen.
0: Absoluut. Dus dat heeft wel al een perceptieverandering gebracht. Dus als je nu vraagt aan Oost-Europa of in Noord-Europa van hoe kijken jullie naar de oorlog, dan verwijzen zij ook altijd naar de oorlog is gestart in 2014. Ja. Dus voor hen is het echt al een stuk langer bezig. De rest van Europa is denk ik nadien weer een beetje in slaap gevallen. En dat zag je ook in het maatschappelijk debat. Dus er was wel, plots kwamen Europese leiders terug van die NAVO-top in Wales in 2014... met de boodschap, we moeten terug gaan investeren in defensie. Hè. Einde van de Koude Oorlog hebben we allemaal bespaard, maar nu moeten we terug naar die 2%.
1: Kijk,
0: en
1: dan maken we ook al langzaam weer een bruggetje naar het beleid. Laten we het daar dan maar zo meteen ook over hebben. Want dat is dan toch ook een soort kantelpunt geweest in het beleid wat we voeren als het gaat om defensie. Toch nog één vraag over dat gesprek. Want je zei net, jij bent 29, ik ben 28. Dus ik ga even woorden gebruiken die wij in het dagelijks leven ook gebruiken. Is een gesprek over defensie nou alweer mainstream geworden of niet?
0: Ik dacht echt, ga je nu een term gebruiken en ben ik een boomer? En ben ik niet?
1: Ik ben een ontzettende boomer, maar Michel, dus maak je geen zorgen.
0: Maar het wordt een mainstream, ken ik. Dat weet ik niet. Ik denk dat we wel voor een bepaald deel van de maatschappij wel. Ik denk ook voor veel mensen, die hebben ook die stap snel kunnen maken. Bijvoorbeeld, je hebt die brief in Nederland, richting 17-jarigen. Dat heb je hier in België ook. Dat heb je in veel Europese landen.
1: En dan gaat het over de dienstplicht, bedoel jongens, je?
0: Dus eigenlijk een uitnodiging van wil je een 10 jaar doen? Of en weet dat de dienstplicht dit niet is opgeschort. Ik denk dat er ook heel veel jongeren zijn die dat zien en denken, dit is niet voor mij. En ze zijn ook perfect. Het is ook perfect rechtvaardig om dat dan bij het oud papier te leggen. Hè? Ja. Niet iedereen hoeft direct mee te zijn met dat verhaal. Dus we zijn dat debat wel aan het voeren. Ik denk dat er nog veel frictie is en dat het niet volledig mainstream is. Maar het is zeker een ommekeer in het maatschappelijk debat.
1: Ja, en misschien wordt het dan wel een keer mainstream. Laten we even naar een vraag van luisteraars gaan, Michel. Want die komen volop binnen in die NPO-luisterapp.
2: Vroege vragen.
1: Eens even kijken. Henry vraagt zich af, dat is een beetje wel een specifieke vraag. Nou ja, goed, je mag ook zeggen als je er geen antwoord op hebt. Hij zegt, Finland heeft veel mijnen bij de grens geplaatst. Is dat nou vanuit Europees perspectief onethisch of juist ethisch om te doen?
0: Dat is een goede vroege vraag, moet ik zeggen. dat is een van de debatten die we hebben natuurlijk. Is wat als je merkt dat jouw tegenstander waarvoor we ons waarvoor we defensie aan het opbouwen zijn in termen van afschrikking en mogelijke verdediging bepaalde systemen teruggebruikt, zoals mijnen. Wat moeten wij dan doen? Hè? Want we hebben met z'n allen een aantal zaken afgesproken. Bijvoorbeeld geen clustermunitie, geen antipersoonsmijnen. België heeft daar trouwens een soort voortrekker in gespeeld ook. En nu zie je dat die Oost-Europese staten eigenlijk ook bepaalde van die conventies een beetje hebben laten vallen of zich daaruit hebben teruggetrokken.
2: Ja.
0: Omdat zij zien van ja, maar het is, we zouden onszelf in de voet schieten als we dat niet doen, als we die mijnen niet leggen.
2: Ja.
0: Dus ik vind het dubbel. Ik begrijp het voor landen die zich echt bedreigd voelen. Zoals een land als Finland en aan de oostgrens. Tegelijkertijd denk ik dat we ook nog altijd een deel van onze ethische normen en ethische kaders echt wel moeten bewaken. Dat we niet volledig moeten meegaan in de oorlogsvoering van een tegenstander. Maar hier sta ik dus een beetje dubbel in. Ik denk,
2: nou ja, het is in ieder geval het is wel een goede vraag. Precies, ja, het is wel een goede vraag van Henry. Eddie die zegt nog, de NITS Exhibition for Defense and Security, 37e editie, die vindt plaats op 19 november 2026 in Rotterdam, Ahoy. En dat is ook een defensiebeurs. Dus het is helemaal niet van nu. Het gebeurt al heel lang.
0: Ja, ik vraag me wel af wanneer die voor het eerst zijn gestart. En ik denk ook dat die zeker is gegroeid.
2: Ja.
0: Maar klopt. Nederland heeft ook zo'n beurs. Niet zo groot als dat we die in Turkije zien. Maar zeker bestaat ook.
2: Ja. Iemand die zichzelf Pop Kudam noemt, die zegt in hoeverre wordt de handel in wapens gevolgd en in kaart gebracht in welke, en in welke handen de wapens vallen en of hiermee sancties zijn omzeild. Dat zijn eigenlijk drie vragen in één hele mooie, korte, compacte zin. Maar laten we beginnen bij de eerste. In hoeverre wordt die handel in wapens gevolgd en in kaart gebracht in Europa?
0: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want voor ons bijvoorbeeld ook als onderzoekers is dat lastig. Hè? Dus sommige landen zijn er transparanter over, maar je hebt ook een deel dat is afgeschermd omdat het vertrouwelijk is. Dus dan weet je niet tijdens het proces welke mogelijke aanbieders waren er. Maar je hebt wel verschillende pogingen vanuit social, vanuit analytici, vanuit onderzoek om in kaart te brengen wat er allemaal wordt aangekocht. En daarover is de media ook belangrijk natuurlijk, hè, dat we daarover discussiëren.
2: Ja. Maar het is toch interessant dat je zegt dat is moeilijk om in kaart te brengen. Ik bedoel, als ik een bloemkool koop in de supermarkt, als je dat na zou trekken, dan kan iedereen zien dat ik een bloemkool koop in de supermarkt. Ik bedoel, waarom kunnen we niet zien dat Israël wapens koopt uit Frankrijk?
0: Ja, voor een deel wel. Dus we zien wel de grote aankopen. Je hebt ook een soort vakbladen, defense news en zo, waar je de aankondigingen ziet. Staten die ook zelf aankondigen wat ze hebben aangekocht. Maar het is eigenlijk een proces tot die aankoop waar landen verschillend transparant in zijn.
2: Ja.
0: Dus als je onderzoek wil doen naar waarom is een bepaalde aankoop gedaan, dan spelen verschillende zaken daar een rol. Bijvoorbeeld, Polen is heel snel gaan schakelen en heeft ook veel materieel gekocht uit Zuid-Korea. En daar is bijvoorbeeld dan ook wel wat kritiek op gekomen. In het begin van, we moeten toch Europees kopen. Maar Polen wou snel materieel opbouwen, omdat zij die dreiging echt van heel dichtbij voelen. Dus je ziet dan uiteindelijk ook wel dat bijvoorbeeld belangrijke termijnen een rol spelen. Dus hoe snel krijg je je materieel tot hier.
2: Ja.
0: Maar er zijn verschillende soorten databases of overzichten die geprobeerd worden te maken van de aankopen. Maar het is ook heel lastig soms om vast te stellen, dat is vanuit onderzoek ook wel moeilijk, van wanneer is een aankoop besloten? Ja, bijvoorbeeld in België krijgen we nu materieel toe voor de landmacht in een partnerschap dat we hebben met Frankrijk. Dus Nederland integreert soort van de landmacht al heel lang natuurlijk met Duitsland. België doet dat met Frankrijk. En we krijgen die eerste voertuigen komen dan, zijn dit jaar denk ik, of vorig jaar zijn de eerste voertuigen pas binnengekomen. Maar eigenlijk is dat project al gestart in 2016.
2: Ja, precies. Dit gaat over ontzettend lange termijnen.
0: Exact, ja. Dus je moet altijd ook, het is lastig om dan te zien van wanneer is de besluitvorming exact geweest. Ja. En wie waren de andere spelers? Daar is dan een beetje vaagheid over.
2: Allemaal goede vragen en opmerkingen in de NPO-luisteraar. Mocht er nou nog meer vragen zijn, laat dat vooral weten. Frank die zegt nog, weer die pet wordt een keer volwassen. Hij doelt denk ik op het feit dat ik een pet op heb. ja, prima Frank. Hij voelt zich denk ik erg aangevallen.
0: Bij Defensie, de jonge recruten hebben ook petten op.
2: Oh, dus kijk, nou helemaal. Ik ben helemaal in thema, Michel. Dankjewel. We gaan zo meteen verder praten. En ik zei het al, als er nog vragen zijn, laat dat vooral weten.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: Ja, ik spreek deze ochtend met Michel Haas, defensie-expert aan de Universiteit Gent. Zometeen praten we ook verder over het onderwerp van vandaag, namelijk het gesprek over defensie. Nou, daar heb ik het net eigenlijk al over gehad. En zometeen gaan we het hebben over dat defensiebeleid in Europa, hoe dat veranderd is de afgelopen jaren, hoe dat ook per lidstaat verschilt. Maar eerst even naar muziek, een toepasselijk nummer van Bob Dylan. En dit is Blowing in the Wind.

0: Heerlijk. Blowing in the Wind van Bob Dylan. Die mondharmonica dan op rechts en de gitaar op links. Zo namen ze dat vroeger op. Heerlijk. En die hoorde je tijdens Vroeg van dinsdag 5 mei. Goedemorgen. Defensiebeurzen laten goed zien hoe het risico van oorlogen toeneemt. En dat voelen wij burgers dan ook. Maar zien we dat ook terug in het beleid? Daar ga ik verder over praten met de defensie-expert. Oftewel mijn gast deze ochtend, Michel Haas, verbonden aan de Universiteit Gent. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen over dit onderwerp, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Michel, ik zet nog even mijn pet goed. Dan kunnen we weer verder met dit gesprek. Hey, in een van die onderzoeken waar je nu mee bezig bent, kijk je ook naar het verschil in defensiebeleid van België en Nederland. Natuurlijk twee buurlanden. We zijn nauw verbonden met elkaar. Wat ben je tot nu toe tegengekomen?
2: Ja, het start eigenlijk een beetje vanuit de vraag, de oprechte vraag die ik zelf ook had, met het volgen van het Nederlands defensiebeleid en ook het Belgisch defensiebeleid. Op de voet een beetje. Hoe kan het dat er toch wel grote verschillen zijn tussen die twee landen? In de zin van wanneer dat ze ook geschakeld zijn in het weer terug investeren in defensie. Dus wat je zag in Nederland is dat er na 2014 sowieso besloten werd om weer terug te gaan investeren. Wel nog altijd beperkt. Dus vanwege die NAVO-top die er toen ook was, hebben eigenlijk alle NAVO-landen, ook België, heeft dat moeten goedkeuren. Maar in België zag je eigenlijk terug een daling van het budget. En ook zelfs een personeelstop in 2015 binnen Defensie. Dus daar zag je al een soort splitsing tussen de twee staten. In Nederland was de investeringen ook wel nog altijd vrij beperkt. En is dus vooral in 2022 dat je echt een snelle omschakeling zag.
0: En 2022 omdat door de inval, of eigenlijk de tweede inval van Rusland in Oekraïne.
2: Exact, ja. Daar is Nederland wel snel gaan positioneren en snel weer terug gaan investeren. Terwijl in België dat opnieuw weer een beetje uitbleef. En eigenlijk in 2025 vorig jaar pas met de transatlantische druk die er ook werd gezet. Dat is eigenlijk als een soort entree-ticket voor Den Haag en de NAVO-top van vorig jaar.
0: Ja.
2: Moesten ze toch echt wel aan die 2% voldoen. Dus dat
0: werd toch, vooral. Ik vind dat toch interessant. Ja. Want als we even één stap teruggaan. 2014, de Krim wordt geannexeerd. Uh-huh. Dat is een grote happening. Er is veel aandacht voor in Europa. Dan wordt er besloten van jongens, onze veiligheid komt toch misschien wel in het geding. En het jaar daarna is er een vacaturestop bij Defensie in België.
2: Ja. Ja, ik denk wel dat we 2014 als shock een beetje overschatten als we terugkijken naar wat er toen echt in Europese hoofdsteden besloten is. Dus inderdaad, Noord- en Oost-Europa heeft toen wel echt gezien van kijk, onze perceptie en onze analyse dat de Russische dreiging eigenlijk altijd terug weer kan opwakkeren, die was juist. Dus zij zagen eigenlijk dat ze een beetje gelijk kregen natuurlijk in hun perceptie. Maar betwijfelden nog niet echt aan het feit dat de Amerikanen ons toch echt wel te hulp zouden schieten.
0: Ja.
2: En voor veel staten werd het wel gezien als iets beperkt tot de Krim. Daar zag je toch wel verschillende percepties. Maar wat je natuurlijk in Nederland zag, en ik denk dat dat wel een soort voedingsbodem heeft gegeven om in 2022 sneller te schakelen, was het nationaal trauma van de MH17.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk heel veel effect heeft gehad op de maatschappelijke perceptie en ook de politieke perceptie, denk ik wel, van die Russische dreiging. En in België zag je dat er dus, ik denk dat er toen werd aangekondigd. Dus er stond in het regeerakkoord van 2015, we gaan terug investeren in defensie. En toen, de dag nadien, toen de begroting vrij kwam, werd er 1,6 miljard bespaard.
0: Oh ja.
2: Wat er wel is veranderd in België is dat met de terroristische aanslagen van een jaar nadien, toen is er besloten minder te gaan besparen op defensie. En dat was dus wel een soort kleine wake-up call.
0: Ja.
2: Dus wat je ziet is dat als die buitenlandse dreigingen nationaal worden, dan heeft het sneller een impact op beleid.
0: Precies, dus zodra die dreiging dichterbij komt, dan zie je het ook terug in beleid. Nou, in Nederland noem je MH17 als een goed voorbeeld van zo'n enorme nationale shock natuurlijk. Nou, in België dan die aanslagen. Ik heb natuurlijk ook even op de website van de universiteit gekeken, Michel. Daar staat op jouw profielpagina. Mm-hmm. Haar onderzoek richt zich op verandering in het defensiebeleid van de Europese staten. Nou, dat hebben we natuurlijk al besproken. Nu kunnen we niet op elke afzonderlijke lidstaat ingaan. Maar het roept natuurlijk wel de vraag op, ja, hoe veranderlijk is dat defensiebeleid van Europese landen überhaupt? Hè? Als we zo extreem reageren op zo'n shock, dat geeft ook aan dat we ergens anders misschien helemaal niet op reageren, als er niet zoveel gebeurt. Dus dat we dus gaan besparen, zoals je net zegt.
2: Mm-hmm. Ja, maar dat is, het was ook wel de logica waar we dus in zaten binnen de NAVO. Van het professionaliseren van onze defensie. En dus ook van al onze nationale krijgsmachten. Maar ik doe inderdaad onderzoek naar Europese staten. Wat eigenlijk een beetje, dus relatief weinig onderzoek, als het gaat over Europese defensie, naar die case studies. Dus hoe zien we in al die verschillende staten dat beleid wordt gemaakt. Maar eigenlijk Europese defensie is wel per definitie dat. Dus de Europese Unie die kan wel initiatieven nemen voor een soort coördinatie of financiering. Maar defensie hangt nog altijd af van wat de hoofdsteden beslissen. Mm. En dat is echt nationale soevereiniteit en ook de NAVO. En dat zijn Europese verdedigingsplannen. Die worden ingevuld door ja, in welke mate landen die capability targets halen.
0: Capability targets, dat klinkt heel moeilijk.
2: Ja. Ja, dat is. Nou, dat zijn eigenlijk de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO die aan elk land worden opgelegd, ook in coördinatie en dialoog uiteraard. Dus eigenlijk binnen de NAVO, en dat is wel belangrijk om eens heel kort te kaderen, hebben we afgesproken van, we hebben een soort gemeenschappelijke verdediging in het geval dat we worden aangevallen. En daarvoor hebben we afschrikking nodig. Dus we moeten iets militair opbouwen, zodat de tegenstander toch denkt dat de kost te groot is om ons te gaan aanvallen. Hmm. Dus we zitten in hetzelfde bootje. En vanuit die dreiging worden er bepaalde scenario's of bepaalde mogelijke dreigingen vastgesteld en welke verdedigingsplannen we nodig hebben om daar een antwoord op te bieden. En uit die Europese verdedigingsplannen vloeien dan capaciteiten. En die worden weer onderverdeeld onder staten. En dat zijn de capability targets. Dus we moeten allemaal bijvoorbeeld in België, die capability targets zijn grotendeels classified, maar we weten wel een paar dingen. Bijvoorbeeld dat België heeft maar één brigade op dit moment. Ze hebben hem net opgesplitst. Dus we hebben net een tweede brigade, maar die moet wel nog volledig voorzien worden en logistiek ondersteund. Dus België moest een tweede brigade hebben. Of bijvoorbeeld hoeveel gevechtsvliegtuigen hebben we nodig binnen Europa. Dus dat wordt dan eigenlijk een beetje afgestemd.
0: Maar wel, ik vind het wel interessant dat we dus, want dit wordt dan helemaal afgestemd in Europa. Maar je kunt ook zeggen, want je zegt net ook, het wordt in de hoofdsteden beslist en besloten hoe er naar defensie wordt gekeken en hoe er in geïnvesteerd wordt. Er is dus niet een soort unaniem Europees defensiebeleid op dit moment.
2: Nee, zeker niet. En er wordt, we hebben wel gemeenschappelijk buitenland en veiligheidsbeleid, maar het is bijvoorbeeld al best wel moeilijk om daar een gemeenschappelijke positie rond te vinden. Mm-hmm. Van een veroordeling van een conflict. Of bijvoorbeeld die lening aan de Oekraïne die dan wel werd geblokkeerd. Of gaan we naar eurobonds en gaan we gemeenschappelijke andere soorten leningen aangaan. Dus eigenlijk een beetje de Achillespees wel geweest van Europa is van ja, wat is ons gemeenschappelijk buitenlandbeleid?
0: Ja.
2: Dus defensie gaat echt wel heel erg vooral over hoe nationale staten dat invullen. Maar wat voor mij ook wel Europese defensie is, is regionale samenwerking. En daar zie je op nu ook wel een splitsing tussen Nederland en België. Dat Nederland richt zich eigenlijk veel meer, zeker de afgelopen jaren, omdat ze ook een beetje meer in de kopgroep zitten op dat vlak, richt zich veel meer op Noord- en Oost-Europa. Omdat dat ook wel wat de voortrekkers zijn. Hè? Van meer ook een maatschappelijk verhaal, van een breder verhaal van defensie, waarbij je ook de maatschappij betrekt in je beleid. En die investeringen om echt wel de dreiging serieus te nemen. Terwijl België minder die Noord-Oost-Europese identiteit heeft en zich dan iets meer richt op Frankrijk en ook iets meer in het kamp werd gezet van de free riders binnen de NAVO, zoals Spanje en zo verder. Dus daar zie je ook wel een soort geopolitieke identiteitssplitsing tussen onze twee landen.
0: Wat zijn de gevolgen van het feit dat al die Europese landen op een andere manier investeren in defensie, op een andere manier kijken naar defensie, op een andere manier beleid voeren ten aanzien van defensie? Wat is het gevolg daarvan?
2: Nou, je ziet in de literatuur, academische literatuur, wordt dat zo genoemd als two-speed Europe, wat je al zag vanaf 2014. Dus eigenlijk een Europa op twee snelheden. Sommige staten die vanaf 2014 al terug zijn gaan investeren. En eigenlijk moesten we allemaal gedaan hebben wat ja, een land als Estland doet. Of Finland, dat natuurlijk al heel lang paraat staat. Maar dat is wel een beetje verhaal apart. Of Polen, die vooral echt sinds 2022 heel hard is gaan investeren. Ja, als we allemaal dat traject hadden gevolgd, dan hadden we nu minder het debat van, ja, zijn we wel sterk genoeg? We hadden wel nog altijd afhankelijkheden van bepaalde cruciale capaciteiten van Amerika die je niet op 2 jaar kan vervangen. Maar dus ik denk, ja, een Europa op een beetje 2 snelheden.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd is dat ook wel iets wat we met z'n allen voor een deel accepteren, hoor. We weten, Polen verwacht niet per se van Spanje dat ze ook 5% uitgeven. Maar als je een Spaanse premier hebt die zegt, de Russische tanks gaan nooit door de Pyreneeën rijden. Ja, maar misschien wel door Polen en misschien wel door Estland. En wij hebben wel afgesproken dat we hen daarin dan ook ondersteunen. Ja. Dus je hebt wel die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die ook wel wat beschermd moet blijven, ondanks dat we verschillende strategische culturen hebben en dus ook verschillende budgetten, verschillende capaciteiten.
0: Ik moet meteen denken aan plannen die natuurlijk om de zoveel tijd weer eens opgegooid worden van, jongens, moet er niet een Europees leger komen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Voor mij is dat eigenlijk pure fictie. En lost het ook niets op. In de zin van, we hebben afstemming met Europese staten via die regionale samenwerking. En vooral binnen de NAVO. Hè. Dus de NAVO, wat we nu vaak horen, is de politieke crisis. En dat is eigenlijk de toplaag van de NAVO. Maar onder de NAVO is er nog heel veel samenwerking. Heel veel operationele samenwerking die al decennia is uitgebouwd. Systemen, trainingen, oefeningen en zo verder. Dus Europese samenwerking moet voor mij ook wel echt gekaderd zijn binnen die NAVO. Je kan er wel de Europese stempel, de Europese pijler, spreken wij dan over, die kun je wel versterken. Maar om dat nu te gaan vervangen door een Europees leger, waarbij je alle nationale legers soort van gaan samenvoegen, daar een Europees vlaggetje op zet, en dan wie beslist dan ook over die inzet? Dat is natuurlijk, ligt heel delicaat. Dat is per definitie nationale soevereiniteit ook. Dus dat zie ik niet gebeuren. En ik zie het ook niet als oplossing voor iets.
0: Michel Haas, defensie-expert aan de Universiteit van Gent. Daar spreek ik mee deze ochtend. Ben je zelf eigenlijk wel eens in een oorlogsgebied geweest?
2: Dermate ver in een oorlogsgebied. Nee.
0: Want je hebt er wel een boek over geschreven, of in ieder geval over die vraag die bij veel mensen speelt. Hè, komt er oorlog? En nog, hoeveel andere vragen waren het ook alweer?
2: 33,
0: hè? Ja, dat zijn veel vragen in een boek. Maar het leest wel lekker weg. Je begint overigens in de proloog van het boek in Estland. Natuurlijk zo'n land wat in Europa ontzettend interessant is, omdat het zo'n grens heeft met Rusland, een geschiedenis met Rusland. Waarom wilde je daar beginnen eigenlijk?
2: Eigenlijk beschrijf ik in mijn boek ook heel veel gesprekken met mensen, hoe ik op die antwoorden ben gekomen zoals onderzoeker. Maar als onderzoeker ben ik vooral heel veel in die gebieden in Europa, waar ze bezig zijn met hun defensiebeleid te herzien.
0: Ja.
2: En een van de meest kwetsbare puntjes van NAVO-grondgebied is Narva, is dat deel in Estland. Een klein stadje op de grens met Rusland. Waar ook mogelijke scenario's in onze planning, waar we proberen rekening mee te houden, van een beperkte Russische invasie bijvoorbeeld in dat gebiedje worden beschreven. Dus daar zie je echt wel een soort grote kwetsbaarheid van de NAVO. Dus zeker de Oost-Europese landen, Baltische Staten, daar doe ik heel veel onderzoek naar. Dus die komen ook heel veel terug in mijn boek.
0: En de mensen die je daar dan spreekt, bijvoorbeeld in Narva, denken zij dat er oorlog komt?
2: Ik vond het interessant. In mijn boek heb ik ook bijvoorbeeld gesprek met Ardo de Dekker, een goede vriend die oorlogsjournalist is en die in Kiev zat op het moment van dat de grootschalige invasie startte. En hij zei nog vorige week van dat hij ook aan de mensen daar vroeg, komt er oorlog de dag voor de invasie? En dat veel mensen dat hebben weggelachen. Wat perfect begrijpbaar is. Hè, want oorlog lijkt zoiets onwaarschijnlijk tot je van de een op de andere dag in die situatie zit. Dus ook in Estland, ondanks dat veel mensen wel voor een deel rekening houden met zo'n scenario. En je ziet bijvoorbeeld heel veel initiatieven van jongeren ook om een soort van vrijwilligerskorps wat ze daar hebben, die gezamenlijk trainen in de bossen. Dus het is daar wel echt een ander bewustzijn dan hier.
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd kun je dat nooit beseffen totdat je in zo'n situatie komt.
0: Ja, en wat is het? Heb je een antwoord gevonden überhaupt op die vraag? Komt er oorlog?
2: Nou, het is ook een beetje vertrokken vanuit de vaststelling dat er wordt altijd gezegd vanuit historici van we hebben een beetje beperkt historisch besef en er is toch altijd conflict in de wereld. En er zijn natuurlijk ook altijd oorlogen geweest en ook die impact hebben op ons. Maar het was wel een ver van ons bed show altijd. Ja. En nu is het natuurlijk veel dichterbij gekomen. En vorige week gaf ik les aan eerstejaars bachelorstudenten. En zij zijn al opgegroeid met deze oorlog. Hè. Zij waren 14 toen dat die startte. We kunnen natuurlijk de toekomst niet voorspellen. Maar het is wel zo dat we dermate geopolitieke turbulente tijd leven. Dat de kans dat oorlog ook ons bereikt. Wat het voor een deel al doet via die hybride vormen. Groter is nu dan de afgelopen decennia. Ja. En daar moeten we dus wel serieus rekening mee houden. En in mijn boek ga ik ook echt in op dat maatschappelijk debat. Wat betekent weerbaarheid? Wat betekent dit allemaal voor ons? En het dreigingsverhaal en de militaire paraatheid die daarvoor nodig is.
0: Ja, ja, ja. Je bent er dag in dag uit mee bezig, Michelle. Ja. Wij hebben er nu bijna een uur over gesproken. Maakt dit onderwerp jou nou banger of juist niet?
2: Ja, ik heb het gevoel omdat we hebben niet altijd grip op alles wat er gebeurt in de wereld. Door toch een beetje inzicht te krijgen. En dat wil ik ook echt wel doen met mijn boek. Een beetje die handvaten om beter te begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Ook echt wel voor jongeren. Geeft mij dat alleszins meer rust. Dus ik denk, ik leef niet. Er is ook geen reden voor paniek. Er is wel reden voor wat meer alertheid. Maar ook het verhaal van weerbaarheid bijvoorbeeld. Dat kan je ook versterken.
0: Ja.
2: Dus ik zie dat niet enkel als iets negatiefs.
0: Oké, en af en toe even naar een defensiebeurs.
2: Wellicht, ja.
0: Wellicht. Dankjewel. Michelle Haas, defensie-expert aan de Universiteit Gent en de schrijver van het boek Komt er oorlog en 33 andere vragen. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen hier op NPO Radio 1.
2: Dankjewel.
0: Dit was Vroeg van dinsdag 5 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we natuurlijk weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu hoor je het NOS Radio 1 journaal. Fijne dinsdag.
1: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen, het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Er vielen minstens 21 doden. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
4: In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed eerder ook, maar bij hem is niet zeker of het om het virus gaat, al denkt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Nederland bereidt een medische evacuatie voor. De Amsterdamse burgemeester Halsma kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De twee minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. En in Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. De traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Die zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden.
3: Er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Astrid. Op de A27 helaas al vroeg een file vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. 5 kilometer en 15 minuten. Er is één rijstrook dicht en hoogstwaarschijnlijk komt dit door een kapotte auto.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan in het zuiden van China zijn er zeker 21 mensen om het leven gekomen, 61 mensen gewond geraakt, zo melden Chinese staatsmedia. Er zijn bijna 500 reddingswerkers naar het gebied gestuurd om te zoeken naar vermisten. China-correspondent Gabi Verberg. Gabi, wat is er gebeurd?
6: Ja, gistermiddag om iets voor 5 lokale tijd, dus in Nederland iets voor de middaguur, heeft een gigantische explosie plaatsgevonden in een vuurwerkfabriek in Liaoyang, is een stad in Zuidoost-China. En de omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Er is een gigantische noodoperatie in gang gezet. Honderden reddingswerkers zijn op de been. Ja, we zijn nu zo'n 20 uur verder. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Ze zijn nog steeds bezig met de evacuatie en er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
3: En hebben ze al enig idee hoe het kon gebeuren?
6: Nee, eigenlijk weten we daar nog helemaal niets over. Wat we wel weten is dat het gevaar nog lang niet geweken is. Want naast de fabriek zijn 2 grote opslagplaatsen voor buskruid. Dus dat is ontzettend link. Dus er wordt niet alleen in de fabriek geblust, maar ook de lucht rond de fabriek moet bevochtigd worden, besproeid met drones, om maar te voorkomen dat er niet één vonkje door de lucht over kan slaan naar een van de pakhuizen of vele vuurwerkfabrieken daaromheen.
3: Er zijn dus heel veel hulpverleners naartoe gestuurd. Heeft de regering al gereageerd op deze ramp?
6: Ja, president Xi Jinping heeft zich gisteravond al uitgesproken over dat alles op alles moet gezet moeten worden om de situatie te controleren en om erachter te komen wat er is gebeurd. Nou, hij spreekt zich alleen maar uit als het om echt grote rampen gaat. Dus dit geeft echt wel aan hoe ernstig de situatie is. Daarnaast heeft de premier Li Qiang ook al gezegd hoe erg hij het vindt. En ik verwacht dat hij eigenlijk binnenkort naar het gebied zal afreizen. Dat is meestal de taak van de premier. Ook is er inmiddels een groot onderzoek gestart naar de oorzaak. En daar zijn ze in China altijd heel snel mee. Het gaat ook vaak gepaard met het vinden van een schuldige, het aanwijzen van een zondebok. Het gaat vaak om een persoon of meer, zodat de woede van de bevolking zich daarop kan richten. En niet op de overheid voor een nalatigheid van veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld. Dus er is op alle niveaus gereageerd.
3: Ja, wat betekent het voor deze stad?
6: Ja, het is, voor deze stad is het echt ontzettend heftig. Het is echt een mokerslag. Kijk, Liaoyang, dat is de stad waar de explosie heeft plaatsgevonden, is de vuurwerkhoofdstad van China. Er wordt al bijna 1500 jaar vuurwerk gemaakt daar. De stad is in China daar wereldberoemd om, zeg maar. Bijna een kwart van alle banen in de stad zijn in de vuurwerkindustrie. En dan heb je het over honderdduizenden banen. Niet alleen in de fabrieken, maar ook in de toerismesector daaromheen. Daar gaan ieder jaar miljoenen mensen op vakantie naar Liaoyang om vuurwerkshows te bekijken. Dus vuurwerk is echt de identiteit van de stad, van de mensen. En de economie draait erop. Dus dit nieuws komt daar ontzettend hard aan, denk ik.
3: Gabi, dankjewel. China-correspondent Gabi Verberg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het is 6:06. Paul en de Wit stond stil bij de nationale dodenherdenking. Gisteravond was Nederland om 8:00 2 minuten stil ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Voorafgaand aan de herdenking werd het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad met rode verf. Volgens columnist en historicus van EW Magazine Geerten Waling had dat niet mogen gebeuren.
7: Ik vind dat we dit niet alleen maar moeten verwerpen, maar dat we dit gewoon hadden moeten voorkomen. Sorry, dat wordt onacceptabel roepen, heb ik alle hoogwaardigheidsbekleders zien doen vandaag. Maar dat is gewoon niet genoeg meer. Je had gewoon politie bij moeten staan. Je weet dat die dag zonder klein hekje zit het hier op de foto. Het hekje is 1 meter hoog. Kun je zo overheen springen. Dit had echt veel beter voorbereid moeten worden.
3: Ja. Oud-AIVD'er Jelle Posma kreeg de vraag of de AIVD extra alert is op een dag als dodenherdenking.
8: De AIVD is 365 dagen per jaar alert, zeg ik even heel flauw.
9: Ja.
8: De diensten die hier voor de beveiliging zorgen, dat zijn met name andere diensten die op dat moment DKB en andere die iedereen veilig houden. Dus dat is niet zozeer beperkt tot de AIVD.
3: In Nieuwsuur ging het over Ridouan Taghi. Het is nog steeds niet gelukt om een nieuwe advocaat voor hem te vinden. Het Amsterdamse gerechtshof moet nu bepalen hoe het verder moet met het hoge beroep in de liquidatiezaak Marengo. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff zegt dat stoppen met de zaak geen optie is.
10: Op een of andere manier zal die doorgang moeten vinden. De vraag is hoe. Nou, het Hof gaat er binnenkort met hem ook over van gedachten wisselen.
11: Met Taghi opzitten?
10: Ja, natuurlijk zijn er ook nog heel veel zaken tegen andere verdachten. Die zullen we, als we een beetje naar de planning kijken, die zullen langzaamaan losgekoppeld worden van de zaak tegen de hoofdverdachte, zodat die wel door kunnen gaan. En wat je dan met de zaak tegen de hoofdverdachte moet, ja, dat is nog niet makkelijk te zeggen. Want het is een fundamenteel recht om een advocaat te hebben. Hij heeft ook meermaals aangegeven, ik wil een advocaat. Maar als er niemand opstaat, ja, dan zit je dus in een impasse.
3: Volgens Brinkhoff was de rechtszaak niet voorbereid op wat er in deze zaak allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd tonen de gebeurtenissen wel de veerkrachten van aan.
10: Als dit soort extreme dingen zich voordoen, we hebben natuurlijk allerlei heftige dingen gehad rondom de kroongetuigen. Dit is weer een nieuw heftige episode. Dat die rechtsstaat wel zo goed en zo kwaad probeert mee te bewegen en met voorzieningen probeert te komen, zoals nu voorzieningen voor advocaten die zaken zoals dit doen, om dan te kijken of je dan wel een team krijgt. Voor deze zaak lukt het niet. Maar misschien is de winst van vandaag dat we dat voor toekomstige zaken van dit kaliber nu wel veel breder gaan kijken naar hoe moeten advocaten eigenlijk dit werk doen en waar moeten we allemaal op letten als overheid, als advocatuur.
3: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor een Frans wielertalent, Paul Sexas. Hij is pas 19 jaar, maar hij staat dit jaar al aan de start in de Tour de France. En dat is waar heel wielerminnend Frankrijk al op hoopte. De Nederlandse wielrenner Danny van Poppel maakte in 2013 op dezelfde leeftijd zijn debuut in de Tour. Hoe schat hij de kansen in voor de Fransman?
12: Dat is totaal anders dan in mijn tijd toen ik het deed. Ook zijn voorbereiding is natuurlijk heel goed met een hoogtestage. En, dus ja, ik geloof er wel in dat het heel anders is als 13 jaar geleden. Ze strijden met dezelfde wapens. En ja, ik geloof wel dat hij mee kan battelen.
3: Van Poppel heeft nog een wijze raad. Nu pieken.
12: Hij gaat deze Tour in zonder verwachtingen en zonder druk. En dat zal de enige Tour zijn in zijn carrière waar ze niks verwachten van hem.
13: Dus jij denkt dat dit het makkelijkste jaar wordt?
12: Ja, ja, precies. Daar moet hij gewoon profijt van maken. En ik geloof wel in. Ik sta nergens meer van te kijken tegenwoordig.
3: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: George Michael met Freedom. Albert Heijn komt met een proef met bodycams, schrijft het AD.
1: De supermarkt gaat in 4 filialen in het land testen of ze daarmee de overlast, agressie en geweld tegen het personeel tegen kunnen gaan. Medewerkers worden niet uitgerust met een camera. Het is de bedoeling dat speciale beveiligers ermee gaan rondlopen, schrijft het AD. Pas als zich een incident voordoet, zetten ze de bodycam aan. Op een schermpje kan de overlastgever zien dat er wordt gefilmd. Elk jaar worden duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. Dat willen ze naar beneden brengen. Van alleen al het dragen van de bodycam en het aankondigen dat er gefilmd wordt, gaat vaak een de-escalerende werking uit, zegt een directeur in de krant. Online kan nog altijd volop worden gegokt op actuele gebeurtenissen, schrijft het FD. In februari werd een grote site, Polymarket, verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit omdat ze geen gokvergunning hadden. Je kunt daar bijvoorbeeld geld inzetten op een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Maar vergelijkbare sites zijn nog beschikbaar, schrijft de krant. Veruit de meeste gokkers lijden daar verlies. En ook kunnen ze slachtoffer worden van manipulatie en handel met voorkennis. De kansspelautoriteit wil in het FD niet zeggen of ze andere sites ook onderzoeken. Ondernemers rondom het Oosterpark in Amsterdam huren particuliere beveiligers in om het toenemende overlast van dakloze drugsgebruikers tegen te gaan, schrijft het Parool. Al langer zijn er klachten over diefstallen, drugsgebruik en drugshandel in hun winkels en op straat. In de zomermaanden wordt het probleem alleen maar erger, dus voor de komende maanden hebben ze particuliere beveiligers ingehuurd. Het is een bloody shame dat het zover heeft moeten komen, zegt de stadsdeelvoorzitter. De beveiligers zullen voornamelijk surveilleren bij winkels en horeca. De ondernemersverenigingen kwamen zelf met het idee van de beveiligers. Het stadsdeel betaalt een deel daarvan mee. En natuurlijk veel aandacht voor de dodenherdenking gisteravond op de voorpagina's. De Telegraaf heeft de hele voorpagina ervoor vrijgemaakt, met daarbij een grote foto van koning Willem-Alexander en koningin Maxima vlak nadat zij hun krans hebben gelegd. Gedachten naar leed en moed van mensen in de oorlog, schrijft de krant erbij. Ook in het AD een foto van dezelfde scène. Een waardige herdenking bij opgepoetst monument. De dodenherdenking op de Dam verliep respectvol, schrijft de krant na de bekladding van gisternacht. Op de voorpagina van Trouw zien we een andere herdenking, namelijk de dodenherdenking in de Pijp in Amsterdam. Daar wordt de stilte in acht genomen onder petjes, hoofddoeken en keppeltjes, schrijft de krant. Tijdens de herdenking denken mensen naast de Tweede Wereldoorlog ook aan hun eigen familiegeschiedenis.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, 1 file, maar wel een behoorlijk lange. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum, 7 kilometer en een uur extra. Er staat een kapotte vrachtwagen, waardoor de rechterrijstrook dicht is.
0: Standaard een hartecho bij een controlebezoek aan de cardioloog. De fietstest om pijn op de borst op te sporen. En ieder jaar een controle. Cardiologen wilden hier het mes in zetten om kosten te besparen. Zo staat in een plan gepresenteerd door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. José Henriques, cardioloog en bestuurslid van die vereniging. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat afbouwen dus van controles. Weet u dan zeker dat cardiologen niet te laat opmerken dat er een verslechtering is? Als die er zo zijn?
3: Ja, dat is een begrijpelijke vraag. En misschien toch heel even, de cardiologische zorg in Nederland staat natuurlijk op een ongelooflijk hoog niveau, maar dat kan nog net een tikkeltje beter. En wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. En met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, hè, waar u net over spreekt, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen. Dus ja, die echo's waar u net over spreekt, als we die al een paar keer gedaan hebben en die laten elke keer hetzelfde zien, dan kun je eigenlijk heel goed met de patiënten bespreken. U ziet al 2, 3, 4 jaar stabiel. Er is geen verandering opgetreden. En ik moet zeggen, als je dat gesprek met die patiënt aangaat, dan vindt dat eigenlijk altijd heel wordt dat heel goed aangenomen, eerlijk gezegd.
0: En kijkt u dan ook bij welke patiënten u het doet?
3: Ja, zeker. Ik denk, dus deze zogenaamde de-implementatie, het dus minder gaan doen of niet meer gaan doen, daar hebben we 9 onderdelen op geselecteerd, waarvan we weten dat die niet zinvol zijn om die op dezelfde mate te blijven doen zoals we die doen. En dat weten we eigenlijk vanuit onderzoek en vanuit ook grote registraties. Maar veel van de zorg, ja, we zijn natuurlijk gewoon mensen. We hebben ooit geleerd om iets op een bepaalde manier te doen. En voor verandering heb je soms een andere mindset nodig. Maar dat uitspreken, dat is één ding. Deze 9 onderwerpen zijn juist een soort concreet iets waar we mee aan de slag kunnen, waarvan we weten dat dat veilig ook kan. En dat wordt ook gewoon gecontroleerd.
0: En is dat dan om tot een betere zorg te komen, hè, dat mensen ook bijvoorbeeld het fijn vinden dat ze niet vaker bij u langs hoeven te komen? Of zit er ook toch een bezuinigingsopdracht achter?
3: Ja. Een bezuinigingsactie. U moet zien dat er komt een enorme hoeveelheid zorg op ons af. Dus ik denk dat dat nog steeds bovenaan staat. En dat moeten we ook qua werkdruk proberen vol te houden. Ik denk wat je vooral wil is dat dus voor de zaken die ertoe doen, daar moeten we de ruimte voor houden. En ook juist voor nu al in de spreekkamer, voor belangrijke zaken die we nu soms misschien toch even wat kort benoemen. Stel je voor, je moet een behandeling ondergaan, maar je kunt ook met medicatie uit. Dat gesprek in de spreekkamer komt soms toch wat onder druk vanwege de drukte. En ik denk juist ook waar wij blijven worden, wat ons energie geeft, is juist dat gesprek met die patiënt aangaan en die afweging te maken kunnen maken. Dat is fijn voor de patiënt en dat is ook fijn voor de cardioloog, want daarmee is hij in zijn kracht. En juist ook om dat voor de toekomst open te houden, denken we dus dat de routinematige, minder zinvolle zorgen, eruit kan.
0: Ja, dus ze komen minder vaak bij u langs, maar als ze langskomen, krijgen ze meer tijd van u.
3: Meer tijd en ze komen ook snel bij mij. Hè? Dus stel je voor, je bent nu na een paar jaar ben je niet meer bij mij gekomen en je krijgt opeens klachten. Als dan nog zelfs diezelfde poli hartstikke vol was, ja, wanneer kun je dan bij de spreekkamer komen? En juist door die druk minder te maken, ben je ook sneller weer waar je zijn moet. Dus ik denk dat een hele belangrijke verbetering is.
0: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk met z'n allen echt gaan kijken van waar kunnen we snoeien, zou ik het zo maar even noemen. Ja. Het doel is om het allemaal beter te maken. En gaat u dan ook in de gaten houden of dit werkt?
3: Ja. Ja, van de 9 onderwerpen kunnen we de meeste ook echt, gaan we ook projectmatig controleren. Niet allemaal. Maar juist van een stuk of 7 van deze onderwerpen gaan we ze echt getalsmatig blijven controleren. En gaan we dat ook steeds teruggeven aan onze leden. De eventuele terugkoppeling die we van patiënten daarvan terugkrijgen, die nemen we daarin mee natuurlijk.
0: Dank u wel, José Henriques, cardioloog en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Naast de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam waren gisteravond op veel plekken herdenkingen. In Den Haag kwamen een kleine 1000 mensen af op de alternatieve herdenking, bedoeld om ook andere slachtoffers te herdenken. Dus niet alleen die van de Tweede Wereldoorlog, maar bijvoorbeeld ook Palestijnse slachtoffers van de oorlog in Gaza. Verslaggever Danny Simons was erbij.
4: Op de Lange Voorhout staat een podium met de banners met de tekst Inclusief Herdenken, de alternatieve nationale herdenking. Vorig jaar was de herdenking op de Koekamp, maar nu dus hier vanwege een symbolische reden. Het is vlakbij de Amerikaanse ambassade en ook vlakbij het herdenkingsmonument voor het transatlantisch slavernijverleden. Want deze herdenking gaat over veel meer dan alleen die ene oorlog.
5: Vandaag op 4 mei staan we stil bij de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Bij de slachtoffers van toen en hun nabestaanden. We zeggen nooit meer als een belofte. Maar hoe stevig is die belofte?
6: Ik ben Angelique Eijpen, lid van het Comité voor Waakzaamheid Nu en een van de organisatoren van deze inclusieve herdenking. voor ons is en blijft bij deze herdenking de Tweede Wereldoorlog. En dan in het bijzonder de Holocaust het eikpunt. Dus we hebben een spreker die de herdenking opent met die context en achtergrond. En die daarover spreekt. We hebben inderdaad ook iemand uit Gaza. We hebben ook iemand die spreekt over dat thema van waakzaamheid. Dus ja, we proberen om alles aan te raken. En dat lukt tegelijkertijd ook niet. Hè? Want je kan in een uur herdenken, kan je niet ruimte maken om voor aan elk conflict aandacht te geven. Maar ja.

0: verdwijnt.
1: Waarom bent u hier vanavond?
2: Omdat er op dit moment nog heel veel oorlogen plaatsvinden. Ik noem er eentje, Gaza, maar ook Soedan, Iran. Het wordt tijd dat de mensheid eens ophoudt met oorlog voeren, maar gewoon door spreken, overleg, de zaak beëindigen.
3: Ja, herdenken moet zinvol zijn. Dus het heeft weinig zin om zeg maar de Tweede Wereld alleen maar als een soort ritueel te herdenken.
2: Dan is het logisch dat je daarvoor bij de Dam moet zijn. Maar er is meer aan de hand vandaag dan alleen maar terugkijken. We moeten ook vooruitkijken.
4: En persoonlijk heb ik de ouders van mijn opa herdacht. En dat is in Nederlands-Indië gebeurd, omdat ik dat belangrijk vind. Maar stel jij komt uit Palestina, uit Iran, dan vind ik dat je daar ook de mensen moet kunnen herdenken. Want anders sluit je die hele groep uit. En dan heeft een dodenherdenking voor mij niet zoveel nut.
1: Gaat het ook niet ergens het doel voorbij? Dat je dan misschien aan zoveel mensen denkt en dan allerlei dingen eigenlijk op één hoop worden gegooid? Of zien jullie dat anders?
5: Dat zou best kunnen, maar waarom zou dat een probleem zijn? Leed is leed.
3: Tweede Wereldoorlog gaat eigenlijk vooral om genocide.

0: Eigenlijk heb ik de ouders van mijn opa herdacht. En dat is in Nederlands-Indië gebeurd, omdat ik dat belangrijk vind. Maar stel jij komt uit Palestina, uit Iran, dan vind ik dat je daar ook de mensen moet kunnen herdenken. Want anders sluit je die hele groep uit. En dan heeft een dodenherdenking voor mij niet zoveel nut.
1: Gaat het ook niet ergens het doel voorbij? Dat je dan misschien aan zoveel mensen denkt en dan allerlei dingen eigenlijk op één hoop worden gegooid? Of zien jullie dat anders?
2: Dat zou best kunnen, maar waarom zou dat een probleem zijn? Leed is leed.
3: Tweede Wereldoorlog gaat eigenlijk vooral om genocide. Ja, misschien moet je het daarbij houden dan. Ja.
1: En dan niet alleen de genocide in de Tweede Wereldoorlog, maar andere genocides die er ook zijn geweest. Of zijn.
3: Ja, ja.

de alternatieve herdenking in Den Haag gisteravond. Het is 6:58. Bruno Mars gebruikt in Something Serious zijn Latijns-Amerikaanse roots. Heerlijk ritme. En dat serieuze uit de titel, dat zit dan in de vraag die hij hierin aan zijn liefje stelt. Wil je echte liefde? Of, ja, vind ik toch een opvallende zin. Don't you want some pretty brown Bruno babies?

0: zitten mijnwerkers vast in een kolenmijn. Volgens de gouverneur van de regio was er een explosie in die mijn, waardoor de uitgang werd geblokkeerd. 6 mijnwerkers zijn gered. 9 mensen zitten nog vast. Het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, een opmerkelijk lange file op de vroege morgen op de A27 Breda richting Gorkum. Bij de Merwedebrug bij Gorkum, een kapotte vrachtwagen staat op de rechter rijstrook. Die is dicht. Je hebt nu 3 kwartier vertraging vanaf Geertruidenberg. En iets van file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend een kleine 10 minuten extra. Komt daar natuurlijk door de wegwerkzaamheden op de N247.
1: Top met 40 Europese leiders is in Armenië. Waarom Armenië? Zometeen geopolitiek analist Isa Yusubov.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
10: Krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: europakinderhulp.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Opnieuw zijn de ogen gericht op de Armeense hoofdstad Yerevan. Na een topoverleg met zo'n 40 Europese regeringsleiders is er vandaag een speciale EU-Armenië-top. De EU steekt voorzichtig de hand uit en spreekt over een lidmaatschap. Maar de Armenen voelen ook de hete adem van de Russen in de nek. Isa Yusubov is een geopolitiek analist en gespecialiseerd in de Caucasus. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Tot een paar jaar terug was Rusland echt de belangrijkste bondgenoot van Armenië. Waarom draaien ze nu toch voorzichtig richting de Europese Unie?
15: Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom deze top in Armenië nu plaatsvindt en waarom Armenië voor deze koers heeft gekozen. Een van de belangrijkste redenen is de veiligheidsvacuüm. Want Armenië heeft de afgelopen jaren ervaren dat Rusland via de CSTO, dat is de collectieve veiligheidsorganisatie, haar niet te hulp kwam tijdens conflicten met Azerbeidzjan. En dat is ook een signaal vanuit Europa in die zin van dat Yerevan daar niet alleen voor staat. Maar er zijn ook andere redenen. Armenië begint nu ook belangrijk te worden nu er een nieuwe handelsroute gelegd wordt die tegelijkertijd en Rusland en Iran een beetje omzeilt. En dat is voor Armenië ook een belangrijke reden om deze top daar nu te organiseren van om meer investeringen te trekken. Maar tegelijkertijd, gelet op het feit dat er ook over 5 weken de verkiezingen plaatsvinden, is het ook een signaal richting Rusland van Europa staat achter ons en ze steunen onze democratische hervormingen. Dus eventuele dreiging vanuit Moskou kan hiermee misschien wel worden afgewend.
1: Maar ze zijn ook nog wel heel erg afhankelijk van Russen. Hè? Ze importeren dus inderdaad veel olie en gas. Dus kunnen ze dit zich wel permitteren, Rusland een beetje van zich afduwen?
15: Ja, voor een deel klopt het wel inderdaad. Onder andere de energieinfrastructuur is nog in handen van Gazprom en dergelijke. En Rusland heeft ook al her en der de afgelopen weken flink wat diplomatieke dreigementen, zal ik het zo noemen, geuit richting Armenië. De regering in Armenië weet ook wel dat ze er pragmatisch mee moeten omgaan. Aan de ene kant zie je wel dat de publieke opinie met betrekking tot Rusland in Armenië nu er totaal anders over denkt dan 5-6 jaar terug. Maar tegelijkertijd weet de regering ook van dat ze er pragmatisch mee moeten omgaan. Rusland niet al te veel tegen het zere been tegen het hoofd stoten, wetende wat er dan kan gaan gebeuren. Dus het zijn wel voorzichtige pogingen om een pro-westerse koers te varen zonder dat je Armenië of Rusland veel te veel kwader maakt dan dat ze al zijn. Want dat zijn ze al sinds 2018. Want vanaf dat moment eigenlijk, vanaf het begin toen Pashinyan aan de macht kwam, hebben ze gezegd, dit is gewoon een revolutie, fluwele revolutie van Soros geweest.
1: Wat wordt daarmee bedoeld?
15: Dat Armenië eigenlijk een pro-westerse, of de westerse krachten een pro-westerse Armeense politicus aan de macht hebben geholpen. En daarmee pro-Russische oppositie, die nu de oppositie is, dat er een soort van machtsomwenteling heeft plaatsgevonden, waardoor Armenië eigenlijk geforceerd is om een pro-westerse koers te varen en de alliantie met Rusland op te breken.
1: Ja.
15: Dat is eigenlijk ook wel bedoeld richting de publieke opinie in Armenië van, ja, jullie moeten wel weten wat de gevaren hiervan zijn. En ja, gewoon een redelijke keuze maken daarin.
1: Ja, want de Russen worden daar dus wel chagrijnig van deze regering als het ware.
15: Ja, zeker. En dat zijn ze ook altijd al geweest, ja.
1: Maar dan zullen de Russen misschien nog chagrijnig worden als het gaat over misschien speculeren over toetreden tot de Europese Unie.
15: Ja, nee, dat klopt wel. Maar ik denk dat Europa, het Westen sowieso nu al beseft dat je beleid formuleren op of Rusland wel of niet chagrijnig wordt, eigenlijk een gepasseerd station is. Landen in de regio, ik kom zelf uit de Caucasus, moeten gewoon de keuze kunnen hebben om te bepalen bij welke alliantie, politiek, militair of economisch, ze willen horen. En ja, nu, gezien het feit dat Rusland flink verzwakt is en ook de invloed in de Caucasus aan het verliezen is, hebben we gezien met de Amerikaanse terugkeer daar, dat eigenlijk die boze reacties eigenlijk ja, niet veel zullen uitmaken. Dat de keuze is al gemaakt. Rusland heeft ook al gezegd, oké, deze verkiezingen worden heel belangrijk. Misschien de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van Armenië. Maar op den duur, net als in Oekraïne, hebben de mensen zelf ook de keuze gemaakt van, ja, we kunnen niet vertrouwen op Rusland. Pro-westerse koers is de enige redelijke koers die we kunnen varen.
1: Dank u wel, Isa Yusupov, geopolitiek analist, gespecialiseerd in de Caucasus.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
16: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Met nog ruim een maand te gaan tot het WK staat de FIFA voor een crisis in Azië. De Internationale Voetbalfederatie heeft van India een laag bod ontvangen voor de uitzendrechten. Met als gevolg dat mogelijk miljoenen fans het WK-voetbal niet kunnen volgen. Zuid-Azië correspondent Davy Boerema. Davy, waarom heeft India zo'n laag, althans dat zegt de FIFA, bod gedaan?
17: Ja, het is wel beneden wat er normaal inderdaad voor geboden wordt. Ja, er zijn wat verschillende redenen. Ten eerste, voetbal is nou niet de populairste sport in India. Het zit ontzettend in de lift. Maar ja, het verliest het nog wel gewoon van het cricket natuurlijk. Hockey is ook een grote sport, dus het zit in de top 4, zeg maar. En daarnaast, de speeltijden. Voor India betekent het als er in Amerika wordt gespeeld, dat het hier in de vroege ochtend is. Dus het is niet heel interessant voor het publiek hier om nou voor het werk wakker te worden. En al helemaal niet als India zelf ook niet meedoet. Je hebt niet een team waarvoor je wakker wil worden en de wedstrijd wil volgen. Sterker nog, India heeft nog nooit een team mannen of vrouwen naar het WK kunnen sturen. Dus dat speelt mee in het enthousiasme van tv-aanbieders hier om op te bieden.
16: Ja, dat klinkt best logisch. Maar je zegt dat, op zich de populariteit van voetbal wel groeit?
17: Ja, vooral jonge mannen, middenklasse. En dat is dan al best wel een grote groep hier. Want dat heb je wel met India, 1,4 miljard Indiërs. Als je maar een klein percentage hebt, heb je al miljoenen kijkers. Zo'n 300 miljoen wordt geschat dat er toch hier wel voetbal volgt. Jonge mannen dus heel veel Engels voetbal. Of de Spaanse league die gevolgd wordt. Toen Messi hier ook kwam, was het heel makkelijk om verschillende stadions uit te verkopen met allemaal fans die maar een glimp van hem wilden opvangen. En voetbal is hier in verschillende staten populair. Dus niet heel India, maar in het noordoosten, het gedeelte wat achter Bangladesh ligt van India, West-Bengalen en Kerala in het zuiden. Dat zijn echt staten waar voetbal juist heel groot is. Bijvoorbeeld in West-Bengalen hebben ze een stadion van 45.000 mensen, wat best wel geregeld uitverkocht is als de lokale teams tegen elkaar spelen. Dus er is potentie.
16: Is het daarom ook wel voor de FIFA belangrijk om tot die uitzendrechten te kunnen verkopen aan India?
17: Ja, nou, ik denk dat ze erover na moeten denken om inderdaad naar beneden te gaan, of in ieder geval daarover te onderhandelen. Omdat je moet denken uit inderdaad het potentie. Dus als je het wel op tv krijgt hier, dat je een groeimarkt hebt. En dat is misschien nu nog niet zo heel groot. Maar bij een volgend WK, die misschien wat gunstiger ligt in de regio voor de tijdzones, dat je een publiek kan gaan bouwen. En dat zie je ook in India gebeuren. India heeft nu bijvoorbeeld heet de Super League. Dat is een league voor voetbalcompetitie. Het is nog niet zo heel groot, maar er wordt wel aan gebouwd om hier meer de infrastructuur voor voetbal te ontwikkelen. Want aan het gebrek aan mensen ligt het niet. Je zou moeten zeggen dat als je 1,4 miljard Indiërs hebt, dat het ook wel lukt om een paar goede teams samen te brengen. Maar ja, door het gebrek aan infrastructuur, dus goede coaches, goede sportcomplexen, dat is er nog niet. Of tenminste, daar wordt aan gebouwd. En dan kan de sport veel meer groeien. En ja, dan heb je gewoon een markt hier.
16: Ja, dus het zou van de FIFA bijna een investering zijn.
17: Ja, ik denk dat ze het zo moeten zien. Als je het nu lager verkoopt, dat voor de toekomst is. Want wat je dus ziet is dat ook heel veel van die mensen die het wel volgen, die streamen het gewoon online. Dus als het niet op tv is, dan krijgt het ook wel op een andere manier op illegale streaming sites. Zo doen ze dat ook vaak met de andere competities in Europa. Dus het is niet zo dat er niet gekeken wordt. Maar ja, op deze manier kun je het wel aanbieden op de manier waarop je wil. En dus inderdaad een publiek creëren. En voor Indiërs ook wel leuk om eens een keertje groter te worden in voetbal en dan misschien uiteindelijk door te groeien naar wel een team op het WK, want dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
16: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. De Volkskrant schrijft over de interneringskampen waar collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog in terecht kwamen.
0: Uit een nieuw groot onderzoek blijkt dat collaborateurs na de oorlog structureel werden mishandeld. Ze werden gemarteld en seksueel geweld was aan de orde van de dag. Ook stierven in die interneringskampen tientallen mensen aan infectieziekten. En verder zijn er ook verhalen bekend van moorden die zijn uitgevoerd door bewakers. Blijkt allemaal uit verhoren met collaborateurs van destijds die onlangs zijn opgedoken in een archief. Die verhoren waren in 1949 en 1950. De regering nam toen de oorlogsjaren onder de loep en keek ook naar misstanden in die interneringskampen. Nu.nl zocht uit of je zonder DigiD kunt. Het bedrijf achter de inlogdienst van de overheid wordt waarschijnlijk overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Daar zijn zorgen over, maar toch lijkt het er niet op dat het kabinet de deal gaat blokkeren. Nou, nu.nl checkte of het mogelijk is om alle overheidszaken op een andere manier te regelen. Dat kan, maar is wel erg ingewikkeld. Een ander inlogsysteem is er niet. Dus alles moet weer analoog. Per brief, telefonisch en bij vragen naar een balie dus. En als mensen dat massaal zouden doen, loopt het hele systeem vast, is de conclusie. De organisaties hebben daar niet de mankracht voor. Een oud-cashière van de Jumbo krijgt geen dikke ontslagvergoeding. Bij Quote lezen we dat de vrouw een rechtszaak had aangespannen omdat ze volgens haar was ontslagen wegens haar zwangerschap. Twee weken nadat ze in dienst kwam, meldde ze zich ziek vanwege zwangerschapsklachten en daarna werd ze ontslagen. De cassière vond dat zwangerschapsdiscriminatie en eiste bij de rechter een vergoeding van een ton. Maar die krijgt ze niet. Het blijkt dat de vrouw regelmatig op haar werk te laat kwam en dat ze zonder goede reden haar diensten wilde ruilen. Dat gebeurde allemaal in de eerste weken van haar dienstverband, binnen haar proeftijd. De vrouw mocht dus worden ontslagen, oordeelt de rechter. Ze krijgt geen vergoeding, moet wel de proceskosten betalen. En steeds meer mensen hebben vandaag op Bevrijdingsdag een vrije dag, schrijft het FD. In 13% van alle cao's staat dat 5 mei een jaarlijkse vrije dag is. Bij bijna 80% van de arbeidsovereenkomsten is dat om de 5 jaar. Maar of je vandaag vrij bent is een vraag die veel mensen bezighoudt, zegt de presentator van de dagelijkse podcast van het FD.
18: Is 5 mei een vrije dag? Was vorige week de meest gegoogelde vraag op de site van de Rijksoverheid. Collega Lien van der Leij zocht uit hoe het zit. Ongeveer een derde van alle werknemers is vandaag betaald vrij. Voor degenen die maar eens in de 5 jaar vrij zijn, deed Lien een minder leuke ontdekking. De eerstvolgende keer dat dat dan ook echt een vrije dag oplevert, omdat het op een doordeweekse dag valt, is 2045.
0: Nou, ik zet hem vast in de agenda voor 2045.
16: Nou, ben ik wel met pensioen, hoor.
0: 19 jaar wachten. Ik zit hier gewoon, hoor. 19 jaar wachten voor een extra vrije dag op bevrijdingsdag.
16: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
19: Ja, dank je. Wij nemen ook volgens mij in de verkeersverwachting dat er die dag amper spits is. Dat staat bij deze genoteerd. Een minder soepel begin van de dag op de A27 Breda richting Gorkum. Bij Werkendam een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De file is behoorlijk lang. 9 kilometer vanaf Geertruidenberg en ongeveer een uur in de file.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia zijn er 61 gewonden. De oorzaak van de explosie in de zuidelijke provincie Hunan is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek moet komen. Rusland en Oekraïne hebben voor deze week allebei een eenzijdig bestand aangekondigd. Moskou zegt vrijdag en zaterdag geen aanvallen uit te voeren vanwege een feestdag in Rusland. Oekraïne belooft vanaf morgen geen aanvallen meer uit te voeren, noemt geen einddatum. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 daarvan bevestigd in het laboratorium. Ook 5 anderen zijn vermoedelijk besmet. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. En in Colombia

MGMT, Electric Feel. Het is 7:09. Lopers zijn in het hele land onderweg naar voor de bevrijdingsvuur estafette. Burgemeester van Wageningen, Floor Vermeulen, stak afgelopen nacht het nationale bevrijdingsvuur aan. Samen met twee wereldoorlogveteranen, de Brit Robbie Hall van 103 en de Nederlander Johan Gneugelijk van 105.

0: Daarna gingen die deelnemers beginnen aan hun estafette, waarmee ze met de bevrijdingsfakkel in de hand een estafette afleggen op weg naar hun eigen gemeente, om daar dan Bevrijdingsdag in te luiden. Een van die renners is Rob Oud. Hij rent met zijn lopersgroep 185 kilometer van Wageningen naar Alkmaar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zijn jullie nu?
1: We zijn net van Westgraafdijk gepasseerd, op weg naar De Ruit.
0: En is dat op hoeveel kilometer zitten jullie dan ongeveer?
1: We zitten nu ongeveer op 42 kilometer. En we moeten er nog 38.
0: Kijk.
1: Tot aan Alkmaar.
0: Hoe gaat het?
1: Het gaat goed. Ik heb een fantastisch team. Ze lopen echt hartstikke goed. En het is echt... We hebben de zon weer zien opkomen, zullen we maar zeggen.
0: En wat, hoe verdelen jullie het dan?
1: Je bent met een team van 18 man. Want ze willen ongeveer allemaal 10, 11 kilometer lopen. Dat hebben we verdeeld over 3 busjes. En vanuit de bus wordt de estafette gelopen in paren. En om de 2 kilometer wordt er gewisseld. En de bussen wisselen elkaar om de 30 kilometer. En zo gaan we door het land, door de donkerte. En zien we langzaam maar zeker de zon opkomen in de polder.
0: Het is al de derde keer, hè, dat u dit doet.
1: Ja, zeker. Ja, het is een magische, het is een magische loop op de een of andere manier. En dat komt met name door de start. Je staat in een hele druk Wageningen. Je ziet het vuur ontstoken worden. Je loopt dan naar het Nationale Eremonument in Rhenen. Daar steken we een kaarsje aan. En dan ga je de nacht in. En dan wordt het rustig. En dan loop je daar met je maten. En dat maakt het gewoon heel bijzonder. En dan hoor je de voetjes rennen door Naarden heen. Dan ga je een steekje Amsterdam over. Of het water over bij Amsterdam. Ja, en dan gaan we daar duiken we zo weer de polder in.
0: En is dat dan nog dat je terwijl je loopt of terwijl je in het busje zit... en denkt aan waarvoor je het doet?
1: Ja, dat is... Kijk, je doet dit omdat ik me realiseer... en met mij ook alle andere lopers... wij lopen in vrijheid, maar dat is niet normaal. En dat vinden wij in Nederland heel normaal. Maar als je er goed over nadenkt, je ziet wat er gebeurt in de wereld momenteel... Ja, dan is dat best bijzonder dat we dit gewoon kunnen doen. En dat maakt het ook extra speciaal. We staan ook stil bij alle oorlogsmonumenten in de gemeente Alkmaar. We hebben een hele grote gemeente. Of een wijdverspreide gemeente. Ja, en dan zie je die verhalen, dan hoor je die verhalen. Vorig jaar had onze burgemeester, die lichtte 2 jonge jongens uit. In het uit de Rijp. Hun monument hun graf staat ook in de Rijp. En die jonge jongens, die hebben 2 piloten gered. Die waren gesneuveld. Die hebben ze uit het land gehaald. Gebracht. En die jongens, die worden gepakt. En die piloten ook. Maar die piloten, die worden gevangen genomen, zijn oorlogsgevangenen. Dus die worden beschermd. En die jongens worden gewoon ter plekke gefusilleerd. Ja, en daar staan we, tenminste daar stond ik tot op dat moment niet bij stil. En die vielen niet onder het oorlogsrecht, dat waren geen militairen. Dus die werden gewoon ter plekke als terroristen behandeld en doodgeschoten. Ja, dat soort dingen krijg je mee als je dit loopt. En daarnaast natuurlijk gewoon heel veel enthousiaste mensen, enthousiast publiek. Als je straks Alkmaar binnenkomt, dan steken we het vuur eraan op het Vrijheidsvuurfestival met de burgemeester samen. Ja, dat is een magisch moment. Dat is gewoon mooi.
0: Ja. En daarna zelf ook een bevrijdingsdag vieren of toch vooral naar de bed?
1: Dat is een alcoholvrij biertje in de afloop. En dan toch echt rustig gaan naar huis en de beentjes omhoog.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Ja, echt wel.
0: Nou, geniet nog van het laatste deel van de route.
1: Komt helemaal goed. Dank je wel.
0: Rob Oud van de loopgroep Alkmaar.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Bekijk nu de collectie van Kaesmith Tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
9: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemorgen. Zowel Rusland als Oekraïne heeft een staakt het vuur afgekondigd. Alleen niet op dezelfde dagen. En in Colombia is een ontploffing geweest in een mijn. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 9 mijnwerkers om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten. Vermoedelijk waren er gassen opgehoopt in de mijn en zijn die tot ontploffing gekomen. 15 mijnwerkers kwamen vast te zitten na de explosie. Ze waren aan het werk op een diepte van 600 meter. 6 van hen konden bevrijd worden door reddingswerkers. Ze raakten wel gewond. Rusland en Oekraïne hebben voor deze week allebei een eenzijdig bestand aangekondigd. Moskou zegt vrijdag en zaterdag geen aanvallen uit te voeren vanwege een feestdag in Rusland. Oekraïne belooft vanaf morgen geen aanvallen meer uit te voeren, maar noemt geen einddatum. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor Hotel de Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft 100 reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. En de politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Net weer, vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden.
10: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
12: Ja, eindelijk goed nieuws over die A27, de weg vanuit Breda naar Gorkum. Bij Werkendam is de weg weer vrij nadat daar enige tijd een kapotte vrachtwagen stond. Je hebt er nog wel een lange file, vanaf Geertruidenberg 8 kilometer en 40 minuten.
10: Zowel Oekraïne als Rusland komt met een staakt het vuren. Maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. Zometeen onze correspondent.
13: Ster.
14: Het is code rood bij Dirk.
15: Wat zeg je?
14: Het is code rood.
1: bij Dirk.
5: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
13: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
14: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
15: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
14: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
16: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
14: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
24: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
25: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
26: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
22: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Zowel Oekraïne als Rusland kondigt een tijdelijk staakt het vuur af voor deze week, maar allebei op andere dagen. De Russische president Poetin wil een gevechtspauze die vrijdag en zaterdag ingaat. Zelensky zegt dat Oekraïne vanaf komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen. Christian, zowel Oekraïne als Rusland dus een staakt het vuur afkondigen. Maar dat is dus niet iets wat ze onderling hebben afgesproken.
27: Nee, want Zelensky zegt dat Moskou Oekraïne ook niet officieel heeft gevraagd om zo'n staakt het vuren toen Rusland dit eerder aankondigde. Poetin wil dit op 8 en 9 mei, want dan vieren ze de overwinning op Nazi-Duitsland met de zogeheten Dag van de Overwinning. Dat is altijd een grote parade in Moskou. En ja, als Oekraïne niet zou stoppen met aanvallen, zou Rusland een grote aanval op Kiev uitvoeren. Zo klonk het uit Moskou. Nou, in Oekraïne dachten ze, waarom zouden we naar zo'n eenzijdig afgekondigd staakt het vuren moeten luisteren, terwijl hier dagelijks burgers omkomen door Russische luchtaanvallen. Nou, daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, jullie kunnen nu zelfs geen parade meer houden. Laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert. Oftewel, als Moskou dan toch doorgaat met aanvallen, ja, dan ziet Oekraïne geen reden om te stoppen met dan op 8 en 9 mei geen aanvallen op Rusland uit te voeren.
10: Ja, dus een beetje, als jullie ons bestand niet respecteren, dan ga ik dat voor jullie ook niet doen.
27: Ja, daar lijkt het wel op.
10: Ja. Nou, is het niet de eerste keer dat dit gebeurt? Hield het toen stand?
27: Nee, eigenlijk zie je op verschillende momenten dat er dit soort staakt het vuren zijn afgekondigd. Vaak rond orthodox Pasen, eerder ook al rond de overwinningsdag, zoals ze dat in Rusland noemen. Maar eigenlijk waren die altijd eenzijdig, niet concreet met onderling overleg en met weinig resultaat. Aanvallen gingen altijd in grote lijnen gewoon door. En Oekraïne wees dit soort Russische aankondigingen voor een staakt het vuren altijd af als als propaganda.
10: Waarom wil Rusland zo graag dat staakt het vuren voor die militaire parade?
27: Omdat ze duidelijk bang zijn voor Oekraïense luchtaanvallen op die dag. De afgelopen dagen zie je dat de hoofdstad herhaaldelijk een doelwit is geworden. Gisteren werd nog een luxe flat geraakt, niet ver van het centrum. Eerder besloot Moskou al om veel minder militair materieel mee te laten doen met de parade. Toch ook wel een hele symbolische stap. Ruim na 4 jaar oorlog is Rusland niet in staat om zijn eigen parade te beschermen. Het laat zien dat Oekraïne steeds beter in staat is om doelen diep in Rusland te raken. Dat noemen ze dan ook vaak, dat noemt Zelensky vaak, lange afstandssancties. Aanvallen vaak op olie-infrastructuur. Vannacht ook nog een grote luchtaanval met drones. En volgens berichten ook een lange afstandsraket die in Oekraïne ontwikkeld is de afgelopen jaren. En daarbij zou onder meer een fabriek geraakt zijn die Rusland gebruikte voor de productie van mijn eigen drones en raketten.
0: Wat zegt dit over de koers van de oorlog?
27: Nou, dat er na een loodzware winter voor Oekraïne weer heel voorzichtig optimisme kan zijn. Het lukt Kiev om Rusland echt te raken en economisch pijn te doen om de olieproductie van Rusland te raken, waarmee die oorlogskas wordt gespekt. En dat terwijl Rusland het economisch sowieso al heel erg moeilijk heeft op het moment. En in de tussentijd zien we ook dat het aan het front er weer ietsje beter uitziet voor de Oekraïners. Ze hebben de afgelopen maanden weer voorzichtig stukjes grondgebied kunnen terugpakken. De Russische opmars van van afgelopen winter, afgelopen najaar, hebben ze kunnen stoppen door simpelweg met drones zoveel mogelijk Russen uit te schakelen. Ja, al zijn er ook nog geen aanwijzingen dat deze omstandigheden of dit staakt het vuren wat beide landen dus nu hebben aangekondigd voor de komende dagen, ja, dat uiteindelijk Poetin zal overtuigen om ook echt helemaal met zijn oorlog te stoppen.
0: Ja, tot nu toe zijn er natuurlijk wel aanvallen. Zoals er vannacht nog eentje in Zaporizhia. Was daarover bekend?
27: Ja, dat zijn berichten van het Internationaal Atoomagentschap. Die zijn gaan kijken bij de kerncentrale die daar staat. Die staat in door Rusland bezet gebied, het door Rusland bezette gedeelte. En ja, die centrale die zou geraakt zijn door een drone. En daarbij zou meetapparatuur van de kerncentrale beschadigd zijn. Nu zijn kerncentrales wel vaker een doelwit geworden. Wat natuurlijk heel veel risico met zich meebrengt. Rusland die wijst naar Oekraïne. Oekraïne heeft altijd in het verleden ontkend dat zij op dit soort plekken een aanval zouden uitvoeren. Omdat dat ook gewoon met heel veel gevaar gepaard zou gaan voor de eigen bevolking. In ieder geval zegt de directeur van de nucleaire waakhond van de VN. Die roept beide kanten op tot maximale terughoudendheid in de buurt van nucleaire faciliteiten.
0: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Het is 7:11. Steeds meer Afrikaanse landen tikken Zuid-Afrika op de vingers. De vreemdelingenhaat in het land groeit. Buitenlanders worden aangevallen en vermoord. Reden om voor Nigeria om 130 Nigerianen terug naar huis te halen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, dus steeds meer Afrikaanse landen zijn hier boos over op Zuid-Afrika?
4: Ja, absoluut. Ja, er zijn een aantal incidenten geweest de afgelopen weken die deze woede hebben gevoed. Er zijn onder meer, zegt Nigeria, 2 burgers vermoord in Zuid-Afrika, puur omdat ze migrant zijn, denken zij. En daarom heeft Nigeria dus gezegd tegen de burgers, ja, als je bang bent en je wil naar huis, dan helpen we je daarmee. Maar het is dus niet alleen maar Nigeria. Ook Ghana heeft Zuid-Afrika berispt nadat op sociale media een filmpje verscheen van een Ghanees die op straat werd lastiggevallen door een groep en gedwongen werd om te zeggen tegen andere Ghanese, kom hier niet naartoe. En ook Mozambique, de leider van Mozambique, het lijkt erop dat hij vandaag met president Ramaphosa gaat praten, ja, over de haat naar Mozambicanen toe. Dus ja, het rolt wel allemaal over elkaar heen nu voor Zuid-Afrika.
0: Is het ook een groot probleem in Zuid-Afrika?
4: Het is een groot probleem en sentimenten die eigenlijk toch wel breed leven. Waar het eigenlijk om gaat is dat er een gigantische werkeloosheid is in Zuid-Afrika. En dat migranten beschuldigd worden van het inpikken van banen. Er zijn migranten uit Ghana en Nigeria, maar eigenlijk vooral toch ook wel de buurlanden. Dus Mozambique, heel veel mensen uit Zimbabwe, ook nog wel mensen uit Malawi. En daar vallen gemiddeld volgens een onderzoek hier van de Universiteit in Johannesburg zo'n 25 doden per jaar. Puur omdat mensen dus migrant zijn. Er worden ook zo'n 200 winkels per jaar geplunderd. Dus ja, het is iets wat leeft. En er is altijd de angst dat ja, als zo'n zaadje wordt geplant, zoals nu, als er een kleine opleving is van dat geweld, dat dat verder overslaat. We hebben dat gezien in 2008. Toen zijn er 60 doden gevallen. Nadat echt ja, mensen de straat op gingen om gewoon buitenlanders aan te vallen.
0: En het leeft dus ook wel breed. Het is niet een bepaald klein clubje dat dat vindt en dit soort dingen doet.
4: Ja, redelijk breed. Ja, we hebben afgelopen week ook gezien dat er protesten zijn geweest. Op straat, onder meer in Johannesburg, maar ook in de provincie KwaZulu-Natal. Dus ja, grote groepen mensen, toch wel honderden die de straat op gingen om te protesteren tegen migratie. En wat je ook ziet is dat mensen zich op buurtniveau organiseren. Ik ben zelf een keer meegegaan met een groep die zegt tegen migratie te zijn. En die gingen dus in hun township Soweto echt op zoek naar mensen uit het buitenland. Dus dan gingen ze naar een Mozambicaans winkeltje. Dan zeiden ze, oh, heb jij wel de juiste papieren? Die meneer had niet de juiste papieren. Dan pakken ze dus eigenlijk hem gewoon op. Ze gooien zijn winkel dicht. Dus ze spelen ook echt voor eigen rechter. En er is dus ook gewoon grote wetteloosheid. Ja, ook mis met moorden, met plunderingen naar hen toe. Ik zeg niet dat alle Zuid-Afrikanen zo zijn, hoor. En ook tegen protesten. Maar ja, er is zeker geweld naar migranten toe.
0: Ja. Andere Afrikaanse landen zijn hier dus echt boos over. Uiten die boosheid ook. Hoe reageert Zuid-Afrika daar dan op?
4: Ja, er zijn dus tegenprotesten. Tegelijkertijd heeft de president Ramaphosa ook nog gezegd in een speech deze week dat het onacceptabel is. Hij zei ook, ja, Zuid-Afrika's vrijheid is mede bereikt door de steun van andere Afrikaanse landen. Tijdens de apartheid zijn natuurlijk heel veel landen solidair geweest met Zuid-Afrika. Dus hij zegt eigenlijk ook van, ja, weet je, wij zijn ook zelfs nog in ballingschap gegaan in andere Afrikaanse landen en daar te gast geweest. Dus wij moeten nu ook een goede gast zijn voor mensen uit andere Afrikaanse landen. Maar dat zijn tegelijkertijd niet hele harde woorden. Dus die geest is zeker nog niet in de fles. En ook die demonstranten, die anti-migratiedemonstraties, zij zeggen dat ze nieuwe protesten aan het plannen zijn.
0: Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Recordaantallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk. Daarover schrijft de BBC.
3: Steeds meer mensen worden het slachtoffer van moderne slavernij, blijkt uit nieuw onderzoek, schrijft de Britse Omroep. De dienst die het bijhoudt ziet de afgelopen 5 jaar bijna een verdubbeling van het aantal meldingen. Vorig jaar waren het er meer dan 23.000. Vooral mensen uit Eritrea en Vietnam zijn het slachtoffer. Ze worden gedwongen te werken in de seksindustrie. Kinderen worden gedwongen om zich aan te sluiten bij drugsbendes, of arbeiders zitten vast in zware omstandigheden. Er moet snel wat gebeuren, zeggen de onderzoekers. Bijvoorbeeld meer geld voor de politie en boetes voor bedrijven die de anti-uitbuitingsregels overtreden. De beruchte drugsbaas El Chapo heeft opnieuw een poging gedaan om uitgeleverd te worden aan Mexico. Sinds 2019 zit de oud-leider van het Sinaloa-kartel een levenslange gevangenisstraf uit in de VS. Maar als het aan hem ligt, gaat hij naar zijn vaderland. Dit soort verzoeken doet hij vaker. De rechter in de VS gaat er tot nu toe niet in mee. El Chapo eist een eerlijke behandeling en wil in Mexico worden berecht voor de aanklachten die nog tegen hem lopen. De drugsbaas, die eigenlijk Joaquin Guzman heet, zat al eerder vast in Mexico, maar in 2015 ontsnapte hij op spectaculaire manier uit een zwaar beveiligde gevangenis. Een jaar later werd hij opnieuw aangehouden en uitgeleverd. Bij een reddingspoging voor de kust van Australië zijn 2 vrijwilligers omgekomen. Met 6 mensen ging de reddingsbrigade in noodweer richting een jacht dat in de problemen was gekomen. Het reddingsschip zelf kwam ook in de knoei, zegt deze verslaggever van het Australische ABC News.
6: That Marine Rescue New South Wales vessel, as they were attempting to reach that yacht, did also encounter very rough conditions. And we understand that in the process of making their way to that yacht in distress, that Marine Rescue New South Wales vessel also rolled.
3: 2 van de 6 reddingsmensen sloegen van boord en overleefden dat dus niet. Ook een van de opvarenden van het jacht verdronk. En een iconisch Frans speelgoed is toch niet zo Frans als gedacht. Het gaat om Sophie de Giraffe, het cadeau voor baby's daar blijkbaar. Officieel komen die rubberen dieren uit de fabriek in de buurt van Annecy, maar uit onderzoek van Mediapart, een journalistenplatform, blijkt dat de machines daar zo goed als stilstaan. Op labels staat trots Fabriek en France, maar Sophie komt gewoon uit China. In Franse media geeft de producenten toe, het zou tijdelijk zijn omdat er in Frankrijk problemen zijn in de fabriek. De Franse overheid neemt het speelgoedschandaal erg serieus en gaan onderzoek doen vanwege misleidende handelspraktijken.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
1: Ja, de ochtendspits stelt weinig voor, maar toch zijn er twee opmerkelijke plekken. Allereerst de A27 nog steeds, Breda-Gorkum, bij Nieuwendijk. Daar stond een kapotte vrachtwagen, de weg is weer vrij. Toch doe je er nog 10 minuten langer over. Maar bij knooppunt Rottepolderplein op de A9 rijdt het nu langzaam, komende vanuit Alkmaar. Vanaf Beverwijk ongeveer 5 kilometer en 10 minuten komt daardoor een ongeluk.
0: Atletico Madrid en Arsenal gaan vanavond strijden om een plekje in de finale van de Champions League. Sportcommentator Jan-Kees van de Kun. Wat denk je, wie is de favoriet?
7: 50-50 hoor, echt waar. Bij deze wedstrijd ga ik echt niemand aanwijzen als voor die finale. Hebben we vorige week al wel gezien. Hè? Toen werd het 1-1 in die wedstrijd met al dan niet penalties. Twee werden er uiteindelijk wel gegeven door Makkeli. Het werd dus 1-1. Ik denk dat het vanavond weer zo close gaat worden. En misschien ook wel nog iets lelijker en grimmiger en ongezelliger dan het vorige week al was. Nou, dat kan je sowieso wel aan ploegen van Diego Simeone overlaten. De coach van Atletico Madrid. En dat zeg ik met een beetje afschuw, maar toch ook wel bewondering voor hoe hij dat toch voor elkaar krijgt. Om die ploeg met echt het mes tussen de tanden te laten spelen. En op het randje van het toelaatbare. En daarmee toch in de Spaanse competitie en in de Champions League toch altijd mooie resultaten te behalen. Hij heeft twee keer eerder de Champions League finale bereikt, maar nog nooit gewonnen. En voor Arsenal geldt ook dat ze die finale wel eens gespeeld hebben, wat langer geleden, maar nooit gewonnen. Dus ze zijn beide op jacht naar een prijs die nog ontbreekt in een vast. Voor Arsenal was er trouwens gisteren al wel heel goed nieuws. Echt wel reden om te juichen, want in de eigen competitie, in de Premier League, leed Manchester City toch wel verrassend puntenverlies tegen Everton. Het werd daar 3-3. Punt nog veilig gesteld door City in de slotfase. Maar dus wel puntenverlies. En daarmee ligt Arsenal weer op koers voor de Engelse titel. Nog 3 wedstrijden te spelen, maar ze hebben het weer in eigen hand. En dus ook nog op jacht naar de Champions League finale. Het zou voor de Londenaren een heel mooi seizoen kunnen gaan worden.
0: We gaan een paar niveautjes lager.
7: Een paar slechts. Maar minst.
0: In eigen land, ik citeer jou. In eigen land begint de tweede ronde van de play-offs in de eerste divisie. Daar een favoriet al?
7: Nee, ook daar ga ik niemand aanwijzen als favoriet. En dat is juist het leuke van die play-offs om promotie. Hè? De ouderwetse na-competitie. Daar valt echt niks zinnigs over te zeggen. Kijk maar naar de afgelopen jaren. We hebben daar toch wel een aantal bijzondere promovendi gehad die vanuit de eerste divisie plek 8 of 9 ineens promoveerden. Afgelopen jaar nog Telstar op het laatste moment geplaatst voor de play-offs. En hup, die hele route afgelegd. Eredivisie, nu is het wel zo dat de opzet van de play-offs iets veranderd is. Waardoor de wat lager geplaatste teams een langere route hebben af te leggen richting promotie. Dus dat speelt toch wel de hoger geplaatste teams in de kaart. Met name ook de nummer 16 van de Eredivisie. Die heeft straks nog maar 1 horde te nemen. En eigenlijk spelen de clubs in de Eerste Divisie nu met z'n zessen. Gaan ze onderling uitmaken wie dan de tegenstander wordt in die laatste horde voor de Eredivisionist. En vanavond krijgen RKC tegen Willem II. Dat is natuurlijk sowieso wel een mooie clash,
0: ja.
7: Hè?
0: Even
7: RKC. Oh, excuus. Ja, RKC uit Waalwijk tegen Willem II uit Tilburg, Midden-Brabant. En zij strijden dus om een ticket voor de halve finale, waarin ze dan gaan uitkomen tegen de Graafschap of Almere City. En dan nog die finale om een plek in de Eredivisie. Dus de route is nog lang, maar er gaat van allerlei leuks gebeuren. Dat is namelijk altijd het geval in die na-competitie.
0: Ja, niks. Ja, ik kan niks noem je veel alweer een beetje weg. Almere City tegen de Graafschap wordt het, die wedstrijd. Gaan we nog even naar een wat minder bekende sport.
8: Being 21 years since he lifted the title. To see hugs all around, but it is Wu Yeezer who is the 2026.
0: Ja, minder bekend in ieder geval wel bij de meeste Nederlanders. Hè. Een spannend moment in de finale van het WK snooker in Sheffield. Wie mag zich wereldkampioen noemen?
7: Wu Yize uit China, 22-jarige jongen nog maar. De een na jongste wereldkampioen ooit. En het is echt een leuke wereldkampioen, hoor. Het grote publiek kende hem nog niet echt 2 weken geleden. Want hij had nog nooit een wedstrijd gewonnen op het WK snooker. Maar nu heeft hij toch wel de harten gestolen van het publiek. Zijn naam werd gisteren tijdens de finale en toen hij de beslissende ballen potte. Omdat hij een leuke speelstijl heeft. Hij gaat er altijd voor, speelt niet te defensief, pakt elke bal aan. En dat werd wel gewaardeerd. Hij stond in de finale tegen een Engelsman, notabene tegen Sean Murphy, die we al heel wat langer kennen, die in 2005 al wereldkampioen werd. En wat dat betreft was de finale toch wel symbolisch voor het hele toernooi. We hebben een aantal oud-gedienden gezien die het opnamen tegen een heleboel niet. Met name Chinese spelers. En van die Chinezen kwam dus Wu Yize bovendrijven tegen Sean Murphy, die al wat langer rondloopt. En het werd een bloedstollende finale. Dat paste ook bij dit toernooi, want we hadden in de halve finales al echt thrillers gezien. Maar het kwam nu aan in de finale op het beslissende frame. Het stond dus al 17-17. 10 uur hadden ze al aan de staan. En toen kwam het aan op die laatste paar ballen. Wu Yize, 22 jaar pas, hield het hoofd koel en maakte het af. En mag zich dus de één na jongste wereldkampioen ooit noemen in het snooker.
0: Jan Kees, dankjewel.

0: Michael McDonald, Sweet Freedom.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: The Coral. Een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
4: A man should hear a little music every day of his life.
3: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
5: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op Concertgebouw.nl.
12: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
13: In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden worden bevrijd. Ze raakten wel gewond. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere gevallen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. Een Duitser van 33 is opgepakt op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig gisteren. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Op de toiletten van Schiphol heeft de douane 6 gifkikkers gevonden. Zij werden vlak voor de controlepunten gedumpt. De douane denkt dat de smokkelaar het toch niet aandurfde. Voor de kikkers wordt een geschikte opvangplek gezocht.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat voor dag krijgen we?
14: Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je je bevindt. Want bevind je je op de Waddeneilanden, dan krijg je als eerste te maken met wat zonneschijn. Daar blijft het ook de hele dag droog. Maar zit je daarentegen in het zuidoosten en oosten van het land, dan kijk je de hele dag tegen grijze wolken aan, waaruit ook nog eens regen valt. Dus daar wordt het een druilerige dag. En daartussenin wel wolkenvelden, maar over het algemeen droog weer. Het heeft ook zo zijn effecten op de temperaturen. Op de Waddeneilanden heb je natuurlijk koud zeewater in de buurt. Pardon. Dus daar zal het een graad of 13 worden. Onder de wolken en in de regen in het zuidoosten 12. En in dat tussengebied zou de temperatuur nog net kunnen stijgen tot iets boven de 15 graden. Maar veel meer dan dat is het niet. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten.
0: En de komende dagen?
14: Nou, die verdeling die ik net schetste, die blijft ook voor morgen gelden. Dus ook morgen in het zuidoosten een druilerige dag met nog steeds wat

0: Regenval wordt wel iets minder actief in de loop van de dag, maar al met al kan het toch makkelijk vanaf nu tot morgenavond meer dan 20 mm regen vallen in dat gebied. Terwijl het dus in het noordwesten gewoon droog blijft met daar ook de meeste zon. Morgen temperaturen tussen de 10 en 14 graden van zuidoost naar noordwest. En donderdag is het dan uiteindelijk op de meeste plaatsen droog. Breekt de zon door, staat er nog steeds een zwakke tot matige noordelijke wind en wordt het ongeveer 15 graden.
1: Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, op de meeste plekken kun je eigenlijk moeiteloos doorrijden, Astrid. Helaas in totaal wel 40 kilometer als we alles bij elkaar optellen. De file met de meeste vertraging staat nu op de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. 7 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. Verder een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk, de A15 vanuit Gorkum. Ben je onderweg richting Rotterdam? Eerst in de file staan, 20 minuten vanaf Alblasserdam. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En dan een file in Brabant op de A59 komende vanuit Den Bosch. Tussen Engelen en Nieuwkuik, 5 kilometer. Je reis duurt net iets langer dan 10 minuten.
1: Hoe lang houdt het staakt het vuren tussen Iran en de VS nog stand? Vraag ik zo aan onze correspondent.
3: Ster.
4: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Het staakt het vuren tussen Iran, Israël en de VS komt steeds verder onder druk te staan. Iran vuurde gisteren toch weer drones en raketten af op de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste aanval op een golfstaat sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. Correspondent David Poort in Qatar. David, hoe wordt er gereageerd in de golf op die aanvallen?
10: Nou, de gedachte was gisteren, daar gaan we weer natuurlijk. Al die appgroepen die we hadden aangemaakt tijdens de oorlog, die kwamen weer tot leven met een stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van, moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai. Ook hier in Qatar was het best wel spannend. Want er waren heel veel straaljagers boven de stad te horen en ook te zien. Dus je voelde wel echt dat er wat in de lucht hing. En uiteindelijk zijn dus de Emiraten weer geraakt met drones en raketten. Dat is natuurlijk allemaal heel scherp veroordeeld door de golfstaten.
1: En is dat dan een reactie van Iran op wat de VS probeert te doen in de straat van Hormuz, dat begeleiden van die schepen?
10: Ja, kijk, de Amerikanen zijn gisteren begonnen met dat Project Freedom. Dat is dus het openmaken van de straat door tankerschepen te gaan begeleiden voor een soort van veilige doorvaart. Iran houdt die straat natuurlijk nog steeds dicht. En de revolutionaire garde die heeft ook gewaarschuwd van, jongens, iedereen die dat toch probeert, die wordt gewoon aangevallen. En daar houden ze zich dus nu aan. En de boodschap aan Amerika is dus, als je doorgaat met dit soort acties, dan blijven we aanvallen, dan blijven we reageren. Dus worden nu ook doelen in de golfstaten aangevallen. Dus het is een actie en reactie, zeg maar. En dat dreigt dus nu weer uit de hand te lopen.
1: En dat Iran dan de Verenigde Arabische Emiraten uitkiest als doel, heeft dat een reden?
10: Nou, de Emiraten die zijn tijdens de oorlog steeds meer gaan samenwerken met Israël, vooral op militair vlak. Ze hebben ook dat raketafweersysteem uit Israël gekregen. Het Iron Dome, dat is de Israëlische raketparaplu, zeg maar. Die hebben ze dus nu ook in de Emiraten rondom de grote steden staan. En Ja, Iran heeft ook een kaart gepubliceerd van de straat van Hormuz. Een kaart van wat zij zien als hun controlegebied. En daar hebben ze gemakshalve ook Fujairah bij getrokken. Dat is dus de stad die ligt aan de oostkust van de Emiraten. Dus aan de zee van Oman. Dus eigenlijk een beetje voorbij de straat van Hormuz. En dat is dus de plek die de Emiraten hebben gebruikt om toch nog 60% van hun productie, hun olieproductie, via een pijpleiding naar de wereldmarkt te kunnen exporteren. Dus de Iran die heeft dus eigenlijk laten zien van dat pikken we niet. En ze hebben laten zien natuurlijk dat ze Fujairah makkelijk kunnen raken. Want dat is dus gisteren ook door drones en raketten geraakt. Dus maar 80 kilometer van Iraans grondgebied. Dus het is de samenwerking met Israël en natuurlijk de manier van de Emiraten om de blokkade te omzeilen. Dat is dus de reden waarom ze dus zo worden aangepakt door Iran.
1: Ja, er zijn sowieso veel tegenstrijdige berichten over die straat van Hormuz. Want de Amerikanen zeggen dat ze Iraanse schepen onder vuur hebben genomen. Iran ontkent dat dan weer. Wat is er bekend over de situatie?
10: Ja, vooral dat het heel onrustig is natuurlijk. Trump die heeft gezegd dat ze die kleine, snelle Iraanse boten hebben gebombardeerd. Dat ze 7 van die kleine bootjes hebben aangepakt in de straat van Hormuz. Amerikaanse koopvaardijschepen zouden de straat van Hormuz zijn overgestoken. Nou, Iran zegt dat is allemaal onzin, dat is helemaal niet gebeurd. Die Iraanse marine die hebben gezegd dat ze waarschuwingsschoten hebben afgevuurd op Amerikaanse torpedojagers die vervolgens weer zijn omgedraaid. Nou, Washington ontkent dat weer. Dus beide kanten zijn echt aan het proberen om controle te krijgen op die blokkades die ze eigenlijk van beide kanten van de straat hebben opgericht. En dat is dus een soort van, ja, je kan zeggen, voorsorteren op eventuele onderhandelingen, op een uiteindelijke deal dan.
1: Ja, maar onderhandelingen, voorlopig wordt er helemaal niet onderhandeld. Dus dreigt dan ook niet met zulke aanvallen het bestand te wankelen?
10: Ja, zeker. Kijk, er is nog enorm veel Amerikaans legermateriaal hier dus. 2 vliegdekschepen in de Golf van Oman. En Trump die heeft vorige week ook nog weer die briefing gekregen van zijn hoge militairen om verder te bombarderen. Dus de militaire opties, zeg maar. Dat zou dan een hele korte en hevige escalatie moeten zijn. De vraag is natuurlijk wat dat gaat uithalen, of dat überhaupt nog zin heeft en of dat de situatie verder in het voordeel van Amerika zal kunnen beslechten. Heel veel mensen, experts hier, die zeggen van nou, dat heeft helemaal geen enkele zin om dat te gaan proberen. Er moet gewoon gepraat worden. Maar ja, dat lijkt in ieder geval steeds verder weg te raken met dit soort acties van Amerika en Iran.
1: David, dankjewel. Correspondent David Poort.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
11: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
12: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
1: De Josti-band is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgeroepen tot een van de 4 ambassadeurs van de vrijheid 2026. Omdat ze komend jaar 60 jaar bestaan, maken ze een spectaculaire act en ze treden op bij de 4 bevrijdingsfestivals. En daarmee vragen ze aandacht voor wat de leden van de Josti-band heel belangrijk vinden: de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent in Zwammerdam. Hoe zit het met de spanning daar?
14: Nou, het is nog rustig hier eigenlijk. We hebben wel al gezongen, want Brian van der Wiel is jarig, daar spreek ik mee. 42 jaar, gefeliciteerd.
15: Dankjewel.
14: En ik mis eigenlijk de leden van de Josti-band. Waar zijn ze allemaal?
15: Ja, die moeten nog komen.
14: Echt, het moet dan de komende half uur gebeuren. Want 8:15 vertrekt jullie bus naar Vlissingen. En jullie gaan 4 locaties zelf. Vertel.
15: Ja, wij gaan 4 locaties af. Wij beginnen in Vlissingen. En daarna van Vlissingen gaan we naar Wageningen, van Wageningen naar Zwolle en van Zwolle naar Groningen.
14: Dat is echt een flinke klus vandaag. Deels met de helikopter, deels met de bus, hè?
15: Ja, zeker. En een vast groepje gaat met snelbus, want ja, onder politiebegeleiding. Ja. En inderdaad zijn er een groepje die met helikopter gaan.
14: Hoe voel je je?
15: Ja, goed.
14: Rustig?
15: Ja.
14: Niet zenuwachtig?
15: Beetje.
14: Ja. Ja, want dit soort, jullie hebben op zich wel voor groot publiek opgetreden, toch? Wat verwacht je daar vandaag van?
15: Dat ze nou een zin gaan krijgen en dat ze horen wat wij spelen.
14: Ja, wat gaan jullie spelen eigenlijk en met wie?
15: Wij gaan bepaalde nummers spelen, waaronder onder een beat komt te staan. Twee emmertjes water halen, terug in de tijd, engel bewaren. En er wordt allemaal een beat ondergezet. En natuurlijk met zangeres Maan en met een bekend DJ uit Alphen. Dus Reinier Zonneveld.
14: Veel gerepeteerd?
15: Ja, heel veel. Ja. Hard werken.
14: Hey, het feit dat nu de Jostie bent, mensen met een beperking, meedoen aan dat Vrijheidsfestival. Wat zegt dat jou? De nieuwe
15: minister? Ja, veel.
14: Vertel.
15: Inspanning. Het is toch een... Iets waar je eigenlijk nooit meer mee zou maken.
14: En zegt dat iets over de vrijheid die wij in Nederland kunnen beleven? Dat wij mensen met een beperking inzetten op zo'n dag?
15: Hoe bedoel je?
14: Laat ik het anders zeggen. Jullie zijn met elkaar ook naar Oostenrijk geweest, geloof ik. Jij was daar niet bij, maar je hebt de mensen terug zien komen in Oostenrijk. Zijn jullie geweest in een instelling waar vroeger in de oorlog onder Nazi Duitsland mensen met een beperking werden vermoord. Toen je dat hoorde, wat deed dat met jou?
15: Ja, veel. Want ja, je gunt niemand de dood, zeg maar. Sowieso niet mensen met een beperking. Ik zeg, mensen met een beperking hebben natuurlijk ook een leven. Die kunnen natuurlijk ook leven hoe ze willen.
14: En heb je het gevoel dat dat kan in Nederland? Dat jullie volledig inclusief erbij horen?
15: Ja, tuurlijk. Want nogmaals, hun hebben ook een leven. Maar hun leven op een bepaalde manier als gewone mensen natuurlijk. Ik vind mensen met beperking vind ik gewoon belangrijk. Dat ze kunnen leven. En, ja.
14: Hoeveel, want de Jossie Band is een grote band, bestaat sinds 60 jaar nu. Daarom dit jubileum vandaag, nu ook dat jullie meespelen. 120 leden is die band. Gaan die allemaal spelen vandaag?
15: Nee, niet alle 120. Er zijn wel twee groepen, A en B. En een vast groepie.
14: En jij speelt keyboard en klokkenspel, geloof ik, hè?
15: Ja, ik speel inderdaad keyboard en klokspel normaal uitgebreid. Maar op de accordeonklokken noemen ze dat. Maar die kunnen nou helaas niet mee, dus te horen buisklokken.
14: Hey, en wat hoop je dat mensen dat er gebeurt op het veld, zeg maar, als jullie daar staan? En ja, misschien wel, nou, weet ik veel, hoeveel mensen staan er in het publiek? Misschien straks ergens in Groningen, de laatste plek, wel 40.000.
15: Ja, of misschien meer. Ja, ja, en dat wij kunnen laten zien wat wij doen en... Muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ja.
14: Hey, als jij een boodschap zou willen meegeven aan de mensen over vrijheid. Heb je erover nagedacht? Heb je een boodschap daarvoor?
15: Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen. En dat ze niet afhankelijk zijn van anderen.
14: Mooi, dankjewel. Brian van der Wiel, nogmaals.
7: Van de Vries.
14: Oh, zei ik Van der Wiel?
7: Ja.
14: Van der Vlies. Brian van der Vlies. Excuus. Wij wachten natuurlijk op alle andere leden van de Jostie Band... die zometeen hier aankomen, dan in de bus gaan... richting Vlissingen en dan door het land gaan toeren... vandaag met die vier bevrijdingsfestivals. En melden ons straks weer, ik denk na 8:30, misschien na 9:00. We gaan het horen.
1: Verslaggever Jeroen de Jager. In een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking is brand gesticht, lezen we bij 1 Limburg.
16: Het gebouw in Heel bij Roermond was pas 5 dagen open, maar ging in vlammen op. Eerder vertelde ik dat werd gedacht dat de brand door de airco werd veroorzaakt, maar nu blijkt brandstichting toch de oorzaak. Het gebouw moet grotendeels weer worden gesloopt, waarna het weer opgebouwd kan worden. De stichting achter het vakantiehuis krijgt het geld vergoed van de verzekering. Ze hopen in de meivakantie van volgend jaar alsnog het vakantiehuis te kunnen openen. Voor de brandstichting is niemand opgepakt. In het centrum van Amsterdam zijn de afgelopen dagen vogels vast komen te zitten in netten. Die zijn gespannen in bomen in een plantsoen waar een beeldentuin van het Rijksmuseum komt. De netten moeten voorkomen dat de vogels er gaan broeden, maar ze raken er dus in verstrikt. Daar zijn buurtbewoners niet blij mee, zien we bij AT5.
17: Ja, dat is gewoon zielig. Ze zitten daar gewoon... het is hartstikke stressvol.
18: Dat vinden we niet leuk.
19: Niet oké. Okay. Niet leuk.
18: Nee,
19: niet
18: ik okay. Zie het ook. Heel die bom is benet.
19: Ik ben helemaal niet blij mee.
20: Ja, als ze vastzitten vind ik het echt wel zielig. Ik vond het sowieso al zielig, maar ze zeggen dus dat ze het gedaan hebben om die vogels te beschermen. Maar goed, dat is dan nog even de vraag.
16: Het Rijksmuseum zegt dat de dierenambulance erop af wordt gestuurd als er een vogel in een net zit. Die netten blijven wel hangen. En de gemeente De Ronde Venen in Utrecht krijgt misschien de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Amber Meijer van 24 wordt door haar partij CDA voorgedragen. Daar is ze dankbaar voor. Ik realiseer me dat daar een grote verantwoordelijkheid bij hoort, schrijft RTV Utrecht. Meijer wordt niet de jongste wethouder ooit. Die eer was vorig jaar voor Matt Kanters. Hij begon op zijn 23e als wethouder. In de gemeente Boekel in Brabant was dat. Amber Meijer kwam vorig jaar ook al in de landelijke pers. Toen sprak ze zich in de Volkskrant uit tegen seksisme. En op je 90ste nog steeds roeien. Jorna Roos uit Hoogeveen kan dat. Op haar 80ste begon ze ermee. En op haar 90ste verjaardag werd ze bij de roeivereniging in het zonnetje gezet. Ze kreeg cadeautjes en taart. En daarna klom ze met wat hulp de roeiboot in. Zien we bij RTV Drenthe.
7: Dankjewel.
21: Klaarmaken om uit te zetten. Uitzetten gelijk. Nu.
7: Ik ben iemand die heel graag beweegt. Ik ging vroeger elke dag zwemmen in Blauw Meer. En was al enthousiast ervoor. Maar dan zelf gaan leren is het wel heel erg leuk.
22: Je blijft fit bij het roeien. Dat blijkt.
7: Het is wel volhouden natuurlijk. Je moet wel uit je bed komen. En je moet wel doen. Ook al regent het.
16: Dat is wel inspirerend, toch? Om je 80ste nog ergens mee te beginnen en het dan ook nog 10 jaar vol te houden ook. Ik ken mensen in mijn omgeving die daar een voorbeeld aan kunnen nemen. En ze roeit 2 keer per week, Jorna Roos, samen met 3 80-plussers.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, een lange file op de A9 helaas deze ochtend. Amstelveen richting Alkmaar. Als je onderweg bent, een file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. 7 kilometer en 35 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en er is maar 1 rijstrook geopend.

0: Fergal Sharkey, A Good Heart. Het is 7 minuten voor 8. 100 jaar lang liet hij zich niet zien rondom de Nieuw-Zeelandse heuvels bij Wellington. De kiwi. Ja, liet zich niet zien en dus ook niet horen, want zo klinkt hij. De kleinste loopvogel ter wereld komt alleen nog voor in Nieuw-Zeeland, maar verdween daar op steeds meer plekken. Inwoners van Wellington proberen via het Capital Kiwi Project de vogel terug te brengen. Sinds een aantal jaar zijn er daarom een heleboel kiwis uitgezet in het gebied. En vorige week werd de 250ste uitgezet, een mijlpaal. Beroepsvogelaar Arjan Dwarshuis van de Vogels Podcast, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, die kiwi komt dus alleen maar in Nieuw-Zeeland voor. Want wat is het dan voor een vogel?
1: Nou, het is niet zomaar een huismusje of een mereltje, om het even zomaar te zeggen. Nee, een kiwi is echt een mega bijzondere vogel, zeker evolutionair gezien. Het is een van de weinige niet-vliegende vogelsoorten ter wereld. Overigens is het niet de kleinste, dat is de Inaccessible Island Rail in de Atlantische Oceaan. Het is eigenlijk de Atlantische Oceaan. Maar de kiwi die is helemaal geëvolueerd op een eiland eigenlijk zonder zoogdieren. Want je moet je voorstellen, in Nieuw-Zeeland van oudsher leven daar alleen maar twee soorten vleermuizen en verder geen landzoogdieren. Dus iedere niche op dat eiland, iedere ecologische niche is door vogels ingenomen. En dan even een klein geschiedenis, net een lesje. Eigenlijk voor de Polynesiërs daar aankwamen, later de Maori's, 800 jaar geleden, was het een soort vogelparadijs. En je had daar ook 7 soorten moa's, enorme loopvogels, die eigenlijk de niche van antilopes daar op dat eiland vervingen. En een arend met een spanwijdte van 4 meter die op die vogels joeg. Nou, die werden eigenlijk afgeslacht door die Maori's. En met die Maori's kwamen ook ratten mee en zo. En die aten ook de eieren van vogels op. En toen op een gegeven moment kwam Abel Tasman aan in 1642. En met hem en de westerse kolonisten, toen ging het echt mis. Dus er kwamen ook katten, maar ook vooral hermelijnen. En die hermelijnen, dat is echt een geduchte roofdier voor die kiwis. En echt met heel veel andere endemische vogelsoorten. Maar ook die kiwis werden ook massaal uitgeroeid. En zo verdwenen ze ook op grote delen van het Noordereiland. Zo ook rond de stad Wellington.
0: Het is weer zover. De mens heeft dat vogelparadijs verstoord.
1: Ja, maar daar waar eigenlijk, dat vind ik altijd een mooie levensles. Als je de lering moet wij trekken als we naar Nieuw-Zeeland kijken. Daar waar we het eigenlijk het hardst verkloot hebben, investeren we ook het meest om terug te krijgen wat er was. En de reden daarvoor is dat in de traditionele Maori-geschiedenis, dat is geen geschreven geschiedenis, maar een vertelde geschiedenis. En daarin spelen vogels een mega belangrijke rol. En zo ook de kiwi. Dus ze doen er nu alles aan om te redden wat er te redden valt. Dus wat ze hebben gedaan, eigenlijk heel veel populatietjes van allemaal bijna uitgestorven vogels, die zijn op een soort van Ark van Noah geplaatst. Namelijk kleine roofdiervrije eilandjes voor de kust. En daar konden ze eigenlijk voortbestaan. En de missie van de Nieuw-Zeelandse overheid is om uiteindelijk het hele Noord- en Zuideiland weer vrij van landroofdieren, zoogdieren te krijgen. En dat die vogels weer vrij spel krijgen. Maar het is natuurlijk een monumentale klus. En ja, je moet je voorstellen, rond zo'n stad Wellington met dit project, het Capital Kiwi Project. Ja, dat is echt ambitieus, hè? Want dat is een grote stad met mensen die katten hebben, rijden auto's rond. En het is, ja, dat heeft best veel energie en geld en zo gekost. Ja. Want de eerste kiwis werden in 2022 uitgezet. Inmiddels zijn er 250 kiwis uitgezet, net in april de 250ste. Maar het duurde even, maar nu planten ze zich, dat is al bewezen nu, ook in het wild daarvoor. Echt in de, dan heb je het echt over de achtertuinen van zo'n grote stad. En dat vind ik toch wel hoopvol. Dat je iets wat echt voor altijd weg lijkt. Dat je dat toch terug kan krijgen. In deze tijd, met de natuur die onder grote druk staat en de vogels die overal uitsterven, vind ik het dan fantastisch dat dan zoiets toch kan, weet je wel.
0: Mooi nieuws dus.
1: Misschien kan het ook dan met onze gutto.
0: Nou ja, daar zou ik ook meteen aan te denken. Nou, Wie weet dat zoiets ook voor onze Gutto zou kunnen gebeuren. Bedankt voor alle uitleg weer. Arjan Warshuis.
2: Oh, ja. NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: Hier was het.
2: Docs.
5: Bij je verkopen ze geen muziek meer.
4: Nee. Jammer.
6: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
7: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt. De meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
6: De winkel van Feli Cirino.
7: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk de enige die Latijns-Amerikaans werk op de markt bracht.
6: Deze week in Docs, de erfenis van Feli Cirino.
7: Ik heb ook een beetje aan die man te danken dat Travassi populairder was.
6: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In Nederlandse interneringskampen was na de Tweede Wereldoorlog op grotere schaal geweld dan tot nu toe werd gedacht. En het dodental na een ontploffing in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: In China zijn 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er tientallen gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Liaoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook. Bij hem is niet zeker of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. Nederland bereidt een medische evacuatie voor. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 9 mijnwerkers om het leven gekomen. Vermoedelijk waren er gassen opgehoopt in de mijn en zijn die tot ontploffing gekomen. 15 mijnwerkers kwamen vast te zitten na de explosie. Ze waren op een diepte van 600 meter aan het werk. 6 van hen konden bevrijd worden door reddingswerkers. Zij raakten wel gewond. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt. De meeste met protestborden. 1 van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. En vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. Deze ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Carsoe en Rolf Sanchez. Vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. En het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
4: Ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik begin met het goede nieuws. De ochtendspits stelt eigenlijk zelden zo weinig voor. In totaal staat er zo'n 25 kilometer. En er zijn maar 2 files te melden. Dan slecht nieuws, het zijn wel 2 lange files. De A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Haarlem en knooppunt Velsen. 5 kilometer en 30 minuten door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook geopend. En op de A15 is het ook druk. Komende vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer en 20 minuten. Ook daar een ongeluk. Je moet het met 3 rijstroken minder doen daar.
0: Zo de onderzoeker bij het NIOD die in nooit eerder geopende archieven dook over interneringskampen na de oorlog. Dat was meer geweld dan gedacht.
14: Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
15: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar 1 kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
14: Ontdek onze aanpak op rma.nl. True Lease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nieuw onderzoek werpt een ander licht op de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. In Nederlandse interneringskampen, waar mensen vastzaten die verdacht werden van collaboratie, vond op grotere schaal geweld plaats dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een tot nu toe onbekend archief met verhoren uit die tijd. En de Volkskrant schrijft daarover vanochtend. Ewout Kieft, historicus en onderzoeker bij het NIOD. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Ja, het was wel bekend hè, dat het gebeurde, mishandelingen in de interneringskampen. Maar u bent dus in dit archief gedoken. Wat vond u?
19: Ja, ik vond hele stapels, honderden verhoren, naast een heleboel ander materiaal, van gedetineerden die in die kampen hadden gezeten. Ook heel veel vrouwen die daar werden mishandeld, maar ook seksueel werden misbruikt. Er vond ook veel seksueel geweld plaats door de bewakers in die interneringskampen. Dat was een hele stapel materiaal waar er waren toch nog best wel twijfels van. Was dit nou incidenteel, dit geweld in die interneringskampen? Hoe wijdverspreid was het nou? En dit materiaal laat zien dat het wel echt heel erg wijdverspreid was.
0: Het was dus meer, hè, er gebeurde meer dan tot nu toe gedacht. En ook erger dan tot nu toe gedacht?
19: Ja, de details in deze archieven die zijn erg schokkend en erg onprettig. Het gaat echt om erg sadistisch geweld. Echt het vernederen, geweld dat bedoeld is om te vernederen en te ontmenselijken. En dat vond in een aantal kampen echt op een hele structurele manier plaats. Gewoon elke dag weer. Dat was echt een met de bedoeling om mensonterend te zijn. En door al die details en doordat je ziet dat het in zoveel verschillende kampen gebeurde, ontstaat toch echt een beeld dat dit best wel behoorlijk structureel heeft plaatsgevonden.
0: En was dat dan een kwestie van wraak nemen? Of wilden ze ook nog informatie krijgen over die collaboratie, dat samenwerken met de Duitsers?
19: Ja, je hebt verschillende types geweld. Je hebt ook geweld dat heel erg persoonlijk gericht is op bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers die heel veel bijvoorbeeld verzetsmensen hadden verraden. En dan zie je geweld dat echt puur wraak is, vaak door persoonlijk betrokken mensen. Maar je ziet ook geweld dat helemaal niet zo persoonlijk is, maar echt op de groep als geheel gericht is. En dan heb je ook nog de verhoren, maar dat zijn eigenlijk andere instanties die dan die verhoren doen en bekentenis willen afdwingen. Ook daar werd geweld gebruikt, maar daar gaat dit eigenlijk niet eens over.
0: Het is inmiddels ruim 80 jaar na de oorlog. En dus 80 jaar zeg maar nadat deze interneringskampen vol in bedrijf waren. Toch was dit archief tot op heden onbekend. Hoe kwam u die verhoren op het spoor?
19: Ja, het is eigenlijk door één historicus echt nog wel ingezien. Maar gek genoeg heeft dat nauwelijks weerklank gehad. En hij heeft er ook niet veel over geschreven. En ik ben denk ik de tweede die echt die hele stapels heeft doorgewerkt. Dit is pas sinds 2023 een openbaar archief. En in 2009 dus voor het eerst opgemerkt eigenlijk lijkt het. Voor de rest ken ik geen voorbeelden van mensen die het hebben gezien. En de schrijvers van de grote standaardwerken over deze periode, die hebben dit materiaal nooit gezien. Dus dat is gewoon een mysterie eigenlijk, hoe dat kan.
0: Want deze verhoren, die zijn zeg maar 49-50 geloof ik, hè, zijn ze afgenomen.
19: Ja, en eigenlijk ook echt bedoeld voor een parlementaire enquête. Dus echt voor openbaar gebruik.
0: Maar waarom zijn ze dan letterlijk in dozen verdwenen?
19: Ja, en dat is een vraag die ik ook heb en die ik niet nog kan beantwoorden. Maar ja, je kan je natuurlijk van alles voorstellen dat dit een materiaal is dat heel explosief is. In die tijd had dat een enorme lading. Maar het echte bewijs hiervoor, van wat hier nou achter heeft gezeten, of hier echt een bewust besluit is geweest, daar gaat het dan natuurlijk om. Dat heb ik niet kunnen vinden.
0: Ja, want het gaat om honderden verhoren, dus er heeft ook heel veel werk in gezeten.
19: Ja, er is een jaar onderzoek naar gedaan. En er is een heel klein eindrapport geweest van dat onderzoek. En daar hebben heel veel mensen zich toen al over verbaasd. Hoe kan het nou dat dan nou zo'n klein rapport is? Hebben ze dan helemaal niks gedaan in dat jaar? Dus dat is echt wel opgemerkt. Maar vervolgens is dit materiaal dus heel lang ongebruikt in dozen gebleven.
0: Ja. Toen konden er dus geen conclusies en geen lessen uitgetrokken worden.
19: Nee, en dat is inderdaad echt wel heel belangrijk geweest. Want om er nog bij te zeggen, er hebben zo'n 200.000 collaboratieverdachten in die kampen vastgezeten. Dus het gaat ook echt om een grote groep.
0: En wat leert het dan nu ons?
19: Het eerste beeld, het eerste besef eigenlijk is dat het geweld van de Tweede Wereldoorlog met de bevrijding niet meteen weg was. En dat kennen we natuurlijk ook van andere conflicten en andere oorlogen op de wereld. Je ziet heel vaak dat geweld dan nog doorcijpelt in een samenleving. In Nederland hebben we heel lang gedacht dat met de bevrijding alles weer gewoon helemaal zoals vroeger, zoals voor de oorlog weer terugkeerde. En eigenlijk laat dit archief zien dat geweld toch nog wel achter gesloten muren voortboekerde in de samenleving. Dat het pas veel later echt weer rustig werd in Nederland.
0: Dank u wel. Ewout Kieft, historicus en de onderzoeker dus die in dit archief is gedoken. Het is 8:11. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan in het zuiden van China zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen, 61 mensen gewond geraakt. Zo melden Chinese staatsmedia. Er zijn inmiddels bijna 500 reddingswerkers naar het gebied gestuurd om te zoeken naar vermisten. China-correspondent Gabi Verberg. Gabi, zojuist was er een persconferentie. Wat is daar gezegd?
18: Ja, daar is gezegd dat de zoektocht naar de vermisten zo goed als afgerond is. Dus ik neem aan dat die bijna afgerond is, dat ze bijna het hele gebied doorgespit hebben. De persconferentie, er is net een persconferentie gehouden en die begon met een minuut stilte, doodstilte. En daarna kwam het hoofd van de provincie als eerste aan het woord en die begon met een uitgebreid excuus aan alle betrokkenen, gewonden en familie van overledenen. En daarna kwamen ook onder andere de woordvoerder van de brandweer en het ziekenhuis aan het woord om te vertellen wat er allemaal gaande is.
0: Ja, want vertel eens dan ook hoe ze aan het zoeken zijn geweest.
18: Ja, volledig volgens de Chinese stijl worden lijstjes genoemd van hoeveel wagens en brandweerslangen, drones en robots er allemaal in de weer zijn. Hoeveel mensen. Je zei al, het gaat om 500 reddingswerkers. Dat zijn dus mensen die zoeken naar hopelijk mensen die het overleefd hebben. Maar dat is niet inclusief de brandweer en het zorgpersoneel. Daar komen dus nog honderden bij. Er zijn ook heel veel mensen bezig al met het onderzoek. Ook daar was bijzonder veel aandacht voor tijdens de persconferentie. Echt herhaaldelijk werd gezegd dat ze tot op de bodem gaan uitzoeken wat er is gebeurd, hoe ze dat gaan doen en wie er verantwoordelijk gehouden moet worden voor deze ramp. Ja, en ik denk dat de vuurwerkbranche erna gisteren, na vandaag, heel anders uit gaat zien. Want ik denk dat alles en iedereen onder gigantische nieuwe veiligheidscontroles gebukt zullen gaan de aankomende maanden.
0: Ja, want nu is nog niet echt bekend uiteraard. Het is nog vrij vers allemaal. Hoe het heeft kunnen gebeuren, denk ik.
18: Nee, het is inmiddels bijna 22 uur geleden, maar er is inderdaad nog helemaal niets bekend over hoe het heeft kunnen gebeuren. Redelijk veel aandacht naar uitging is de reden waarom het zo lang duurt. En dat is omdat het een ontzettend ingewikkelde operatie is. Omdat naast de vuurwerkfabriek twee buskruidpakhuizen staan. Pal daarnaast. En in de omgeving zijn heel veel fabrieken. Dus er moet niet alleen geblust worden, maar eigenlijk de hele lucht eromheen moet ook gekoeld worden. Nat gehouden worden om te voorkomen dat er dus een vonkje kan overslaan naar de buren. Dus ja. Dat maakt ook dat het allemaal wat langer duurt. Ja.
0: Het is iets wat in China dus echt heel groot nieuws is. Dus heeft de president Xi Jinping ook al gereageerd?
18: Ja, die heeft gisteravond al gezegd dat hij dat er alles op alles gezet moet worden om de situatie onder controle te brengen. En dat doet hij inderdaad niet zomaar. Hij spreekt zich alleen uit als het echt om grote rampen gaat. Daarnaast heeft ook premier Li Qiang gezegd hoe erg hij het vindt. En die zal binnenkort ook wel afreizen naar het gebied. Dat is de taak van de premier, nooit de president. En daarnaast heeft het ministerie van Noodsituatiebeheer gisteren al gezegd dat ze hun experts zullen sturen om onderzoek te doen met de politie.
0: Je zei, de vuurwerkbranche zal er waarschijnlijk anders uit gaan zien. Wat betekent het nu al voor die stad?
18: Een korte schets van de stad. Liaoyang is een stad in het zuidoosten van China. En het is de vuurwerkhoofdstad van China. Er wordt al bijna 1.500 jaar vuurwerk gemaakt daar. Niet alleen voor China, maar voor de hele wereld. Bijna 1/4 van alle banen in die stad zijn geleerd aan de vuurwerkindustrie. Dus dan heb je niet alleen over de honderdduizenden banen in de honderden of misschien wel duizenden fabrieken, maar ook in de toerisme sector daar omheen. Er gaan ieder jaar ruim 5 miljoen mensen op vakantie naar Liaoyang om de vuurwerkshows te bekijken, die daar een paar keer per week gehouden worden. Dus vuurwerk is echt de identiteit van de mensen. De economie draait erop. Dus dit komt ontzettend hard aan. En dat zag je ook tijdens de persconferentie, vond ik. Het hoofd van de provincie was echt zichtbaar geëmotioneerd. Voor Chinese begrippen ongebruikelijk geëmotioneerd. Dus de impact is gewoon ontzettend groot. Dat is nu wel duidelijk.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. Albert Heijn gaat met bodycams testen, schrijft het AD.
20: Beveiligers in 4 filialen krijgen een camera omgehangen. Daarmee moet agressie tegen personeel tegengegaan worden. Pas als zich een incident voordoet, zetten beveiligers de bodycam aan. Op een schermpje kan de overlastgever zien wat er wordt gefilmd. Elk jaar worden duizenden medewerkers van de supermarkt belaagd. Bij de BBC gaat het over moderne slavernij in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen 5 jaar is er bijna een verdubbeling van het aantal meldingen. Vorig jaar waren het er meer dan 23.000. Vooral mensen uit Eritrea en Vietnam zijn het slachtoffer. Ze worden gedwongen te werken in de seksindustrie. Kinderen moeten zich aansluiten bij drugsbendes. Of arbeiders zitten vast onder brute omstandigheden. En online kan nog altijd volop worden gegokt op actuele gebeurtenissen, schrijft het FD. In februari werd de site Polymarket verbannen door de Nederlandse kansspelautoriteit, omdat ze geen gokvergunning hadden. Je kunt daar bijvoorbeeld geld inzetten op een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Maar vergelijkbare sites zijn wel nog beschikbaar, schrijft de krant. Bij een reddingspoging voor de kust van Australië zijn 2 vrijwilligers omgekomen. De reddingsbrigade ging in noodweer richting een jacht dat in de problemen was geraakt. Maar het reddingsschip zelf kwam ook in de problemen, zegt deze verslaggever van het Australische ABC News.
21: That Marine Rescue New South Wales vessel, as they were attempting to reach that yacht,
1: did also encounter very rough conditions, and we understand that in the process of making their way to that yacht in distress, that Marine Rescue New South Wales vessel also rolled.
20: Twee van de zes reddingsmensen sloegen overboord en overleefden dat dus niet. Ook een van de opvarenden van het jacht overleefde het niet. En het huis uit deze film staat te koop.
21: Al Pacino is Scarface. He loved the American dream. Al Pacino, Scarface.
20: Het landhuis uit Scarface dus. De film uit 1983 over drugsbaron Tony Montana. Zijn optrekje heeft onder meer een landingsplaats voor een helikopter, een glazen lift in de woonkamer en een zoutwaterbad in de vorm van een piano. Wie wil dat dan niet? Maar je hebt ook 1200 vierkante meter woonoppervlak, 5 slaapkamers, 7 complete badkamers en 2 gastentoiletten verdeeld over 3 verdiepingen en ook nog een fitnessruimte. Moet je allemaal schoonmaken, zou mijn moeder zeggen. Mag wat kosten, dus je moet even wachten tot het vakantiegeld is gestort. De vraagprijs is $237 miljoen.
0: Kun je wel schoonmaken zover...
20: Ja, denk het wel. Moet er nog wel af kunnen. Nou, dat klopt inderdaad.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
4: Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken is er weinig aan de hand onderweg. 1 file door een ongeluk nu op de A15 Gorkum-Rotterdam, tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer en 15 minuten. Daar heb je 3 rijstroken minder. En goed nieuws over de A9 richting Alkmaar. Bij knooppunt Velsen is de weg weer helemaal vrij en de file lost snel op.
0: Na de dode herdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld in het kader van Theater Na de Dam. Bedoeld om de herdenking van de Tweede Wereldoorlog meer betekenis te geven. In Theater Kikker in Utrecht was de voorstelling Zo'n prachtige dag en ik moet gaan. Geen historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal over een Duitse verzetstrijdster, zag verslaggever Steef Bouwman.
22: Steeds meer mensen worden tot ander gemaakt. Eerst met woorden en dan met daden. En ik zie het niet. Ik wil het niet zien, want ik ben het niet.
23: Laten we zeggen dus dat er 70 man publiek vandaag kijkt naar die meid. Toen zij overleed, had ze nooit verwacht dat ergens in Nederland er iemand zou zijn die haar verhaal misschien wel door wilde vertellen.
24: Regen Vullink, regisseur van deze voorstelling, over de hoofdpersoon van dit verhaal.
22: Ik ben 12 en ik wil niets liever. Ik moet erbij. Papa, alsjeblieft.
24: Actrice Oda Spelbos speelt haar Sophie Scholl.
25: Dat is een meisje die in de Tweede Wereldoorlog begon als puber van 12 bij de Hitlerjugend. En daarna een enorme beweging naar die Weiße Rosenmaker, dat was het verzet. En op haar 21ste naar de guillotine is gestuurd, samen met haar broer, die 24 was, voor het verspreiden van pamfletten.
22: Wij krijgen hoop en wie hoop krijgt, neemt risico's. We gaan er steeds vaker op uit met onze pamfletten, steeds openlijker.
25: Toen hebben we voor haar een leven bedacht, want stel je voor dat ze nog zou leven.
23: Lukt het ons om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken, een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. En dat vonden we heel spannend. Maar tegelijkertijd leek dat ons wel een mooie manier om te laten zien wat dat betekent eigenlijk. Dat een leven stopt. Gewoon op je 21ste, dat er niks meer bestaat. En hoe we daarmee om moeten gaan en met zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
22: Biologie en filosofie. Een water- en vuurcombinatie waar ik mezelf en mijn professoren mee tot wanhoop breng. Biologie zegt het bestaat. De filosofie zegt wat is de betekenis.
25: We zien dat ze een gepassioneerd wetenschapster is geworden. Biologie en filosofie en les geeft aan kinderen. En op de universiteit, dat is een groot deel van haar passie. Ze krijgt een liefde. Alle gewone mensen dingen, die geven we haar.
22: Het is niet dat ik Frits helemaal niet aantrekkelijk vind. We hebben heel veel een paar keer met elkaar geslapen. En dat was, ja, wat was dat? Dat was een liefde, dat was zorgzaam. Ja, ik hoor het.
25: Nu, ja, bestaat ze toch weer even. En dat vind ik er heel mooi aan. En daarbij denkend, ze is maar één van de heel velen die in oorlogen gestorven zijn.
22: Er is iets uitermate curieus aan de hand. Mijn kop is gevallen. Hij is naar de muur gerold. Achter mij hoor ik mijn...
23: Ze schreef pamfletten. Gewoon artikelen die de propaganda van de staat toen moesten weerleggen. Om mensen gewoon zelf weer aan het... En dat was haar verzet. Maar dat is zo klein menselijk, zo klein verzet met zo groot impact. We proberen de mensen uit te maken, dus dat je met het kleine iets kan doen. Zo klein kan het zijn. Gewoon een schoolkrant was het bijna, wat ze startte. En dat is uiteindelijk haar dood geweest.
22: Na lange tijd rolde ik op mij, rolt mijn hoofd.
25: Ik denk dat ik het leuk zou vinden dat als mensen de zaal uitgaan, dat ze wat beter nadenken voordat ze ergens een mening over hebben en ergens een oordeel over geven. Daar genuanceerd alle kanten van proberen te bekijken. Zonder dat je direct mee loopt met wat iedereen zegt. En ook geniet van je leven. En probeer het op de juiste manier te leven. Probeer het goed te doen. Probeer dat goed te doen. Probeer ik ook, hoor. Het lukt niet altijd, maar probeer het juist te doen.
0: Actrice Oda Spelbos tegen verslaggever Steef Bouwman.

0: In vrijheid van Telau. Over Rameneur Stam.nl met Herman van der Zand. Herman.
1: Goedemorgen.
0: Ach,
1: Het is niet zo lang geleden bij jou, maar had jij geschiedenis als eindexamenvak?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja, lievelingsvak.
1: Ja, was je lievelingsvak?
0: Ja.
1: Kwam dat door de docenten?

0: In vrijheid van Telau. Over Ramenuur, Stam.nl met Herman van der Zand.
1: Goedemorgen. Het is niet zo lang geleden bij jou, maar had jij geschiedenis als eindexamenvak?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja, waarom? Lievelingsvak.
1: Ja, was je lievelingsvak?
0: Ja.
1: Wat kwam dat door de docenten?
0: Ik had ook heel leuke leraar. Ja, maar ik vind geschiedenis geweldig. Ja. Nou, jij ook, jij hebt het gestudeerd.
1: Ja, ik heb het gestudeerd. Dus gaat
0: jij trouwens ook, Thomas.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Nou, dus gaat de stelling daar vandaag over. Want docenten geschiedenis merken dat steeds meer scholieren desinformatie tegenkomen over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Via sociale media, via beelden die gegenereerd zijn met AI. En dat leerlingen soms moeite hebben om feit en fictie uit elkaar te houden. En dat basiskennis over wat er is gebeurd regelmatig ontbreekt. Wat er was in het nieuws de afgelopen tijd. Hè? En de stellingvraag in Stand.nl wordt: geschiedenis moet een verplicht examenvak worden.
0: Ja, zeggen wij. Hè?
1: Jullie zeggen allebei. Ja. De vraag aan de luisteraar. Hè? Heeft u er vertrouwen in dat kennis over het verleden de manier is om desinformatie tegen te gaan? Moet elke leerling verplicht leren in het eindexamen, hè, over gebeurtenissen als de Holocaust? Of is kritisch leren denken belangrijker dan stampen van historische feiten? Is het erg als je geschiedenis laat vallen? Met andere woorden, wat weegt er zwaarder? Keuzevrijheid in het onderwijs of de noodzaak om gedeelde kennis over het verleden te behouden via dus een verplicht examenvak? Stelling: geschiedenis moet verplicht worden als examenvak. Laat het weten. Reageren kan in de Radio 1-app. Bellen kan ook. 0800 1101.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
5: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
4: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
8: Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben hoge koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. De 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 uit Nederland. Rusland en Oekraïne hebben voor deze week allebei een eenzijdig bestand aangekondigd. Moskou zegt vrijdag en zaterdag geen aanvallen uit te voeren vanwege een feestdag in Rusland. En Oekraïne belooft vanaf woensdag geen aanvallen meer uit te voeren, noemt geen einddatum. Honderden lopers zijn vannacht op weg gegaan om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei activiteiten.
0: We hebben weer Plaza Marco Verhoef. Marco, het is hier inderdaad wel wat sombertjes, maar droog.
9: Ja, dat is het inderdaad in het noordwesten, met in het uiterste noordwesten ook al wat opklaringen. Maar in het zuidoosten is de bewolking wel dik genoeg om wat regen los te laten. Het zijn geen grote hoeveelheden meer, maar het is wel een beetje druilerig. De fut gaat er ook een beetje uit. Het wordt op steeds meer plaatsen toch wel over.

0: overwegend droog met misschien nog wat motregen. Dat is allemaal wel tijdelijk. Bewolking blijft daar hardnekkig. En in de rest van het land ook vrij veel wolkenvelden. Met zijn uitzondering dus van het noordwesten, waar het wel wat beter opklaart. Temperaturen komen in het gebied onder de dikke wolken met nog wat neerslag. Niet veel verder dan een graad of 12. Op andere plaatsen 13 tot misschien op een enkele plek 16 graden. Maar daar moeten we wel ons best voor doen.
1: En de komende dagen gaat de zon dan toch weer tevoorschijn komen?
0: Ja, maar we moeten nog wel even door morgen heen. Want dat is op veel plaatsen toch ook weer een bewolkte dag. Opnieuw met uitzondering van het noordwesten. Want die hebben steeds de beste papieren om wat zon te zien. Daar wordt het 14 graden morgen. In het zuidoosten maar een graad of 10. En dat heeft er ook mee te maken dat vanavond en vannacht de neerslag in die regio weer gaat activeren. En ook morgen een flink deel van de dag daar aanhoudt. Uiteindelijk moet het daar wel droger worden later op de dag. En in de nacht naar donderdag trekt die neerslag dan echt weg. Donderdag wordt wel een droge dag met 15 graden gemiddeld over het land. Een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. En ook vrijdag belooft droog te worden. Of dat in het weekend helemaal gaat lukken, dat betwijfel ik. Maar dan hebben we wel hogere temperaturen.
1: Marco, dankjewel. En Tim, staan er nog files en waar dan?
2: Ja, het is goed zoeken geweest, maar ik heb er één gevonden. De A15, Gorkum richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht en dus is er maar eentje over daar. Vanaf Papendrecht een file van 25 minuten. En hierdoor ook een korte file op de A16, komende vanuit Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk 6 kilometer en wel geteld 10 minuten.
1: Cardiologen schroeven het aantal controles terug. Wat betekent dat voor hartpatiënten? Zo cardioloog José Henriques.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
1: Standaard een hartecho bij een controlebezoek aan de cardioloog. De fietstest om pijn op de borst op te sporen. Ieder jaar een controle. Nou, cardiologen willen hier het mes in zetten om kosten te besparen. Zo staat in een plan gepresenteerd door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. José Henriques, cardioloog en bestuurslid van die vereniging, legt uit dat het afbouwen van die controles er niet voor zorgt dat cardiologen een eventuele verslechtering van patiënten te laat opmerken.
15: De cardiologische zorg in Nederland staat natuurlijk op een ongelooflijk hoog niveau, maar dat kan nog net een tikkeltje beter. En wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. En met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, hè, waar u net over spreekt, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen. Dus ja, die echo's waar u net over spreekt, als we die al een paar keer gedaan hebben en die laten elke keer hetzelfde zien, dan kun je eigenlijk heel goed met de patiënten bespreken. U ziet al 2, 3, 4 jaar stabiel. Er is geen verandering opgetreden. En ik moet zeggen, als je dat gesprek met die patiënt aangaat, dan vindt dat eigenlijk altijd heel wordt dat heel goed aangenomen, eerlijk gezegd.
1: En kijkt u dan ook bij welke patiënt u het doet?
15: Ja, zeker. Ik denk, dus deze zogenaamde de-implementatie, het dus minder gaan doen of niet meer gaan doen, daar hebben we 9 onderdelen op geselecteerd, waarvan we weten dat die niet zinvol zijn om die op dezelfde mate te blijven doen zoals we die doen. En dat weten we eigenlijk vanuit onderzoek en vanuit ook grote registraties. Maar veel van de zorg, we zijn natuurlijk gewoon mensen. We hebben ooit geleerd om iets op een bepaalde manier te doen. En voor verandering heb je soms een andere mindset nodig. Maar dat uitspreken, dat is één ding. Deze 9 onderwerpen zijn juist een soort concreet iets waar we mee aan de slag kunnen. Waarvan we weten dat dat veilig ook kan. En dat wordt ook gewoon gecontroleerd.
1: En is dat dan om tot een betere zorg te komen? Hè, dat mensen ook bijvoorbeeld het fijn vinden dat ze niet vaker bij u langs hoeven te komen? Of zit er ook toch een bezuinigingsopdracht achter?
15: Ja, een bezuinigingsactie. U moet zien dat er komt een enorme hoeveelheid zorg op ons af. Dus ik denk dat dat nog steeds bovenaan staat. En dat moeten we ook qua werkdruk proberen vol te houden. Ik denk wat je vooral wil is dat dus voor de zaken die ertoe doen, daar moeten we de ruimte voor houden. En ook juist voor nu al in de spreekkamer, belangrijke zaken die we nu soms misschien toch even wat kort benoemen. Stel je voor, je moet een behandeling ondergaan, maar je kunt ook met medicatie uit. Dat gesprek in de spreekkamer komt soms toch wat onder druk vanwege de drukte. En ik denk juist ook waar wij blijven worden, wat ons energie geeft, is juist dat gesprek met die patiënt aangaan en die afweging te kunnen maken. Dat is fijn voor de patiënt en dat is ook fijn voor de cardioloog, want daarmee is hij in zijn kracht. En juist ook om dat voor de toekomst open te houden, denken we dus dat de routinematige, minder zinvolle zorgen, eruit kan.
1: Ja, dus ze komen minder vaak bij u langs, maar als ze langskomen, krijgen ze meer tijd van u.
15: Meer tijd en ze komen ook snel bij mij. Hè? Dus stel je voor, je bent nu na een paar jaar ben je niet meer bij mij gekomen en je krijgt opeens klachten. Als dan nog zelfs diezelfde poli hartstikke vol was, wanneer kun je dan bij de spreekkamer komen? En juist door die druk minder te maken, ben je ook sneller weer waar je zijn moet. Dus ik denk dat een hele belangrijke verbetering is.
1: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk met z'n allen echt gaan kijken van waar kunnen we snoeien, zou ik het zo maar even noemen. Ja. Het doel is om het allemaal beter te maken. En gaat u dan ook in de gaten houden of dit werkt?
15: Ja. Ja, van de 9 onderwerpen kunnen we de meeste ook echt, gaan we ook projectmatig controleren. Niet allemaal. Maar van een stuk of 7 van deze onderwerpen gaan we ze echt getalsmatig blijven controleren. En gaan we dat ook steeds teruggeven aan onze leden. En ook de eventuele terugkoppeling die we van patiënten daarvan terugkrijgen, die nemen we daarin mee natuurlijk.
1: Zijn José Henriques van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Opnieuw zijn de ogen gericht op de Armeense hoofdstad Yerevan. Na een topoverleg met zo'n 40 Europese regeringsleiders is er vandaag een speciale EU-Armenië-top. De EU steekt voorzichtig de hand uit en spreekt over een lidmaatschap. Maar de Armenen voelen ook nog de hete adem van de Russen in de nek. Isa Yusupov is geopolitiek analist en gespecialiseerd in de Caucasus. En legt uit waarom Armenië voorzichtig richting de Europese Unie draait.
16: Er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom deze top in Armenië nu plaatsvindt en waarom Armenië voor deze koers heeft gekozen. Een van de belangrijkste redenen is de veiligheidsvacuüm. Want Armenië heeft de afgelopen jaren ervaren dat Rusland via de CSTO, dat is de collectieve veiligheidsorganisatie, haar niet te hulp kwam tijdens conflicten met Azerbeidzjan. En dat is ook een signaal vanuit Europa in die zin van dat Yerevan daar niet alleen voor staat. Maar er zijn ook andere redenen. Hè. Armenië begint nu ook belangrijk te worden nu er een nieuwe handelsroute gelegd wordt die tegelijkertijd en Rusland en Iran een beetje omzeilt. En dat is voor Armenië ook een belangrijke reden om deze top daar nu te organiseren van om meer investeringen te trekken. Maar tegelijkertijd gelet op het feit dat er ook over 5 weken de verkiezingen plaatsvinden, is het ook een signaal richting Rusland van Europa staat achter ons en ze steunen onze democratische hervormingen. Dus eventuele dreiging vanuit Moskou kan hiermee misschien wel worden afgewend.
1: Maar ze zijn ook nog wat heel erg afhankelijk van Russen. Hè? Ze importeren dus inderdaad veel olie en gas. Dus kunnen ze dit zich wel permitteren, Rusland een beetje van zich afduwen?
16: Ja, voor een deel klopt het wel inderdaad. Onder andere de energieinfrastructuur is nog in handen van Gazprom en dergelijke. En Rusland heeft ook al her en der de afgelopen weken flink wat diplomatieke dreigementen, zal ik het zo noemen, geuit richting Armenië. De regering in Armenië weet ook wel dat ze er pragmatisch mee moeten omgaan. Aan de ene kant zie je wel dat de publieke opinie met betrekking tot Rusland in Armenië nu er totaal anders over denkt dan 5, 6 jaar terug. Maar tegelijkertijd weet de regering ook van dat ze er pragmatisch mee moeten omgaan. Rusland niet al te veel tegen het zere been tegen het hoofd stoten, wetende wat er dan kan gaan gebeuren. Dus het zijn wel voorzichtige pogingen om een pro-westerse koers te varen zonder dat je Armenië of Rusland veel te veel kwader maakt dan dat ze al zijn. Want dat zijn ze al sinds 2018. Want vanaf dat moment eigenlijk, vanaf het begin toen Pashinyan aan de macht kwam, hebben ze gezegd, dit is gewoon een revolutie, fluwele revolutie van Soros geweest.
1: Wat wordt daarmee bedoeld?
16: Dat Armenië eigenlijk een pro-westerse, of de westerse krachten, een pro-westerse Armeense politicus aan de macht hebben geholpen. En daarmee pro-Russische oppositie, die nu de oppositie is, dat er een soort van machtsomwenteling heeft plaatsgevonden, waardoor Armenië eigenlijk geforceerd is om een pro-westerse koers te varen en de alliantie met Rusland op te breken.
1: Ja.
16: Dat is eigenlijk ook wel bedoeld richting de publieke opinie in Armenië van ja, jullie moeten wel weten wat de gevaren hiervan zijn. En ja, gewoon een redelijke keuze maken daarin.
1: Ja, want de Russen worden daar dus wel chagrijnig van deze regering als het ware.
16: Ja, zeker. En dat zijn ze ook altijd al geweest, ja.
1: Maar dan zullen de Russen misschien nog chagrijnig worden als het gaat over misschien speculeren over toetreden tot de Europese Unie.
16: Ja, nee, dat klopt wel. Maar ik denk dat Europa, het Westen sowieso nu al beseft dat je beleid formuleren op of Rusland wel of niet chagrijnig wordt, eigenlijk een gepasseerd station is. Landen in de regio, ik kom zelf uit de Caucasus, moeten gewoon de keuze kunnen hebben om te bepalen bij welke alliantie, politiek, militair of economisch, ze willen horen. En
1: ja,
16: nu, gezien het feit dat Rusland flink verzwakt is en ook de invloed in de Caucasus aan het verliezen is, dat hebben we gezien met de Amerikaanse terugkeer daar, dat eigenlijk die boze reacties eigenlijk ja, niet veel zullen uitmaken. Dat de keuze is al gemaakt. Rusland heeft ook al gezegd, oké, deze verkiezingen worden heel belangrijk. Misschien de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van Armenië. Maar op den duur, net als in Oekraïne, hebben de mensen zelf ook de keuze gemaakt van ja, we kunnen niet vertrouwen op Rusland. Pro-westerse koers is de enige redelijke koers die we kunnen varen.
1: Zei Iza Yusubov, geopolitiek analist. Honderden amateursportclubs zijn gedupeerd door de chaotische verdeling van subsidies, meldt het AD.
17: De clubs vroegen subsidie aan voor de verbouwing en verduurzaming van clubgebouwen. Daarvoor was 43 miljoen euro beschikbaar. Maar de storm aan aanvragen zorgde voor een storing, waardoor het niet meer mogelijk was om te achterhalen welke aanvragen eerst waren. En daarom gaat het geld nu via een loterij opnieuw verdeeld worden. Verenigingen zijn geschokt omdat ze het toegezegde geld In sommige gevallen gaat het om tonnen, al hebben besteed aan bouwplannen. De clubs overwegen nu een massaclaim in te dienen. Arsenal-voetballer Jurriën Timber kan vanavond nog niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid. De Nederlander heeft nog te veel last van een enkel blessure. In de finale is hij mogelijk wel weer beschikbaar, maar dan moet Arsenal vanavond dus wel winnen. Trainer Mikel Arteta merkt in ieder geval dat zijn spelers hongerig zijn.
18: Really hungry. I mean, it's difficult to express the desire to leave that moment, and especially with our people in front of them, they've been waiting for so long to have this kind of nights, and yeah, it's something amazing going to happen.
17: De fans hebben hier lang op moeten wachten en het zou geweldig zijn als het lukt, zegt Arteta. Arsenal stond 20 jaar geleden voor het laatst in de finale van de Champions League. En gisteravond kwam er alvast goed nieuws voor Arsenal, want de club strijdt ook nog om de landstitel van Engeland. Een nek-aan-nek race met Manchester City, maar die concurrent verspeelde dure punten. Op bezoek bij Everton werd het 3-3. City stond zelfs een hele tijd achter, maar in de 97e minuut werd het toch nog gelijk, horen we bij Sky Sports.
19: Foden flings it in. Gehi's touch. It's Doku! Wonderful goal! 3-3!
17: Door het puntverlies van Manchester City heeft Arsenal de titel weer in eigen hand. Als de club de laatste 3 wedstrijden van het seizoen wint, is het kampioen. En darter Kevin Doets heeft voor het eerst in zijn profloopbaan een toernooi op het hoogste niveau gewonnen. De 27-jarige won in het Duitse Hildesheim een plaatsingstoernooi door de Engelsman Luke Woodhouse in de finale te verslaan. Bij plaatsingstoernooien is geen publiek aanwezig, maar zo klonk het.
20: Can he win a title? Kevin Doets. He's finally got over the line. Kevin Doets, for his performances over the past year, he has deserved this moment.
17: Ja, het blijft toch een beetje droog klinken zo zonder juichende mensen op de achtergrond. Maar wel echt een mooi moment voor hem. Doets zei na afloop tegen Sky Sports: eindelijk, wat een opluchting. En mijn volgende doel is om een major te winnen. Hij zegt dat hij iedereen heeft laten zien dat hij het in zich heeft.
1: Tim, kom maar door met die files.
2: Jazeker, het is er maar eentje hoor. Op de A15 Gorkum-Rotterdam nog steeds problemen bij knooppunt Ridderkerk. Door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. Betekent dat er nog maar eentje overblijft daar. Vanaf Papendrecht een file van 8 kilometer en 25 minuten.

0: Nellyco, this will be. Het is 8:08. De Jostie Band is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgeroepen tot een van de 4 ambassadeurs van de vrijheid 2026. Omdat ze komend jaar 60 jaar bestaan, maken ze een spectaculaire act en ze treden ook op bij de 4 bevrijdingsfestivals. En zo vragen ze aandacht voor wat de leden van de Jostie Band belangrijk vinden. De vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Verslaggever Jeroen de Jager in Zwammerdam.
1: Ja.
0: Is de band al vertrokken?
1: Zeker, want dat gaat allemaal echt precies op tijd. Dat vinden ze ook fijn, want ze houden van strakke planning hier. Ze weten dat het een hele organisatie is natuurlijk. Die band is 120 mensen groot. Die gaan niet allemaal meedoen met die 4 festivals. Dat kunnen ze niet allemaal volhouden. Dus een deel gaat beginnen in Vlissingen. En dan gaan ze langzaam richting het noorden via Zwolle en uiteindelijk belanden ze in Groningen. Een deel gaat ook met de helikopter. Die zijn al in Geelse rijen, die zijn daar vertrokken. Dat was ook nog een beetje oefenen natuurlijk om die mensen in een helikopter te krijgen. Er zitten allerlei gezondheidsaspecten aan zo'n dag. Er gaan verplegers mee. Kortom, een hele organisatie. En vlak voor vertrek ving ik iedereen nog even op.
2: Ik dacht jullie al vanmiddag, maar die anderen gaan vanmiddag. Ja, sorry, ik zit de boel in de
1: war te gooien. Ja. Zij zich langzaam aan het voorbereiden op vertrek. Hier komen langzaam wat bandleden binnendruppelen hier.
3: Daar heb ik er 2 van.
2: Ja?
3: Dat is die trombose.
1: Wat speelt u?
4: Xylofoon.
1: Xylofoon. Veel geoefend?
4: Ja.
1: Spannend vandaag?
4: Nou, best weet je wel,
1: of,
4: ja.
1: As usual, zeg maar.
4: Best wel een beetje, ja.
1: Wat vind je spannend aan?
2: Ja,
4: dat we op moeten treden.
1: Ja. Doet u toch vaker?
4: Ja. Om reden wel, ja.
1: Ik ga er gewoon van genieten ook.
4: Ja.
1: Wat speelt u?
3: Het is rond, zeg ik. En het maakt lawaai.
1: Trommel.
3: Ja.
1: Drums.
3: Ja.
1: Drums.
3: Ja. Ja.
1: Oké, ja.
3: Want ik heb toen een les gehad van César Zuiderwijk.
1: Waar verheugt u zich het meest op?
3: Tot de maan ziet en tot alles goed gaat met muziek. En tot wij dat helemaal kunnen lopen.
1: Jullie hebben echt veel geoefend, hè?
3: Ja, we hebben vanaf, even denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend. Hey. En dat was leuk altijd.
1: Als je die koevoert, zie je van de haven, hè?
5: Ja, Ipsen de Brugge.
1: Ja, maar u bent zeg maar de bestuurder die boven de organisatie hangt hier vandaag van de plek waar veel mensen van de Jostie Band wonen.
5: Absoluut, ja.
1: Zeg, hoe belangrijk is het dat zo'n Jostie Band, mensen met een beperking, vandaag tijdens hun 60-jarig jubileum, zou je kunnen zeggen, mee mogen doen aan dat Vrijheidsfestival?
5: Ja, ontzettend belangrijk. Het is denk ik voor het eerst dat mensen met een beperking ook echt ambassadeur van de vrijheid zijn. En als je even kijkt naar de positie van mensen met een beperking heden ten dagen, dan is dat nog steeds heel erg hard nodig.
1: Want wat speelt daar? Ik lees ergens het VN-verdrag, als het gaat om mensen met een beperking, wordt in Nederland niet volledig nageleefd. Waar zit de pijn?
5: Ja, klopt. Het VN-verdrag voor mensen met een handicap is ondertekend door Nederland. Maar je ziet dat in het beleid en ook de uitvoering daarvan het nog achterblijft. Hè? En dat uitzicht in voorzieningen die bijvoorbeeld nog niet toereikend zijn voor mensen met een beperking. Of gewoon het feit dat mensen nog niet volledig kunnen meedoen in de samenleving.
1: Toen u hoorde dat de Jostie Band gevraagd was om ambassadeur te zijn, wat dacht u meteen van, wat moeten we allemaal regelen? Wat moeten we doen? Of hoe was uw reactie?
5: We dachten natuurlijk eerst van yes. Want we kunnen nu voor al die mensen met een beperking, ook de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen wij een stem zijn en een gezicht vormen.
1: Yeah.
5: En secundair, ja, we moesten heel veel regelen.
1: Wat dan?
5: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. En bijvoorbeeld, we hebben een hele grote Jostie Band, 120 leden.
1: Zeker.
5: Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
1: en
5: veel te
1: allemaal in die helikopter?
5: Allemaal ook niet. Ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. You name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënten.
1: Ja, er zit veel meer achter dan wij denken.
5: Ja, en heel veel repetities, hè?
1: Heel veel.
5: Een nummer aanleren is voor mensen zonder beperkingen een stuk makkelijker dan voor mensen met een beperking. Dus ze zijn echt een jaar aan het oefenen geweest.
1: En ondertussen kleurt het hier langzaam rood van alle bodywarmers die gedragen worden door de leden van de Jostie Band. Met natuurlijk het speldje op. U heeft hem nog niet, het speldje.
3: Ja, hier.
1: Wat speelt u?
3: Phone.
1: Xylofoon, en u?
6: Ik speel triomo, samenballen, alles schitskoken, alles wat in de koffie gespeeld. Ja, okay. Vrij, denk, ja.
1: Zenuwachtig?
6: Nee, valt mee.
1: Lekker toch, hè? Zo'n trip.
6: Ja, ja.
1: Geniet ervan en hele fijne dag.
6: Ja, bedankt. Joeroe. Jullie ook.
1: Hoi.
0: De Jostie Band op weg dus naar die 4 bevrijdingsfestivals in heel Nederland.
7: NPO Radio 1. Bureau Buitenland. Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
8: De militarisering van Europa's grenzen is in volle gang.
9: De familie Trump heeft al $4 miljard verdiend aan het presidentschap van Donald Trump.
10: Beide partijen zullen de escalatieladder opgaan met nog meer ellende tot gevolg.
7: Duiding, debat en reportages.
11: Een mortiergranaat vliegt voorbij.
7: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid. VPRO's Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 14:30 op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer. Ster.
13: Trulies met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
17: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
16: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
19: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: NPO Radio 1. 9 uur.
20: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Zowel Rusland als Oekraïne heeft een staakt het vuren afgekondigd, alleen niet op dezelfde dagen. En er zijn mogelijk meer Hanta-besmettingen op het Nederlandse cruiseschip. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus. Ze hebben hoge koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen voor de kust van Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Het schip was onderweg van Sierra Leone naar Libië, maar werd onderweg onderschept. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De juridische strijd tussen de acteurs Blake Lively en Justin Baldoni is beslecht. De Amerikanen hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken vervallen. Die waren gestart na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tijdens filmopnames. De beschuldigingen werden breed uitgemeten in Amerikaanse media. En maar 1 keer in de 5 jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag. Maar steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei. Volgens werkgeversorganisatie AWVN staat dat steeds vaker in cao's. Zo werken ambtenaren vandaag niet, maar sinds dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties gesloten. Elk jaar laait de discussie op om Bevrijdingsdag voor iedereen een vrije dag te maken. De ABVN pleit ervoor om iedereen zelf feestdagen te laten kiezen waarop ze vrij zijn. En vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door Splinter Sabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. Deze ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar DJ La Fuente, de Josti Band, Carsou en Rolf Sanchez. Vanavond om 8:30 is het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
0: Tim, staat hij er nog?
2: Jazeker, hij staat er nog steeds op de A15 Gorkum-Rotterdam. Een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Papendrecht is de vertraging nu zo'n 10 minuten.
0: Rusland en Oekraïne lijken elkaar te testen met het afkondigen van een staakt het vuren. Zo onze correspondent.
4: AI.
19: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
23: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
24: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
25: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
26: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
27: Voor het maaien van je gras.
26: Voor het reinigen van je terras.
27: Voor het snoeien van je haag.
26: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
28: Stihl, sterk werk.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
30: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
28: Stihl, sterk werk.
31: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
32: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Nu, later en altijd.
35: Ga je bijna met pensioen?
36: Ja.
35: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
36: Nee.
35: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
37: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Zowel Oekraïne als Rusland kondigt een tijdelijk staakt het vuur af voor deze week, maar allebei op andere dagen. De Russische president Poetin wil een gevechtspauze die vrijdag en zaterdag ingaat. Maar Zelensky zegt dat Oekraïne vanaf komende nacht al zal stoppen met aanvallen. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauw legt uit hoe de landen dat voor zich zien.
38: Zelensky zegt dat Moskou Oekraïne ook niet officieel heeft gevraagd om zo'n staakt het vuren toen Rusland dit eerder aankondigde. Poetin wil dit op 8 en 9 mei, want dan vieren ze de overwinning op Nazi-Duitsland met de zogeheten Dag van de Overwinning. Dat is altijd een grote parade in Moskou. En ja, als Oekraïne niet zou stoppen met aanvallen, zou Rusland een grote aanval op Kiev uitvoeren. Zo klonk het uit Moskou. Nou, in Oekraïne dachten ze, waarom zouden we naar zo'n eenzijdig afgekondigd staakt het vuren moeten luisteren, terwijl hier dagelijks burgers omkomen door Russische luchtaanvallen. Nou, daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, jullie kunnen nu zelfs geen parade meer houden. Laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert. Oftewel, als Moskou dan toch doorgaat met aanvallen, ja, dan ziet Oekraïne geen reden om te stoppen met dan op 8 en 9 mei geen aanval op Rusland uit te voeren.
0: Ja, dus een beetje, als jullie ons bestand niet respecteren, dan ga ik dat voor jullie ook niet doen.
38: Ja, daar lijkt het wel op.
0: Ja. Nou, is het niet de eerste keer dat dit gebeurt? Hield het toen stand?
38: Nee, eigenlijk zie je op verschillende momenten dat er dit soort staakt het vuren zijn afgekondigd. Vaak rond orthodox Pasen, eerder ook al rond de overwinningsdag, zoals ze dat in Rusland noemen. Maar eigenlijk waren die altijd eenzijdig, niet concreet met onderling overleg en met weinig resultaat. Aanvallen gingen altijd in grote lijnen gewoon door. En Oekraïne wees dit soort Russische aankondigingen voor een staakt het vuren altijd af als als propaganda.
0: Waarom wil Rusland zo graag dat staakt het vuren voor die militaire parade?
38: Omdat ze duidelijk bang zijn voor Oekraïense luchtaanvallen op die dag. De afgelopen dagen zie je dat de hoofdstad herhaaldelijk een doelwit is geworden. Gisteren werd nog een luxe flat geraakt, niet ver van het centrum. Eerder besloot Moskou al om veel minder militair materieel mee te laten doen met de parade. Toch ook wel een hele symbolische stap. Ruim na 4 jaar oorlog is Rusland niet in staat om zijn eigen parade te beschermen. Het laat zien dat Oekraïne steeds beter in staat is om doelen diep in Rusland te raken. Dat noemen ze dan ook vaak, dat noemt Zelensky vaak, lange afstandssancties. Aanvallen vaak op olie-infrastructuur. Vannacht ook nog een grote luchtaanval met drones. En volgens berichten ook een lange afstandsraket die in Oekraïne ontwikkeld is de afgelopen jaren. En daarbij zou onder meer een fabriek geraakt zijn die Rusland gebruikte voor de productie van de eigen drones en raketten.
0: Wat zegt dit over de koers van de oorlog?
38: Nou, dat er na een loodzware winter voor Oekraïne weer heel voorzichtig optimisme kan zijn. Het lukt Kiev om Rusland echt te raken en economisch pijn te doen om de olieproductie van Rusland te raken, waarmee die oorlogskas wordt gespekt. En dat terwijl Rusland het economisch sowieso al heel erg moeilijk heeft op het moment. En in de tussentijd zien we ook dat het aan het front er weer ietsje beter uitziet voor de Oekraïners. Ze hebben de afgelopen maanden weer voorzichtig stukjes grondgebied kunnen terugpakken. De Russische opmars van van afgelopen winter, afgelopen najaar, hebben ze kunnen stoppen door simpelweg met drones zoveel mogelijk Russen uit te schakelen. Ja, al zijn er ook nog geen aanwijzingen dat deze omstandigheden of dit staakt het vuren wat beide landen dus nu hebben aangekondigd voor de komende dagen, dat uiteindelijk Poetin zal overtuigen om ook echt helemaal met zijn oorlog te stoppen.
0: Ja, tot nu toe zijn er natuurlijk wel aanvallen, zoals er vannacht nog eentje in Zaporizhia. Was daarover bekend?
38: Ja, dat zijn berichten van het Internationaal Atoomagentschap. Die zijn gaan kijken bij de kerncentrale die daar staat. Die staat in door Rusland bezet gebied, het door Rusland bezette gedeelte. En ja, die centrale die zou geraakt zijn door een drone. En daarbij zou meetapparatuur van de kerncentrale beschadigd zijn. Nu zijn kerncentrales wel vaker een doelwit geworden. Wat natuurlijk heel veel risico met zich meebrengt. Rusland die wijst naar Oekraïne. Oekraïne heeft altijd in het verleden ontkend dat zij op dit soort plekken een aanval zouden uitvoeren, omdat dat ook gewoon met heel veel gevaar gepaard zou gaan voor de eigen bevolking. In ieder geval zegt de directeur van de nucleaire waakhond van de VN, die roept beide kanten op tot maximale terughoudendheid in de buurt van nucleaire faciliteiten.
0: Zij correspondent Christian Power. Met nog ruim een maand te gaan tot het WK-voetbal staat de FIFA voor een crisis in Azië. Want de Internationale Voetbalfederatie heeft van India een laag bod gekregen voor de uitzendrechten. Het gevolg is dat mogelijk miljoenen fans het WK-voetbal daar niet kunnen volgen. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema vertelt waarom India met zo'n laag bod bij de FIFA komt.
1: Er zijn wat verschillende redenen. Ten eerste, voetbal is nou niet de populairste sport in India. Het zit ontzettend in de lift. Maar ja, het verliest het nog wel gewoon van het cricket natuurlijk. Hockey is ook een grote sport, dus het zit in de top 4, zeg maar. En daarnaast, de speeltijden. Voor India betekent het als er in Amerika wordt gespeeld, dat het hier in de vroege ochtend is. Dus het is niet heel interessant voor het publiek hier om nou voor het werk wakker te worden. En al helemaal niet als India zelf ook niet meedoet. Je hebt niet een team waarvoor je wakker wil worden en de wedstrijd wil volgen. Sterker nog, India heeft nog nooit een team mannen of vrouwen naar het WK kunnen sturen. Dus dat speelt mee in het enthousiasme van tv-aanbieders hier om op te bieden.
0: Ja, dat klinkt best logisch. Maar je zegt dat op zich de populariteit van voetbal wel groeit?
1: Ja, vooral jonge mannen middenklasse. En dat is dan al best wel een grote groep hier. Want dat heb je wel met India, 1,4 miljard Indiërs. Als je maar een klein percentage hebt, heb je al miljoenen kijkers. Zo'n 300 miljoen wordt geschat dat er toch hier wel voetbal volgt. Jonge mannen dus heel veel Engels voetbal. Of de Spaanse league die gevolgd wordt. Toen Messi hier ook kwam, was het heel makkelijk om verschillende stadions uit te verkopen met allemaal fans die maar een glimp van hem wilden opvangen. En voetbal is hier in verschillende staten populair. Dus niet heel India, maar in het noordoosten, het gedeelte wat achter Bangladesh ligt van India, West-Bengalen en Kerala in het zuiden. Dat zijn echt staten waar voetbal juist heel groot is. Bijvoorbeeld in West-Bengalen hebben ze een stadion van 45.000 mensen, wat best wel geregeld uitverkocht is als de lokale teams tegen elkaar spelen. Dus er is potentie.
0: Is het daarom ook wel voor de FIFA belangrijk om tot die uitzendrechten te kunnen verkopen aan India?
1: Ja, nou, ik denk dat ze erover na moeten denken om inderdaad naar beneden te gaan, of in ieder geval daarover te onderhandelen. Omdat je moet denken uit inderdaad het potentie. Dus als je het wel op tv krijgt hier, dat je een groeimarkt hebt. En dat is misschien nu nog niet zo heel groot. Maar bij een volgend WK, die misschien wat gunstiger ligt in de regio voor de tijdzones, dat je een publiek kan gaan bouwen. En dat zie je ook in India gebeuren. India heeft nu bijvoorbeeld heet de Super League. Dat is een league voor voetbalcompetitie. Het is nog niet zo heel groot, maar er wordt wel aan gebouwd om hier meer de infrastructuur voor voetbal te ontwikkelen. Want aan het gebrek aan mensen ligt het niet. Je zou moeten zeggen dat als je 1,4 miljard Indiërs hebt, dat het ook wel lukt om een paar goede teams samen te brengen. Maar ja, door het gebrek aan infrastructuur, dus goede coaches, goede sportcomplexen. Dat is er nog niet. Of tenminste, daar wordt aan gebouwd. En dan kan de sport veel meer groeien. En ja, dan heb je gewoon een markt hier.
0: Ja, dus het zou van de FIFA bijna een investering zijn.
1: Ja, ik denk dat ze het zo moeten zien. Als je het nu lager verkoopt, dat voor de toekomst is. Want wat je dus ziet is dat ook heel veel van die mensen die het wel volgen, die streamen het gewoon online. Dus als het niet op tv is, dan krijgt het ook wel op een andere manier op illegale streaming sites. Zo doen ze dat ook vaak met de andere competities in Europa. Dus het is niet zo dat er niet gekeken wordt. Maar ja, op deze manier kun je het wel aanbieden op de manier waarop je wil. En dus inderdaad een publiek creëren. En voor Indiërs ook wel leuk om eens een keer groter te worden in voetbal en dan misschien uiteindelijk door te groeien naar wel een team op het WK, want dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Zijn correspondent Davy Boerema. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, die ene file is nu wel ook afgenomen in lengte. We hebben het over de A15, Gorkum-Rotterdam, de enige file van het land ongeveer, tussen Alblasserdam en knooppunt Ridderkerk. Nog een kleine 4 kilometer en 5 minuten. De oorzaak ligt nog steeds bij een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

0: Mike Black, I need a dollar. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ook kan met zekerheid worden gesteld dat de Nederlandse vrouw die aan boord was en overleed besmet was met het virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Marco Goeienbier is intensivist bij het Erasmus MC en het Spaarne Gasthuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen.
0: Ja, dus blijkbaar toch zeker dat meer mensen besmet zijn. Gisterochtend sprak u ook, hè? Toen zei u dat besmetting van mens tot mens onwaarschijnlijk is. Wat is er dan, denkt u, aan de hand?
1: Ja, ik denk dat er eigenlijk nog niet veel veranderd is ten opzichte van gisteren. Behalve natuurlijk dat het heel erg vervelend en erg is voor de mensen die besmet zijn geraakt. Maar nog steeds door de enorme variatie in het moment van het virus binnenkrijgen en het ontstaan van de eerste symptomen, is de meest waarschijnlijke verklaring dat alle mensen tegelijkertijd besmet zijn geraakt op een locatie waar die muizen of die knaagdieren die het virus verspreiden aanwezig waren. Ja. En echt de overdracht van mens tot mens, die dus alleen voor 1 type hantavirus, het Andes-hantavirus, is beschreven. Ook daarvan is het zo dat het mogelijk is. Hè. Het is nooit keihard bewezen. De level of evidence daarvan is niet de allerhoogste.
0: Nee, ja, u zegt tegelijkertijd, alleen die Nederlandse man bijvoorbeeld, die is blijkbaar op 11 april overleden. Zijn vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis, daarna overleden. Dus
1: ja.
0: Het lijkt het toch ongeveer gelijktijdig in de tijd? Is dat uw
1: inschat? Dat is echt moeilijk om te beseffen. Maar als je kijkt naar de studies die gedaan zijn, omdat deze type hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
0: Ja, dat verschilt van mens tot mens. Dat is wat u
1: bedoelt. Exact. Ja. Dat hangt er vanaf. Oh, mannen, vrouwen, het immuunsysteem, hoeveel virus je binnenkrijgt. Ga zo maar door.
0: Maar de mensen aan boord zitten in quarantaine. Die moeten op hun kamer blijven. Heeft dat dan nut?
1: Nou, kijk, dat is natuurlijk een discussiepunt. Maar er is een mogelijk theoretisch risico dat Andes hantavirus van mens tot mens kan worden overgedragen. En dat bewijs hebben we eigenlijk alleen van specifieke gevallen waarbij bijvoorbeeld de verzorging van een patiënt uiteindelijk ook positief testen, dus in een ziekenhuis.
0: Ja.
1: Die studies zijn niet opgezet om te bewijzen dat er mens tot mens overdracht is. Maar maken het wel mogelijk. Dus nou, dat zou kunnen.
0: Want mensen die ziek blijken te zijn, die mogen wel van boord. Levert dat dan nog risico's op?
1: Nee, kijk, dat is ook zo. Als we weten, belangrijk dat we de diagnose dan weten. We kunnen echt heel goed mensen behandelen in isolatie. Bijvoorbeeld ook wanneer iemand komt met verbenking van een andere virale verwekker waarvan we weten dat die heel besmettelijk is. Bijvoorbeeld zelfs zoiets ernstig als ebola. Dan kunnen we die goed opvangen en in isolatie verplegen.
0: De rest van het schip, die mensen mogen dus niet van boord. Nog steeds niet. Begrijpt u dat wel?
1: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ik denk dat er heel veel mensen nu heel hard aan het werk zijn en dat we moeten afwachten wat daar de resultaten van zijn. Dus ik verwacht dat dat ook wel op korte termijn gaat komen.
0: En heeft u dan enig idee hoe die medische hulp aan boord van zo'n cruise eruit ziet?
1: Ja, er gaan altijd ook wel medische hulpverleners mee. Er zijn ook wel oud-collega's wel eens met dit specifieke schip eerder meegegaan. Dus dat is eigenlijk altijd best wel goed geregeld. Nou is het wel zo dat wanneer iemand uiteindelijk ziek wordt door bijvoorbeeld het Andes-hantavirus, dan heeft hij echt specialistische zorg nodig. Zelfs mogelijk op een intensive care. Dus dat zal in een ziekenhuis moeten plaatsvinden. Dat is op zo'n boot heel lastig.
0: Dank u wel. Marco Goeienbier, intensivist.
2: Reactie aan de redactie. Indiase voetballiefhebbers kunnen volgende maand mogelijk niet de tv aanzetten om naar WK-wedstrijden te kijken. De uitzendrechten worden verkocht door de FIFA. Maar de bond heeft vanuit India een laag bod ontvangen. Correspondent Zuid-Azië Davy Boerema vertelde dat voetbal het qua populariteit in India verliest van cricket, maar wel steeds groter wordt. Met name in 3 staten is voetbal daar erg populair. De luisteraar wil er meer over weten, vroeg zich af waarom voetbal specifiek in die 3 regio's dan groot is.
0: Nou, dat vragen we nog een keertje aan Davy.
3: Hi, ja. Als je je verdiept in... Want het is natuurlijk, er gaan allemaal theorieën hierover rond. Bijvoorbeeld, ik had het over West-Bengalen. De hoofdstad daarvan is Kolkata. Dat was vroeger de hoofdstad toen de Britten India bestuurden. En daar wordt gezegd dat er ooit een keer in 1911 een wedstrijd is gehouden, waarbij een team, een toernooi is gehouden, en in de finale is een team van alleen Bengalese mensen tegen Britten hebben gewonnen. En dat werd dus, toen werd voetbal een soort teken van verzet tegen Brits verzet. En daardoor is die sport daar gaan groeien. En in Kerala zijn heel lang de communisten aan de macht geweest. Tot gisteren eigenlijk. Omdat daar net de verkiezingsuitslag is geweest. Ja. En daarvan wordt gezegd, oh, is echt, door de communisten werd het echt gezien als een sport van het volk. En in de gemeenschap. En heel samenhorig, zeg maar. En dat het daarom in die twee plekken heel erg gegroeid is. Ik denk zelf eigenlijk meer dat je ook moet kijken naar... India is gewoon ontzettend divers. Het is als Europa. En muziek die de Denen leuk vinden, vinden de Italianen misschien niet leuk. En zo gaat dat met sport, en zo gaat dat met taal, en zo gaat dat met cultuur. Er is gewoon een gemeenschap gecreëerd waarbij mensen al jarenlang, tientallen jaren lang, een club aanhangen, supporten, fan van zijn. En ja, in die staten is die cultuur gewoon zo meer gegroeid. Doordat er al een soort van basis lag. En in andere staten is dat cricket geworden. En is cricket gewoon, heeft daar de bovenhand gekregen.
0: Davy, dankjewel.
2: De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Die zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. Mogelijk waren ze meegenomen door smokkelaars die de diertjes dumpten omdat ze er niet mee door de controles durfden. De kikkers zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. En ook daar kwamen luisteraarsvragen over binnen, want ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe vervoer je gifkikkers zonder gevaar voor jezelf?
0: Dat vragen we aan bioloog Roel Wouters. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe doe je dat?
4: Nou, ik denk dat het heel goed is om te begrijpen dat in het geval van pijlgifkikkers ze een zogenaamd exogeen gif hebben. Wat betekent dat ze eigenlijk niet vanuit zichzelf giftig zijn, maar dat ze de gifstof opnemen, in dit geval uit de voeding, door het eten van giftige insecten. En in het wild zijn ze dus giftig, omdat ze toegang hebben tot giftige prooien. Maar ik begreep dat deze kikkers waarschijnlijk in Nederland gekocht zijn en dus uit gevangenschap komen. En de kikkers die in dierentuinen en bij particulieren in Europa gehouden worden, die zijn niet giftig omdat ze geen giftige prooien tot hun beschikking hebben.
0: Een soort van tamme gifkikker.
4: Een soort tamme gifkikker. En hoe wij met ze in het wild werken, want ik werk met gifkikkers in het wild. In Panama bijvoorbeeld, daar gebruiken we altijd handschoenen. Niet alleen om onszelf veilig te houden, maar ook om de kikkers veilig van ziektes te houden, zodat we ze niet verspreiden.
0: Hartelijk dank, bioloog Roel Wouters.
5: 3 voor de dag.
0: In de halve finale van de Champions League ontvangt Arsenal Atletico Madrid. Het is de tweede wedstrijd tussen de ploegen. In de strijd om een finale plek speelden ze vorige week met 1-1 gelijk. En vandaag overal in het land de bevrijding die wordt gevierd. En dat betekent ook de bevrijdingsfestivals. Verslaggever Roel Pauw onderweg naar een van die bevrijdingsfestivals.
6: In Groningen is een van de 14 officiële bevrijdingsfestivals. Het programma begint straks om 1 uur, gaat door tot middernacht. Er is natuurlijk een hele waslijst van artiesten die op de verschillende podia gaan optreden. Ik noem er een paar. Douwe Bob, Sophie Straat, Nusantara Beat en Sef. Maar ik ga ook straks praten met een van de sprekers op het Bevrijdingsfestival. Dat is Osman. Hij was 16 toen hij vluchtte voor de oorlog in Soedan. Hij heeft onderweg naar Europa hele heftige dingen meegemaakt. Nu is hij 21, woont inmiddels 2 jaar in Nederland. En zijn boodschap is dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. En hij kan het weten, want de oorlog in Soedan lijkt alleen maar gruwelijker te worden.
0: En 2500 deelnemers zijn vanmiddernacht gestart met de bevrijdingsvuur-estafette. Een estafette waarbij het nationale bevrijdingsvuur vanuit Wageningen via lopers met fakkels in de hand wordt gebracht naar gemeenten in het hele land om ook daar bevrijdingsdag in te luiden. Rob Oud rent met zijn lopersgroep 185 kilometer van Wageningen naar Alkmaar. Op Oud, we spraken elkaar vanochtend al om 7:10. Nu zijn we een paar uur verder. Waar zijn jullie nu?
7: In de Recep. Een heel mooi plaatje in de schermen.
0: Ik verstond het bijna niet. Okay. Waar zijn jullie?
7: We zijn bij Ursem.
0: Ursem?
7: Ja, Ursem.
0: En dat ligt?
7: Dat ligt in de provincie, of in de polder. In de Schermerpolder.
0: Ja, jullie naderen Alkmaar, neem ik aan.
7: Nee, we zijn nog 24 kilometer van Alkmaar weg.
0: Nou ja, dan naderen jullie toch?
7: Ja, zeker gezien de afstand. Dan beginnen we in de buurt.

0: Verder, waar zijn jullie nu?
1: Een heel mooi plaatje in de schermen.
0: Ik verstond het bijna niet. Okay. Waar zijn jullie?
1: We zijn bij Ursem.
0: Ursem?
1: Ja, Ursem.
0: En dat ligt?
1: Dat ligt in de provincie, of in de polder, in de Schermerpolder.
0: Ja, jullie naderen ook maar, neem ik aan.
1: Nee, we zijn nog 24 kilometer van Alkmaar weg.
0: Nou ja, dan naderen jullie toch?
1: Ja, zeker gezien de afstand. Dan beginnen we in de buurt te komen.
0: Hoe gaat het met de benen? Is het een beetje vol te houden?
1: Nou, ik moet zeggen, we stapten net de bus uit om onze estafette stukje weer te doen. En Leo en ik zeiden allebei tegen elkaar van, nou, de benen worden iets stijver bij het starten weer.
0: Ja, want hoeveel keer 2 kilometer hebben jullie er inmiddels op zitten?
1: Ja, het is niet te tellen. Dat is echt... Maar ja, je bent gewoon elke keer stap je uit en doe je ding weer, hè?
0: Hoe laat denken jullie aan te komen?
1: Wij worden om 1:30 opgevangen door onze burgemeester op het Waagplein in Alkmaar. En daar vandaan gaan we met de tamboerijn en een hele muziekding gaan we naar het Vrijheidsfestival. En dan komen we om 2:00 aan.
0: Nou, succes met de laatste loodjes dan.
1: Dankjewel, Astrid.
0: Rob Oud, op weg dus naar Alkmaar vanuit Wageningen samen met zijn lopersgroep. En zo zijn lopers uit het hele land bezig om hun gemeente te bereiken. Zometeen spraakmakers, hè man?
2: Ja, we gaan het hebben over het eindexamenvak geschiedenis. Gebrek aan kennis van de geschiedenis. De laatste dagen speelt natuurlijk gebrek aan kennis over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust een rol. En de stelling in stand.nl is daarom ook: geschiedenis moet een verplicht examenvak worden. Bellen kan nog steeds op 0800-1101. Laat weten wat u ervan vindt.
0: Dat bij Herman. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
3: Radio 1, het NOS-journaal.
4: Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Het schip was onderweg van Sierra Leone naar Libië, maar werd onderweg onderschept. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, ze raakten wel gewond. De juridische strijd tussen de acteurs Blake Lively en Justin Baldoni is beslecht. De Amerikanen hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken vervallen. Die waren gestart na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tijdens filmopnames. De beschuldigingen werden breed uitgemeten in Amerikaanse media. En steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei... terwijl bevrijdingsdag maar 1 keer in de 5 jaar een officiële vrije dag is. Volgens werkgeversorganisatie AWVN staat het steeds vaker in cao's. Zo werken ambtenaren vandaag niet. En sinds dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties gesloten. De AWVN pleit ervoor om iedereen zelf feestdagen te laten kiezen waarop ze vrij zijn. En het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten is het droog en af en toe zon. Het wordt 12 tot 15 graden.
5: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Vanwege bevrijdingsdag is het rustig onderweg. Amper sprake van een ochtendspits. Op de A1 nu wel een file vanaf de Duitse grens naar Hengelo. Voor Hengelo zelf. 3 kilometer en 10 minuten door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht en de vertraging is 10 minuten.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Herman van der Zandt.
2: Goedemorgen. Spraakmaker vanochtend is Marten Kruijf. Als oud-commandant der landstrijdkrachten heeft hij oorlog van dichtbij meegemaakt. Daarom is voor hem een dag als deze, waarop we vrijheid vieren, van grote waarde. Niet waar? Goedemorgen.
7: Ja, zeker.
2: Ja. En Rennie Rijpma is hier, hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: En voor het mediaforum alvast, daarin hebben we het onder meer over het aanhoudende nieuws over het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken.
9: We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
2: Ja. We're not just headlines, zei deze cruiseschippassagier gisteren in een emotioneel filmpje. Is de aandacht voor de mensen op het getroffen schip wel wenselijk of juist niet?

0: En voorafgaand aan deze bevrijdingsdag luiden geschiedenisdocenten de noodklok. Ze vinden de voorkennis over de Holocaust bij hun leerlingen ondermaats. Daarom moet er meer aandacht zijn voor het vak. In Stand.nl vandaag de stelling: geschiedenis moet een verplicht examenvak worden.
1: Deel uw ervaring
2: op 0800 1101.
3: Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust.
4: De misinformatie verspreidt zich vooral via sociale media.
5: Dat is een hele gevaarlijke zaak, omdat daarmee het houvast inderdaad wegvalt van wat wel en wat niet waar is uit geschiedenis.
6: Er is maar één manier om daarmee om te gaan en dat is praten.
7: Docenten zien daarom ook graag dat geschiedenis weer een verplicht eindexamenvak wordt.
8: Ik vroeg eigenlijk een bloedhekelaar.
9: Geschiedenis, dat werd bij ons altijd gezegd als een neutraal vak. En daar kun je heel veel leren. Als je het verleden kent, ken je het heden ook.
10: Ja, het is gewoon een lastig vak, omdat het is gewoon heel veel leren en heel veel stof die moet kunnen toepassen.
11: Mensen die zoiets hebben, geschiedenis, het is wel belangrijk, maar ik ben er ook niet heel veel mee bezig.
12: Geschiedenis is een belangrijk vak.
9: Ja.
0: Marten Cruijff met een zoon als geschiedenisdocent. En dan bent u voor de stelling natuurlijk.
13: Ja, zeker. Maar dat komt ook omdat ik denk dat wij kinderen heel veel kennis en vaardigheden leren op school, maar een beetje angst zijn om kinderen ook te vormen op school. En dat kan best.
0: Want dat gebeurt met geschiedenis automatisch?
13: Ja, precies. Dan leer je eigenlijk niet wat je moet denken, maar dan leer je hoe je moet denken. En dat is belangrijk.
0: Ga ik ervan uit dat u niet dag tot dag weet wat uw zoon doet, maar heeft u enig idee hoe hij aandacht besteedt aan de Tweede Wereldoorlog?
13: Ja, bijvoorbeeld door taken te geven. Bijvoorbeeld Nuremberg deed hij de processen in Nuremberg tegen de nazi's, deed door de klas in groepen te verdelen. En de ene was aanklager, de ander was nazi, de ander was advocaat. Dus dan dwong hij ze daar helemaal zich in te verdiepen in die rol. En dat dan ook te wisselen, halverwege. En als je dat gaat doen, als je zo kunt lesgeven, is verbazingwekkend als ik dat zie. Maar dan krijg je ook draagvlak bij die kinderen.
0: Het heel interactief maken ook.
13: Ja, ja. Zelf rollen geven, zelf meenemen. Zelf ook proberen te raken waar je ze kunt raken.
0: Ja, terwijl ik in ieder geval, en misschien u ook wel, vroeger heel klassikaal kreeg natuurlijk.
13: 1600 slag bij Nieuwpoort.
0: Ja,
13: dat soort dingen, ja. Dat is nu echt anders. Als je thema's goed kunt onderwijzen en je kunt goed vertellen als leraar, is het een van de mooiste dingen om te doen.
0: René Rijpma, ben je het ermee eens? Kun je geschiedenis als eindexamenvak verplicht? Goed idee?
14: Nee, ik geloof dat ik het daar niet mee eens ben. Overigens, dat wil niet zeggen dat ik niet het belang van het vak geschiedenis zie. Maar ik denk dat eigenlijk leerlingen in Nederland gewoon over het algemeen een brede basiskennis nodig hebben. En waar je dan uiteindelijk eindexamen. Ja, je kan net zo goed een pleidooi houden voor andere vakken die ook belangrijk zijn. En ik denk dat het heel erg helpt dat je examen doet in vakken waar je ook echt in geïnteresseerd bent. Zodat je een intrinsieke motivatie hebt om je daarvoor in te zetten. En dan is de voorwaarde dat de basiskennis voor iedere leerling wel op orde is.
0: Maar het is natuurlijk wel anders dan wiskunde of natuurkunde, denk ik. Omdat je hier gezamenlijke waarden maakt. Of zoals Mart al zei, het is vormend ook als samenleving.
14: Zeker, maar ik denk, en volgens mij is het nog steeds zo, van dat bijvoorbeeld op de basisschool, daar loop je de geschiedenis door. En meestal is het in groep 8 dan tegenwoordig dat de Tweede Wereldoorlog aan orde komt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar al die gezamenlijke basis legt. En dat dat dan niet per se noodzakelijk is dat je 16, 17, 18-jarigen verplicht eindexamen laat doen in een vak wat ze misschien helemaal niet interesseert, dan werkt het misschien juist tegen. Terwijl je gewoon moet zorgen dat die basis van die waarden die we met elkaar in Nederland hebben op orde is.
0: Ja, herinner jij je nog een docent van vroeger, een geschiedenisdocent? Heel vaak hangt het namelijk aan personen.
14: Ja, ik had een, grappig genoeg, want Marten Cruijff zit hier, maar mijn docent heette Korporaal, maar dat was een achternaam. En die kon inderdaad prachtig vertellen. Ik denk dat dat ook echt wel een meerwaarde is voor geschiedenisdocenten, als je die onderwerpen levend kan maken voor een klas. En overigens herinner ik me ook dat ik in het eind van de nu basisschoolperiode dat we een gastles kregen van een verzetstrijder. En dat is natuurlijk nog het geluk wat mijn generatie had, dat die nog levend waren en bij ons in het dorp leefde en vertelde wat hij in de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt en gedaan. Ja, dat heeft echt diepe indruk op mij gemaakt, dat weet ik nu nog.
0: We gaan luisteren wat u erover te zeggen heeft. En meteen maar een docent aan het woord, Gijs Korenblik. Goedemorgen.
15: Dag, goedemorgen, met Gijs Korenblik. Hallo.
0: Geschiedenisdocent en maatschappijleer ook op een middelbare school in Warnsveld. Pleit er onlangs voor om van geschiedenis een eindexamenvak te maken, verplicht. Waarom?
15: Ja, ik denk natuurlijk een volk wat zijn geschiedenis niet kent, is denk ik gedoemd om te falen, wat een bekend citaat is. En we hebben als het ware aan een kennisbasis nodig over het algemene verleden. Want ik hoorde net mevrouw zeggen over het basisonderwijs dat er veel aan geschiedenis wordt gedaan. Nou, dat valt reuze mee. Dat is helemaal niet het geval. Dus kinderen komen van middelbare school aan met vrij weinig kennis. En wij als docenten geschiedenis, wij moeten het maar in 2 of 3 jaar doorheen jassen. Met als gevolg dat de kinderen een oppervlakkige kennis krijgen. En we moeten door kerndoelen behalen. Dus het vak geschiedenis is eigenlijk de moeder van alle vakken ook wel. En ja, zoals ik zei, een volk dat zijn verleden niet kent. Ja, dan zijn we gedoemd te falen. En dan gaat de geschiedenis heel erg rijmen, wat we nou tegenwoordig al zien. En ook, we zien bepaalde mensen met gebrek aan historisch besef. We zagen het afgelopen maandag nog bij het Nationaal Monument, helaas.
0: Kunt u beschrijven hoeveel u in de tijd u heeft? Want welke leerlingen geeft u les?
15: Ik geef van MAVO, HAVO, VWO ook door alles van VMBO tot VWO bovenbouw.
0: Ja.
15: En hoeveel tijd je hebt. Ja. Ja?
0: Nou ja, wat zijn thema's waarmee het dan lukt om die goed te behandelen?
15: Nou, alle thema's, wel ligt aan hoe je dat zelf insteekt. Maar als je echt de verdieping in wil gaan, of echt vormen in wil gaan, dan heb je er wel veel meer tijd voor nodig, want je wilt een onderwerp goed behandelen. En ook geschiedenis niet alleen maar het kennen van feitjes, van de slag bij Nieuwpoort, wat ik net hoorde, maar ook eigenlijk vaardigheden. Dus dat je leert, hoe kijk je kritisch naar informatie? Wie is het gemaakt? Waarom is het gemaakt? En dat is nu steeds meer actueel rondom AI en zo.
0: Ja, want u heeft een experiment gedaan met AI-beelden. Ja. Hoe ging dat?
15: Ja. Ja, ik had 2 foto's. Eentje door AI gegenereerd. En eentje over Auschwitz zelf. Dat was over Auschwitz. 1 foto was gemaakt door AI. Waarbij mensen aankomen op het station van Auschwitz. Volgens AI. En de andere was een foto van kinderen. Die werden bevrijd door de Sovjets in 1945. En dan moesten leerlingen en collega's raden. Welke is echt en welke is nep. Welke door de AI zijn gemaakt. En welke zou nou door het echt zijn. Nou, heel veel mensen dachten van dat is met die kinderen achter dat prikkeldraad. En mensen keken voornamelijk naar de vorm. Dus hoe die gemaakt is. Maar weinig mensen kijken met inhoudelijke kennis van hoe was het nou eigenlijk in zo'n concentratiekamp. Die kennis is er niet echt.
0: En u heeft wel de indruk dat als u bijvoorbeeld als geschiedenis een eindexamenvak wordt. Met andere woorden, als je het langer hebt, dat je die verschillen wel kunt gaan zien?
15: Ja, wereld is geschiedenis een vak en dat historisch begrip dat moet inslijten. Er zijn heel veel onderzoeken geweest over de Holocaust. En heel veel mensen zeggen, kinderen hebben geen kennis van de Holocaust. Maar dat valt reuze mee. Want heel veel kinderen die weten echt wat er gebeurd is met Joodse Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Maar als jij begrippen als genocide, Shoah, het woord Holocaust aan zich, dat zijn hele lastige historische begrippen, ook taalkundige begrippen, die niet in een alledaagse taalgebruik worden toegepast. En om zulke begrippen, zulke kennisbegrippen in te slijten, daar is tijd voor nodig. En ook om koppelingen te maken met het heden en het verleden. Want vooral ik merk bijvoorbeeld dat leerlingen hebben, ook in de bovenbouw, die hebben geen flauw idee. Wat is in godsnaam in Israël en Palestina aan de hand?
0: Ja.
15: Dat soort onderwerpen.
0: En daar heb je dat verleden inderdaad bij nodig om dat conflict te begrijpen. Gijs Korenblik, dank u wel. Anouk Neervoort, goedemorgen.
16: Hallo, goedemorgen, ben Anouk.
0: In 6 VWO en over 2 dagen beginnen de eindexamens.
16: Ja.
0: En dan zit geschiedenis daar niet tussen. Je hebt het laten vallen, waarom?
16: Ja, klopt. Ja, voor mij lag het niet per se aan dat ik geschiedenis oninteressant of niet belangrijk vind. Maar het zat simpelweg niet in het profiel dat ik wilde. Want ik doe zelf natuur en gezondheid. En dat sluit gewoon aan bij wat ik later ook wil. Ja. En ja, daar zat geschiedenis gewoon niet in.
0: Vond je het dan ook niet leuk?
16: Nee, dat is het dus niet. Want ik vond het wel een leuk en ook wel een belangrijk vak. Dus ik vind het wel jammer dat ik het niet meer heb. Eigenlijk.
0: Maar je zat heel erg te kijken naar wat ga ik hierna doen. Daar past het dan niet in.
16: Ja.
0: Heb jij het gevoel dat als je dan met jouw leeftijdsgenoten praat, die misschien ook geen geschiedenis hebben, dat je genoeg van de zaken weet waar het deze dagen over gaat?
16: Ja, nee, eigenlijk, ik denk dus, ik heb wel een redelijke basiskennis enigszins van de onderbouw, maar ook wat ik meekrijg van mijn familie, want die vinden dat ook belangrijk. Maar ik merk toch dat, ja, bepaalde details, ja, die mis ik toch gewoon. En ook, ja, geschiedenis geeft je gewoon context ook over actuele onderwerpen die nu belangrijk zijn in de wereld. En ja, als je daar toch wat van mist, dan is het ook moeilijker om die dingen te begrijpen die ja nu gaande zijn.
0: Ja, en als je daar zelf naar op zoek gaat, bijvoorbeeld op internet of misschien wel via sociale media, kom je dan betrouwbare informatie tegen?
16: Ja, ik denk het wel, maar omdat ik zelf natuurlijk niet zeker weet of het waar is of niet, is het ook moeilijk om te zien wat echte informatie is en wat niet. Maar ik denk dat er zeker wel genoeg betrouwbare bronnen zijn om het ook wel op te vinden.
0: Ja, misschien de afgelopen dagen nog nieuwe dingen gehoord over de Tweede Wereldoorlog die je niet wist?
16: Gisteren heb ik de dodenherdenking gekeken. En toen was wel een voorbeeld me bijgebleven van een meneer die een brandweer was in de oorlog. En hij zat in het verzet. En bij het verzet dacht ik zelf eerder aan verhalen zoals Anne Frank. En mensen die dus iemand helpen om ondergedoken te zitten. Ja. Terwijl er dus ook veel meer andere soort mensen bij komen kijken. Bijvoorbeeld een brandweer die spullen en voedsel vervoeren naar mensen.
0: In de brandweerauto?
16: Ja.
0: Ja, zo steek je af en toe ook deze dagen nog wat op. Maar jij bent met hele andere dingen bezig in de voorbereiding over 2 dagen. Eindexamens. Heel veel succes, Anouke. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Er wordt ook gereageerd in de app. Carl Klein zegt, voor mij betekent geschiedenis het fundament voor het begrip van de gebeurtenissen van nu. Mathieu Prins vindt het niet nodig om het vak verplicht te maken. Hij zegt, ik denk dat je eerder moet kijken naar hoe het vak gegeven moet worden in de verplichte jaren dat leerlingen het krijgen, zowel op de lagere scholen als in het voortgezet onderwijs. En ondernemer Piet de Man gaf vanochtend ook zijn reactie.
17: Geschiedenis zeker, en samen met aardrijkskunde verplichte vakken. Basis van alles. Ik heb cum laude MAVO 3 gehaald, met allemaal onvoldoendes. Maar 2 dikke voldoendes voor aardrijkskunde en geschiedenis. Bedrijf gehad. Ik heb nooit iemand aangenomen die niet wist waar Zwolle lag. Mensen moeten daar wel eens om grinniken, maar het is echt waar. En ook een meewarige blik over de Tweede Wereldoorlog was voor mij voldoende reden om iemand niet aan te nemen. Voor geen enkele functie.
0: Dat is helder, in ieder geval. Marion de Maan, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
0: Vicevoorzitter van de vakorganisatie van geschiedenisdocenten en zelf docent op het gymnasium Haganum in Den Haag. Hoe kijkt de vakorganisatie naar deze stelling? Geschiedenis als verplicht examenvak, goed idee?
18: Wij vinden over het algemeen, het is altijd lastig natuurlijk om namens de hele beroepsgroep te spreken hoor. Maar ik denk dat ik wel kan stellen dat wij in het algemeen vinden dat het vak gewoon wel versterking nodig heeft in het hele onderwijs. Dus eigenlijk wat net ook al werd gezegd, in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. En door het verplicht als examenvak te maken. Ja, dat kan natuurlijk een keuze zijn die je daarbij maakt. Ik denk dat het zeker goed zou zijn als meer leerlingen langer het vak krijgen.
0: Wat zijn dan onderwerpen die er aan bod moeten komen? Want we logischerwijs focussen voor ons deze dagen op de Holocaust, op het verloop van de Tweede Wereldoorlog, de gevolgen daarvan. Maar zijn er ook andere onderwerpen waarvan je zegt, daar moeten we eens even de tijd voor krijgen als geschiedenisdocent?
18: Ja, we zijn eigenlijk momenteel heel erg druk bezig met het examenvak te vernieuwen. En dan zie je dat dat het eigenlijk ook best wel nodig is. Dat we na toch wel 20 jaar dezelfde onderwerpen vanuit het veld, en daar bedoel ik de leraren, maar ook leerlingen mee, toch wel heel duidelijke vraag is om meer aandacht te hebben voor wereldgeschiedenis. En ook wel meer perspectieven.
0: Wat is wereldgeschiedenis? Wat verstaan we daaronder?
18: Ja, dat is eigenlijk gewoon de wereld buiten Europa. Zoals we het geschiedenisonderwijs hebben ingevuld, is het toch wel heel erg eurocentrisch. Dus we bekijken de wereld vanuit Europese ogen en leggen ook nadruk op Europese geschiedenis. Maar ons land is diverser geworden. We hebben ook sowieso in de hele geschiedenis meer oog voor andere perspectieven. En dat, daar is ook vraag naar in het onderwijs zelf. Dus leerlingen vragen mij ook wel eens van waarom krijgen we eigenlijk nooit les over geschiedenis van Afrika of meer les over het Midden-Oosten. Ja.
0: En zijn er dan ook specifieke historische gebeurtenissen die daarmee te maken hebben?
18: Ja, ik denk wel dat er dus meer aandacht is voor slavernij, kolonisatie, maar zeker ook de decolonisatie. Omdat dat nog steeds gevolgen heeft eigenlijk voor de wereld waarin we nu leven. En je ziet ook dat in die nieuwe examenprogramma's die nu ontwikkeld worden, daar ook veel meer plek voor is. En ook bijvoorbeeld wat eerder al werd gezegd door anderen hier, meer aandacht voor actualiteit. Dus dat we ook echt binnen het curriculum niet alleen maar over geschiedenis lesgeven, maar ook heel bewust de lijnen trekken naar het nu. Zodat leerlingen de wereld nu gaan begrijpen aan de hand van die geschiedenis.
0: Marion de Maan, dank u wel. Vicevoorzitter van de vakorganisatie van geschiedenisdocenten. Tijmen Witlak, goedemorgen.
19: Hallo, hoi.
0: Voorzitter van het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren. De laatste dagen wordt gezegd, de scholieren halen informatie over de Holocaust van TikTok, zijn allemaal gedesinformeerd. Nou ja, niet allemaal natuurlijk. Is dat ook iets wat jullie herkennen?
19: Nou ja, heel veel jongeren gebruiken natuurlijk sociale media. En naast de betrouwbare media die natuurlijk te vinden zijn op social media, ja, wordt natuurlijk ook veel onjuistheden verspreid. En dat zien we nou ook weer terug met hoeveel leerlingen blijkt dat in het lokaal komen met desinformatie over de Holocaust.
0: Zou het helpen dan als geschiedenis een verplicht examenvak wordt, dat je het langer hebt?
19: Nou ja, wat gewoon heel erg belangrijk is dat iedere scholier de juiste kennis meekrijgt over belangrijke gebeurtenissen. En dat moet je doen door een doorlopende leerlijn te creëren. Maar om dan meteen geschiedenis een examenvak te maken, daarmee zet je gewoon heel veel druk op het centraal examen. Ban je eigenlijk de keuze in die scholieren hebben. Gaat misschien ook wel tegenstaan, inderdaad. Maar je kunt natuurlijk ook perfect een doorlopende leerlijn te creëren door bijvoorbeeld geschiedenis een onderbouw te geven en het vak en de nodige kennis over bijvoorbeeld de Holocaust goed te implementeren in de bovenbouw door dat mee te nemen bij Nederlands en bij maatschappijleer. En als je die doorlopende leerlijn hebt, dan zullen scholieren die echt nodige kennis zeker behouden.
0: Hoe moeten die lessen eruit zien? Want we horen van Renny Rijpma, die heeft dan bijvoorbeeld iemand die in het verzet had gezeten in de klas gehad. Dat heeft indruk gemaakt. Zijn er andere voorbeelden die je hebt waarvan je zegt, zo zou je het ook wel eens kunnen aanpakken?
19: Ja, en dat is een perfect voorbeeld. Hè? Dus wat net gegeven wordt, want dat werkt veel beter dan 4, 5 of 6 jaren aan kenmerkende aspecten uit je hoofd stampen. Het werkt veel beter om met scholieren een keer naar een museum te gaan of een indrukwekkende gastles te krijgen. Of naar een andere historische plek. Want op die manier gaat het leven onder scholieren. En dat werkt dus veel beter dan verplicht 4, 5 of 6 jaar in de lokale geschiedenis nog extra te volgen.
0: Ja, en dan is daarvoor ook dit jaar €750.000 extra beschikbaar gemaakt voor Holocaust-educatie. Eigenlijk wat jij beschrijft, museumbezoek bijvoorbeeld met leerlingen.
19: Ja, en dat lijkt me een hele goede manier om dat te laten leven onder scholieren. En zo kunnen scholieren echt de nodige basis hebben over geschiedenis, over hele belangrijke gebeurtenissen, waarvan scholieren echt de feiten moeten weten. Zoals de Holocaust inderdaad.
0: Dankjewel, Tijmen Witlak, voorzitter van het LAX. Dan gaan we naar Piet Schuthorst. Goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
0: Fijn dat u aan de lijn bent. Want u bent eigenlijk een voorbeeld van het voor de klas gaan staan en het verhaal vertellen. Hè? Kunt u zeggen hoe dat gaat?
20: Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Mijn naam is Piet Schuthorst. Ik ben in de tijd, dus een paar jaar geleden, in juni word ik 88. Dus ik behoor tot de belevers van de Tweede Wereldoorlog. Hè, nu is het zo dat mijn overbuurvrouw, Kobi Dijkman, heeft mij gebeld een tijdje geleden en vroeg mij of ik iets zou willen vertellen over mijn belevenis in de Tweede Wereldoorlog. En daar ben ik gegaan naar, ik meen, groep 3 of 4. En toen heb ik daar, ben ik niet begonnen met te vertellen, maar ben ik begonnen met te vragen. Ik ben heel simpel begonnen met te vragen, wat hebben jullie nou vanmorgen gegeten? Wat heb je voor je ontbijt gehad? En toen bleek dat, ja, iedereen had vrij veel keus bij wat ze allemaal op hun boterham konden doen. En van daaruit ging ik naar een gesprek over wat ik dan in de oorlog voor mijn ontbijt kreeg opgedist. Dat was eigenlijk bijna niks. En vanuit die vergelijking ging ik gewoon eens kijken, wat is nou die belevingswereld van die kinderen als het over de oorlog gaat? En die is zo gigantisch verschillend. En wat ik tot mijn verrassing merkte is dat sommige leerlingen dan toch wel iets konden zeggen of iets konden invoelen van wat er in gebeurde. Omdat hun opa bijvoorbeeld ook dit soort dingen zo met hen had besproken. En toen dacht ik, het zou eigenlijk heel goed zijn als mensen die de oorlog hebben meegemaakt zoals ik, en daar ook, ook iets over willen vertellen. Maar dan moet je ook een beetje kunnen vertellen, dat is natuurlijk wel zo, over hun ervaringen.
0: Ja, maar het helpt natuurlijk wel dat u was toen ongeveer de leeftijd van de kinderen.
20: Wat zegt u?
0: U had toen de leeftijd van de kinderen die u toesprak.
20: Jazeker, ja. Ik was 7 jaar bij de bevrijding. Hè? Ja.
0: Ja. Dus dat geeft eigenlijk ook een band op die manier.
20: Ja, vond ik wel. Het waren inderdaad kinderen van ongeveer een jaar of 7, 8. Waar ik dit gesprek mee aanging. En het is eigenlijk niet zozeer, een lesgeven wordt altijd gezien als, ja, ik geef les. Maar het is veel meer van, ik begin met vragen en dan eens kijken wat sluit aan bij hun ervaringen. Ik ben onderwijskundige, ik heb altijd lesgegeven aan lerarenopleidingen. Maar ik ben een beetje afgestapt van dat lesgeven. Het is veel meer proberen eerst eens te achterhalen wat er aanwezig is. Ja. En sluit daarbij aan. En daarom, ik vind het ook geweldig belangrijk dat kinderen al die van jongs af aan, en ik hoor die pleidooien bij u zo straks ook, gaan naar plaatsen waar dingen gebeurd zijn. En ik zou zelf heel erg pleiten voor bezoek van voortgezet onderwijsleerlingen aan de concentratiekampen. Dat zou echt geweldig zijn als we dat veel meer zouden doen.
0: Dank u wel, Piet Schuthoff, dat u aan de lijn kwam. Annette Beerschel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Duits journalist. In Duitsland is geschiedenis heel belangrijk. Zeker over de Tweede Wereldoorlog. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoe zie je het daar terug op school?
1: Nou, het is wel heel erg belangrijk. Je hebt het dus niet alleen geschiedenis, wil ik zeggen. Waar je dus natuurlijk als de tijd genoeg is. Maar daar kom ik wellicht straks nog op. Dat je dan over de Duitse geschiedenis en ook over de Holocaust leert. Maar je hebt het ook in andere vakken. Dus je hebt het ook in literatuur. Waar je kijkt wat voor boeken zijn geschreven. Wat voor films zijn er. Je hebt het ook in kunstonderwijs. En je hebt het dus op verschillende manieren waar kinderen in aanraking kunnen komen met deze geschiedenis. En nu komt mijn grote maar, want ook dit vak staat, ook in Duitsland staat geschiedenis onder druk, want er moet bezuinigd worden. En om niet te vergeten is, het is steeds meer geschiedenis komt daarbij. Dus kinderen moeten ook steeds meer weten, want inmiddels zijn het dus 80 jaar, is het 80 jaar geleden. Mm-hmm. Dus daar heb ik zoiets van, dat kinderen ook heel veel meer inmiddels moeten weten.
0: Ja, het wordt niet dus minder geschiedenis, ja, alles bij elkaar. Hier in Nederland klagen docenten dat scholieren bedonderd worden door desinformatie online, dat ze geschiedenis daardoor verkeerd leren. Hoe zit dat met scholieren in Duitsland?
1: Dat heb je in Duitsland ook. Dat is gewoon, daar moeten we ons echt niet blind staren. Dat is gewoon zo dat tegenwoordig daar heel veel fake news is. Dat weten we allemaal. Er zijn gemanipuleerde filmpjes op TikTok of op andere socials. En kinderen zijn en scholieren en soms ook volwassenen die gewoon, die gewoon dat zien en dan niet kunnen onderscheiden tussen echt en fout en gefaked. Dat is gewoon zo. Ik vind, als journalist hebben we daarom een verantwoording. Dat wij dus ook heel duidelijk maken wat is er in die tijd, in die geschiedenis gebeurd. Dus ik doe dat bijvoorbeeld als ik schrijf, ook nieuwsartikelen schrijf, dat ik soms nu bij de Tweede Wereldoorlog, als ik daarover schrijf, dat ik erbij zet dat die van 39 tot 45 was. Of dat ik erbij zet dat ik zeg de Holocaust, dat ik zeg wat was dat eigenlijk? Mm-hmm. Eén zin uitleg, of dat ik zeg de bezetting van Nederland, dat ik zeg, oh, dat waren trouwens de Duitsers. Of de Duitsers zijn die oorlog begonnen. En dat doe ik soms in gewone nieuwsberichten, omdat ik denk, ik kan dat niet meer als vanzelfsprekend. Kan ik niet zeggen dat vanzelfsprekend iedereen dat weet.
0: Annette Beerschel, dankjewel, Duitse journaliste. Kan ik nog even snel naar Lisa? Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: 13 jaar in het tweede jaar van HAVO-VWO. Jouw eindexamen wacht gelukkig nog een paar jaar op je. Denk je dat je geschiedenis gaat kiezen?
21: Ja, ik denk het wel. Maar ik moet nog wel even kijken wat voor mij een handig vakkenpakket is voor wat ik later wil worden en of geschiedenis daar wel of niet bij zit.
0: Het begint natuurlijk ook wel bij, vind je het leuk?
21: Ja, ik vind het wel heel leuk en ik vind het ook heel interessant, dus...
0: Zou je ervoor zijn om het een verplicht eindexamenvak te maken?
21: Ja, ik denk het wel. Ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk. Omdat je ziet nu nog steeds delen uit de geschiedenis terug. Bijvoorbeeld de Koude Oorlog. Als die er niet was geweest, dan hadden we nu de NAVO niet gehad. En doordat we de NAVO nu hebben, ziet Rusland ons toch meer als een soort bedreiging. En daardoor vallen ze ons ook minder snel aan, denk ik. En ik vind het wel ook belangrijk om te leren wat onze voorouders hebben gedaan. Want ze hebben minder goede dingen gedaan, maar ook goede dingen voor ons land. En ik denk dat het heel belangrijk is om daarover te leren.
0: Ik zie hier Marten Cruijff knikken. Hè? Dat klopt wel, deze analyse klopt wel een beetje.
13: Geschiedenis is nooit altijd alleen maar de goede dingen noemen, maar ook de slechte dingen noemen. En daar kun je vaak meer van leren.
0: Lisa, dankjewel voor jouw reactie. En succes op school. Tot zover hier stand.nl. De stelling als geschiedenis moet een verplicht examenvak worden. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. U kunt u daar voor aanmelden via spraakmakerscommunity.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Stel je voor. Op een dag word je opgepakt en in de gevangenis gezet. En je hebt geen flauw idee waarom. Iemand heeft een misdrijf gepleegd en jouw naam opgegeven. Dan krijg je hulp uit onverwachte hoek. Een ambtenaar grijpt in. Waarom kon dit probleem meer dan 10 jaar lang blijven bestaan op het ministerie van Justitie? Luister nu naar Het Verkeerde Oordeel.
3: Een podcast van de EO. Nu op NPO Luister.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Maxim Emiljanichev. Hij soleert in Mozarts 25e pianoconcert en leidt daarna het Scottish Chamber Orchestra in de 7e symfonie van Beethoven. Op 27 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
23: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
26: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
27: A man should hear a little music every day of his life.
26: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
0: De nabestaanden van overleden passagiers op het cruiseschip willen anonimiteit. Een Amerikaanse passagier doet huilend een oproep. We're not just headlines, we are people. Hoe ga je daar als media mee om? Dat straks in het Mediaforum. Hier is het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
28: In China zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er tientallen gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China. De regering stuurde bijna 500 reddingswerkers naar het gebied om te zoeken naar vermisten, zegt correspondent Gabi Verberg.
29: Daar is gezegd dat de zoektocht naar de vermisten zo goed als afgerond is. Dus ik neem aan dat die bijna afgerond is, dat ze bijna het hele gebied doorgespit hebben.
28: De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De reddingswerkers en de brandweer proberen dat te onderzoeken, maar dat is een gevaarlijke operatie door de omgeving.
29: Naast de vuurwerkfabriek twee buskruidpakhuizen staan, pal daarnaast. En in de omgeving zijn heel veel fabrieken, dus er moet niet alleen geblust worden, maar eigenlijk de hele lucht eromheen moet ook gekoeld worden, nat gehouden worden, om te voorkomen dat er dus een vonkje kan overslaan naar de buren.
28: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei. Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN. Sowieso werken ambtenaren vandaag niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties gesloten. De AWVN pleit ervoor om iedereen zelf feestdagen te laten kiezen waarop ze vrij willen zijn. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van de regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Dat lukte en een betere kandidaat werd gepasseerd. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt af als fractieleider van de ÖVP. Zo'n 2500 estafettelopers zijn met fakkels onderweg om in verschillende steden het bevrijdingsvuur te ontsteken. Een groep van 18 hardlopers is onderweg naar Alkmaar. Ze begonnen vannacht in Wageningen. Een tocht van 185 kilometer, zegt deze loper.
4: Het is een magische loop op de een of andere manier. En dat komt met name door de start. Je staat in een hele druk Wageningen. Je ziet het vuur ontstoken worden. En dan ga je de nacht in. En dan wordt het rustig. En dan loop je daar met je maten. En dat maakt het gewoon heel bijzonder.
28: Het meelopen in de estafette maakt indruk op hem.
4: Wij lopen in vrijheid, maar dat is niet normaal. En dat vinden wij in Nederland heel normaal. Maar als je er goed over nadenkt, je ziet wat er gebeurt in de wereld momenteel. Ja, dan is dat best bijzonder dat we dit gewoon kunnen doen.
28: Later vandaag gaan ook de bevrijdingsfestivals van start. De Josti Band is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Ze spelen door heel het land. Deze slagwerker van de Josti Band heeft flink geoefend.
5: Ja, we hebben van af. En we denken, januari ongeveer hebben we dat gedaan. Hebben we geoefend.
28: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en 12 tot 15 graden.
6: Ster. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: AI.
32: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
33: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
34: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
30: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Herman Sander Zand.
1: Spraakmakers.
2: Met nu het Mediaforum.
0: Amerikaanse Pulitzer Prizen voor onderzoeksjournalistiek over het beleid van Trump. Bewust en voorzichtig omgaan met persoonlijke informatie over de passagiers van het door een virus geteisterd cruiseschip en het belang van ooggetuigenverhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dat en meer in het Mediaforum met vandaag Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Sofyan El Boustili, onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: En met spraakmaker Marten Kruijf uit Commandant Landstrijdkrachten, tegenwoordig podcastmaker. We beginnen met de dag van gisteren. We hebben een bewogen 4 mei achter de rug. Die stormachtig begon met een bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. En dat leverde uiteraard veel media-aandacht op.
14: Nationaal Monument op de Dam is beklad met rode verf. Dat meldt Stadsomroep AT5.
15: Het schokkende incident heeft plaatsgevonden vlak voor de nationale herdenking natuurlijk van vanavond.
16: Ja, echt een schandalige bekladding van ons Nationaal Monument op de Dam.
17: Ik vind het ook echt zo schandalig om dat vandaag te doen. Het is zo treurig dat je denkt dat je hiermee een oorlog helpt beslechten.
18: Ik hoop dat iedereen zeg maar gewoon 2 minuten ook echt even zijn gemak kan houden.
19: De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen.
20: Helemaal aan het begin was er dus iets van protest te horen, maar verder verliep die herdenking zonder incident.
0: Ja, Sofyan, hoe heb je de nieuwsdag van gisteren beleefd?
13: Nou, het was wel heel aanwezig, de bekladding bedoel ik dan. Maar verder, de aandacht die er was voor de dodenherdenking viel in lijn met wat ik de jaren ervoor heb gezien. Ik hoorde gisterenochtend nog iemand van het AD zeggen dat het lastiger is om verhalen van mensen te bewengen, omdat er natuurlijk steeds minder overlevenden zijn. Hoe kan je dat dan bij monden van mensen in verhalen gieten? Dat is denk ik iets lastiger geweest. Maar verder, stond vooral die bekladding centraal in de journaals, wat ik een beetje opmerkelijk vond.
0: Ja, ook in de kranten. Er werd volop gereageerd ook dan weer, hè, op de bekladding van het monument. Rob Jetten en burgemeester Halsema, die noemden het allebei schandalig. Ook mensen op straat spraken er schande over. Wanneer heb jij dan genoeg gehoord? Of is er nog dan iemand die je mist in de reactiezin?
13: Ik denk eigenlijk op het moment dat het schoongemaakt is, kan je het nog wel benoemen als iets dat gebeurd is. Maar om er dan nog al die ellenlange reacties aan toe te voegen, dat vond ik een beetje te veel. Ik denk, qua nieuwsgebeurtenis is natuurlijk belangrijk. Je moet het brengen en ook die reactie laten zien. Maar ik denk dan de burgemeester van Amsterdam en de premier is wat mij betreft voldoende. Wat mensen die er iets over vinden, er nog bij. En dan, ik vond die politieke uitsmering, om daar nog iedereen zijn graantje te laten meepikken, vond ik een beetje veel.
0: Rennie, jullie zijn natuurlijk een krant, 24 uur per dag online aan te klikken en te bekijken. Hoe is zo'n dag voor jullie?
21: Ja, kijk, we werden daar natuurlijk gisteren mee wakker, hè, met het nieuws over dat het Nationaal Monument beklad is. En dat is denk ik op iedere dag nieuws, maar natuurlijk juist op een dag waarop we 8:00 eigenlijk massaal naar het monument kijken.
0: Ja, en dan ander nieuws natuurlijk ook.
21: Minder ander nieuws. Een maandag na een weekend tussen voor vandaag weer veel vrije, voor veel mensen een vrije dag. Dus dat bepaalt ook mee. Als er heel veel nieuws is, dan krijgen de nieuwsonderwerpen aan zich minder aandacht. Is er weinig nieuws, worden de onderwerpen wat meer uitgesmeerd. En ik ben het wel met Sofyan eens. Je constateert dat een reactie van de premier en van de burgemeester van Amsterdam is logisch. En daarmee is het eigenlijk ook wel gezegd.
0: Ja, maar er hangt natuurlijk ook spanning in de lucht. Is het om 8:00 wel schoon?
21: Zeker. Is het om 8:00 wel schoon? Verloopt die herdenking? Ja. Zoals we hopen dat hij verloopt. En ik denk dat dat er een beetje is ingeslopen na dat incident met die damschreeuwer. Wat natuurlijk toch een heel spannend moment was. En,
0: live op tv natuurlijk.
21: Live op tv, ja. Ik herinner me, ik was destijds op de Dam. Ja, het is echt wel even schrikken van over. Het is zo'n onverwachte gebeurtenis. Dus sindsdien zit iedereen toch ook altijd een beetje in spanning van, verloopt dit allemaal goed? En dan is zeg maar wakker worden met zo'n beklad monument. Dat appelleert aan dat gevoel waardoor daar op dat moment veel aandacht voor is. Maar goed. Ook goed om het weer af te sluiten.
0: Ja, dus zeker. Maar er zit natuurlijk ook, je gaat er aandacht aan besteden. Er komen filmpjes over. In hoeverre ga je de bekladders een podium geven? Want die hebben natuurlijk een doel ermee.
21: Ja, nou, ik vind dat in dit geval wel ingewikkeld. Omdat ja, ik toch het idee heb dat je zo'n actie niet wil belonen met aandacht voor nou, de reden waarom je dat doet. Dat mag wat mij betreft op heel veel dagen van het jaar, maar niet op die 4 mei waarop we ook stilstaan bij nou, de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle oorlogsslachtoffers die nadien vielen. Dat vergeten we nog wel eens. En over aan wie je op die 2 minuten denkt, dat is voor ieder anders. En daar, maar dat je daar met respect mee omgaat, is wel belangrijk.
0: Ja. Even naar Marten Cruijff. Vindt u dat er dan op zo'n dag te veel aandacht is voor bekladding van het monument? Want ja,
3: nou, die aandacht.
0: Rennie legt uit, het is een nieuwslieuwe dag, dus je pakt het misschien wat groter.
3: Ja, dat snap ik wel dat je dat pakt. Alleen, je moet het niet alleen maar afkeuren. Je had ook kunnen zeggen, wat kunnen we eraan doen? En je had kunnen zeggen, oké, dit is gebeurd. Ons nationale symbool van herdenking is aangetast. Laten we zien dat het ons als volk niet kan aantasten. We gaan vanavond allemaal naar de Dam. Je had het ook een andere wending kunnen geven. Want laat je eigenlijk zien dat wat er ook gebeurt jezelf daar niet door laat beïnvloeden. En dat is een gemiste kans, denk ik, dat je dat niet even meeneemt. Gewoon allemaal naar de Dam vanavond om te laten zien, jongens, dit pikken we niet. Niet alleen onze leiders pikken het niet, maar wij als volk pikken het ook niet.
0: Ja, waarom gebeurt dat dan niet eigenlijk?
3: Ja.
0: Want het is misschien niet aan de krant om zo'n oproep te doen.
3: Nee, dat is niet aan de krant. Dat is aan de leiders van het land. Maar je moet ook in kansen denken. En ik denk dat heel veel mensen heel goed weten dat de waarde is van de Dam. En er ook aan willen bijdragen. Dus ik denk dat wij nog eens onderschatten hoe mensen in de oorlog zitten. En in zeg maar de moraliteit daarvan zit. En heel veel mensen onderschrijven dat zo'n moment, die 2 minuten zijn echt heilig. En ook al was het helemaal onder de verf geweest, had je niet weg kunnen halen, dat je een doek eroverheen gehangen, dat je juist naar de Dam geworden.
0: Ja, Sofian, had je achteraf dan opluchting? Want het wordt natuurlijk een beetje, ja, hoe zal de herdenking verlopen? Nu, ik lees ook al berichten, hoe gaat het zo meteen in Wageningen lopen? De viering van de bevrijding die vorig jaar werd verstoord. Heb je dan een soort van opluchting daarover? Want dit is ook een soort self-fulfilling prophecy natuurlijk de hele tijd. Van, het wordt spannend, hoe zal het aflopen?
13: Ja, dat is waar. Op een gegeven moment zit je er een soort van op te wachten. Hè. Maar je voelde wel, sommige mensen bedoelden dat ook, dat die spanning tussen aanhalingstekens in de lucht hing van, ach, gaat het nu toch vredevol verlopen? Gaat het onderbroken worden? En achteraf bleek dat er dus wel mensen opgepakt waren die iets probeerden of die iets bij hadden. Een bordje om te protesteren. Dus ja, in die zin ben ik gewoon blij dat het voor het gros van de mensen daar aanwezig gewoon een fijne herdenking was. Ja.
0: En waar legt het AD dan de nadruk op? Dat er wat mensen zijn opgepakt? Of dat het in grote lijnen gewoon waardig is verlopen?
21: Nee hoor, wel dat het zeg maar goed verlopen is. Want dat is denk ik toch het algemene beeld. En ja, er zijn een aantal mensen opgepakt. Maar ja, goed, op zich worden er iedere dag mensen wel ergens opgepakt. En dus dat is natuurlijk. En dat op zo'n moment waar alle schijnwerpers op gericht zijn gebeurd, dat is denk ik, nou, niet noemenswaardig.
0: Sofian, jouw mediamoment komt uit een aflevering van de Amerikaanse podcast The Daily over politiek geweld in Amerika.
4: This is The Daily. Last week, I called University of Chicago professor Robert Pape. For decades, he's been one of the country's leading experts on political violence. We talked about why violence from the right and the left is on the rise and what it would take to stop it.
0: Waar gaat de podcast over?
13: De podcast gaat over het fenomeen van politiek geweld in de Verenigde Staten en vooral de steun die daarvoor aanwezig is en die steeds groeit. Een zeer zorgwekkend fenomeen dat een professor van de Universiteit van Chicago heeft onderzocht. En daaruit blijkt dat 1/5 van de Amerikanen politiek geweld aanvaardbaar vindt om politieke doelen te verwezenlijken. Ongeveer gelijk verdeeld langs beide kanten van het politiek spectrum. Dus 1 op de 10 aan beide kanten van het politiek spectrum. En ze zien dat met name vanuit de politiek die er wordt gevoerd door Donald Trump. Hè, als je in historisch perspectief kijkt naar dat fenomeen, dan is het niet raar, want politiek geweld is altijd aanwezig geweest in de VS. Er zijn in de jaren 60, 70, maar ook in de jaren 20 en daarvoor zijn, denk ik, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, 3 Amerikaanse presidenten vermoord. Dus zeg maar, vanuit dat perspectief is het zeg maar iets wat altijd aanwezig is geweest in die samenleving. Maar nu zie je dat die steun ervoor groeiende is. Dat vinden zij heel belangrijk om te onderzoeken. En ik denk voor ons journalisten is dat heel belangrijk om in kaart te brengen, omdat het voortkomt vanuit een politiek die existentieel is. Die gaat over wie zijn wij, wat willen wij zijn en wie hoort er wel of niet bij het ons, wie is de ander. En je ziet dat met name iemand als Donald Trump en de mensen om hem heen, die angst die daaruit voorkomt. En Maarten Kwijf die had het gisteren over bij Pauw en de Wit, over het verlies, het mogelijk verlies van wat we hebben als samenleving. Mm-hmm. Hoe ze dat uitbuiten voor politiek gewin.
0: En wat is dan de opdracht aan de journalistiek volgens jou?
13: Ik denk dat voor ons het nogmaals een oproep is, of nogmaals het belang schetst van achteruitkijk, de achteruitkijkspiegel vaker gebruiken. Als politieke besluitvorming er is, heel goed blijven uitleggen en in context plaatsen hoe die tot stand is gekomen, wie erbij betrokken was, waarom het democratisch proces zo belangrijk is. Dat toch de besluitvorming die we hebben als land, dat we daar samen vanuit meerderheden tot toe zijn gekomen. Mm-hmm. Dat het niet iets is dat wordt opgelegd, maar dat de politiek een samenwerking is. Ik denk dat wij als journalisten, dat heeft denk ik ook te maken met de nieuwsstroom, vaak zitten op de eindstand. Wat er aan het einde gebeurt van zo'n heel politiek proces, waar allemaal overleg enzovoort is geweest. Mm-hmm. En dat daarom het belang van achtergrondverhalen en heel goed uitzoeken hoe feiten tot stand zijn gekomen, hoe besluitvorming tot stand zijn gekomen. Nogmaals, heel belangrijk is om mensen om dit soort politieke uitbuiting van angst te proberen te bestrijden. Om dat soort weg te nemen, die voedingsbodem.
0: Maar betekent dat je minder talkshowtafels, minder de ene de andere kant moet aan het woord moet laten? Hoe moet je dat als journalist doen?
13: Als journalist denk ik, gisteren zat ik te kijken naar Pauw en de Wit en daar zag je 6 mensen om de tafel en de presentator, Jeroen Pauw, die nam eigenlijk een stapje terug en die liet het gesprek een beetje aan tafel ontstaan. Ik denk dat dat ook iets is wat we als journalisten wat vaker kunnen doen, is minder both sides, twee kanten van een vraagstuk, maar meer grijstinten laten zien. Soms weten we het niet hoe iets moet zijn, maar hebben er bepaalde gevoelens over. Dat is ook allemaal valide en dat moeten we denk ik wat vaker kunnen laten zien. Alleen vanuit journalistiek perspectief is het vaak zo dat dat niet nieuwswaardig genoeg is om te brengen, of dat het niet past in de formats die we op dit moment gebruiken.
0: Dus Maarten Kruijf zat er gisteren aan tafel. Had je het gevoel dat daar een soort een consensus werd bereikt? Of dat het niet geleid werd op de een of andere manier?
3: Nee, maar het hoeft juist geen consensus te hebben als je maar begrip hebt voor de standpunten van een ander en dat kunt uitleggen. Agree to disagree is cruciaal, dat je daar aan tafel zit. En als je mensen laat zien dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn, maar wel met respect naar elkaar kunt kijken en zowel van links naar rechts, van alle kanten naar een casus kijken, dat is volgens mij heel goed. Dus ja. Ik vond het een hele aparte uitzending voor mijn doen ook.
0: Ja, maar tegelijk, Rennie, bij het AD. Je wil verhalen maken, heldere verhalen maken. Misschien ook verhalen waar mensen op klikken. Ga je dan toch niet vaak op zoek naar iemand die iets vindt en iemand die het andere vindt? Naar de twee kanten van het verhaal en die proberen gelijk te belichten?
21: Voor mij zit het net iets anders. Want ik ben niet zozeer op zoek naar de tegenstellingen, maar wel weer het brede perspectief laten zien. Dus meerdere kanten van een verhaal. En dan kan dat tegenover elkaar staan, maar het kan ook naast elkaar liggen. En in die zin ben ik het met Soufiane eens, weet je, om die grijstint ook te laten zien. En aandacht te hebben voor de nuance. Of ook verder te kijken dan het probleem, maar ook te kijken, is er een oplossing? Daar proberen we bij het AD wel nadrukkelijk naar te kijken. En het is wel ingewikkeld over ook de aspecten die jij aanhaalt uit de Daily, om dat toegankelijk te maken voor een groot publiek. Want het is best wel ingewikkelde materie, hè, over hoe besluitvorming tot stand is gekomen en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan, is belangrijk. Maar hoe maak je dat ook aantrekkelijk en nieuwswaardig voor een groot publiek, is ingewikkeld.
0: Ja.
21: En ik denk dat dat vooral de opdracht is aan de journalistiek, om daar toch overheen te stappen en moeite voor te doen, om het een toegankelijk verhaal te laten zijn en toch dat publiek een beetje erbij te betrekken van: dit is belangrijk om te weten, ook al denk je misschien, ik haak hier af, weet je, ik ga door naar mijn volgende nieuwsitem. Nee, nog even die aandacht vasthouden.
0: Jouw mediamoment, Rennie, gaat over vandaag, gaat over Bevrijdingsdag.
21: Ja.
0: Wat viel jou op?
21: Ja, ik keek gisteravond laat nog naar het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. En daar zagen we twee oud-militairen. 103 en 105 waren ze. En ik vond het een ontroerend moment, omdat je die militairen op leeftijd in zo'n kwetsbare positie ziet. Want ze zijn nu eenmaal heel oud. En tegelijkertijd geeft dat ook aan hoe krachtig die mensen zijn. En ik noemde het in het vorige half uur al even, dat ik ooit les had van een verzetstrijder toen ik op de lagere school zat. En dat weet ik nog steeds. Dus het maakt zoveel indruk als je verhalen hoort van ooggetuigen. En die worden natuurlijk, die zijn steeds minder aanwezig, omdat die mensen nou eenmaal op leeftijd geraken. En dat vond ik eigenlijk, terugkijkend nou op de dag van gisteren, ook mooi, omdat het een beetje terugkerend thema was, wat je ook bij de nationale herdenking op de Dam ziet, dat je steeds vaker kinderen of kleinkinderen van mensen die de oorlog meemaakten, die verhalen ziet doorvertellen. En over dat
0: over
21: toch
0: hun vader, over hun opa of oma.
21: Precies. Ja. En dat is voor mij, het raakt toch meer als een familielid dat vertelt dan als dat een willekeurig ander iemand vertelt. En ik was eigenlijk, ik vond het wel een zekere geruststellende gedachte, omdat ik ooit dacht van ja, op een gegeven moment zijn de ooggetuigen op.
0: Ja,
21: en dan horen we die verhalen niet meer. Maar gisteren vond ik een heel duidelijk voorbeeld van, hé, die verhalen gaan door. En je hoorde het ook in het verhaal van de 4 mei-lezing van Judith Silversmit over hoe oorlog generaties doorwerkt. En ik denk dat het belangrijk is dat we die verhalen blijven vertellen om ook die geschiedenis levend te houden en de lessen uit te trekken.
0: Als je het nieuws volgt, dan kan je deze dagen niet om het Hanta-virus heen. Als je de kranten openslaat, zie je grote artikelen over het nog relatief onbekende virus dat 3 levens heeft geëist op een Nederlands cruiseschip. Kom toch even bij jou, Renny. Wat maakt dit nou tot zo groot nieuws?
21: Ik denk een aantal aspecten. Het is een Nederlands schip. Het zijn Nederlandse slachtoffers. Dus dat we daar in Nederland meer mee bezig zijn, is denk ik logisch. Het Hanta-virus, ik had het voor deze kwestie, had ik er nog nooit van gehoord. Dus dat is ook iets fascinerends. En ik denk dat we ook dat beeld van dat je een beetje vastzit op zo'n cruiseschip, dat is een fascinerend gegeven.
0: Het is fascinatie eigenlijk.
21: Ja, het is fascinatie. Ja. En omdat ik denk dat mensen zich toch altijd een beetje verplaatsen in de persoon die in het nieuws is. Dus je gaat je een beetje voorstellen van, goh, als ik op zo'n cruiseschip zou zitten. Dus het is fascinatie. En ik denk dat ook een virus wat zijn weg naar de mens vindt via ontlasting van knaagdieren. Hè, dus appelleert misschien nog een beetje aan onze angst voor het coronavirus. En wellicht ook films die we hebben gezien over het ebola-virus. Dus er zitten allerlei fascinerende haakjes aan.
0: Het is een Nederlands bedrijf. Er zijn Nederlandse slachtoffers. Er zitten ook Belgen aan boord. Zover. Je hebt van Belgische komaf. Is het in België ook een groot verhaal?
13: Ja, zeker. Ik heb nog even gekeken. En als je bij WRT Nieuws de publieke omroep in de zoekbalk tikt, is het een van de tags, de zoektermen die je wordt aangeboden aan de bovenkant.
0: Waarom is dat, denk je, ook in België?
13: Ik denk om dezelfde reden, ook omdat er Belgen aan boord zijn. Maar om wat Wenny ook schetst, het appelleert ook aan de angst die er is ingeslopen sinds de coronacrisis voor dit soort virussen die rondgaan, die mensen die vastzitten. Dat zijn denk ik wel argumenten die bij iedereen appelleren. En ik denk dat het een soort onrust veroorzaakt bij mensen. Dat mensen toch meteen gaan denken, maar die mensen zijn ergens opgestapt. Dus is het dan ergens aan land ook? Of is dat op die boot? Ja. Dat zijn allemaal vragen die je toch als journalist probeert te beantwoorden om dat soort onrust weg te nemen. Ik denk bij NOS Stories was het de meest gestelde vraag, is dit het nieuwe COVID-virus? Ja. En dan hebben ze ook meteen een expert daar context op laten geven. Die zei eigenlijk, de kans is extreem klein. Dus dat is toch iets wat je wil proberen te doen. Als je...
0: We hebben de nabestaanden een persverklaring uitgegeven en gevraagd om geen namen of andere persoonlijke details bekend te maken. Ze laten wel weten dat het een 69-jarig echtpaar is uit een Fries dorp dat is overleden. In hoeverre, Renny, als deze oproepen komen, hou je je daar ook echt aan?
21: Ja,
0: want
21: daar zegt, proberen
0: het is een fascinerende
21: wij onze
0: zaak. Je wil weten waar komen ze vandaan? Wie
21: zeker,
0: waren.
21: Wij waren gisteren ook op zoek naar wie zijn die mensen. En dat weten we ook en dat hebben we niet gepubliceerd inderdaad. En op zich wel bijzonder vind ik het altijd in de journalistiek dat voor verdachten bijvoorbeeld zijn er algemeen journalistiek geldende regels dat we daar de namen niet van bekendmaken. Omwille van de privacy en zeker ook omdat het verdachten zijn en het eerst nog maar bewezen moet worden. Maar voor slachtoffers geldt dat eigenlijk niet. Maar wat denk ik wel een algemeen journalistiek geldende regel is, is dat je rekening wil houden met de wil van, nou in dit geval de nabestaanden. Hmm. Als zij duidelijk aangeven van, nou wij willen liever niet dat die namen naar buiten komen, dan hou je daaraan. Overigens heb ik het in mijn journalistieke loopbaan ook wel eens anders meegemaakt. Dat ik een moeder sprak van een dodelijk slachtoffer en dat zij het ergste vond dat haar zoon geen naam meer had. En dat zij dus eigenlijk opriep om de naam van haar zoon wel te gebruiken. Dus in die zin is het ook altijd goed om na te gaan. Wat wil de familie? En dat niet zelf in te vullen.
0: Ja. Nou willen veel media weten hoe het er nu aan boord gaat. Daar krijgen we niet zoveel over te horen. Maar er is wel een Amerikaanse reisblogger aan boord en die postte dit filmpje.
5: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families. With lives. With people waiting for us at home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it. And that this isn't something happening somewhere far away.
0: Nou, we zijn geen headlines, we zijn echte mensen met familie thuis. En denk daaraan als je de headlines ziet en als je uit sensatie daarop klikt. Sofian, is dit goede kritiek op de nieuwsverslaggeving?
13: Nou ja, ik probeer me in te leven in zijn situatie. Ik denk verschrikkelijk en dramatisch hoe die persoon zich moet voelen en waar die in zit. Maar ik denk als die aan onze kant zou zitten, dat die ook bepaalde vragen zou hebben en ook zou willen weten hoe het ontwikkelt, et cetera. En ik ben het helemaal eens met dat je er geen sensationele verhalen over moet gaan zitten maken. Maar die vragen die we daarnet ook benoemden, probeer te beantwoorden bij mensen om een bepaalde onrust weg te nemen. Ik denk dat dat gewoon bij onze taak hoort.
0: Ja. Ik las ook een gesprek, volgens mij had de Telegraaf, die sprak een Belgisch echtpaar. Die zijn misschien van nature wat koelbloediger, maar daar was totaal geen paniek.
13: Nee, dat zou kunnen.
0: Ja, ja.
13: Het zou kunnen, ja, als ze die angst hebben weggenomen. Ik las dat in België 50 tot 400 keer per jaar voorkomt.

0: ook, dat hij ook bepaalde vragen zou hebben en ook zou willen weten hoe het ontwikkelt, et cetera. En ik ben het helemaal eens met dat je er geen sensationele verhalen over moet gaan zitten maken. Maar die vragen die we daarnet ook benoemden, proberen te beantwoorden bij mensen om een bepaalde onrust weg te nemen. Ik denk dat dat gewoon bij onze taak hoort.
1: Ja. Ik las ook een gesprek, volgens mij had de Telegraaf, die sprak een Belgische echtpaar. Die zijn misschien van nature wat koelbloediger, maar daar was totaal geen paniek.
0: Nee, dat zou kunnen.
1: Ja, ja.
0: Het zou kunnen, ja, als ze die angst hebben weggenomen. Ik las dat in België 50 tot 400 keer per jaar voorkomt. Dus dat maakt het sowieso al wat kleiner allemaal. Maar goed, ik sluit me zeker aan bij die volksaard.
1: Ja. We kunnen nog even snel naar de Pulitzerprijzen. Die zijn vannacht uitgereikt in Amerika. Daarbij zijn opvallend veel prijzen gegaan naar achtergrondverhalen over het beleid van Donald Trump. Onder meer een verhaal van de Washington Post over de chaotische hervormingen van federale instanties door de regering Trump. Dat verhaal viel in de prijzen. Sofjan, dat zijn meestal niet de verhalen die het grote publiek bereiken. Is het dan fijn dat ze eventjes eruit worden getild met zo'n prijs?
0: Heel fijn. Ja, ik denk de erkenning voor die moeite, hè, waar we het aan het begin van het forum ook over hadden, om complexe zaken helemaal uit te lichten, te gaan reconstrueren. Dat is enorm tijdrovend, kost enorm veel energie en soms ook nieuwe methoden om tot dergelijke feiten te komen. Mensen overtuigen om on the record met jou dingen te delen over waar ze bij zijn geweest. Om maar een paar dingen te noemen. Dus het feit dat die erkenning er is, vind ik heel fijn om te zien.
1: Marten Kruijf, achtergrondverhalen lezer.
2: Ja, het is eigenlijk jammer dat dat nodig is. Waar ik me zorgen maak is, als je naar de VS kijkt, dat er eigenlijk geen publieke omroep is. Hè? De PBS, Public Broadcasting System, dat bestaat eigenlijk niet. En waar haal je dan je onafhankelijke informatie vandaan? Dus heb je wel mensen nodig die, zeg maar, tegen de stroom in proberen diepte te krijgen en proberen uitleggen wat er gebeurt en waarom. En misschien heb je weinig draagvlak, maar je moet het wel vastleggen.
1: Maar het vliegt niet hapklaar de mond in natuurlijk. Als je de achtergrondverhaal is soms wel even doorbijten.
2: Nee, maar uiteindelijk komt het toch wel vaak boven water. Ik bedoel, Watergate is ook zo'n schoolvoorbeeld, dat is onderzocht, uiteindelijk toch wel boven water komt, terwijl er heel veel druk was om het vooral niet te doen. Dus dat ben ik wel een hoopvol mens. Het komt toch wel boven water.
1: In Amerika hebben ze Pulitzers, wij hebben hier de tegels. Die worden morgen uitgereikt. Rennie, maken jullie nog? Hebben jullie kans hebben ze op een tegel?
3: Ja, zeker. En we zijn genomineerd met een verhaal over Bolle Jos, wat we samen hebben gemaakt met Follow the Money. En dat is misschien dan toch wel weer aardig. Kijk, Follow the Money is net als Investigo een nieuwsmedium wat zich richt op de achtergrond en de diepte ingaat. Ja. Wat denk ik belangrijk is. En tegelijkertijd, het AD doet ook aan onderzoeksjournalistiek, maar is ook vooral een groot breed publieksmerk. En ik denk dat wij elkaar heel goed kunnen versterken. En dat helpt hier ook in die samenwerking. Zodat je aandacht kunt genereren voor die belangrijke verhalen die verteld worden.
1: René Rijma, dankjewel. Sofjan El-Boustili, dankjewel. Het Mediaforum is als podcast terug te luisteren via uw favoriete podcast-app. Krijgt de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
1: Hier is Dorien Bouwman.
5: Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw, die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. Ook een Brit, die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht op energievoorzieningen in het oosten van het land. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. In Oostenrijk is de fractieleider van de regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Een geschiktere kandidaat werd toen gepasseerd. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. En steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren op deze dag niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. De werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdagen kan kiezen.
4: Tot 11:30, Herman van der Zand.
1: Het is 5 mei, we vieren onze vrijheid, maar er valt anno 2026 nog wel wat te vieren, is de vraag. Nu de wereld op steeds meer plekken in brand staat en veel persoonlijke vrijheden onder druk staan. Daarover en over wat vrijheid in deze tijd betekent hebben we het straks met spraakmaker Marten Cruijff en met zojuist binnen cartoonist Jip van der Toorn. Goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. We kennen je als beeldcolumnist voor onder meer de Volkskrant. Maar deze week laat je een hele andere kant van jezelf zien. Je geeft donderdag de Willem Arondeus.

0: lezing.
1: Ja, ik schrok er ook een beetje van.
0: Ja, want jij dacht, wat is dat, dacht je?
1: Nou, ik had... Kijk, ja, ik teken natuurlijk voor mijn werk. Dus dan ben je wel in 1 of 2 zinnen klaar. En dit is toch wel 30 minuten tot 3 kwartier over vrijheid praten.
0: Ja, praten, ja.
1: Ja, dus... En ik moet ook eerlijk bekennen dat... Wat ik ook echt heel raar vind, dat ik Willem Arendees niet kende. Maar ik heb nu heel erg veel geleerd.
0: Ja.
1: En allemaal dingen bedacht.
0: Het blijkt een fascinerende man te zijn. Daar ben je heel, in ieder geval achter gekomen. Daar gaan we het straks over hebben. Straks veel meer over Willem Arendees en waarom hij ons juist vandaag kan inspireren. Maar eerst gaan we naar een vraag van onze spraakmaker.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: Op deze bevrijdingsdag hebben we verslaggever Marielle Beers erop uitgestuurd op zoek naar bevrijdingsfestiviteiten in het Rotterdamse. Is er al sprake van activiteit, Marielle?
3: Nou, er is wel absoluut activiteit, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zie hier geen rood-wit-blauwe vlaggetjes. Ook geen artiesten of geen Jostie-bandleden die misschien willen gaan optreden hier. Maar ik zie vooral winkelende mensen. Ik ben dan ook in een winkelcentrum. Ik zie eigenlijk heel veel werkende mensen. Dus geen mensen die de vrijheid vieren, maar gewoon mensen die hun geld aan het verdienen zijn. En Marten Kruijf, goedemorgen. Ik begrijp dat uw vraag hier ook mee te maken heeft.
4: Ja, het gaat een beetje over, als je het vergelijkt met landen om ons heen, zijn we wel heel karig met herdenken en de vrijheid vieren. 2 minuten herdenken om 8 uur 's avonds en dat was het dan. En dan een dag vrij, wel voor ambtenaren, maar niet voor de rest van het land. Terwijl als je vindt dat geschiedenis zo belangrijk is en dat ook lessen geeft voor de toekomst, is het wel een beetje calvinistische instelling, maar een beetje zuinig allemaal.
0: Dus de vraag die erbij hoort is, moeten we...
4: 5 mei gewoon een landelijke vrije dag moeten hebben. Ja. Om te vieren en te herdenken.
3: En waarom is dat eigenlijk niet zo? Hè? Nou, Rohimi Patandin is arbeidsrechtadvocaat. Weet alles van vrije dagen en rechten op vrije dagen. En werkgevers, werknemers en hoe je daarmee moet omgaan. Eigenlijk even om te beginnen. Het is nu 1 keer in de 5 jaren.
5: Ja, dat klopt. Het is in principe in de CAO geregeld. Dat wordt dat geregeld door de vakbonden samen met de werkgevers. En het is een officiële feestdag, door de overheid erkend, officiële feestdag. Maar of je echt vrij bent op die dag, dat hangt dus van de CAO-afspraken af.
3: Ja, want het grappige is, Herman, jij en ik zijn gewoon lekker aan het werk nu. Maar officieel volgens onze CAO, de omroep-CAO, hebben wij een vrije dag. Dus dat betekent eigenlijk dat we dan een andere dag weer vrij mogen, toch?
5: Ja, dat is in dat geval van jullie goed. In die zin zo geregeld, ook flexibel geregeld, hoor ik. Is dat je dus een andere vrije dag daarvoor in de plaats krijgt. Maar dat is niet in alle CAO's zo, hè? Dus dat is een keuze die je maakt als werkgever samen met de onderhandelingspartner.
3: Nu is het in Nederland dus 1 keer in de 5 jaar. In veel andere landen hebben gewoon bijvoorbeeld 9 mei. Hè? Ik weet bijvoorbeeld in Rusland is dat echt een hele grote feestdag. Dan heb je ook veel meer dat gevoel waar Marten Kruijf het ook over heeft. Hè? Dat herdenken en dat vieren. Als wij dat nou in Nederland ook zouden willen, kan dat eigenlijk?
5: Het wordt natuurlijk wel gevierd, hè, want allerlei bevrijdingsfestivals, et cetera. Maar als vrije feestdag of een standaard feestdag waar iedereen vrij is, als we dat zouden willen, dan zou je dat eigenlijk maar op 2 manieren kunnen inregelen. 1, of de politiek gaat daarmee aan de slag omdat het een belangrijk agendapunt wordt om het echt als officiële wettelijke vrije dag vast te gaan leggen. Dus ga je de wet wijzigen. Nou, dat is gewoon een systeemwijziging. Of er komt een nieuw gesprek aan de onderhandelingstafel tussen de werkgevers en de vakbonden. Om te gaan praten, om dat toch jaarlijks zeg maar, vast te leggen in de betreffende CAO's. Dus dat zijn eigenlijk de 2 smaken die er zijn.
3: En dan denk ik zelf dat je dan het beste dat wettelijk kan regelen. Nou, er waait best wel een nationalistische wind door het land op dit moment. Denk je dat... je bent geen politiek verslaggever natuurlijk. Maar, nee. Maar zou dat een optie kunnen zijn dat we dat kunnen initiëren in de Tweede Kamer?
5: Ja, het zou wel een optie kunnen zijn. Maar de vrijheid die de Nederlandse werkgever nu heeft, is natuurlijk een hele belangrijke. Heel veel wordt in de CAO qua arbeidsvoorwaarden geregeld in Nederland. Niet alleen over dit soort of dit onderwerp. Ja, dat zou denk ik heel ingewikkeld zijn. Omdat natuurlijk productieprocessen stil moeten worden gelegd als dit nogal als extra vrije dag verplicht zou worden gesteld, dan zullen heel veel werkgevers, heel veel bedrijven daar natuurlijk ook gewoon last van ondervinden, maar ook gewoon de economie. Dus nou goed, ik ben geen econoom inderdaad, maar ik kan me voorstellen dat dat heel veel gedoe oplevert. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van, nou ja, in bepaalde sectoren is het wel goed in te regelen. Nou, lees bijvoorbeeld in het onderwijs. Ik werk zelf ook in het middelbaar onderwijs. Daar is het in de CAO wel ingeregeld. Ook op universiteiten, geloof ik, andere onderwijsinstellingen. Is het wel geregeld dat je elk
3: jaar... Nou is er hier iemand achter ons heel hard aan het werk. Ja. Die loopt hier met een karretje vol met... een leeg karretje wat heel veel lawaai maakt. Waardoor wij misschien niet meer goed te verstaan zijn. Ja. Maar goed, even terugkomend naar die feestdag, die 5 mei. Nou, ja. Die hebben we net gehad vorig jaar. De eerste echt officiële is pas weer... Nou, de komende drie keer dat we het officieel mogen vieren. In 2030, 2035. Is het ook gewoon allemaal... op een zondag of op een zaterdag in het weekend. Dus dan hebben we er ook eigenlijk niks aan. En als we dus niet iets gaan ondernemen om het elk jaar te doen, zoals meneer De Kruijf wil, dan kun je eigenlijk stellen dat we pas op 5 mei 2045... en dat is wel een hele mooie symbolische dag, een echte officiële vrije 5 mei voor iedereen hebben.
0: Ja, dat is dat duurt nog even, meneer De Kruijf.
4: Ja, maar het gaat niet enkel maar om geld. Het is een heel mooi argument, maar het gaat niet alleen om geld. En we hebben zo weinig dingen die wij samen hebben in Nederland. En een van die dingen is samen herdenken en samen vieren. En in een maatschappij waar wij denken dat polarisatie een van de grootste gevaren is voor ons land zelf, hoe mooi is het dan dat je samen iets doet en dan niet alleen herdenkt en het ook viert, maar ook nagaat van, ja, maar wat betekent dat nou voor mij, wat er is gebeurd? Hoe kan ik morgen met hele kleine dingen zorgen dat ik bijdraag aan die vrijheid? Want vrijheid is niet iets groots en voor politici. Ik zei ook gisteren, de Holocaust die begon niet met het bouwen van Auschwitz, maar met een klein bordje in het park voor Joden verboden. En we deden niets. En dat daarbij stilstaan, ja, meer dan we nu doen, dat is denk ik hartstikke cruciaal voor de democratie waarin we leven.
0: Maar als ik het dan weer even allemaal heel erg plat sla, het is ook wel onhandig dat het vlak na Koningsdag zit natuurlijk. Het is ook al een vrije dag. Dat heb je 2 vrije dagen vlak na elkaar.
1: Het verdemmen, Herman.
0: Ja, dat wil je toch
1: dat
0: niet.
1: Dat wil je toch niet.
4: Zeker niet
1: veel
4: hebben.
1: Vrij.
4: Nee. En het kost ook wat minder geld, denk ik. Want jij moet nu werken, maar je krijgt er een andere vrijdag voor terug. En volgens mij is het in veel CO's zo geregeld. Waar het eigenlijk om gaat is, het gaat niet altijd om geld. Als je een periode in het jaar hebt waar even stilstaat met wie wij met z'n allen zijn en waar we heen gaan. Joh, dat is toch wel cruciaal.
2: Spraakmakers.
0: Dan werk ik maar gewoon door. En dan ga ik dit gesprek met jou doen, Jip. Ja. Dat is wel een gesprek over vrijheid. We hadden het al kort, Jip van der Toorn, cartoonist, met jou over de Willem Arondeus-lezing die je gaat geven. En jij gaat ons nu vertellen, want je moest het zelf toen ook even opzoeken, wie hij was.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld om mensen een held te noemen. Zeker zo rond 4 en 5 mei. Dat zijn altijd woorden die je nooit echt gebruikt, behalve op deze dagen. En dat maakt ook meteen van iemand een soort verhaal of een soort mythisch figuur ergens ver weg, wat vrij weinig met ons te maken heeft. Maar Willem Arondeus was wel echt een held. Hij was 46 toen de oorlog begon. En hij was homo. Hij kwam ook heel veel op voor homorechten. En hij ging al redelijk snel, nadat de oorlog was begonnen, in een verzetsgroep waar die een hele grote rol speelde, de Raad van Verzet. En hij was kunstenaar en ook illustrator. Hij deed eigenlijk hele vette dingen. Dus het is ook, ik denk, oh ja, als hij in deze tijd had geleefd, dan waren we gewoon collega's geworden.
0: Ja. En, had je in hetzelfde kringetje verkeerd?
1: Ja, dat wel echt. En hij was heel activistisch. En hij stuurde ook brandarisbrieven rond naar andere kunstenaars om je niet in te schrijven bij de cultuurkamer en om zoveel mogelijk verzet te plegen.
0: De nazi's wilden dat, hè? Dat de kunstenaars zich verenigden en ook, binnen de lijntjes gingen kleuren.
1: Ja, en hij riep eigenlijk alle kunstenaars op om dat vooral niet te doen. En hij heeft ook een hele, ja, best wel grappige brief. Dat klinkt misschien ook een beetje misplaatst in deze context, maar geschreven naar alle kunstenaars met manieren waarop ze verzet konden plegen. Dus bij toneelspelers zei hij, speel alsjeblieft zo slecht als je kan. Speel de zalen leeg. Zorg dat er niemand meer komt. Op een gegeven moment gingen ze al vrij snel, nadat de oorlog was begonnen, met Raad van Verzet, waar ook Gerrit van der Veen in zat. En Frida Belinfante.
0: Ja. De verzetsgroep in Amsterdam, hè?
1: Ja, gingen ze valse persoonsbewijzen maken. Alleen er kwamen al vrij snel de nazi's achter, omdat ze het bevolkingsregister gingen checken of dit wel klopte allemaal. En toen zagen ze eigenlijk geen andere optie dan het bevolkingsregister op te blazen. Dus dat hebben ze met een groep gedaan. En het is ook best wel, als je daarover leest, denk je, wow. Ze hebben bijvoorbeeld ook de bewakers hebben ze niet vermoord, maar die hebben ze gewoon verdoofd en ergens op de plantage Middelaan om een hoekje gelegd. En toen hebben ze allemaal explosieven neergelegd en hebben ze het bevolkingsregister opgeblazen. Maar al vrij snel daarna werden ze verraden. En heel veel mensen hebben net op tijd kunnen ontkomen, maar Arendé is niet. Dus die is 3 maanden later vermoord.
0: Ja.
1: Ja, en het schrijnende is ook wel dat, want ze hadden het opgeblazen en dat was echt super vet en heroïs. En iedereen dacht, oh wat cool. Ja, nou ja, wat fantastisch, dit is een oplossing. Alleen het nare is dat de brandweer heel goed zijn werk heeft gedaan. Dus maar 15% was verloren en heel veel dingen waren gewoon vanaf de zijkantjes een beetje verbrand. Of waterschade, zulke soort dingen. En na een half jaar werk van de ambtenaren die daar werkten, was het eigenlijk allemaal opgelost. Dus dat is ook wel schrijnend.
0: Want je zegt hij is activist. Was hij al voor de oorlog eigenlijk?
1: Ja.
0: Is dat wat jou in hem aanspreekt? Andersom, hem in jou aanspreekt. Jou in hem aanspreekt, ja.
1: Ja. Waar ik wel heel erg mee bezig was afgelopen tijd, toen ik die lezing aan het schrijven was, dacht, hoe verhoud ik me tot vrijheid? Hoe verhouden we ons tot ons uitspreken? Hoe verhouden we ons tot het nu? Dat ik heel erg bezig was met terminologie. En dat ik eigenlijk besefte dat ik dacht, oh ja, we noemen hem nu een verzetsheld. Alleen als hij in deze tijd had geleefd, dan hadden we hem een activist genoemd. En waarschijnlijk woke, omdat hij heel erg voor homorechten opkwam. En dan was hij antifa geweest. En we hebben minder dan een jaar geleden dit woord heel veel voorbij zien komen. Want er is een motie in de Tweede Kamer aangenomen die het als terroristische organisatie bestempelt. Dus in deze tijd was Arendé een terrorist geweest.
0: Ja, een onruststoker.
1: Ja, een woke terrorist. En nu noemen we hem een vrijheidsheld.
0: Ja. Jij bent als cartoonist gewend om het via beeld te doen. Nu moet je dus de woorden erbij zoeken.
1: Ja.
0: Om een commentaar te geven op de actualiteit. Hoe anders is dat?
1: Nou, het is...
0: Want misschien teken je wat je net zei makkelijker dan dat je er in woorden in uitdrukt.
1: Kijk, het ding met tekeningen is dat er... Kijk, om een goede cartoon te maken kan je eigenlijk niet zoveel nuance erin leggen. Want je kan niet zeggen het zit zo, maar eigenlijk ook een beetje zo. Want dan heb je een tekening waarvan niemand snapt wat er in godsnaam staat. En als er iets is wat heel veel nuance nodig heeft... en heel lang nadenken en heel veel woorden... dan is het wel een lezing over vrijheid. Dus ik weet wel dat toen ze me net vroegen om deze lezing te maken... ik had met dat comité van de provincie Noord-Holland afgesproken... was wel mijn eerste vraag of er een beamer was. Ik dacht, dat het echt allemaal misgaat, kan ik mijn tekeningen laten zien?
0: Afijn, kijkt u hier maar.
1: Ja, en toen dacht ik, dat was er niet, want het was in een kerk. En toen dacht ik, is er dan, komen al die 500 mensen dan om naar die of is er nog een soort randprogrammering? Of gang en dans?
0: Vroeg je ook niet, waarom komen jullie bij mij uit? Ik ben een tekenaar.
1: Ze zeiden dat het heel tof leek om een... Ja, ik weet het, dat moet je toch echt aan hun vragen. Ja. Maar ik ben uiteindelijk heel blij dat ze het wel hebben gevraagd. En ik denk ook wel... waar ik me ook wel toe verhield toen ik die lezing aan het maken was... dat ik dacht, want kijk, de vorige mensen die dit hebben... Vorig jaar was het Hanneke Groenteman die dit gaf. Ik heb niet ik heb nooit ondergedoken gezeten. Of ik ben oké, of zo. Of mijn vrijheden worden ook niet specifiek heel erg ingeperkt. Dus
0: je moest er ineens over gaan nadenken.
1: Ik ben er sowieso veel over aan het nadenken. Maar het gaat meer over, mag ik me dit wel toe-eigenen om hierover uit te spreken? En ik denk eigenlijk dat, daar gaat het ook in de lezing heel erg over, van wanneer is iets eigenlijk jouw probleem? En wanneer is het probleem van iemand anders? En is... mag ik het hebben over gemarginaliseerde groepen wiens vrijheden worden afgenomen? Of ben ik dan een probleem aan het toe-eigenen wat niet mijn probleem is?
0: Ja.
1: Aan de andere kant, als alleen maar alle slachtoffers van problemen zich uit mogen spreken, dan lossen we het ook nooit op met z'n allen. Dus ik denk toch dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben om je uit te spreken over vrijheden en onvrijheden.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat daar... het is wel een wankel begrip, want ik merk ook wel soms dat ik het best wel... Ik vind het persoonlijk ook soms best wel irritant dat er heel veel witte hetero cis mannen op barricades gaan staan wat niet hun barricade is of zo. En aan de andere kant denk ik, waarom vind ik dat eigenlijk irritant? Of waarom blijven we elkaar zuur daarop aan kijken? Want je kan het ook allemaal niet
0: doen.
1: Er
0: gebeurt heel veel in dat hoofd dan, voordat er ook maar een letter op papier is. Hoe kom je dan uiteindelijk toch tot de woorden en de taal die je... Want je gaat iets vertellen.
1: Ja. Nou, eigenlijk dit dus. Ja. Dus het gaat en heel erg over Arendejes, maar ook over het feit, ik denk, hoe geef je een vrijheidslezing in deze tijd?
0: Hoe doet Marta Cruijff dat? Want dit is natuurlijk, jij hakt voor het eerst met dit beltje, denk ik. Maar,
4: Nee, maar in het theater doen we precies hetzelfde. We proberen eigenlijk te schetsen wat oorlog is en wat oorlog kan betekenen. En uiteindelijk wat je er zelf tegen kunt doen. Want daar gaat het om. En dat maakt niet uit welke ras of overtuiging of gender je hebt. Je hebt allemaal daar een verantwoordelijkheid in. En Remco Kampert zegt dat heel mooi in het gedicht Het Verzet. Zoek het maar eens op. Die zegt het heel mooi. Die treft dat helemaal daar. Het gaat om onszelf.
1: Ja.
0: Maar voel je altijd wel dat je die zaal kan toespreken met jouw eigen bagage? Terwijl daar zitten in die zaal misschien wel mensen die hebben geleden of die familie kwijt zijn geraakt? Of...
4: Ja, dat kan wel, maar dat is best wel moeilijk. En wij beginnen ook met humor. Wij beginnen met de geschiedenis van oorlog, wat natuurlijk helemaal niet leuk is, maar heel veel humor brengen we erin. Dat je die zaal een beetje los krijgt en ook open krijgt. En dan worden we eigenlijk steeds serieus naar het einde toe. Laat ook zien een filmpje van een Mercedes die op een bermbom rijdt waar iemand sneuvelt. Dat is heel indringend, maar dat is ook wat met vrijheid te maken heeft. Dan moet je ook mensen meegeven. En dan eigenlijk ben je mee te geven aan het einde, als je nou morgenochtend wakker wordt, wat kun je dan zelf doen in je omgeving om te zorgen dat we die vrijheid zo koesteren?
0: Ja. Is dat ook waar jij mee bezig bent in je lezing? Dat je het probeert concreet te maken? Want vrijheid is natuurlijk, anders blijft het een lege huls als je het alleen maar vrijheid noemt.
1: Ja, nee, zeker. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om het eigenlijk terug te... Want soms, kijk, vrijheid is zo'n ontzettend groot en abstract ding, terwijl als je het kleiner maakt en je gaat kijken naar oké, hoe spreek je uit of wat is vrijheid eigenlijk überhaupt. Ik merk ook, ik heb een vriendin die komt uit Iran. De stad waar zij vandaan komt, Teheran, is gewoon helemaal plat gebombardeerd. En mensen durven niet meer de straat op te gaan omdat er 45.000 mensen vermoord zijn. En zij gaat hier naar elke demonstratie die er is. En zegt ook van ik durf niet meer terug naar Teheran. Want als ik dan terugkom, dan word ik ook opgepakt. En ik kan eigenlijk nooit meer terug naar mijn stad. En ik denk, jeetje, wat hebben wij een luxe dat we ons uit kunnen spreken. En dat we kunnen demonstreren en dat we er kunnen staan. En wat nemen we het ontzettend voor lief.
0: Ja, verwend?
1: Ja, we leven wel echt in het wassenaar van de wereld. Ja, wat dat betreft. En ik denk dat we dat wel echt... Moeten koesteren en moeten denken, jeetje, wat een luxe dat we dit kunnen doen. En wat gaan we er ontzettend laks mee om.
0: Ja, Marta Cruijff is natuurlijk ook in gebieden gewerkt en geweest waar er gevochten werd voor vrijheid. Letterlijk. Zijn we inderdaad verwend hier?
4: Nou, we zijn niet verwend, maar we leven in luxe. Dat is wat anders. En eigenlijk is het wel heel mooi dat we niet beseffen wat de prijs van vrijheid is. Van hebben we ook niet hoeven te betalen. Maar je moet wel weten dat het wel een werkwoordje is. Je moet wel wat aan doen. En het begint niet altijd, wat ik al zei, met grote entiteiten en de politiek. Het begint eigenlijk bij onszelf. Als een scheidsrechter wordt uitgescholden op het voetbalveld, zeg je er wat van of niet? Of laat je het allemaal gaan? Want met dat soort kleine dingen begint het vaak.
0: Ja, er zit ook fatsoen. Dan klinkt dat heel erg...
4: Nou, fatsoen is eigenlijk niks meer dan je normen en waarden waar je in gelooft omzetten in daden. En dat is hartstikke moeilijk, dat lukt niet altijd. Maar alleen al het feit dat je beseft dat je iets niet goed doet, dat is al heel veel waard.
0: Ja. Kan je al vertellen wat het centrale thema is in jouw... in je lezing? Of verklap je dan te veel?
1: Nee hoor, nee, ja, eigenlijk... Hoe spreek je je uit? Dus we kunnen misschien samen op pad, Mark.
4: Ja, leuk.
1: Als duo. Hoe spreek je uit en wanneer spreek je uit? En kijk, we denken dat we nu allemaal gebakken zitten, maar er zijn zoveel gemarginaliseerde groepen die op dit moment waarvan hun vrijheden op dit moment zo erg worden ingeperkt. En dat is nu aan de hand. Dat betekent ook dat je je nu moet uitspreken en dat je daar bewust van moet zijn. En ik heb wel het gevoel, ook zeker. Gezien hoe bijvoorbeeld de technologie zich ontwikkeld heeft, dat, kijk, als we iets niet willen zien, dan is het met één vingerbeweging swipen we het weg op onze telefoon. Beelden van oorlog of genuanceerde, te lange filmpjes van mensen. En ik heb wel het gevoel dat Ja, dat veel dingen die we niet willen zien, dat we die wel heel makkelijk wegswipen en doen alsof het niet bestaat. Terwijl, ja, ik denk dat we op best wel een cruciaal punt in de geschiedenis eigenlijk staan, waarin er heel veel vrijheden worden ingeperkt die we heel lang voor lief hebben genomen. En dat we niet moeten indutten.
0: Wat is dan wat jou betreft vooral een vrijheid waar nu aan gemorreld wordt?
1: Nou, ik denk dat we qua gemarginaliseerde groepen, dat we heel erg raar met transpersonen omgaan. Ook in de politiek, ook hoe dat in de politiek als een soort stokpaardje gebruikt wordt om een beetje sfeer op te hetsen. Ik denk dat we met gemarginaliseerde groepen, als je kijkt naar hoe rechtspopulistische partijen toch elke keer meer stemmen krijgen, denk ik dat dat toch best wel problematisch is. Ook hoe we, nou ja, zoals je nu ook ziet in Loosdrecht en zo, hoe we omgaan met vluchtelingen, gevluchte mensen, hoe we omgaan met mensen wegzetten, dat het alleen maar een soort verkrachters zijn die al die blonde pubermeisjes alleen maar willen verkrachten. Dat is natuurlijk ook onzin. Ik denk dat er best wel veel heftige populistische dingen aan de hand zijn die mensen tegen elkaar opzetten. En dat je daar tegen uitspreken, dat wel belangrijk is.
0: En dat zie je ook in directe lijn eigenlijk met Arondéus, de man die zijn naam heeft gegeven aan de lezing.
1: Ja, zeker. En ook als je kijkt, hij in die tijd kwam hij op voor homorechten. Nou,
0: dat was al heel wat natuurlijk.
1: Dat was al verschrikkelijk veel, zeker in die tijd. Maar het is nog steeds niet zo alsof homo-acceptatie in Nederland nou zo thriving is. Dus ik vind het ook wel schrijnend dat ik denk, jeetje, als hij al zo lang geleden met die dingen bezig was, waarom hebben we het nu dan nog steeds niet opgelost, dat we gewoon een beetje lekker en fijn met elkaar omgaan.
0: Ja.
1: En iedereen in hun waarde laten.
0: Ja. We hebben het over uitspreken. Je moet je uitspreken in een vrije democratie, hè, om elkaar scherp te houden. Dat gebeurde in zekere zin dan gisteren ook op de Dam natuurlijk, met zo'n bekladding van een monument.
1: Ja. Maar het blijft heel stil.
4: Nou ja,
0: het is misschien niet het moment om het te doen, maar misschien is dat dan juist het moment.
4: Nee, maar ik denk dat de pijn die erin zit, is dat juist die herdenking op de Dam, die is eigenlijk voor iedereen. Die is voor alle slachtoffers uit Nederland, Shinti, Roma, homoseksuelen, Joden. Dat is juist een van de weinigen die ons verbindt. Dus als je dat dan wil doen, als je aandacht wil trekken, is dat juist eigenlijk het verkeerde moment om het te doen. Maar ik begrijp dat je het doet, want daar heb je de publiciteit en de aandacht. Maar dat praat het nog niet ethisch en moralistisch goed. Dus eigenlijk zet jezelf ook in een hoek waarvan je eigenlijk de verkeerde boodschap uitzendt. Want je vraagt respect, dan moet je ook respect geven.
1: Ja, maar ik snap het stiekem wel. Of ik bedoel, jij, het helpt ook niet om te demonstreren of je uit te spreken op een plek waar niemand je ziet en je dingen niet doet. En ik denk ook dat het de koppeling van de geschiedenis naar nu, ik heb het gevoel dat dat redelijk weinig gemaakt wordt. Ook zeker door het 4 en 5 mei comité. Die bijvoorbeeld Sef. Toch, Sef,
0: ja,
1: die
0: de
1: zou
0: rapper die pro-Palestijnse of anti-Israëlische teksten zou hebben gebezigd, die ambassadeur zou zijn geworden van het festival.
1: Die ze dan toch hebben afgezet en verplaatst voor de Josti-band, omdat die zich minder uitspreken tegen internationale dingen die aan de hand zijn.
0: Ja,
1: ik zou het zelf niet doen, maar ik vind het stiekem wel een goede actie.
0: Ja.
1: Ja. En het is ook, kijk, de mensen die bijvoorbeeld qua herdenken, we hebben ook pas 21 jaar nadat de oorlog eindigde de Joden herdacht, hè, tijdens de herdenking. Het is niet zo dat, kijk, eerst herdachten we gewoon de gesneuvelde soldaten en de Nederlanders die waren omgekomen, maar niet de expliciete Joden. Ik denk dat het heel goed is om je, ja, te blijven afvragen hoe we met herdenken omgaan en hoe we dat doen met z'n allen.
0: Ja, maar dat het een gevoelig thema is, dat staat buiten kijf.
1: Ja. Ja. Zeker weten.
0: En dan ga je wel je vingers aan branden natuurlijk bij zo'n lezing.
1: Ja, dat is toch spannend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zometeen praten we verder over vrijheid met jou en met spraakmaker Marten Kruijf, die speciaal voor ons nog een aantal mooie woorden heeft meegenomen. En gedichten?
4: Ja, nou, het is geen gedicht hoor. Dat is overdreven.
0: Oké, nou ja, goed. Mooie woorden in ieder geval. Gaan we zo horen. Jawel, bij de dag als vandaag. Heel graag tot zo voor het laatste half uur van Spraakmakers.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Het is code rood bij Dirk.
0: Wat zeg je?
8: Het is

0: Ho, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
2: AI.
3: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: NPO Radio 1. 11 uur.
15: Herman van der Zandt.
16: Hoe geef je woorden aan het vieren van vrijheid? Marten Kruijf heeft mooie woorden op zak en deelt ze straks met ons. Nu het NOS Journaal, hier is Dorien Bouwman.
17: Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei, als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Het bevrijdingsvuur is in een aantal regio's inmiddels aangekomen. Vanuit Wageningen, waar het bevrijdingsvuur rond middernacht is ontstoken, wordt het vuur hardlopend in estafettevorm naar tientallen gemeenten in Nederland gebracht. In Zeewolde werden de hardlopers muzikaal onthaald.
18: Ja, je krijgt ontzettend veel endorfine van hardlopen. Dus dat is echt heerlijk om te doen. Een beetje mieze regen, maar het was een heerlijke temperatuur. Dus het was prima om te lopen.
17: De lopers richting het Malieveld in Den Haag zijn nog onderweg.
19: Het is goed te doen, hoor, moet ik zeggen. We lopen met z'n drietjes. Wij zijn nu met de derde shift bezig. En team B pakt ons zo meteen bij Alphen weer over.
20: En ergens is er ook vuur, toch?
21: Ja, maar niet bij ons, want dat waait hartstikke uit.
20: Ja, dat waait uit.
21: Dat gaat niet goed.
19: Maar die steken we vlak voor het eind stiekem weer aan.
17: Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek in China zijn zeker 26 mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Het gebeurde in een stad waar duizenden vuurwerkfabrieken staan. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er grondig onderzoek moet komen naar de ontploffing. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen. Het schip, onder Amerikaanse vlag, zat al sinds februari vast in de Persische Golf. Bij de Canarische eilanden is op een schip 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne gevonden. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. In Nederlandse interneringskampen, waar mensen vastzaten die verdacht werden van collaboratie in de Tweede Wereldoorlog, vond op grotere schaal geweld plaats dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een archief met verhoren uit die tijd dat nog niet eerder onderzocht was, schrijft de Volkskrant. Volgens deze onderzoeker van het NIOD gebeurden er vreselijke dingen in die kampen.
2: de details in deze archieven die zijn erg schokkend en erg onprettig. Het gaat echt om erg sadistisch geweld. Geweld dat bedoeld is om te vernederen en te ontmenselijken. En dat vond in een aantal kampen echt op een hele structurele manier plaats. Gewoon elke dag weer. En dat was echt een met de bedoeling om mensonterend te zijn. En door al die details en doordat je ziet dat het in zoveel verschillende kampen gebeurde, ontstaat toch echt een beeld dat dit best wel behoorlijk structureel heeft plaatsgevonden.
17: Het geweld kon deels gebeuren doordat er vlak na de oorlog nauwelijks toezicht was op de Nederlandse interneringskampen. Cardiologen kijken of het mogelijk is om sommige zorg niet langer uit te voeren. Het gaat dan om ingrepen en handelingen die niet altijd nodig zijn, zoals standaard een hartecho bij iedere controle. Hiermee moeten kosten worden bespaard, zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
7: Wat mensen soms vergeten is dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer 1 is in Europa. En met die aankomende vergrijzing moeten we juist die zorg, die moeten we toegankelijk houden. En wij denken dus dat door bepaalde minder zinvolle of niet zinvolle onderdelen van deze routinematige zorg, door die te minderen, we juist de ruimte houden om die essentiële cardiologische zorg nu en in de toekomst te kunnen borgen.
17: Ook de standaard belastingtesten en de jaarlijkse controle zijn vaak overbodig, zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen ook zonnige perioden. Daar is het droog en iets warmer.
12: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
15: Herman van der Zand.
16: 11:06 is het. We spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. De vraag is, er zijn 6 van wat voor soort dieren gevonden bij een toilet op Schiphol? Yeah! Nou, is niet moeilijk, toch? Hopelijk heeft de kandidaat er niet straks 1 in de keel. En speelt ze de quiz soepeltjes. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Bel ons nu op 0800-1101. En voor u het weet zit u hier in de studio. Laatste half uur spraakmakers op deze bevrijdingsdag. Aan tafel cartoonist Jip van der Toorn. En spraakmaker Mark de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Tegenwoordig vaak te zien en te horen als duider van conflicten. Maar ook in het theater samen met historicus Tijmen Dokter. Met de show Veldheren Historisch over oorlog en vrede. Daarin duiken jullie in meer dan 1000 jaar oorlogsgeschiedenis. Wat zegt dat? Dat de mens nog steeds geïnteresseerd is in oorlogen van 1000 jaar geleden?
27: Maar dat zegt 2 dingen. Dat de vorm van oorlog verandert steeds, van knuppels tot drones. Maar de grondslagen van oorlog, dat verandert niet zo. Het gaat altijd tussen mensen. Het gaat altijd over landje pikken. Het gaat altijd over rare dingen.
16: Maar vooral, dus de nieuwigheid zit hem vooral in wat ze gebruikten en hoe ze het deden?
27: Ja, maar de kern van oorlog blijft toch. Dit is van mij, daar blijf je af. Daar plant ik mijn vlag. En dat is heel raar, maar dat blijft zo.
16: Wat zijn vragen? Nemen jullie vragen aan uit de
27: zaal? Nou, we krijgen bijvoorbeeld we hebben een soort quiz. Daarmee beginnen we om te kijken wat de kennis is. Maar daarmee laten we eigenlijk zien dat je geschiedenis kunt manipuleren. Want er is niemand die daar alle goede antwoorden op heeft. En we eindigen vaak met wat kun je zelf doen? Wat laatste man die was 80 jaar en die had ziekte van Parkinson. Die stond op en zegt, ik denk niet meer dat ik iets kan doen. Maar ik schrijf wel gedichten. Ja, dat is dus het hele mooie. Ook om gedichten te schrijven kun je wat doen om te zeggen, dit is voor mij het belang van vrijheid. Je kunt eigenlijk allemaal wat doen. En dat is fantastisch om dat mee te maken. Dus daar op de plank denken, wauw, dat is wel heel mooi.
16: Maar het gaat natuurlijk vooral over oorlog. Daar zit misschien wel de grootste fascinatie van iedereen. Ja. Terwijl je wil natuurlijk, je wilt naar vrijheid en vrede.
27: Ja, dus wij schetsen een scenario wat oorlog is, wat het zou kunnen zijn. En dat is best wel huiveringwekkend. En we laten zien wat oorlog betekent voor mensen. Dus we hebben een filmpje van het Nationaal Militair Museum waarin een Mercedes op een bermbom rijdt en een Jean-Major overlijdt, Mark Leijzen. En wat het betekent voor de jongens en meiden daaromheen. Dus we laten ook de prijs van oorlog zien. En dan sluiten we eigenlijk af met zeggen, ja jongens, dit is iets voor ons allemaal. Dit is niet iets voor de politiek of de leiders van ons land. Vrijheid zit in hele kleine dingen en dat moeten we allemaal zelf doen. Dus ga niet naar anderen kijken, maar kijk in de spiegel en probeer elke dag weer het goede te doen.
16: U praat uit ervaring. Wat heeft als voormalig militair en oud-commandant van de ISAF-missie in Afghanistan ook oorlog van veel dichterbij meegemaakt dan de meeste Nederlanders. Ja. U noemt de naam van de sergeant-majoor al. Aan hem denkt u waarschijnlijk deze dagen? Aan wie of wat nog meer?
27: Nou, je ontkomt er niet aan dat je altijd denkt aan de slachtoffers die jij kent. Hè? 282 mensen onder mijn leiding toen gesneuveld, 282 brieven naar huis gestuurd.
16: Maar allerlei nationaliteiten ook?
27: Ja, ook. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb 2 jaar met Peter van Hum in het theater gestaan. Wij maken de podcast samen. Zijn zoon Dennis is overleden. Dat soort dingen, dat komt wel heel dichtbij. En dat is ook niet erg hoor. Dat is geen last dat je hebt. Dat hoort gewoon bij. Dat is gewoon deel van je leven. Maar dat neem je wel mee. Dat kun je niet even wegzetten.
16: Maar niet precies, want het is je werk, maar het moet ook ongelooflijk verdrietig zijn geweest. Want u zegt, ik schreef 282 brieven met de hand naar de nabestaanden.
27: Ja, maar dat hoort er wel bij als je functie als commandant. Jij bent daarvoor verantwoordelijk en dat kun je niet delegeren. En dat werp je heel erg terug op zingeving. Waarom zitten we hier? En vaak koppel je dat aan winnen of verliezen. Nou, we hebben daar niet gewonnen. Maar zingeving is ook durven doen waar je voor staat. Waarom vecht een soldaat in Oekraïne 4 jaar lang in een loopgraaf? Omdat hij gaat winnen, dat denk ik niet. Maar omdat hij denkt, als ik het niet doe, wie doet het dan wel? Dus je komt heel erg op zingeving terug. Nou, dat kennen we allemaal, musical. Hè? Als wij niets doen, wie dan? Maar daar gaat het wel om. En ik denk dat iedereen zingeving heeft. Als je opstaat 's ochtends, heb je iets wat jou drijft. En daar praten we niet zo over in Nederland, maar dat is wel zo. En dat geeft eigenlijk ook de kracht van mensen weer.
16: We hadden het net met Jip al over de Willem Arondéus lezing en hoe je de woorden vindt om iets te beschrijven. Die brieven, nog even terug naar die brieven die u dan schreef. Hoe vind je de taal om iemand te vertellen dat zijn zoon, dochter, geliefde, vader
27: niet
16: overleden is?
27: Natuurlijk niet. Je probeert er iets persoonlijks in te doen, maar niet. Ik zal nooit vergeten dat een Britse overste stierf, luitenant-kolonel, een hoge rang. En na 4 weken kreeg ik een brief terug van zijn vrouw, waarin zij zich excuseerde dat het 4 weken had geduurd voordat ze mij een brief terugschreef. Ja, het zijn momenten, dat vergeet je nooit meer. Denk je, dat is helemaal niet gehoeven. Maar dat laat wel zien hoe mensen daarin staan. En hoe ze het waarderen dat je dat toch even laat zien.
16: U heeft 2 gedichten, mocht ik niet zeggen, geloof ik. Teksten meegenomen.
27: Nee,
16: die een rol spelen in het theatercollege. Ja, welke zijn dat?
27: Nou, het is eigenlijk 1 tekst. 2 tekst, eigenlijk het gedicht van Remco Kampert. Het verzet wat Tijmen dan mag voordragen. Mm-hmm. En dan moet je zelf even lezen. Dat is zo'n krachtig gedicht, dat is eigenlijk tijdloos. En het tweede is iets wat ik heb gekregen van een goede vriend van mij. Die mij heeft verdiend in Afghanistan. En die is ziek en die had wat meer tijd om over zijn leven en vrijheid na te denken. En dat heeft hij op papier gezet. En daarmee sluiten we af in het theater.
16: Kampert schrijft onder andere, verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.
27: Ja.
16: Wat betekent dat eigenlijk?
27: Dat je allemaal wat kunt doen om te verzetten tegen het kwaad om ons heen. Als je het bordje ziet waar we het over hadden vorige uur, voor Joden verboden, kun je dat bordje ook niet accepteren. Kun je zeggen, nee, maar dit is een grens, dat doen wij niet. Wij gaan mensen niet uitsluiten op grond van ras of gender of andere dingen. Gaan we niet doen. Niet in Nederland.
16: Nou, want ik moet ook denken aan jouw cartoons. Dat is natuurlijk, bedoel, het is natuurlijk niet te vergelijken met verzetsdaders of verzetstrijders. Maar dat is toch ook wel een beetje tegen de macht aanschoppen, Jip.
0: Je
16: uitspreken,
0: wel...
16: je bemoeien, want je krijgt ook tegengas ongetwijfeld.
0: Ja, dat sowieso. Nou, ik heb wel dat ik soms, als ik me even niet goed voelde, ik denk, jeetje, maar wat voeg ik eigenlijk toe aan de wereld of zo? Of wat maakt het nou uit wat ik doe? Maar ik merk wel dat ik het steeds eigenlijk fijner vind. Ik denk, oh ja, ik ben gewoon in mijn vierkante centimeter iets heel specifieks aan het doen. Namelijk een tekening maken over dingen waar ik het niet mee eens ben. Of die ik heel erg vind of die me aan het hart gaan. Maar doordat ik dat doe en die tekening maak, help ik ook weer andere mensen die dan die tekening misschien delen. Of zich dan daardoor weer beter kunnen uitspreken. Dus ik merk dat ik me daar soms een beetje in al die grimmigheid die er in de wereld aan de hand is. Dat ik denk, oh ja, ik ben iets heel specifiek aan het doen, maar misschien helpt het toch een beetje.
16: Ja, ja. Dat je ook je zingeving voor jezelf aan het zoeken bent.
0: Ja, we zoeken toch allemaal. Nou ja, zeker met dat nieuws wat er nu aan de hand is. Dat je denkt, ja, wat ben ik nou aan het doen? Of zo, of wat doen we nou eigenlijk? Dan probeer ik me daar toch een beetje aan vast te houden.
16: Is dit een beetje wat Kampert zegt? Of maken we het nu heel triviaal?
27: Nee, hij is eigenlijk twee dingen. Zegt hij, het kwaad begint vaak heel erg klein. Dus pas op dat je het tijdig stopt. En je kunt allemaal wat eraan doen. En dat zegt hij op een onnavolgbare wijze.
16: U was lovend over de toespraak van de Britse koning Charles vorige week bij zijn bezoek aan president Trump. Kunnen we dat ook in dit vakje stoppen?
27: Ja, zeker. Hoe je taal kunt gebruiken om met humor een hele duidelijke boodschap te brengen. Hij begon namelijk met, we zitten weer in hele rare tijden. We hebben elkaar altijd gesteund. Europa, UK, Verenigde Staten. En nu hebben we een land wat wordt aangevallen en weer een nood is, Oekraïne, en dat moeten we helpen. En het feit dat hij dat zei aan het begin, en je ziet de twijfel van J.D. Vance op de achtergrond, moet ik gaan staan of niet, en uiteindelijk toch deed, dat is wel de kracht van woorden. Kracht van woorden zagen we ook met Churchill in de Tweede Wereldoorlog, hè, hoe die zo vaardig was dat hij een volk kon mobiliseren daarin. Ja, en hij had dat ook.
16: En ook humor natuurlijk. Die,
27: dat is ons zo belangrijk.
16: Dat instrument.
27: Zonder humor gaat er niks.
16: Gebruikt hij ook. Nog even terug naar Kampert. Hij eindigt met de woorden, jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet en dan die vraag aan een ander stellen. Ja. Wat betekent dat eigenlijk?
27: Nou, dat je altijd mensen moet confronteren met hun opmerkingen en ook twijfel. Van, is wel zo wat je zegt? Moet je daar niet over praten? Moet je daar niet anders over denken? En je dus niet stilhouden. Dat is ontzettend moeilijk natuurlijk. Want vind maar eens een keer een podium om het te doen. Maar je stilhouden is geen optie. En dat is natuurlijk wel de jaren 30, waar wij vooral hier in Nederland heel erg stil zijn geweest. Omdat wij dachten, als wij maar diep duiken, neutraliteit, dan gebeurt er niks. Ja, nou, die les hebben we wel geleerd, dat hoop geen strategie is.
16: Terwijl je nu ook kan denken, er komt zoveel geluid van allerlei kanten. Mensen roepen allemaal wat, er valt eigenlijk geen touw meer aan vast te knopen.
27: Ja, maar dat was toen ook al zo. Er is een hele goede film, Vuur und Verführer, gaat over Goebbels en zo eigenlijk. Gooi gewoon heel veel informatie, gooi dat door de media heen, dan kunnen mensen geen verschil maken tussen wat waar is en niet waar. En met zo'n volk kun je doen wat je wilt, letterlijk. Alleen het middel is anders met social media. Maar dat was toen ook al wel.
16: Andere gedicht, wat u heeft meegenomen, zei wel, is geschreven door een bekende van u. Kunt u de eerste regels misschien voorlezen?
27: Ja. Misschien het laatste jaar zonder oorlog, de laatste dag van bevrijding in vrede. Zo groot, niet te bevatten, dus denken we klein. Welke melk in welke koffie, uren turen op een beeldscherm. TikTok doodt de tijd, influencers als nieuwe apostelen. Wij optimaliseren ons leven en noemen dat vrijheid.
16: Ja, optimaliseren ons leven staat erin. Dat zou een cartoon van jou kunnen zijn, Jip? Een soort levensoptimalisatie. Dat je daar dan een beeld bij hebt van een... ik voel dit wel.
0: Ja, ik voel dit. Ja. Maar misschien moet jij deze tekenen, Herman.
16: Ik ben heel slecht in tekenen.
0: Ik vond het trouwens wel echt een gedicht, hoor. Of ik vind wel dat je het een beetje afdeed.
16: Ja. Maar merk jij dat ook? Dat je alles wat je niet leuk vindt wegpoetst uit je leven? Dat je probeert om het zo optimaal mogelijk te krijgen? En zo positief mogelijk dat je eigenlijk ook de vervelende boodschappen niet meer...
0: Ja, zeker weten. Nou, wat ik ook net zei over dat wegswipen van dingen en dat de technologie ons zover heeft gebracht dat we eigenlijk alle dingen die we niet willen zien gewoon doen alsof we die niet zien. Ik heb ook, daar heb ik ook een stukje in mijn lezing over een vriendin. Een van mijn beste vriendinnen, die zit in een rolstoel. En ik neem haar altijd mee als ik, nou ja, op rare plekken iets moet doen. Dan gaat zij meestal mee in de auto. En als ik dan achter haar loop, dan wordt mijn dag leuker omdat zij erbij is. Maar verandert ook mijn wereldbeeld meteen, omdat mensen haar gewoon niet meer aankijken. En ik merk eigenlijk dat we daar in de maatschappij überhaupt, dat we gewoon alle dingen die we onprettig vinden of waar we ons ongemakkelijk bij voelen of we niet weten hoe we daarmee omgaan, gewoon doen alsof het er totaal niet is. Ja, dus ik vind het ook altijd een beetje deprimerend,
1: ja,
0: om haar dan door de stad te duwen.
1: Ja. Terwijl het ook leuk is.
0: Ja, nee, het is een topvriendin. Ja. Ze maakt een topdag. Meer mijn mensbeeld verandert gewoon altijd daardoor. Ik denk, jeetje, hoe gaan we met andere mensen om?
1: Begint wel een beetje somber, Maarten Cruijff. Misschien wel de laatste dag van bevrijding in vrede.
27: Ja, daar maakt zich zorgen om. Maar het gedicht eindigt wel positief. En zo gaan mensen ook wel de zaal uit. Want Invictus Games bijvoorbeeld, een schoolvoorbeeld van gehandicapte militairen die sporten tegen elkaar, fysiek of psychisch of allebei. Maar er straalt zoveel kracht uit dat ik dat heb geleerd op de eerste dag van die games. Als je ziet dat mensen helemaal niet willen worden afgerekend op wat ze niet meer kunnen, maar reeks vooral op wat ze wel kunnen. En daar gaan wij als maatschappij een beetje heel, heel raar mee om. Dat heb ik daar kunnen leren. Ik had een Oekraïense soldaat, die miste een arm en een been. Die was aan het boogschieten. Hoe je dat kunt doen, dat weet ik niet. Ik zei, wat ga je doen als je terugkomt? Hij zei, ik ga naar het front, generaal. Ik zeg, ja, maar wat doe jij aan het front? Hij zegt, ik heb nog één arm. Ik kan de radio bedienen.
1: Ja. Nog een stukje verder in het in de tekst van uw vriend. Dan gaat het ook over offers en pijn. Zou u dat stuk nog kunnen lezen?
27: Ja.
1: Want vrijheid is niet doen, heb ik hier staan.
27: Ja, nee. Vrijheid is niet doen wat je wilt, zonder grenzen. Vrijheid is de macht om het juiste te doen. Vrijheid is geen recht of gegeven, vrijheid staat op offers en pijn. De prijs van vrijheid kent geen grenzen, maar de kosten van verlies zijn altijd meer.
1: Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk een militair die spreekt. Offers en pijn.
27: Ja, misschien wel, ja. Maar niet alleen militair. Ook als je kijkt naar de zorg en naar COVID, zijn er ook ontzettend veel offers gebracht om ons overeind te houden. Docenten die elke dag op school staan, doen ook een stinkende best om gewoon kinderen ook te vormen en kennis te leren. Dus het is zeker niet alleen militair.
1: Hebben we dat genoeg in het achterhoofd hier?
27: Ik denk dat we dat wel weten, maar we spreken het niet zo uit. Wat dat betreft leven we best wel in een mooi land, hoor.
1: Ja. Hij schrijft ook verderop nog: vrijheid bestaat alleen door daden. Vrijheid benoemt het kwaad en handelt. Terwijl we toch met z'n allen heel vaak in de... ik stond erbij en ik keek er naar mode staan. Tenminste, ik heb vaak ook dat ik pas achteraf denk, ja, dit had ik moeten doen of dat had ik moeten doen.
27: Ja, maar dat is niet erg. Het feit dat je dat beseft is al heel veel waard. Dat je misschien iets anders had moeten doen. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
1: Ja, maar je staat toch met lege handen van, oh ja, de volgende keer doe ik het beter. Nee, ook niet.
27: Ja.
1: Dus ik ben hardleers.
27: Ja. Nou, iemand zei tegen mij, ligt de auto omgekeerd in het water. En er kijken 100 mensen toe en 99 vinden dat erg. Dat zijn onze normen en waarden. Maar hoeveel mensen springen in het water? En dat noemt hij dan een deugd. En ja, dat verschil daartussen, dat is zingeving, zegt hij. Vind ik wel een mooie.
1: Nog meer woorden. Gisteren op de Dam was de 16-jarige Milan Hofstede met zijn gedicht tijdens de nationale herdenking. Die maakte indrukken. Net als Kampert schreef hij ook over kleine daden. Geen helder woorden, geen grote gebaren. Alleen stilte die groter wordt als je luistert. Keuzes, soms klein, soms te laat. Dat is de jonge generatie. In dit geval is 16 jaar, die ook beseft dat kleine keuzes van belang zijn. Dat moet bemoedigend zijn.
27: Ja, maar het is ook zo. Ik mag heel veel lesgeven op scholen. Van basisschool, van VMBO tot universiteit. Deze kinderengeneratie snappen best wel wat er aan de hand is. Die moeten we zeker niet onderschatten. En we hebben altijd een beetje de neiging om de volgende generatie te onderschatten. Hè? Ik had vroeger lang haar, leren jek, reed een poeg.
1: Zou je niet zeggen?
27: Nee, zou niet zeggen. Weet dat ik ook nog haar. En mijn schoonouders zeggen van jou komt niets terecht. En dat is er gewoon niet zo. Die moeten zich gewoon ontwikkelen en de kans krijgen om dat te doen. Maar wel in vrijheid.
1: Ja. Hoe gaat Maarten Cruijff vandaag vrijheid vieren?
27: Nou, ik ga terug en dan ga ik eerst even naar het plafond staren, denk ik. En dan ga ik even hardlopen of op de fiets. Even borsten en even de kop vrijmaken. Ja. En dan zien we het wel weer.
1: Jip, wat ga jij doen?
0: Ik ga in Tilburg spreken vanavond. Volgens mij zijn er nog plekken.
1: Oh, ja.
0: Maar ook een gedeelte van dit van de Arendeus-lezing.
1: Ja.
0: Dus,
1: Want de echte Arendeus-lezing, de Willem Arendeus, die is uitverkocht, hè?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Daar zeg ik Artemie voor. Maar het is wel live te volgen via de website van NH Nieuws. En Veldheren, historisch, is deze maand nog te zien in Schouwburgen. In Den Helder, nog naar Uden, nog naar Heerenveen en naar Venlo.
27: Ja, we gaan er weer door.
1: Goeie reis.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: We gaan op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Asja Mohammed uit Ruurlo. Van harte welkom.
4: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Als het je lukt nieuwskenner van de week te worden, win je 100 euro. Hoogste score tot nu toe was uiteraard die van gisteren, want het was de eerste keer deze week. Het was Johanna van Alphen uit Utrecht. Het had beter gekund, het waren 4 punten. Ik ga ervan uit dat u daar overheen kunt komen.
4: Ja, maar ik voel toch ook wel de druk.
1: De druk, goed, dan gaan we meteen beginnen. Eerste ronde, een aantal vragen waar meer punten te verdienen zijn. Bepaalt de nieuwsfactor heeft u nodig voor de tweede ronde. Bent u er klaar voor?
4: Ja.
1: Gaan we.
5: Het is vandaag Bevrijdingsdag.
6: In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken.
5: Hier op het 5 Meiplein, waar dat al gebeurt sinds 1946.
8: Waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen.
9: Meer dan 2500 lopers hebben het vuur vannacht naar zo'n 100 gemeenten gebracht.
10: Vanmiddag starten overal de bevrijdingsfestivals.
11: En het is een spannende dag voor de leden van de Josti Band. Ze zijn dit jaar namelijk ambassadeurs van de vrijheid en mogen het hele land door om op te treden op de verschillende bevrijdingsfestivals.
28: Goed geoefend?
11: Ja.
28: Zenuwachtig?
11: Beetje.
1: Nadat het bevrijdingsvuur vannacht was ontstoken in Wageningen, is Bevrijdingsdag officieel van start gegaan. Vraag 1. Het startsein voor de 5 mei vieringen vindt dit jaar plaats in welke provincie?
4: Utrecht.
1: Is goed. Wordt traditiegetrouw afgesloten op de Amstel in Amsterdam. Vraag 2. Wie draagt de landelijke 5 mei lezing voor in de Domkerk?
4: Splinter Chabot.
1: Dat is goed. Splinter Chabot spreekt. Hij steekt straks samen met Rob Jetten het bevrijdingsvuur aan. Vraag 3. Luistert u even hiernaar.
29: Er zijn nog altijd veel vragen over dat Nederlandse cruiseschip.
30: Het schip was onderweg vanuit het Zuidpoolgebied en ligt nu voor anker.
31: De zieken mogen wel van boord. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor.
1: Vraag 3. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bevestigd dat er op het Nederlandse cruiseschip de Hondius inderdaad welk virus is uitgebroken?
4: Hantavirus.
1: Ja, passagiers moeten in hun eigen kamers blijven. Vraag 4. Het cruiseschip ligt op dit moment voor anker voor de kust van welk land?
4: Kaapverdië.
1: Ook goed. Plan is om door te varen naar Tenerife, waar een verdere medische screening zou kunnen plaatsvinden. Vraag 5. Laat u een fragment horen. Wie is aan het woord?
32: This summer will be a moment when Putin decides what to do next. Expand the war or move to diplomacy. And we must push him toward diplomacy.
4: Vladimir Zelensky.
1: Klopt, president van Oekraïne, kunt een extra punt scoren. Een moeilijke vraag goed, 2 punten. Makkelijke vraag goed over dit onderwerp, 1 punt.
4: Moeilijke vraag.
1: De moeilijke vraag. Oekraïne en Rusland hebben beide een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland heeft dat in het leven geroepen vanaf welke dag?
4: Vrijdag.
1: De dag van de overwinning, die is niet op vrijdag, maar op een andere dag. 8 en 9 mei.
4: Oh,
1: ja.
4: Zaterdag.
1: Ja. Maar bij de volgende vraag zijn er dan weer maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt huntje over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar dan krijgt u geen hints meer.
33: 4.
34: Ik kan op niemand een beroep doen.
33: 3.
34: Want geen één waagt zich aan mijn strafwerk.
33: 2.
34: Mijn verdediging is een uitzichtloos proces.
4: Oh, ja. Ridouan Taghi.
1: Voor 1 punt, de zoektocht voor mijn nieuwe advocaat is weer mislukt. Dat is inderdaad Ridouan Taghi. Ik kan op niemand een beroep doen. Niemand aan mijn strafwerk. Ja. Nou goed, ja, fijn. Als je het terughoort, dan is het allemaal hartstikke logisch. Toch 2 punten erbij. Dat betekent in deze eerste ronde. 7, goed. Nou, is toch helemaal niet...
4: Zeker niet slecht.
1: Nee. We gaan het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald vermenigvuldigen met het aantal punten uit de tweede snelle ronde. Betekent wel dat je minimaal 1 goed moet hebben in die tweede ronde. Want anders is het 7 keer 0, dan is het nog steeds 0.
4: Nee, dan moet ik wel gaan knallen inderdaad.
1: Ja, we gaan knallen. Ik ga mijn best doen. Ik krijg 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Daar gaan we. Succes.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: De politie van welk land heeft een record hoeveelheid cocaïne in beslag genomen?
4: Spanje.
1: Is goed. Welke supermarkt start een pilot met bodycams vanwege agressie tegen het personeel?
4: Albert Heijn.
1: Is goed. Welke instituut ziet geen grote bezwaren tegen het verhogen van het eigen risico?
4: Raad van State.
1: Is goed. Er zijn 6 van wat voor soort dieren gevonden bij een wc op Schiphol?
4: Boomgifkikkers.
1: Ja. Elon Musk schikt voor 1,5 miljoen dollar in de zaak over de aankoop van wat?
4: Raketten.
1: Twitter. Acteur Justin Baldoni treft een schikking met welke actrice?
4: Blake Lively.
1: Is goed. Wie heeft gisteren voor het eerst in zijn loopbaan een professionele darts-titel gewonnen?
4: Geen idee.
1: Kevin Doets. Wat was gisteren op meerdere plekken te horen, hoewel het 4 mei was?
4: Muziek.
1: Luchtalarm. Wat mogen Belgische supermarkten volgend jaar weer verkopen?
4: Sigaretten?
1: Ja, gegevens van studenten zijn buitgemaakt bij een hack van welke onderwijssoftware?
4: Canvas.
1: Ja, welke Amerikaanse videogameketen heeft een overnamebod uitgebracht op eBay ter waarde van 56 miljard dollar?
4: GameStop, GameShop.
1: Wat is het?
4: GameStop.
1: Dat is goed. Oh, ja, dat is GameStop. Het is GameStop, inderdaad. Ja. Heeft een bod uitgebracht op eBay van 56 miljard dollar. Nou, dat zijn er 8. In deze ronde, 7 keer 8 is 56. Ik denk dat je daar tevreden mee mag zijn.
4: Ja, dat gaan we meemaken, denk ik.
1: Ja,
4: dan.
1: Nou, ja. Voorlopig in ieder geval de topscore voor deze week. Wel even tot vrijdag wachten hoe dit allemaal afloopt. Want dan weten we pas wie de winnaar wordt van deze week. Ik dank Mart, ik dank Jip en ik dank Asja Mohammed voor het deelnemen aan de nieuwsquiz. Zometeen op deze zender Sven Kokkelman met Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen op Bevrijdingsdag?
2: Goedemorgen, Herman. Bevrijdingsdag gaat over onze veiligheid natuurlijk, met een oorlog op het continent en een oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikanen die militairen terugtrekken uit Duitsland en ook nog eens een keer geen lange afstand.

0: Ik wil even tot vrijdag wachten hoe dit allemaal afloopt. Want dan weten we pas wie de winnaar wordt van deze week. Ik dank Mart, ik dank Jip en ik dank Asja Mohammed voor het deelnemen aan de nieuwsquiz. Zometeen op deze zender Sven Kokkelman met Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen op Bevrijdingsdag?
1: Goedemorgen, Herman. Bevrijdingsdag gaat over onze veiligheid natuurlijk, met een oorlog op het continent en een oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikanen die militairen terugtrekken uit Duitsland en ook nog eens een keer geen lange afstandsraketten gaan neerzetten die ze hadden beloofd. Brengt ons bij de vraag, we gaan allemaal extra geld geven aan Defensie, maar komt dat op tijd? En worden we het ook effectief ingezet, al die miljarden? Ik ga praten met Raymond Klops, die is voorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. De brancheorganisatie dus voor de Nederlandse defensieindustrie.
0: Ja, dankjewel Sven. Ik zie Maarten Cruijff hier ook al met gespitste oren luisteren en denken, ja, daar kan ik ook wel over meepraten, maar u bent vrij, u gaat fietsen en lopen. Ga lekker naar buiten en genieten van deze bevrijdingsdag. Spraakmakers is er uiteraard morgen weer. Heel graag. Tot dan.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen. Het schip, onder Amerikaanse vlag, zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen, naar zo'n 23.000. Doordat criminelen gebruik maken van AI gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. Bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek in China zijn zeker 26 mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Het gebeurde in een stad waar duizenden vuurwerkfabrieken staan. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de ontploffing. In de Nederlandse interneringskampen werd op grotere schaal geweld gebruikt dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit nieuw onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. In de kampen zaten vlak na de Tweede Wereldoorlog mensen die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. Ze blijken door de bewakers stelselmatig te worden vernederd, mishandeld en misbruikt.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. 5 mei, de dag dat wij onze vrijheid vieren en stilstaan bij de bevrijding van de Duitsers in 1945. In een onrustig geopolitieke tijd. Met een oorlog op ons eigen continent en een oorlog in het Midden-Oosten. Met spanningen in het NAVO-bondgenootschap. Ooit opgericht om het Westen gezamenlijk te kunnen verdedigen tegen vijandigheden van buiten. Maar nu heeft de Amerikaanse president aangekondigd in elk geval 5000 van zijn troepen terug te zullen trekken uit Duitsland. En er komen voorlopig ook geen lange afstandsraketten meer die de Amerikanen de Duitsers hadden beloofd ter afschrikking van Moskou. In de tussentijd concludeert onze eigen militaire inlichtingen en veiligheidsdienst dat de Russen al een jaar na het einde van de oorlog in Oekraïne klaar kunnen zijn voor een aanval op het NAVO-grondgebied. En volgens de souschef van de Franse luchtmacht al in 2029, over 2,5 jaar dus. Vandaar dat de bondgenoten hebben afgesproken 5% van hun binnenlands product uit te geven aan defensie en bijbehorende infrastructuur. Allemaal. Alle 32 wou ik zeggen, maar het zijn er 31, want Spanje doet niet mee. De vraag blijft telkens, krijgen we dat geld ook effectief besteed dan? Leiden die miljarden en miljarden extra ook tot een betere veiligheid? Een gerenommeerd instituut in Duitsland, het Kiel Instituut, waarschuwt namelijk telkens dat die miljarden niet per se altijd even effectief worden besteed en leiden tot meer wapens. Raymond Knops is voorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, de brancheorganisatie voor de defensieindustrie. Voormalig minister, voormalig staatssecretaris, voormalig Kamerlid en voormalig beroepsmilitair bij de luchtmacht. Vandaag de dag ook nog reservist in de rang van luitenant-kolonel. Meneer Knops, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Meteen maar even beginnen bij de gewetensvraag. Zijn wij op tijd voor de vijand?
5: Dat vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat je natuurlijk niet zeker weet wie de vijand is. Waar die vandaan komt en hoe die zich opstelt. Dus het arsenaal aan scenario's is de laatste jaren wel enorm fors toegenomen. En de wereld is instabieler en onveiliger dan ooit. Dus Ik zou die vraag graag willen beantwoorden dat we klaar zijn. Maar ik kan het niet garanderen.
1: Laat ik hem iets specifieker maken. Zijn we klaar voor de Russen? Want naar hen wordt altijd gewezen als het grootste dreigingsniveau voor het NAVO-bondgenootschap. Zijn wij ook...

0: Over 2,5 jaar, als die sous-chef van de Franse luchtmacht gelijk krijgt, zijn wij dan klaar voor de Russen?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, we hebben geen keuze. Dus we moeten alles op alles zetten om dat wel te zijn. En om in ieder geval zodanig afschrikking te realiseren, want dat is wat je eigenlijk wil doen. Ja. Dat de Russen, als ze daar al plannen toe zouden hebben, dat ze die niet gaan uitvoeren. En helaas is de werkelijkheid wel zo. Afgelopen decennia gedacht hebben dat we... Ja, dat de eeuwige vrede was uitgebroken en dat we niet meer hoefden te investeren. En daardoor is onze afschrikking totaal verwaarloosd en zitten we nu met de gebakken peren.
0: Maar we hebben geen keuze, is het nog geen ja of nee? Zijn we er klaar als de Russen
1: komen?
0: Nee,
1: maar ja, dat bedoel, ik heb nog geen voorspellende gaven. Maar het feit dat ik daar geen duidelijk antwoord op geef, is omdat ik me daar ernstig zorgen over maak.
0: We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Er is bij de NAVO-top afgelopen zomer in Den Haag afgesproken dat landen 3,5% van hun bruto nationaal product direct in defensie gaan investeren. En nog eens 1,5% aan infrastructuur die defensie ook kan dienen gaan uitgeven. Als we nou kijken naar de Europese defensieindustrie en die in Nederland, heeft dat inmiddels al tot een uitbreiding geleid eigenlijk van die defensieindustrie?
1: Ja, je ziet dat de Nederlandse defensieindustrie enorm gegroeid is de afgelopen jaren. Dat houdt ook gelijk tred met de extra investeringen die Defensie heeft gedaan en nog voornemens is te doen. Mm. Dus zo'n 3 jaar geleden hadden wij 180 aangesloten bedrijven. We zitten nu over de 360 en dat gaat alleen maar verder, die groei. En dat zijn bedrijven op allerlei domeinen, van de high-tech maakindustrie tot AI, onbemensd. Maar ook bijvoorbeeld banken en kapitaalverstrekkers die zich nu gemeld hebben. Ja. En die allemaal een belangrijke rol in dat hele systeem spelen.
0: Ja, dat is een soort ecosysteem geworden, maar uiteindelijk is het natuurlijk de bottom line, leidt het ook tot meer wapensystemen.
1: Ja, nee, dat is terecht de vraag. Maar je hebt al die ingrediënten nodig. Dus je hebt een aantal dingen nodig. Je hebt de mensen nodig, je hebt de materialen nodig. Dus de ketens moeten opnieuw bekeken worden. Je hebt kapitaal nodig. Dat was er natuurlijk jarenlang niet, dat kapitaal. Niet van de overheid, niet van private partijen. En dan moet je nog de technieken hebben om wapensystemen te kunnen maken die je nu zelf op dit moment nog niet volledig kunt maken. Dus dat is een soort inhaalrace. Omdat wij natuurlijk in het verleden overal onze systemen vandaan haalden, maar we niet vanzelfsprekend meer op al die plekken kunnen bouwen op die partners om die systemen te hebben. Dus Europa zal meer samen moeten doen. Ja. Ja, en we hebben in de afgelopen 40 jaar een web aan regeltjes gemaakt met z'n allen, waar iedereen aan moet voldoen. Waar Rusland niks mee te maken heeft, waar Iran niks mee te maken heeft, waar alle potentiële tegenstanders niks mee te maken hebben, maar wij wel. Dan gaat het om aanbesteding, dan gaat het om allerlei voorwaarden waarop je zaken mag doen met de overheid. Ja. En als we dat niet gaan aanpassen, dan wordt het wel heel ingewikkeld om die snelle opschaling mogelijk te maken.
0: Komen we zo over te spreken. Maar eerst even stand van zaken. Wij specialiseren ons in AI, wapentuigen, om het maar even simpel te zeggen, radarsystemen en drones. Grosso modo, even los van het feit dat wij natuurlijk ook een bijdrage leveren aan het Patriot-systeem en aan onderdelen voor de F-35, het jachtvliegtuig, door kabelbomen en andere dingen. Tot zover is de samenvatting juist, toch?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat de Nederlandse defensieindustrie, vergeleken met industrie in andere landen, een hele bijzondere signatuur heeft. Dus we zijn heel goed in het maritieme en het radardomein van oudsher. Ja. Daar hebben we een aantal bedrijven, Dame, Thales, die daar wereldwijd toonaangevend zijn. Ja. We hebben heel veel bedrijven die goed zijn in de maakindustrie, op een aantal domeinen die u net noemde. Ja. Dus, maar tegelijkertijd hebben we relatief weinig OEM's. Dus we hebben weinig
0: OEM's?
1: Original Equipment Manufacturers. Dus dat zijn bedrijven die eindproducten maken, die geleverd worden aan de overheid in dit geval. Dus voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen zou je kunnen zeggen.
0: Ja, omdat we die de afgelopen jaren telkens over de grens hebben besteld.
1: Ja, dus we hebben dat, behalve in het maritieme domein, hebben we dat feitelijk nauwelijks. En we hebben heel veel MKB-bedrijven die in die keten een belangrijke rol spelen. Ja. Maar als je in de keten zit, heb je natuurlijk een wat minder regisserende rol dan dat je de eindopdrachtgever bent. Ja. Dus het doel is natuurlijk ook van ons om die Nederlandse industrie, die zoveel potentie heeft en waar het kabinet, ook het vorige kabinet, van gezegd heeft dat ze dat willen gaan versterken, om die ook daadwerkelijk te gaan versterken, zodat ze ook internationaal hun partijtje mee kunnen spelen.
0: Maar de kritiek is natuurlijk
1: Nederlandse
0: dat
1: markt
0: Europa,
1: is natuurlijk heel beperkt.
0: En de kritiek is natuurlijk dat Europa veel te veel naar zijn eigen winkels kijkt. Dus de Fransen zeggen, je moet in Parijs kopen. De Duitsers zeggen dat moet je in Berlijn doen. Ja. Wij zeggen dat moet je in Nederland doen. In Hengelo of op andere plekken. Of het nou Gorkum is of in Vlissingen als het gaat om schepen. Of waar dan ook. Met andere woorden, is Europa inmiddels in staat om over zijn eigen schaduw heen te springen. Zoals dat dan heet. En echt gezamenlijk te gaan inkopen. En onderling af te spreken. Jij doet dit, wij doen dit.
1: Ja, zover is het nog niet. Dat vraagt ook politieke overeenstemming tussen de verschillende regeringen. Maar op zichzelf, wat mij betreft, zou dat helemaal geen gekke gedachte zijn. Dat je meer op politiek niveau zeg maar, de besluitvorming doet. En dat je met elkaar afspraken maakt wie wat gaat doen. Dat staat overigens behoorlijk op gespannen voet met allerlei mededingingswetgeving die we ook vanuit Europa zien komen.
0: Ja, dus maar daar zijn wel de signalen dat als het gaat om onze veiligheid en onze defensie, dat daar een stap terug wordt gedaan vanuit Brussel in de regelzucht, toch?
1: Nou, laat ik zo zeggen, ik zie het nog niet.
0: Aanbestedingsprocedures voor defensie zijn een stuk minder ingewikkeld en uitgebreid als het gaat om defensie en je eigen veiligheid, toch?
1: Nou, er is geen continent ter wereld wat zo dicht geregeld is als Europa. Okay. Het geldt niet alleen op de defensieindustrie. Dat heeft voordelen in vredestijd en dat heeft enorme nadelen op de rand van oorlogstijd, zou je kunnen zeggen, van crisis. Ja. Dus dat moet echt anders, ook in Europa. Dus als politici zeggen, we kunnen dat met dezelfde regels doen en het komt allemaal goed, dan geloof ik dat niet. Ik geloof meer in de resultaten. En dat betekent gewoon, als Europa echt zegt dat ze samen willen werken, moeten ze ook op het vlak van de interne mededinging vrijstellingen geven voor ondernemingen op het gebied van nationale veiligheid. En dan denk ik, als je dat doet, dat je enorme winst zou kunnen behalen. Overigens is het zo dat die defensieindustrie niet nationaal georganiseerd is. Al die bedrijven zijn internationaal vertakt, werken met elkaar samen.
0: Zijn soms ook door ondernemingen van de internationale organisaties. Neem Thales bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een Frans bedrijf. Wij hebben die radarfabriek in Hengelo staan. Maar is onderdeel van een Frans moederconcern.
1: Ja, maar de belangrijkste onderdelen worden wel in Nederland gemaakt. Dus dat zie ik ook nog wel als een deel Nederlands bedrijf. Overigens, er zijn prima bedrijven in het buitenland. Hè. Dus u hoort mij ook niet zeggen, we moeten alles in Nederland kopen. Ik zeg alleen, als we zoveel miljarden gaan uitgeven aan defensie, dat is Nederlands belastinggeld, zou het toch ook heel mooi zijn om daar, lees ook het rapport Wenning, om een deel van dat geld, als het gaat om innovatie, investeringen, ook in Nederland te laten landen.
0: Maar laten we dan eens even kijken waar de industrie tegenaan loopt. Stel, ik bedenk iets. Ik bedenk een wapensysteem. High-tech met AI en het is er nog niet. En ik denk, zeker in de moderne oorlogsvoering kan dat een fantastische rol spelen. En bovendien, dat is ook een verdienmodel. Niet alleen voor de Nederlandse defensie, voor de Europese krijgsmachten als geheel, maar misschien ook wel voor mijn eigen bedrijf. Hoeveel winst mag ik dan maken?
1: Op dit moment zijn er alle regeltjes voor. Hoeveel marge je mag maken. Laat ik zeggen, als dat gebruiksproducten zijn, is dat niet zo'n probleem. Als jij hoog innovatieve producten maakt, waar veel risico bij de markt ligt, dan moet je dat inprijzen in je prijs. Dan loop je op dit moment tegen de orde dienst Rijk aan. En regeltjes van het ministerie van Financiën waarin staat, het mag niet meer dan dit zijn, niet meer dan dat. Ja. En daar zijn regelmatig discussies over.
0: Ik las omdat dat je als zo'n bedrijf niet meer dan 15% winst mag
1: maken. Ja, dat klopt.
0: 15%?
1: Ja.
0: Maar goed, dan denk ik, weet je wat...
1: 15% marge op je product. En die marge, lees winst, die gebruik je ook om te investeren, om te innoveren.
0: Maar goed, als je wil groeien, en dat is wat de overheid vraagt en wat de NAVO vraagt, dan is het natuurlijk hoe meer geld je verdient, hoe meer reserve je ook hebt om te herinvesteren in je bedrijfsvoering, toch? Of het algemeen. Tenzij het naar de aandeelhouders gaat, dat is weer een ander verhaal, maar...
1: Nee, maar dat klopt voor een deel. Maar er zijn meer zaken die daar een rol in spelen. Het gaat natuurlijk ook om, je bouwt een, bijvoorbeeld, je gaat een nieuw product maken, je bouwt een faciliteit. Dan wil je ook opdrachten hebben die maken dat die investering die je gaat doen, die kapitaalsinvestering, dat die ook zichzelf terugverdient. Als jij een opdracht voor een jaar krijgt, dan mis je nog 14 jaar in je afschrijving. En je kunt niet zomaar even andere producten daar gaan maken. Ja. Dus of de overheid moet aan de risicokant garanties afgeven. Hè, dus langjarige afname. Dan wel, als dat niet lukt, compensatie. Ja. Ofwel, je laat het aan de markt over. Want dan krijg je ook de prijzen die de markt dan vraagt. En waar die risico's zijn ingeprijsd.
0: Maar dus, defensie in de markt is natuurlijk altijd een lastig vraagstuk. Want er is maar één opdrachtgever over het algemeen en één klant. En dat is de overheid. Want die heeft de zwaardmacht, die heeft de defensie. En op de zwarte markt en allerlei duistere types verkopen, dat mag niet.
1: Wij verkopen niet aan particulieren, nee.
0: Nee. Dus zit je vast aan de overheid. Maar goed, even terug naar het voorbeeld. Ik ben dan zo'n bedrijf, ik heb iets bedacht. En ik mag dan 15% marge maken. Maar in Amerika misschien wel 30 of misschien nog wel meer. En het aantal dollars dat ik daar kan ophalen in de markt, in de vorm van durfkapitaal, is daar ook nog veel, veel groter dan hier. Dan ga ik toch naar Amerika en dan is mijn wapensysteem Amerikaans geworden.
1: Ja, dit is hoe het in de economische wetmatigheid vaak gaat. En dat gaat ook niet alleen specifiek over de defensieindustrie. We hebben ook natuurlijk de uittocht van de chemische industrie in Nederland gehad. We hebben gewoon een klimaat gecreëerd, laat ik het even tot Nederland beperken, wat internationaal gezien steeds minder competitief wordt en minder aantrekkelijk, waardoor grote bedrijven gaan vertrekken. Nu is er een hele nadrukkelijke politieke wens vanuit Europa, noemde dat net zelf, om samen meer dingen hier te gaan doen. En wij juichen dat van harte toe. Ik denk ook dat het nodig is dat we minder afhankelijk worden van andere landen. Maar dan moeten we dus wel zorgen dat dat klimaat waarbinnen die bedrijven dat moeten gaan doen. Want er is geen ambtenaar die een wapensysteem in elkaar gaat zetten. Met alle respect. Hmm. Dat zal toch echt de industrie moeten gaan doen. Hmm. Dan moeten we ook een klimaat creëren waarin die bedrijven dat kunnen gaan doen. Waarin
0: okay, maar kapitaal, wat moet er weg? Wat moet er sneuvelen? Is.
1: Nou ja, kijk, we hebben een heel lijstje gemaakt. Dat hebben we ook bij Defensie neergelegd. Waarin we zeggen rondom aanbesteding, rondom langjarige contracten, rondom het stellen van bankgaranties aan bedrijven, de marges. Zul je andere afspraken moeten maken. Het moet sneller. We hebben geen tijd, we hebben wel geld. En je wilt aantrekkelijk blijven voor die bedrijven. Nou, dat betekent dus aanpassing van bestaande wet en regelgeving. En die hebben we in Nederland in, nou, laten we zeggen, 30, 40 jaar hebben die helemaal uitgewerkt. Helemaal in detail, perfect in een vredessituatie. Maar dat moet nu anders. En daar zie ik dus continu de weerstand zitten, ook in het Haagse, om dingen echt te willen veranderen. En als we dat niet gaan doen, als we niet bij de grondoorzaken, zeg maar, de belemmeringen wegnemen voor een. Want u zei net in de inleiding, het is een enorme dreigende situatie waarin we ons bevinden, of we het nu leuk vinden of niet. Ik ben niet op het roepen tot oorlog of wat dan ook, helemaal niet. Maar je moet je voorbereiden op iets waarvan je hoopt dat het nooit gaat gebeuren. Nou, dan moet je vooral niet gehinderd worden of met je hand op je rug gebonden worden in Nederland. Doordat je, wij spreken, twee gevechten moet gaan voeren. Eén, zo snel mogelijk de beste producten maken voor onze mannen en vrouwen. Ja. En twee, met allerlei ambtelijke procedures te maken krijgen, omdat iemand vindt dat dat in de regel staat en dat je daaraan moet houden. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken.
0: Maar wilt u dan, u bent vertegenwoordiger van de brancheorganisatie, dus u pleit natuurlijk voor minder regels. Dat doet elke brancheorganisatie. Ja. Met andere woorden, dus u preekt ook voor eigen parochie, laat ik het maar zo zeggen, toch?
1: Ja, ook voor die van u trouwens, want bedoel, veiligheid is ondeelbaar, zou ik zeggen. En we hebben het over nationale veiligheid. Ik verkoop geen shampoo. Dus we hebben.
0: Natuurlijk niet meer. Zoveel haar zit er ook niet meer op, toch?
1: Dat is ook een van de redenen. Daar moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen. Dat moet ik wel bekennen. Ja. Ik gebruik hem wel, maar iets andere dan u.
2: Ja, goed. Laten we daar niet op doorgaan.
1: Dit gaat echt over iets van nationale veiligheid. En me dunkt dat dit wel een onderwerp is wat ons allemaal zou moeten bezighouden. We hebben gisteren weer de dodenherdenking gehad. En dan zeggen we allemaal tegen elkaar, met alle respect, dit nooit weer. Ja. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. Daar zullen we wel iets voor moeten doen.
0: Ja, maar goed, en toch even terug naar mijn concrete vraag. Dan welke regels moeten er dan sneuvelen? Wil dit idee van zelf zorgen voor je eigen veiligheid, eigen Europese defensieindustrie, ook Nederlandse industrie, van de grond komen? Welke regels moeten er als eerste weg dan, wat u betreft?
1: Nou, ik noem er een paar interne regels, compatibiliteitsregels die nu gelden voor de ministeries.
0: Dus 15%, die 15% marge van tafel?
1: Ja, ik pleit dus niet even voor ongebreidelde marges, daar gaat het helemaal niet om. Maar je moet daar gewoon goed naar kijken. Als je iets snel wil hebben en het is schaars, maar de mensen hebben het wel nodig en je wilt onmiddellijk de beste spullen hebben, dan moet je daar een prijs voor betalen. Dan kun je niet met een lijstje komen wat ook gemaakt is voor de potloden in te kopen. Dat gaat niet.
0: Maar als ik spreek met de leiding van de defensieorganisatie, of het nou de commandant der strijdkrachten is, of de commandant van een krijgsmachtonderdeel, dan zeggen ze allemaal, we zien het. We zien ook dat de industrie langjarige contracten wil, want die moeten een fabriekshal neerzetten. Dat ding moet rendabel zijn. Als de orderportefeuille op een gegeven moment leegloopt, terwijl de fabriek nog niet is afbetaald, dan gaat dat hele project natuurlijk niet vliegen. Dat zien ze allemaal. Als ik de politieke leiding van het departement spreek al jaren, ongeacht de partijkleur, zeggen ze ook allemaal, we moeten aan de bak, we moeten meer investeren. Daar ligt het dus kennelijk allemaal niet aan. Waar ligt het? Waar stokt het dan? Waar loopt u tegenaan en op wie stuit u?
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede analyse is. Dus iedereen ziet het wel. Iedereen is ook oprecht bezorgd. Maar kennelijk slagen we er in Nederland niet in om van analyse tot verandering, tot uitvoering, om dat effectief te organiseren. Omdat
0: maar
1: dat geld niet alleen voor de
0: maar waarom niet? Waar loopt het dan vast?
1: Gewoon ook de moed hebben om te zeggen, we gaan dingen anders doen. We gaan dingen echt anders organiseren.
0: Maar daar heb je een minister of een staatssecretaris voor? Zeker. Of een commandant der strijdkrachten of een commandant van een krijgsmachtonderdeel?
1: Zeker. Maar ik ben nu 3 jaar in deze functie. En ik zie natuurlijk ook wel dingen ten positieve veranderen. Maar het tempo waarin die veranderingen plaatsvinden houdt geen gelijke tred met de tijd die we nog over hebben, zou ik bijna zeggen. Dus het moet echt sneller en het moet radicaler. Want anders krijg je geen andere uitkomst, echt niet.
0: Maar goed, u bent zelf bewindspersoon geweest, staatssecretaris en minister. U wilde ook wel eens van alles en nog wat sneller enzovoorts. En dan heb je ook een ambtenarenapparaat dat af en toe niet in het tempo meebeweegt als de politieke leiding van het departement. Speelt dat hier een rol?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk ambtenaren voeren, adviseren natuurlijk de bewindspersonen en voeren ook op de andere niveaus regelgeving uit, ook bij de inkoop. Mm. Dus ik kan die ambtenaren niet verwijten dat ze de verkeerde dingen doen. Ik kan wel zeggen tegen de politieke leiding, dat ze prioriteiten stellen en dat ze echt keuzes maken waarmee ze ook naar de Kamer gaan en zeggen, beste Kamer, we willen allemaal hetzelfde. Maar het gaat niet lukken als we niet dit en dit gaan aanpassen. Nou, daarvoor hebben wij concrete voorstellen bij het ministerie liggen. En ik constateer gewoon dat op dat vlak er heel veel beleidsnota's richting de Kamer gaan. Ja. Dat zijn de intenties, de positieve intenties. Daar hebben we ook geen discussie over. Dat is overigens in Den Haag ook niet vanzelfsprekend. Maar daar hoeven we het dus niet meer over te hebben. We hoeven het eigenlijk alleen maar te hebben over de vraag hoe gaan we dat dan realiseren.
0: Ja.
1: En daar lopen de meningen wel uiteen. Want dan gaat het over wie is waarvoor verantwoordelijk. En kun je bepaalde verantwoordelijkheden overdragen aan de markt. En daar hebben wij in Nederland traditioneel toch een hele verticale verhouding tussen overheid en markt is daar ontstaan.
0: Ja.
1: Waarbij de overheid op basis van bijvoorbeeld die aanbestedingsregels niet zomaar één op één met bedrijven die een goed idee hebben zaken mag gaan doen.
0: Dat mag volgens de regels dus niet?
1: Voor een aantal regels niet. Er wordt gekeken om daar af en toe uitzondering voor te maken. Maar ik zou zeggen, definieer nu gewoon het domein van de nationale veiligheid en zeg, dit is zo belangrijk.
0: Ja.
1: Hier gaat het uiteindelijk om het resultaat, om die spullen die we moeten hebben, die u net allemaal noemde.
0: Ja.
1: Er is geen tijd te verliezen. Dus dan moet je niet met dezelfde middelen een beetje proberen te langs de randen te lopen en het zo proberen te versnellen.
0: Aan de andere kant, de defensieindustrie is ook een vorm van industrie en zijn ook gewoon bedrijven. Dus andere bedrijven zullen zeggen, ja, als wij ons aan de regels moeten houden, geldt dat ook voor de defensieindustrie. Bovendien zijn die regels er ook niet voor niks. Die zijn er ook om te voorkomen dat er allerlei laaienlichters aan de gang gaan, om het maar even heel plat te zeggen.
1: Zeker. En daar mag je ook heel goed naar kijken. Maar in een crisistijd, en denk even aan de COVID-crisis, toen hebben we in hele korte tijd allerlei wetgeving naar de Kamer gebracht, omdat we zeiden, bestaande wetgeving is niet meer toereikend.
0: Ja.
1: Die is daarna voor een deel ook weer opgegeven. Dat kan, hè.
0: Ja.
1: Maar als je dingen wil versnellen, dan moet je het anders doen. En dat hebben we bewezen, dat kan. Dus daar pleit ik hier eigenlijk ook voor. En ik pleit niet voor een soort van vrijstaat waar iedereen maar mag doen wat hij wil. Maar als er geen sprake is van een stabiele veiligheidssituatie in Nederland, dan heeft de niet-defensieindustrie ook een probleem. Dus uiteindelijk heeft iedereen een belang erbij dat we onze nationale veiligheid op orde brengen.
0: Ja.
1: En ja, dat is een politieke keuze. Dus je kunt ook zeggen om niet te doen, maar dan moet je dat ook gewoon zeggen. Dan moet je ook gewoon naar de Kamer gaan en zeggen, weet u, wij zeggen wel dat we het allemaal sneller willen gaan doen, maar we houden gewoon dezelfde procedures. En nou, dan zien we wel of dat lukt. Ja, ik denk niet dat dat een hele mooie boodschap is als je bewindspersoon bent op Defensie.
0: Maar goed, als je hier naar luistert, meneer Knops, en je volgt dit dossier een beetje en je hoort vanuit de veiligheidsdiensten allemaal waarschuwingen. Je hoort vanuit de politieke leiding allemaal waarschuwingen. Je hoort vanuit de Europese Commissie allemaal waarschuwingen. En er komt een enorme smak extra geld bij. Uiteindelijk 5% van het bruto nationaal product bij elkaar opgeteld in 2035. En je leest dan ook kritische rapporten dat geld moeizaam op de goede plekken terechtkomt en dat het geld er wel is en ook wel wordt besteed, maar niet per se leidt tot nieuwe wapensystemen. En je leest dan vervolgens dat als er wordt gesproken over een nieuw jachtvliegtuig, of dat nou nuttig is voor de toekomst of niet, waar de Duitsers en de Fransen samenwerken, dan krijgen ze weer mop met elkaar, waardoor het hele project weer strandt. Als het gaat om het inzetten van expertise en het verdelen van elkaars expertise in Europa, zijn ze het ook weer niet eens. Ik wil niet heel cynisch doen en ik blaf vermoedelijk tegen de verkeerde boom, maar het is moeilijk om te denken dat dit wel goed gaat komen.
1: Nou, precies. Dat zie ik dus ook. Ik zie dat het heel ingewikkeld is. En er zijn heel veel belangen die niet altijd parallel lopen. Maar uiteindelijk, als wij met elkaar blijven discussiëren in Europa, dan kunnen we heel lang door blijven praten. En dan gaan we dadelijk achteraf weer een onderzoekscommissie instellen waarom het fout is gegaan. Dat zou ik eigenlijk willen voorkomen. Dus ik zou zeggen, ga nu echt uit een ander vaatje tappen. Ga het echt anders doen.
0: Ja,
1: dat is in het geval van Oekraïne is dat overigens ook gebeurd. Toen is er een taskforce opgericht bij Defensie die zeg maar binnen eigen kaders kon opereren. Dat was heel effectief.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk wordt die weer langzamerhand zeg maar ontmanteld en gaan we weer over tot de orde van de dag. En dat is volgens mij precies wat we niet moeten doen.
0: Ja,
1: we moeten de ernst uitstralen en dan moeten we ook naar handelen. En meer
0: goed,
1: is het niet.
0: Maar tegelijkertijd, als je terugkijkt, Auk Beideveld, toen u de minister van Defensie was, uw partijgenoot, die heeft er extra geld bij geritseld nog voordat die 5% überhaupt in zicht was. Laat staan de 2%. Of andersom eigenlijk, voordat de 2% in zicht was, laat staan de 5. Die is al begonnen. Kajsa Ollongren, minister van Defensie, is ermee doorgegaan. Ruben Brekelmans is ermee doorgegaan. Gijs Tuinman, de staatssecretaris die hier gisteren nog aan tafel zat, is ook aan de slag gegaan met het oprichten van samenwerkingsverbanden tussen Oekraïners en Nederlanders en het oprichten van dronefabrieken. Dylan Jezelgus roept nu hetzelfde als minister van Defensie op dat departement. Met andere woorden, er lijkt een hoop te gebeuren, maar komt het ook echt van de grond, is mijn vraag.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dan komen we weer op hetzelfde punt. In de analyse is iedereen het wel eens. Maar de manier waarop het gaat gebeuren zie ik toch echt wel nog veel discussiepunten. Ook met het ministerie. Vergeet ook niet dat het ministerie op alle fronten tegelijk nu bezig is. Dus de wereld is onveilig geworden. Je moet de troepen overal inzetten. En tegelijkertijd moet je nog groeien. Ja. En moet je dat geld op een goede manier zien te besteden. Je moet mensen binnenhalen. Dus de opgave is ook enorm. En ik heb al eens eerder gezegd, dit is de beste les om te beseffen dat je dit nooit meer op deze manier moet doen. Dat je nooit meer de krijgsmacht zo moet uithollen. Want je kunt niet door een druk op de knop binnen no time die capaciteit verdubbelen.
2: Dat is natuurlijk. Maar goed, dat constateren we al een aantal jaren. Vanaf begin van de jaren 90 is de Belden natuurlijk ingegaan. Ja. En al helemaal onder Rutte 1 overigens. Ook de hele tankdivisie moest worden afgestoten. Waar moet Nederland goed in zijn? Ik bedoel, als we dan toch gaan specialiseren. Is dat inderdaad robotsoldaten, robotvoertuigen, AI en drones? Nou, en radarsystemen?
1: Het goede nieuws is dat wij echt een hoogwaardige industrie hebben die heel veel dingen kan en ook internationaal heel hoog staat aangegeven. Dus Ruben Brinkemans heeft een defensienota samen met Tuinman aan de Kamer aangeboden in de tijd. En daar staan een aantal prioriteitsgebieden in waar wij ons heel goed in kunnen vinden als industrie. Dat zijn eigenlijk gebieden waarvan je kunt zeggen dat de koek nog niet verdeeld is, dat Nederland daar echt competitief kan zijn ten opzichte van andere landen. Ja. Als je wil samenwerken, moet je iets kunnen leveren. Dus wij zijn soms afhankelijk van andere Europese landen. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. En wij zijn goed in AI, in smart materials, in quantum.
2: En in drones inmiddels ook.
1: In drones, ja. in maritiem, in radar.
2: Ja.
1: Dus dat moeten we ook vooral blijven uit blijven bouwen.
2: Ja.
1: Maar goed, onze bedrijven moeten wel opdrachten krijgen.
2: Ja.
1: En dan gaan ze investeren. En dan krijg je ook die spullen die onder andere Nederland nodig heeft.
2: Ja, gaat alles goed bij die bedrijven eigenlijk? Want ik lees ook een verhalen over een dronefabriek, althans dronebedrijf, dat ook motoren maakt voor raketsystemen in Hengelo. Waar een Rus, althans een geboren Rus, die inmiddels geen Rus meer is, heeft naar verluid afstand genomen van zijn Russische nationaliteit. Maar die is heeft geschikt met de Amerikaanse autoriteiten, omdat hij werd verdacht van fraude. En die is nu de baas van de dronefabriek in Hengelo.
1: Ja, uw vraag, gaat er wel eens iets fout bij bedrijven? Ik ken deze kwestie niet in detail, maar ja, tuurlijk ook bij bedrijven.
2: Ik citeer wat ik lees bij Follow the Money en in de NRC. U hebt het ook gelezen, toch?
1: Ja, nee. Maar ja, goed, Follow the Money, ja.
2: Zo?
1: Nou, ik heb de NRC niet gelezen, nee dat klopt. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat als je gaat opschalen, dan gaan zowel aan de overheidszijde als bij bedrijfsleven gaan ook wel soort dingen fout. Daar kun je natuurlijk op inzoomen. Je moet vooral kijken wat gaat er goed. Want dit soort uitdagingen en ambities zijn zo groot.
2: Ja.
1: Het is een illusie om voorhand te zeggen van nou, er gaan ook wel eens dingen fout. Of er is een keer een desinvestering. Of we hebben het geld ingezet op iets wat uiteindelijk toch niks is geworden. Ja. En dat moet je accepteren. Dus je risico appetite moet omhoog. Want als je aan de voorkant alles wil uitsluiten, dan krijg je nooit innovaties, krijg je nooit opschaling.
2: Ja. Overigens las ik in een van die berichten ook dat de MIVD deze meneer binnenstebuiten heeft gekeerd en daar geen enkele aanleiding in zag om geen zaken meer naartoe. Maar goed, u kent de casus niet, dus het heeft ook geen zin om daar bij u op door te gaan. Vraag is, er komt een NAVO-top aan in Ankara deze zomer. Dan wordt er gekeken naar hoe gaan we al dat geld dan effectief besteden. Heeft die discussie eigenlijk zin als we aan de voorkant tussen de regels, de procedures en de slagkracht niet vergroten?
1: Ja, ik denk dat je de vraag moet stellen, wat heeft de NAVO, en dan is er ook het onderscheid, hè, Amerikaanse deel van de NAVO, Europese deel van de NAVO, dat maakt het nog wat ingewikkelder in deze tijd.
2: Ja.
1: Wat heeft de NAVO nodig? Waar zijn de tekortkomingen? Welke landen kunnen die het beste aanvullen? Welke industrieën passen daar het beste bij? En als je die vraag dan beantwoordt en ook nog de vraag erbij stelt, wat hindert ons op dit moment om die versnelde opschaling mogelijk te maken, en je bent bereid om die hindernissen weg te nemen, dan doe je het maximale, denk ik, om ervoor te zorgen dat we met z'n allen, ook binnen de NAVO, binnen Europa, alles op alles zetten om die afschrikking en die capaciteit weer op orde te brengen. Want dat is het allerbelangrijkste.
2: Goed, nog een paar korte vragen aan het einde. Kort antwoord alsjeblieft. Zijn we eerder op orde met de NAVO of is er eerder een college in Maastricht waar u formateur bent?
1: Nou, dat is een hele makkelijke. Dat wordt dan toch Maastricht, ja.
2: En is het Binnenhof eerder gerenoveerd dan dat we klaar zijn voor de Russen? Want daar was u ook voor verantwoordelijk als minister. En als,
1: Die is wel lastiger.
2: Ja, hè?
1: Dat volg ik niet helemaal op de voet. Maar ik zou zeggen dat het Binnenhof net iets eerder klaar is, ja.
2: Daar hebben we het over 2032, 33, 35?
1: Ja, zoiets, ja.
2: Ja. Ik hoop dat we eerder klaar zijn voor onze eigen veiligheid, eerlijk gezegd. Maar,
1: ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar,
2: We gaan het zien. Hartelijk dank. Hier is Suzanne Bosman met Even Vandaag Tot Morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
8: Susanne Bosman.
9: Goedemiddag, wat is er toch met ons aan de hand? Waarom zijn we zo opgefokt? Misdragen ons naar zorgpersoneel, hulpverleners, conducteurs, boswachters. Zelfs in de supermarkt rukt de bodycam nu op om te voorkomen dat we uit onze plaat gaan tegen die jongens en meisjes die onze tas controleren. Een beetje zelfonderzoek. Zo in één vandaag, eerst het NOS Journaal. Martijn van Beek.
10: Het is Bevrijdingsdag en dat betekent dat door het hele land de vrijheid wordt gevierd. In Utrecht wordt de 5 mei-lezing gehouden door schrijver Splinter Chabot. Daarna wordt het bevrijdingsvuur door hem en premier Jette ontstoken en kunnen de bevrijdingsfestivals verspreid over het land van start. Verslaggever Roel Pauw is bij het festival in Groningen, waar het weer in elk geval al lekker meewerkt, volgens festivaldirecteur Abel-Jan van Dijk.
11: Het blijft in ieder geval droog, dus laten we daar vooral mee beginnen. Vanmiddag hopelijk ook nog een zonnetje, heel fijn. En vanavond fris, maar als je dan lekker gaat dansen is er niet zoveel aan de hand.
12: Wat voor festival wordt het vandaag?
11: Nou ja, het wordt volgens mij een prachtige editie. We hebben natuurlijk de Josti-band als ambassadeur. Die komen hier hun tour afsluiten, erg bijzonder. En we hebben Sef als afsluiter. En ik kan wel zeggen, daar zijn we ook zeer verheugd mee dat hij hier op het festival komt. Dus heel fijn.
12: Is het lastig dat het geen vrije dag is vandaag? Het festival zal misschien wat later op gang komen?
11: Nou ja, dat. We hebben gelukkig Douwe Bob in de middag. Dus dat is hopelijk wel een trekker. We zitten natuurlijk in Groningen. Het is een studentenstad. Het is een jonge stad. En dat betekent dat mensen deze gelegenheid zeker aan zullen grijpen om de Drachma te bezoeken. Derhalve pleiten wij zeker voor een nationale vrije dag op 5 mei. Want dat zou ons als festivals absoluut goed doen.
12: De vrijheid vieren, dat is lol maken. Maar als het aan u ligt, nemen mensen ook nog iets mee vandaag? Iets van een gedachte, een overweging. Wat zou dat moeten zijn?
11: Ik vind dat vrijheid is vooral een verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Het feit dat wij hier vrij zijn, we zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn. En dan hebben we het over solidariteit, dan hebben we het over diversiteit, dan hebben we het over inclusiviteit. En als we een dergelijke samenleving willen hebben met elkaar, dan zullen we ons daartoe moeten verhouden. En ik denk dat het onderdeel van ons is om het festival als vehikel te gebruiken om juist dat soort thema's ook aan het voetlicht te brengen. En mensen ook wel een beetje te attenderen. Op, hé jongens, laten we alsjeblieft een beetje lief zijn voor elkaar. Laten we aandacht voor elkaar hebben. En als we vanuit die energie een maatschappij en wereld mogen bouwen, ja, dan krijgen we gewoon een mooiere wereld.
12: En hoe gaan we dat zien vandaag op dit festival? Dat solidariteit, verantwoordelijkheid ook een rol zouden moeten spelen in het idee van vrij zijn?
11: Nou ja, dat zit met een aantal bewuste activaties die we doen. Er zitten een aantal NGO's, vluchtelingenwerk, Amnesty, die natuurlijk festivalactiviteiten bij ons komen doen. We hebben een prachtig kunstwerk midden op het veld staan. Godin van de Vrijheid, een prachtig 6 meter hoger kunstwerk. En zij heeft Palestijnse vlaggen in haar oren hangen. Dus dat is een mooi detail. We hebben een installatie gebouwd, Vrijheid is een illusie. Waar mensen op een hele bijzondere manier kennis kunnen maken met diversiteit en inclusiviteit en ook een vluchtelingenverhaal. En zo proberen we op verschillende manieren het festival lading te geven en te lagen.
10: Ook voor de Josti-band is het een spannende dag. Als ambassadeurs van de vrijheid mogen ze per helikopter het land door om op te treden. Alle leden hebben geoefend, zegt de organisatie.
13: Bijvoorbeeld een helikopteroefening met Defensie. Want onze cliënten hebben nog nooit in een helikopter gezeten. Want we gaan naar 4 festivals toe. We hebben een hele grote Jostie-band en 120 leden. Zeker. Ja, die kunnen onmogelijk allemaal naar 4 festivals. Dat is ook
14: en
13: veel
14: allemaal
13: te
14: in die helikopter?
13: Allemaal ook niet. Ook niet. Nee, dus dat is met 4 bussen, verschillende opbouwteams. Nou, you name it. Artsen mee, gedragskundigen mee. Want alles natuurlijk wel moet veilig zijn en ook verantwoord voor onze cliënt. Ja.
10: Niet iedereen gaat dus met die helikopter. Een aantal leden is in de bus gestapt.
15: Vonden ze donderdag extra geoefend. Het ging heel goed. De repetitie ging heel goed.
16: Ik ben er helemaal klaar voor.
10: De Jossie-band treedt vandaag op in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De 13 demonstranten die gisteravond bij de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam zijn aangehouden, zijn later op de avond allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Kort voor de dodenherdenking werden 9 mensen aangehouden die weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. 4 anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Bij Russische raket- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht doden gevallen en mensen gewond geraakt. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op de energievoorziening. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook het spoor is beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Gisteren vielen bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak. Met nog ruim een maand te gaan tot het WK voetbal staat de FIFA voor een crisis in Azië rond de televisierechten. India heeft in de ogen van de Wereldvoetbalbond een veel te laag bod neergelegd voor die uitzendrechten. Daardoor kunnen straks miljoenen fans het WK-voetbal niet volgen. Het lage bod heeft met verschillende dingen te maken, zegt correspondent Davy Boerema.
17: Ten eerste, voetbal is nou niet de populairste sport in India. Het zit ontzettend in de lift. Maar ja, het verliest het nog wel gewoon van het cricket natuurlijk. En daarnaast de speeltijden. Voor India betekent het als er in Amerika wordt gespeeld, dat het hier in de vroege ochtend is. Dus het is niet heel interessant voor het publiek hier om nou voor het werk wakker te worden. En al helemaal niet als India zelf ook niet meedoet.
10: India heeft nog nooit meegedaan aan het WK voetbal. Toch kijken er in het land zo'n 300 miljoen mensen voetbal. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land weer regen en een graad of 10. En in de rest van het land dan droog, af en toe zon en 12 tot 15 graden.
18: Martijn, dankjewel. Tim Schaap heeft verkeersinformatie. Dag Tim.
19: Hallo, goedemiddag inmiddels. Uh-huh. Het is nog niet heel erg druk onderweg. 15 kilometer, alles bij elkaar. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf de knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartier vertraging voordat je de grens over kunt. Dan wegwerkzaamheden op de A28. Komende vanuit Zwolle onderweg naar Assen. Tussen Westerbork en Assen ongeveer 5 minuten op onthoud. En tot slot de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Voordat je bij Nijmegen bent, een file van 5, bijna 10 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht.
20: Ster. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
21: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe cantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
0: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
1: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
2: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
1: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
14: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
18: Nederland viert vandaag dan wel de vrijheid. Het gaat helemaal niet zo goed met die vrijheid. 80% van de leden van het opiniepanel maakt zich zorgen. Just Boverhuis van het panel zo over wat die zorgen dan precies zijn. En Lammert, er is een revolutie aanstaande.
16: In het kleinste kamertje, ja. De kartonnen closetrol verdwijnt namelijk. En dat heeft ook gevolgen voor de knutselhoek.
25: Hoe vaak heb ik al niet aangegeven dat je met lege pakken hagelslag ook prima kunt knutselen? Daar vegen mensen tenminste niet hun reet mee af.
18: Ja, en nu, doe eens even rustig.
4: Suzanne Bosman. Vandaag.
18: Op een dag die in het teken staat van vrijheid, vrede, verdraagzaamheid, blijkt dat nu ook in de supermarkt de bodycam oprukt. Bij Dirk was hij er al, maar ook bij Albert Heijn moet de camera op de borst bij beveiligers de agressie tegen personeel gaan tegenhouden. Ja, agressie tegen personeel. In de trein, in het ziekenhuis, tegen boswachters, hulpverleners, in de supermarkt. Wat is er met ons aan de hand? We praten erover met Michiel Al, bestuurder van FNV Handel. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
18: En contact ook met Robin de Wever, journalist en podcastmaker. Dag Robin.
26: Goedemiddag.
18: Ja, laten we eerst eens even over die supermarkten gaan praten, Michiel Al. Want wat gebeurt daar nou in die supermarkten, dat daar dus ook al bodycams nodig zijn?
26: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij zien natuurlijk ook als FNV dat het aantal meldingen over agressie, geweld, intimidatie nogal snel toenemen. En wat er nou precies gebeurt, we weten het niet. Het is natuurlijk een beetje een semi-publieke ruimte waar iedereen in en uit kan lopen. Ja, en er ontstaan, met name aan de zelfscankassa's, ontstaan vaak situaties die niet heel prettig zijn, laat ik het zo zeggen.
18: Ja, ja, maar kunt u dat wat verder inkleuren? Want u hoort daar ongetwijfeld verhalen over.
26: Ja, wij zien dat vooral hele jonge mensen vaak op die zelfscankassa een politiepet opgedrukt krijgt en zij controles moeten uitvoeren. Mogelijk de boodschappentas van de buurman moeten inspecteren. Dat leidt tot irritatie, verbale woordenwisselingen, maar ook zelfs tot fysiek geweld. Het smijten met producten. Nou, dat kan natuurlijk niet zo bestaan. Hè? Je bent supermarktmedewerker, je bent geen politieagent.
18: Mm-hmm. Maar ja, daarom worden er dan nu dus beveiligers met een bodycam uitgerust. In de hoop dat dat de mensen wat tot bedaren brengt. Of in ieder geval tot nadenken. Robin de Wever, je hebt de podcastserie gemaakt Het Mysterie van de Boze Mensen. Over die korte lontjes overal. Hè? Was nou voor jou de aanleiding om dat te gaan doen? Om dat te gaan onderzoeken?
27: Nou, aanleiding was dat ik dit eigenlijk ook al heel lang hoorde. Mijn schoonouders hadden een camping. En die hadden daar ook regelmatig te maken met opgefokte Nederlanders in de receptie.
18: Ja, toen dacht
27: dus
18: ik, wat gebeurt er in die mensen?
27: Altijd. Ja, ja, en ik liep altijd tussen die mensen op die camping. En dan dacht ik, wie zijn dat? Dat wil ik wel eens weten.
18: Mm-hmm. Ja. En je hebt ze ook opgezocht. Je hebt met mensen gesproken die af en toe uit hun plaat gaan.
27: Ja, precies. Ja.
18: En je bent ook de confrontatie aangegaan met iemand die jou heeft uitgescholden. Wat gebeurde er?
27: Nou, ik had de fout gemaakt dat ik bij de school van mijn kinderen de fiets niet op de stoep had geparkeerd, maar voor oprit van iemand. Waardoor die persoon er niet meer uit kon met zijn auto. En toen ik terugkwam, was mijn fiets verzet. En toen trof ik daar op de oprit een hele boze meneer. Daar hebben jullie een fragment van, geloof ik, hè?
18: Mm-hmm, ja, nou, we hebben het fragment ervan. Inderdaad, want je vertelt eerst wat er gebeurt. En die meneer die werd boos en die riep dingen naar jou. Na een tijdje ben je teruggegaan om, sorry te zeggen, om met deze man in gesprek te gaan.
28: Mijn fouten waar ik het mag. Alleen, ja, als dan de reactie was, ja maar.
29: Maar dat was het niet, hè? Mijn reactie was gelijk, sorry. En heel goed dat u hem verzet heeft.
28: Ja, maar goed, je stond 3 kwartier. Hè? Dat is wel anders dan 5 minuten. Hè? Dat, ja. En ik heb het vaker meegemaakt. Dan zie je dat wij echt de huid volgescholden is door mensen.
29: Ja, ja.
28: We hebben vaak meegemaakt hier.
29: Ja, ja.
28: Dus het was zo erg dat we
29: En nu was het andersom, hè?
28: Ja, maar dat mag ook wel eens een keer. Maar daarom ben ik het gewoon weer vergeten. Maar
29: nou, mijn kinderen schrokken er wel van. Ja, die waren erbij.
28: Dat is heel vervelend voor heel veel kinderen. Ja. Ik hoop dat ze iets van geleerd hebben.
29: Dat zij er iets van geleerd hebben?
28: Ook, ja.
29: Maar u noemde mij een eikel, hè? Een grote eikel. Ja.
28: Ik weet niet hoe je genoemd hebt, maar het was niet vriendelijk. Daar ben ik gewoon bewust. En ik zie je nog steeds boos kijken.
18: Ja, een niet vriendelijk, dat geeft hij toe, Robin. Een hele gewone meneer.
27: Ja, een hele gewone meneer in een hele nette wijk in Amersfoort. Mm-hmm. Van wie dan denkt, als je elkaar in de ogen kijkt, dan zal er toch ook weer wel de redelijkheid terugkomen. Dat gebeurde ook wel een beetje, maar ik had ook wel een beetje het idee dat hij voet bij stuk hield. Ja. Ik was eigenlijk vooral benieuwd, wat maakt dat mensen zo on edge zijn, zeg je dan in het Engels. Hè? Wat maakt dat mensen zo gespannen zijn en dat soort dingen zo makkelijk ontploffen?
18: Heb je daar de vinger op weten te leggen?
27: Ja, het is een samenspel, lijkt het te zijn, van een paar verschillende trends. We hadden vorig jaar het nieuws dat we in een hypernerveuze samenleving leven. Dat was een onderzoek. We constant bezig zijn met werk, met sporten en clubs en festivals. En als we dan eigenlijk even moeten ontspannen en ons brein even rust moeten geven, dan pakken we de telefoon, waardoor we niet uitrusten, maar eigenlijk soort van onbewust nog opgefokt raken. Dat helpt niet. Dat maakt dat je al constant in een gespannen staat bent eigenlijk. En dan hebben we ook nog dat we op die telefoon, op sociale media, constant bevestigd worden in ons eigen gelijk.
18: Mm-hmm.
27: En dat je ook ziet dat het normaal en goed is om je eigen gelijk te bevestigen en om vooral voor jezelf op te komen. En het is natuurlijk soms wel waar, maar dat doen we misschien een beetje te veel.
18: Ja, maar zeg
27: jaren.
18: Je in feite ook, we hebben het allemaal wel enigszins in ons.
27: Zeker, ja, we hebben het allemaal in ons. Het is allemaal een kant die we kunnen aanwakkeren. En dan wordt dat sterker. Nee, dat zijn we aan het doen deze dagen.
16: Maar jij gaat dan met die mensen in gesprek en je wijst ze daarop. Ze worden zich er dan misschien van bewust. Hoe kan je die opgefoktheid wegnemen dan bij iedereen?
27: Ja, het is moeilijk. Het is natuurlijk, je hebt natuurlijk op twee niveaus eigenlijk. Hè? Het werkt op een soort van maatschappelijk niveau. Wat moeten we als maatschappij doen? En wat moeten we op persoonlijk niveau doen? Ja. Ik denk dat we als maatschappij toch nog eens kritisch moeten kijken naar alle systemen die we hebben opgetuigd.
16: Zelfs kenkassa's bijvoorbeeld.
27: Nou, precies. We hebben het hier niet over de vakkenvullers die problemen hebben, volgens mij. Het is het zelfscannen wat problemen veroorzaakt.
18: Ja, of zijn
27: het
18: wel de...
26: Ja. Het is breder. Hè? Kijk, wij zijn natuurlijk blij dat er meer aandacht is voor die agressie in de supermarkten. Kijk, als je nu beveiligers gaat uitrusten met bodycams, dat is maar een heel klein stukje van het probleem. Het probleem is veel breder. Ook vakkenvullers krijgen te maken met agressie. Ook de kassamedewerker aan de bandkassa, zoals we het noemen, die hebben ermee te maken. Dus het is een veel breder fenomeen dan alleen aan de zelfscan. Alleen, ja, daar springt het er extra uit, omdat de mensen zo ontzettend dicht bij je staan. Het is bijna de inner circle waar je in terechtkomt. En dat wakkert misschien die agressie die irritatie wel aan. Maar het probleem is breder, dat zien wij.
18: Ja, maar wat is dan uw analyse, Michiel Al? Wat je eventueel zou kunnen doen?
26: Nou, wat wij al een aantal jaren proberen te doen is centrale afspraken maken met de werkgevers aan de cao-tafel. Zodat wij uiteindelijk ook kunnen handhaven op die afspraken als je die maakt. Werkgevers zijn nogal terughoudend, weigerachtig op dat vlak. Want ze zeggen het is de verantwoordelijkheid van iedere supermarktketen zelf. Mm-hmm. Maar waar wij voor pleiten is eigenlijk... Zet volwassen mensen op die zelfscankassa. Zorg voor voldoende training, de-escalatietraining. Zorg inderdaad voor professionele beveiliging in winkels waar er vaker incidenten plaatsvinden. En maak met ons die centrale afspraken. Zodat het ook dat het niet beperkt blijft tot die ene blauwe supermarktketen waar dat krantenbericht van
18: het over ging.
26: Maar veel breder.
18: Ja, dat zijn ook dingen waarmee je de werknemers beschermt, Michiel. Ik begrijp inderdaad dat u dit zegt, Robin de Wever. Als jij met mensen spreekt over de keren dat ze inderdaad helemaal gek werden en begonnen te schelden. En als je rustig met ze in gesprek gaat, hoe reflecteren mensen daar dan op? Hebben ze dan spijt? Of...
27: Ja. Ja, niemand. Iedereen weet natuurlijk dat het eigenlijk niet goed is. Ja. En iedereen begint uit te leggen waarom men daartoe gebracht is. Waarom men het toch nodig vond om dat even te doen. En ik denk dat daarbij ook echt belangrijk is om te kijken naar de systemen. Dat hoor je ook veel. Dat mensen zeggen, ja, weet je, als ik iets moet regelen in de zorg en ik word 10 keer van het kastje naar de muur gestuurd en ik moet via allerlei mails en apps en dingen waar ik in de wachtrij hang. Ja, onmacht, dat is natuurlijk een voedingsbodem voor uithalen.
18: Heel woedend
27: Ja, en het is vaak, mensen, dat viel ook heel erg op. Ik heb gevraagd naar, waarom zijn jullie zo agressief? En mensen zeiden, we zijn niet agressief, er is ons onrecht aangedaan.
18: Ja. Zo voelt dat dan. Jouw podcast heet Het Mysterie van de Boze Mensen. Robin Wever, dank dat je erover wilde vertellen. En dank ook Michiel Al, bestuurder van FNV Handel. En voor uw bijdrage aan deze uitzending. Zometeen, er zijn vandaag bevrijdingsfestivals. Er zijn feesten, lezingen. Maar ja, kunt u er wel heen? Want wie is er vandaag nou vrij en wie niet?
5: Eén vandaag.
18: Nou, maar het is na 136 jaar. Is het 136 jaar verandert er iets wezenlijks in ons dagelijks bestaan.
16: Inderdaad, en het is zo alledaags dat ik het me bijna niet voor kan stellen. Maar het einde is inderdaad nabij voor de kartonnen closetrol. Een van de grootste wc-papierproducenten brengt een nieuwe wc-rol op de markt zonder die bekende kartonnen rol binnenin. Een nieuwe innovatieve manier van oprollen maakt dat karton overbodig, schrijft de fabrikant, die ook de keukenrollen daarom zonder kartonnen koker gaat maken. Ja, en dat betekent niet alleen een revolutie in de keuken en het kleinste kamertje, maar ook het einde van de wc-rol als belangrijk knutselmateriaal. En zeg je knutselen, dan zeg je presentatrice, auteur en knutselkoningin Jill Scheerhoffer. Goedemiddag, Jill.
6: Hi, hallo.
16: Wat dacht jij als creatieve professional toen je dit nieuws las vanmorgen?
6: Nou ja, wel bijna een nationale ramp voor alle creatievelingen, zou ik willen zeggen.
16: Ja, dat snap ik. Want wat heb jij in je tv-programma's of vroeger thuis allemaal met closetrollen geknutseld?
6: Nou, het fijne aan de wc-rollen is dat het gewoon een hele fijne kartonnen basis is, waar je van alles mee kunt maken. Dus denk aan pennenbakjes, denk aan slingers, mini-raketjes. Je kunt er ook opberg cadeautjes mee maken, dat je er iets in stopt bijvoorbeeld. Ja.
18: Giraffen, zebra's, van alles vroeger mee geknutseld.
16: Heb je giraffen gemaakt? Van de
18: keukenrol.
16: Oh ja, ook
18: enorm.
6: Zeker. Jingelbiertjes kan je er ook mee maken. Mm-hmm.
16: Maar waarom is de closetrol nou zulk fijn knutselmateriaal?
6: Omdat het is wat harder en het is rond. En een ronde vorm, daar kan je alles mee maken. En vooral eigenlijk ook, je hebt het altijd in huis. Dus dat is gewoon super fijn.
16: En is het dan typisch Nederlands om met closetrollen te knutselen, want gratis? Of doen ze dat in het buitenland ook?
6: Nee hoor, het is zeker in het buitenland heel groot. In Duitsland is het ook gigantisch. En ja, ik heb een meelijn met mijn buurland. Want het is wel zeker voor moeders heel fijn. Je hebt het altijd in huis en alles is last minute. Dus een huppa surprise moet gemaakt worden.
18: Ja. Altijd een wc-rolletje nog
16: erg. maar Jill, nu moeten we dus straks zonder. Jij noemt het al een nationale ramp. Heb jij er al over nagedacht wat een goede, net zo goedkope en alledaagse vervanger zou kunnen zijn?
6: Dat is een goede vraag. Ik zit nog meer in de oplossing van misschien moeten we een pleidooi of een actie starten om dit tegen te gaan.
16: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja.
18: De hout, de closetrol.
6: Nou, red de wc-rol zou ik bijna willen zeggen. dus dat, daar zat ik nog een beetje. Maar goed, als het echt niet anders kan. Ik begreep dat het is nog maar de vraag natuurlijk of alle wc-merken gaan volgen.
16: Ja.
6: Laten we hopen dat dat niet zo is. Maar als het wel zo is, misschien is de beste oplossing voor nu gewoon gaan sparen. Dat we elkaar kunnen helpen als creatievelingen. Dat we ze altijd hebben.
16: Een flinke voorraad aanleggen de komende maanden dus.
6: Ja, precies.
18: Oké. Jill Scheerhoffer van de actie Red de wc-rol, of in ieder geval spaar de wc-rol, over het verdwijnen van het karton in het kleinste kamertje.

0: Men at Work, Down Under.
1: Ben jij vrij op 5 mei?
2: Ja, als het goed is wel.
1: Ja? Ben je elk jaar vrij op 5 mei?
2: Zover ik weet wel.
3: Nee, doen we ook werken. 5 mei is gewoon weer knallen.
4: Die dag werken we wel, ja. Want het is geen officiële vrije dag.
0: Ja, het was vorige week de meest gegoogelde vraag op de site van de Rijksoverheid. Is 5 mei nou een vrije dag? Nou, 5 mei is dus geen wettelijke vrije dag. Maar steeds meer werknemers zijn wel vrij op bevrijdingsdag. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging ABVN.
5: Huh?
0: Ah. Ja, want hoe zit dat nou? Dat vragen we aan woordvoerder Jannes van der Velde. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Van der Velde, ook geen vrije dag vandaag?
6: Ik heb geen vrije dag, nee. Jullie ook niet.
0: Nee. Wij gaan altijd
7: door. Bedrijven erin.
0: Ja. Precies, goed. Maar u stelt vast, steeds meer bedrijven zijn vrij dus op bevrijdingsdag. Hoe zit dat dan precies?
6: Ja, dat is een reactie op een oproep van de Stichting van de Arbeid van een aantal jaren geleden. En vervolgens van toenmalig premier Rutte om er toch een echte nationale feestdag van te maken. En daar proberen veel bedrijven die proberen daar wel mee te werken door daar afspraken over te maken en mensen vrij te geven.
0: Ja,
6: waardoor... En je ziet dat dan heel langzaam dat het aantal afspraken toeneemt.
0: Mm-hmm. Waardoor het ook wel een beetje rommelig wordt. Dat je mensen ook elke keer. Niet voor niets wordt het zoveel gegoogeld. Van ben ik nou vrij? Ben ik nou niet vrij? Hoe zit dat nou?
6: Ja,
0: is het een betaalde vrije dag? Moet ik vrij nemen?
6: Ja, het is allemaal niet zo heel gemakkelijk. De meeste ambtenaren die hebben een betaalde vrije dag. In het bedrijfsleven is dat aanzienlijk minder. En dat heeft verschillende redenen. En om te beginnen zijn er natuurlijk heel veel bedrijven die niet dicht kunnen. Die niet zomaar een dag dicht kunnen. In de procesindustrie speelt dat bijvoorbeeld. Maar ik denk ook aan u en ik die misschien straks nog een vrije middag willen genieten. En dan een biertje willen drinken op het terras. En dan moet dat biertje wel verzorgd worden. Dus ook in de horeca kunnen bedrijven eigenlijk niet dicht op dit soort dagen. Vervolgens zie je dan ook dat de beveiligers, politie, zorginstellingen, ja, die moeten toch gewoon doorwerken. En natuurlijk de radio.
7: Maar dat is natuurlijk op alle vrije dagen zo. Dus dat is dan toch geen reden om 5 mei geen vrije dag te maken?
6: Ja, dat is het wel. Want er is nog een andere trend die ingaat tegen die gedachte van die nationale feestdag. Voor de goede orde, die nationale feestdag, dat ondersteunen wij van harte. En dat is heel goed voor een samenleving. Maar als je werknemers vraagt, wil je een verplichte vrije dag op 5 mei? En wat staat er dan tegenover? Ja, dan gaan ze toch even nadenken. Want in de samenleving zie je dat er steeds meer behoefte is aan flexibiliteit. Juist ook rond vrije dagen. Nou, verplichte vrije dagen die zijn in strijd met de wens van werknemers om bijvoorbeeld hun eigen mantelzorg te kunnen uitvoeren. Of goed op de kinderen te kunnen passen. Daarvoor is veel flexibiliteit nodig. Ja, verplicht en flexibel, dat gaat niet zo goed samen.
0: Mm-hmm. Ja, en dan denk ik, toch zou het helderder zijn als je nou gewoon afspreekt, het is het wel of het is het niet. Maar bijvoorbeeld, heel veel kinderdagverblijven zijn ook dicht. Dus dan moet je wel, toch?
6: Dat betekent voor heel veel mensen dat ze een extra vrije dag moeten nemen vandaag om op de kinderen te kunnen passen. Terwijl die mensen die hadden liever die vrije dag willen inzetten voor een moment dat het hun gezin beter uitkomt. Dus je ziet ook dat er een paradox is. Hè? Wij gunnen natuurlijk de mensen in de kinderopvang, die gunnen we van harte die vrije dag. Maar het is ook strijdig met het belang van hun klanten. Dus daar zit heel veel spanning tussen.
0: Ja.
6: En dan zie je ook nog dat als wij adviseren om het vooral in het arbeidsvoorwaardenoverleg, dus in de CAO-overleg af te spreken, hè, dit soort zaken. Ja, dan zie je ook nog dat dus zomaar een vrije dag erbij geeft en ook nog doorbetaalt, dat gewoon heel duur is voor bedrijven. Dus die vragen dan van hoeveel flexibiliteit staat er tegenover? Of gaan we op andere vrije dagen er wel open?
0: Nou, denkt u dat het de komende jaren alsmaar toeneemt, toch?

0: toch? Vrij ja, op 5 mei, hè?
1: Ja, die oproep, die twee oproepen waar ik zojuist naar verwees, die doen hun werk wel. En er is natuurlijk wel een hele sterke wens in de samenleving om toch dit soort dingen gezamenlijk te doen. Dat hebben we vorige week nog gezien met Koningsdag. Ja, dat is toch wel heel positief voor de samenleving. Hè? Dat iedereen vrolijk is en er leuke dingen gebeuren. Als Bevrijdingsdag ook zoiets.
2: Ja, maar ja, er zijn festivals. Dus ja, daar wil je dan ook heen kunnen. Misschien op zo'n dag.
1: Ja. En de mensen die festivals organiseren en hun personeel, die moeten toch gewoon doorwerken.
2: Ja, zo is het dan ook weer. Dank u wel. Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversorganisatie ABVN. Zometeen een elektrische auto, maar geen eigen laadpaal. Waarom mag je niet gewoon je laadkabel over de stoep uitrollen? Eerst het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1.
2: Martijn.
4: De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking in Amsterdam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten. 9 mensen werden aangehouden omdat ze niet met hun protestbord naar het demonstratievak wilden gaan. 4 anderen zijn gearresteerd omdat ze schreeuwden. De brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in het Limburgse Heel is aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Er is nog geen verdachte in beeld. ING België heeft een schikking getroffen van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-eurocommissaris Reinders. Hij zou geld hebben witgewassen onder meer via loten van de Nationale Loterij. Volgens de Belgische justitie was ING mogelijk medeplichtig, de bank waar Reinders klant was. Voor de bank is de zaak nu afgerond, het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. En de schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige. 23 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. Over eventuele verdachten wil de politie nog niks zeggen.
2: Martijn, dankjewel voor het verkeer naar Tim.
5: Ja, er is gelukkig maar 1 file te melden. Ook eentje die je wel aan ziet komen op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer, momenteel 10 minuten.
6: 1 vandaag. Suzanne Bosman.
2: De overheid stimuleert elektrisch rijden, maar als je geen eigen oprit hebt, dan is het opladen van de auto vaak een probleem. In heel veel gemeenten mag je namelijk niet vanuit je huis een kabel over de stoep naar je auto leggen. Maar hier en daar wordt nu geëxperimenteerd met kabelgoottegels, met platte kabels of met kabelmatten. Danny Oosterveers van de podcast De Groene Nerds, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Danny Oosterveer, waarom mag dat in zoveel gemeenten niet gewoon even die draad over de stoep naar de voordeur?
7: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral uit allerlei voorzichtigheid komt en dat men een beetje bang is dat mensen daarover struikelen of dat mensen misschien parkeerplekken gaan claimen.
2: Dus daarvoor wordt er dan in heel veel gemeenten, maar niet in alle gemeenten, gezegd dat het niet mag.
7: Nee, klopt, ja. Nee, ongeveer in iets meer dan 40% van de Nederlandse gemeenten mag het tegenwoordig wel. Dus dat is al een stuk meer dan vorig jaar, want toen was dat net iets meer dan een kwart. Er moet nog wel even bij vermeld worden dat 1/3, dat zit echt nog in een pilotfase. Dus dat kan soms gaan op maar een groepje van enkele tientallen woningen. En dan is er dus wel iets toegestaan. Maar de grote meerderheid, daar mag het dus inderdaad niet.
8: Maar hoe weet je nou of het wel of niet mag? Staat het op de site van de gemeente? Of?
7: Nou, dat is dus een enorm uitzoekwerk.
8: Okay.
7: En daar liepen wij een tijd geleden ook tegen aan. En toen, wij hebben zelf een podcast, De Groene Nerds. En daar vertellen we over dit soort dingen. En we kregen dus heel veel vragen. En toen dachten we op een gegeven moment, nou, we gaan dit gewoon vastleggen. En dat is uiteindelijk dit onderzoek geworden. Ja. Als mensen toch willen weten, op stoepladen.nl kunnen ze zelf voor hun eigen gemeente opzoeken. Ja, of het mag en zo ja, wat er dan mag. Ja,
2: stoepladen, zo heet
8: .nl.
2: Dat.
8: Ja. Nou, ik ga meteen kijken.
2: Precies. Maar best wel lastig, want dan denk je van nou, ik ben goed bezig. Ik zou wel een elektrische auto willen. Maar dan kun je ook zeggen van je kunt naar zo'n publieke laadpaal gaan.
7: Ja, zeker. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. En veel wijken staan die. Wat wel een groot verschil maakt is dat als jij bij zo'n publieke laadpaal laat, dat is toch al snel. Ik heb vanochtend ook weer even daar ergens geladen. Dan gaat het toch al snel.
2: Oh, bij u kan het ook niet voor de deur.
7: Bij mij thuis kan het. Er staan wel laadpalen in de wijk, maar ik zelf laat het liever voor de deur. Want dat is gewoon een stuk goedkoper, want dat kost je zo'n 27 cent per kilowattuur. Dat is bijna de helft. En vanaf 1 januari 2027 weten we allemaal dat solderen wordt afgeschaft. Nou, dat betekent eigenlijk dat jij vaak, als je zonnepanelen hebt, een groot deel van de zonnestroom die je zelf opwekt, dat je die teruglevert aan het stroomnet, dat je die niet zelf gebruikt. Maar daar krijg je straks eigenlijk praktisch niks meer voor met een vast contract. Dus eigenlijk als je die stroom gebruikt om je auto te laden, die stroom die is eigenlijk gratis voor jou. Ja, dat maakt het natuurlijk wel heel

0: heel veel aantrekkelijker om thuis te laden.
1: Dat en ook denk ik dat je als je naar zo'n publieke paal gaat, dat je toch even moet zoeken en dan moet er maar net een plekje vrij zijn en dat degene voor je niet te lang blijft staan.
0: Ja, er zijn op zich tegenwoordig wel veel laadpalen, maar de ervaring wisselt een beetje per wijk. En soms is het ook gewoon een discussie dat mensen in de buurt niet zo'n laadpaal in de wijk willen. Want dan zijn ze bang dat ze de parkeerplekken kwijt zijn.
1: Mm-hmm. Nou, zijn er toch veel mensen die dit weerhoudt om elektrisch te gaan rijden? Die denken van ja, het is een gedoe, het is duurder, dan toch maar niet?
0: Ja, ik ken incidenteel dit soort gevallen. Bijvoorbeeld mensen die nog de vrije keuze hadden bij een leasewagen. En waar bijvoorbeeld werd gezegd van ja, jij mag wel een laadpaal thuis hebben. Maar ja, dan jij niet, want jij woont in een gemeente waar dit niet is toegestaan. Dus het moet wel officieel toegestaan zijn om dan die laadpaal thuis geplaatst te krijgen. En dat toch mensen er dan voor kiezen, nou, dan wacht ik in dat geval nog eventjes met die elektrische auto. Want dan moet ik de hele tijd het publiek laden.
1: Mm-hmm. Ja, ook wel een gedoe inderdaad. Hè? Want je kunt dan bij jullie opzoeken van, kan ik thuis opladen over de stoep in mijn gemeente, maar dan weer niet. Is dat nou heel Nederlands dat het in elke gemeente zo anders is?
0: Ja, ik heb een beetje over de grenzen gekeken. In sommige landen gebeurt het efficiënter. Dus in het Verenigd Koninkrijk is er wel gewoon één beleid. En dat zou in Nederland natuurlijk ook eigenlijk veel beter zijn.
1: En dat beleid is wel of niet?
0: Dat er wel beleid is, maar vooral dat wij in Nederland op 342 plekken bij elke gemeente ons beleid gaan zitten.
2: Hoe kan dat gemeentelijk beleid is geworden? Onder welke wet valt het dan, een kabel over de straat?
0: Ja, dat voor zover ik weet, maar mijn kennis reikt niet ver op dit vlak. Ja, het gaat over de openbare ruimte en wat je daarin wil toestaan. Kijk, en ik snap best wel dat in een stadcentrum, stel je woont hartje Amsterdam, daar kan ik me best voorstellen dat jij anders daarnaar kijkt dan als je meer in een plattelandsgemeente woont. Hè? Dus dat je daarin af en toe wat verschil wilt maken, dat snap ik wel.
1: Ja, er zijn ook gemeenten, bijvoorbeeld Schiedam, daar hebben we ook mee gebeld. Daar zeggen ze van ja, als dat voor de deur kan, dan krijg je ook parkeerproblemen. Dan gaan mensen daarover ruzie maken. Want dit is mijn parkeerplek. Wat doe je?
2: Oh ja.
1: Dat krijg je dan ook nog, ja.
0: Ja, dat klopt, ja. Maar ik zou zelf zeggen dat op dit moment, we willen met alle problemen die we hebben, en we willen heel graag meer hernieuwbare stroom gebruiken om minder afhankelijk te worden als land. We hebben last van netcongestie. Er zijn heel veel problemen die we hebben. Ja, en dit zou gewoon daar een positieve bijdrage kunnen hebben. En dan vind ik dat toch wat zwaarder wegen dan af en toe wat gedoe in de buurt misschien.
2: Ja, maar het is wel zo dat mensen met een elektrische auto wel vaak de beste parkeerplekken hebben. Het dichtste bij de deur. Toch?
0: Ja, dan heb je denk ik over de gereserveerde parkeerplekken.
2: Ja, precies, ja.
0: Ja, nee, dat hoor ik ook wel eens. Dat is wel wat anders, want die horen bij de publieke laadpalen. Maar inderdaad, dat is af en toe wel een doorn in het oog. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Maar meneer Oosterveer, dan kabelgoottegels, platte kabels, een laadarm, een kabelmat. Dat kun je dan zelf gaan uitvogelen, als het bij jou in de gemeente kan, wat je dan gaat inzetten?
0: Ja, meestal
1: hoe kom ik
0: niet
1: aan kabelgoottegels bijvoorbeeld?
0: Ja, vaak zie je dat gemeenten voor een van de oplossingen kiezen. De meest toegepast is de kabelgoottegel. Dat zijn eigenlijk gewoon de bekende stoeptegels. Maar er zit een uitsparing in en een soort rubber matje overheen, waardoor die laadkabel eigenlijk helemaal in de stoep verdwijnt. Dat is mooi. En daar kan niemand over struikelen. Maar is ook wel kostbaar. Je betaalt daar als deelnemer toch al snel ook wel zo'n 600 à 700 euro. Beetje gemiddeld genomen. Ja. Ja, het alternatief is, die ik zelf heel mooi vind, en ook inmiddels in 11 gemeenten de exclusieve toegestane oplossing is, dat is de platte laadkabel en die is 5 mm hoog. En dat is precies de grens. Als je stoeptegels hebt en die liggen scheef, nou, boven de 5 mm verschil, dan gaat de gemeente dat corrigeren. En die laadkabel is dus kleiner.
2: Maar dan loopt er iemand met een centimeter dat allemaal te controleren.
0: Nou, dat zo erg zal het vermoedelijk niet zijn. Okay. Maar het is wel slim gekozen van de fabrikant.
1: Ja, zeker. En als er dan iemand over struikelt, ben jij dan verantwoordelijk? Nou, dat is allemaal, elke vraag roept er weer een andere op, natuurlijk. Maar het zou toch, meneer Oosterveer, allemaal een stuk handiger zijn als het op één manier geregeld was in dit land.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En dat niet inderdaad overal maar anders is. En als jij ergens even verderop verhuist, dat je misschien ineens niet meer voor de deur mag laden. Ja, dat is erg onhandig.
1: Ja, dan zit je daar met je platte kabel. Ja, precies. Ik dank u wel. Danny Oosterveer was dat van podcast De Groene Nerds. Historische oorlogsvoertuigen die reden vanmorgen door de straten van Hilversum. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat horen we zo meteen.

0: potential van somber. Het leek er even op dat het Gooise bevrijdingsconvooi dit jaar niet door zou gaan. Door een tekort aan vrijwilligers trok de organisatie de stekker eruit. Maar liefhebbers die lieten het er niet bij zitten. Onder de naam Convooi Vrij Nederland rijdt er vandaag toch een stoet historische legervoertuigen. Met zo'n 60 van die voertuigen trekken ze door het Gooi. En onze verslaggever Joris Kreugel rijdt mee.
1: Tientallen militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog staan hier klaar om zometeen door het Gooi te gaan rijden.
2: Hallo. Morgen. Even centraal allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wil jullie vanaf deze kant allemaal een hele mooie bevrijdingsdag toewensen. Geniet ervan. Hoi.
1: Ben je blij?
3: Ik ben heel blij, ja.
1: Ron Manten, jij bent een van de organisatoren. Militair pak aan.
3: Ja, bevrijdingsdag is belangrijk.
1: Jullie gaan door het hele Gooi rijden, langs allemaal verzorgingstehuizen.
3: Ja, en weer terug hier voor de barbecue.
1: Het is wel anders dan andere jaren.
3: Ja, normaal regelt het Gooi bevrijd het altijd, maar die hadden wat organisatorische problemen. Toen hebben wij het opgepakt, want we willen toch bevrijdingsdag, laten we niet zomaar voorbij gaan. We hebben 20 man hier lopen, verkeersbegeleiding, van alles. Tot en met de mensen die de eieren staan te bakken, dus dat... Nou, wat willen we nog meer?
1: Wat is dit voor een grappig brommetje? Het lijkt wel een fatbike.
4: Dit is een Cushman scooter. Hij werd gebruikt door de parachutisten. En hij kon dus met een parachute uit het vliegtuig vallen.
1: Hoe oud is die?
4: 1944, dus 82 jaar oud.
1: Met wat voor gevoel rij je vandaag bevrijdingsdag op deze Cushman?
4: Oorlog mag helemaal niet gebeuren en we moeten allemaal in vrijheid kunnen leven.
5: Maakt niet zoveel indruk.
1: Even een klein tikje geven.
6: Ja, een beetje lood bij het koelwater tegen het lekken. Hij zweet een klein beetje, om het maar zo te zeggen.
1: Wat voor een is dit, hè?
6: Een Dodge WC51 uit 1942.
1: We gaan?
6: Ja, zeker. We gaan hem aanslingeren.
1: Ja. We gaan richting Loosdrecht. Kan ik meerijden?
6: Ja, absoluut. Zeker.
1: Zeg, er zit hier geen deur in?
6: Nee.
7: En je raakt eerst weg? Dan pak jij hem maar eerst. Dan zet ik hem even de kant neer.
1: Ja. Oh, je mag ook nog eens eerste. Je bent het punt van de...
6: Ja, maar ik heb geen idee waar we naartoe moeten.
1: Van Loosdrecht.
6: Ja, maar hoe?
1: Joris, gas geven. En,
8: Je gaat voorop, ik draag erin en dan schuif je er maar ergens achterin. Veel plezier, hè?
1: Kan ik wel tegen je praten?
6: Ja, zeker. Je kan tegen me praten.
1: Voor de hoeveelste keer rij jij deze tocht?
6: Derde of vierde keer. De laatste keer is denk ik 10 jaar geleden. Dus ik vond het een mooie gelegenheid dit jaar om met stoet mee te rijden. Bevrijdingsdag is belangrijker, denk ik nu, of althans onze vrijheid. Omdat het dichterbij komt, de ellende die je ziet. Kijk, als je ziet hoe dichtbij alle ellende komt en wij dit nog gewoon in vrijheid kunnen doen, dan is het wel goed om daarbij stil te staan. Dus...
1: Je krijgt helemaal een smile op je gezicht ervan. Hè?
6: Klopt, ja. Ik ben er wel,
1: ik ook, hoor.
6: Ik ben ervan aan het genieten. Ja. Je ziet het niet vaak. We rijden meestal in ons eentje. Dus door met zo'n grote stoet weer op z'n te rijden, dat is echt superleuk.
1: De kleine kinderen die allemaal staan te zwaaien, ouders, iedereen met een fototoestel in de aanslag.
6: Ja, er staan nog best wel veel mensen langs de route. Het zou eerst niet doorgaan en het gaat nu toch door. Men heeft daar weet van, dus het is best druk langs de lijn en iedereen staat te zwaaien.
9: Nou ja, even kijken of de Canadezen eraan komen. Of er nog een leuke meneer tussen zit.
1: Ja, voor uw moeder?
9: Ja, voor mijn moeder, ja. Ik ben voorzien, ik heb verkering, ja.
1: Ze komen allemaal langs verzorgingstehuizen.
9: Mijn moeder woont hier in het verzorgingstehuis.
1: En nu komt de stoet zo langs.
9: Ja, enig.
1: Wat betekent zo'n dag als deze voor u?
9: Nou, voor mij absoluut bevrijding. Mij,
10: ja, want ik was kind en ik heb dat allemaal bewust. Ik weet het nog allemaal wat er allemaal gebeurd is. Op de bevrijdingsdag. Nou, ik durf het haast niet te zeggen, want dan hou ik hem weer. Mocht je op de jeeps komen zitten, weet je wel. Dan kreeg je allemaal een vlaggetje en dan zaten we op een jeep, zaten we met vlaggetjes te zwaaien. Ja, heel leuk was dat, hoor.
1: Een van de mooiste dagen van uw leven?
10: Ja, zeker. Mocht de Canadezen op schoot komen.
1: Maar je hebt geen verkering gekregen?
10: Nee.
1: Nou, misschien zit er nu één tussen, hè?
9: Ja. Dat zei ik al, je weet het niet, een verlaat cadeautje. Ja. Daar komen ze aan.
1: Misschien mag u er zometeen nog wel even op zitten. Denkt u dat het gaat lukken? Want u zit in een rolstoel.
9: Maar in haar beleving kan ze nog zo lopen. Ja? Ze springt er zo op. Geen probleem.
10: Ik geloof dat ik 6 jaar was dat ze aankwamen.
1: 6 jaar oud was u?
10: 6 jaar oud.
1: En waar was dat?
10: Was ook hier zo'n beetje.
1: Op dezelfde plek?
10: Ja, gingen om. Je wist dat ze hier vandaan zouden komen.
11: Je werkt hier in het...
12: Ja, ik werk hier. Ja.
11: Het is helemaal uitgelopen.
12: Ja, maar we hebben te weinig personeel om iedereen naar buiten te laten, helaas. Ja,
11: er wordt over gesproken ook.
12: Zeker, hele verhalen komen er los.
11: Deze mevrouw ook.
12: Ze zat vanmorgen al over dat er een broertje geboren was en dat er geen melk was. En dat ze de boer op moesten om, met het babytje om maar melk te krijgen. En zou het kindje doodgaan. Kind leeft nog.
11: Prachtig gezicht, hè?
10: Oh, wat leuk, hè? Mooi, hoor.
0: Een mooi gezicht. En er komen ook veel verhalen bij los bij dat konvooi Vrij Nederland dat rijdt door het Gooi. Een verslag was dat van Joris Kreugel.

0: Omi en... Wat was het eigenlijk?
1: Cheerleader.
0: Cheerleader, ja, ja, precies. Dus Nederland viert vrijheid, terwijl verderop in Europa en elders op de wereld oorlog woedt. In 2022 gaf bijna de helft van de Nederlanders op 5 mei vooral stil te staan bij vrijheid en vrede tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Dat bleek toen uit onderzoek van het opiniepanel. Maar blijkt uit nieuw onderzoek, veel mensen maken zich nu ook zorgen over de vrijheid in eigen land. Dus Bovenhuis van het panel, fijn dat je hier bent. Jij hebt dat onderzoek gedaan, want hoe zit dat dan met die zorgen?
2: Nou ja, heel veel mensen, 80%, dus nou ja, bijna iedereen, voelt dat vrijheid onder druk staat in Nederland. En ja, dan gaat het niet over oorlog, maar ja, als ik naar het onderzoek kijk, lijkt het bijna alsof we bang voor elkaar geworden zijn. Hè. Veel panelleden maken zich zorgen over islamisering, de komst van AZC's, zijn bang dat de Nederlandse cultuur onder druk staat. Maar ja, aan de andere kant maken ook veel mensen zich zorgen over de opkomst van extreem rechts. We lijken minder verdraagzaam voor minderheden, zoals LHBTIQ-plussers, andere geloven. Mensen zien politici die groot worden door onrust aan te jagen, wordt gezegd. Ja, dus mensen beschrijven ons land als gepolariseerd. Die term valt ook veel. Ja, er wordt gezegd, mensen denken bij vrijheid aan zichzelf, minder aan een ander. Ja, en ook social media speelt hierin een rol, denken mensen. De macht van algoritmes. Zoals iemand ook schrijft, we zien niet meer in ons land wat ons verbindt, maar vooral wat ons verdeelt.
0: Ja, dus dan wordt dat de vrijheid vrij diep opgevat. Ook de vrijheid om je te bewegen, ja, om je tot een ander te verhouden. Precies. Om je uit te spreken.
2: Om te geloven wat je wil.
0: Ja. Ja, zeker. In de tussentijd zijn er wel conflicten in de wereld. Het Midden-Oosten, Europa zelf. Oekraïne, denk je van ja, in Nederland, zo slecht gaat het wat dat betreft toch niet hier?
2: Nee, nou, dat wordt natuurlijk ook wel gezien, dat we nu nog niet in oorlog leven. En 4 op de 10 waarderen de vrijheid in Nederland ook meer door conflicten in de wereld, wordt gezegd. Hè? Want ja, het speelt zich af in Europa, de oorlog is niet ver weg meer. En het lijkt tegenwoordig wel, voelen mensen ook wel, dat het niet meer het internationaal recht geldt, maar het recht van de sterkste. Hè? Ja, en dan kan het snel gaan. Daar wordt Amerika ook vaak genoemd als voorbeeld. Hè? Dan kan de democratie heel snel afbrokkelen, zien mensen onder Trump. Iemand schrijft ook, nou, een paar jaar geleden droomde ik er nog van om naar Amerika te gaan. Nou, ja. Ik kan het me nu niet meer voorstellen.
0: End of the free, ja. Inderdaad. Oud-voetballer Evgeny Levchenko, die zelf uit Oekraïne afkomstig is en al een hele tijd in Nederland woont en vaak spreekt over Oekraïne. Die geeft vandaag een vrijheidscollege. Voor hem betekent vrijheid, zeker in het kader van Oekraïne, nog meer dan eerder.
3: Mijn gevoel is over vrijheid is heel erg sterk geworden de afgelopen 4 jaar. En ik hoop dat het ook bijgedraaid is bij de Nederlandse bevolking. Want ja, de vrijheid kan je niet zomaar loslaten. En dat zijn niet alleen maar kreten en woorden. Want ik vind letterlijk dat wij moeten veel meer besef hebben dat je voor vrijheid moet vechten. Echt met je tanden als pitbull in bijten en nooit loslaten. Want je vrijheid kan je 1 keer verliezen en dan kost je zoveel tijd en energie om dat terug te krijgen. Nou ja, er zijn levende voorbeelden zoals in Oekraïne.
0: Ja, Evgeny Levchenko. Joyce, van het panel, de leden van het panel, vinden die dan ook dat je deze dagen, 4 mei, 5 mei, stil moet staan bij bijvoorbeeld Oekraïne, bij Gaza?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een spanningsveld onder kiezers, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ik zie dat bij kiezers van Pro, D66, Volt, het linkerkamp, zeg maar, dat veel mensen het goed zouden vinden om andere conflicten ook mee te nemen in het herdenken of het vieren. Iemand zegt ook, ja, niemand is vrij totdat we allemaal vrij zijn. Maar ja, onderaan de streep zijn de meeste, 57%, er wel voor om bevrijdingsdag vooral over de vrijheid in Nederland te laten gaan. Dat zijn overwegend rechtse kiezers. En daar hebben ze meerdere redenen voor. Zij zeggen de oorlogen buiten Nederland, ja, dat zijn oorlogen waar we vaak weinig of geen invloed op hebben. Alle andere dagen gaat het al vaak genoeg over deze oorlogen, vinden deze mensen. Mensen zijn bang dat 4 en 5 mei, herdenking en viering, ja, misschien ook wel verwaterd, hè, dat de aanleiding, de Tweede Wereldoorlog, wegzakt. Terwijl, ja, zeggen zij ook, veel geallieerde Nederlandse burgers hebben voor deze vrijheid gevochten en ook hun leven gegeven.
0: Ja, nou hadden we het er net vlak voor 12:30 al over. 5 mei zou het nou een vrije dag moeten zijn om stil te staan bij onze vrijheid. Blijkt dat steeds meer mensen deze dag inderdaad wel vrij hebben, maar dat het zeker ook voor werkgevers behoorlijk ingewikkeld is. Wat zie je daar bij het panel gebeuren? Moet dit echt een dag zijn dat mensen denken van, ik kan ook naar het festival. Ik kan ook op naar een lezing zoals van Levchenko bijvoorbeeld.
2: Nee, zeker wel. Echt ruime meerderheid. 7 op de 10 vinden inderdaad dat bevrijdingsdag een standaard vrije dag moet zijn. Ja, en niet omdat vrijdag gewoon altijd wel lekker is, hè, dat je naar een gratis festival kan gaan, biertje in de hand, tralala. Nee, het argument is dat vrijheid voor iedereen van waarde is. Hè. En we hebben in Nederland natuurlijk best wel wat christelijke feestdagen. Pinkster wordt dan ook genoemd. Ja, dat wordt ook gezegd, nou, dat is voor christelijke mensen misschien van betekenis. Maar vrijheid is dat voor iedereen. Dus ja, misschien is dat iets om dat in te wisselen.
1: Met de uitstorting van de Heilige Geest door Joyce.
2: Ik weet het, ik ben christelijk opgevoed. Ja. Maar goed, ik vertel ook niet wat ik vind, maar wat de Ben vindt. Okay. Ja. Minor detail. Nou ja, en ik zei net al dat mensen ook voelen in Nederland dat we steeds meer tegenover elkaar staan. En en juist daarom ook vinden mensen het wel belangrijk dat de vrijheid en vrede in Nederland gevierd wordt. Want ja, we staan tegenover elkaar. Hè, juist zo'n dag kan dan voor verbinding zorgen. Want we hebben misschien wel een ander beeld van vrijheid en in vrijheid leven. Maar op zo'n dag word je toch even aan het denken gezegd. Ik hoorde ook op festivals, is er ook veel aandacht voor het denken aan elkaar.
0: En met een biertje in de hand, met z'n allen.
2: Kom je nog eens in gesprek misschien?
0: Ook nog eens. Dus Bovenhuis, dankjewel. Vanavond in onze tv-uitzending gaat het ook over dit onderzoek. Dat is om 6:30 op NPO 1. En zometeen, ja, vergeet Berlijn, vergeet Rio de Janeiro, vergeet New York en vergeet zeker ook Amsterdam. Voor jonge mensen is Groningen een van de beste steden ter wereld. Dat staat in een officieel rapport, maar influencer Sam Kroon, die weet dat al heel lang.
4: NPO Radio 1. Bureau Buitenland. Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
5: De militarisering van Europa's grenzen is in volle gang.
6: De familie Trump heeft al $4 miljard verdiend aan het presidentschap van Donald Trump.
7: Beide partijen zullen de escalatieladder opgaan, met nog meer ellende tot gevolg.
4: Duiding, debat en reportages.
8: Een mortiergranaat vliegt voorbij.
4: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid. VPRO's Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 2:30 op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer. Ster.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
15: Stihl, sterk werk.
12: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
15: Stihl. Sterk werk.
16: Nu, later en altijd.
17: Ga je bijna met pensioen?
18: Ja.
17: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
18: Nee.
17: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman. Wie zaten er in de Tweede Wereldoorlog nou vooral in het verzet? Volgens de ongelofelijke podcast waren dominees de meest voorkomende beroepsgroep. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Martijn van Beek.
18: De bevrijdingsfestivals gaan beginnen. Na de 5 mei-lezing in Utrecht, straks door schrijver Splinter Chabot, wordt het bevrijdingsvuur door hem en de premier ontstoken. En dat is een startpunt voor de bevrijdingsfestivals door het hele land. Zo ook in Groningen, daar staat onze verslaggever Roel Paul. Roel, zijn er al bezoekers daar?
19: Nee, ze staan wel te dringen achter de hekken. Ik had verwacht dat ongeveer rond deze tijd het terrein open zou gaan voor de bezoekers. De eerste stonden hier al om 11:45. Dus mensen hebben er blijkbaar al wel zin in. Ik zie trouwens dat het reuzenrad inmiddels ook in beweging is gezet. Dus alles is er wel zo'n beetje klaar voor. De standjes waar je kunt eten en drinken, die hebben het frituur al aan, denk ik. Ongeveer om 1 uur zou het eerste optreden ook moeten gaan plaatsvinden. Dat is de Sjaak. En zo wordt dan successieflijk het hele programma afgewerkt. Om 14:45 is Nusantara Beat aan de beurt op het hoofdpodium, waar nu nog wordt gesoundcheckt. En dan om 15:30 Douwe Bob. Ja, ik zou zeggen, gooi de deuren open. De beveiliging staat er klaar voor. Die hebben tafeltjes neergezet voor de tassencontrole. Het is een gratis toegankelijk festival. Maar het moet natuurlijk wel allemaal veilig zijn. Dus even in de tas kijken. Dat is het offer dat je ervoor moet brengen om hier een middag en avond te kunnen doorbrengen op het terrein van de paardenrenbaan in Groningen. Voorheen draafden hier paarden, maar nog langer geleden, in 1945 was dit een vesting die door de Duitsers werd versterkt om de stad Groningen te verdedigen tegen de oprukkende geallieerden. Dus hier is ook gestreden. Dus een prachtig decor om nu ook de bevrijding te vieren.
18: Roel Pauw, dankjewel. In ING België heeft een schikking getroffen van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-eurocommissaris Didier Reynders. Dat meldt het Brusselse parket. Reynders wordt al langer verdacht van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING werd onderzocht, de bank waar Reynders klant was. Volgens de Belgische justitie was de bank mogelijk medeplichtig aan witwassen. Met de schikking van 1,6 miljoen euro is de zaak voor ING België nu afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De 13 demonstranten die gisteren bij de nationale herdenking in Amsterdam zijn aangehouden, zijn gisteravond allemaal weer vrijgelaten. 9 mensen werden aangehouden omdat ze niet met hun protestbord naar het demonstratievak wilden gaan. 4 anderen zijn gearresteerd omdat ze schreeuwden. De schietpartij aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige. Tijdens een groot jongerenfeest werden schoten gelost. 23 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er nog slecht aan toe. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming voor dat feest. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op steden in het oosten van Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei. Zelensky noemt het cynisch dat in aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het mogelijk is dat mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hanta-virus. Dat virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en dat het virus later aan boord is gekomen. Mensen die nauw contact met elkaar hebben, kunnen het aan elkaar overdragen. Het schip gaat nu naar Tenerife. Passagiers en crewleden blijven zoveel mogelijk in hun hut. Volgens deze arts van het Erasmus MC moet de situatie in de gaten worden gehouden.
20: Omdat deze type hantavirus die in Zuid-Amerika circuleren altijd kleine uitbraken veroorzaken, zullen we nooit hele solide data hebben van gigantische groepen patiënten. Maar van die kleine uitbraken weten we dat het verschil tussen het virus binnenkrijgen en de eerste klachten krijgen of zelfs overlijden, dat verschilt van 7 dagen na blootstelling tot wel 6 weken.
18: 3 mensen zijn overleden. Dat zijn een man en vrouw uit Nederland en een Duitse vrouw van wie het lichaam nog aan boord is. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en in de rest van het land droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 13.
0: En waar staat het vast, Tim?
3: Op een paar plekken gelukkig maar. Het is niet druk onderweg. Wel bergingswerkzaamheden op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 5 kilometer en een kleine 10 minuten extra. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem vielen tussen Zevenaar en tussen knooppunt Velperbroek. 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot slot de A29 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer en 10 minuten.
21: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Het is nu ook officieel, er gaat niets boven Groningen. Een van de beste steden ter wereld voor Gen Z'ers. En waarom dan wel? Straks de expert bij uitstek. Jong, Groninger en influencer. Een feit of fictie, Lammert, we hoorden de ongelofelijke podcast.
1: Ja, en daar werd gezegd dat in de Tweede Wereldoorlog van alle beroepen dominees het vaakst in het verzet zaten. Maar ja, je weet, na de oorlog zat iedereen in het verzet. Dus dat gaan we checken.
0: En nu, hoe doe je dat? Duurzaam op Driehoog.
22: Vraag 1 vandaag.
0: Gaat het over verduurzaming, dan gaat het bijna altijd over vrijstaande huizen, over eensgezinswoningen. Maar wat nou als je in een appartement woont? Dat vraagt Kees Mijl uit Den Bosch zich af. Goedemiddag, meneer Mijl.
23: Goedemiddag.
0: U woont, heb ik begrepen, in een rijksmonumentaal pand in de stad.
23: Dat klopt.
0: Mooi.
23: Ja. Heel mooi, inderdaad. Ja.
0: Maar u wilt verduurzamen.
23: Ja, we lopen aan tegen problemen eigenlijk rond verduurzaming in die appartementsgebouwen. Want die vaak rijksmonumentale appartementsgebouwen in binnensteden, daar kun je gewoon niet zomaar warmtepompen en buitenunits plaatsen. Daar is gewoon vaak geen ruimte voor. Al even los van vele andere problemen die je al tegenkomt bij de realisatie van energiebesparende maatregelen.
0: Mm-hmm. Ja, want er mag een hoop niet.
23: Er mag een hoop niet, inderdaad. Hè. Als je praat over bijvoorbeeld dubbel glas, dat kan in rijksmonumentale gebouwen al vaak niet. Daar zijn gemeentes erg goed beheerders, erg streng in. En ja, je moet je afvragen in hoeverre dat nog allemaal haalbaar is en houdbaar is.
0: Mm-hmm. Ja, want u houdt zich daar intensief mee bezig, want u wilt het heel graag. En uw buren ook, begrijp ik?
23: Nou ja, ik ben bestuurslid van het VVE in Den Bosch. En ja goed, het hele verhaal van duurzamen komt natuurlijk wel op je af. En je vraagt je wel af van hoe gaan we dit uiteindelijk realiseren. En ik vind het een beetje jammer en opvallend dat de overheid daar zo weinig aandacht aan besteedt om VVE's daarbij te assisteren en te ondersteunen.
0: Ja, verduurzamen in een appartement. Hoe doe je dat? En zeker in een rijksmonument. Erik van den Ham is docent van faculteit bouwkunde aan de TU Delft. Gespecialiseerd in energiebesparing, meneer van Ham. Fijn dat u bij ons bent.
24: Ja, goedemiddag.
0: Wat moet meneer Mijl nu doen?
24: Ja, het is best complex en ik herken het helemaal. Het is gewoon heel ingewikkeld bij dit soort oudere panden. En met name monumentale panden uiteraard. Maar ook als het geen monumentale panden zijn. Als je te maken hebt met een VVE. Dan is het gewoon complexe besluitvorming. Iedereen moet het ermee eens zijn. En dan moet de financiering nog rondkomen. En vaak is het ook niet inpasbaar. Er zijn technische beperkingen. Dus er is een tal van problemen waarom het moeilijk is bij dit soort panden. Het is wel zo dat de overheid al wel bezig is daarmee. Want de gemeentes die zijn verplicht om een warmteprogramma te maken. En daarin staat, moeten ze aangeven per wijk welke wijken meteen van het gas afgaan. Maar wat er ook voor in de plaats komt. Dus soms komt er een warmtenet. En soms in binnenstedelijke gebieden wordt ook nog duurzaam gas aangeboden. Dus dat is wel van belang, want het betekent dus dat je niet altijd per se een warmtepompsysteem hoeft te hebben. Want dat geeft altijd heel veel problemen als je dat probeert te implementeren.
0: Oké, nou ja, dat is dan één ding. Maar zonnepanelen, dubbelglas, misschien wil je wel in de parkeergarage je auto op kunnen laden. Dat soort dingen. En u zegt, enerzijds heb je dingen waardoor het praktisch niet kan. Of omdat het een monument is. Maar ook de dynamiek binnen de VVE. Maar hoe los je dat nou op? Want straks zijn er allemaal eensgezinswoningen, sociale huur. Alles is duurzaam, behalve die appartementen.
24: Ja, nou, dat probleem wordt echt al onderkend. De meeste gemeenten hebben inmiddels wel een soort VVE-steunpunt. Waar ze echt advies aanbieden voor VVE's die willen gaan verduurzamen. Omdat die problemen die spelen natuurlijk overal. En eigenlijk is het belangrijkste dat er gewoon de tijd voor genomen wordt. Want het is gewoon een taai proces, maar je moet er wel doorheen.
0: Nou, als ik u eventjes mee mag nemen in mijn eigen VVE, dan wordt elke keer de discussie over dit soort dingen weer een jaar uitgesteld.
24: Ja, klopt.
0: Dat,
24: ja,
0: dat is een heel lang duur op een gegeven moment. Ja,
24: ja. Nee, dus het is je moet erkennen waar de hobbels zitten. Het kan ook de financiering zijn. En het helpt enorm om inderdaad daar rustig de tijd voor te nemen en ook alle informatie die er is in die VVE-steunpunten daarbij te betrekken.
1: Maar meneer Van Hallen, ik woon
24: word ik niet toevallig, dat zeg ik er meteen bij.
1: Ja, want u zegt de tijd nemen, maar per 1 juni moeten Rijksmonumenten ook een energielabel hebben.
24: Ja,
0: dus wordt het een beetje de vraag van ons allemaal.
1: Of we die tijd wel hebben, ja.
0: Precies, ja.
24: Nou goed, kijk, het is inderdaad, je moet er gewoon ook echt de tijd voor nemen. Het kan gewoon niet zo zijn dat al die woningen voor 1 juli een bepaald label hebben. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Mm-hmm. Nou, meneer Meijl, het gaat allemaal tijd kosten.
23: Ja, ik heb het begrepen.
0: Ja, ja, ja.
23: Ik was er zelf ook al achter gekomen. Ja. Dat vaak zo'n warmtenet een uitkomst kan zijn, ja. Natuurlijk. En, maar goed, er is nog een lange weg te gaan, dat is wel duidelijk.
0: Zeker, maar ik zou het wel leuk vinden, meneer Van der Ham, als u meneer Meijl 1 ding mee kunt geven wat hij wel al kan doen.
24: Ja, nou goed, het is, hij woont in een monument, dus ik neem aan dat er misschien wel iets gebeurd is met... Zit er enkel glas in, neem ik aan?
23: Ja, ik woon op de begane grond en het is heel grappig. De eerste, tweede en derde verdieping, die hebben allemaal dubbel glas. Maar die onderste verdieping, omdat die ooit een bestemming heeft gekregen van woning / kantoorruimte, mag niet voorzien worden van dubbel glas. En ja, ik vind ook dat gemeentes daar zo langzamerhand een beetje wat meer soepel in moeten worden om dat mogelijk te maken. Ik vind dat het vaak erg stug loopt, dit soort zaken.
24: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat versoepeling mag best. En goed, er zijn ook wel technieken om enkel glas isolerend te maken. Maar goed, dat is ook heel kostbaar.
23: Ja, oudere kozijnen die in stand moeten blijven.
24: Ja, precies. Maar goed, anders moet je toch iets gaan doen met tijdelijk even wat te verzachten. Met dikke gordijnen. Maar goed, neem aan dat u dat soort dingen allemaal al doet.
0: Die weg is al gegaan. Goed, nou sterkte meneer Meijl. En ik wou zeggen, hou vol, ga zo door. En het kost tijd. Misschien dat het op een gegeven moment allemaal gaat lukken. Dank u wel in ieder geval dat u de vraag hebt willen stellen hier in 1 vandaag. En dank ook Erik van den Ham, docent aan de faculteit bouwkunde aan de TU Delft.

0: Lee, Build to Last.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Naam, dominees. Dominees zaten in de Tweede Wereldoorlog volop in het verzet.
2: Ja, dat werd gezegd door presentator David Bogert van de ongelofelijke podcast van de EO.
3: Dat de dominees, dat de beroepsgroep was die het meest in het verzet zat. Omdat die bepaalde principes hadden, bepaalde ideeën.
0: Ja, gewetensvolle dominees die onderduikers bijvoorbeeld hielpen in oorlogstijd. Dat klinkt allemaal nobel. Maar dominees waren dat dan ook de grootste beroepsgroep binnen het verzet?
2: Ja, dat gaan we uitzoeken, want het is een podcast van de EO. Preken voor eigen parochie natuurlijk, zichzelf op de borst slaan. Klopt het wel? Dat gaan we uitzoeken bij NIOT-onderzoeker Kees Ribbens. En die wil eerst even goed onderscheid maken tussen de verschillende soorten van verzet in de oorlog. Want die liepen nogal uiteen.
4: Dat kon eruit bestaan dat je mensen zeg maar onderdak bood, het zij voor één nacht, het zij soms jarenlang inderdaad, mensen die door de Duitsers gezocht of vervolgd werden. Waar natuurlijk ook vaker wordt gedacht is inderdaad het gewapend verzet. Maar een ander, ligt ook vrij bekend voorbeeld, is dat inderdaad van de ondergrondse pers. Dus mensen die inderdaad illegale krantjes drukten en verspreiden.
2: Nou, het NIOT heeft al die verzetstaden als het ware bij elkaar opgeteld. En dan komen ze op mogelijk 1 miljoen Nederlanders die op de een of andere manier bij het verzet betrokken zijn geweest. Let wel, tijdens de oorlog had Nederland 8,5 miljoen inwoners. Dus het zouden echt heel veel zijn.
0: Heel erg veel. Maar goed, veel daarvan zouden dan dominees geweest zijn. Ja. Die dominees, hoe verzetten die zich dan tegen de bezetter?
2: Dat weet historicus Wim Berkelaar, verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
5: Dominees hebben niet veel bijgedragen aan gewapend verzet. Daar waren vaak anderen voor. Maar dominees hebben heel veel geholpen bij het in onderduik brengen van Joden. En niet alleen Joden hoor, ook wel mensen die de arbeidsinzet probeerden te ontlopen. Dus de mensen die gedwongen werden om de arbeidsinzet, maar toch vooral Joden.
2: Ja, en de Joden werden veel geholpen door juist die dominees, omdat zij zich als protestanten door de Bijbel sterk verbonden voelden met het Joodse volk. En volgens Berkelaar komt dat door hun gedeelde wortels, namelijk het Oude Testament.
0: Nou, dominees die staan op een kansel, hè, die kunnen spreken tegen de gemeente, ze zijn voorganger. Hebben zij dan ook die positie gebruikt om kerkgangers aan te sporen tot verzet?
2: Ja, vanaf de kansel was wel een beetje gevaarlijk, maar dat deden ze zeker wel. Luister maar naar Peter Romeijn, emeritus hoogleraar geschiedenis van de 20e eeuw.
6: Zowel dominees, predikanten in de diverse protestante kerken als ook katholieke geestelijken hebben natuurlijk in het maatschappelijk leven altijd een belangrijke rol gespeeld en konden dus ook mensen vragen om mee te doen, bijvoorbeeld voor onderduik, en ze hadden gezag.
0: En ze gebruikten hun gezag, hun invloed dus, deden veel dominees dus aan verzet.
2: Redelijk wat inderdaad. Uit onderzoek blijkt dat ruim 20% van de Nederlandse predikanten tijdens de Tweede Wereldoorlog actief Joden hielp. Kees Ribbens weer van het Nieuw.
4: Dat is sowieso denk ik een imposant getal. Dat staat misschien toch even zitten in de schaduw van het percentage zoals dat voor de medici, voor de artsen heeft gegolden in 1941 toen ze zich verzetten tegen het verplichte lid worden van de zogeheten artsenkamer.
0: Dus misschien verzetten artsen zich wel meer dan de dominees. Is het dan feit of fictie?
2: Ja, luister naar Kees Ribbens van het kenniscentrum NIOT.
4: Dat lijkt me eerder fictie dan feit. Maar het is buitengewoon ingewikkeld om dat met zekerheid vast te stellen. Juist ook omdat we niet van alle beroepsgroepen op dit moment precies in kaart hebben gebracht van hoe groot hun deelname aan het verzet was.
2: Nee, het is niet precies bijgehouden. Keiharde cijfers ontbreken dus. En daarom moeten we die uitspraak toch beoordelen als fictie.

0: Nou, die geven we ook maar even mee voor de rest van de dag. Iggy Pop en The Passenger. Het is 5,5 minuut voor 1:30. Zometeen hier op Radio 1. Laila Frank met Bureau Buitenland. Dag Laila.
1: Hey Suzanne.
0: Wat gaat het worden?
1: Ja, we gaan naar Roemenië. Want het is daar een politieke chaos. Nu een aantal minuten geleden de premier weg is gestuurd. Door een heel onwaarschijnlijk, hoe moet ik het noemen? Verstandshuwelijk, gelegenheidshuwelijk. Tussen uiterst rechts en uiterst links. What's next? En ook in Brussel vragen ze zich nu af of Roemenië het nieuwe Hongarije wordt, nu juist Orbán weg is. En, even nadenken, wat doen we nog meer? Ja, we gaan naar Libanon. Want ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt er nog steeds elke dag gevochten.
0: Oké, Laila, dat horen we dus zometeen om 1:30. Na tweeën, Villa BVD en Astrid de Jong, die is er al. Dus we denken, nou, het feit dat jij je nu al meldt. Vertel eens even wat er na tweeën gaat gebeuren.
2: Dat is heel fijn dat dat mag, want het is een bijzondere uitzending over vrijheid. We hebben bijvoorbeeld psychiater Esther van Venema, die denkt dat je eigenlijk pas vrij kunt zijn als je juist ruimte maakt voor anderen en niet alleen maar aan jezelf denkt. Nou, hoe doe je dat? Dat bespreken we natuurlijk. En, daar verheug ik me enorm op, een ode aan de sigaret. Iemand die het opneemt in deze tijden voor de sigaret en vertelt hoe die vrijheid kan geven.
3: Nou, komt het nog maar eens om. Hoe geeft de sigaret al vrijheid?
2: Ja, dat gaat hij dus straks vertellen. Maar het heeft er natuurlijk vooral mee te maken dat je de vrijheid moet kunnen hebben om zelf te beslissen dat je nog wel wil roken. En dat is voor heel veel mensen op dit moment niet meer het geval. Dus hij heeft zich
0: of je ook even kunnen onttrekken.
3: Ja, dat je even terugtrekt.
0: Even naar buiten. Ja. Ja. Vroeger was het ook altijd de plek buiten waar je rookte. Waar geroddeld werd.
2: Ja. En voor Lammert is het feit of fictie dat de eerste sigaret gerold werd in krantenpapier.
3: Oh. We hebben het net over wc-papier gehad.
2: Ik heb genoten van de wc-rol en ik ben aan het sparen geslagen. Want nog thuis. Ik heb de eerste apart gelegd.
0: Ja. Oké, maar hebben jullie dat helemaal uitgezocht?
2: Ja.
0: Die eerste sigaret.
2: Ja.
0: En daar ga je nu natuurlijk niks over vertellen.
2: Nee, want dat zou zonde zijn. Ja. Dan heb ik straks niks meer.
0: Inderdaad, goed. De vrijheid van het roken en de vrijheid die je zelf geeft door meer ruimte te geven aan anderen. Dat onder andere meer wordt besproken bij jullie in Villa BVD.
3: VDB, toch?
2: VDB.
3: Ja,
2: maakt niet uit.
3: Nee, ja.
0: Jij bent er vanmiddag.
2: Villa de J vanmiddag.
0: Villa de J. Zo is het. Goed, Lammert. Wij zijn er bijna. Wat zeg jij nog?
3: Nou, Dolly Parton heeft in een hele lange video haar optredens in Las Vegas van later dit jaar gecanceld. De inmiddels 80-jarige zangeres laat weten dat ze onder behandeling staat van artsen voor 2 aandoeningen aan haar nieren en haar maag. En daardoor is ze niet fit genoeg voor de concerten of in haar eigen woorden.
4: And of course I can't be dizzy carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels. And you know that I'm going to be wearing them. Not to mention all those heavy rhinestone outfits, the big hair, my big personality. Lord, that would make anybody swim-headed.
3: Oh, ik hoop dat ze nog zo lang meegaat, hè?
0: Ik heb het zenuw als een lied.
3: Ja,
0: als ze alleen maar begint te praten met haar big personality. Dankjewel. Waar kan Dolly Parton in de show, zeg
3: Dolly Parton,
0: altijd, hè?
3: Precies.
0: Ja, waar mogelijk. Goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Kunt daar chatten met de redactie. Ook vragen stellen bij het nieuws, wat u opvalt in de actualiteit. Wij zoeken graag naar antwoorden met de deskundigen. Onze televisieuitzending die is vanavond om 6:30 op NPO 1. En hier dus zometeen Bureau Buitenland met Lara Frank. Fijne middag verder.
5: Avro Tros, de omroep voor ons.
6: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
14: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het zijn dat mensen elkaar hebben aangestoken met het hantavirus aan boord van het cruiseschip de Hondius. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde. Daarna kan het virus verspreid zijn.

0: Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het zijn dat mensen elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus aan boord van het cruiseschip de Hondius. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde. Daarna kan het virus verspreid zijn door nauw contact tussen passagiers. De 13 mensen die gisteren bij de nationale herdenking in Amsterdam zijn aangehouden, zijn allemaal weer vrij. 9 mensen werden aangehouden omdat ze niet met hun protestbord naar het demonstratievak wilden gaan. 4 anderen zijn gearresteerd omdat ze schreeuwden. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk.
3: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Een paar korte files te melden. Allereerst de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens zelf. 3 kilometer en 5 minuten. Dan de A12 de Duitse grens richting Arnhem. Voor de wegwerkzaamheden bij knooppunt Velperbroek. Bij de IJsselbrug een file van 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot slot nog de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht. 3 kilometer waar je 5 minuten langer over doet.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Bureau Buitenland. Laila Frank.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Libanon voert Hezbollah nog dagelijks aanvallen uit op Israël en rukt Israël met vernietigende kracht op in het zuiden van Libanon. Mensenrechtenorganisaties vrezen voor oorlogsmisdaden. Maar eerst gaan we naar Roemenië, waar een onwaarschijnlijk gelegenheidshuwelijk in de Roemeense politiek de premier zojuist de kop heeft gekost. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, het is een opvallend gelegenheidshuwelijk in die Roemeense politiek. Uiterst links en uiterst rechts werkten samen om de Roemeense premier naar huis te sturen. En dat bracht de afgelopen dagen veel onrust teweeg. Ja, de ratten werken samen met Rusland-liefhebbers om onze premier weg te sturen, hoorde je hier zeggen. En dat is gelukt. Zojuist is de Roemeense premier naar huis gestuurd. En dat kan niet alleen grote gevolgen hebben voor de Roemenen, maar ook voor de rest van Europa. In Brussel vragen ze zich af of Roemenië het nieuwe Hongarije wordt. Hoog tijd voor wat duiding. Bij mij in de studio aangeschoven journalist, schrijver en Roemenië-kenner Stefan Poppa. Hi Stefan.
6: Hey.
5: Wat is er nou precies gebeurd zojuist?
6: Nou, echt een kwartier geleden is er een regering gevallen van premier Bolojan. Het gebeurt niet zo vaak, denk ik, in de politiek dat er een zeer kundig man valt, weggestemd wordt. In dit geval was premier te kundig. In ieder geval te kundig voor de socialisten en voor uiterst rechts, zoals we het hier noemen. Maar je mag ze van mij ook wel radicaal rechts noemen.
5: Maar wat bedoel je dan precies te kundig?
6: Nou, Roemenië is een puinhoop. Economisch, bestuurlijk. Er is ontzettend veel corruptie. Dat moet allemaal aangepakt worden. En daar heeft het volk, zoals we dat dan zeggen, voorgestemd.
5: Ja.
6: En dat deed deze ex-burgemeester erg goed. Hij wilde de bedrijven, staatsbedrijven opschonen. Ja, de ambtenarij moest opgeschoond worden. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Waaronder de socialisten die jij noemt.
5: Ja.
6: Die zitten op heel veel belangrijke plekken bij die staatsbedrijven. Dus dat wringt een klein beetje. En misschien ook wel goed om te benoemen, zij zaten zelf ook in de regering. Zij hebben ook meegewerkt aan het beleid. Ja, de socialisten, ja.
5: Ja. Nou, dat maakt het niet per se makkelijker, maar dat gaan we zo meteen dan even aftellen.
6: Dat gaan we oplossen, ja.
5: Was het ook echt heel spannend die afgelopen dagen?
6: Ja, ze dus hebben afgelopen weekend in heel Boekarest alle restaurantjes, cafés zaten politici te konkelvoezen met elkaar. Ga je voorstemmen, ga je tegenstemmen? Ben je wel absent of ben je present? En wat ga je dan doen? Ze hebben echt met elkaar geprobeerd te overleggen. De liberalen hebben geprobeerd mensen binnen te halen. De socialisten hebben geprobeerd mensen binnen te halen.
5: En dat heeft dus

0: resulteert in een stemming van een aantal uren vanochtend.
1: Ja, ze waren iets langer bezig dan ik had voorzien. De premier heeft nog echt zijn best gedaan om zijn pleidooi te houden. Laat me zitten, laat me dit oplossen. Maar ze hebben iets van 283 mensen voor die motie van wantrouwen gestemd. En dat meer dan voorzien werd door de experts.
0: Ja, nou laten we dan toch nog eventjes ietsje verder proberen af te pellen. Want dat uiterst links en uiterst rechts die samenwerken, dat begrijp ik toch nog steeds niet helemaal. Is dat een politieke noodgreep of waar kijken we nou naar?
1: Ja, ze wilden allebei een motie van wantrouwen indienen en dan niet meestemmen met elkaar. Maar dat werkt dus niet. Dus toen hebben ze gedacht, oké, weet je, laten we toch een keertje samenwerken. En dat is best wel een gevaarlijke keuze, hè? Want oké, nu ga je dan samenwerken, maar wat ga je dan ook straks doen? Er moet nu weer een nieuwe regering gevormd gaan worden.
0: Ja, precies. Maar zij wilden dus blijkbaar om dezelfde reden hem weg hebben? Of waren dat ook verschillende redenen?
1: Nee, dat zijn verschillende redenen. De socialisten willen heel graag blijven regeren. En zij hopen nu dat er een premier naar voren geschoven kan worden die hen wel bevalt. Mm-hmm. Die ietsjes minder de boel doorpakt. Ietsjes laid back regeert. Misschien een liberaal, misschien wel iemand van zichzelf, hè, van de eigen partij.
0: Ja.
1: En de uiterst rechtse willen eerst chaos en dan nieuwe verkiezingen vooral.
0: Ah, oké. Ja, dus de uiterst links wil eigenlijk een links alternatief. En uiterst rechts wil gewoon nieuwe verkiezingen. Waarschijnlijk in de hoop dan dat rechts daar als winnaar
1: uit
0: de bus
1: komt. Ja, ze staan ongekend voor in de peilingen. En misschien kunnen we het nog een klein beetje herinneren. Die rare presidentverkiezingen van vorig jaar in Roemenië, waar eerst de boel geannuleerd werd en een pro-Russisch, misschien wel een Russische spion, in één keer uit het niets eerste werd. Onder andere van die uiterst rechtse partij.
0: Ja.
1: En zij voelen gewoon, er zit iets in. Wij kunnen hier winst pakken.
0: Ja, dit klinkt dus allemaal, het klinkt mij in de oren als machtspolitiek en politieke partijen die hun eigen belang nastreven.
1: Ja.
0: Hoe kijken Roemenië hier naar?
1: Voor de Roemenen klinkt dit vooral als Roemenië.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, mijn oma zei altijd, Așa e viața, zo is het leven. En dit hoort bij het leven. Iedereen daar is corrupt. Iedereen daar wil centjes graaien. En dat is hoe de Roemenen ernaar kijken. Mm-hmm. Overigens is dat wel weer mooi wat alle partijen verenigen. Want uiterst rechts wordt daar groot mee. Hè. Zij willen onze staatsbedrijven aan het Westen geven. Dat is hun idee. De socialisten denken, ja, die hebben dat. De liberalen willen die corruptie wegwerken. Iedereen wil dat, maar eigenlijk stiekem ook niet. Behalve het volk zelf, die wil heel graag van die corruptie af.
0: Ja.
1: Dat kost gewoon heel veel. En ze moeten ook hervormen, dat vergeet heel veel Roemenen, in de politiek althans. Ze moeten hervormen om die miljarden van Europa binnen te houden. Want ze hebben 10 miljard of iets meer toegewezen gekregen. Maar daarvoor moeten ze wel hervormen. En dat loopt nu averij op.
0: Ja, want toch eventjes ook voor luisteraars die Roemenië niet helemaal voor op hun radar hebben in al het wereldgeweld. Met welke problemen kampt Roemenië op dit moment?
1: Ja, groot begrotingstekort en dat stijgt heel erg hard. En bestuurlijk loopt het ook helemaal vast. Maar wat we ook niet moeten vergeten, zeker voor ons is dat belangrijk, en voor Oekraïne, is het een buurland van Oekraïne. Het is strategisch van erg veel belang. En jij noemde Hongarije al.
0: Hmm.
1: Europa baalt natuurlijk, Brussel baalt natuurlijk, als we de Hongaren nu weer mee hebben. En de grote buur, dat mag ik toch wel zeggen, Roemenië gaat dan verloren. In ieder geval eerst aan chaos en dan misschien ook nog in het ergste geval aan uiterst rechts.
0: Ja, want dan toch eventjes, waarom is dit zo belangrijk voor Europa? Kan je dat even wat?
1: Nou ja, sowieso willen we die strategische belangen, die zijn heel belangrijk. Hè? De Amerikanen zitten daar ook met een mooie basis aan de kust. En ze zijn heel belangrijk voor de doorvoer van graan. Maar Roemenië is ook best wel een groot land. Met een grote economie die de laatste jaren best wel redelijk liep. Het is een mooie afzetmarkt, ook voor best wel veel Nederlandse bedrijven. Ja, we willen niet dat het daar verloren gaat. En zeker omdat het voor die Balkanlanden die ook toe willen treden tot de EU, was Roemenië ook wel een voorbeeld. Ja, dat klinkt misschien raar naar mijn hele verhaal, maar corruptiebestrijding, dat gaat daar best wel goed. Niet goed genoeg. En je ziet ook nu dat het dat die premier weggestemd wordt, omdat hij te veel aan wil pakken. Maar toch hebben ze er best wel een redelijke goede corruptiebestrijding, maar de Bulgaren ook heel erg naar opkeken. En die andere Balkanlanden kunnen Roemenië daarvoor ook als voorbeeld
0: dus een gebruiken. Beetje twee stappen vooruit, één stap terug misschien.
1: Ja, ja. En nu gaan we toch weer een paar stappen extra terug.
0: Ja, ja precies. Jij noemde het al, hè? Uiterst rechts hoopt of rechts hoopt op op nieuwe verkiezingen en dan winst.
1: Ja.
0: Profiteren zij er nu ook van of lijken zij ervan te profiteren? Met andere woorden, is dit een gok die nog best wel eens zou kunnen uitbetalen?
1: Jazeker, ja. Want dit wordt alleen maar meer chaos. En wie wint er bij chaos? uiterst rechts. Want zij kunnen wijzen, kijk, dit gaat allemaal mis. Dit is de elite, ze verpesten het weer voor jullie. Ze willen belastingen verhogen. Stem op ons, wij gaan Roemenië weer groot maken. We kennen die term wel. Daar gaan ze van profiteren. Maar het is in Roemenië wel een soort puzzel om vervroegde verkiezingen te krijgen. De president moet nu een nieuwe premier aanwijzen. En die moet dan voorgesteld worden aan het parlement. En dat moet allemaal. En het parlement mag hem dan weer wegstemmen. Dan moet allemaal binnen 60 dagen krijgen ze een paar pogingen. Het is bijna niet te doen om vervroegde verkiezingen binnen te slepen. Want dat willen de socialisten ook niet. Want uiterst rechts zit heel erg in hun electoraat te vissen. Dus eigenlijk wil niemand herverkiezingen, behalve uiterst rechts.
0: Maar wat gaat er dan nu gebeuren?
1: Ja, als ik dat zou kunnen voorspellen.
0: Nou ja, ik wil niet zeggen voorspellen. Maar wat is het meest voor de hand liggende scenario op dit moment?
1: Nou, wat iedereen nu verwacht is dat sowieso moeten alle partijen netjes langs de president om hun plannen voor te leggen. En dan willen de meeste partijen toch wel weer een regering vormen. Behalve om uiterst rechts gewoon niet aan de macht te krijgen.
0: Dus er zit toch nog wel een beetje een cordon sanitair om dat uiterst rechts heen dan?
1: Jazeker. Tenminste, vooralsnog. Want je weet het, in Roemenië weet je het nooit. Er zijn zulke rare coalities gesloten, allianties tussen liberalen en socialisten. Dus ja, waarom zouden de socialisten niet met uiterst rechts een keertje willen proberen? Ja.
0: In
1: Roemenië kan alles.
0: In Roemenië kan alles. In Brussel zitten ze niet op alles te wachten. Nee. Maken ze zich terecht zorgen, zeg je dat daarmee?
1: Ja, goed helder antwoord. Hè? Ja. Nee, ze maken zich sowieso zorgen, want er gaat heel veel geld verloren nu. En je wil Roemenië niet verliezen. Zeker niet nu in wat er allemaal al in de wereld gebeurt.
0: Nee.
1: Is Roemenië best wel lang een betrouwbare partner geweest in Europa. Brussel was enorm opgelucht toen er een pro-Europese president op het nippertje won. Ja, en dat parlement is minstens zo belangrijk.
0: Ja, want die pro-Europese premier, nou ja goed, die is dan nu weg. Ja. Zie je daarmee Roemenië ook meer afdwalen, mogelijk meer afdwalen van Europa en toch wat meer in de richting van Rusland trekken?
1: Nou, zeker als uiterst rechts aan de macht komt, dan zou dat gebeuren, ja. En je ziet, kijk, peilingen zijn niet heilig, maar je ziet dat zij meer dan 40% van de Roemenen achter zich weten te krijgen op dit moment. Het is geen verkiezing. En de banden met Moskou zijn aardig warm.
0: De banden met Moskou zijn aardig warm. Dan tot slot toch nog even. Waar is links dan? Wat is het verhaal van links en waarom hebben ze daar geen antwoord op?
1: Er is geen links in Roemenië. De socialisten zijn erfgenamen van de communisten. En daarom heten zij de Socialistische Partij. Maar eigenlijk is het een opportune partij zonder socialistisch links beleid.
0: Dankjewel, Stefan Poppa.
2: Bureau Buitenland.
3: Leila Frank.
0: Ondanks het staakt het vuren tussen Libanon en Israël vinden er Israëlische aanvallen plaats in Libanon. In het zuiden van het land worden complete dorpen vernietigd en is de humanitaire situatie nijpend. Hezbollah voert ondertussen ook luchtaanvallen uit op Israël. Correspondent Tara Kenkhuis zit in Libanon. Dag Tara.
4: Hi, goedemiddag.
0: Hoe is de situatie op de grond nu in Libanon? Wat zie je als het effect van die aanvallen?
4: Nou ja, eigenlijk is de situatie in Libanon tweedelig. In het noorden van Libanon is het heel rustig. Hebben we vooral last van de regen de afgelopen dagen. Maar in het zuiden van Libanon is het echt heel anders. Waar je voor het staakt het vuren nog zag dat de luchtaanvallen van Israël over heel het land waren, zijn die zich nu vooral beperkt tot het zuiden en dan met name tot achter wat Israël de gele lijn noemt. En ook zijn die bombardementen eigenlijk verschoven van grootschalige luchtbombardementen naar meer soort van gerichte explosies. Opblazingen en enkele grondgevechten in bepaalde dorpen waar nog Hezbollah-strijders zitten. Tot nu toe zijn er sinds het staakt het vuren 100 Libanezen omgekomen en 5 Israëlische soldaten. En dat patroon van systematische eigendomsvernietiging, die zien we eigenlijk sinds het staakt het vuren steeds meer opkomen, vergelijkbaar met de strategie in de Gaza-strook. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 100 gedocumenteerde incidenten van vernietiging van infrastructuur, civiele infrastructuur. Dat zijn bijvoorbeeld woningen, wegen, bruggen, elektriciteitsnetwerken, moskeeën en andere Sjiïtische religieuze heiligdommen. Ik zag gisteren ook een filmpje bijvoorbeeld van zonnepanelen die vernietigd worden door een bulldozer. En dan daarnaast heb je ook dat er in die zone achter de gele lijn ongeveer een strook van 10 kilometer breed. Dat er melding wordt gemaakt dat ook landbouwgrond bijvoorbeeld onklaar wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door het gebruik van witte fosfor, door artilleriebeschietingen, door het omgraven van grond. Alles wat er eigenlijk voor zorgt dat het zuiden van Libanon totaal onbewoonbaar is nu. En ook totaal onbewoonbaar zal zijn voor komende tijd.
0: Ja, want hoeveel mensen zijn er inmiddels op de vlucht daar?
4: Meer dan 1 miljoen. Ja. Er zijn er meer dan 1 miljoen op dit moment officieel geregistreerd dat die naar het noorden zijn vertrokken. Ongeveer 100.000 daarvan zitten in shelters. Dat gaat dan met name om scholen en dergelijke die geopend zijn voor mensen om daar te verblijven. Maar je kan je voorstellen dat scholen niet gebouwd zijn op mensen die daar 24/7 wonen. Bijvoorbeeld niet genoeg toiletten, niet genoeg douches en andere faciliteiten. Mensen zitten daar bovenop elkaar, mogen hun huisdieren niet meenemen. Dus dat zijn allemaal hele erbarmelijke omstandigheden.
0: Ja, en kunnen ze überhaupt nog terug?
4: Nou ja, dat wisselt heel erg van waar mensen vandaan komen. Direct na het staakt het vuren zijn heel veel mensen teruggegaan. Zodra de bruggen die Israël gebombardeerd hadden enigszins hersteld waren, probeerden mensen terug te gaan. Maar ook daarvan zijn nu weer mensen vertrokken, omdat er weer nieuwe evacuatiebevelen / bombardementenwaarschuwingen komen. Israël neemt dat evacuatiebevelen, maar voor Libanezen voelt dat vooral als een bombardementwaarschuwing. Die zijn nu uitgebreid naar 110 dorpen. Dus al die mensen die daar vanuit zijn gegaan en weer probeerden terug te komen, die kunnen daar niet terug. En die vragen zich ook af of ze überhaupt een plek hebben om naar terug te komen. Sommige mensen blijven daar eigenlijk een beetje dus meer kijken van oké, hoe kan ik me misschien dan in andere delen van Libanon vestigen. Maar andere mensen blijven juist heel trots zeggen dat ze hun grond willen bewaken en willen bewaren. En dat zodra het kan ze teruggaan en weer opbouwen. Of er nog 3 oorlogen komen of nog 16. Ze gaan weer terug en ze blijven op hun grond.
0: Ja. Wat geeft Israël aan als de reden voor deze blijvende aanvallen?
4: Ja, Israël zegt dat ze eigenlijk met name binnen die gele lijn een soort van no man's land of eigenlijk een bufferzone wil creëren. Wat eigenlijk op de grond betekent dat dat een no man's land wordt. Geen civiele infrastructuur, niks waar mensen achter kunnen schuilen, niks waar raketinstallaties kunnen staan. En dus ook niks waar de gewone bevolking naar terug kan keren. En binnen die gele lijn gaat dat een volledige verwoesting. En dan iets breder buiten die gele lijn, maar bijvoorbeeld tot de Litani-rivier gaat dat om dagelijkse aanvallen. En dus ook die evacuatiebevelen die vanuit Israël worden uitgegeven.
0: Ja, nou moeten in Israël ook mensen nog elke dag de schuilkelders in vanwege de aanvallen door Hezbollah, de luchtaanvallen. Hoe rechtvaardigt Hezbollah die aanvallen?
4: Ja, Hezbollah rechtvaardigt haar aanvallen als reactie op Israël. Net zoals dat Israël zegt dat zij reageert op Hezbollah. Dus zij zitten verweven in een soort visuele cirkel met z'n tweeën. De shelters in Israël zijn vandaag weer geopend, omdat er ook verwachting is dat het weer zal gaan verergeren en escaleren. Hezbollah die heeft eigenlijk haar operationele capaciteit ten zuiden van de Litani-rivier een groot deel verloren als het gaat om een heel aantal raketten die zowel door Israël zijn opgeblazen dan wel door de Lebanese Armed Forces zijn afgenomen in de periode tussen de twee oorlogen. Maar ze hebben nog steeds wel slechts 10% daarvan over en daarvan kunnen ze behoorlijk veel aanvallen nog uitvoeren per dag. Plus dat ze eigenlijk lijken te zijn overgegaan op soort semi-autonome kleine groepen die Israëlische troepen eigenlijk in een soort hinderlaag proberen te lokken. En vandaar ook dat bijvoorbeeld 5 Israëlische soldaten zijn gedood in grondgevechten in het zuiden van Libanon.
0: Ja. Dankjewel. Tara Kenkhuis vanuit Libanon. De ontwikkelingen in Libanon worden nauwlettend in de gaten gehouden door de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties. Zij slaan alarm en vrezen voor mogelijke oorlogsmisdaden. Meegeluisterd heeft bij mij in de studio Marieke de Hoon, hoofddocent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Marieke.
3: Hallo.
0: Nou horen we Tara het ook net hebben over die bufferzone, hè? Waar de Israëlische regering het eigenlijk over heeft. Of die noemt dat zo. Die bufferzone in Zuid-Libanon van de grens van Israël tot aan die Litani-rivier. Ziet het internationaal recht dat eigenlijk ook als een bufferzone? En mag dat dan?
3: Nee, het internationaal recht ziet dat als soevereiniteit, territoriale integriteit van Libanon. Het is een blauwe lijn afgesproken waarachter Israël zich moet houden. En eigenlijk vergelijkbaar met wat we ook in Palestina zien en wat we ook in Gaza hebben gezien, is dat Israël dan vervolgens zegt, ja, maar voor onze veiligheid moeten wij in het territorium van een andere staat of van een andere bevolking, moeten wij een bufferzone creëren en doet dat dan ook. Maar dat is zeker niet toegestaan door het internationaal recht. Dat heeft het internationaal gerechtshof bijvoorbeeld ook uitgelegd in 2004 in de advisory opinion, de uitspraak rondom de bouw van de muur toen in Palestina. Mm-hmm. Waarbij het zei dat die muur, die moet, dus dit was 2004 al, die muur moet afgebroken worden. En als die muur blijft staan, dan zal dat verworden tot een illegale annexatie. Nou ja, we zijn nu 22 jaar verder, dus dat kunnen we zeker zo concluderen. Ja. En datzelfde recht is hier van toepassing. Het creëren van een bufferzone, van het innemen van land in een ander land, is illegaal.
5: Ja, nou, toch even doorgaand op de redenering van Israël, die ook zegt over Libanon, hè, wij geven evacuatiebevelen uit. Dus we geven burgers de kans om zichzelf in veiligheid te brengen. En daarmee handelen we juist binnen, hè, de kaders van het internationale recht. Hoe zie jij dat?
3: Nee, dat is ook echt het omdraaien van de werkelijkheid. Ja. Je mag geen burgers aanvallen. Daar begint het mee. Het opzettelijk aanvallen van burgers is een oorlogsmisdrijf. Nou, dat wordt natuurlijk wat ingewikkelder als er, en dat is natuurlijk ook wat Israël steeds zegt, dat zei dus ook bij Palestina, als burgerinfrastructuur of als onder burgers in dichtbewoonde wijken bijvoorbeeld, dan strijders zijn van waaruit ook gevaar komt. Dus Hezbollah-strijders die dan in een dorp raketten afvuurt of in ieder geval dan aanwezig zou zijn. En wat je dan hoort van Israël is te zeggen, ja, dat maakt het dan een legitiem doelwit. Dan mogen wij aanvallen. Nou, dat is niet zo simpel. En wat ze dan ook zeggen is, als wij maar waarschuwen dat dan de burgers weg moeten gaan, dan moeten ze maar weg zijn. En als ze dat niet doen, dan mogen we ze aanvallen. Dat is ook niet zo. Dus wat het recht daarover uitlegt is, dus ten eerste, hè, van je mag dus geen burgers aanvallen, punt. En dat blijft eigenlijk ook zo. Behalve dat als het dan het kan een legitiem doelwit worden, maar alleen onder hele strikte, nauwe voorwaarden. En dat moet namelijk dan zo zijn dat het militaire voordeel dat te behalen is bij zo'n aanval waar dan wat dan ook door burgers wordt gebruikt, wat in beginsel een burger infrastructuur was, dan moet de militaire noodzaak heel hoog zijn. En die moet namelijk opwegen in proportionaliteit tegen de verwachte burgerslachtoffers die vallen. Ja. En dat die afweging, dat is het internationaal recht, en dat hebben internationaal strafrechttribunalen, bijvoorbeeld het Joegoslavië-tribunaal, ook steeds uitgelegd. Daarbij wegen burgerlevens, mensenlevens heel hoog. En hoe Israël dat steeds uitlegt, is helemaal niet conform die uitleg. Die zeggen namelijk dat je heel veel burgers zomaar mag vermoorden. Dat klopt dus niet. Wat ook belangrijk is, is dat dat militaire doel niet anders te bereiken kan zijn. Dus het moet noodzakelijk zijn. Het is dus onmogelijk, ook met minder zware middelen, waarbij minder burgers zouden omkomen, om het op die manier te doen. Nou, we zien in allerlei andere Arabische landen dat allerlei politieke uitschakelingen gebeuren met precisiedrones. En kan allemaal heel specifiek. Maar hier moeten dan, en dat zagen we in Palestina ook, het geloofwaardig zijn dat er enorme bommen op allerlei burgers moeten vallen. En dat is natuurlijk niet geloofwaardig. En daarbij moet, en dan komen we een beetje op die evacuaties, is het dan van belang dat je alles moet doen om te voorkomen dat, dus het is al bijna nooit, kom je hiermee op de uitzondering dat je toch mag aanvallen, hè, in een dichtbevolkte dorpen of bijvoorbeeld het aanvallen van landbouwgebied. Ja, dat is echt nooit van voldoende militaire voordeel. Dus ook het aanvallen van ziekenhuizen bijvoorbeeld hoor je vaak. Dat als er maar een paar Hezbollah-strijders zouden zijn of Hamas, dat je dan vervolgens het toch mag aanvallen, maar je moet blijven wegen met dat potentiële burgerleed. Nou, en dan nog moet je alles doen om te voorkomen dat er allerlei maatregelen nemen om te voorkomen dat er onnodig burgerleed valt. En daar komt dan het recht op het oorlogsrecht met die evacuatiebevelen. Maar het is niet zo dat je dus kan zeggen, oh, we zeggen, we gaan bombarderen, jullie moeten evacueren. En als burgers dat dan niet doet, dat ze dan opeens toch een doelwit zijn.
5: Ja.
3: En wat ook heel belangrijk is bij die evacuatiebevelen, omdat het zo vaak wordt misbruikt, is als je al de dus een rechtmatig evacuatiebevel zou afgeven, dan ben je als Israël verplicht om te zorgen voor een veilige plek waar dan de Libanezen naartoe kunnen. Zorgen dat daar dan ook humanitaire hulp is, voedsel, onderdak, veiligheid. Jij bent verantwoordelijk en het moet per definitie tijdelijk zijn. En je moet alles in staat doen om te zorgen dat zo snel mogelijk die burgerbevolking weer terug kan gaan. Je moet ze weer helpen opbouwen. Nou, dan zien we natuurlijk allemaal dat hier niet gebeurt.
5: Nee. Nou, zei de Israëlische minister van Defensie Katz eerder dat de strategie van de grondoperatie in Libanon geïnspireerd is op de operatie in Gaza.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הקשרים מעל לנהר הליטני, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים בהתאם למודל בית חנון ורפיח בעזה.
5: Ja, hij refereert hier eigenlijk in het bijzonder aan de vernietiging van bruggen. Dat hij heeft gezegd, ik heb de opdracht gegeven om nabijgelegen dorpen te vernietigen, net zoals in Gaza, om dreiging in de richting van Israëlische gemeenschappen te voorkomen. Welke overeenkomsten zie jij tussen de strategie die Israël toepast in Gaza en hier in Libanon?
3: Nou, je ziet in beide gevallen dus dat er wel aanvallen worden gepleegd op burgers, wat dus een oorlogsmisdrijf is. En wat je ook ziet is dat steeds de kwalificaties worden gebruikt uit het recht. Bijvoorbeeld, nou, ik had net al over, dus van ja, maar er is een legitiem gevaar als er strijders, hè, zowel Hamas als Hezbollah, zich onder de burgerbevolking vindt. Of als je evacueert, dan lijkt het alsof het dus juridisch te rechtvaardig is, of op zijn minst een beetje dubieus of twijfelachtig. En dus ze gebruiken heel slim, ja, ik weet niet of ik het woord slim moet zeggen, maar ja, vernuftig. Die termen in het recht, waardoor mensen dus denken van, ah, weet je, misschien dat het toch wel mag, want het is toch ook een gevaar. Alleen dat is dus absoluut niet hoe het internationaal recht die rechten geeft. En ook dus hoe internationaal straftribunalen dat hebben uitgelegd. Dus het is ook een verdraaiing van wat het recht toestaat, zodat mensen denken dat het wel oké is.
5: Ja. En dan toch, hè, want dit is niet de eerste keer dat wij het erover hebben, of dat ik jou het er ergens over zie of hoor hebben. Continu wordt eigenlijk hetzelfde geconstateerd, hè? Misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden. Word je daar niet een beetje moedeloos van? Als jurist? Als
3: ja, ik denk dat ik het me niet mag veroorloven om moedeloos te worden, want die mensen daar sterven. En nou ja, vandaag een dag als 5 mei is nog een belangrijkere dag ook om te realiseren van dat we gewoon alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat onschuldige mensen doodgaan aan oorlog en oorlogsmisdrijven. Dus ik vind niet dat ik het me mag veroorloven om moedeloos te worden, maar ik vind het heel raar, zorgwekkend dat het zo moeilijk is om deze boodschap over te brengen. Want het recht is namelijk niet zo ingewikkeld. Er zitten allerlei ingewikkeldheden in. En dan mogen jullie echt aan ons vragen. Kunnen we met veel passie uitleggen waar alle grijze dingen in zitten. Maar in essentie is het vrij simpel. Je mag burgers niet aanvallen. Als dat niet kan, als je dus een bepaald gevaar niet kan aanvallen zonder dat daar heel veel burgers bij omkomen, dan mag het gewoon niet. Dan mag je dus niet aanvallen. Niet, dan mag je toch aanvallen. Dan mag je gewoon niet aanvallen. En dan toch, dan blijf ik dit uitleggen. En elk conflict zeg ik precies hetzelfde recht, leg ik uit. En al mijn collega's ook. En over de hele wereld doen we dat. En toch hoor je dan aan, nou ja, talkshowtafels en weet ik veel wat, hoor je dan en politici zeggen van ja, maar ja, juristen zijn het eigenlijk nooit eens en het is complex, het is allemaal grijs. Waarmee ze zeggen, dus we hoeven niet naar juristen te luisteren. We kunnen dus blijkbaar naast het internationaal recht gewoon maar met elkaar blijven debatteren. En tegelijkertijd gaan er allemaal onschuldige mensen dood. En dat is wel, je noemde net inderdaad terecht, misdaden tegen de menselijkheid. Want we hebben het hier net gehad, heb ik het kader van oorlogsmisdrijven uitgelegd. Dus wat het recht wat geldt in een oorlog. Maar inderdaad, wat je hier ziet is denk ik ook echt een aanval op de burgerbevolking. Net als dat je dat zag in Palestina. En dus een aanval op een burgerbevolking is ook een misdrijf tegen de menselijkheid.
5: Ja, dankjewel voor nu. Marieke de Hoon, hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam in het internationaal strafrecht. Na de Ster en het NOS Journaal zometeen Villa WDB. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Hartelijk dank voor het luisteren en een hele mooie bevrijdingsdag. Dank u wel.

0: start gaan we van vast of dynamisch.
1: Dynamisch?
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: NPO Radio 1. 2 uur.
12: Astrid de Jong.
13: Goedemiddag allemaal. Straks staat Villa VDB uitgebreid stil bij Vrijheid. En dat doen we aan de hand van sigaretten, ja echt, fietsen en de jaren 60. Maar nu eerst het NOS-journaal met Martijn van Beek.
14: Het bevrijdingsvuur wordt rond deze tijd ontstoken door premier Jette en schrijver Splinter Chabot. Dat gebeurt in de Domkerk in Utrecht. Splinter Chabot droeg de 5 mei-lezing voor en premier Jette drukte mensen op het hart om zich open te stellen.
15: We zijn tegenwoordig nogal van het zwart-wit denken. De ander is fout, de ander is tegen mij. Houd je hart zacht, blijf openstaan ook voor die mening van de ander. En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daarin kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
14: Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur gaan de 14 bevrijdingsfestivals in het land van start. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken met het hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sluit dat niet uit. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder mensen door zeer nauwe contacten, zoals tussen de Nederlandse man en vrouw die zijn overleden. Op dit moment zijn er nog 3 zieken aan boord van het schip. Niet bij iedereen is het hantavirus vastgesteld. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Reinders, die via de bank en via loten van de Nationale Loterij geld zou hebben witgewassen. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route vervoeren naar de Persische Golf om de Straat van de Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de schepen via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. En het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan via de weg door Saoedi-Arabië. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige. 23 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er nog slecht aan toe. Over eventuele verdachten wil de politie niets zeggen. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om de veiligheidsregels flink aan te scherpen. Gisteren was er een explosie in het land waarbij zeker 26 doden vielen. Ook zijn er meer dan 60 gewonden. In de stad waar dat gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken, zegt correspondent Gabi Verberg.
16: De vuurwerkhoofdstad van China. Er wordt al bijna 1500 jaar vuurwerk gemaakt daar. Niet alleen voor China, maar voor de hele wereld. Dus vuurwerk is echt de identiteit van de mensen. De economie draait erop. Dus dit komt ontzettend hard aan. En dat zag je ook tijdens de persconferentie, vond ik. Het hoofd van de provincie was echt zichtbaar geëmotioneerd. Ja, de impact is gewoon ontzettend groot.
14: De president wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie. In de Armeense hoofdstad Yerevan wordt een EU-top gehouden. De EU steekt voorzichtig haar hand uit en spreekt over een lidmaatschap van Armenië. Dat land ziet dat ook wel zitten, want het wil minder afhankelijk worden van Rusland, zegt geopolitiek analist Isa Yusibov.
17: Want Armenië heeft de afgelopen jaren ervaren dat Rusland via de CSTO, dat is de collectieve veiligheidsorganisatie, haar niet te hulp kwam tijdens conflicten met Azerbeidzjan. En dat is ook een signaal vanuit Europa in die zin van dat Jerewan daar niet alleen voor staat.
14: Daarnaast loopt er ook een belangrijke nieuwe handelsroute door Armenië waar de EU gebruik van wil maken. De timing van het Europese bezoek is niet toevallig. Volgende maand zijn er verkiezingen in Armenië. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en in de rest van het land droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 13.
13: En er is verkeer, er staat verkeer. En daar weet Tim Schaap van de ANWB alles van. Tim, ga je gang?
1: Jazeker. Ja, helaas staat er heel veel verkeer op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. En die staan er vast omdat er een ongeluk is gebeurd. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden is een beter idee. Kies dan de route via Enschede over de A35. En vervolgens over de Duitse grens de Duitse A54 en de A31. En op de A12 Duitse grens Arnhem is het druk vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem. Ongeveer een kwartier vertraging vanaf knooppunt Ouddijk.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders

0: of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: NPO Radio 1. Max.
5: Astrid de Jong.
6: Goedemiddag allemaal. We vieren vandaag onze vrijheid. En misschien doet u dat door lekker een stuk te wandelen, in de tuin te werken, een bevrijdingsfestival te bezoeken. Of echt werken natuurlijk. Of lekker radio luisteren. Misschien onderweg naar vrienden of familie. Ja, toch een momentje om even van te genieten van die vrijheid. En dat doen we vandaag. We staan erbij stil, uitgebreid in Villa VDB. En dat doe ik met gasten. Patrick Bakkenes, die betoogt dat we onze morele vrijheden in de jaren 60 hebben verworven. En hoe dat ging, dat horen we straks. Joshua Visser is de gast en hij gaat het hebben over de sigaret. Ja, slecht voor je gezondheid, dat weet hij natuurlijk zelf ook wel. Maar toch wil hij er een ode aan brengen. Want volgens hem is die peuk ook een symbool van vrijheid. Maaike de Walen voelde ultieme vrijheid op de fiets. Samen met haar partner fietste ze 3 jaar lang de wereld over. En ze vertelt ons straks over haar avonturen. En psychiater Esther van Venema is hier. Zij pleit voor minder ik, maar meer wij. Want juist verbinding met anderen geeft ons leven zin. En misschien dus ook wel vrijheid. Nu eerst muziek. De Edgar Winter Group. Liedje dat geschreven is trouwens door Dan Hartman van Relight My Fire. Maar die had er nooit een grote hit mee. Edgar Winter Group dus wel.

0: zit ook in de titel. Freeride, Edgar Winter Group.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Echte vrijheid betekent loslaten en ontstijgen van het individu. Dat was de prikkelende kop van een ingezonden brief van Esther van Venema afgelopen week in NRC, want betoog ze samen met theoloog Joost Reuselaars: als we alleen maar aan onszelf denken, dan kan dat ons ook gijzelen in tijden dat het minder goed gaat. En als psychiater kan ze dat weten. Esther, goedemiddag.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Wat ziet u in die mensen in uw spreekkamer gebeuren?
2: Nou ja, kijk, we leven in een tijd waarin ik, individu, hyperindividualisme zelfs, enorm centraal staat. We zijn allemaal op aarde om onszelf te verwezenlijken, om echt zeg maar het ideale plaatje te creëren van onszelf. En ja, daar zijn we als soort eigenlijk helemaal niet op gebouwd. En ja, wat zowel mijn mede-auteur Joost Reuselaars, predikant, ziet als ik in mijn spreekkamer als psychiater, is toch dat heel veel klachten samenhangen met dat opgesloten zijn in jezelf. In plaats van ja, toch de verbinding zoeken met de ander, met de groep. En het een is niet idealer dan het andere, maar we zijn wel een beetje doorgeschoten in dat ikkige, zou je kunnen zeggen.
0: En de mensen die dan in de spreekkamer komen, waar hebben die last van?
2: Nou, ik zie natuurlijk mensen die ook echt daadwerkelijk lijden aan psychiatrische klachten, aan psychiatrische problematiek. Maar ja, dat ontstaat altijd in de context, in combinatie met je omgeving, met ja, hoe de wereld is, met de tijdgeest, met de samenleving. Dat heeft allemaal invloed op hoe wij ons mentaal voelen. En in een tijd waarin het ik ja, ook bijna een soort verdienmodel is geworden, zie je dat dat eigenlijk uitermate ongezond is voor ons, ja, voor ons hoofd, voor ons welzijn.
0: Kunt u een voorbeeld geven van dat ik, van dat individualisme? Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, we zijn eigenlijk als individu het centrum geworden van het universum, lijkt het wel. Hè? Ik moet mezelf ontplooien. Ik moet mezelf zo ontwikkelen dat ik echt de optimale versie van mezelf word. En het is ongelooflijk op het ik gericht allemaal. Als je daarop gaat letten, ja, dan word je daar eigenlijk ook wel verdrietig van. Dat zo het vertrekpunt is van hoe wij leven. Terwijl we als soort ja, van oorsprong eigenlijk leefden in groepen. In collectieve verbanden. En die hebben sinds de jaren 60, 70 toch wel erg losgelaten. Nogmaals, het is niet het een ideaal of het ander. Maar we zijn er wel wat in doorgeslagen. En ja, daar zie je toch ook wel duidelijk de gevolgen van in de spreekkamer. En überhaupt zie je natuurlijk toch dat er een enorme toename is aan psychische klachten. Deels ook omdat we er meer over praten en het meer rapporteren. Maar deels ook omdat er ja, existentieel iets niet helemaal klopt op deze manier.
0: En is het dan omdat we van oudsher in een grot met een groep overleefden? Of is het meer vanwege de zuilen van vroeger dat we in een kerk of in een...
2: Nou, allebei. Ja. Kijk, als je kijkt naar het oerbrein, dan zie je dat de prettige stofjes, zoals ik het dan maar even noem, ontstaan als we collectieve dingen doen, als we met elkaar zijn, als we bezig zijn met die ander. En het is natuurlijk ook wel logisch dat je in de oertijd natuurlijk geen schijn van kans had om in je eentje te overleven. Dus je had die groep ook nodig. En dat zie je toch ook wel terug in de neurobiologie, zoals dat dan genoemd wordt. En ja, ook het omgekeerde, hè? Dus dat eenzaamheid. Ja, daar wordt wel eens een vergelijking gemaakt dat dat ongezonder is dan een pakje sigaretten roken per dag. Dat is een leuk bruggetje naar de andere gast. Maar dat geeft aan dat we echt niet gebouwd zijn op hyperindividualisme, zoals dat nu eigenlijk wordt gepropageerd.
0: En waar hebben we die groep voor nodig?
2: Ja, van oudsher evolutionair gezien om te overleven.
0: Ja.
2: En je zou kunnen zeggen, nou, in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, gaan we het volgens mij ook nog over hebben, hebben we eigenlijk dat collectief, die groep, die zuil, zoals je zelf ook al noemt, losgelaten. En dat was natuurlijk ook wel begrijpelijk na de verschrikkingen van de Holocaust. Hè, dat groepen in combinatie met leiders die misbruik maken van hun macht en van die groep, en het idee, nou, dit nooit meer, dat we ja, dat focus eigenlijk heel erg op het individu hebben gericht. Dat was dan zuiver en ja, dat moest ons dan eigenlijk de toekomst brengen met vrede en noem het allemaal maar op. En dat is op zich een hele interessante ontwikkeling geweest. Alleen ik denk dat we wel het kind met badwater iets te veel hebben weggegooid en er weinig voor terug hebben gekregen. En ja, nu zien we dat individu moederziel alleen in deze samenleving. En ja, het gaat op dat punt niet zo goed met ons.
0: Maar waar hebben we nou mensen voor nodig om ons heen?
2: Nou, Ik denk nogmaals om te overleven, om ons lekker te voelen, om goed in je vel te zitten, om eigenlijk ook die verbondenheid te ervaren als een stukje zingeving.
0: Maar zijn het gesprekken of is het de zekerheid dat er iemand voor je zorgt als je niet meer zelf voor jezelf kunt zorgen? Of?
2: Ik denk van alles wat daarmee samenhangt. En dat is natuurlijk ook weer iets wat je individueel moet invullen wat bij jou past. Maar in dit boek samen met Joost Reuzelaars verkennen we eigenlijk een aantal domeinen waarin we dat ikkige, dat hyperindividu, een beetje kunnen loslaten. Als je het vergelijkt met een glazen knikker, ja, die kan zich niet verbinden met iets anders of met iets hogers. En waar we eigenlijk voor pleiten is aan de hand van een aantal thema's, kunst, natuur, de dood, de samenleving, familie, God, in brede zin van het woord, dat je iets van dat ikkige loslaat om daarmee die verbintenis te ervaren, te maken met iets wat bij jou past uiteraard.
0: En dat ikkige, noemt u het bewust geen egoïsme?
2: Nou, egoïsme, daar zit een soort oordeel in.
0: Ja. Yeah.
2: He, want dat vinden we slecht. Egoïsme is iets wat we afkeuren. En ik kijk er haast natuurkundig naar die glazen knikker die in zijn eentje door die maatschappij moet rollen, succesvol en geweldig moet zijn en eigenlijk daarmee niet tot wasdom kan komen.
0: En wordt dat gevoed door de politiek op het moment van?
2: Ik denk dat een tijdgeest is die ontstaat vanuit allerlei aspecten. Hè. Wat ik zei, er zit een historische component, denk ik. Die echt wel wat ingewikkelder is dan wat ik nu schets natuurlijk. Maar er zit ook wat ik al noemde een verdienmodel aan vast. Hè. Aan een individu kan je heel goed verdienen. Die is eigenlijk onbeschermd ook.
0: En maar hoe dan?
2: Nou, door wat je natuurlijk ziet, vooral op sociale media, überhaupt, advertenties, reclame, het is allemaal gericht op ik. Als ik dit doe, word ik gelukkig. Als ik dit doe, heb ik een fantastisch leven. Terwijl dat is natuurlijk een leugen, zou je kunnen zeggen. En politiek gezien, dat is een wat spannender onderwerp, denk ik. Kijk, een groep kan gevaarlijk zijn. Een groep kan samen krachten bundelen en ergens voor of tegen zijn. En in die zin is het individu natuurlijk ook vrij weerloos. En daar hoef je niet zo bang voor te zijn, voor dat individu. Dus in die zin ben ik soms wel wat achterdochtig als het gaat over politiek. Maar goed, en nogmaals, het individu is ook ongelooflijk rendabel. En zeker omdat we allemaal ten koste van elkaar geweldig en succesvol moeten zijn. He, dus we zijn in die zin principieel elkaars concurrent geworden. Nou, dat is natuurlijk ook enorm verdrietig eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik zie wat geknik hier aan tafel. Dus Patrick, ik zag.
3: Ik denk dat, kijk, een individu is natuurlijk makkelijk beïnvloedbaar. Laat ik het zo zeggen. Makkelijker beïnvloedbaar dan een groep mensen die samen nadenkt over bepaalde dingen.
0: Ja, dat is echt best.
3: En door die individualisering zijn we inderdaad steeds meer gericht op onze eigen welzijn, als het ware. Om onszelf vooruit te brengen en steeds minder op het collectief.
0: Ja.
3: Want de grote verbanden die zijn inderdaad grotendeels weggevallen inmiddels. Sinds de jaren 50, 60 met de ontzuiling, et cetera. En je ziet dat er dan wel actiegroepen opkomen die weer mensen aan zich weten te verbinden, et cetera. Maar het is ook in de politiek, het is veel losser geworden allemaal. Je kan steeds veel makkelijker eigenlijk uittreden uit een bepaalde groep dan voorheen. Want voorheen hoorde je gewoon daarbij.
0: Mm-hmm.
3: En dat heeft natuurlijk mensen ook individuele vrijheid opgeleverd. Maar het heeft ook opgeleverd dat er iets, toch misschien iets essentieels verloren is gegaan.
0: Esther van Venema, is het niet zo dat we ook weer op zoek gaan naar groepen, juist op die sociale media? Dat je bij de fanclub van een influencer hoort of iets dergelijks?
2: Ja, we zien heel veel wanhopige pogingen eigenlijk. Hè? Want het is ongelooflijk onvrij om zo alleen maar in jezelf opgesloten te moeten zijn. Hè? Als ik het even het bruggetje leg met vrijheid. Het is ongelooflijk claustrofobisch voor heel veel mensen. En wat je ziet is inderdaad dat mensen weer gaan zoeken naar die verbanden. Alleen ze zijn vluchtig, ze zijn vrijblijvend, valt mij op. Je kan er inderdaad ook weer heel makkelijk uit als het je niet bevalt. En wat natuurlijk eigenlijk veel meer bij ons past, is een collectief waarin je niet alleen maar gelijkgezinden om je heen hebt. Hè, waarin je mensen ook gewoon stinkvervelend vindt en die niet bij je passen, maar waar je toch mee moet letterlijk samenleven. En ja, dat mis ik wel een beetje in de tendens die je nu ziet, waarbij het dan gaat over bubbels of activistische groepen die natuurlijk ook wel heel voorstelbaar zijn, maar die toch vaak enorm over ja, gelijkgestemdheid gaan. Dat is niet zo uitdagend, zeg maar.
0: En is het ook zo dat je in slechte tijden, dus misschien juist als je in een crisis belandt of iets dergelijks, dat je dan opeens denkt, hé, waar is die groep?
2: Nou ja, dat is een interessant vraagstuk natuurlijk. Want we zien in deze tijd waarin veel onzekerheid, chaos enzovoort is, dat we ons ook machteloos voelen. En ja, daar zoeken we elkaar toch meer op. En dat zie je natuurlijk ook terug in, ja, in de polarisatie, hè, waarin het heel erg gaat over goed en slecht. Wat ik als psychiater altijd een soort afweermechanisme vindt om de wereld weer een beetje hanteerbaar te maken. Als het allemaal zo chaotisch is, dan is dit goed en is dat slecht. Nou, dat geeft dan houvast, denk je. En ja, dat is wel een interessante ontwikkeling die je nu wel ziet. Steeds sterker zelfs.
0: Wat zou u nou mensen aanraden om als je niet meer bij een kerk hoort en je hoort ook niet meer bij een bepaalde zuil zoals vroeger? Hoe vind je dan die verbinding nog ergens? Laatst was hier wel iemand die had een kerk waar het geloof geen rol speelde.
2: Ja, nou ja, kijk, het antwoord daarop is best lastig, maar ik ga een poging doen. In het vorige boek dat ik samen met Joost Reuzelaars schreef, De Leegte Voorbij, op zoek naar een nieuw verhaal, gingen we eigenlijk kijken van, nou ja, gegeven die diagnose dat het allemaal nu toch ja, te individualistisch en te leeg is, hebben we dan een nieuw groot verbindend verhaal met elkaar nodig. Nou ja, daar constateerden we ook dat in tijden van hyperindividualisme het natuurlijk echt niet meer gaat lukken om allemaal te buigen voor datzelfde verhaal enzovoort enzovoort. Dus ja, waar wij voor pleiten in dit boek, Groter dan ik, is ook eigenlijk om zelf als individu op zoek te gaan naar iets waarbij je kan aanhaken, waar je iets van dat ikkige kan loslaten. En ja, dat je bijna hoopt op een soort virale beweging waarin mensen weer op een ja, nieuwe manier zoeken naar collectivisme. En dat kan je natuurlijk zelf vormgeven wat bij je past. Maar als het lukt om iets van dat ik hyperindividualisme los te laten en op zoek te gaan naar verbintenis, op welke manier dan ook, dan denk ik dat dat een ja, veel mooiere dynamiek kan geven in de samenleving.
4: Mag ik het vragen?
0: Ja, ik zag je al naar de microfoon buigen. Joshua, ga je gang.
4: De diagnose gaat heel erg over de individualisering en dat dat een probleem is. Alleen de oplossing ligt volgens jou dus ook weer bij het individu die zich moet gaan aansluiten bij een collectief. Terwijl, wat ik een beetje mis in de diagnose, en ik heb het boek niet gelezen, maar is er niet ook een heel groot grote oorzaak van individualisering, een politiek die heel erg een focus heeft gelegd op, nou ja, iedereen die stichting eigenbelang in orde moet houden.
2: Absoluut.
4: En dat er misschien wat meer vanuit de overheid of vanuit ander soort organen weer een gezamenlijke cultuur wordt gecreëerd.
2: Ja, ik snap je punt en ik vind het ook heel terecht. En ik denk inderdaad dat, wat zeg je, firma eigenbelang?
4: Stichting Eigenbelang.
2: Ik denk firma. Dat een heel terecht punt is. Alleen, ja, in die tijd waar we nu in zitten, hyperindividualisatie, daar gaat het niet meer lukken. Tenminste, ik voel daar ook wel recalcitrantie bij. Als er weer een overheid of een stichting of noem het allemaal maar op is, die gaat vertellen hoe we dat dan moeten doen. En het pleidooi in dit boek is eigenlijk om ja, zelf als individu, wat we nou eenmaal zijn, let's face it, op zoek te gaan naar waar kan ik dat stukje ik inleveren om weer aan te haken, in te tappen bij iets wat groter is. En dat is best wel vaag, als ik het zo zeg.
4: En ja, dan moet je dus offerbereidheid hebben op nou, een bepaald stuk van je
2: haalt de woorden uit mijn mond.
4: Ja.
2: Ja.
0: Maar en dat hebben we dus niet. Nou, Mark Rutte heeft het toch ook gezegd. Het nabeschap, we moeten weer meer voor elkaar gaan zorgen. En dat klonk als het afschuiven van we laten de politiek het niet meer doen. Maar in de basis is dat natuurlijk ook dit verhaal. Van zorg ook voor ja, anderen om je heen.
2: Nou ja, ik weet niet of ik me nou helemaal kan vinden in de gedachtegang van Mark Rutte. maar ik denk dat het neurobiologisch, hè, hoe onze soort nou eenmaal in elkaar zit, gezonder is om inderdaad die verbintenis aan te gaan. En ja, ik weet niet vanuit welke drijfveer Mark Rutte dat heeft benoemd zo.
0: Nou, niet vanuit deze, denk ik, maar het is ergens zit er wel een overlapping.
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook geen hogere wiskunde op een bepaalde manier.
0: Ja, dat je niet alleen op de politiek kunt rekenen en dat je elkaar nodig hebt. Ja, ik zit nu een beetje te denken aan de zeg maar de gay community. Die hebben vaak soms een chosen family. Dus die kiezen zelf een familie waar ze thuis bij zijn en vinden elkaar daarin. Is dat een oplossing? Dat we onze eigen families gaan uitzoeken?
2: Ja, dat is een mooi voorbeeld. En in die zin, ja, klinkt het heel gek, maar laten wij, Joost en ik, de mensen ook vrij om te kiezen wat bij je past. He, en als jij zegt, nee, ik wil toch heel erg focussen op mijn biologische familie, ja, prima, ga je gang. En als dat er niet is, of dat is veel te ingewikkeld, en je wil dat meer in een kunstgemeenschap zoeken, of juist meer dat je verbintenis met de natuur wil ervaren, omdat dat natuurlijk ook zo helpt om te overstijgen, ja, doe je ding.
0: Maaike, we spreken je ook uitgebreid straks over jouw lange fietsreis. Je bent 3 continenten over gefietst. Zie jij verschil in Nederland en in andere landen?
5: Ja, ik zie inderdaad daar wel verschil in. Dat in heel veel landen waar we zijn geweest, leven mensen nog veel meer echt met hun familie, maar ook de gemeenschap echt waar ze in wonen. Omdat die gemeenschappen vaak ook veel meer afgezonderd zijn. Dus als je heel hoog in de Andes woont, waar bijna nooit iemand kan komen, ja, dan ben je automatisch meer, moet je op elkaar rekenen. Dus daar zie je dat inderdaad nog veel meer.
0: Misschien moeten we het iets slechter hebben. Dat we dan ook weer wat meer naar elkaar gaan omkijken.
2: Ja en nee. Ik zie ook dat we het al best slecht hebben. Als je kijkt naar de mentale staat van veel mensen. Kijk, het wordt natuurlijk gepropageerd als vrijheid. Ik en mezelf bevrijden. En ik heb recht op deze zaken. En zelfontplooiing nogmaals. Dus allemaal wordt eigenlijk gebracht als ultieme vrijheid en ultiem geluk waar we allemaal recht op hebben. Alleen voor mij zitten daar heel veel leugens aan vast. Want we zien juist het tegenovergestelde. We zien juist heel veel jongeren ook, die eigenlijk ook niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Omdat die zelfbevrediging, dat perfecte leven, continu gelukkig moeten zijn, wat ook door commercie wordt voorgespiegeld, dat is volstrekt niet haalbaar. Kijk, als je gemiddeld tevreden bent, doe je het al heel goed. En wat mijn collega, Vlaamse collega Dirk de Wachter ook zo mooi zegt, de bijwerking van een zinvol leven, lees een verbonden leven, is af en toe een geluksmoment. Dat is natuurlijk iets anders dan dat je allerlei producten en ervaringen moet aanschaffen in de hoop dat je dan 100% gelukkig de hele tijd bent.
0: We gaan het er nog over hebben. Voor nu wijs ik nog even op het boek Groter dan ik, wat hier ook handvatten voor geeft. Hartelijk dank vast, Esther van Venema, maar blijf vooral zitten. We gaan even naar muziek. We gaan naar muziek van Anne Vee en Typhoon. Die hebben samen een liedje gemaakt in het Stratongo voor Moederdag. Aanstaande zondag zouden we bijna vergeten op Bevrijdingsdag. En ik ben wel benieuwd wat u er thuis van vindt. Dus stuur even een appje, want we weten dat u thuis het liefst Engels of Nederlandstalige muziek heeft op dit moment. Maar dit is dus heel wat anders. Dus stuur even een appje met uw mening over You Mama.

0: samen met Typhoon, You Mama. Het is precies 14:30. Mooi moment voor het NOS-journaal met Martijn van Beek.
1: NPO Radio 1.
2: Rederij MSC gaat...

0: Anne Vee samen met Typhoon, You Mama. Het is precies 14:30. Mooi moment voor het NOS-journaal met Martijn van Beek.
1: NPO Radio 1.
2: Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route naar de Persische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De schepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Persische Golf. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zegt een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. De vissen krijgen voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het water en daardoor komen jaarlijks tienduizenden tonnen stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Dat wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar het vermoeden is dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en dat het virus daarna is verspreid onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. En in de Nederlandse interneringskampen werd op grotere schaal geweld gebruikt dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit nieuw onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. In de kampen zaten na de oorlog mensen die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. Ze blijken door de bewakers stelselmatig te zijn vernederd, mishandeld en misbruikt.
0: En dan het verkeer, dat krijgen we van de ANWB en wel van Erik Evengroen. Erik, ga je gang?
3: Ja, er is weinig aan de hand deze bevrijdingsdag. Er staan een paar korte files in de grensstreek en een wegafsluiting op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd in de file na de grens. De weg is ook voorlopig dicht en dat gaat zeker tot 8:00 vanavond duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Verder valt op de A7 Groningen richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 8 kilometer file met een klein kwartier vertraging.

0: Het is het liedje waarmee Nederland hem ontdekte. Miles Smith en Stargazing.
1: Astrid de Jong.
2: Villa.
0: We praten over bijzondere vormen van vrijheid vandaag. En ik kondigde Joshua Visser al aan met zijn ode aan de sigaret. En heel veel mensen zijn al boos. Sturen appjes dat een ode aan een sigaret niet te doen is. Dat we daar geen zendtijd aan mogen besteden. Maar luister nu eerst even naar zijn verhaal. Dat komt dus straks. Eerst een andere gast, Patrick Bakkenes. Bevrijdingsdag staat in het teken van de bevrijding van Nederland door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, maar de morele bevrijding van Nederland vond later plaats in de jaren 60. Het was de tijd van de jeugd die zich afzette tegen de ouders van provo's en van hippies. Patrick Bakkenes is schrijver en weet echt alles van die 60's. Welkom.
3: Dankjewel, Astrid.
0: Ja, laten we beginnen in 1945, want hoe vrij waren we eigenlijk zo vlak na de oorlog?
3: Nog niet heel vrij eigenlijk. Natuurlijk was het fantastisch dat de Duitsers weg waren. Maar er moest natuurlijk van alles in het land gebeuren om het weer op te bouwen. Er was aan van alles waren er tekorten. De jaren 50 die staan eigenlijk in zijn geheel in het teken van de wederopbouw. En wat je eigenlijk ziet onder de jeugd is dat zij zeer beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid in die periode. Wat ook enigszins logisch is gezien het feit dat er vrijwel niks is op dat moment nog. Maar langzaam komen er vanuit Amerika bepaalde invloeden de oceaan overwaaien. En dat begint toch al in het begin van de jaren 50 met bijvoorbeeld de poëzie van de Beat Generation. Dan op een gegeven moment komt de rock and roll. We kennen natuurlijk allemaal Elvis, maar... Ja, je had ook mensen als Little Richard en Chuck Berry. En dat waren dus donkere mensen die echt fantastische swingende muziek maakten. En ja, het duurde vaak even, maar uiteindelijk kwam dat ook in Nederland terecht. En hier in Nederland ontstonden dus ook wel scenes, zoals je dat noemde. Je zou nu zeggen een subcultuur eigenlijk. We hebben nu enorm veel subculturen in Nederland. En de scenes die er toen waren in de jaren 50, die waren eigenlijk op twee of drie handen te tellen als het ware. En dat had met name te maken dan toch met scenes in de poëzie. En de Nozems, die hadden ook hun eigen scene in de steden. En de Nozems, dat waren dus eigenlijk brommerrijdende jongeren.
0: Goeie definitie.
3: Ja, dat waren brommerrijdende jongen. En die hadden echt hun eigen kledingstijl, hadden ze ook. En het was eigenlijk voor het eerst dat de jeugdcultuur eigenlijk, als het ware, naar boven kwam in Nederland. De jeugd begon haar eigen plek op te eisen, als het ware. En wat je ziet is dat door heel Nederland is in de grote steden en later ook in de kleinere steden ontstaan van die groepjes Nozems. En dat is eigenlijk iets wat doorcijpelt naar de jaren 60. Maar het verschil met de jaren 60 is dat er dan ook vanuit de jeugd allerlei bewegingen ontstaan die aan de kaak stellen hoe de samenleving is ingericht.
0: En wat was er dan mis met die samenleving op dat moment? Ja, ik weet dat vrouwen misschien nog niet zo heel veel te vertellen hadden.
3: Maar... Nee, die hadden inderdaad nog niet heel veel te vertellen. Maar die jeugd die had ook helemaal niks te vertellen. En ik heb wel eens ergens een opmerking gelezen van iemand die zei... de jaren 50 waren eigenlijk net alsof je in een kus aan het schreeuwen was, als het ware. En in de jaren 60 ging dat kussen eraf. En toen begon iedereen zijn stem echt te laten horen. Maar ook omdat... we hebben het net over gehad over individualisering. En dat is ook iets wat in de jaren 60 dus op een gegeven moment behoorlijk loskomt, als het ware. Maar... er waren ook allerlei collectieven die samen de schouders eronder zetten om dingen te veranderen. Je had bijvoorbeeld de bandenbombeweging was toen heel belangrijk en heel actueel. Want iedereen had natuurlijk nog die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog in zijn achterhoofd.
0: Ja.
3: En die jeugd die zei, dit willen wij nooit meer. Nooit meer. En eigenlijk vanuit die gedachte ontstond een protest tegen allerlei zaken waar zij het niet mee eens waren. Je hebt dus de bombeweging, maar je hebt dus ook inderdaad de provo's. Op een gegeven moment de studentenbeweging, de tweede feministische golf. Het is eigenlijk een amalgaam van verschillende bewegingen, van verschillende structuren die in elkaar grijpen als het ware en die elkaar versterken. En dat zorgt ervoor eigenlijk een ongekende dynamiek in Nederland met betrekking tot wat er op sociaal en maatschappelijk gebied verandert. En wat je ook ziet is dat op een gegeven moment zelfs de politie en andere mensen die bij instanties betrokken gaan Die gaan als het ware een soort van daarin mee. Je krijgt dan bijvoorbeeld ook de repressieve tolerantie.
0: De wat?
3: De repressieve tolerantie. Dat betekent dus eigenlijk dat ja, bepaalde partijen die gaan eigenlijk meebewegen met die ontwikkelingen in de samenleving. Groepen waarvan je het niet zou verwachten. Een politieagent ging ineens ook een lang haar dragen.
0: Oh ja.
3: En een docent op een universiteit die kon ineens ook een spijkerbroek aantrekken.
0: Maar wie waren tot die tijd dan dat kussen dat nog tussen die vrijheid en die nieuwe subculturen zat?
3: Je bedoelt in de jaren 50?
0: Ja.
3: Wie was dat kussen?
0: Was dat de kerk of de mensen die een gewoon leven weer zo waardeerden dat ze het zo wilden houden?
3: Het waren de zuilen, het was de kerk. Maar wat je heel erg ziet in de jaren 50 en nog veel sterker in de jaren 60 natuurlijk, is dat die echt in omvang aan het afnemen zijn als het ware. En daardoor ontstaat er ook weer een beetje ruimte als het ware om adem te halen voor bepaalde groepen die zich daarvan los willen weken. En dat is een heel lang en langzaam proces. Want de ontkerkelijking die is al in de jaren 20 van de 20e eeuw zelfs al ingezet.
0: Ja.
3: Dat zijn gewoon processen van lange adem. Maar ja, wat je in de jaren 50 dus ziet, is dat er heel langzaamaan worden de zaadjes geplant die in de jaren 60 uitkomen. En voor de blommenkinders zorgen als het ware.
0: Dat zorgt ook dus voor een kloof tussen kinderen en ouders.
3: Dat klopt zeker. Dat zorgt er zeker voor een kloof tussen kinderen en ouders, inderdaad. En een van de uitspraken die jongeren ook wel deden in de jaren 60 is: vertrouw niemand van boven de 30. Nou, ik ben 40, dus mij zouden ze niet meer vertrouwen waarschijnlijk. Je ziet dus echt wel dat wantrouwen tegen die oudere generaties. Ook omdat die jeugd zo eens heeft van: jullie hebben er gewoon een zootje van gemaakt. En kijk, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen die van een oudere generatie is. Maar ze hebben wel zoiets van: laat ons het nu maar eens proberen. En ja, dat sentiment dat zie je eigenlijk doortrekken na de jaren 60 eigenlijk. Tot bijna in de huidige tijd. Eigenlijk alle. Een heleboel vernieuwing, laat ik het zo zeggen, komt voort uit bewegingen die of mede hun wortels zelfs hebben in de jaren 60, of uit bewegingen die door jongeren toch worden gedragen als het ware. Om één voorbeeld te doen, we hebben natuurlijk de klimaatbeweging, waar toch echt ontzettend veel jongeren bij betrokken zijn. En dat is niet de enige beweging waar veel jongeren bij betrokken zijn. Maar dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe je ziet dat als je echt vernieuwing wilt, dat er toch vanuit de jeugd ook echt initiatief ondernomen moet worden. En dat initiatief komt er ook vaak. Dus vaak wordt het gedragen, juist door die jongere generaties.
0: Ik hoor nu, ik hoor twee dingen. Ik hoor het begin van de dikke ik, waar Esther van Venema het net over had.
3: Dat klopt.
0: Maar ook de virale bewegingen van groepen die elkaar zoeken en eigenlijk dus weer de oplossing voor die dikke ik zouden moeten zijn.
3: Ja, dat klopt ook. Nou ja, die individualisering, die hyperindividualisering, dat is inderdaad gewoon een feit. Dat is iets wat inderdaad doorgetrokken is eigenlijk vanuit de jaren 60, zou je kunnen zeggen, vanuit die periode. Maar laat ik vooropstellen, die individualisering die was toen heel erg nodig. Het was toen heel erg nodig dat mensen zichzelf konden zijn, want dat kon in veel gevallen nog niet. Kinderen in de jaren 50, begin jaren 60, die werden geacht een kopie van hun ouders te zijn, zo ongeveer. Dat veranderde toen heel erg. En wat je nu ziet eigenlijk, en dat zie je wel met meer zaken die in de jaren 60 bepleit werden, of die in de jaren 60 doordrongen tot de samenleving, die zijn gewoon enigszins uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen. Dus daar. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want het was allemaal hartstikke nieuw. Dus hoe ver kan je gaan? En het zijn ook bewegingen die groter zijn dan onszelf. Wij kunnen daar zelf geen sturing aan geven. Dat is iets wat op een heel massaal niveau natuurlijk gebeurt.
0: Ja, ik ga heel even naar Esther van Venema, want dit is heel herkenbaar allemaal. Dit is het begin geweest.
2: Ja, en ik vind het wel interessant omdat ik heb wel eens gesprekken gevoerd met Roel van Duin, een van de eerste provo's, heel bevlogen. En ik vroeg hem van: goh, hoe kijk je er nou op terug, hè, op die enorme strijd om dat individu te bevrijden destijds? En ik vond het wel shocking bijna dat hij ook wel zo eerlijk was om te zeggen: nou, ik ben teleurgesteld, want ik zie nu vooral heel veel verslaafde consumenten. En ja, kijk, wat naast die beweging natuurlijk ook opkwam, was het neoliberalisme. Hè, de mens als verdienmodel nogmaals. Ja, en daar zijn we natuurlijk ook niet echt goed tegen bestand.
3: Ja, dat klopt. Het neoliberalisme, dat is iets later inderdaad. Maar
2: jaren 80 zie je dat dan vooral opkomen. Ja.
3: Maar je ziet inderdaad het kapitalisme aan zich natuurlijk. En ja, de vermarkting eigenlijk van de samenleving, dat zie je inderdaad heel erg opkomen in de jaren 60. De mens wordt niet alleen meer gezien als een mens, maar vooral eigenlijk wat jij ook al aangaf, als een consument. Iemand aan wie je dingen kwijt kan. En punt is ook natuurlijk, als jij bevestigd wordt in je individualiteit, als jij ziet dat de hele samenleving eigenlijk zijn eigen plekje aan het opeisen is, dan op een gegeven moment, ja, dan voel je je ook niet meer bezwaard om als een individu, zeg maar, die kant van hyperindividualiteit op te gaan. Omdat je gewoon in je eigen wereld zit, als het ware. In plaats van dat je inderdaad verbonden bent aan een collectief waar mensen vroeger in zaten. Mm-hmm. En nou wil ik niet beweren dat het altijd beter is om in een collectief te zitten. Ik denk dat er een gulden middenweg moet zijn, waarbij je zelf jezelf binnen je eigen hoedanigheid kan ontwikkelen en zijn wie je bent. En tegelijkertijd je in kan zitten voor dingen die groter zijn dan jezelf. En dat is eigenlijk waar de jaren 60, dat is eigenlijk een soort van formule die in de jaren 60 ook echt gold. Je ging jezelf ontwikkelen als individu, maar je maakte ook deel uit van een beweging die probeerde de wereld, of Nederland in ieder geval, een stukje beter te maken.
0: Maar wanneer heb jij een punt in de geschiedenis dat we nog steeds ons gingen inzetten voor onszelf als individu, maar niet meer voor die natuurlijk zijn er nog steeds wel groepen die dat doen.
3: Sorry, kan je dat nog een keer herhalen?
0: Nou, dat individualisme wat Esther van Venema net beschreef, ja. Daaraan ontbreekt het je inzetten voor de maatschappij en voor anderen.
3: Ja, er is een mooie uitspraak, en ik weet niet van wie die is. Bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. En dat is toch een individuele afweging die ieder mens moet maken. Kijk, het is mooi om dat in het algemeen te zeggen natuurlijk, maar uiteindelijk is het ook het individu die bepaalt hoe wij daar invulling aan geven. Want wij hebben inderdaad die vrijheid om ons als individu te ontwikkelen en om te zijn wie we zijn. En dat fundament, dat ligt echt in de jaren 60. Ik denk alleen dat wij iets te veel hebben losgelaten, zeg maar. Hoe wij ook het collectief vooruit kunnen helpen. Zonder dat wij ons individualisme schaden. Of zonder dat wij het beperken, zeg maar. Maar we moeten ook het grotere geheel in het oog houden. En dat zijn we op sommige vlakken misschien een beetje vergeten, denk ik.
0: Ja, waar is dat gebeurd, Esther van Venema? Dat we vergeten zijn dat anderen ook deel uitmaken van ons ik.
2: Nou, ik denk niet dat we het vergeten zijn. Ik denk dat we als mens een behoorlijk kwetsbaar brein hebben. Daar zit een beloningssysteem in. En ik noem niet voor niks het neoliberalisme. Hè, dus het consumeren, het eigenlijk continu meer, beter, sneller een geldgestuurde samenleving die direct aangrijpt op dat beloningssysteem. Wat daardoor gaat prevaleren boven het belang van het collectief. He, dus ik wil meer, sneller, beter. Dat is natuurlijk toch waar we behoorlijk op gestuurd worden in deze samenleving. En kijk, het lijkt alsof wij heel vrij zijn. Maar we hebben natuurlijk ook wel een hele dwingende ideologie, als je goed nadenkt, namelijk geld, markt, aandeelhouders. Dat is toch een vorm van ideologie. En ja, nogmaals, ons brein is daar niet heel goed tegen bestand. Zeker niet als geïsoleerd, losgeprepareerd individu.
0: Nou, we horen heel regelmatig, tenminste ik hoor heel regelmatig van, nou, het gaat slecht en de politiek doet het slecht en het moet anders. En dat horen we heel vaak, maar ondertussen kunnen we vrij over straat. Hebben heel veel jongeren die dan hebben een iPhone en een dure schoenen en dat soort dingen. Huis.
3: Ja, het is de vraag of dat een goede ontwikkeling is. Dat iedereen met een iPhone of met dure schoenen rondloopt.
0: Nou, dat is het.
3: Ik heb zoiets van, je kan jezelf beter onderscheiden dan dat je allemaal hetzelfde gaat dragen. Want dat is ook iets waar die jaren 60 om draaide. Maar ik moet wel zeggen dat, ik ben het helemaal eens met wat er net gezegd wordt. Dat neoliberalisme waar we nu eigenlijk al 30 jaar in zitten, dat is volkomen gericht natuurlijk op het individu. En op het, laat ik het zo zeggen, het heeft allemaal te maken met de markt en met kapitaal. Ja. En eigenlijk dingen die op menselijk niveau helemaal niet meetellen. Althans, als ik kijk naar mijn persoonlijke belevingswereld, dan denk ik, dat draait om de mensen van wie ik hou. Dat draait om de idealen waar ik voor strijd. En je ziet eigenlijk dat ook op school, en nou ja, noem maar op, dat er te weinig, denk ik, geboden wordt, verteld wordt over het feit dat er ook alternatieven zijn voor dat neoliberalisme. Want die zijn er gewoon. En je ziet natuurlijk dat er steeds meer opstand toch ook wel komt tegen dat systeem. En er is al meerdere malen geroepen, nou, we zijn bijna aan het einde. En iedere keer krabbelt het weer op en dan is het er weer. En kijk, zolang wij hierin zitten, zullen wij niet afkomen van die extreme individualisering.
0: Maar
3: denk
0: het
3: ik.
0: Is dus dat wij denken dat we heel vrij zijn om alles te kunnen kopen en doen wat we willen. Maar ondertussen, Esther, worden we stiekem door een soort groepsdruk en de commercie gedwongen om de verkeerde dingen.
2: Ja, kijk, laat ik daar ook heel duidelijk over zijn. We zijn gezegend in deze samenleving met heel veel aspecten die je net noemt. Hè. Ik bedoel, buiten de westerse samenleving, ja, zijn er enorme problemen waar wij dan hier geen last van hebben als het gaat over veiligheid enzovoort. Tegelijkertijd zeg je, ja, we hebben het heel goed. Nou ja, kijk, als mens zijn we natuurlijk betekenisverlenende wezens. En ik noem het wel eens die
0: betekenisverlenende wezens.
2: Ja, dus wij voelen ons lekker als we zingeving ervaren, als we betekenis aan iets kunnen geven en dat moeten consumeren als hoogste opdracht. Hè, dus een succesvolle consument zijn. Dat is natuurlijk de ultieme leegte. Mm-hmm. En dat is heel slecht voor ons. Ik noem het wel eens een soort individuele lockdown, waar we eigenlijk wanhopig proberen uit te komen. En gelukkig zien we ook signalen dat dat zo langste tijd gehad heeft. Maar ik zou niet willen zeggen dat het op dat punt heel goed gaat met ons.
0: We komen straks bij jou, Maaike. Jij bent heel lang gaan fietsen. Heb jij ook bewust toen gedacht van, ik ga nu iets doen wat goed voor mij is, waar ik mij goed bij voel?
4: Ja, ik ben samen met mijn vriend weg geweest. En wij vonden eigenlijk ons werk, de plek waar we woonden, onze band met familie en vrienden, eigenlijk was alles heel goed. Maar we hadden toch ook die drang om die ultieme vrijheid te ervaren en dit avontuur aan te gaan. Dus dat hebben we gedaan. Maar dat was ook juist wel omdat we het eigenlijk zo fijn hadden in Nederland heel moeilijk. En ik zie dat ook wel om me heen, dat aan de ene kant, heel veel mensen hebben de keuze om hetzelfde iets te doen. Maar toch zitten heel veel mensen gevangen in dat idee van, nou ja, inderdaad, van ik moet genoeg geld verdienen om al die spullen te kunnen kopen, om je huis, je huur te kunnen betalen. En het is ook heel moeilijk om daaruit te stappen.
0: Ja, het is een soort zoals het hoort, is het, hè?
4: Ja, en dus wij hebben daar ook echt heel veel moeite mee gehad. En ook, ja, we wisten niet wat we ervoor terug zouden krijgen toen we weggingen. Dus in het begin hebben we ons ook heel vaak afgevraagd. En ook, nou ja, later ook nog, juist weer tegen de tijd dat we teruggingen naar Nederland, van ja, zijn we niet gek geweest dat we dit hebben gedaan? Want ja, in heel veel opzichten lopen we dan een soort van achter.
0: Oh, ja.
4: Maar ja, toch is het ook, uiteindelijk hebben we geen dag spijt gehad dat we dit hebben gedaan.
0: Je hebt jezelf een ervaring gegeven, maar daarmee het gevoel gekregen dat je achterloopt in, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de rat race. Dat is het dus.
4: Ja.
0: Ja. Maar wat doen we er nou aan? Ja, ik kijk nu even naar Patrick en Esther, die de geschiedenis hebben bekeken. Maar hoe pakken we de toekomst aan?
2: Nou, het helpt al om je bewust te zijn van deze dynamiek. En daar eens over na te denken. En je af te vragen of je daar niet wat meer keuze in hebt dan alleen maar als een ratje in dat molentje mee te rennen de hele tijd.
0: Ja.
3: Ja, helemaal mee eens. Dat is denk ik waar het mee begint. Ja. Inderdaad, nadenken over hoe de wereld in elkaar zit en hoe je zelf daar een klein stukje misschien aan kan veranderen of verbeteren. Of iemand anders misschien op gang helpen met iets. Het begint allemaal denk ik op microniveau.
0: Nou, dan zijn we goed bezig met die bewustwording aanzwengelen op dit moment. We praten straks verder. Dan komt ook die ode aan de sigaret, hoor. Dus ga maar vast achter de appjes zitten. Maxine Nightingale nu.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Stel je voor. Op een dag word je opgepakt en in de gevangenis gezet. En je hebt geen flauw idee waarom. Iemand heeft een misdrijf gepleegd en jouw naam opgegeven. Dan krijg je hulp uit onverwachte hoek. Een ambtenaar grijpt in. Waarom kon dit probleem meer dan 10 jaar lang blijven bestaan op het ministerie van Justitie? Luister nu naar Het Verkeerde Oordeel.
3: Een podcast van de EO. Nu op NPO Luister.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
8: Astrid de Jong.
9: Goedemiddag. Ja, het is in deze tijden bijna ondenkbaar. Ik durf het niet meer te zeggen, maar journalist Joshua Visser wil graag een ode brengen aan de sigaret. En nee, het wordt geen pleidooi om te gaan roken, maar de sigaret is volgens hem misschien wel een symbool van vrijheid. Hoe hij dat ziet, dat hoort u straks in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.
10: Een uurtje geleden heeft premier Jette dansend Bevrijdingsdag geopend. Samen met schrijver Splinter Chabot ontstak hij het bevrijdingsvuur in Utrecht. Het is de eerste bevrijdingsdag voor Jette als premier en dat in een periode met veel onrust in de wereld. Daarom staat hij er ook met een dubbel gevoel.
11: Er is heel veel oorlog en conflict in de wereld. Het duurt veel te lang voordat we dat weten op te lossen als internationale gemeenschap. Tegelijkertijd ben je ook wel extra trots en blij dat we in dit vrije land mogen leven. Waar we met zoveel mensen de vrijheid kunnen vieren.
12: Ja, zeker. Is het een belangrijke dag?
11: Ja, superbelangrijk. Niet alleen maar vrijheid van dat er geen oorlog is, maar ook hoe zorgen we ervoor dat iedereen in het land echt zichzelf kan zijn. Ongeacht je kleur, je geloof, op wie je valt, wat dan ook. Is ook in eigen land nog een hele hoop te doen. En dat is ook wel zo'n dag als vandaag om daar met z'n allen bij stil te staan.
12: Ja, u zegt het, er is in eigen land ook nog een heleboel te doen. Moet het niet gewoon een officiële vrije dag worden voor iedereen?
11: Ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen? Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
10: Dat zei premier Jette tegen verslaggever Ryan Halfhite op het Bevrijdingsfestival in Utrecht. En ook op 13 andere plekken zijn gratis festivals en daar treden de ambassadeurs voor de vrijheid op. Een daarvan is de Jossie Band en ze gaan per helikopter naar de festivals.
13: Ik vind het een beetje spannend met de helikopter, maar dat komt best wel goed. We zijn met elkaar om te helpen.
14: Daarom.
13: Als het is, kan je altijd erover praten, maar dat komt helemaal goed.
15: Ja, we zijn bij je.
13: Dat is helemaal goed. Kom.
10: De Jossie Band staat vandaag op 4 bevrijdingsfestivals. Ze beginnen in Vlissingen en gaan daarna door naar Wageningen en Zwolle en sluiten af in Groningen. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken met het Hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sluit dat niet uit. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna zou het virus zijn verspreid onder mensen door zeer nauwe contacten, zoals tussen de Nederlandse man en vrouw die zijn overleden. Op dit moment zijn er nog 3 zieken aan boord van het schip. Niet bij iedereen is het Hantavirus vastgesteld. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Reinders, die via de bank en loten van de Nationale Loterij geld zou hebben witgewassen. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in Heel in Limburg blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat dit kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen, naar zo'n 23.000. Doordat criminelen gebruik maken van AI gebeuren mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt, uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van het Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer: in het zuidoosten bewolkt en wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig, 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en in de rest van het land droog met soms wat zon. Dan een graad of 13.
9: En is het druk onderweg naar de bevrijdingsfestivals? Dat vraag ik aan Erik Evengroen bij de ANWB.
0: Nou, dat is in ieder geval niet te merken op de snelwegen, maar ongetwijfeld zullen er veel mensen onderweg zijn. Maar er staan weinig files, weinig vertragingen. Vooral wat korte files in de grensstreek en een ernstig ongeluk op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Dat gebeurde net na de middag en de weg is dicht en dat gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Verder ook een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Westervoort. Daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: En de A12 de andere kant op, vanaf Duitsland naar Arnhem, bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug, 8 kilometer file en een kwartier oponthoud.
1: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
2: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
3: A man should hear a little music every day of his life.
2: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.
4: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: NPO Radio 1. Max.
11: Astrid de Jong.
12: Goedemiddag allemaal. Het is 5 mei, de dag dat we stilstaan bij onze vrijheid. En dat doen we dus ook hier in de villa. Met onze gasten Joshua Visser. Hij gaat ons straks uitleggen waarom hij de sigaret als een symbool voor de vrijheid ziet. Ja, en hij weet wel dat roken echt heel slecht is en heel duur. Ook daar hebben we het wel even over, hoor. Maaike de Walen zag de halve wereld met haar partner, want ze zaten samen 3 jaar lang op de fiets. En van hun avonturen maakten ze een film. En ook nog aan tafel, u hoorde ze het vorige uur al, psychiater Esther van Venema. Zij hield een pleidooi voor meer verbinding en minder individualisme. En historicus Patrick Bakkenes, hij blikte met ons terug op de jaren 60, waarin we veel van onze huidige morele vrijheden verwierven. Maar nu eerst muziek. Dit is de schilder die zanger werd. Die verhuisde naar België en deze hit scoorde. Gabriel Rios.

0: We hadden het net in de villa over de dwingende werking van de commercie. Nou, als ik dit liedje hoor, krijg ik een beetje zin in appelsap. Broad Daylight was het. Gabriel Rios.
1: U luistert naar Villa.
0: Roken wordt steeds minder vanzelfsprekend. Sigaretten zijn natuurlijk enorm in prijs gestegen. Er gaan zelfs touringbussen speciaal naar Luxemburg om daar de rookwaar te kopen. En morgen opent in Breda voor het eerst een rookvrij park in Nederland. Ja, roken is natuurlijk slecht voor de gezondheid, maar die peuk heeft ons niet alleen maar ellende gebracht, ziet journalist Joshua Visser. Hij wil nog één keer een ode brengen aan de sigaret als symbool van vrijheid. Dat zeg ik wel, Joshua, maar wil je dat nog steeds?
2: Nou, gezien de vele reacties die online al zijn verschenen, ben ik wel iets terughoudender geworden. Maar ik zal zorgen dat er wat nuance in mijn verhaal doorklinkt.
0: Ja.
2: En ik snap ook dat alle doktoren die nu reageren vanwege hun beroepsdeformatie denken, nou, die jongen ga ik in ieder geval nooit behandelen. En ik zal ook geen soort rokersapologeet zijn, maar ik denk dat de symboliek van zoiets als roken in ieder geval ook breder kan zijn dan alleen het kankerverwekkende wat erin zit.
0: Ja, nou, net heel even over dat rookvrije park in Breda. Ben je daar dan ook heel tegen?
2: Nou, als geboren Tilburger ben ik in ieder geval blij dat het in Breda is. dat vind ik dus lastig. Kijk, ik ben nu aangekondigd als een soort als iemand die het roken heel erg gaat aanmoedigen. Dat ben ik niet. Ik denk dat het een goede stap is dat er minder gerookt wordt, dat er wordt ingezet op een rookvrije samenleving. Maar ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat die sigaret veel meer is dan alleen een soort genotsproduct waar mensen ook helaas aan overlijden. Zo'n rookvrij park, ja, op persoonlijk vlak denk ik, het is wel echt lekker om in een park met een biertje en een sigaret een beetje joie de vivre te beleven. Maar goed, als je met kleine kinderen ergens zit, snap ik ook dat het fijner is als er niet gerookt wordt.
0: En ben je dan ook een roker?
2: Omdat mijn ouders meeluisteren, ga ik zeggen dat ik af en toe rook.
0: Als ze niet mee zouden luisteren, zou je zeggen dat je... Oké, goed, hebben we het niet over... Maar ga je ook naar het buitenland om sigaretten
2: te krijgen? Nee, dus zo erg is het niet gesteld, zeker niet.
0: Nee, nou zeg jij, hoe meer we proberen de sigaret uit te bannen, hoe meer, prachtige woordkeuze, het een fakkel van expressie wordt.
2: Ja, nou ik denk dat er wat aan vooraf gaat. Dus toen ik kwam op een gegeven moment een paar historische voorbeelden tegen van... van de sigaret als middel, of als een soort symbool, als iets wat werd gebruikt om iets ergens tegen te verzetten of om een soort vrijheid uit te dragen. Dus dat gebeurde bijvoorbeeld bij in de emancipatiebeweging begin in de jaren 20 van de vorige eeuw, waarbij Lucky Strike eigenlijk zag dat roken destijds voor vrouwen echt een soort ontaardingssymptoom was. Dus vrouwen die rookten zouden hun snor laten staan en zouden hun vrouwelijke taak, zoals dat dan werd genoemd, verwaarlozen. En toen zijn er eigenlijk twee belangen samengekomen, namelijk het verdubbelen van de afzetmarkt voor Lucky Strike en tegelijkertijd een soort verzet plegen tegen dat ontzettend ouderwetse idee van hoe de vrouw-man verhouding is. En dus konden vrouwen ook gewoon roken. En toen werd de sigaret ostentatief opgestoken tijdens een paasparade. Dat was een plan van Edward Bernays, een beetje de grootheid binnen de PR en de reclamewereld waar we het eerder al over hadden.
3: De neef van Sigmund Freud.
2: En het neefje van Sigmund Freud, inderdaad.
0: Dankjewel, Esther van Venema. Psychiater aan tafel komt ook weer van pas. Ja.
2: Dus dat was een van de voorbeelden die ik tegenkwam. Dat vond ik heel interessant. En tuurlijk zijn er ook wel echt wat haken en ogen aan. Omdat er dus en een financieel belang is en een soort emancipatoire of een vrijheids- en politiek belang. Maar ik denk niet dat het ene het ander helemaal teniet kan doen. Juist omdat die strijd werd destijds gestreden. En dat werd toen dus de Torch of Freedom, de fakkel van vrijheid genoemd. En ik denk dat die fakkel nog veel meer dingen heeft betekend. Dus echt voor mij, zo noem ik het in het stuk, een fakkel van expressie. En tuurlijk staat die ook voor verderf en voor kapotte longen en voor kanker helaas. Maar hij is ook bijvoorbeeld ingezet in de klassenstrijd van Edvard Munch. Dus de schilder die bekend is vooral van de schreeuw. In de tijd dat hij schilderde, werd de sigaret echt nog gezien als een soort iets voor het plebs, iets voor het proletariaat. En de bourgeoisie die rookte pijp. En de armere mensen die pakten de stukjes pijptabak die overbleven van de straat en rolden dat in stukjes krant om zo de eerste sigaretten te creëren. En Munch was zelf een middenklasser. En doordat hij zichzelf op een zelfportret portretteerde met zijn soort nonchalant peukje, toonde hij zich solidair aan ook de onderste klasse. En zo werd er een soort in die klassenstrijd dus ook een soort fakkel gebruikt. Nog een saillant detail is dat Munch zelf is overleden aan een longontsteking. Dus nou, er zijn een aantal van dat soort voorbeelden die ik tegenkwam. En dat deed me eigenlijk nadenken over hoe die sigaret... wat voor soort symboliek daaromheen hangt. En volgens mij ook nu nog, als ik om me heen kijk... wordt het enorm geassocieerd. En dat kan ook helemaal een bubbelding zijn. Dus als we het eerder hadden over gemeenschappen... dan is dat misschien helemaal mijn soort van gesloten gemeenschap. Maar kan die sigaret gezien worden als... symbool van een soort vrijdenken, van autonomie... en ook van individualiteit... het is denk ik niet voor niks dat heel veel van die klassieke foto's... van een Hannah Arendt of een James Baldwin... mensen die we echt associëren met het vrijdenken... dat dat ook vaak met een soort nonchalant rondslingerende peuk is. Al was dat dan natuurlijk destijds ook gewoon... ja, alsof je gewoon kleren aan had. Want je was gewoon altijd aan het roken. en die waas van vrijheid en van autonomie... die is volgens mij nog steeds erg sterk. En er zit ook een soort nostalgisch karakter in. Dus we zijn denk ik allemaal best wel geobsedeerd de laatste tijd... met dat het vroeger anders was en beter was. En we vinden het allemaal heerlijk om ouderwetse camera's te kopen... en daarmee ons leven vast te leggen. Omdat het dan lijkt op de manier waarop onze ouders dat deden. Misschien omdat die hang naar het verleden ook als een soort zekerheid geeft. En ja, roken lijkt daar ook een onderdeel van te zijn. Ja, vroeger was het allemaal wat makkelijker of zo. En ik denk ook dat roken, dat zie ik dan in mijn omgeving heel erg. Ik heb best wel vrienden uit verschillende politieke gremia. En aan de ene kant heb ik wat rechtse vrienden... waarmee ik af en toe op het terras zit. En die zijn altijd heel erg... die claimen zelf van stichting van Stibero te zijn. Dus de Stichting ter Bevordering van het Roken. Nou, dat is meer een grapje dan dat het echt is. Maar zij voelen wel heel duidelijk die soort antipaternalistische... daar streven ze naar. Ze zijn heel erg tegen die overheidsbemoeienis... voor de dingen die zij fijn vinden. Dus accijns op alcohol en accijns op sigaretten en tabak. Omdat het ook volgens hun... en ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit... tot de vrijheden in een vrij land moet behoren... dat je jezelf mag vernietigen.
0: Patrick Baknes, we hebben gehoord over de jaren 60 van jou net. Vrijheden die toen verworven zijn. Dus ja. Zit je dit te herkennen?
3: Waar ik direct aan moet denken... is onze eigen anti-rookmagier Robert Jasper Grootveld. Die betrokken was bij de Amsterdamse Provo-beweging. En je ziet daar dan ook eigenlijk wat ik zelf heel fascinerend vind. Hij was dus de anti-rookmagier en hij hield dus happenings... terwijl hij zelf volop stond te roken. En hij is ook zijn leven lang blijven roken. Dus het was zo tegenstrijdig met elkaar allemaal. Maar dat was juist eigenlijk de humor. En een soort van ook wat zij probeerden over te brengen. Want ze gingen dus ook bijvoorbeeld, die provo's... die gingen, en met name Robert Jasper Grootveld... en de mensen die in zijn kring waren... die gingen gewoon de stad af en dan gingen ze kaas op posters schilderen. Promotieposters, advertentieposters van sigaretten. De K van kanker. En, maar ondertussen propageerde hij bijna wel zelf ook het roken in zijn eigen happenings. Dus dat is ook... Ik heb dat altijd heel fascinerend gevonden... hoe je eigenlijk iets tegelijkertijd propageert... tegelijkertijd het ook als het ware... tot een soort van afschrikwekkend voorbeeld probeert te maken.
0: Maar waarin was hij dan magier?
3: Nou, hij kleedde zich altijd daarom aan had hij als die een bijnaam. Magier. Ook wel als een, dat is natuurlijk tegenwoordig... als een soort Zwarte Piet figuur, zeg maar. Dat toen de tijd was daar nog niet zo'n tegenbeweging tegen, natuurlijk... En hij verkleedde zich helemaal, hij sminkte zich zwart... trok allerlei rare kleren aan en hij hield dan happenings bij het Lievertje. En ook wel op andere plekken in Amsterdam. Een van die plekken is zelfs tot op de grond toe afgebrand op een gegeven moment... vanwege het rookgedoe. Ik moest er gelijk aan denken toen jij een aantal voorbeelden noemde eigenlijk... van mensen die dat toch ook voor een soort van sociaal protest hebben gebruikt als het ware. Dus,
0: en waar bestond zo'n happening dan uit?
3: Ja, zo'n happening dat bestond eigenlijk uit een... je zou kunnen zeggen, het waren een soort ceremoniële handelingen... die verricht werden, maar dan op een hele ludieke manier. Ludiek is echt zo'n woord ook uit de jaren 60. Hè? En iets wat ook later in de protestcultuur in Nederland... heel erg is doorgedrongen in die zin... dat je met humor iets probeert te laten zien. Je boodschap probeert over te brengen, als het ware.
0: Nou, slimme manier ook weer van commercie in deze manier. Maar het klinkt ook een beetje alsof het feminisme, het vrijheidsdenken... ook werd gebruikt door de commercie.
2: Ja, ja, dat is zeker zo. Maar ik denk dat dat voor heel veel politieke doelen geldt. Ik denk dat een van de, we hadden het eerder over neoliberalisme, een van de grote problemen met denk ik veel protestbewegingen binnen het kapitalisme is dat ze worden gehercodeerd door dat kapitalisme om gebruikt te worden voor meer kapitaal. Dus dat begint als een soort heel erg verzetsbeweging of als iets wat eigenlijk tegen de stroom ingaat, wordt eigenlijk geherincorporeerd in datzelfde systeem. Ik denk dat één voorbeeld daarvan, we hadden het eerst over de gay-gemeenschap. Nou, de Pride was ooit echt een soort tegenstroom die heel erg radicaal was. En op een gegeven moment zijn er allebei grote bedrijven op ingestapt. Die, waarschijnlijk aan de back-end van hun bedrijf helemaal niet zo voor die gay-rechten zijn. Maar dan wel graag op de grachten in Amsterdam willen staan. Omdat ze dat daarmee laten zien dat ze een soort solidariteit hebben die ze helemaal niet echt uitdragen. En hetzelfde geldt natuurlijk wat ik eerder noemde voor dat Lucky Strike verhaal. Dat daar ook een commercieel belang achter zit. Maar ik denk dat die twee elkaar niet helemaal te niet doen. En ik vind het wel grappig wat jij zei over dat propageren. En tegelijkertijd ook heel erg anti zijn. Ook politici zijn tijdens het formatieproces natuurlijk worden de hele tijd gespot tijdens onderontjes waarin gerookt wordt. En als het regeerakkoord op tafel komt, staat daar wel in dat ook zijn ze op tabak weer omhoog gaan. Dus ik snap ook wel dat dat misschien voor sommige mensen die graag roken, dat ze dat nogal tegenstrijdig vinden. Maar blijkbaar wordt er dus ook tijdens zo'n rookpauze kunnen er verbondjes gesloten worden. En dat zijn wel grappige foto's. En die groep mensen waar ik het eerder over had, die meer soort dat antipaternalistische in zich hadden, die staat weer tegenover een andere groep. Wat denk ik ook een veel voorkomende reden is om te roken. Of in ieder geval waarbij mensen het zich goed praten dat ze roken. Namelijk een soort antiproductiviteitsidee. Dus altijd maar meegenomen moeten worden in de maalstroom van het kapitaal. Altijd maar productief moeten zijn. Dat productiviteitsfetischisme. Een kleine rookpauze waarin je dat even niet hoeft te doen. Of een daad van verzet. Namelijk niet alleen maar om gezondheid draaiend. En even samen ergens op een stoeprandje een sigaretje roken. Dat voor sommige mensen ook kan voelen als de manier waarop zij zich verzetten. Niet tegen de overheid, maar tegen de markt.
0: Jij hebt hier heel veel over nagedacht. Is er een moment geweest dat je dacht van, volgens mij is dit niet een mening die ik heel hard moet verkondigen?
2: Nou ja, ik heb niet het idee dat ik één soort mening heel erg verkondig. Ik denk dat de enige mening waar ik met alle stelligheid voor wil gaan staan is dat er een brede variatie aan symboliek aan zoiets als de sigaret kan kleven.
0: Ja.
2: En ik denk, ik zou het ook idioot vinden als iemand hier een verhaal over een auto komt vertellen en dat iedereen zegt, ja, maar er gaan heel veel mensen per jaar dood aan auto's. Ja, betekent niet dat de auto ook een soort een middel kan zijn om jezelf te identificeren als een bepaald soort mens. Dat je het heel vet vindt om een bepaald soort auto te rijden. En tuurlijk snap ik ook wel dat, ik bedoel, de auto is ook een vervoersmiddel, dus het is logisch dat daar misschien wat makkelijker over gedaan wordt dan een sigaret. Maar met zo'n soort van nauwe blik kijken naar zoiets en het alleen maar kunnen zien als zijnde een kankerverwekkend iets, ja, dat vind ik gewoon jammer, want ik denk dat er heel veel culturele en symbolische waarde in zit. En dat heel interessant is om naar te kijken.
0: Ja, en er naar kijken of aanmoedigen om vooral met z'n allen nu een sigaret op te steken is natuurlijk iets anders. Maar ik ga heel even naar Esther van Venema, want die hoorde ik in het eerste gesprek dat wij hadden, hoorde ik u zeggen, eenzaamheid kan schadelijker zijn dan roken.
4: Ja, dan een pakje sigaretten roken per dag.
0: Ja.
4: Ja, gewoon een feit dat roken super ongezond is. Dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. En ik vind het wel interessant om ook de discussie te voeren van, de symboliek heeft te maken met vrijheid. Terwijl ik als dokter natuurlijk dagelijks zie wat verslaving doet. Namelijk de ultieme onvrijheid eigenlijk. Ja. En dat vind ik het interessante van dit onderwerp. Dat het wel geassocieerd wordt met vrijheid. En het zit op allerlei manieren zit het ingewikkeld in elkaar. Omdat de onvrijheid die we ervaren om erover te mogen praten, over die symboliek, vind ik ook weer heel opvallend. Want we zijn natuurlijk tegenwoordig in die zin ook heel absoluut geworden. Je mag er niet over praten, dus het bestaat niet. Terwijl, ja, die symboliek is er ook. En misschien is die ook wel goed om te bespreken, om daarin ook misschien meer keuzevrijheid te creëren. Van, ben ik nou daadwerkelijk zo vrije vogel als ik een sigaret opsteek? Kunnen we die discussie met elkaar voeren? Want er zijn natuurlijk oorzaken waarom mensen verslaafd raken aan roken. Zelf heb ik ook gerookt. En ik vond het in die zin ook, ja, ik op een gegeven moment kreeg ik een diagnose kanker. En toen ben ik gestopt. Omdat kanker en roken, dat is echt een hele bad combination, zeg maar. Maar ja, die symboliek die jij eigenlijk benoemt, ja, die herken ik wel.
0: En kunnen we, voelt het als vrijheid als wij dingen doen? Als roken of veel alcohol drinken of in een vervuilende auto rijden? versterkt dat ons gevoel van vrijheid? Omdat we denken van het is niet goed, maar ik kan het wel doen.
4: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Want is het vrij om je te verzetten tegen het dwingend overheidsnarratief, zeggen sommige mensen? Is het echt vrijheid, terwijl je ook in die zin verslaafd bent als je het over rook en alcohol vaak hebt? Of is het een genotsmiddel waar je de keuze hebt om daar af en toe gebruik van te maken op een verstandige manier? Is genotsmiddelen en verstandig ermee omgaan, is dat überhaupt dan een combinatie? Ik geloof dat ik alleen maar stof opwerp door dit zo te zeggen.
2: Nee, ja, ik kan me hier helemaal in vinden. De afsluitende alinea van het originele stuk waardoor ik hier ben uitgenodigd was ook dat de onverholen ironie natuurlijk schuilt in wat jij zegt. De symboliek rondom die sigaret gaat helemaal over vrijheid en autonomie en individualiteit. Terwijl bijna iedereen, en ook de mensen die vol verve zeggen dat zij strijders zijn voor de vrijheid en wat dan ook, zijn gewoon of bezweken onder groepsdruk of onder de slimme marketing van Philip Morris.
4: Of letterlijk
2: bezweken.
4: Onder de stofjes.
2: Of
4: die
2: ze zijn gewoon verslaafd aan de nicotine. Dus, ja. Dus die tegenstrijdigheid is heel interessant. Ja. Maar inderdaad, dat benoemen, het moet gewoon kunnen. Lijkt me.
0: Vond toch ook wel weer even interessant om de geschiedenis van de ontstaansgeschiedenis van de sigaret te horen. Dankjewel, Joshua Visser, blijf zitten. Straks nog een half uur over vrijheid en dan de vrijheid om heel lang te gaan fietsen.

0: Ciao, ciao, dead man, hoor je van Caro Emerald. Het is 3:55, het NOS-journaal met Martijn van Beek.
1: NPO Radio 1.
2: De Britse premier Starmer waarschuwt Iran dat pogingen om het antisemitisme aan te wakkeren niet worden getolereerd. Vorige week raakten in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond door een mesaanval, en eerder werden 4 ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor die incidenten werd opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. De regering van Roemenië is gevallen. Een ruime meerderheid stemde voor een motie van wantrouwen tegen premier Boloian, die er pas 10 maanden zit. De motie was ingediend door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij, uit onvrede met de bezuinigingsplannen van de regering. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route vervoeren naar de Persische Golf om de Straat van Hormuz te vermijden. Schepen gaan via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven, en het laatste stuk gaat dan over land. En de schietpartij aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, zegt een getuige. Tijdens een jongerenfeest werden schoten gelost, 23 mensen raakten gewond, 3 van hen verkeren in kritieke toestand. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming voor dat feest.
0: Terwijl ik uit het raam kijk, zie ik het trammetje van het Mediapark voorbij rijden, gevuld met mensen die op 5 mei eventjes rondkijken hier op het Mediapark. Zij veroorzaken geen files, andere mensen misschien wel. Dat horen we van Erik Evengroen van de ANWB.
3: Ja, het valt reuze mee. Dus ik denk dat de meeste mensen die vrij zijn het in hun eigen buurt of hun eigen stad vieren. Er staan een paar bijzondere files en een wegafsluiting. Om te beginnen de A1, Hengelo richting Osnabrück. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. De weg is ook dicht. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is namelijk 1 rijstrook dicht door een gat in het asfalt. Er staat daar 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 bij Westervoort in beide richtingen 10 minuten vertraging.

0: Stephen Sanchez was dat. Ja, hij komt uit Nashville, maar was niet echt country. Het liedje heet Sweet Love.
1: Tot 4 uur.
2: Villa.
3: Villa VDB.
0: En we praten over bijzondere vormen van vrijheid vandaag in de villa. Nou, Nederlanders fietsen graag even naar de stad of een rondje over de Veluwe. We kennen het allemaal wel. Maar 3 jaar lang op de fiets 3 continenten doorkruisen, dat is wel andere koek. Moet je heel veel vrijnemen. Maaike de Walen zocht de ultieme vrijheid op. Fietste samen met haar vriend Joost door de Sahara, dwars door het junglegebied en de Amazone. En al die avonturen zijn nu te bewonderen in de film Alles Ertussenin. Dag Maaike.
4: Hi. Goedemiddag.
0: Jullie hebben al een vertoning gehad van de film. Hoe waren de reacties?
4: Ja, klopt. Nou, de reacties waren heel mooi. En de film is ook eigenlijk in eerste instantie helemaal niet gemaakt voor het publiek. Maar heeft Joost gemaakt met idee als herinnering voor onszelf. En om aan familie en vrienden iets beter te kunnen laten zien. Ja, wat we hebben gedaan in die jaren dat we weg waren. Omdat het toch natuurlijk iets ongrijpbaars is eigenlijk. Zelfs voor de mensen dichtbij. Maar toen kregen we zulke mooie reacties tijdens de première. Dat heel veel mensen hadden zoiets van, hier moeten jullie iets mee. Dus nu hebben we al een paar vertoningen gehad. En zijn we aan het kijken wat we er verder mee gaan doen.
0: Er zitten wildvreemden zitten naar jullie film te kijken. Sommige mensen raken ook geëmotioneerd. Vinden het echt heel mooi. Waar ligt dat in?
4: Ik denk in dat het verhaal heel puur is. En dat we niet alleen de mooie kanten van het onderweg zijn hebben laten zien. Maar ook de juist de minder mooie kanten die je onderweg tegenkomt. En dat het eigenlijk daardoor een veel vollediger verhaal wordt. En we hebben bijvoorbeeld ook op een gegeven moment interviews afgelegd met mensen in Zuid-Amerika. Dus dat zit er ook in verwerkt. En ik denk dat al die dingen samen mensen emotioneert.
0: En hoezo de titel Alles Ertussenin?
4: Ja, dat is. Nou, Joost heeft de film gemaakt en die heeft ook de titel bedacht. Maar dat komt omdat op de fiets zie je eigenlijk alles ertussenin. En dat was iets wat voor ons steeds terugkwam en waar we het ook veel over hadden. Dat als je op een andere manier reist, dan ga je eigenlijk van highlight naar highlight. En dan zie je dus niet echt de dingen daartussen. En op de fiets kom je alles tegen. Ook tussen al die mooie highlights. En dat zijn vaak veel minder mooie stukken en dingen en ontmoetingen. Vandaar de film Alles Ertussenin.
0: Waren jullie altijd al een avontuurlijk stel? Of was dit echt losbreken uit de sleur?
4: Nou, we hadden allebei al wel veel gereisd. Ook zonder elkaar en ook met elkaar. Maar dit was wel voor het eerst dat we echt zoiets groots gingen doen.
0: Ja, en waarom dit?
4: Nou, we hadden al langer het idee om dus op avontuur te gaan. Maar eerst dachten we, nou, misschien met een busje of op een andere manier. En toen op een gegeven moment hadden we een boek gelezen over een Nederlands stel wat al zeilend de wereld overging. En over iemand die wandelend en fietsend een lange tocht had gemaakt. En toen dachten we van, ja, hoe gaaf is het eigenlijk om echt ons eigen lichaam te gebruiken om van de ene plek naar de andere plek te komen. Dus zo hebben we besloten om op de fiets te gaan. En ik ben vroeger ook als kind met mijn vader een paar keer op fietsvakantie geweest. Dat was dan wel voor een weekje in Nederland. Maar ik vond dat wel altijd helemaal geweldig. En ik had nog steeds altijd, als ik mensen voorbij zag komen fietsen met bepakking, dat ik dan dacht van, oh wauw, fietsers. Dus eigenlijk door ook dat lezen van die boeken werd ik daar weer aan herinnerd. En toen was het eigenlijk heel logisch voor ons om op de fiets te gaan. Ook al hadden we dus nog nooit zoiets gedaan met z'n tweeën. Dus het was ook gok of dat wel goed uit zou pakken. Maar we dachten, we gaan gewoon en zo niet. Dan gaan we of terug naar Nederland of dan gaan we met de trein verder reizen of op een andere manier.
0: Wanneer had je spijt?
4: Eigenlijk hebben we nooit spijt gehad. Wel twijfels. Nou, dat is trouwens niet waar. Nou, nooit echt spijt. Maar wel soms als je dan een zware klim aan het betreden bent op de fiets. En je gewoon amper vooruit komt. En nou, het super zwaar is. Dan kan je wel denken van, waar ben ik aan begonnen? Waarom doe ik dit? En Joost heeft 1 keer bijna zijn fiets in het ravijn gegooid, omdat hij er zo klaar mee was. Dat we toen hadden juist heel slecht weer en ook een hele zware klim. En dus dat zijn wel de momenten dat we dachten, waarom doen we dit? Maar nooit echt spijt gehad.
0: Even over de praktische kant van deze vrijheid. Hoe kun je 3 jaar vrijnemen?
4: Ja, we hebben allebei ons werk opgezegd.
0: En als wat?
4: Ik werkte als zelfstandige, dus ik deed verschillende projecten. En ja, veelal rondom plastic vervuiling tegengaan. En Joost die had wel een vaste baan in de energietransitie, maar die heeft ook besloten om zijn baan op te zeggen. Dus we hadden ook echt het idee van, we willen totale vrijheid ervaren. Dus daarom hebben we ook ons huis, ons werk, alles opgezegd. Om dus de totale vrijheid te kunnen ervaren. En niet dat we zoiets hadden van, oh, we moeten over een half jaar terug zijn. Of nieuwe onderhuurders zoeken of wat dan ook. Dus we hadden zoiets van, nee, we maakt niet uit. Ook al komen we na een paar weken terug, we willen toch echt dat gevoel hebben van totale vrijheid.
0: Patrick, steek keurig vinger op. Had je een vraag?
2: Ik ben wel even benieuwd. Hoe bepaal je waar je heen gaat? Want jullie zijn zo lang weg geweest. Is dat iets wat je op de Bonnefoy eigenlijk besluit als je onderweg bent? Of heb je een groot plan van tevoren? Hoe doe je dat?
4: Ja, dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar wij zijn inderdaad op de Bonnefoy weggegaan. We hadden wel zoiets, want we gingen in september weg. Dus we dachten, we moeten wel zo snel mogelijk naar het zuiden. Vanwege het weer. Maar we hadden voor de rest geen idee hoe we daarheen wilden. Ook eigenlijk ergens in Noord-Frankrijk dachten we van, oh, gaan we nu iets meer naar het oosten of naar het west? Of gaan we door het midden van Frankrijk? En dan eigenlijk keken we gewoon ter plekke van, oké, we gaan nu toch wat meer die kant op. En dan zo ontplooide dat zich eigenlijk steeds. Dus we hadden ook geen plan voor de langere termijn eigenlijk. En we hadden ook nooit verwacht dat we zo lang weg zouden gaan.
2: Nee, want jullie wisten helemaal niet hoe lang jullie zouden gaan eigenlijk.
4: Nee. Ja. Dus we hadden echt geen idee.
0: Best wel lang dan, uiteindelijk 3 jaar. Ik zit een beetje met me. Ik kan me heel goed voorstellen dat je geniet van die ultieme vrijheid om gewoon op de fiets te stappen en ergens heen te gaan waar je zin in hebt. Lijkt me ook waanzinnig voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Want je leert elkaar en jezelf heel erg goed kennen. Maar dan ga ik toch eventjes naar Esther van Venema, die aan het begin van deze thema-uitzending zei van, ja, we moeten juist niet met ik bezig zijn, maar groepen om ons heen. Dus jullie zijn letterlijk helemaal uit je vriendengroep, je familiegroep, zijn gewoon 3 jaar vertrokken.
4: Ja, ik zat er net ook over na te denken. Want enerzijds is dat zo dat we inderdaad echt alleen, of tenminste met z'n tweeën natuurlijk op pad waren. Maar toch hebben we ons juist, denk ik, heel erg veel verbonden ook met de plekken waar we waren. We hebben onderweg ook meerdere keren vrijwilligerswerk gedaan, zodat we wat langer op één plek waren en daardoor ook echt binnen een soort gemeenschap terechtkwamen. En helemaal in Zuid-Amerika had je ook echt een soort community van wereldfietsers waar we eigenlijk in zaten. Dus dan creëer je op die manier eigenlijk onderweg ook je groepen en je communities. Dus we hebben dat juist heel erg opgezocht. En ook op de fiets, omdat je eigenlijk zo open bent op de fiets. Je hebt natuurlijk in een auto zit je echt letterlijk ergens in. En op de fiets heb je dat niet. En daardoor kom je ook veel meer in verbinding met mensen. Dus eigenlijk overal waar we kwamen, spraken mensen ons aan. En kwamen juist heel makkelijk in contact met mensen. Dus we hebben ons eigenlijk in dat opzicht echt nooit alleen gevoeld. En juist heel veel verbintenis gevoeld. En misschien nog wel soms bijna meer of op een andere manier dan in Nederland. Omdat je dus juist echt elke dag weer nieuwe mensen tegenkomt. En de ene keer is dat een kort praatje. En de andere keer ben je echt langere tijd op één plek. En heb je voor langere tijd die verbintenis met mensen.
0: Een community van wereldfietsers.
4: Ja, omdat er zijn dus meer mensen die over de wereld fietsen. Maar het is natuurlijk geen enorm grote groep, maar wel weer toch zo groot dat mensen elkaar opzoeken. Dus er was in Zuid-Amerika was er dan een appgroep voor wereldfietsers, waarin je dan ook tips aan elkaar kon geven, waar je reserveonderdelen kon kopen, of welke route je beter niet kon nemen, of juist wel. En we hebben zelfs op een gegeven moment bleek dat met een hele groep mensen rond dezelfde tijd, rond kerst, in Bariloche in het zuiden van Argentinië zouden zijn. En toen hebben we met iets van 18 of 20 wereldfietsers hebben we kerst gevierd. Dus op die manier hadden we ook onderweg onze community.
0: Hebben jullie ook online dingen gedaan? Dat je ook nog een grotere community aan het oud. Want ik kan me voorstellen dat kijk, wat ik doe in het dagelijks leven, volgt mijn familie niet op de voet. Maar als jij zo'n reis onderneemt, dan volgt iedereen thuis je, denk ik, ook.
4: Ja, we hebben daar van tevoren heel erg over nagedacht van hoe gaan we inderdaad mensen op de hoogte houden. Maar we wilden eigenlijk ook weer niet te veel daarmee bezig zijn, want dat haalde ons ook heel erg uit het daar zijn en uit het nu. Maar we hebben uiteindelijk wel een Instagram. Hebben af en toe wat opgepost, maar ook niet heel veel. Dus via Instagram kon dat, maar dat heeft natuurlijk ook niet iedereen. En voor de rest gewoon bellen en appjes. Maar we wilden daar ook weer niet te veel mee bezig zijn.
0: Want je was bezig met fietsen.
4: Inderdaad. Je bent eigenlijk een heel groot deel. Want heel veel mensen denken ook van, nou, wat doe je dan op zo'n dag? En ik dacht zelf ook van tevoren van, oh, ik ga heel veel boeken lezen en zo. Maar dat viel eigenlijk heel erg tegen. Want eigenlijk de hele basisdingen, daar ben je gewoon heel groot deel van de dag de tijd aan kwijt. Zoals in heel veel landen deden we het water zuiveren. Dus hadden we een waterzuiveraar mee. Zoiets kost natuurlijk heel veel tijd om gewoon water te zuiveren. Maar ook om een slaapplek te zoeken, om je eten te koken. Want we kookten eigenlijk altijd zelf op één gaspitje. Dus dat duurt ook allemaal lang. Elke dag weer je tent opzetten en weer inpakken. En natuurlijk het fietsen. En ook het boodschappen doen. Ja, je loopt niet in Albert Heijn in waar alles is. Dus je moet echt wel 5 winkeltjes af om een beetje een schrale maaltijd bij elkaar te sprokkelen. Dus eigenlijk de hele basic dingen kosten gewoon heel veel tijd.
0: Ja, dus dan ben je vrij, maar ook heel druk.
4: Ja.
0: Ja. Joshua wil graag weten of je rookt. Nee, je wilde iets anders vragen. Hè?
3: Ja, drinken. Ik vroeg me af. Inderdaad, je hebt een soort radicale vrijheid opgezocht. En dat is volgens mij goed bevallen, anders hou je het geen 3 jaar vol. Maar had je niet op een gegeven moment ook dat je dacht, die onvrijheid die ik in mijn oude leven had, die misschien zit in stabiliteit van een huis de onvrijheid om elke keer voor je kat te zorgen of zo. Waren er niet onvrijheden die je ook ging missen?
4: Ja, dat is wel een leuke vraag. Op een gegeven moment hadden we het wel een beetje dat, we zochten dat dus eigenlijk ook wel op bij de workaways die we deden. Dus dat vrijwilligerswerk. Omdat we dan van ongeveer 3 tot 6 weken op 1 plek waren. Omdat op de fiets voor de rest verplaatsten ons eigenlijk van dag tot dag. Dus dat geeft inderdaad je ook een soort onvrijheid van elke dag weer doorgaan. En naast dat ook best wel vermoeiend kan zijn. Dus dat zochten we dan ook soms op in zo'n huisje wat we dan kregen bij zo'n vrijwilligerswerk. En uiteindelijk aan het einde waren we ook wel een soort van moe. Dus toen hadden we inderdaad ook wel zoiets van, het zou ook wel fijn zijn om weer een eigen plekje te hebben en juist ook iets te creëren in dat opzicht.
0: Hoe kom je aan geld om 3 jaar vrij te nemen?
4: We hadden van tevoren gespaard. Dat eigenlijk ook de jaren voordat we gingen was het corona. Dus dan kon je sowieso minder goed geld uitgeven. En we leven eigenlijk altijd al best wel. We kopen eigenlijk alles tweedehands en zo. Dus we hebben en niet heel veel spullen nodig. Onderweg, we hadden natuurlijk geen huur. We hadden eigenlijk alleen onze verzekeringen waar we vaste lasten aan hadden. En voor de rest kookten we eigenlijk altijd zelf. We sliepen bijna altijd in ons tentje. Heel vaak wild kamperen, dus dan heb je ook daar geen kosten aan. En op de fiets heb je natuurlijk geen brandstof, alleen je eten waarvoor je betaalt. Dus op die manier konden we eigenlijk heel lang met een heel laag budget leven.
0: Esther van Venema, psychiater. Zou het goed zijn voor mensen om op een gegeven moment te zeggen, ik stop even met alles en ik ga gewoon iets doen waar ik zin in heb? Of zouden de meeste mensen dan in volledig paniek raken?
5: Ik zou krankzinnig worden.
0: Ja, ik ook. Ja, ik zou het doodeng vinden.
5: Ja, dat zou voor mij niet geschikt zijn. Ik ervaar juist vrijheid als ik netjes mijn taakjes doe en heel gedisciplineerd alles doe. En dan daarna ervaar ik een soort vrijheid. Dus ik ben ook, dat is natuurlijk ook heel persoonsgebonden. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe je dan die vrijheid ervoer. En is het dan vrij van of vrij om? Ik vind dat nog wel interessant.
4: Ja, ik merk eigenlijk juist nu bij terugkomst, dat bijvoorbeeld de Nederlandse agenda, dat ook al probeer je niet te veel te plannen, dat je ontkomt er bijna niet aan, of tenminste ik niet. En dat dus ook iets is wat me misschien ook wel onderweg vrijheid gaf, dat je dus eigenlijk geen agenda hebt. En dat al iets is van vrijheid, dat je gewoon ter plekke dus kan kijken van, waar wil ik nu heen of waar heb ik nu behoefte aan?
5: Maar het lijkt me ook super confronterend. Dat je dus elke keer opnieuw jezelf moet uitvinden, als het ware. En dat dat dus niet voor jou geregeld is. Ik vind het ook wel heftig.
4: Ja, Maar zo voelt het ook weer niet echt, omdat je wel een soort routine ook weer aan de andere kant hebt. Omdat je dus elke dag je tentje in moet pakken en weer gaat fietsen. Je boodschappen moet doen, weer een slaapplek moet zoeken. Dus je hebt ook wel weer een soort routine. Het is een soort routine, maar wel elke dag dus anders. Want je weet niet waar je die avond gaat slapen. Je weet niet welke mensen je onderweg tegen gaat komen. Wat er allemaal gaat gebeuren, wat het weer wordt.
0: Hoe voel je nu je terug bent? Voel je je nu weer een klein beetje opgesloten? Of,
4: een klein beetje. we zijn wel allebei nog wel echt ons weg aan het vinden in Nederland. Aan de ene kant gaat dat vanaf het moment dat we weer in Nederland aankwamen, zit je zo weer in het Nederlandse leven. Maar niet alles voelt al even passend meer. Dus daar zijn we nog wel onze weg in aan het vinden.
0: Ja, en wat zijn de dingen waar je dan tegenaan loopt?
4: Zoiets als wat ik net zei qua agenda.
0: Ja.
4: En ik mis zelf heel erg echt het buitenleven. Dat we waren dus eigenlijk bijna altijd buiten. Dus gewoon echt het voelen van de elementen. En ondanks dat ik nu nog steeds probeer zoveel mogelijk buiten te zijn, is dat heel anders wanneer je vanuit een huis naar buiten gaat en weer naar binnen gaat, dan wanneer je gewoon altijd buiten bent. En ja, dat altijd buiten zijn, dat is ook heel zwaar en echt niet altijd leuk. Maar dat is toch wel iets wat ik nu ook wel mis.
0: Ja. Dankjewel, Maaike de Waele en de film. Alles ertussenin van Maaike en Joost draait nu in verschillende filmhuizen. Dus mensen kunnen het allemaal nog een beetje meebeleven. Ik dank Joshua Visser, Maaike de Waele dus, psychiater Esther van Venema en historicus Patrick Bakkenes allemaal voor hun aanwezigheid. En dat ze even vrij hebben gemaakt voor deze uitzending.

Machine. The Beat of Your Heart was dat. En ik krijg appjes van mensen uit de fietscommunity. Die willen graag weten waar ze de film kunnen zien van Maaike de Waal. Nou, die zegt in Natlab in Eindhoven draait hij in ieder geval aankomende donderdag. Morgen in de villa gaan we het hebben over verweest erfgoed. Spullen die in de Tweede Wereldoorlog zijn afgepakt, maar nooit teruggegeven. En we duiken samen met Katinka Lansink Dodero in de diverse wereld van de Peruaanse keuken. En natuurlijk is er morgen ook weer een terug naar toen. En dan gaan we terug naar 1960. Toen was de eerste uitzending van De Bezetting van Lou de Jong. En dan sluit ik nu de villa af voor vandaag. En schakelen we over naar het NOS Radio 1-journaal met Fleur Wallenburg. Tot morgen!

0: Samen Max.
1: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: NPO Radio 1. 4 uur.
13: NOS NTR.
14: Fleur Wallenburg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
15: Goedemiddag. Op deze bevrijdingsdag zijn we uiteraard op een van de bevrijdingsfestivals bij die in Groningen. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
16: De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij de Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging is het bedrijf een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De 14 bevrijdingsfestivals in het land zijn in volle gang. Rond 2 uur vanmiddag ontstak premier Jetten samen met schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur in Utrecht. Hoewel het geen officiële vrije dag is, hebben wel steeds meer mensen vrij en de baas betaalt gewoon door. In zo'n 13% van de cao's is bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. En aan Jetten werd gevraagd of niet gewoon iedereen vrij moet zijn.
17: Ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen. Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat, weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
16: Sinds 1990 is Bevrijdingsdag een feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Persische Golf. De regering van Roemenië is gevallen. Er was een ruime parlementsmeerderheid voor een motie van wantrouwen tegen premier Bolojan. Dat had vooral te maken met zijn bezuinigingsplannen. De regering van de pro-Europese Bolojan zat er pas 10 maanden. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van het Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen. Maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van twee ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius, om ze daarna naar Nederland te brengen voor een behandeling. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Op het schip was een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder mensen door zeer nauwe contacten, zoals tussen de Nederlandse man en vrouw die zijn overleden. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Dan nog het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms ook wat zon bij een graad of 13.
15: Dankjewel, Kasper. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen, staan er files op deze bevrijdingsdag?
0: Ja, een paar. Kan ik wel zeggen, het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag, hoor. Er staan een paar korte files met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. En toch altijd, zoals gewoonlijk, een paar bijzonderheden. En het begint met een wegafsluiting. De A1 Hengelo richting Duitsland. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ernstig ongeluk in de file bij de grens. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Dan een paar bijzonderheden op de weg verder. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. Daar is de rechterrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug in beide richtingen een kwartier oponthoud. En de A15 tenslotte Europoort richting Gorkum. Daar staat een auto met pech bij de Noordtunnel. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur.
15: Drie burgers stappen naar de rechter om de overname van het IT-bedrijf achter DigiD tegen te houden. Ik spreek zo met een van hen. Ster.
4: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
18: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
10: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Verslaggever Roel Pauw is op het Bevrijdingsfestival in Groningen. Wordt de vrijheid daar een beetje gevierd?
19: Jazeker, Douwe Bob is nu bezig met zijn optreden. Er wordt gedronken, er wordt gedanst. Maar er is ook plek voor serieuzere zaken, zoals het aangrijpende verhaal van Osman, een 21-jarige vluchteling uit Soedan. Dat hoor je zo.
15: Italië en Azerbeidzjan gaan meer samenwerken om de import van olie en gas. En daarvoor zijn investeringen nodig, zegt de Italiaanse premier Meloni.
20: Una visione che chiaramente richiede investimenti, programmi a lungo termine, capacità di mettere insieme le energie migliori dei nostri reciproci sistemi produttivi e industriali.
15: Lange termijn investeringen zijn nodig om de productie omhoog te gooien, zegt ze. Maar moet de Europese Unie dat wel willen? Maar eerst, er wordt een kort geding aangespannen om de overname van het bedrijf achter DigiD tegen te houden. De overname van Solfinity, dat bedrijf achter DigiD, houdt de gemoederen al maanden bezig. Er is veel protest omdat het IT-bedrijf mogelijk in Amerikaanse handen komt en dat dat volgens velen grote gevolgen heeft. In een uiterste poging om dit tegen te houden stappen drie burgers naar de rechter voor een kort geding. En een van hen is Karen Raamaker. Goedemiddag.
21: Hallo.
15: U begon eerder al een petitie tegen deze overname en nu dus een kort geding. Wat eist u?
21: Dat de staat het contract wat ze willen gaan tekenen waarbij Kindrail betrokken raakt,
15: Dat is dat Amerikaanse bedrijf?
21: Sorry.
15: Hoort u mij goed?
21: Nee, ja, ik zit heel even. Wacht even hoor.
15: Ga ik de vraag nog een keer stellen. Wat u eist in dit kort geding?
21: Nou.
15: Volgens mij gaat er iets niet goed met de verbinding. We gaan even kijken of we dat nog op kunnen lossen. Of dat we wellicht al naar het volgende onderwerp kunnen gaan. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Kijken we of we deze verbinding nog even goed tot stand kunnen brengen. Met de oorlog in het Midden-Oosten blijkt maar weer dat de energieimport allesbehalve zeker is. Zo viel de gasimport vanuit Qatar weg. En de Italiaanse premier Meloni is daarom nu in Azerbeidzjan om te proberen nog meer gas uit dat land te halen. Tijdens de energiecrisis in 2021, toen Rusland Oekraïne binnenviel, keken EU-landen ook al naar het land in de zuidelijke Caucasus. Mathieu Blondeel is universitair docent energiepolitiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
15: Waarom wordt er naar Azerbeidzjan gekeken voor aanvullende energie?
1: Ja, Azerbeidzjan is een relatief kleine, maar toch niet onbelangrijke leverancier van aardgas aan de Europese Unie. In 2025 kwam iets minder dan 4% van onze gasimport uit het land. De vergelijking, dat is een beetje het equivalent van het aandeel aardgas dat uit Qatar kwam, voor uiteraard de crisis in het Midden-Oosten losbarstte. Dus dit past in een bredere strategie van niet alleen Italië, die trouwens de belangrijkste handelspartner zijn van Azerbeidzjan, maar van de Europese Unie in zijn geheel, om de energieimport, de energiehandel te gaan diversifieren, om minder afhankelijk te worden van een select groepje landen waar niet altijd goede politieke en economische relaties mee onderhouden worden.
15: Nee, dus het vertrouwen is dat dat met Azerbeidzjan wel goed zit?
1: In principe wel. Of natuurlijk moet dat met een slag onder de arm of een korrel zout genomen worden. Maar het is inderdaad zo dat er sinds de crisis in Oekraïne met de inval van Rusland ook gekeken is geweest, onder andere met een Memorandum of Understanding, dus een intentieverklaring tussen de Europese Unie en Azerbeidzjan al in 2022, om de export van aardgas uit dat land naar de Europese Unie te gaan vergroten. Toen werd eigenlijk beslist dat in 2022 dus, tegen 2027, de export naar Europa van aardgas uit Azerbeidzjan zou moeten verdubbelen. Nu, we zitten daar nog lang niet en 2027 is al volgend jaar, dus de tijd gaat snel. Dus of het nu echt wel goed zit met Azerbeidzjan is natuurlijk ook
15: dat
1: niet zo helemaal.
15: Nee. Feit, ja. En dan is er dus die wens om daar meer gas vandaan te halen. Daarom is Meloni daar dus nu ook. Is het ook haalbaar?
1: Technisch gezien is het eigenlijk een beetje moeilijk, want de manier waarop eigenlijk de Azerbeidzjaans gas naar Europa komt, is eigenlijk via wat de zuidelijke gascorridor genoemd wordt. Dus dat is eigenlijk een aaneenschakeling van drie lange pijpleidingen vanuit de Kaspische Zee, dus het Azerbeidzjaanse deel van de Kaspische Zee, door Georgië, Turkije, Griekenland en eindigend in Italië. Vandaar dus het bezoek van Meloni nu aan Azerbeidzjan. Maar goed, dat soort pijpleidingen hebben technische limieten. Je kan daar niet ongebreideld of ongebreidelde hoeveelheden aardgas doorsturen. Afgelopen jaar is die capaciteit van die pijpleiding, het laatste stuk daarvan, de Transadriatische pijpleiding, een stukje vergroot. Maar als we aan die niveaus zouden willen komen, die verdubbeling tegen 2027, dan zou die capaciteit nog verder moeten uitgebouwd worden. Maar dat is eigenlijk technisch niet mogelijk.
15: Oh, dus, ja. Dus de wens is er, maar het kan misschien helemaal niet.
1: Ja, dat is natuurlijk wat je hebt met dat soort intentieverklaringen. Wat ik daarnet al zei, 2022, dat wordt dan getekend met geen enkele contractuele, technische, financiële verplichtingen. Maar inderdaad, in de hoop van misschien kunnen we binnen x aantal jaar dit soort doelstellingen bereiken. Maar als dan puntje bij paaltje komt en je kijkt naar de limieten, financieel, economisch, politiek, technisch ook heel belangrijk, dan zie je dat niet altijd lukt om die beloftes ook waar te maken.
15: Hmm. En als we het dan hebben over de klimaatdoelen, want nou ja, dat is belangrijk voor de EU. Wat weegt dan zwaarder voor Meloni? De import van energie of het halen van die klimaatdoelen?
1: Ja, dat is natuurlijk het klassieke dilemma uiteindelijk. Hè. Willen we onze energieimport gaan diversifieren? Willen we voor bevoorradingszekerheid gaan of willen we voor duurzaamheid gaan? Goed, dat wordt voorgesteld als een dilemma. Ik denk dat ondertussen duidelijk is dat een fossiel energiesysteem niet per se voor bevoorradingszekerheid zorgt. Getuige daarvan de crisis in 2022 met Rusland en vandaag in het Midden-Oosten. Maar Meloni maakt nog altijd een stukje die afweging. En inderdaad, als we nu volop inzetten op extra investeringen in fossiel, en aardgas is nog steeds een fossiele brandstof uiteraard, ja, dan komt dat natuurlijk in het vaarwater van de klimaatdoelstellingen die we als Europa hebben gezet om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. En recent nog, enkele maanden geleden, om tegen 2040 onze emissies met 90% te doen dalen. En als je nu grote miljarden investeringen maakt in capaciteit, in pijpleidingen die fossiele brandstoffen naar Europa zouden moeten brengen, die vele jaren nodig hebben om terugverdiend te worden, ja, dan zit je met een probleem, want dan gaan die klimaatdoelstellingen niet gehaald kunnen worden, omdat je natuurlijk als die terugverdientijd zo lang is, tegen 2050, en daarvoorbij nog steeds aardgas zal moeten importeren.
15: Er zitten nog wel wat haken en ogen aan dit bezoek. Dank voor de uitleg, Mathieu Blondeel, universitair docent energiepolitiek. Dan de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. Dat houdt de gemoederen al maanden bezig. Er is daar veel protest tegen, omdat het IT-bedrijf mogelijk in Amerikaanse handen komt. En dat volgens velen grote gevolgen heeft. In een uiterste poging om dit tegen te houden stappen drie burgers naar de rechter voor een kort geding. Karen Ramaker is een van hen. Opnieuw, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
15: U begon eerder al een petitie tegen de overname en nu is er dus een kort geding. Wat eist u?
2: Dat het contract niet verlengd wordt. En er is zojuist wel een wijziging van de eis. Dat kan ik nu wel mededelen. Is dat de staat wordt verboden dat het contract met Solvinity wordt verlengd. En dat het in Nederlandse handen blijft.
15: Dat was eerder nog niet de eis?
2: Nee, we wilden eerst even de pauzeerknop indrukken met die spoedzitting. Maar daar is nu wel een wijziging bijgekomen.
15: En waarom is die wijziging erbij gekomen?
2: Ja, daar kan ik niet zo goed op antwoorden. Dat is beter als de advocaat dat zou kunnen toelichten.
15: Dat is juridisch vooral.
2: Ja, precies. Ja. Precies.
15: Kunt u uitleggen waarom dit kort geding? Waar zitten uw zorgen?
2: Nou, mijn zorgen zitten bij het feit dat er is zoveel onrust in de wereld met Amerika. Trump die maakt allerlei rare fratsen. En als wij dan ook nog zomaar besluiten als Nederland zijnde dat wij die overname willen doen, in Amerikaanse handen willen leggen, dan lijkt me op zijn zachtst gezegd niet slim.
15: U bent bang dat Amerika dan bij onze gegevens kan, onze DigiD-gegevens, en dat wellicht gaat gebruiken ook als er een conflict komt.
2: Ja, maar dat kan ook heel goed gewoon gebeuren. Dus ik vind dat die zorgen die ik heb, en met mij bijna 190.000 burgers ook nog, dat die zorgen terecht zijn. Want er is bij het internationale strafhof ook al bij iemand toegang tot digitale diensten. Geweigerd, ja. Ontzegd. Ja. Dus het is niet ik zeg het tegen mensen ook van, het is niet een soort complottheorie. Het is gewoon echt werkelijkheid.
15: En dat kort geding dient morgen, dan is het 6 mei. Want dan zou ook het contract verlengd worden, hè?
2: Ja,
15: met 2 jaar.
2: Ja.
15: Ja. Dus dit is eigenlijk echt een laatste strohalm. Zijn er alternatieven voor de overname van dit bedrijf?
2: Er staan Nederlandse bedrijven te trappelen, dus ja.
15: Ja. U zei al, er zijn 190.000 burgers die ook zich zorgen maken. Die hebben die petitie getekend. Maar dat zijn niet de enige mensen, ook in de Tweede Kamer. Wordt gezocht of wordt opgeroepen om dit niet te doen. Mm-hmm. Als u nou geen gelijk krijgt in dit kort geding, wat dan? Zijn er nog andere stappen die u kunt nemen?
21: Oh, nou, ik wil eerst niet verder kijken dan morgen. Ik wil eerst afwachten wat er daar gezegd en besproken wordt. En ik wil daar niet op vooruit lopen. Ik vind het wel goed om te zeggen dat dit is gewoon voor mij en voor de anderen een laatste redmiddel om nog iets te kunnen doen. En ik vind het ook belangrijk, vind ik een verantwoordelijkheid naar die 190.000 mensen die hebben ondertekend om daar ook wel iets mee te doen. Dus dat is echt wel, vind ik, ja, dat is dan nog wat je kan doen. En verder wacht ik het morgen af.
15: Dank u wel voor dit gesprek, Karen Ramaker. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
16: Nou, bij andere media zien we veel aandacht natuurlijk voor Bevrijdingsdag. De regionale omroep NH Nieuws is bij het Bevrijdingsfestival in Haarlem. En voor de ingang staan meerdere mensen die blikjes en flesjes verzamelen voor het statiegeld. Een deel van de bezoekers geven die blikjes aan de verzamelaars, anderen gooit gewoon op de grond. En dat verzamelen van deze blikjes kan best een leuk zakcentje opleveren.
3: Als je een halve dag bezig bent en je doet het alleen, dan heb je tussen de 50 en 100 euro.
5: Ik ben blikjes aan het verzamelen. Ik vind het ook fantastisch dat zoveel mensen het geven. Anders gaat alles het... Godallemachtig, die zijn als het dronken als een hoerentoeter.
22: Want wat doet u met dat geld?
3: Dat gaat naar de Turkse zwerfhonden.
5: Het is voor mijn kleinzoon, hè.
16: Nu als het dronken als een hoerentoeter. Kennen jullie die?
23: Die ken ik niet, maar ik ga hem wel onthouden.
16: Ja, doe dat. In Amsterdam is vanmiddag een auto in de Herengracht beland, meldt het Parool. Er zaten twee mensen in de auto en het lukte ze om zelf uit de auto te komen en via een bootje uit het water te klimmen. Een van de inzittenden is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe de auto in het water terecht kwam, wordt nog onderzocht. In NRC lezen we over omwonenden van Groningen Airport Eelde die bezorgd zijn over meer lawaai nu de openingstijden van de luchthaven worden verruimd. Met die verruiming wil de luchthaven beter kunnen concurreren met andere vliegvelden. Maar dat betekent dat er in de vroege ochtend een half uur eerder gevlogen mag worden en in de late avond een uur langer. Naast de omwonenden zijn ook de gemeente Groningen en de lokale GGD niet blij. De ruimere tijden zouden haaks staan op het kabinetsbeleid om vluchten die slaapverstoring veroorzaken juist terug te dringen. En de Europese Unie gaat fraude met BTW harder aanpakken, meldt RTLZ. De Europese ministers van Financiën hebben daar afspraken over gemaakt. Bij BTW-fraude proberen ondernemers met schimmige trucs onder het betalen van belasting uit te komen. Volgens RTL zijn het vooral georganiseerde misdaadgroepen die dit doen. Het gaat om veel geld, zegt verslaggever Simone Vogel.
24: Het zijn enorme bedragen. In 2023, de meest recente cijfers, ging het om 128 miljard euro aan totale misgelopen btw-inkomsten van de EU. En een flink deel daarvan bestaat dan uit die btw-fraude.
16: Het Europees Parlement moet nog wel instemmen met de nieuwe fraudeaanpak.
15: Erik Evengroen, het is niet al te druk, hè?
0: Nee, klopt. En dat geldt nog steeds. Zo'n 100 kilometer file in totaal. En een paar opvallende, zoals de A2 nu, Utrecht-Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot bijna een half uur.
25: Tot 6 uur.
26: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Jungle en Carry On. Het is vandaag Bevrijdingsdag en dat wordt uiteraard op verschillende plekken in het land gevierd. Ook in Groningen, daar is onze verslaggever Roel Pauw. Roel, is er in Groningen nog een speciaal thema deze keer?
1: Nou, misschien zou je kunnen zeggen vrijheid als een soort overkoepelend begrip van inclusiviteit, solidariteit en saamhorigheid. Dat vinden ze hier wel belangrijk bij het Groningse Bevrijdingsfestival. Of in de woorden van de directeur van het festival, Abel Jan van Dijk, die ik eerder vandaag sprak. Wij zijn pas echt vrij als iedereen dat is. Nou, en als je dat idee van vrijheid zo formuleert, dan hoort daar bijvoorbeeld ook bij dat je gastvrij bent ten opzichte van mensen die hier in Nederland veiligheid zoeken. En dat geldt hem bijvoorbeeld voor Osman uit Soedan. Hij doet zijn verhaal straks om 6 uur op het hoofdpodium. Maar ik sprak hem eerder vanmiddag al.
2: Ik ben Osman. Ik kom uit Soedan.
1: Je bent 21 jaar?
2: Ja, ik ben 21 jaar, ja.
1: En je was 15 toen je uit Soedan wegvluchtte omdat het daar oorlog was?
2: Ja, ik kan ook soms niet over dat denken of praten. Ik zag heel veel slechte dingen. Mensen worden geschoten voor mijn ogen.
1: Je hebt een tijdje in Libië gezeten. Daar was ook geweld?
2: Ja, 2 jaar. In Libië gezeten was ook geweld, ja.
1: En toen besloot je om naar Europa te gaan?
2: Ik was bijna 17. Ja.
1: En hoe ging dat, die overtocht?
2: Ik heb gewoon mijn geld gegeven. Dan de boot komt met mensen, met wapens. Met, je kan alleen de ogen zien. Dan werden we gewoon in de boot gezeten. Dan 3 dagen, 3 nachten lang. En met kapotte motor ook. We waren kinderen, 2 zwangere vrouwen. De eerste dag was gewoon normaal. De tweede dag was een beetje slechter. De hout was kapot van die boot van beneden. Er komt water in de boot en mensen worden bang. Sommigen sprongen zelf. Ze wilden niet meer leven. Ik zei ja, ik ga gewoon zitten. Ja, wacht totdat mijn dag komt. Of misschien God gaat mij helpen. Ja, ik wist zeker dat ik dood ga.
1: Maar je hebt de overkant gehaald?
2: Ja, niet iedereen. Niet iedereen overleeft. Het is niet zo makkelijk om je vrienden dood te gaan.
1: Want dat heb jij gezien?
2: Ja, ik heb het gezien. En mijn vrienden, en als ze zijn niet mijn vrienden, ze zijn ook mensen. Ze hebben recht om te leven.
1: Nu woon je 3 jaar in Nederland. Hoe is het leven nu voor jou in Nederland?
2: Het leven in Nederland is echt anders voor mij. Het is ook echt mooi. Ik ben vrij. Ik mag gewoon zeggen wat ik wil zeggen. Ik mag geloven wat ik wil geloven. Ik mag doen wat ik wil doen. Ik mag mijn mening zeggen in het openbaar. Ja, dat vind ik echt, echt, ja, mooi. Echt mooi. Dat kan je in Soedan niet doen. Ja, als je praat, dan ga je gewoon naar de, hoe kan ik zeggen, naar de jail bedoel ik.
1: Gevangenis.
2: Gevangenis. Naar de gevangenis. Of ga je gewoon dood.
1: 80 jaar geleden was het hier oorlog. Was er ook onderdrukking. Kon je ook niet doen en laten wat je wilde. Inmiddels zijn mensen dat gewend. En nu zijn er veel mensen die over vluchtelingen denken. Wat komen die hier doen?
2: Ja, mensen weten niet wat er gebeurt in de wereld. De wereld kijkt vaak weg. En ze moeten echt over ons denken. Of over iedereen. Niet alleen over ons, ik bedoel, sorry. Maar over iedereen. We zijn mensen. We hebben het recht om te leven. Samen. Met verschillende kleuren. Met verschillende geloven. We moeten elkaar accepteren. We moeten elkaar begrijpen. We moeten elkaar zijn. We moeten denken aan elkaar. We zijn hier alleen om veilig te zijn. We zoeken veiligheid. We zoeken vrijheid. Dat wat we zoeken, eigenlijk.
0: Dat was verslaggever Roel Pauw in gesprek met Osman uit Soedan. Het is een zeer opmerkelijke carrière-stap. De directeur van Milieudefensie zet zijn loopbaan voort bij Tata Steel. We spreken zo zijn sinds vandaag voormalig werkgever.
3: Ster. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 4:58. Het nieuws met Casper.
8: Hulpverleners zijn bezig twee ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te halen om ze daarna naar Nederland te brengen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Op het schip was een uitbraak van het Hantavirus. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie ruim 200 kilo cocaïne had gevonden in een loods bij Ranst, bij Antwerpen. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen. Bij de loodsen zouden opvallend veel auto's zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Premier Jette noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat het bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is al ruim 30 jaar een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. De Britse premier Starmer zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als blijkt dat Iran inderdaad achter de recente aanvallen zit op de Joodse gemeenschap in Londen. Vorige week werden 2 Joodse mannen neergestoken. Een maand eerder werden ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gestoken. Beide incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging.
7: Het uitgebreide weerbericht krijgen we van Marco Verhoef. Ik vond het wel een frisse bevrijdingsdag vandaag, zeg.
9: Ja, het was inderdaad aan de koude kant. En zeker op plekken waar bewolking dik was. Daar liepen de temperaturen amper op. In het zuidoosten regende het ook nog een poosje bij. Een beetje druilerig. De hoeveelheden neerslag vielen wel mee. En het is nu vrijwel overal droog. Maar de bewolking heeft daar nog steeds de overhand. En je moet er ook nog een matige noordoostenwind bij optellen. Ja, die maakt het voor het gevoel ook allemaal niet warmer erop. En dan is het inderdaad een frisse bevrijdingsdag. Wel met veel zon op vooral Texel. Want het uiterste noordwesten had als eerste die opklaring te pakken. En we zien hier nu in Hilversum dat het ook af en toe eventjes wat lichter wordt. De zon even doorbreekt. En we zitten een beetje op de grens van die dikkere bewolking.
7: En de komende dagen?
9: Ja, het blijft een beetje deze status quo. De bewolking wordt in de loop van de avond en nacht weer dikker. Vooral in het zuidoosten. En daar gaat het dus ook weer langduriger regenen. Dat duurt tot, ergens morgen in de loop van de dag moet het langzaam naar Duitsland wegtrekken en de fut eruit gaan. Dan wordt het daar wel droog, maar dat is waarschijnlijk pas in de loop van de middag. En in de rest van het land blijft het dan wel zo goed als droog. Maar veel opklaringen hebben we in de nacht niet. Overdag wel, vooral weer in het westen en noorden van het land. En heel voorzichtig in de loop van de middag breidt zich dat dan weer wat uit. Nou, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de temperaturen. Onder de wolken en in de regen in het zuidoosten is het maar 10 graden. En met een beetje zon in het westen en noorden kan het hier en daar wel 15 graden worden. En wind blijft ook wel voelbaar uit het noordoosten. Nou, donderdag dan wat minder wind, vrijdag ook. Dat zijn 2 meest droge dagen met meer zon. En dat betekent ook dat de temperaturen gaan oplopen vrijdag naar gemiddeld zo'n 18 graden.
7: Dankjewel, Marco. Erik Evengroen, het is niet druk, maar waar staat het wel vast?
10: Nou, op een aantal plekken. En dat heeft vooral te maken met ongelukken of wegwerkzaamheden. Om te beginnen valt op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Zuid 5 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. Dan de wegafsluiting, de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar gebeurde net na de middag een ernstig ongeluk in de file bij de grenscontroles. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Verder valt op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zijn gaten in het asfalt ontstaan. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. En tenslotte bergingswerkzaamheden op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Voor Westervoort staat daar 3 km.

0: Westervoort staat daar 3 kilometer file en dat kost je ook bijna een half uur.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: NOS Radio 1-journaal.
6: Donald Pols is per direct vertrokken als directeur bij Milieudefensie. Hij gaat aan de slag bij Tata Steel in IJmuiden. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Marty Smits is voorzitter van de Raad van Toezicht van Milieudefensie. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Wanneer hoorde u dat uw directeur een nieuwe baan heeft?
7: Iets meer dan een week geleden.
6: En was u verrast? Want ik kan me voorstellen dat dat voor het Milieudefensie toch een beetje voelt als overstappen naar de dark side.
7: Nou, we waren verrast en ook zeer teleurgesteld. En hebben ook weinig begrip voor deze keuze.
6: Waarom bent u teleurgesteld?
7: Ja, wij spreken bedrijven direct aan op hun verantwoordelijkheden. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland. Daar richten wij ons op met onze onderzoeken. Wij beoordelen of hun klimaatplannen in lijn zijn met de verdragen van Parijs en of zij voldoende doen om gevaarlijke klimaatverandering voor ons allemaal te voorkomen. En onze conclusie is keer op keer dat ze onvoldoende doen. En dat maakt ons kritisch.
6: En dus verbaasde het u dat Pols overstapt naar Tata Steel? Wat dacht u? Hij maakte een grap toen hij het vertelde?
7: Nou, het was vooral een verrassing en een teleurstelling.
6: Ja, u had het totaal niet aanzien komen?
7: Nee.
6: Hij zegt zelf in een toelichting dat hij wil laten zien dat verduurzaming van binnenuit kan worden aangedreven. Bent u het daarmee eens? Kun je grote bedrijven van binnenuit veranderen?
7: Nou, tot nu toe hebben bedrijven laten zien dat ze druk van buitenaf nodig hebben. Druk van buitenaf van organisaties zoals Milieudefensie. En van wetgevers, omdat er zonder die druk onvoldoende voortgang is. En we hebben recent de klimaatplannen van 28 grote vervuilers onafhankelijk laten doorrekenen. Onder andere de plannen van Tata Steel. En de uitkomst is dat ze onvoldoende zijn om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en te voldoen aan het verdrag van Parijs.
6: Dus u denkt daar duidelijk anders over. Hoe is dit nieuws bij de organisatie aangekomen?
7: Ja, het is natuurlijk de verrassing en de teleurstelling die is natuurlijk breed gevoeld. We werken allemaal al 10 jaar samen met Donald om die gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. En is het toch ook een verrassing voor iedereen. Dus ja. We hebben het ze vandaag verteld.
6: Ondanks de teleurstelling, u zei het al, lang samengewerkt. Wat heeft hij betekend voor Milieudefensie?
7: Nou, de afgelopen jaren heeft Milieudefensie grote resultaten geboekt. We hebben klimaatrechtvaardigheid op de agenda gezet. We hebben grote vervuilers op hun verantwoordelijkheid gewezen. En dat is ook breed omarmd dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun uitstoot. En ook de uitstoot van hun producten. Dat hebben we gedaan met de Shell-rechtszaak. Dat hebben we gedaan met de Klimaatcrisisindex. En daar was Donald een van de belangrijke spelers bij Milieudefensie voor.
6: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel frustrerend is dat ja, eigenlijk een van jullie tegenstanders dan nu echt iemand binnenhaalt uit het hart van de milieubeweging.
7: Nou, ik begrijp dat zij hem willen hebben. Het is voor ons een teleurstelling dat hij die stap maakt.
6: En nu zit Milieudefensie dus zonder directeur, want u hebt besloten om meteen afscheid van elkaar te nemen, toch?
7: Ja, wij wijzen grootste vervuilers op hun verantwoordelijkheid. Dat is niet dat kun je niet combineren met het gaan werken bij een van die vervuilers. Dus per direct hebben wij afscheid van elkaar.
6: Had hij zelf nog wel willen blijven?
7: Dat moeten we aan hem vragen.
6: ja, dat

0: Wil ik meteen even zeggen, ook we hebben uiteraard Donald Pols proberen te bereiken, ook voor een gesprek in dit programma. Dat is helaas niet gelukt. Maar bent u dus nu met spoed op zoek naar een nieuwe directeur?
1: Nou, we hebben vandaag aan onze organisatie verteld dat wij op korte termijn een interim directeur zullen aanstellen. En vervolgens gaan wij in alle rust op zoek naar een opvolger.
0: Dank voor uw reactie, Marty Smits, voorzitter van de Raad van Toezicht van Milieudefensie. Er komt een meldpunt voor amateurclubs die vrezen subsidie voor onderhoudswerk mis te lopen. Vanwege een wijziging in de aanvraagprocedure krijgen clubs die dachten subsidie te krijgen dat misschien niet. Daardoor is er onder die sportclubs veel onrust ontstaan. De belangenbehartiger van verenigingsbestuurders, de RVVB, opent daarom een meldpunt. Lars Westhoff is lid van de Raad van Toezicht van die RVVB en ook sportrechtadvocaat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat wilt u met dit meldpunt?
2: Het meldpunt is eigenlijk met name ingericht om goed te krijgen op de omvang van de problematiek op dit moment bij de sportverenigingen in Nederland. Zoals u waarschijnlijk bekend, de subsidieregeling is ruimschoots overtekend.
0: Ja, want kunt u dat nog even kort uitleggen? Wat ging daar nou mis?
2: Goeie vraag. Zoals al vaker bij de overheid zat er een storing in de techniek. Op dit moment was het zo dat de subsidieregeling zo was opgesteld dat er op volgorde van binnenkomst van de aanvragen zou worden getoetst. Maar het werd zodanig veel overtekend dat het systeem het niet aankon. En er dus een storing tot gevolg was, waardoor er uiteindelijk problemen ontstonden en niet iedereen in staat was om de aanvraag tijdig in te dienen.
0: Nee, dus clubs die dachten, nou, we hebben dit allemaal goed gedaan en we zijn op tijd. Door dit hele gedoe is dat niet gelukt en dus is nu onzeker of zij wel die subsidie krijgen.
2: Correct, dus iedereen zat netjes klaar met alle stukken om overeenkomstig de regeling zoals die was opgesteld de aanvraag in te dienen. Alleen het was toen op dat moment niet volledig mogelijk, waardoor er dus problemen ontstonden. En die problemen zijn met name relevant, ook omdat hier natuurlijk sprake is van schaarse publieke rechten die worden verdeeld. Waardoor ook deze verdeling van subsidies natuurlijk omgeven is met heel veel regels en zaken waaraan de overheid op dat moment zou moeten voldoen.
0: Een van de verenigingen die hier nu last van heeft is voetbalvereniging CVVO uit Lemmer. Harmen Stremler is daar de penningmeester. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar hebt u die subsidie voor nodig?
3: Ja, wij hebben de subsidie nodig voor onze nieuwe fusievereniging. En we gaan een nieuwe kleedaccommodatie bouwen voor de nieuwe fusievereniging met 14 nieuwe kleedkamers en ook 4 kleedkamers voor scheidsrechters. En we gaan ook ons bestaande gebouw verduurzamen. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote redenen voor een investering waarvoor we subsidie nodig hebben.
0: Ja, en u dacht dat goed geregeld te hebben, maar helaas.
3: Ja, wij zijn zelf al 6 jaar bezig met dit hele fusieproces. En dan maak ik even de stap naar de BOZA, waar we een professionele partij voor hebben ingehuurd om deze samen met ons aan te vragen. Sportsubsidie.nl heeft ons hierbij geholpen. En ook bij het indienen van de BOZA op 5 januari waren we ook voorbereid op een massale aanvraag. Dus dat betekende ook dat ook Sportsubsidie.nl voorbereid was op eventuele verstoringen of wat dan ook maar. Bij een groot concert heb je dat tegenwoordig ook en ook hier. Maar onze subsidieaanvraag was tijdig op goed ingediend. Dus wij waren van mening dat onze sportsubsidie of onze BOZA-subsidie eigenlijk zo goed als rond was eigenlijk.
0: Ja, en dat blijkt dus niet zo te zijn.
3: Nee, want er heeft nu een loting plaatsgevonden. In 23 april kregen wij bericht dat er een loting plaatsvond. En op 30 april heeft die loting plaatsgevonden. En we zijn nu nummer 1584 van de 2400. Als je dat op de schaal van 0 tot 100 uitdrukt, dan sta je op plek 65. Er is ruimte voor 40, 45. Mm. Dus nee, we zijn kansloos.
0: En wat betekent dit dan voor uw vereniging?
3: Nou, het heeft zeker impact. Wij zullen dus met onze financiële begroting opnieuw moeten kijken hoe we dit gat gedicht krijgen. Dus we gaan ook aanstaande donderdag met de gemeente om tafel zitten om eens met hun van gedachten te wisselen. Want we hebben ook alle dingen in de goede volgorde gedaan. Dus de leden hebben na het financiële plaatje wat ze hebben gezien op 20 maart ingestemd met de fusie. En nu worden we op 23 april krijgen we een aankondiging. En op 30 april worden we hier verrast door gewijzigd beleid in. Men verandert de spelregels terwijl de wedstrijd gaande is. Ja, we moeten eerst voor ons nu even de zaken goed op een rij zetten om te kijken van hoe we nu verder gaan.
0: Ja. Nog even terug naar sportrechtadvocaat Lars Westhoff. Meneer Westhoff, er zijn sportverenigingen die erover denken om naar de rechter te stappen. Heeft dat kans van slagen?
2: Ja, dat heeft het zeker in de zin dat, even terugkomend op het eerste punt, hè, er is sprake van een schaars publiek recht. Dus dat is aan regels gebonden hoe je daarmee om moet gaan. Het is gebaseerd op het Europese gelijkheidsbeginsel dat eigenlijk iedereen op een eerlijke, transparante wijze moet kunnen meedingen naar die subsidies. Dat volgt direct uit het Europees recht. En dat houdt dus ook in dat iedereen op een voldoende eerlijke en transparante manier geïnformeerd moet worden over hoe hij of zij aan die subsidie kan komen. En dat verhoudt zich natuurlijk niet met het tussentijd wijzigen van de spelregels, zoals zojuist is aangegeven. Mm. Dus dat betekent dat er zeker hele sterke juridische argumenten aan te dragen zijn in een eventuele rechtszaak om mensen hier tegen te verzetten. Om de verwachtingen tegelijkertijd ook wat te temperen. Het feit dat je misschien juridisch gelijk krijgt en misschien de minister op zijn vingers getikt, of op haar vingers getikt moet ik zeggen, wordt, betekent nog niet dat dat direct ook een positief gevolg heeft voor de sportvereniging. Want dat zou ook kunnen betekenen dat de gehele procedure opnieuw zou moeten. Mm. En dat dus iedereen opnieuw moet gaan meedingen. Dus het feit dat je juridisch gelijk krijgt, betekent nog niet dat dat ook direct een oplossing is voor de sportvereniging die procedure is begonnen.
0: Meneer Stremler van voetbalclub CVVO, overweegt u dat, om naar de rechter te stappen?
3: Ja, weet je, wij moeten eerst voor ons inderdaad goed op een rij zetten wat de kans van slagen is hierin. Dus ik ben ook aandachtig aan het luisteren wat hier net wordt verteld. Dus ja, we moeten gewoon eens even een idee krijgen van wat onze kansen zijn. En we willen ook andere scenario's uitwerken, ook met de gemeente. Want ja, we zullen toch moeten acteren. En we hebben eigenlijk onze leden beloofd dat we gaan fuseren. En helaas krijgen we nu een hele onplezierige verrassing. Dus we zullen eerst alles in het werk moeten stellen om uiteindelijk wel, laat ik zo zeggen, ook de financiële begroting op orde te moeten krijgen. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
0: Want meneer Westhoff, begrijpen ook dat, ook al willen verenigingen dit misschien wel naar de rechter stappen, dat dat ook nog niet kan?
2: Nee, klopt. In het bestuursrecht is het zo dat je in beginsel het besluit moet afwachten. Dat is ook een van de wijzigingen die is voorgesteld door de minister op 21 april jongstleden. Namelijk dat de datum van vaststelling van de subsidie, dus de beslissing op de aanvraag, dat is het moment dat er bezwaar en later beroep en hoger beroep aangetekend zou kunnen worden. En dat is ook een moment die veel verder in de toekomst is geplaatst. Dus zeg maar ook het moment voor sportverenigingen om hier iets tegen te kunnen doen, ligt ook pas veel verder in de toekomst.
0: Maar u had het net over een van de opties, wellicht als er dan een rechtszaak komt, dat wellicht de hele aanvraag opnieuw zou moeten. Maar zou dat niet ook eerlijk zijn?
2: Ja, want dat is eigenlijk ook het dubbele, hè? De minister probeert een oneerlijke verdeelprocedure soort van te repareren met het veranderen eigenlijk van de spelregels naar loting. Dus dat lijkt eerlijk, maar tegelijkertijd is het ook oneerlijk ten opzichte van de mensen natuurlijk die op tijd klaar zaten en wel de aanvraag hebben ingediend. Nog los van allerlei discussies die je kan hebben over welke aanvragen nu wel en niet worden meegenomen en ook hoe er wordt omgegaan met mensen die soort van zijn afgehaakt en uiteindelijk geen aanvraag hebben ingediend door deze situatie. Dus het is ook de vraag hoe eerlijk het oplossen van het oneerlijke situatie door de minister is. Dus ja, het meest voor de hand ligt. En ja, dat zie je eigenlijk ook in andere situaties als het gaat over schaars publieke rechten. Dat dan gewoon een hele streep door de hele procedure gaat en alles opnieuw gaat. Dat is in heel veel gevallen het meest eerlijk.
0: Meneer Stremler, als u dat zo hoort, wat vindt u daarvan?
3: Ja, wij schieten er niet zoveel mee op. Wij hebben onze leden beloofd om per 1 september van start te gaan met de nieuwe vereniging. We hebben al afspraken gemaakt met leveranciers, hè, in dit geval aannemers en andere partijen. Dus we waren startklaar om ook, laat ik zo zeggen, de offertes om te zetten in orders. Maar ja, zoals het nu uitziet, krijgen we geen geld. En daarnaast zien we een enorme vertraging ontstaan, die wellicht ook tot hogere kosten gaat leiden. Dus ja, ik hoor wat er gezegd wordt, maar ons probleem wordt er niet kleiner op. Sterker nog, uitstel leidt ook tot hogere kosten. Ja. Dus dit is voor ons echt een groot hoofdpijndossier.
0: Ik dank u hartelijk allebei. Lars Westhoff, advocaat in sportrecht, en Harmen Stremler, de penningmeester van voetbalvereniging CVVO. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
4: De man die wordt verdacht van het veroorzaken van de grote natuurbranden bij Los Angeles vorig jaar was boos op de wereld. Dat meldt CNN op basis van gerechtelijke documenten. Volgens de aanklagers was de 29-jarige man ook boos omdat hij geen plannen had voor oudejaarsavond. Hij zou de brand onder meer hebben gesticht uit wrok tegen de rijken. De man moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Zelf zegt hij dat hij de verwoestende natuurbranden niet heeft veroorzaakt. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen, lezen we bij de VRT. Het verkoopverbod dat vorig jaar werd ingevoerd voor grotere winkels is volgens de rechter discriminerend, omdat kleine winkels nog wel tabak mogen verkopen. De Belgische regering heeft besloten het verbod nu helemaal te schrappen. Tot onvrede van gezondheidsorganisaties, want het verbod werkte wel.
5: We weten uit studies internationaal dat als je de beschikbaarheid naar beneden haalt, dus het aantal verkooppunten, dat dan wel effect heeft.
4: De tabak in Belgische supermarkten mag niet zichtbaar in de winkel komen te liggen. Singapore gaat pesten op scholen hard aanpakken, lezen we bij The Straits Times. De overheid heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor scholen. Daarin staat onder meer dat jongens stokslagen kunnen krijgen voor pestgedrag. Volgens de Singaporese minister van Onderwijs mogen lijfstraffen alleen worden ingezet als laatste redmiddel. Leraren mogen meisjes die pesten geen stokslagen geven. Lijfstraffen zijn niet nieuw in Singapore, maar het is wel voor het eerst dat de overheid het noemt als optie tegen pesten. En dan nog een opvallend moment tijdens het bezoek van de Franse president Macron aan Armenië, zien we bij het Franse BFM TV. Na het staatsdiner zong hij La Bohème van Charles Aznavour.

0: begeleiding op de piano kwam van de Armeense president Khatchaturian.
1: Deed hij die beat?
0: Nee, dat was de premier van Armenië. Die deed even later mee op de drums. Het was niet helemaal gelijk, maar het is een goed begin, laten we het zo noemen.
1: Dankjewel, Casper. Erik, hoe gaat het intussen op de weg?
2: Ja, het is nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op dinsdag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de bevrijdingsdag. En in een groot deel van het land is het ook nog eens meivakantie. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting het zuiden bij afrit Everdingen zijn gaten in het asfalt ontstaan, daardoor 20 minuten oponthoud. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar Gorinchem. Ook daarvoor knoopt het Everdingen 20 minuten vertraging.
3: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
4: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: lef en wende met voor alles bang. Ja, Sef mocht dit jaar geen ambassadeur voor de vrijheid worden. Hij vermoedt zelf omdat het Nationaal Comité hem te uitgesproken vindt, met name als het gaat om de oorlog in Gaza. Toch staat hij wel in Groningen vandaag op het Bevrijdingsfestival. Juist op die festivals zijn politieke en protestgeluiden wel te horen. Ik ga erover praten met Laurens Ham, letterkundige aan de Universiteit van Utrecht en ook schrijver van een boek over protestnummers. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Snapt u het dat Sef is afgevallen als ambassadeur?
1: Ja, het is denk ik heel erg, spitshoeden lopen voor festivals. Hè, van waar ze gaan en zeker op 4 en 5 mei. Dus ja, ik snap ergens de keuze wel. Het was heel jammer. Het is fijn dat hij wel in Groningen kan staan. Want ik denk dat het wel ook een heel verbindende politiek getinte muzikant is. Die echt wel in staat is om juist ook hele genuanceerde en voor veel mensen toegankelijke dingen te laten horen.
0: Ja, want zou u hem ook echt omschrijven als een van de proteststemmen van deze tijd in Nederland?
1: Ja, ik denk het wel. Hij heeft dus het album waar dit nummer wat we net hoorden, voor alles bang op staat, dat is eigenlijk één groot politiek album. Het album dat hij daarvoor maakte ook. Hij maakte ook muziek met IJsland. Dat is heel uitgesproken anticapitalistische muziek. Dus het is echt een mainstream muzikant, maar wel iemand die die echt een proteststem is, met name voor iets jongere luisteraars.
0: En wat zijn nou nog meer voorbeelden van Nederlandse protesten? Want ja, protestmuziek is natuurlijk van alle tijden, maar hoe is het er in Nederland op dit moment mee gesteld?
1: Verrassend goed, moet ik zeggen. Dus ja. Ik heb mijn boek daarover 6 jaar geleden geschreven, in 2020. Nou, toen was er ook veel aan de hand. Corona, toen kwam ook corona-protestmuziek op. Toen hadden mensen nog een beetje het gevoel van, oh ja, Nederlandstalige protestmuziek, wat marginaal. Nou, dat hoor ik nu niet zo heel vaak meer, omdat er eigenlijk een paar hele zichtbare muzikanten zijn opgekomen juist na die tijd. Dus Sophie Straat bijvoorbeeld, of Hang Youth. Redelijk bekende muziek voor een groter publiek, waar je echt een heel duidelijk politiek geluid in hoort. Maar je hebt ook nog steeds heel veel boerenprotestmuziek, LBTI-thematiek bijvoorbeeld, meer eco-kritiek dan toen. Dus het gaat er eigenlijk heel, heel goed met het genre. Het is nooit weg geweest, maar het is nu wel heel levendig. Ja.
0: Heeft dat dan wellicht ook iets met de toestand in de wereld te maken? Ik bedoel, ja, er is altijd veel aan de hand, maar de laatste jaren, natuurlijk nog steeds meer. Ja, dat vertaalt zich wellicht ook in andere muziek.
1: Ja, en ik denk dat het een combinatie eigenlijk is van een aantal hele grote crises waar we eigenlijk niet aan voorbij kunnen. Dus inderdaad de ecologische crisis en de stikstofcrisis. Gaza natuurlijk, de laatste 2,5 jaar. Daar heeft het mee te maken. Het toename van het aantal demonstraties. Dus de demonstraties zijn niet per se allemaal massaal, maar wel heel veel. Dus ja, meestal is er wel iets van muziek te horen. En het is ook een onderwerp dat ook heel veel in de media nu is. Dus je merkt ook, we hebben het er nu ook weer over. Hè? Het is ook een beetje een zelfversterkend effect. Er wordt veel over bericht. Dus weten we ook, speelt het meer en is het ook echt een maatschappelijk thema geworden.
0: Ja, en deze muzikanten zijn dan dus ook niet bang om zich uit te spreken. En vooral in de zin dat ze bang zijn dat hun publiek het niet leuk vindt wat ze zeggen, wat ze doen.
1: Klopt, dus je ziet wel, dat is natuurlijk altijd een afweging die je moet maken. Zeker als je professioneel muzikant bent. Kijk, in de marge, zeg maar, dus dat bedoel ik niet zozeer minder goede muzikanten, maar minder bekende muzikanten, kun je eigenlijk bijna maken wat je wil, zolang het binnen de grenzen van het wettelijke blijft. Dus die hele heftige voorbeelden van hiphop bijvoorbeeld, of punk, die echt wel heel heftig is en politieke kritiek is. Maar ja, je moet natuurlijk als professionele muzikant dan heel goed kijken van, stoot ik er mensen mee af? En dat is ook wel een afweging van, je probeert ook je brood mee te verdienen. Dus, en nu merk je wel dat er een jongere generatie muzikanten is die het niet zo problematisch vindt om best wel uitgesproken dingen over bijvoorbeeld Gaza te zeggen. Denk aan Sophie Straat, ook in haar muziek. En die daar ook juist een soort credits mee krijgt. En dat kennen we natuurlijk ook van vroeger. Hè. Denk aan Bots in de jaren 70, Boudewijn de Groot, zijn eerste album in de jaren 60. Ja, die maakte eigenlijk protest een soort unique selling point bijna.
0: Ja, ja. Precies. Dat bracht hen juist meer fans.
1: Zeker, ja. En ik denk ook dat Bots was eigenlijk zonder protestmuziek ook bijna, ja, zodra het een beetje opdroogde en ook het protestdecennium ten einde was in 1980, hield het ook een beetje op met de muziek van Bots, verrassend genoeg in Nederland. Dus sommige muzikanten die hebben eigenlijk die politieke thema's echt nodig om hun identiteit op te bouwen.
0: Ja. En dan nog eventjes naar die bevrijdingsfestivals. Want nou ja, daar is dus ook wel ruimte voor politiek. Is dat eigenlijk altijd zo geweest?
1: Nou ja, je ziet wel dat bij Bevrijdingsdag dat het wat... Het luistert nou van wat je wel niet programmeert. En ook voor die mensen die daarvoor acts boeken. Het werkt anders dan bij een popfestival, omdat het heel inclusief moet zijn. Het moet ook een beetje apolitiek, dat is dus lastig. Het moet aan de ene kant, heeft natuurlijk intrinsiek iets politieks. Maar het is moeilijk om tegendraadse politieke geluiden te laten horen. We hebben bijvoorbeeld in het verleden ook een afgewezen gedicht gehad voor de dodenherdenking, jaren geleden alweer, van een jongen die over zijn collaborerende grootvader wilde vertellen. En dat kon toen niet. En er was ook veel ophef over.
0: Nu wel veel meer aandacht dus voor, hè? Ja.
1: Nu veel meer aandacht voor. Dus ik denk dat het, ja, weet je, het lastige van de Holocaust is, je kunt er eigenlijk niet op een soort, het resoneert voortdurend in het heden. Dus het is natuurlijk een onvoorstelbaar trauma bijna in allerlei gemeenschappen. En dat maakt eigenlijk dat op het moment dat je bijvoorbeeld een met Gaza sympathiserende muzikant hebt en je loopt het risico als organisatie dat die een link gaat trekken tussen Gaza en de Holocaust. Dat sommige organisatoren daarvoor terugschrikken. Ja. Ik vind het lastig om daar echt een oordeel over uit te spreken.
0: Snap ik. Dank voor dit gesprek. Laurens Ham, letterkundige aan de Universiteit Utrecht.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Hier was het.
2: Docs.
4: Nou, hier verkopen ze geen muziek meer.
3: Nee. Jammer.
5: Begin jaren 80 was er een bijzondere platenzaak op de Albert Cuyp in Amsterdam.
6: Er was muziek, tropische muziek, op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
5: De winkel van Feli Cirino.
6: Ja, hij verkocht heel veel en hij was eigenlijk de enige.

0: podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
1: Ster. Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
2: Een politieke discussie tussen twee goede collega's.
3: Die rechtse types denken echt alleen maar aan zichzelf.
4: Ja, blijven jullie maar lekker uitkeringen stromen.
3: Joh, jij hebt geen idee wat voor ellende mensen soms meemaken.
4: En dan allemaal huilie hun handje ophouden.
2: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
1: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
5: Het NOS Radio 1 journaal.
7: Goedemiddag. De onzekere economie zorgt ervoor dat de goudprijs stijgt. In Suriname hebben ze veel goud in de grond en zien ze nu kansen. Eerst het nieuws met Caspar Meijer.
8: Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Onder de 3 zieken is 1 Nederlander, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip was een uitbraak van het Hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
9: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. So again, our assumption is that has happened.
8: Het zou dan gaan om mensen die zeer nauw contact hadden, zegt de WHO, zoals het Nederlandse echtpaar dat het aan het virus is overleden. Het cruiseschip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag daar de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie ruim 200 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. De Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt er directeur duurzaamheid. Pols werkte 11 jaar bij de Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor de overstap naar Tata Steel en heeft per direct afscheid van Donald Pols genomen. De zalmindustrie bedreigt het leven in Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van het Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. De vis krijgt speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel ervan blijft achter. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Reinders, die via de bank en loten van de Nationale Loterij geld zou hebben witgewassen. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. Premier Jette noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat het bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. Jette heeft in Utrecht officieel het bevrijdingsvuur ontstoken, samen met schrijver Splinter Sabot, die ook de 5 mei lezing hield. Sabot zei dat hij hoopte dat iedereen vandaag feest viert en zich morgen inzet voor de vrijheid van een ander. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. De motie werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt, uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolojan. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. Dan nog het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms ook wat zon bij een graad of 13.
7: Dankjewel, Casper. We gaan naar de verkeersinformatie. Erik Evengroen.
10: Ja, het is een stuk rustiger dan gebruikelijk op dinsdag. In totaal zo'n 90 kilometer file, terwijl we normaal op dinsdag gemiddeld zo rond de 600 zitten. Dus dat geeft al aan, bevrijdingsdag. En een deel van het land heeft ook nog meivakantie. Desalniettemin op een paar plekken wel flinke vertraging. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everding is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging een half uur. Daardoor loopt het ook vast op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen daar ook 25 minuten op onthoud. Dan een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rijswijk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A15 Europoort richting Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur.
7: Het dodelijke hantavirus op het Nederlandse cruiseschip is vermoedelijk toch van mens op mens overgegaan. Straks spreek ik met viroloog Marion Koopmans.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: EU-commissievoorzitter von der Leyen is duidelijk.
13: A deal is a deal. And we have a deal.
7: Afspraak is afspraak als het gaat over de handelsovereenkomst met de Verenigde Staten. En toch praten de EU en de VS vandaag met elkaar over Trumps dreigement om nieuwe importheffingen in te voeren. In Frankrijk moet het omroepenstel op de schop. Tenminste, volgens een onderzoekscommissie waar dan ook weer veel kritiek op is. Correspondent Saskia Houtuin.
14: Een miljard euro bezuinigen, zenders schrappen en fuseren en meer invloed voor de president. Nog voor het rapport vandaag openbaar kwam, was het al omhuld door controverse. Nu zijn er ook beschuldigingen van onder meer belangenverstrengeling.
7: Maar eerst, passagiers van het cruiseschip Hondius hebben mogelijk toch elkaar besmet. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op een persconferentie in Genève.
9: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc.
7: De WHO gaat uit van besmetting van mens tot mens bij zeer nauw contact, bijvoorbeeld van mensen die samen een hut delen. Tot nu toe zijn 3 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip overleden en 3 andere besmette mensen komen binnenkort naar Nederland, meldt het ministerie. Marion Koopmans is viroloog bij het Erasmus MC. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
7: Het hantavirus wordt normaal gesproken of vaker overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren zoals muizen en ratten. Maar nu houdt de WHO dus ernstig rekening met dit scenario, dat het van mens op mens kan worden overgedragen of is overgedragen, moet ik zeggen. Hoe ziet u dit?
15: Ja, dat was van begin af aan eigenlijk de gedachte dat dat een mogelijkheid is vanwege de plek waarop het zich bevindt en ook wat we weten van de virus in die hoek. Dus hantavirussen die doen inderdaad dat. Hè. Die krijg je meestal van knaagdieren en zijn zelden overdraagbaar met 1 uitzondering en dat is het Andesvirus. Daarvoor is dat wel beschreven. Dus daar hielden we wel serieus rekening mee.
7: Ja, maar ik begrijp wel dat dat echt zeer zeldzaam is.
15: Het is heel zeldzaam. En het plaatje is ook nog steeds niet helemaal helder. Dus er wordt nu vooral ook ingezet op wat is nou precies de reisgeschiedenis geweest van die verschillende mensen. Zijn ze ergens misschien allemaal op een plek geweest waar blootstelling is geweest? Verklaart dat het beeld? Of is er daarnaast ook echt op het schip overdracht geweest? Mm. Daarvoor moeten we ook weten wat die verschillende mensen met klachten hebben. Dat wordt ook nog onderzocht.
7: Ja, want betekent dit dan ook, als het dus van mens op mens is overgedragen, dat andere opvarenden op het schip gevaar lopen nog?
15: Dat is waar je rekening mee moet houden. En het gaat natuurlijk met name over nauwe contacten. Deze virussen, ook wat beschreven is in Argentinië en Chili, zijn niet heel besmettelijk. Maar er zijn wel clusters beschreven bij nauwe contacten. Dat is ook wat de WHO zegt. En dat is ook wat besproken is met het schip. En waar ze dus ook rekening mee houden in de omgang en in de maatregelen die genomen zijn.
7: Ja, want vanaf het schip zelf horen we eigenlijk maar weinig. Passagiers mogen of willen niks vertellen. Er was wel een Amerikaanse reisvlogger die aan boord is, die emotioneel zijn verhaal deelde via sociale media. Dus zijn zorgen zijn ook wel terecht.
15: Nou, je kunt het voorstellen dat als je een reis maakt en er zijn passagiers die overlijden en er is onzekerheid, natuurlijk kan je je daar zorgen over maken. Ik denk wel dat we moeten uitkijken dat we dat niet gaan aanjagen. Het punt is dat daar op dit moment goed gekeken wordt wie heeft het wel, wie heeft het niet en wat zijn nou precies de contacten. Er zijn maatregelen aan boord en daar moet je het op dit moment gewoon ook echt even op laten varen. Ja. Dat is de situatie.
7: En hebt u dan ook het gevoel dat ze dat dan ook echt onder controle hebben in die zin? Hè? Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië, mocht daar niet aanmeren. Worden op dit moment dan de procedures gevolgd die gevolgd moeten worden?
15: Nou, dat is een vraag meer voor de reden natuurlijk. Dat kan ik niet beantwoorden op afstand. Ik weet wel dat de zaak heel serieus genomen wordt en dat er heel intensief contact is, internationaal. U kunt zich voorstellen dat dit ingewikkelde situaties zijn en ook ingewikkelde studies. Want er zijn allerlei landen betrokken, niet alleen van waar dat schip is en is geweest, maar ook waar de passagiers vandaan komen. En dat moet allemaal met elkaar afgestemd worden van wie heeft nou wel een beetje informatie om het totaalplaatje helder te krijgen. En dat kost gewoon tijd. Dat is vervelend, maar dat moeten we echt wel eventjes ook zijn gang laten gaan.
7: En de drie zieke mensen die dus nu nog aan boord zijn, die komen zo snel mogelijk naar Nederland. Dat meldt het ministerie vanmiddag. Kan dat ook op een veilige manier?
15: Zeker, daar zijn ervaringen mee. Dat is vaker gebeurd. Hè? Dus we hebben ook mensen met ebola-verdenking, met Lassa-verdenking gehad. En daar zijn goed voorbereide protocollen voor.
7: En als ze dan in Nederland zijn, hoe behandel je dan het hantavirus?
15: Er zijn echt gericht op het virus zelf, zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt hantavirusinfectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
7: Dat moet eerst nog uitgezocht worden natuurlijk. Ja.
15: Ja.
7: U waarschuwt al eigenlijk sinds de coronatijd. Dit kan het gevolg zijn als mensen en dieren veel samenleven en reizen. Ziet u nou deze uitbraak daar ook als een voorbeeld van?
15: Ja, helaas wel. Het is in die zin. Kijk, dit virus is zeldzaam, maar het fenomeen is niet zeldzaam. We zien dat eigenlijk best vaak. En dat is ook waarom in mijn kringen echt wordt aangedrongen op maak nou die paraatheid gewoon structureel onderdeel van wat je doet. Want het zijn geen uitzonderingen. En dit laat zien waarom het ook nodig is.
7: Dank u wel voor dit gesprek. Viroloog Marion Koopmans. De Franse publieke omroep moet flink op de schop. Dat staat in een rapport met aanbevelingen voor het omroepbestel. Dat onderzoek ging onder meer over de neutraliteit van de publieke omroep. Maar er zijn twijfels of dit rapport wel onafhankelijk genoeg is. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin, wat voor aanbevelingen staan er in dat rapport?
16: Ja, dit rapport is opgesteld door een parlementaire commissie en zij hebben naar twee dingen gekeken. Naar de financiële kant, maar ook naar het functioneren van de publieke omroep. Of zoals ze het zelf omschrijven, ja, naar de neutraliteit ervan. Er is 6 maanden aan dit rapport gewerkt en daarvoor hebben ze allemaal verschillende mensen uit de omroepwereld gesproken. En daar zijn 69 aanbevelingen uitgerold. Wat er uitspringt is dat ze 1 miljard euro per jaar zouden willen bezuinigen. Dat is een kwart van het totale budget. Dat is nu dus zo'n 4 miljard euro per jaar. En het bespaarde geld zou dan volgens de rapporteurs voor een deel kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de hoge staatsschuld die Frankrijk heeft af te betalen. En ja, zo'n bezuiniging, hoe kan het eruit zien? Wat hem betreft door onder andere hele omroepen te schrappen of te fuseren. Bijvoorbeeld waar het nu veel over gaat in Frankrijk is France 2, de grote nieuwsomroep. Dat die met France 5 zou worden gefuseerd. Wat je een beetje zou kunnen vergelijken met wat in Nederland de NTR is. En wat ze daarnaast ook aanbevelen is dat ze het mes zouden willen zetten in een kwart van het budget voor sport. En daarnaast, waar ook heel veel om te doen is vandaag, is dat de president van Frankrijk wat hem betreft meer direct betrokken zou moeten zijn bij de benoeming van de leiding van de publieke omroepen.
17: Nou, en wie zitten er in die onderzoekscommissie?
16: Ja, kijk, dit soort commissies die heb je in Frankrijk zowel in het parlement als in de Senaat. Die kunnen zowel regeringspartijen als ook de oppositie die kunnen zoiets opzetten een paar keer per jaar. En dat is dit keer voor dit onderzoek gebeurd op initiatief van de radicaalrechtse partij UDR. De rapporteur waar het nu ook heel veel over gaat vandaag is parlementslid Charles Alloncle. En ja, hij ligt eigenlijk al sinds de start van het onderzoek behoorlijk onder vuur. Met name ook over zijn eigen houding tijdens de verhoren. Zijn uitlatingen die hij ook tussendoor doordeed op social media. Daarvoor is je ook op de vingers getikt al eerder door de voorzitter van het Franse parlement. En de hoorzittingen hebben daarom nog een tijdje stilgelegen. Want ja, er wordt hem verweten vanuit verschillende hoeken dat hij zich meer als een soort van aanklager in de rechtbank heeft gedragen dan als iemand die serieus parlementair onderzoek doet.
17: Ja, dus er wordt ook echt getwijfeld aan de onafhankelijkheid van het rapport.
16: Ja, kijk, wat vooral ook meespeelt is dat er twijfels zijn ook over hoe het rapport tot stand is gekomen, over de onafhankelijkheid ervan. Dit weekend is er ook een aanklacht ingediend omdat er suggestieve vragen zouden zijn gesteld tijdens die hoorzittingen die mogelijk zouden zijn ingestoken door de Lagardère-groep. Die hebben een grote aantal commerciële zenders in handen. Dus dat is eigenlijk de directe concurrentie van de publieke omroep. En dat bij de totstandkoming van het rapport er sprake zou zijn geweest van politieke inmenging en belangenverstrengeling. Dat onderzoek dat loopt nog. De rapporteur die ontkent dat er sprake van is. Maar ook de premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, die heeft zich vandaag kritisch uitgelaten. Hij schreef in een bericht op X vandaag dat het rapport een gemiste kans is en dat wat het rapport voorstelt eigenlijk neer zou komen op het ontmantelen van de publieke omroep. Een andere parlementariër die vergeleek het zelfs met Hongaarse praktijken onder de voormalige president Orbán. Of die vergeleek het ook al met Amerika onder Trump, zoals dat er nu is.
17: Maar als er dan zoveel kritiek is, hoe reëel is het dan dat die aanbevelingen ook echt worden overgenomen?
16: Dat is inderdaad een heel belangrijk punt, want het zijn aanbevelingen. Het is niet meer dan dat. Maar, en dat is wel belangrijk, op basis hiervan kunnen, en dat gaat ook gebeuren, er wetsvoorstellen worden gemaakt. En een deel daarvan, al dan niet in afgezwakte vorm, die kunnen wel er doorheen gaan komen. Kijk, bezuinigingen bij de publieke omroep in Frankrijk, die gaan er sowieso aankomen. Dat moet ook wel, want Frankrijk zit financieel in zwaar weer. Er is een hoog begrotingstekort, de staatsschuld is heel groot. Maar wat dit rapport nu ook vooral zo gevoelig maakt, is dat het ook echt een inkijkje geeft in wat er met de publieke omroep zou kunnen gebeuren als radicaal rechts in Frankrijk aan de macht komt. Volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk en een van de favoriete kandidaten is Jordan Bardella van het Rassemblement National. Hij heeft het rapport al aangegrepen deze week om een punt te maken, namelijk dat als het aan hem ligt, de hele publieke omroep geprivatiseerd zou moeten worden. En ja, dat is ook waarom dit onderzoeksrapport nu vooral toch echt voor zoveel reuring zorgt in de Franse politiek en ook in de Franse media.
17: Dankjewel, Saskia Houtuin, onze correspondent in Parijs. Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
8: Bij RTV Utrecht lezen we over een rechtszaak die gaat over een zware mishandeling in winkelcentrum Hoog Catharijnen in Utrecht. Een vrouw die op een bankje zat te wachten tot de winkels opengingen werd lastiggevallen door een man die wilde dat zij een ontbijt voor hem zou regelen. Toen ze dat weigerde en zei dat de man weg moest gaan, ging hij door het lint. De vrouw werd zo zwaar mishandeld dat ze een gebroken kaak opliep en weken alleen maar vloeibaar voedsel kon eten. De verdachte is een man van 54 die vanwege psychische problemen en drugsgebruik verminderd toerekeningsvatbaar is. Er is 14 maanden cel tegen hem geëist en daarna zou hij direct in een kliniek opgenomen moeten worden voor een behandeling. In het hele land wordt de vrijheid gevierd. Bij verschillende bevrijdingsfestivals is het druk, lezen we onder meer bij de regionale omroepen. Er komen veel jongeren af op de concerten die ook wel soms stiekem wat mee naar binnen willen smokkelen. Maar daar wordt goed op gelet, horen we bij Omroep NH.
18: We hadden een drankje bij ons, alleen dat mogen we niet meenemen. Dus we moeten het nu even snel opdrinken en dan gaan we lekker door. Dus het is wel gewoon een risico als je hier met drank loopt. Dan kan je ook verwachten dat je wel wordt aangehouden. Ja. Vooral als je zoveel boa's hier ziet staan. Ik zou dan ook zelf, als ik nog minderjarig was, niet hierheen lopen. Want je weet eigenlijk wel dat je wordt aangehouden.
8: Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem is het erg druk. Volgens de organisatie zijn er tienduizenden mensen aanwezig. De politie in de Brabantse gemeente Meijerijstad kan niet bepaald lachen om een soort fietsdomino, zien we bij streekomroep DTV. Agenten vonden afgelopen nacht 7 fietsen die op de weg waren gegooid bij een bushalte in Veghel. De politie gaat uit van een grap, maar noemt het levensgevaarlijk. In het donker waren de fietsen op het asfalt moeilijk te zien. En dan nog vrolijk nieuws uit Dierenpark Amersfoort. Daar zijn tientallen zwartstaart prairiehondjes geboren, weet Hart van Nederland. Enkele zijn ook al buiten het gangenstelsel geweest, waar ze de eerste weken na de geboorte doorbrengen.
17: Het zijn geen honden, hè?
8: Het zijn geen honden, het zijn een soort marmotten, een soort kleine harige chonkies.
17: Vandaar dat ze onder de grond zitten.
8: Precies. Ja. Verwacht wordt trouwens dat ze snel naar boven zullen komen, die prairiehondjes, en zich zullen tonen aan de bezoekers. De prairiehondjes worden doof, blind en kaal geboren. Pas als de zintuigen ontwikkeld zijn, komen ze naar boven.
17: Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
10: Ja, nog altijd rustig. Het heeft alles te maken natuurlijk met bevrijdingsdag en de meivakantie. Wel veel oponthoud op dit moment op de A15 van Europoort naar Gorinchem. Daar is bij Hendrik de Ambacht een ongeluk gebeurd. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot 3 kwartier.
5: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Whitest Boy Alive en 1517. Oorlogen, hoge olieprijzen en een instabiele wereldeconomie, het zijn ingrediënten voor een hoge goudprijs. 2 jaar geleden lag de goudprijs nog op 80 euro per gram. En dit jaar steeg die prijs, schommelt nu tussen 125 euro en soms zelfs 190 euro per gram. Wat dat betekent, merken ze in landen met veel goud. In Suriname bijvoorbeeld. Correspondent Nina Jurna bezocht daar een goudmijn 1,5 uur buiten Paramaribo.
1: Water wordt in een enorme bak gestort hier. Onderdeel van goudwinning hier in Brokopondo. Een enorme krater hier in het landschap. Graafmachines en een stuk of 5 mannen die werken hier. En de opzichter hier is Denilson Saka.
2: We zijn naar Hila Goto. Maar Mohammed is naar Hila Miade.
3: Suriname heeft veel goud, zegt hij. Als je hier in het gebied veel wil vinden, dan moet je er wel hard voor werken. Maar dan kun je echt veel goud vinden. Hij werkt al sinds 2016 als goudzoeker. Maar nooit eerder was de goudprijs zo hoog, zegt hij. Nu is het 125 euro per gram. Oftewel 5000 Surinaamse dollar. Sommige dagen hoger, sommige dagen lager.
1: We zijn hier in Carioca, een goudbedrijf waar goud gesmolten wordt. Vuur wordt er gebruikt. Het ziet er heel spectaculair uit.
3: De Braziliaanse eigenaar Silva Souza smelt de vondst van de goudzoekers uit het bos om tot een glinsterend blok goud van meer dan 1 kilo. En hij berekent de prijs.
4: Vezes 1 kilo 700.8 vai sair 160.577 dólar.
3: Dit is meer dan 160.000 dollar waard. Vergeleken met vorig jaar is de prijs fors gestegen. Hoe komt dat?
4: Vai muito do que está acontecendo fora. O ataque que aconteceu no Irã influencia também muito.
3: Het komt door alles wat er gebeurt. De oorlog in Iran bijvoorbeeld. Mensen investeren liever in goud dan in geld. Daar hebben ze geen vertrouwen meer in.
4: Metal.
1: En mais confiança no ouro que o dólar, né?
3: En dus groeien ook de goudopkoopzaken in Paramaribo. Het neemt enorm toe, zegt hij. Er zijn al 40 of 50 goudzaken in de buurt.
4: Muita subiu, aumentou bastante.

0: En in het binnenland komen er steeds meer goudmijnen bij. En wordt er dus ook meer bos gekapt, geeft goudzoeker De Nielsen toe. We moeten wel ontbossen om naar goud te kunnen zoeken. En bomen die gekapt zijn, die komen niet snel terug.
1: Een reportage was dat van Nina Jurna. Criminelen maken veelvuldig gebruik van privéjets en blijven daarmee uit het zicht van de opsporingsdiensten, ontdekte misdaadjournalist Jan Meijers. Ik spreek hem zo.
2: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
3: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 6:02, het nieuws met Casper.
5: Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hantavirus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag daar de haven niet in. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. De organisatie vond het niet gepast om de programmering te hervatten. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar Tata Steel en wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Milieudefensie heeft geen begrip voor de keuze en heeft per direct afscheid van Pols genomen. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden voor cocaïnehandel. Dat gebeurde nadat de politie ruim 200 kilo cocaïne had gevonden in een loods. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Randst. Dat is in de provincie Antwerpen.
1: Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Houden de mensen op de bevrijdingsfestivals het een beetje droog?
6: Op de meeste plaatsen wel. Voor het zuidoosten ben ik daar niet helemaal zeker van. Af en toe druppelt het daar ook nu. En de komende uren kan dat allemaal weer wat actiever worden. Gaat het wat vaker regenen. Vooral later in de avond en ook vannacht. En dat houdt morgenochtend ook nog een beetje aan. En morgenmiddag moet dan de futter een beetje uitgaan. En moet die neerslag langzaam naar Duitsland weg gaan trekken. De rest van het land houdt het grotendeels droog. Of zelfs helemaal droog. Met nu nog de meeste opklaringen in het westen. Vannacht zijn die een beetje afwezig, die opklaringen. En morgen overdag zie je ze vooral in het westen. En horen wel weer terug. Dus daar de meeste kans op wat zon. En later op de dag schuift dat dan wat verder richting het binnenland. En zie je misschien in het midden de zon ook nog even schijnen. Nou ja, de temperaturen die zijn navenant verdeeld. En daar waar morgen de zon schijnt kan het 15 graden worden. Vooral dus in het westen en noorden. Terwijl in het zuidoosten, waar het een poos nat is en vooral een groot deel van de dag bewolkt, wordt het maar een graad of 10.
1: En de rest van de week?
6: De rest van de week, donderdag en vrijdag, verlopen waarschijnlijk droog. Met ook meer ruimte voor de zon en oplopende temperaturen. Vrijdag wordt het 18 graden gemiddeld over het land. Het weekend komt daar zelfs nog wat bij, 20 plus. Dus dat klinkt heel hoopvol. Tuurlijk, de zon zal best wel schijnen, maar de kans op een bui neemt ook wel wat toe.
1: Dankjewel, Marco. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, het is nog altijd rustig met in totaal 90 kilometer file, terwijl we normaal ruim 600 rond dit tijdstip. Het zijn vooral werkzaamheden en ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen op sommige plekken. Dat wel. Om te beginnen de A1 Hengelo richting Duitsland. Die is nog altijd dicht door een eerder ongeluk vanmiddag. Verwacht wordt dat het tot 8 uur gaat duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een half uur. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde ook een ongeluk. Hier zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging 20 minuten. De weg is zojuist vrijgegeven op de A15 van Europoort naar Gorkum. Die was een tijd dicht, ook door een ongeluk. Vertraging is nog wel bijna 3 kwartier. En helaas gebeurde er zojuist dan ook een ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, ter hoogte van Moergestel. Er zijn daar 2 personenauto's en een motorrijder bij betrokken. De weg is zoals gezegd dicht. Verkeer richting Tilburg, Breda, volgt Den Bosch over de A2 en de A65.
8: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
9: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies. En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
10: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
11: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
10: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen

0: en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fleur Wallenburg.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
6: In Parijs praten vertegenwoordigers van de EU en de VS met elkaar over de handelsconflicten. En ze hebben nogal wat te bespreken sinds Trump vorige week vrijdag ineens weer met nieuwe handelstarieven voor de import van Europese auto's kwam. EU-correspondent Chris Ostendorf, hoe staat het met dat dreigement van vorige week? Gaan de invoerheffingen van de VS voor Europese auto's echt naar 25%?
7: Ja, dat dreigement ligt op tafel. Vooralsnog moet de EU en moet vooral de Europese auto-industrie moeten het doen met de dreigementen van Trump op Truth Social. Daar schreef Trump inderdaad vrijdag dat hij vindt dat Europa niet genoeg opschiet met het invoeren van die handelsdeal en dat hij daar boos over is en geen geduld meer heeft, en dat hij dus met een nieuwe heffing komt van 25% voor Europese auto's en vrachtwagens. Sindsdien is het afwachten voor de mensen die werken bijvoorbeeld in de Duitse auto-industrie, die in spanning ook afwachten, want het gaat al niet goed met die autobedrijven. Ze zijn in hoge mate afhankelijk van de export naar de Verenigde Staten. Dus dit dreigement van Trump is potentieel heel schadelijk voor de hele Europese economie.
6: En Sefcovic, die moet het gaan doen. De eurocommissaris voor handel, die gaat namens de EU praten met de Amerikanen. Wat is zijn inzet?
7: Ja, klopt. Sefcovic die is in Parijs voor een bijeenkomst met de belangrijkste 7 industrielanden. Die praten in Parijs met elkaar. Er kwam trouwens net zojuist een bericht naar buiten dat Sefcovic heeft gepraat met zijn Amerikaanse collega's. Ze hebben 1,5 uur met elkaar gepraat. En de conclusie daarvan is dat er een substantive discussion is geweest. Dus een nuttige discussie is er geweest.
6: Is dat nou goed nieuws of niet?
7: Dat is in ieder geval handig om even de posities met elkaar door te nemen en duidelijk te maken waar de partijen staan. En wat betreft Europa is dat duidelijk, hè? De Europese Unie houdt vast aan de deal die ze vorig jaar juli hebben gesloten. Von der Leyen heeft toen op een golfresort van Trump in Schotland, een luxe golfresort is dat, Turnberry heet dat, een deal gesloten. Dat ging toen om de volgende deal. Hè. De Verenigde Staten zouden de importtarieven voor Europese producten beperken tot 15%. En dat geldt ook voor auto's. En in ruil daarvoor zou de Europese Unie invoertarieven voor de meeste goederen uit de VS terugbrengen tot bijna nul. Dus voor de Verenigde Staten eigenlijk een hele goede deal. En vandaag zei von der Leyen dat ze nog steeds vasthoudt, von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, dat zij vasthoudt aan de deal die ze destijds heeft gesloten.
8: A deal is a deal. And we have a deal. Now we are both implementing this deal. So we want from this work mutual gain, cooperation and reliability, and we are prepared for every scenario.
7: Ja, je hoort het haar zeggen. Een deal is een deal en die moeten we ook uitvoeren. Maar ze legt ook tegelijkertijd een dreigement op tafel. De Europese Unie is indien nodig bereid tegenmaatregelen te nemen.
6: Oké, dus dreigementen over en weer. Maar president Trump van de VS, heeft hij een punt als hij zegt dat de EU zich niet aan de afspraken houdt?
7: In zekere zin zou je kunnen zeggen dat inderdaad de Europese democratische besluitvorming is soms trager dan de politiek per decreet van Trump. Dus dat gaat wat langzamer hier. Die deal werd bijna een jaar geleden gesloten. In juli zei ik net al. Hè. Daardoor stond die deal ineens op de agenda van het Europese parlement. Maar Trump zelf heeft steeds gezorgd voor ophef en steeds gezorgd voor vertraging van de behandeling van die deal door het Europese parlement. Want je weet nog wel, eerst wilde Trump met geweld Groenland innemen. Daarna heeft het parlement gezegd, laten we eens even wachten met die handelsafspraken. Daarna keurde trouwens het Amerikaanse Hoge Rechtshof de handelsdreigementen van Trump zelf af, waardoor weer vertraging ontstond in de behandeling in het Europese parlement. En nu, de laatste maanden, praat het Europese parlement over een toevoeging, een wijziging eigenlijk van de deal. Een sunset clause willen ze toevoegen. Dat houdt in dat als Trump blijft dreigen met steeds weer nieuwe handelstarieven, dat de Europese Unie op zo'n moment de deal zou kunnen terugtrekken. En we weten,

0: Trump is hierover not amused.
1: Oké, okay, maar Chris, even resume. Wat krijgen we nou wel of geen extra importheffingen?
0: Nou ja, daar probeert de Europese Commissie nu Trump nog vanaf te praten. Die 25% die moet van tafel. Ook Duitsland dringt daarop aan. Daarvoor zijn die gesprekken ook geweest vandaag in Parijs van de eurocommissaris met zijn Amerikaanse collega. Maar de vraag is of Europa inderdaad voldoende opschiet om de Amerikanen gerust te stellen. En als je hoort wat de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Greer daar vandaag over zei, dan is dat nog niet heel erg vriendelijk.
2: I was in contact with both European and German trade officials this weekend to help them understand why this was happening and remind them of all the conversations we've had about their compliance. So I'll continue to have those conversations, but the president's moving forward with this action.
0: Ja, Greer zei eigenlijk, de EU zou alle heffingen schrappen. Dat hebben ze niet gedaan, ze schuiven het voor zich uit. Hij zegt ook, ik blijf in gesprek, maar de president zal zijn acties doorzetten. Klinkt toch vrij dreigend. Ook hoor je dreigende geluiden vanuit Europese politici. Bijvoorbeeld de Franse president Macron heeft vanmiddag nog gezegd dat als de VS blijft dreigen met heffingen, dat de Europese Unie kan terugslaan met eigen handelstarieven. Alle opties liggen daarbij op tafel, zegt ook hij. En dus het wordt nog wel eventjes hoog opgespeeld.
1: Nou, dankjewel. Chris Ostendorf vanuit Brussel. Op verschillende plekken in Nederland vinden op dit moment bevrijdingsfestivals plaats die goed worden bezocht. In Haarlem is het zo druk dat de organisatie van Bevrijdingspop de instroom laat druppelen. Er zijn naar schatting zo'n 75.000 bezoekers. Verslaggever Roel Pauw is op een andere plek in Groningen. Roel, is het daar ook zo druk?
3: Gezellig druk zou ik zeggen, maar die 75.000 van Haarlem, die hebben ze hier nog niet gehaald, denk ik. Ik keek net even van een hoog punt over het veld en ik heb wel gezien dat er flink wat mensen bij zijn gekomen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat veel mensen gewoon nog moesten werken, maar die hebben nu dan tijd om alsnog even naar het festival te gaan. En er is natuurlijk nog genoeg te doen. De Josti Band en Maan komen nog straks om 9:30, zeg ik even uit mijn hoofd. En helemaal aan het eind van de avond Sef. Ik denk dat daar ook wel veel belangstelling voor zal zijn. Maar het programma is sowieso heel gevarieerd, dus voor iedereen is er wel iets te halen, denk ik.
4: Voor een zanger, Isabel Usher. Okay. Ja, en voor Adi Afsamski natuurlijk.
5: Ik ook voor Adi Afsamski.
3: En ook om de vrijheid te vieren?
4: Ja.
3: Heb je daar een bepaald gevoel bij?
4: Dat we hier vrijheid hebben, ja. Dat je hier mag staan.
5: Mogen genieten met vrienden, ja.
6: Dat je gewoon alles kan doen wat je zelf wil.
3: Het is misschien moeilijk voor te stellen vandaag de dag dat het hier ooit oorlog is geweest. Op deze plek, hè? Ja. Want hier zaten de Duitsers toen.
6: Ja, dat zou je nu niet meer kunnen bedenken. Dat je dan gewoon
4: niet kunnen voorstellen eigenlijk, dat het zo vroeger was.
3: Nee. En in een heleboel andere landen nu natuurlijk nog steeds. Hè? Ja. Dat het oorlog is, ja. Geen vrijheid, onderdrukking.
4: Ja, Oekraïne, Syrië. In Israël en in Palestina.
3: Ja.
4: Ja, zulke plekken.
3: Ben je daarmee bezig?
6: Persoonlijk niet heel erg. Ik ben bezig met school. Maar het is natuurlijk wel erg wat er allemaal gebeurt. En allemaal dictators. Maar niet super erg mee bezig.
3: Silent Disco?
7: Silent Disco.
3: Wat krijgen mensen te horen?
7: Jeugdig, een beetje hip-hop, een beetje pop. Soms wat Nederlandstaligs er doorheen. Een beetje studentenhitjes. Je krijgt van alles wat mee vandaag.
6: Move it!
3: Op het festival ook organisaties die zich inzetten voor mensen die niet in vrede en veiligheid leven. Bijvoorbeeld Stichting Vluchteling. Daar kun je met een virtual reality bril zelf in een vluchtelingenkamp rondlopen.
8: Ja.
3: Wat ziet u nu?
8: Veel mensen. Bangladesh.
3: Hiernaast een kraam van Stand with Ukraine. Volgens mij heeft de hele Oekraïense gemeenschap in Groningen stambakken. Allemaal lekkere dingetjes, maar dat niet alleen. Je moet ook dansen op Oekraïense muziek.
9: Nog een keer. Oekraïnska discotheca.
3: Het is dan wel een gratis festival, maar je drankjes en zo, die moet je wel gewoon betalen.
6: Niet normaal. 4 munten. Voor 15 euro. Hè?
3: Hebben jullie wel geld?
6: Jawel.
4: Dat ja.
6: Ja.
3: Moeder, dochter,
10: zoon.
3: Kleinzoon.
10: Ja?
3: We vieren vandaag de bevrijding, de vrijheid in Nederland. Hoe kijken jullie tegen de toekomst aan? Hoe lang zullen wij nog vrij zijn in dit land?
10: Dat is een hele moeilijke vraag, vind ik.
11: Ja, natuurlijk wat er allemaal in de wereld nu momenteel gebeurt.
10: is dat wel een logische vraag om te stellen, zeg maar.
11: Als het aan mij ligt nog heel lang. Ja, ik kan er ook niet zoveel doen. Ik kan in mijn eigen kring kan ik wat doen. En dat probeer ik zo goed mogelijk. Ja.
3: Vrede en vrijheid in je eigen buurt.
11: Ja, en er zijn een paar hele rare narcistische mannetjes in deze wereld. Die heel veel invloed hebben. Daar snap ik geen reet van.
10: Ik weet niet wat er gaat komen, maar ik wil natuurlijk altijd dat mijn kind nog wel het beste leven kan hebben. Net als wij in vrijheid. Dus ja, dat wil je ook de kleinere aanbieden, zeg maar.
3: Gelukkig weet hij nog van niks.
10: Nee, ik kijk ook nog geen tv, dus dat scheelt geen nieuws. Dus hij heeft er nog niet zoveel last van. In een nieuw leven. In een nieuw leven. Ja.
3: En wat betekent dat? Wat gaan jullie nu doen?
10: Naar de wc, want we moeten
1: nog
10: naar de wc.
1: Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Op zo'n bevrijdingsfestival Roelpauw was dat, in gesprek met festivalgangers in Groningen. Casper, het sportnieuws.
12: De derde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door de Française Cédrine Kerbaol. In een heuvelachtige etappe ging ze er op 2 kilometer van de streep vandoor en ze kwam solo aan. Ze greep haar kans in een afdaling.
13: Ja, I was just waiting for this moment. The group was already reduced. It was more risking something more than anything else.
12: De Duitse Franziska Koch behield de leiderstrui. Loes Adegeest is op de 6e plaats de beste Nederlandse in het algemeen klassement. De vrouwen zijn dus bezig met de Vuelta. Bij de mannen staat de Giro d'Italia op het punt van beginnen. Team Picnic PostNL heeft bekendgemaakt dat er vrijdag 5 Nederlandse renners aan de start staan. Met Casper van Uden, die vorig jaar een etappe won, mikt de Nederlandse ploeg op succes in de sprintetappes. Naast van Uden zijn ook Frank van den Broek, Gijs Lemerijzen, Tim Naberman en Timo de Jong geselecteerd. De Giro begint dit jaar overigens niet in Italië, maar in Bulgarije. Bij Feyenoord zijn ze voor komend seizoen op zoek naar een algemeen directeur en een technisch directeur. En beide vacatures gaan binnenkort worden ingevuld. Dat vertelde Feyenoord-volger Martijn Krabbedam van VI in de Dik voor Mekaar podcast. Voor het algemeen directeurschap is Feyenoord in gesprek met oud-AZ-directeur Robert Eenhoorn. En voor de positie van technisch directeur leek oud-speler Kees van Wonderen de beste papieren te hebben. Maar die wordt het toch niet, aldus Krabbedam.
14: Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen.
15: Nee.
14: Maar het is wel een naam die wel verrassend zal zijn, laat ik het zo zeggen. Ik denk een verrassende naam als de... Wat ik nu hoor, hè, tenminste, dat het een verrassende naam is als, als technisch directeur. Van Wonderen wordt het niet, dat heb ik nou ook wel gehoord.
12: Even afwachten dus. En tot slot nog het WK ijshockey. Dat werd geen succes voor de Nederlanders, maar ze eindigden toch wel met een mazzeltje. De Oranjemannen speelden hun WK in divisie 1B, dat is mondiaal het derde niveau. Ze verloren al hun wedstrijden. Dat zou normaal gesproken degradatie naar het vierde niveau betekenen. Maar het WK op dat vierde niveau, dat in de Verenigde Arabische Emiraten zou worden gehouden, ging niet door. En daardoor was er geen winnende ploeg die de plek van Nederland in kan nemen. En blijft Nederland dus in dat derde niveau staan.
1: Nou, gelukkig. Dankjewel, Casper. Erik, hoe is het op de weg?
16: Nou, op de meeste plekken goed doorrijden. Er is niet al te veel aan de hand en van de avondspits is amper sprake. Maar ongelukken zorgen op een aantal locaties of plekken wel voor behoorlijk oponthoud. Zoals de A58 nu, Eindhoven richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk bij Moergestel. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Tilburg. Breda volgt Den Bosch over de A2 en de A65.

0: Midnight Sun van Zara Larsson. Waar drugs vaak via schepen en vrachtwagens over de wereld worden gesmokkeld, kiezen drugscriminelen vaak voor de privéjet om uit handen van justitie te blijven. Identiteitscontrole op vluchten met privévliegtuigen bestaat bijna niet, ontdekte de NRC-podcast Cocaïnekoorts. Misdaadverslaggever Jan Meijers is de maker van die podcast. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je zou zeggen, iedere reiziger moet toch gecontroleerd worden, maar dat geldt dus niet voor privéjets?
1: Nee, dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook een beetje. Ik dacht, als het om vliegen gaat, dan zijn de controles goed geregeld. Maar als je met een privéjet of business aviation, zoals ze dat netjes noemen in de wereld van de luchtvaart, vliegt, dan zijn dus die controles een stuk minder streng. En dat leidt tot allerlei varianten van misbruik door mensen die niet gecontroleerd willen worden. En dat zijn dus onder andere drugscriminelen die op de internationale opsporingslijst staan. En die dus als ze op Schiphol of op een ander groot vliegveld landen of opstijgen, gegarandeerd tegen de lamp lopen. Maar op die kleine vliegveldjes dus veel minder makkelijk en minder vaak.
0: En jij kwam erachter, want in jouw podcast Cocaïnekoorts doe je onderzoek naar een aantal van die criminelen. Hoe gingen zij te werk?
1: Nou ja, de aanleiding was eigenlijk een grote operatie naar de twee hoofdpersonen in dit verhaal. Dat is een Vlaming, Floor Bressers, en een Braziliaan, Sergio de Carvalho. En die twee mannen die worden gezocht door de Belgische autoriteiten voor grootschalige cocaïnesmokkel. En dan vindt er een zogeheten klapdag plaats in november 2020. Waarbij op tal van plekken huiszoekingen worden gedaan. Bedrijven worden doorgelicht enzovoort enzoverder. En dan kunnen ze de twee hoofdverdachten niet vinden. En wat blijkt dan? De ene, die Braziliaan, die vliegt vanuit Lissabon. Vliegt hij via een aantal tussenstops in Spanje, Italië en Roemenië naar Kiev. In een privéjet. En Floor Bressers die zit op het moment dat die politieactie begint in Dubai. En die vliegt een aantal dagen later zonder problemen vanuit Dubai terug naar Zwitserland in een privéjet. Dus deze twee mannen worden internationaal gezocht, staan allebei gesignaleerd, kunnen dus onder de radar van de politie, terwijl er echt een actief onderzoek is, uit de handen blijven
0: ontkomen van
1: de politie en justitie.
0: Ja, en dan is het ook nog het coronajaar 2020.
1: Precies, dus er waren allemaal extra controles. Hè. Vliegen was een stuk moeilijker. Wij zaten allemaal opgepakt in huis. En deze mannen die onder de radar trekken ze de hele wereld over. Het is vrij opmerkelijk.
0: Ja, weten de opsporingsdiensten dit?
1: Ja, dit weten de opsporingsdiensten. Ik heb samen met mijn collega Mark Eekhout, de Standaard, met wie ik die podcast gemaakt heb, zijn wij onder andere in Zwitserland geweest. En daar wees iemand ons op het feit dat Bressers zich op die manier bewoog. En je hebt in Zwitserland, ik geloof wel, 20 of 30 vliegvelden waar helemaal geen douanecontrole is. En ook in België zei men van dit is een groot probleem. En er zou eens wat aan gedaan moeten worden.
0: Nou, wat zou er aan gedaan moeten worden dan?
1: Ja, dat heb ik voorgelegd aan de Koninklijke Marechaussee. Want die gaan in Nederland over persoonscontroles bij de vluchtvaart. Ja, die konden daar op korte termijn helaas geen antwoord op geven. Maar ik ben inmiddels ook gewezen op een rapport wat vorig jaar is verschenen, wat ik nog niet kende voordat ik het stuk en de podcast maakte. Nou, daaruit blijkt eigenlijk ook dat in Nederland telt iets van 12 vliegvelden voor kleine luchtvaart. En ook daar zijn die controles minimaal. En alleen als je buiten het Schengengebied komt, hè, dus dat is zeg maar groot Europa, om het maar even simpel te houden. Alleen als je buiten dat grote Schengengebied komt, dan word je gecontroleerd. Maar voor al die vluchten binnen groot Europa vindt gewoon niet of nauwelijks controle plaats.
0: Nee, heb je wel het gevoel dat nu dit hiermee komt, dat ze misschien extra gaan controleren?
1: Nou, ik kreeg best wel veel reacties op het stuk en het onderdeel in de podcast. En het is wel zo dat de douane, die gaan dan niet zozeer over persoonscontrole, want dat is dus Koninklijke Marechaussee, maar over bagagecontrole. Die hebben wel naar aanleiding van een incident op vliegveld Lelystad en vragen daarover, hebben zij voor dit jaar extra controles aangekondigd op bagage en andere soorten goederen. En die gaan dus, ik meen, 300 extra controles uitvoeren op kleinere vliegvelden. En dat is dan met name voor drugsmokkel, om te kijken of daar sprake van is.
0: Dankjewel. Misdaadjournalist Jan Meijers. De Chinese overheid heeft een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de vuurwerkexplosie in de regio Hunan. 26 mensen kwamen daarbij om het leven en tenminste 61 mensen raakten gewond bij een explosie in een fabriek in die regio waar duizenden vuurwerkfabrieken staan. Correspondent Gabi Verberg, weten we al hoe dit heeft kunnen gebeuren?
2: Nee, we weten eigenlijk nog niks over de toedracht van de ramp. Ook weten we niet waar in de fabriek de explosie is ontstaan. Omwonenden spreken van twee grote knallen, maar meer weten we eigenlijk niet. We horen alleen dus dat er grootschalig onderzoek in volle gang is en dat de hele industrie onder de loep genomen zal worden. En alle vuurwerkfabrieken zijn dan ook tot nadere ontsloten.
0: Is er al wel een vermoeden?
2: Het is al langer bekend dat de veiligheid in sommige vuurwerkfabrieken niet op orde is. Want er gebeuren best wel vaak ongelukken in Liaoyang. Dat zijn dan wel kleinere incidenten, maar toch een voldoende aanleiding voor de overheid om al jaren druk bezig te zijn met het op orde krijgen van de veiligheid. Wat we ook weten is dat de industrie het zwaar heeft. De vuurwerk is van oudsher ontzettend populair in China. Het wordt niet alleen tijdens Chinees Nieuwjaar afgestoken, maar ook tijdens allerlei feestelijke gebeurtenissen, zoals huwelijken en openingen van nieuwe zaak, noem maar op. Maar dat mag op steeds minder plekken. Vooral in grote steden als Peking en Shanghai is vuurwerk de facto verboden. Dus vuurwerkmakers hebben het zwaar. Er wordt minder geld verdiend. Ze staan onder druk. Ja, en het is niet ondenkbaar dat die druk er misschien ook mede toe geleid heeft dat men minder aandacht heeft gehad voor het hele veiligheidsverhaal.
0: Zijn er ook echt indicaties dat het geval was bij dit betreffende bedrijf?
2: Ja, die zijn er ook. Die zijn er zeker. Afgelopen januari werden er tijdens een veiligheidsinspectie ernstige overtredingen vastgesteld bij dit bedrijf. Dat werd vandaag bekendgemaakt. Zo zouden werknemers onzorgvuldig om zijn gegaan met bepaalde stoffen. Stoffen die als verkeerd gemengd worden of zelfs al bij een lichte wrijving of trilling kunnen exploderen. Het bedrijf is daarvoor beboet en is opgedragen om onmiddellijk orde op zaken te stellen. Ze hebben in maart cursussen bijgewoond, om een soort van veiligheidsopfriscursus. Ze hebben verklaring ondertekend dat ze echt hun best zullen gaan doen. Maar mogelijk is dat dus toch niet op tijd gelukt in dit geval.
0: Nee. En ik kan me voorstellen dat dit wel wat doet in zo'n regio waar al die vuurwerkfabrieken staan.
2: Ja, dat verwacht ik ook. We zijn daar nu in de buurt, we zijn er nog niet. Maar je hebt het over bijna een kwart van de mensen in die stad die in de vuurwerkindustrie werkt. Dus dat betekent dat iedereen wel een oom of een broer of een tante heeft die in de industrie werkt. Het gaat om bijna 300.000 banen die daarmee gemoeid zijn. Dus ik verwacht dat het inderdaad voor de stad een hele grote klap is. En zeker als de fabrieken nog lange tijd dicht moeten blijven, dan heeft het natuurlijk serieuze economische consequenties voor iedereen eigenlijk.
0: Dankjewel. China-correspondent Gabi Verberg.
3: Vanavond
0: spelen RKC Waalwijk en Willem II in de kwartfinale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. En Arsenal en Atletico Madrid treffen elkaar vanavond in Londen in de halve finale van de Champions League. En vanavond is er ook een uitgebreid verslag van Bevrijdingsdag op NPO 1, gepresenteerd door Simone Wijmans. Ha, Simone.
4: Hi.
0: Traditiegetrouw eindigt Bevrijdingsdag altijd met het bevrijdingsconcert op de Amstel, maar er gebeurt nog meer vanavond, toch?
4: Ja, we maken eigenlijk een nieuwe uitzending. Het heet Nederland viert Bevrijdingsdag. En de naam zegt het al. We schakelen met heel veel plekken in het land waar Bevrijdingsdag wordt gevierd vandaag. Natuurlijk op een van de 14 bevrijdingsfestivals. Zelfs staan we in Utrecht op het grote bevrijdingsfestival hier. Maar we kijken ook bij de vrijheidsmaaltijden. We kijken bij de ambassadeurs van de vrijheid. We gaan bijvoorbeeld mee met de Josti-band. En dan eindigen we uiteindelijk om 20:15 live op de Amstel voor natuurlijk die feestelijke afsluiter, het 5 mei-concert.
0: Met alle bootjes. Nou, dankjewel Simone. Vanaf 20:30 dus te zien op NPO 1. Dankjewel. Succes vanavond. Mooie uitzending.
4: Dankjewel. Hoi.
0: En dit was het NOS Radio 1 journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Maar zometeen eerst natuurlijk nog het uitgebreide NOS journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: De Rode Draad knoopt de losse eindjes aan elkaar.
2: Joost Klein, dat hij op Coachella staat, wat je niet verwacht?
3: Ik ken beide niet.
4: Ik had het dus jij bent verbaasd erover.
1: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
5: Alles is uit met het Songfestival.
3: Nou, ik hoop dat hij daar heel goed gedaan heeft.
1: BNN VARA. Sport, kunst, cultuur en politiek in de Rode Draad.
2: Aandoenlijk, heerlijk, fijn, verfrissend. Oké, u hoeft ook niet alles te weten.
1: Natasha Gibbs en Stefan Konduur. Zometeen om 7 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
11: Ja,
10: maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
2: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
1: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
8: NPO Radio 1, 6 uur.
9: Joram Kaats.
10: Dit is de dag waarop we onze vrijheid vieren. Maar willen we na de Russische inval in Oekraïne ook de Sovjet-soldaten die op ons grondgebied stierven nog steeds herdenken en eren? Dat zometeen na het NOS Journaal van 6 uur. Met Casper Meijer.
11: Hulpverleners zijn bezig 3 ernstige zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor een behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Maar hoe dat precies is gegaan is onduidelijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
12: Er wordt nu vooral ook ingezet op wat is nou precies de reisgeschiedenis geweest van die verschillende mensen. Zijn ze ergens allemaal op een plek geweest waar die blootstelling is geweest? Verklaart dat het beeld? Of is er daarnaast ook echt op het schip overdracht geweest? Daarvoor moeten we ook weten wat die verschillende mensen met klachten hebben. Dat wordt ook nog onderzocht.
11: Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Opvarenden moeten dus wachten, maar dat is niet anders.
12: U kunt zich voorstellen dat dit ingewikkelde situaties zijn en ook ingewikkelde studies. Want er zijn allerlei landen betrokken. Niet alleen van waar dat schip is en is geweest, maar ook waar de passagiers vandaan komen. En dat moet allemaal met elkaar afgestemd worden. Van wie heeft nou welk beetje informatie om het totaalplaatje helder te krijgen. En dat kost gewoon tijd.
11: Zei viroloog Marion Koopmans. 3 mensen aan boord van het cruiseschip zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap, zegt Marty Smits, de voorzitter van de Raad van Toezicht.
13: De verrassing en de teleurstelling die is natuurlijk breed gevoeld. We werken allemaal al 10 jaar samen met Donald om die gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. En is het toch ook een verrassing voor iedereen. Dus we hebben het ze vandaag verteld.
11: Pols is daarom per direct vertrokken bij Milieudefensie.
13: Ja, wij wijzen grootste vervuilers op hun verantwoordelijkheid. Dat is niet dat kun je niet combineren met het gaan werken bij een van die vervuilers. Dus per direct hebben wij afscheid van elkaar genomen.
11: Pols spreekt zelf van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. 1,5 week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om het leven bij een kettingbotsing op de A12, ook vlakbij de Duitse grens. De Britse premier Starmer zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als blijkt dat Iran inderdaad achter de recente aanvallen zit op de Joodse gemeenschap in Londen. Vorige week werden twee Joodse mannen neergestoken. Een maand eerder werden ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gestoken. Beide incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. De regering in Roemenië is gevallen. Er was een ruime parlementsmeerderheid voor een motie van wantrouwen tegen premier Bolojan. Dat vooral te maken met zijn bezuinigingsplannen. De regering van de pro-Europese Bolojan zat er pas 10 maanden. Vorige maand stapten de sociaaldemocraten er al uit. Sindsdien zat hij met een minderheidsregering. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van het Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel daarvan blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. In Parijs staat de medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Deze zaak staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs 78 medewerkers van naschoolse opvangen zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel geweld. Vandaag dus de eerste zaak. Contact nu met correspondent Saskia Houttuin. Saskia, waar wordt deze man van verdacht?
0: Hij wordt verdacht van aanranding en seksuele intimidatie van 9 basisschoolleerlingen. En dat deed deze man, Nicolas G., bij de naschoolse opvang. In Frankrijk is het vaak zo dat op de school zelf gebeurt. Dus dat medewerkers het in de middag overnemen van docenten. En deze Nicolas G. die zou jonge meisjes van een jaar of 9 à 10... heel intieme koosnaampjes hebben gegeven. Hij zou ze hebben gedwongen om te knuffelen. Een aantal van hen zou hij ook bijvoorbeeld bij de borsten hebben aangeraakt. Hij maakte daarnaast volgens hen seksueel getint de manga-tekeningen of had het bijvoorbeeld over thema's op school als verkrachting. En wat er is gebeurd is dat een aantal van deze meisjes samen zelf aan de bel hebben getrokken. Ze hebben de directrice van de school dit verteld en die heeft toen alles in gang gezet, waardoor het nu dus deze rechtszaak is begonnen vandaag.
11: Ja, ik zei net al, deze zaak staat niet op zichzelf. Het gaat om een groot schandaal dat al jaren speelt. Verwacht je dat er de komende jaren nog meer van dit soort rechtszaken gaan komen?
0: Absoluut. Dit wordt gezien als de eerste in een rij, zou je kunnen zeggen, van rechtszaken die gaan spelen tegen medewerkers van de naschoolse opvang in Parijs. De afgelopen jaren is echt het ene na het andere verhaal hier aan het licht gekomen over wangedrag, seksueel overschrijdend gedrag, maar ook bijvoorbeeld gevallen van agressie, schreeuwen tegen kinderen. Je zei het net al, tussen januari en eind maart dit jaar zijn er in Parijs 78 medewerkers in Parijs van de naschoolse opvang geschorst. Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal en dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
11: Ja, en hoe kon dat dan zo lang gebeuren?
0: Ja, dat is een hele goede vraag en die wordt hier ook heel erg veel gesteld. Het lijkt op een combinatie van factoren. Te weinig controles, te weinig contact tussen verschillende afdelingen en scholen. Medewerkers krijgen vaak een te laag salaris. Er zijn personeelstekorten. De nieuwe burgemeester van Parijs die noemt dit ook echt wel een crisis. Hij heeft gezegd 20 miljoen euro te willen uittrekken om dit probleem aan te pakken. Wat hij onder andere wil doen is het strenger recruteren van nieuw personeel. Ze beter begeleiden, opleiden. Er gaan ook meer controles komen en daar worden ook de gemeente, het OM en de politie bij betrokken. En daarnaast komt er ook een meldpunt voor ouders, zodat die eindelijk ook eens weten waar ze zich kunnen melden. Want ook dat bleek de afgelopen jaren een groot probleem te zijn.
11: Dankjewel, correspondent Saskia Houttuin. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tiki-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie meedoet, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te gaan halen. Dat is de producenten sinds de invoering in 2021 nog geen enkel jaar gelukt. Het kabinet dreigde onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. En Bevrijdingsdag wordt vandaag op verschillende manieren gevierd. In Utrecht werd het startsein van de bevrijdingsfestivals gegeven. Serieuzer ging het eraan toe in de Domkerk. Schrijver en televisiemaker Splinter Sabot deed daar de 5 mei-lezing. Daarin zei hij onder meer dat we vrede niet voor lief moeten nemen.
14: Onze taak is dus die vrede te beschermen en de vrijheid voor de ander te vergroten. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel onze opdracht. En wij mogen nooit vergeten dat wij de vrede en vrijheid in bruikleen hebben. Niet van de vorige generatie, maar van de volgende generatie.
11: Ondertussen gingen de artiesten de lucht in de helikopter van de landmacht op weg naar de 14 bevrijdingspodia in het land. En daarbij zat ook de Josti Band. Onze verslaggever checkte even of ze er zin in hadden.
15: Goed geoefend?
16: Ja.
15: Zenuwachtig?
16: Beetje.
17: Het ging heel goed, repetities ging heel goed.
18: Ja, ik ben wel zenuwachtig. Mag je best weten, ik ben wel zenuwachtig. Ja,
11: gelukkig was het nergens voor nodig, want het optreden liep gesmeerd. Kon u nou niet bij de festival zijn omdat u moest werken? Nou, er zou mogelijk verandering in kunnen komen. De vraag of 5 mei voor iedereen een betaalde vrije dag zou moeten zijn werd aan premier Jetten gesteld. En die leek daar wel oren naar te hebben.
19: Ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. En een van mijn voorgangers heeft ook toen al gezegd, laten we kijken met alle werkgevers en werknemers, de vakbonden, kunnen we dat voor elkaar boksen? Dus dan ga ik zeker ook met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat weer bespreken dat we dit nog mooier kunnen vieren met elkaar.
11: En inmiddels hebben verschillende bevrijdingsfestivals te maken met grote drukte, zoals in Utrecht en Haarlem. Het is bijna 6:10. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11-16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog en soms wat zon bij 13 graden.
20: Ja, drukte op de festivals, maar hoe is het met de drukte op de weg? Erik Evengroen.
21: Nou ja, die viel alles mee deze dinsdagmiddagavond, want in de spits is amper sprake geweest. Er staan nog een paar opvallende files en dat heeft vooral te maken met ongelukken. Op het begin een wegafsluiting, de A1 Hengelo richting Duitsland. Die is al lange tijd afgesloten door een ernstig ongeluk. Vanmiddag in de file naar Duitsland bij de grenscontroles. De weg is dicht en gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Verder valt nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vooraf het Everding is het wegdek in slechte toestand. De rechterreis ook is daar dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Ter hoogte van Rijswijk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 reisstokers zijn daar dicht en de vertraging een kwartier. En tenslotte goed nieuws voor het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Die weg was ook even dicht bij Moergestel door een ongeluk. Maar inmiddels is de weg weer vrij en de vertraging verdwenen.
22: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
23: Hey, bedankt.
24: Merci.
22: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
28: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
29: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
30: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
31: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
32: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: NPO Radio 1. EO.
9: Dit is de dag. Kaat.
20: Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Vandaag vieren we de vrijheid en gisteren herdachten we slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zo ook op het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar liggen 865 voormalige Sovjet-soldaten. Soldaten die ook Nazi-Duitsland bevochten, maar voor een deel afkomstig zijn uit Rusland. Het land dat nu wordt gezien als Europa's grootste bedreiging. Kunnen we na de Russische invasie in Oekraïne deze Sovjet-soldaten nog steeds eren en herdenken?
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
20: Dat ga ik bespreken met Remco Rijding, directeur van Stichting Sovjet Ereveld. Goedenavond, meneer Rijding. Fijn dat u er bent.
1: Goedenavond.
20: Laten we eerst even naar een fragmentje luisteren. Dit was u afgelopen zondag.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom op het Sovjet Ereveld in Leusden. Waar, zoals u weet, 865 oorlogsslachtoffers begraven liggen uit de verschillende republieken van de voormalige Sovjet-Unie. En wij plaatsen elk jaar op 3 mei om 1 uur, of het nou regent of de zon schijnt, 865 boeketten bij elk graf 1.
20: Ja, ik denk dat de zon scheen.
1: We hebben wel wat regen gevangen, maar pas aan het einde. Dus okay. Het was goed te doen.
20: Wat gebeurt hier precies?
1: Ja, op 3 mei is eigenlijk een informele bijeenkomst waarbij allerlei mensen die ons willen helpen daarbij, vrijwilligers, vaste vrijwilligers van onze stichting, maar ook andere bloemen plaatsen op de oorlogsgraven in Leusden. En dan in het bijzonder op het Sovjet-ereveld. En wij zorgen ervoor dat er op elk graf een bos bloemen staat, voorafgaand aan wat wij noemen de herdenkingsweek met 4 mei en 5 mei, maar ook 8 mei en 9 mei.
20: En hoe is daar vandaag de vrijheid gevierd?
1: Wij hebben vlakbij het Ereveld een eigen museum, de Sovjet Ereveld Experience. En daar zijn vanuit de binnenstad van Amersfoort historische legervoertuigen naartoe gereden. En verschillende families en kinderen hebben daar mooi gebruik van kunnen maken. Want die hebben vandaag een ritje kunnen maken in die legervoertuigen. En op die manier hun vrijheid kunnen ervaren.
20: Ja. U heeft ook een aantal toespraken gehouden. Wat was de strekking van uw boodschap?
1: Nou, ik heb stilgestaan bij Piotr en Galina. Piotr vertrok in 1941 naar het front. En zijn vrouw Galina besloot om hun horloge stil te zetten, omdat voor hun symbolisch de tijd stil zou staan zolang ze niet samen waren. Maar Piotr keerde nooit meer terug. En haar laatste wens in 1990 op haar sterfbed was dat die stilstaande horloges, die ze haar hele leven had bewaard, hopend op de terugkeer van haar geliefde Piotr, mee zouden gaan in haar graf. En mijn strekking was dat de tijd voor Galina al die jaren heeft stilgestaan, maar dat die voor ons loopt en dat we gebruik moeten maken van die tijd en onze vrijheid ook echt actief moeten vieren.
20: U zegt herdenkingsweek, want die gaat nog even verder. 8, 9 mei, wat gaat er op die dagen gebeuren?
1: Ja, veel mensen denken dat wij heel druk zijn geweest en op 6 mei dan kunnen uitrusten. Maar op 8 mei en op 9 mei staan nog verschillende voormalige Sovjet-republieken stil bij hun oorlogsslachtoffers. Dus voor ons zijn dat natuurlijk belangrijke dagen met heel veel bezoekers op het Sovjet-ereveld en kransleggingen ook met ambassades. Dus van 4 tot en met eigenlijk van 3 mei, de dag waarop we die bloemen plaatsen, tot en met 9 mei zijn wij volop bezig met herdenken.
20: Ja. Waarom hebben we een Sovjet-ereveld in Nederland?
1: Ja, dat is begonnen met een groep van 101 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie, naar verluid hoofdzakelijk uit Oezbekistan en Kazachstan, die naar kamp Amersfoort zijn gebracht en daar op beestachtige wijze zijn behandeld. Er zijn 24 van die soldaten binnen een half jaar gestorven aan honger, ziekte en mishandeling. En de overige 77 zijn gefusilleerd. En na de oorlog waren er dus al 101 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie in Leusden begraven. En toen is besloten om daar het Sovjet-ereveld een aparte plek te creëren voor alle in Nederland begraven oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie. En zodoende zijn er met name ook nog vanuit Margraten bijna 700 krijgsgevangenen die gestorven waren aan ziekte in verschillende plaatsen in Duitsland bijgeplaatst. En dus het Sovjet-ereveld de enige plek in Nederland waar Sovjet-soldaten begraven liggen. Het Georgische ereveld op Texel uitgezonden.
20: Ja, en de helft ongeveer van die graven, dat zijn Russische militairen?
1: Ja, nou ja, Sovjet-soldaten uit Rusland, de Russische Sovjet-Republiek. Er liggen ook veel Oekraïners, er liggen Georgiërs, Armeniërs, Kazachen, Oezbeken, noem maar op. Ja. Ja.
20: En u bent al heel lang betrokken, hè? Ja. Sinds de jaren 90 al. We kunnen wel zeggen dat u dat ereveld in eigen persoon nieuw leven heeft ingeblazen. U bent toen begonnen met het opsporen van familieleden.
1: Ja.
20: Waarom
2: trok u zich dat aan en dacht u, ik ga me hiervoor inzetten?
1: Nou, toen begon het nog met nieuwsgierigheid. Ik was 21 jaar en dan sta je nog open voor een wild idee.
2: Ja, is het zo?
1: Ja.
2: En nu niet meer?
1: Ben je misschien iets diplomatieker geworden. Plus er zijn anderen die misschien zo'n wild idee beter kunnen uitvoeren op jongere leeftijd. Maar ik dacht toen, hoe kan het dat wij in Amersfoort, Leusden, een compleet ereveld hebben met Sovjet-soldaten? Eigenlijk precies wat je mij net vroeg, hoe kan dat? En langzaam maar zeker werd duidelijk dat die plek totaal vergeten was geraakt. Dat al die 865 oorlogsslachtoffers niet geïdentificeerd waren. Dat hun familieleden van niks wisten. Dus nog steeds aan het wachten waren. En dat was voor mij de motivatie om op zoek te gaan. En dat is ja succesvol verlopen. En als je het één of twee keer kunt. En je kijkt om je heen en je begrijpt hoe belangrijk het is voor die families om te weten waar vader gebleven is. Ja, dan was het wel heel erg moeilijk om daarmee te stoppen.
2: Hoe was die eerste keer dat u bij een familie aankwam en dat u ze nieuws kon brengen?
1: Ja, dat was kippenvel, want ik was naar een flatje gestuurd waar iemand woonde die misschien wel iets meer zou weten, maar dat bleek dus de zoon van de soldaten zijn. En dus stond ik ineens, na 2 jaar zoeken, 3000 kilometer van huis, oog in oog met Dmitri Botenko, die zijn hele leven zich al had afgevraagd, waar is mijn vader gebleven? En die kon ik vertellen dat hij niet langer vermist is. Dat hij een graf heeft in Leusden. Dat ereveld netjes wordt verzorgd. En dat hij er naartoe kan om het te bezoeken en eindelijk afscheid te nemen. En dat was voor hem ongelooflijk belangrijk nieuws. En ik heb toen ook geleerd dat er echt een groot verschil is tussen dood en vermist. Dat vermist echt nooit stopt. Dus dat het levend blijft. Je kunt het geen plekje geven. In tegenstelling tot iemand die overleden is.
2: Ja, dat brengt iets van afsluiting, van verwerking.
1: Ja, het is een open wond die heelt op het moment dat je vertelt vader is gevonden.
2: Ja. De rol van de Sovjets is in onze geschiedenisboeken niet zo dominant. Het verhaal, als het gaat om onze bevrijding. Is het een soort zendingsdrang die u ook heeft toen al als 20er, of die zich misschien ontwikkeld heeft van dit moet ook verteld worden?
1: Nou, zendingsdrang zou ik dat niet willen noemen, maar
2: hoe zou u het wel noemen?
1: Ik kan niet zo goed tegen onrechtvaardigheid. En het verbaast mij dat 27 miljoen oorlogsslachtoffers in de voormalige Sovjet-Unie geen onderdeel zijn geworden en nog steeds geen onderdeel zijn van ons narratief van de Tweede Wereldoorlog. En dat het heel gauw in het politieke wordt getrokken over de Sovjet-Unie of over de misstanden die het Rode Leger heeft begaan of over Rusland nu. Terwijl uiteindelijk waren dat ook gewoon mensen, kinderen van, vaders van. En misschien dat die soldaten, kun je nog zeggen, die deden het wel of niet vrijwillig, maar hun kinderen kun je toch niet kwalijk nemen dat hun vader in een oorlog is gesneuveld. En die verdienen het toch op zijn minst om te weten waar hun vader gebleven is.
2: Ja.
1: Daar heb ik me altijd hard voor gemaakt. En dat is altijd de kern van ons werk gebleven. Humanitair en apolitiek.
2: Ja, u zegt ons werk is niet politiek, maar goed, het gaat om Rusland. Het werd 24 februari 2022. Merkt u dat het sentiment sinds die dag is veranderd?
1: Ja, zeker.
2: Stellig?
1: Ja, duidelijk. Dat merkten we al vrij snel. Omdat het in de eerste weken en maanden kwamen behoorlijk wat opzeggingen bij ons binnen van mensen die een soldaat hadden geadopteerd. Die wilden niet langer, in hun woorden dan, een Russische soldaat adopteren.
2: Dus donateurs die
1: ja,
2: steunen.
1: Ja, wat natuurlijk best wel. Ik snap het sentiment voor de goede oorlog, maar het is natuurlijk best wel gek om een jongen die al 80 jaar dood is, de dupe te laten worden van wat wie dan ook nu elders ter wereld doet. Bovendien is het merendeel van de soldaten helemaal niet Russisch. Dus werden ook adopties opgezegd van soldaten uit Kazachstan en Georgië, om maar wat te noemen.
2: Maar u snapt het sentiment?
1: Ja, natuurlijk snap ik het sentiment. Alleen je moet dat niet over de rug van oorlogsslachtoffers van 80 jaar geleden uitvechten, vind ik. Die mag je niet de dupe laten worden van wat nu gebeurt. De jongens zijn al een keer de dupe geworden van de oorlog. Sterker nog, zijn 2 keer de dupe geweest van de oorlog. Eerst van de Tweede Wereldoorlog en toen van de Koude Oorlog. Want tijdens de Koude Oorlog zijn ze totaal vergeten geraakt. Zijn ze niet geïdentificeerd, zijn hun families niet geïnformeerd. En nu krijg je nog een derde ronde. Waarbij ze slachtoffer dreigen te worden van een volgende oorlog. Ja, dat vind ik heel onrechtvaardig.
2: Ja, dus dat zegt u dan tegen die mensen?
1: Dat zeg ik wel, ja. En tegelijkertijd respecteer de beslissing natuurlijk van een ander. Maar wij proberen wel uit te leggen dat echt heel verschillende zaken zijn.
2: Ja, dus u merkt duidelijk die verandering in het sentiment. Ja, komen mensen ook minder richting het ereveld? Is dat iets wat u ziet?
1: Nou, we merken wel dat met de Sovjet Ereveld Experience, ons museum...
2: Een soort VR...
1: VR-beleving en een film waarbij je echt ervaart... wat die familie heeft ervaren toen vader vertrok en niet meer terugkwam. Maar ook wat die soldaat heeft meegemaakt. Dat het moeilijk is om mensen over de drempel te krijgen. Omdat het gevoel toch is, Sovjet is Russisch, Russisch is fout. Waarom zou ik daar naartoe moeten gaan? En tegelijkertijd zien we dat iedereen die er is geweest... Enorm onder de indruk is, heel positief is over de wijze waarop wij dit doen. Dus het menselijke verhaal. Dat is wel eens een vreemd contrast. Dus dat de reacties unaniem 5 sterren opleveren... en tegelijkertijd de touring cars zeg maar, nog niet in de rij staan bij het museum. Ja, daaraan merk je natuurlijk toch dat niet onderdeel is geworden van ons narratief. De Sovjet-soldaten.
2: Ja. Voelt u dat dilemma, die spanning ook?
1: Ja, die voelen wij bij alles wat we organiseren wel. Omdat het toch wel als lastig wordt ervaren... en niet iedereen bereid is om zijn nek daarvoor uit te steken. Wat ergens vreemd is, omdat wij doen niks anders... dan 5 jaar geleden of 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. De omgeving is veranderd. En wij kunnen wel apolitiek zijn... Maar oorlog is natuurlijk niet apolitiek en herdenken is dat ook niet. Dus we zijn niet naïef, maar we hebben er wel veel last van.
2: Ja, want de gevolgen van wat u doet kunnen natuurlijk wel politiek worden.
1: Sommige partijen proberen ons misschien ook een kant op te sleuren.
2: Rusland ook?
1: Niet de Russen, ja, die vraag ik hoor je op. Nee.
2: U zag hem
1: juist,
2: aankomen?
1: Ja, nee, dat gek genoeg juist niet.
2: Maar ze zullen het in Rusland mooi vinden dat u aandacht besteedt
1: ja,
2: aan
1: absoluut.
2: Die militairen.
1: Ja, en tegelijkertijd. Krijg je dan nooit de opmerking dat ze het in Kazachstan prachtig vinden... Wat we doen, of in Oezbekistan of in Georgië. En dat is ook zo.
2: Ja, maar dat is wel anders dan Russen natuurlijk... die misschien wel een foto van de herdenking pakken van uw ereveld... en dat op een hele andere manier communiceren in eigen land.
1: Ja,
2: hoe gaat u daarmee om?
1: Nou ja, wij kunnen natuurlijk moeilijk bepalen wat andere mensen doen met ons werk. Ons werk is zuiver. En gelukkig gaan de meeste autoriteiten en ook de meeste mensen daar op een goede manier mee om. En dat een enkeling misschien, ik ken ze overigens niet, maar daar misbruik van maakt. Ja, daar valt natuurlijk weinig tegen te beginnen.
2: Ja, maar...
1: We kunnen moeilijk stoppen met soldaten identificeren, nabestaanden opsporen... en oorlogsslachtoffers herdenken, omdat er misschien iemand is... die daar verkeerd mee omgaat.
2: Er is ook een geldstroom vanuit Rusland richting het ereveld.
1: Ja, dat klopt. In 2021, dus voor de escalatie van de oorlog in Oekraïne... Zijn er afspraken gemaakt. Die zijn overigens al eerder gemaakt met buitenlandse zaken. Toen wij ons museum gingen opstarten, hebben wij aangegeven... dat we graag brede steun willen hebben. Dus dat we niet willen dat het alleen een Nederlands project wordt. Zeker ook niet willen dat het alleen een Russisch project wordt. Maar dat we willen dat al die autoriteiten de kans krijgen om ons project te steunen. En dus is in overleg toen ook afgesproken dat ook de Russen gevraagd zou worden om een bijdrage. En net als Armenië, Azerbeidzjan,
2: ja.
1: Oezbekistan en Kazachstan hebben ook de Russen een bijdrage geleverd aan het museum.
2: En gebeurt dat nog steeds?
1: De Russen hebben alleen gevraagd of ze een bijdrage mogen leveren aan het plaatsen van bloemen en het herdenken en het opknappen van het ereveld deze week. Maar er is sanctiewetgeving, dus daarvoor moet eerst toestemming worden gegeven.
2: Wat zou u willen? Is uw gewenste antwoord?
1: Ik zou willen dat alle landen ons werk steunen uit de voormalige Sovjet-Unie. Dus ook Oekraïne, om maar wat te noemen.
2: Ja.
1: En een aantal andere republieken die dat nog niet doen.
2: U trekt het steeds breder, maar u snapt dat Rusland natuurlijk een andere situatie is. Omdat er sancties zijn vanuit Nederland, vanuit Europa. Alle banden zijn eigenlijk verbroken.
1: Zeker, maar wij doen niets wat zeg maar niet mag van de autoriteiten. Dit is met volledige overleg en toestemming. En het valt volledig binnen de sanctiewetgeving, waarbij uitzondering ook wordt gemaakt, ontheffing wordt verleend voor het onderhouden van erevelden van de Tweede Wereldoorlog en het herdenken van oorlogsslachtoffers.
2: Vindt dat wij bij u wel eens dit dilemma?
1: Nou, ik zou willen dat het anders liep in de wereld op dit moment. Natuurlijk is het lastig en oncomfortabel. Maar tegelijkertijd blijven wij wel bij ons standpunt... Dat niet over de rug mag worden uitgevochten... van de jongens die 80 jaar geleden tegen Nazi-Duitsland vochten.
2: Zijn Russische hoogwaardigheidsbekleders welkom op het ereveld?
1: Het standpunt van de autoriteiten en ook van ons is dat iedereen moet kunnen herdenken. Ja, en dus. Dat betekent dus dat alle ambassades welkom zijn om een krans te leggen. En dus ook de Oekraïense autoriteiten en dus ook de Russische autoriteiten.
2: Ja. Wordt uw ereveld wel eens gebruikt voor propaganda doeleinden? Weet u dat eigenlijk? Heeft u het wel eens gezien?
1: Zelden. En,
2: wel eens dus?
1: Ja, dat kan niet een concreet voorbeeld noemen. Maar ik weet in elk geval dat de Russische autoriteiten ook heel goed begrijpen dat als ze dat doen met ons werk, dat er ook geen samenwerking, voor zover er sprake is van samenwerking, maar dat het dan ook ophoudt. Dat kan dan gewoon niet meer.
2: Maar wat houdt er dan op?
1: Nou, dan kunnen wij ook geen geld meer aannemen voor bloemen of verbetering van het ereveld. Dat als onze werkzaamheden worden misbruikt voor politieke doeleinden, ja, dan houdt dat op, uiteraard. Ja. Ja.
2: U zegt, wat wij doen is niet politiek. Iedereen die wil, moet de kans krijgen om te eren.
1: Nou, eren is niet het woord dat ik gebruik. Ik hou ook niet van het woord helden, want dat vind ik een waardeoordeel. Ik spreek van oorlogsslachtoffers.
2: Ja.
1: En dat is toch moeilijk te ontkennen, want ze liggen op een ereveld. En
2: ja, vandaar het woord eren.
1: Eren, ja. Ik heb het woord ook niet gekozen.
2: Hoe zou u het willen noemen dan?
1: Nou, Sovjet-begraafplaats zou misschien, of Sovjet-oorlogsbegraafplaats zou misschien beter de lading dekken.
2: U bent toch de directeur?
1: Ja, maar het is niet mijn ereveld. Sterker nog, een aantal jaren geleden heette het Russisch ereveld. En op ons initiatief is dat veranderd in Sovjet ereveld. Omdat wij dat politiek ongevoelig vonden en incorrect historisch. Dus daar hebben we daar wel degelijk aandacht voor. Ja.
2: Zijn alle nabestaanden opgespoord inmiddels?
1: Nee, was dat maar zo. Er zijn nu ongeveer 250 soldaten geïdentificeerd. En ook enkele dwangarbeiders die ook op het ereveld liggen, dwangarbeidsters. Maar ja, er liggen in totaal 865 oorlogsslachtoffers. Dus het merendeel is nog altijd niet geïdentificeerd. En dus is ook hun familie niet opgespoord. En ja, dat werk blijven wij natuurlijk de komende jaren doen, in de hoop dat we toch nog families gaan terugvinden.
2: Ja, u gaat door met uw missie.
1: Ja, de wereld verandert, maar wij blijven doen wat we belangrijk vinden.
2: Dank voor dit gesprek. Succes deze week. Remco Rijding, directeur van het Sovjet-ereveld in Leusden. Zometeen spreek ik met schrijver en historicus Daniela Hooghiemstra over de ontdekking die zij deed toen zij haar nieuwste boek schreef. De essentie van fascisme zit in mannelijke saamhorigheid. U hoort het zometeen na het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1.
2: Met Lieselot Thomassen.
4: Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag zo vol dat de hekken even dicht gingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe, maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook bij Bevrijdingspop in Haarlem is het terrein volgens de organisatie bijna vol. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hantavirus, worden van boord gehaald. Ze worden naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië, mag de haven niet in. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Milieudefensie heeft geen begrip voor deze keuze en heeft per direct afscheid van hem genomen. En de Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit, bijna 3 jaar na de lancering van het vorige album, Hackney Diamonds. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones.
2: Erik Evengroen, hoe is de situatie op de weg?
21: Nou, het rijdt nu vrijwel overal door. Ik heb nog 1 wegafsluiting en 1 file. Om te beginnen de wegafsluiting, de A1 Hengelo richting Duitsland. Die is nog altijd dicht door een ernstig ongeluk vanmiddag. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. En een korte file nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Vooraf het Evendingen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kleine 10 minuten.
3: Dit is de dag.
2: Welke rol speelde mannelijkheid in het fascisme? Met die vraag houdt journalist en historicus Daniela Hooghiemstra zich bezig, sinds zij zich in de familiegeschiedenis van 2 broers stortte. Ze ziet parallellen tussen de mannenbondgenootschappen in het nationaalsocialisme en de aantrekkingskracht voor sommigen in de mannensfeer. Hoe dat precies zit, dat ga ik haar vragen. Daniela, fijn dat je er bent. Welkom.
5: Dankjewel.
2: Dacht je gisteren tijdens de dodenherdenking of vandaag op bevrijdingsdag vooral aan de rode jonker of aan de zwarte jonker?
5: Goeie vraag. Ja, ik dacht eigenlijk aan geen van beide, als ik heel eerlijk ben. Maar het gaat over hun allebei, dat is zeker.
2: Ja, want leg even uit, hè. Je schreef een boek over deze 2 broers. Wie zijn dit?
5: Het zijn 2 broers uit een adellijke familie. De ene broer is heel bekend, of vrij bekend, Marinus. Hij was politicus. Marinus van der Goes van Aters, bekende PvdA'er na de oorlog.
20: En eerste fractievoorzitter?
5: Precies. Dus eigenlijk, je kunt hem wel een van de zeg maar grondleggers van de nieuwe naoorlogse PvdA noemen. Maar ook in de SDAP, dus voor de oorlog, zo toen heette ze nog SDAP, was hij al een best een heel toonaangevende.

0: Het zijn twee broers uit een adellijke familie. De ene broer is heel bekend, of vrij bekend, Marinus. Hij was politicus.
1: Marinus van der Goes van Naters. Hè?
0: Marinus van der Goes van Naters, bekende PvdA'er na de oorlog.
1: En eerste fractievoorzitter.
0: Precies. Dus eigenlijk, je kunt hem wel een van de zeg maar grondleggers van de nieuwe naoorlogse PvdA noemen. Maar ook in de SDAP, dus voor de oorlog, zo toen heette ze nog SDAP, was hij al een heel toonaangevende figuur. Een zeer jonge, ambitieuze jurist. Gepromoveerd trouwens in de rechten. En vol ideeën en idealisme over het eigenlijk vooral het principe van de rechtsstaat.
1: Ja, sociaaldemocraat werd hij dus.
0: Ja.
1: En dan is daar zijn broer Willem, die koos een heel ander pad.
0: Die koos een ander pad. En aanvankelijk, eigenlijk kun je zeggen dat ze allebei een voor hun milieu opmerkelijke keuze maakten. Want Marinus was, toen hij nog op school zat op het gymnasium, dat schrijft hij in zijn memoires, werd hij socialist. Dus echt socialist. Was hij echt vol van de ideeën over revolutie. En, dus ze hadden allebei best wel die radicale neiging, zeg maar. En vooral heel erg de neiging om zich af te zetten tegen het milieu waar ze vandaan kwamen. Dus in die zin lijken ze ook wel weer op elkaar.
1: Ja.
0: Maar de keuze die ze allebei maakten was wel heel anders. Want zoals ik zei, Marinus was echt een man die als jurist geloofde in de opbouw van een rechtsstaat. Terwijl Willem, de broer, die geloofde juist helemaal niet in de democratie. Die die geloofde in het ideaal van een sterke man. Een sterke natie met een sterke man die daar de baas was.
1: Ja, hij vertrok naar Duitsland.
0: Uiteindelijk vertrok hij naar Duitsland, omdat hij eigenlijk teleurgesteld werd in Nederland, ook in de NSB. Hij vond, Mussert vond hij niet nationaal-socialistisch genoeg eigenlijk, niet radicaal genoeg. Hij is uit de partij geroyeerd en hij is uiteindelijk met zijn familie naar Beieren verhuisd in 1938.
1: Dit is het startpunt van jouw onderzoek eigenlijk. Hè? En dat onderzoek naar die broers, dat bracht jou ook op het onderwerp mannelijkheid en dan in relatie tot het fascisme. Wat ben je te weten gekomen?
0: Ja, nou ja, dat was de ontdekking in mijn boek was dat eigenlijk beide broers op mannen vielen. Daardoor kwam ik eigenlijk op een heel nieuw spoor, een nieuw biografisch belangrijk, voor mij belangrijk spoor, omdat ik zag wat dat eigenlijk betekende als je rond 1920 erachter kwam of voelde dat je eigenlijk meer of veel voor jongens voelde. En dat was natuurlijk in een tijd dat nog strafbaar was. En in de christelijk-burgerlijke samenleving die we toen hadden, werd het gezien als, in het ergste geval was je een crimineel. Maar eigenlijk de meeste mensen vonden je een zielige, zieke, verkeerd geboren mens eigenlijk. Dus dat was in hun leven eigenlijk een heel moeilijk iets. En ik zag dus dat ze eigenlijk allebei zochten naar een manier om dat probleem op te lossen.
1: Want jij maakt dan eigenlijk direct de stap van mannelijkheid naar homoseksualiteit?
0: Nou, ik vertel deze achtergrond omdat ik zag dat dus bij Willem leidde tot een behoefte aan een extreem soort mannelijkheid. Dus een hele uitgesproken, masculine, viriele stoerheid eigenlijk.
1: Ja.
0: Die hij dus vond in dat nationaalsocialisme. En toen ben ik gaan kijken naar dat nationaalsocialisme. Ik ben natuurlijk helemaal gaan verdiepen ook in de biografieën die over Hitler geschreven zijn, die over zijn omgeving geschreven zijn. En ik zag dus dat helemaal niet uitzonderlijk was. Dat Willem die behoefte had.
1: Want welke rol speelde die mannelijkheid in de Mannenbond?
0: Die was dus heel groot. En ik zag dat met name in Duitsland deze traditie veel ouder was dan het nationaalsocialisme. Dus dat er eigenlijk al sinds 1900 in Duitsland was mannelijkheid eigenlijk een politiek onderwerp. Er was een hele levendige discussie over wat mannelijkheid was. Wat Duitsland als natie was. En de Duitse natie werd ook gekoppeld aan die mannelijkheid. En dus was homoseksualiteit een heel heikel thema waar hele verschillende ideeën over waren. En,
1: maar het ideaal was toch juist van de natie, het was toch juist het gezin. Een gezin stichten, dat stond centraal, dat was het belangrijkste.
0: Ja. Nou, en er zat dus in dat nationaalsocialisme zat dus een hele gekke paradox. Van dat aan de ene kant werd dus die mannelijkheid werd, en ook de homoerotische

0: saamhorigheid werd gecultiveerd. Je ziet het ook in het beeld, hè, de esthetiek van die de allemaal mannen die eigenlijk als één lichaam samen een leger vormen. Hè,
1: met... Ja, je zag het in de kunst, je zag het in de uniformen, je zag het in het feit dat ze met z'n allen aan dat front zaten.
0: Ja, en dus ook referentie aan de klassieken, dat is heel belangrijk. Hè. In de klassieke, in de Griekse tijd was natuurlijk homoseksualiteit, had niet die christelijke schaamtescultuur die daar later bij is gekomen. Toen waren relaties tussen jongens en mannen eigenlijk heel gewoon. Dus dat zie je allemaal terug in die nationaal-socialistische beweging. Maar tegelijkertijd, omdat Hitler moest natuurlijk die burgerlijke steun verwerven. En de Duitse burger hield helemaal niet van die homoseksualiteit. Het was natuurlijk toch nog een christelijk land. Dus hij heeft een manier gevonden om een beweging die eigenlijk begon als een mannenbond, waarin dus ook bijvoorbeeld een figuur als Ernst Röhm, de leider van de SA, die was ook echt openlijk homoseksueel. Die cultiveerde dat man-meester-gezel systeem eigenlijk openlijk. Op een gegeven moment heeft Hitler dus daar openlijk afstand van genomen en heeft hij eigenlijk de schijn gewekt dat die radicale beweging van hem, dat een burgerlijke beweging was.
1: Ja, want hij werd vermoord.
0: Hij heeft hem vermoord en daarna zijn dus allemaal zijn toespraken gehouden door Göring, die dan zei, we hebben nu onze beweging gezuiverd, want er zaten onzuivere elementen en zo. En
1: ja, dus even samenvattend, naar buiten toe stond dat gezin centraal. Dat was eigenlijk een vorm om de steun van het volk te krijgen. Maar van binnen was het dus een mannenbolwerk.
0: Ja, en als je kijkt naar dus het begin van die nationaal-socialistische beweging, dus als je ziet de mannen om Hitler heen, maar ook Hitler zelf. Hè. Hitler is natuurlijk nooit getrouwd. Hitler had altijd vrienden. Hij had dan wel ook op een gegeven moment Eva Braun. Hè,
1: dat zijn minnaar, minnares.
0: Zogenaamd zijn minnares. Ik vraag me af of ze dat eigenlijk was. Er zijn heel veel ooggetuigen die zeggen dat ze dat helemaal niet was. Dat het meer een soort uiterlijke verschijning was. Maar hij had altijd mannenvriendschap. En er zijn memoires geschreven door een jeugdvriend van Hitler, waarin die ook heel openhartig eigenlijk schrijft over hoe intiem die vriendschap was.
1: Ja.
0: En nou wil ik eigenlijk af zijn van de vraag of ze nou werkelijk seksueel met elkaar. Ik bedoel, ik weet niet wat mensen in hun slaapkamer met elkaar doen. Is misschien ook wel niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het een misogyne beweging was. Dus een beweging die de vrouwen het liefst zo ver mogelijk op een eigen eilandje had, waar de kinderen verzorgd werden, waar de vrouwen dingen gebeurden. En de mannen, die moesten een aparte groep vormen.
1: En dan komen we dus bij wat dan de link is met het fascisme. Dit is eigenlijk een tegenbeweging op het feminisme, een reactie daarop.
0: Ja, nou, ik denk dus dat wat wij onderschatten is, we hebben het nationaalsocialisme en ook het fascisme, maar ik denk dat dit is dan vooral het nationaalsocialisme, dat we ons altijd focussen ons altijd op het rechts en links. Hè? En dat is dus een soort economische verdeling. En eigenlijk klopt dat niet helemaal. Want we noemen dan de nationaalsocialisten rechts. Terwijl ze zichzelf socialisten noemen. Dus dat is eigenlijk al iets eigenaardigs. Maar wat we een beetje zijn vergeten is dat er een culturele strijd was die over hele andere dingen ging. Die ging helemaal niet over economie alleen.
1: Waar ging die wel over?
0: Die ging over wat is een man en wat is een vrouw. En wat zijn de rolpatronen in de samenleving? En volgens mij is dat aspect van het nationaal socialisme. En ik zie het dus, je had het net, noemde je de manosfeer.
1: Daar komen we zo op.
0: Oh, daar komen we zo op. Nou ja, goed, ik zie dus die parallel,
1: ja.
0: Zie ik wat dat betreft ook.
1: Maar
0: dat...
1: even nog terug naar toen. Je schetst dus de situatie zoals die was. Maar wat was de aantrekkingskracht voor mannen om daar dus bij te willen horen?
0: Nou, Duitsland kwam natuurlijk uit een oorlog. Hè. Er waren dus mannen die hadden 4 jaar aan het front met elkaar gevochten. Daar was ook een bepaald soort heroïek, hoorde daarbij. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Er was een bekende schrijver, Hans Bluer, die daar ook een soort erotiek van maakte. Hè. Dus de man, dat noemde hij dan de mannenheld. En soldaten waren bereid om hun leven te geven, omdat ze vielen eigenlijk voor het charisma van die held die dat leger leidde. En dat heldendom, dat heeft Hitler eigenlijk ook gekopieerd. Dat je eigenlijk een soort cultus rondom een mannenheld creëert, waar die dus kennelijk voor andere mannen aantrekkelijk is, maar natuurlijk ook voor vrouwen. En dat maakt het natuurlijk uiteindelijk zo alles betoverend, dat niet alleen mannen vielen ervoor. Ook vrouwen vonden dat idee van zo'n soort masculine leider heel aantrekkelijk. En een masculine leider, en dat vond ik echt interessant, die eigenlijk feminien is. En dat toen ik dat eenmaal zag, toen begon me dat echt op te vallen. Ook als ik naar optredens van Hitler en zo keek. Dan zag ik van eigenlijk is hij helemaal niet een masculine man. Hij heeft juist iets feminiens. En ik denk dat daar een soort, je kunt zeggen bijna elektriserende werking van uitging. Die soort van hypnotiserend was voor de massa.
1: Ja, en even dat fascisme. Want tegen onze redacteur zei je, ik heb veel geleerd over wat dat nu eigenlijk is. En er verschijnt ook een artikel van jou in de Volkskrant, hè, over wat je allemaal dus hebt ontdekt. De resultaten eigenlijk van je onderzoek. Maar wat heb je dan geleerd?
0: Dat aspect van die masculiniteit en die seksuele cultuur in die beweging, dat was niet iets wat ik al kende.
1: Ja, dus als we kijken naar links-rechts, als we het hebben over fascisme, maar we moeten kijken naar die rol van de mannelijkheid, de angst eigenlijk die bij mannen leefde en wat ze dan probeerden te beschermen.
0: Nou, en een belangrijk verschil tussen het fascisme en het nationaalsocialisme is dus die rassenleer, hè, die in Duitsland natuurlijk eigenlijk uniek was, want dat was in Italië en ook in Spanje, waar natuurlijk ook een fascist aan de macht kwam, was die rassenleer veel minder of eigenlijk niet een aspect. En die rassenleer, die had dus ook te maken met die mannenbond die eigenlijk antichristelijk was. En dat is toch ook, kijk, Italië en Spanje zijn altijd toch katholiek gebleven. Terwijl die mannenbond die zich dus eigenlijk afzette tegen die burgerlijk christelijke cultuur, die is eigenlijk een nieuwe religie geworden, omdat ze namelijk niet langer God als hoogste doel hadden, maar het ras, het Germaanse ras. Dus dat maakte ook de hele seksuele cultuur eigenlijk heel vrij. Want wat ik ook niet wist, was dat ze dus bijvoorbeeld voor ongehuwde moeders hebben ze allemaal hele progressieve hadden ze hele progressieve ideeën, voor onze naar ons begrip progressieve ideeën over. Want zolang een vrouw maar dat Germaanse ras voortzette, dan maakt het helemaal niet uit of ze dan of die mannen al getrouwd waren met iemand anders of niet. Al dat soort christelijke zedelijkheid werd eigenlijk opzij geschoven voor een nieuw ideaal. En dat was een Germaans heidens ideaal dat eigenlijk waar alleen maar het ras telde. Ja. En ik denk eigenlijk dat maakte dat nationaalsocialisme tot een zo gevaarlijke beweging. En eigenlijk gevaarlijker dan het Italiaanse en het Spaanse fascisme. Wat natuurlijk ook heel gewelddadig was, laten we dat niet vergeten. Maar die Holocaust, die is natuurlijk uniek geweest.
1: En dan gaan we nu het parallel trekken naar nu. Als het gaat over de rol van die mannenbond en de mannelijkheid eigenlijk die speelt. De manosfeer, zoals dat dan nu wordt genoemd. We luisteren even naar wat uitingen van wat dat dan is.
2: Wat vind jij van een mannelijke en vrouwelijke rollen?
3: Als wij net zoveel verdienen.
2: Kijk. Dat gaat dus nooit gebeuren.
4: I love women and I actually understand them. They want a guy that can lead them and dominate them.
2: Jij zal nooit meer gaan werken dan dat ik ga werken.
5: Dit is Andrew Tate. Yeah. Andrew Tate zegt, jij creëert het leven wat jij wil.
6: I coach boys how to make money, how to be outside the system, how to be proper guys.
7: Geld, succes en dominantie.
2: Jij wilt gewoon lekker je nageltjes, lekker je make-up. Jij wilt gewoon lekker vrouw zijn. Of heb je het kind?
3: Ja.
2: Ik denk niet dat jij die ambities hebt.
1: Ja, voor wie het niet kent, wat is de manosfeer?
0: Oei, ik weet niet of ik dat zo kan definiëren. Nou, ik denk dus dat het gaat over een behoefte om je als mannen onder elkaar af te keren eigenlijk van vrouwen. Althans, in zoverre, je erkent vrouwen nog steeds wel als een soort biologisch noodzakelijke wezens die dus kinderen moeten op de wereld moeten zetten. En daar heb jij dan ook wel een rol bij. Maar verder, als het gaat om intellectuele dingen, dus goede gesprekken, sporten. Maar ja, soms dus ook seksuele dingen. Dan heb je eigenlijk meer aan elkaar dan aan die vrouwen.
1: En wat is de parallel dus die jij trekt, die jij nu ziet bij die Manosfeer en ook bij de Mannenbond van toen?
0: Nou, dat is dat. Dat je je dus eigenlijk.
1: Die aantrekkingskracht.
0: Nou, dat je je dus meer op je gemak voelt onder mannen dan dat je. Ik denk ook dat het een angst is. Ja, dat is misschien een beetje Freudiaans, maar toch. Ik geloof dat wel een beetje. Dat je eigenlijk bang bent dat feminine jou te vrouwelijk maakt. Dus ik denk ook wel dat het te maken heeft met een soort angst voor vrouwelijkheid. Want op het moment dat je natuurlijk met een vrouw een bond aangaat. Dan gaat ze jou misschien wel beïnvloeden. En dan word je misschien wel vrouwelijk, net als zij. En dan ben je geen echte man meer. En die angst dat je geen echte man zou zijn, die speelt bij die mannenbonden een hele grote rol.
1: Ja, en toen, want het gedrag is natuurlijk totaal anders van hoe ze dat toen deden en wat er nu gebeurt.
0: Ja, nou ja, die tijd is sowieso heel moeilijk te vergelijken met nu, denk ik. Het is nu natuurlijk ook, man en vrouw zijn veel gelijker dan toen. Ik bedoel, vrouwen waren toen natuurlijk ook. Het was ook in die tijd, wat dat betreft kan ik het in die tijd eigenlijk beter begrijpen dan nu. Omdat je met vrouwen in die tijd ook natuurlijk niet zo heel veel kon. Ik bedoel, je kunt nu met je vriendin kun je gaan sporten. Kun je alle dingen doen die je met je vrienden, wij spreken, ook doet. Maar toen ja, was dat toch nog wel. Waren vrouwen natuurlijk ook echt veel, veel meer echt huismoeders. Dus eigenlijk is die manosfeer van nu veel moeilijker te begrijpen. In ieder geval voor mij. Dan toen, omdat ja, je vraagt je eigenlijk af, waarom doe je eigenlijk zo moeilijk? En bijvoorbeeld ook stel dat je homoseksueel bent, waarom zou je daar dan zo bang voor zijn? Ik bedoel, we hebben een premier die zelf openlijk homo is, dus het is toch helemaal niet meer nodig om je dan zo groot te maken en dat je zo nodig zo'n stoere man wil zijn.
1: Toen, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, was er dus veel verborgen homoseksualiteit bij Hitler, rondom Hitler dus. Dat heb je net uitgelegd. Waar zie jij dat nu dan terug in die manosfeer?
0: Nou, het viel me op. Bijvoorbeeld laatst toevallig zag ik een interview met Nick Fuentes. Dat is een van die jongens. En toen was het heel grappig. Een Engelse interviewer die vroeg toen ineens zomaar. Het kwam voor hem volgens mij ook onverwacht. Heb je wel eens een vrouw gehad? Heb jij wel eens een vriendin gehad? Hij is 28. En toen was het antwoord ineens nee. En toen ging hij maar doorvragen. Zei hij, ben je dan nog nooit met een vrouw naar bed geweest? Zei hij nee. En toen ging die interview. Hoe kan dat nou? Dus toen dacht ik, god, dit is toch wel weer opmerkelijk. Er is dus iets aan de hand met die seksualiteit. Die er dan kennelijk toe leidt. Er is een soort. Het is toch een beetje vrouwenhaat. Ja. Vrouwenangst voor vrouwen. En ja, waar die zo nu ineens vandaan komt. Ik ben natuurlijk ook geen socioloog, maar. Dat zou wel eens, daar zou toch nog wel eens wat onderzoek naar gedaan moeten worden.
1: Ja, dus het feit dat hij geen relatie of interactie met een vrouw heeft gehad, maakt voor jou dat je zegt, oh, dat lijkt dan op die homoseksuele patronen van toen.
0: Ja, waar vrouwen toch ook wel heel erg. Ik heb ook. Ik moet altijd terugdenken aan een anekdote die ik las in een ooggetuige. Of memoires van een naaste medewerker van Hitler. Die een dinertje beschrijft waarop ze dan met al die mannen aan tafel zitten. Maar er zijn ook een paar vrouwen bij. En op een gegeven moment neemt een van die vrouwen het woord. En die begint daar ineens een hele soort filosofische verhandeling af te steken. En hij beschrijft dus hoe Hitler helemaal wit wegtrekt. En dan eerst nog probeert om haar te stoppen. Want het is niet de bedoeling dat vrouwen zulke van die serieuze verhalen daar ophangen. Maar zij staat op en maakt het alleen zet nog even een tandje bij. En dan wordt het hele diner wordt afgeblazen. Iedereen naar huis. En hij kon daar niet tegen. Dus terwijl die wel ook tegelijkertijd wel ook opkeek tegen vrouwen. Hij was dol op zijn moeder. Hij heeft heel lang een medaillon om zijn nek gehad met de beeldenis van zijn moeder. Dus er was ook een neiging om vrouwen juist op een voetstuk te plaatsen. Maar altijd als moeder.
1: Vind je het niet ongemakkelijk om dan zo van een voorbeeld van een influencer nu zo naar een voorbeeld van Hitler te gaan?
0: Ja, natuurlijk. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Ik vind alleen het ontstaan van mannenbonden op dit moment, of in deze eeuw, is echt wel wat nieuws. Dat hadden we in de jaren 80 en 90 hadden we dat nog niet. En ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je dan terugdenkt aan van god, ja, dat had je dus na de Eerste Wereldoorlog, had je die tendens ook.
1: Ja.
0: Intussen is alles totaal anders. Maar ja, ik denk dat het te maken heeft met onzekerheid. Dus dat we leven nu ook weer in een tijd dat de panelen verschuiven en dat iedereen een beetje zoekt naar zijn plaats in de samenleving. En
1: wat is het kantelpunt wat jou betreft? Wanneer worden onzekere mannen, wanneer wordt dat gevaarlijk?
0: Ja, nou, ik ben ook weer niet zo van de school die meteen alles gevaarlijk vindt. Want ik vind soms ook wel eens dat het wordt overdreven. Je kunt dit soort fenomenen ook wel eens gewoon bekijken als van goh, ja, dat gebeurt kennelijk. Zonder dat je meteen met ideeën over de Holocaust begint. Maar ik denk wel, ja, je ziet het natuurlijk. Ik zei net, die mannenbonden hadden we niet. Die hadden we natuurlijk wel. De hooligans, de voetbalhooligans, zijn natuurlijk ook een voorbeeld. En ik denk wel dat waar mannen, veel mannen bij elkaar zitten en ze met elkaar zeg maar op pad gaan. Dat kan wel makkelijk tot geweld leiden. Dat geloof ik wel, ja.
1: Ja, dus de overeenkomst van al die groepen die je noemt is dat ze eigenlijk vrouwen wegduwen. De gelijkheid die we hebben opgebouwd, die wordt weer teruggedrongen. En de mannelijkheid wordt eigenlijk verheerlijkt.
0: Ja, geïdealiseerd. En het heeft iets geforceerd altijd. Ik denk misschien als je het nou over gevaar hebt, zit misschien daar wel het gevaar. Dat ze dus op een geforceerde manier vasthouden aan die masculiniteit. Die eigenlijk niet helemaal natuurlijk is. En dat heeft een soort geforceerdheid. Die op de een of andere manier zit daar. Grenst dat heel makkelijk aan geweld. Omdat ze zichzelf ook moeten forceren. En ik denk dat groepen waar vrouwen op een meer natuurlijke manier gewoon onderdeel zijn van het geheel, daar heb je minder dat geforceerde gedrag.
1: Zie jij op het gebied van die focus op die mannelijkheid ook parallellen met politieke stromingen van deze tijd?
0: Nou, ik vond wel, toen ik die vroege nazi-beweging bestudeerde, dus zo vanaf 1919, zag ik, kwam ik ook het woord boreaal tegen bijvoorbeeld. Nou, dat kennen we wel van Thierry Baudet. En ik vond eigenlijk Thierry Baudet veel meer lijken op dat vroege fascisme dan bijvoorbeeld Geert Wilders. Ik sindsdien denk ik, ja, Geert Wilders is een populist. Die heeft een idee over die vreemdelingenhaat die cultiveert hij, daarmee krijgt hij steun. Maar ik zie bij Thierry Baudet echt ook die cultuur veel meer. Hè? Dus die echte fascistische cultuur met die gedachten over zuiverheid, maar ook bijvoorbeeld de gedachten over, ik heb hem ook heel vaak dingen horen zeggen over wat de rol van vrouwen is bijvoorbeeld.
1: Maar goed, ik denk dan wel meteen aan het hoofd van de fractie van zijn partij. Dat is een vrouw.
0: Ja, nou dat vind ik nu een hele interessante ontwikkeling. Want dat is natuurlijk totaal niet des mannenbonds. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Want dat lijkt erop te wijzen dat die partij toch een andere weg nu is ingeslagen. Een minder radicale weg, zou je denken. Maar ja, aan de andere kant schijnt zij ook hele uitgesproken opvattingen te hebben. Of tenminste, dat hoor ik haar. Mm-hmm. Maar een echte mannenbond wordt het natuurlijk niet meer met zo'n vrouw aan het hoofd.
1: Als je beter wil begrijpen wat fascisme is, kijk niet puur naar links en rechts, maar kijk ook naar de rol van mannen en vrouwen en naar die mannen. Bonds dus. Dank voor dit gesprek, Daniela Hooghiemstra. En voor wie denkt, dat boek, dat wil ik lezen. Het heet De Rode en de Zwarte Jonker. Tot zover. Dit is de dag voor vandaag. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur. 9 uur, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond halve finale Champions League. Arsenal neemt het op. Tweede wedstrijd tegen Atletico Madrid. Stand daar is nu 1-1. Graag tot vanavond. Dag.
8: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
9: EO. Geloof, hoop en liefde.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: NPO Radio 1, 7 uur.
8: Stefan Komduur.
16: Goedenavond. Hier in Nederland vieren we vandaag Bevrijdingsdag. Maar elders op de wereld is het oorlog, met alle gevolgen van dien. We laten oorlog in het Midden-Oosten zien hoe afhankelijk Nederland nog altijd is van fossiele energie. Ondernemers willen daarom massaal van het gas af. Maar dat klinkt eenvoudiger dan het is. Over problemen en oplossingen gaan we het zo hebben in de Rode Draad. Eerst het laatste nieuws in het NOS Journaal van 7 uur. Lieselot Thomassen.
17: Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag zo vol dat de hekken even dicht gingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. Verslaggever Roel Pauw is in Groningen. Op het festivalterrein daar kwam geluid uit onverwachte hoek.
18: Silent Disco?
19: Silent Disco.
18: Wat krijgen mensen te horen?
19: Jeugdig, een beetje hip-hop, een beetje pop. Soms wat Nederlandstaligs er doorheen, een beetje studentenhitjes. Je krijgt van alles wat mee vandaag.
17: In Pijnakker zijn de festiviteiten rond Bevrijdingsdag afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. De organisatie vond het niet gepast om de programmering te hervatten. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. De zaak staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs 78 medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
20: Dit wordt gezien als de eerste in een rij, zou je kunnen zeggen, van rechtszaken die gaan spelen tegen medewerkers van de naschoolse opvang in Parijs. Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal en dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
17: De nieuwe burgemeester van Parijs spreekt zelfs van een crisis. Hij heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Vanwege het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan geregeld files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12, vlak bij de Duitse grens. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Dat is de producenten sinds de invoering in 2021 nog geen enkel jaar gelukt. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden.
4: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
26: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
25: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
27: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
31: NPO Radio 1.

Goedenavond, welkom bij de Rode Draad van 5 mei, de dag waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Maar we doen meer in de Rode Draad. We hebben het vandaag over vergroenen, over daten, over Soudaan en over sectes. Niet allemaal even vrolijke onderwerpen, maar op deze feestdag beginnen we wel met een feestelijk rondje langs de velden. Eerst een verjaardag. Op 5 mei 1818 werd in het Duitse Trier de econoom en filosoof Karl Marx geboren. Ik hoef hopelijk niet uit te leggen wat zijn werk allemaal teweeg heeft gebracht in de wereld. Laten wij zijn geboortedag herdenken met klanken die de oudere luisteraar misschien nog wel bekend voor zullen komen.

0: Ja, je hebt hem vast herkend, onmiskenbaar ook, de Franse president Macron. Hij is tegelijk met een EU-top op staatsbezoek in Armenië. En tijdens een feestelijk diner doet hij hier een poging om La Bohème van Charles Aznavour te kofferen. De beroemde zanger, die was immers van Armeense afkomst. Feest vandaag ook in China. Gisteravond won de 22-jarige Chinese snoekerspeler Wu Qize het wereldkampioenschap in Sheffield in een bloedstollende finale. En hoewel zijn tegenstander Sean Murphy een Engelsman is, kreeg Wu heel veel bijval van het Engelse snoekerpubliek. Al had hij dat zelf eerst niet in de gaten.
1: And you have an army of new fans. How much do you like the Wu's? How much do you like the fact that this crowd loves Wu Qize?
2: 他们工作人员跟我讲，他们是在为我加油助威，我真的很爱他们，也谢谢他们一直能。
3: At the beginning, I had a misunderstanding. I thought people were booing me. but then the staff told me they were cheering me up. So I can't thank you all enough.
0: Ja, geen boehoe dus, maar woehoe. Feest ook vandaag voor Rolling Stones fans. De band kondigde namelijk een nieuw album aan. Foreign Tongues zal op 10 juli verschijnen. En de eerste single In The Stars, die is al te streamen. Ik moest nog even aan dit feestelijke podiummomentje denken.
4: Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer.
0: Fantastisch, maar het echte feest vandaag, dat is Bevrijdingsdag.
5: Nederland viert vandaag 81 jaar leven in vrijheid. En steeds meer mensen hebben op deze dag vrij en krijgen doorbetaald van hun werkgever. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN, opgevraagd door het FD. In zo'n 13% van de cao's is Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag.
0: Nou, Karl Marx kan tevreden zijn. En er zijn er ook nog die bevrijdingsfestivals op 14 plaatsen in heel Nederland. De Josti Band, Rol Sanchez en La Fuente die werden per helikopter en dan locatie naar locatie gevlogen. Zangeres Karsu moest vandaag in een taxi beginnen omdat het in Limburg te slecht weer was voor die helikopter. Wij moesten denken aan Sef, die geen ambassadeur van de vrijheid mocht worden omdat hij te uitgesproken is over de genocide in Gaza. Op het bevrijdingsfeestje van de Rode Draad is Sef natuurlijk welkom. Hier is voor alles bang.

0: grote bevrijdingsdag. Sef hoorde we hier in samenwerking met Wende. En dit was Voor Alles Bang. Sla een gemiddelde krant open en de kans is groot dat er alarmerende berichten te vinden zijn over het overvolle stroomnet. Ook op televisie.
1: Elektrisch rijden, groene stroom, warmtepompen, dat is de weg uit de crisis.
2: En daar hebben we één ding heel hard voor nodig en dat is stroom.
1: Ja.
3: Stroomproblemen zijn er al veel langer. Heel serieus nu in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Kan eigenlijk geen stroomaansluiting meer bij zonder dat het net overbelast raakt.
2: Ja, we kunnen dus helemaal niet verduurzamen, want het stroomnet zit vol.
1: We hebben netcongestie. Dus de weg uit de oliecrisis is verduurzamen, maar dat kan niet door de stroomcrisis.
2: Klopt, ja.
1: Ja, dus nu hebben we Utrecht, maar welke regio's gaan volgen?
4: Nu hebben we dus Utrecht. Welke regio's volgen?
5: De rest van Nederland sowieso.
0: Ja? Vanwege die zogeheten netcongestie is het steeds moeilijker, ook voor bedrijven om uit te bereiden, al helemaal nu we midden in de energietransitie zitten en de vraag alleen maar toe gaat nemen. Lopen we nou vast of zijn er voor de creatievelingen toch nog mogelijkheden? Ga ik bespreken met Joris Wijnhoven van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Jullie gingen rond bij 14 bedrijven en bedrijventerreinen om de proef op de som te nemen. En bij ons ook aangeschoven is Rob Heesen, directeur Business Development bij Albert Heijn. Goedenavond ook.
6: Goedenavond.
0: Maar eens even bij jou beginnen, Joris. Want je bent bij 14 bedrijven langsgegaan die willen verduurzamen, maar die ook te maken hebben met dat volle stroomnet wat we net hoorden. Ben je naar die rondgang optimistischer of juist pessimistischer geworden?
6: Nou, ik ben eigenlijk beslist optimistischer geworden. Wat je merkt is dat ondernemers die geconfronteerd worden met dat volle stroomnet en die tegelijkertijd vast besloten zijn om van de fossiele brandstoffen af te gaan, dat die ontzettend creatief worden. En het leuke van ondernemers is, ze zijn doorgaans ook tamelijk ongeduldig. Dus als ze iets willen, willen ze het ook een beetje snel. Dus die gaan op zoek naar allerlei oplossingen om toch door te kunnen gaan met die verduurzaming. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien. Ik ben een beetje de koplopers langs geweest, in alle eerlijkheid. Maar goed, dat zijn vaak ook de smaakmakers. En die wringen zich in allerlei bochten om toch die ovens die ze bijvoorbeeld hebben van het gas te kunnen halen en aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet, hun vrachtwagens te elektrificeren, hun productieprocessen te verduurzamen. En dat doen ze vaak door een combinatie van oplossingen. Het eerste wat ze vaak doen is in hun eigen bedrijfsvoering kijken. Hey, heb ik al die stroom die ik nodig heb? Heb ik die allemaal wel tegelijkertijd nodig? Of kan ik dat een beetje spreiden in mijn bedrijf? Want door netcongestie is vaak het probleem dat je geen grotere aansluiting krijgt. Daarna gaan ze bij de buren kijken. Kunnen we misschien iets delen? Hè? Is het misschien zo dat ik overdag stromen heb, maar mijn buurman s'nachts, bijvoorbeeld s'nachts kun je prima vrachtwagens opladen als je ze overdag niet nodig hebt. En daarna kijken ze van, heb ik nog niet genoeg. En die kabel van die netbeheerder, die komt er voorlopig nog niet aan met die stroom van zee of van weet ik wel waar. Dan gaan ze kijken, kan ik het zelf in de buurt opwekken? En dan gaan ze ruimte zoeken voor zon, als ze hun eigen dak nog niet vol beleggen, voor windmolens en vaak ook voor batterijen. En dan zie je dat er eigenlijk nog ontzettend veel kan. En het aardige van stroom dicht in de buurt is natuurlijk dat je niet van die lange kabels nodig hebt.
0: En zijn voor deze 14 koplopers, is vooral de prijs van het gas dan de belangrijkste reden om te verduurzamen?
6: Nee, dat helpt wel. Je ziet dat de meeste van deze ondernemers eigenlijk al een paar jaar hiermee bezig zijn. Een beetje zo een jaar of 5 geleden is er veel op gang gekomen. Toen kwam de Oekraïne-crisis. Toen ging de gasprijs echt sky high. Toen zijn heel veel bedrijven zich wel echt doodgeschrokken. Dat snap ik ook heel goed. Nu zie je dat vooral de olieprijs hoog is. Dat is ook niet fijn als je bijvoorbeeld trucks hebt rondrijden. Dus het is een extra reden. Maar de belangrijkste reden die ik hoor is verduurzaming. Er zijn bijvoorbeeld veel familiebedrijven die ik heb gesproken. Die zeiden, ik wil mijn bedrijf straks een beetje fatsoenlijk overdragen aan mijn kinderen.
0: En daarvoor moeten we verduurzamen.
6: En daarvoor moet je verduurzamen.
0: Kwam je dan geen één bedrijf tegen wat langzaam aan het vastlopen was?
6: Zeker wel. Waar de bedrijven op vastlopen, dat is vaak de ruimte die ze krijgen van gemeentes of van provincies om die windmolens daadwerkelijk te kunnen realiseren.
0: Echt fysieke ruimte?
6: Ja, dus dan zegt de gemeenteraad van, vinden die dingen gewoon stom of lelijk, of we zijn bang dat de bewoners het niet leuk vinden. En dat is me nogal wat, want dan zeg je eigenlijk tegen een lokale ondernemer van, jij kunt van ons de ruimte niet krijgen om te verduurzamen. Je netbeheerder kan je niet helpen en wij gaan je ook niet helpen. En dan zeg je eigenlijk, om parlementair te zeggen, zak er maar in. Dat is nogal wat tegen bedrijven waar je regio op draait.
0: Ja, of je komt de burger tegemoet die graag niet die dingen in de achtertuin wil.
6: Nou ja, dikwijls zijn het bedrijven die op een bedrijventerrein zitten. Daar heeft echt helemaal niemand last van als daar windmolens bij komen. En toch is dat dan nog wel eens een probleempje als het niet in een officieel zoekgebied ligt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat je wel een verhaal hebt als je tegen mensen kunt zeggen: luister, ze komen echt niet in je achtertuin. En deze assets, deze modus, die hebben we gewoon nodig om de werkgelegenheid hier te houden.
0: En wat vertelden de bedrijven jou daarover? Gingen ze zelf dan maar langs de deuren in de gemeente om mensen te overtuigen dat het wel een goed idee is?
6: Nou, er zijn wel bedrijven die echt hun nek hebben uitgestoken naar gemeenteraden bijvoorbeeld toe. En het is aardig, we hebben wel eens vaker zo'n rondje gemaakt, dat bijvoorbeeld in een provincie als Friesland, waar de boel echt lelijk op slot zat, waar eigenlijk helemaal niks meer op land gerealiseerd kon worden, daar is onder druk van een aantal lokale ondernemers, waar wij ook een podium aan hebben geboden, bijvoorbeeld de koekjesbakker Hellema, een bekend voorbeeld, maar ook de Dokkumer Vlaggencentrale, daar heeft de Provinciale Staat nu toch gezegd, nou, oké, laten we dan in ieder geval op bedrijventerrein wat windmolens gaan toestaan. Dus je ziet wel een voorzichtige beweging de goede kant op.
0: En ik hoor je veel over windmolens. Is windenergie extra belangrijk?
6: Windenergie is extra belangrijk omdat het zo deksels goed aanvult op zon. Dus kijk, ondernemers met een groot dak, die leggen er heus wel zonnepanelen op, want dat rendeert als een tierenlier. Het fijne van windmolens is dat, dat als de zon schijnt, dan heb je vaak wat minder wind. Maar als de zon weg is, bijvoorbeeld 's nachts, dan waait het vaak wat meer. En dat vult elkaar dus ontzettend goed aan. Dan kun je vaak op dezelfde kabels zitten. Dus het is wel een gouden huwelijk, zon en wind. Nou, als je dan ook nog opslag hebt, batterijen worden steeds goedkoper, hartstikke fijn. En je kunt ook nog een beetje met je buren kijken, kunnen we misschien wat delen.
0: Dat
6: kun je
0: samenwerken.
6: Echt ontzettend ver komen, ja.
0: Nou, een bedrijf wat dat lukt, of in ieder geval steeds verder hierin komt, dat is Albert Heijn. En dat is ook een van de bedrijven die je hebt gesproken. Aan tafel hebben we Rob Heeser, die verantwoordelijk is voor Partnership en Business Development, zoals we dat in goed Nederlands dan zeggen, bij Albert Heijn. Goedenavond.
7: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent. Ja, jullie zijn op dit moment bezig, als we kijken naar welke stappen nemen jullie, het elektrificeren van het wagenpark. Jullie hebben veel busjes in Nederland rondrijden die producten bezorgen, de winkels bevoorraden. Hoe groot is het wagenpark bij Albert Heijn?
7: Nou, we hebben 1000 vrachtwagens die onze winkels bevoorraden en 1600 busjes die gewoon bij consumenten thuis de boodschappen afleveren. Het is een van de grootste wagenparken van Nederland. En die willen we voor 2030 allemaal van het fossiele brandstof af hebben.
0: Hoeveel moeten jullie er nog?
7: We zitten nu ongeveer op 1/3. Dus, en de tijd tikt, dus we hebben nog behoorlijk wat te doen.
0: Ja, precies. Ja. En rij je zelf ook elektrisch? Ik kan me voorstellen dat je bij Albert Heijn een auto van de zaak krijgt.
7: Ik heb een eigen auto.
0: Okay.
7: En ik stap nu over op elektrisch. Ja.
0: Precies. Ja. En wat is dan voor het bedrijf verder de directe aanleiding geweest om zo snel te willen verduurzamen? Of te zeggen, dit willen we voor 2030 geregeld hebben?
7: Nou, we zijn al lange tijd bezig met verduurzaming. Dus onze winkels bijvoorbeeld, die waar ook heel veel ovens in zitten, hebben eigenlijk al vrijwel allemaal van het gas af. Dus wij geloven ook heel erg in die duurzaamheid. Is echt een van onze een belangrijk onderwerp voor ons in het bedrijf om daar ook echt een stap in te zetten. Daarbij komt dat er tegelijkertijd ook wat overheidsmaatregelen kwamen. Dus zero-emissiezones in de grote steden. Nou, wij hebben veel winkels in onze grote steden, totaal op 1200, maar 300 daarvan liggen in zero-emissiezones. Ja, en daar kunnen we op een gegeven moment gewoon niet meer met een fossiele vrachtwagen binnenkomen. Toen hebben we ook meteen de keuze gemaakt, dan gaan we ook alles elektrisch doen. Daar kwam de Oekraïne-crisis bij, dus dat was een extra stimulans. Ja, en nu is het eigenlijk
0: de geopolitieke onrust die we in de rest van de wereld zien, die wakkert dat nog verder aan.
7: Ja, die bevestigt alleen maar dat we een goede keuze hebben gemaakt. Belangrijk is natuurlijk dat we heel veel CO2 gaan besparen. Mm-hmm. Dus dat is een hele mooie stap die we daarin zetten.
0: Een goede keuze maken is één, maar er moet er nog wel ruimte voor zijn ook op dat stroomnet. Hoe zit dat hier? Is er genoeg ruimte voor al jullie elektrische vrachtwagens en auto's binnenkort om op te laden?
7: Nou, het voordeel wat we hebben, dat we heel vroeg begonnen zijn. Dus we hebben al hele grote laadpleinen aangelegd op veel plekken, voordat de congestie optrad. Maar aan de andere kant, op heel veel plekken hebben we dat voordeel ook niet. En daar moeten we gewoon creatief worden. Dus we hebben op al onze daken hebben zonnepanelen neergelegd. Nou, daar vertelde jij net al wat over. Dat is super fijn in de zomer. Dan hebben we voldoende stroom die we zelf opwekken. Maar in de winter hebben we nog steeds een uitdaging. Want het schijnt zon gewoon niet voldoende om om voldoende stroom te leveren.
0: Dus we krijgen windmolens voor elke Albert Heijn?
7: Dat niet. We hebben een samenwerking aangegaan met Eneco. Die bouwt een heel groot windmolenpark op de Noordzee.
0: Dat lijkt mij slim, inderdaad.
7: Zeker. Daar waait het ook veel meer dan in de stad. Dus dat windmolenpark is volgend jaar klaar. En die gaat de helft van onze stroom voorzien. Ja, en dat is natuurlijk super gaaf dat we dat kunnen doen. Anderzijds zijn we gewoon bij onze distributiecentra, waar gewoon al die vrachtwagens moeten laden. Mm-hmm. Daar zijn we naar creatieve oplossingen aan het zoeken. Dus we hebben heel veel batterijen geplaatst, zodat we stroom op kunnen slaan. We werken met onze buren samen. waar we gewoon ook stroom van elkaar gebruiken.
0: Ja, want even als je zegt, we werken samen met Eneco, die zit op de Noordzee. Die stroom moet wel van de Noordzee weer naar jullie toekomen. Ja. En dat stroomnet is juist zo vol. Of legt Eneco voor jullie een aparte lijn aan?
7: Nee, dat helaas niet. Dat mogen ze ook niet. Dat moet via de netbeheerders gaan. Maar met die netbeheerders zijn we ook weer aan het puzzelen. Dus we hebben een windmolen gevonden vlakbij ons distributiecentrum Geldermalsen. Of vlakbij, dus 5 kilometer afstand. En dan trekken we een rechtstreeks kabel naar ons DC toe, zodat we het net niet gaan belasten. En wel gebruik kunnen maken van die windenergie die al beschikbaar is.
0: Ja, is dit dan de oplossing, Joris, dat die bedrijven toch ook met al die netbeheerders weer zelf gaan kijken waar zit de ruimte?
6: Nou, voor een deel. Kijk, die netbeheerders die doen ontzettend hun best om het net sowieso te verzwaren. Maar één ding is wel zeker, dat zal niet op tijd zijn om al die bedrijven tegemoet te kunnen komen die zo graag willen verduurzamen. Dus dat die bedrijven op zoek zijn naar windmolens en zonnevelden dichter in de buurt, zodat ze gebruik kunnen maken van het bestaansnet of soms een wat korter kabeltje kunnen trekken. Mm-hmm. Dat is wel heel nuttig. Want als je het niet van heel ver hoeft te halen, als je dat enigszins kunt vermijden, dan ben je waarschijnlijk sneller klaar en ook goedkoper uit. En dat is wel belangrijk.
0: Vorig jaar eindigden jullie op de ranglijst voor duurzame supermarkten op de 2e plek.
7: Ja.
0: Dat is niet slecht, maar er was ook kritiek en er is dus ook nog verbetering mogelijk. Want jullie werden niet de eerste. Zoals jullie uitstoot sinds 2018 met 17% gestegen in plaats van gedaald. Daar moeten nog wel stappen bij.
7: Ja, maar de uitstoot is gestegen omdat we ook heel hard gegroeid zijn. Dus we zijn echt veel groter geworden.
0: Qua winkels bijvoorbeeld.
7: Qua winkels. We hebben in die tussentijd ook een paar ketens overgenomen. En dat wordt er gewoon weer opgeteld. En dat maakt dat die target steeds zwaarder wordt. Dat maakt niet uit. We hebben gewoon nog een hele grote weg te gaan. Ik denk op, zoals ze mooi heten, vakterm is Scope 1, 2, onze eigen operatie. Daar zijn we echt goed op weg om die ook zeker te halen.
0: Mm-hmm.
7: Onze grootste uitdaging zit in onze keten. Dus onze fabrikanten die voor onze producten maken, om daar diezelfde stappen te zetten. Nou, onze versleveranciers helpen daar ook in. Dus het gedeelte stroom die we bijvoorbeeld van ons windmolenpark krijgen op de Noordzee, die stellen we ook ter beschikking aan onze, onze leveranciers. En we gaan zelfs een stap verder de keten in. We zijn nu ook bezig om de glastuinbouw in Nederland, in ieder geval die voor ons produceert, om die ook van het gas af te halen.
0: Nou zegt Joris ook, ik zie ook bij die 14 koplopers in Nederland dat er meer wordt samengewerkt, misschien met die directe buren bijvoorbeeld. Hoe zit dat in supermarktland? Jullie zijn grote concurrenten van elkaar, maar zoeken jullie elkaar toch ook op in die verduurzamingsvraagstuk om meer te gaan samenwerken?
7: Ja, veel van de transporteurs die voor ons rijden, rijden ook voor onze concurrenten. En die mogen allemaal bij ons laden. We hebben nu, we zijn nog zover dat we op sommige plekken ook overcapaciteit hebben. Ja, dan is het alleen maar goed als iedereen die stap zet. Onze leveranciers die produceren niet alleen voor ons, die produceren ook voor anderen. Dus ook, het is in ons belang, en het belang van Nederland natuurlijk, dat wij wel die stappen gaan zetten. We zijn de koploper, we weten nu hoe we het moeten doen. Mm-hmm. Ook met de hulp van de partijen om ons heen. Ja, die kennis stellen we ook ter beschikking.
0: Nou is Albert Heijn, Joris, een grote naam. Andere namen die bijvoorbeeld voorbij komen in jullie onderzoek, in de snoepjesfabriek van de Napoleons.
6: Ja.
0: Erg belangrijk. Ja. Lekker product, zie je Napoleon. Wat doen zij zo goed?
6: Ja, wat wel fantastisch is, wat zij gaan bouwen, is een soort zonnecentrale voor industriële warmte. Dus een soort spiegels zetten ze allemaal neer. En met die spiegels kunnen ze industriële warmte opwekken van wel 200 graden. Dat is echt ongelooflijk. Vanuit
0: hun eigen fabriek?
6: Voor hun eigen fabriek. Daar kunnen ze die snoepjes mee maken. En het aardige is ook dat zij zeggen, ja, dat doen wij om te verduurzamen. Maar dat doen we ook om aan jongeren in de regio te laten zien dat wij een innovatief bedrijf zijn. Die investeren in echt nieuwe oplossingen. En dat maakt ons aantrekkelijk als werkgever. Dus dat is voor hun ook een driver om in zo'n techniek te investeren.
0: Zo'n snoepjesfabriek is toch niet meer hip om in te werken? Minder hip komen zij achter, dus ze hebben spiegels nodig om de mensen naartoe te trekken.
6: Als je dan spiegeltjes en kraasje hebt, ja, als je dan ziet van, ja, dat is echt een mind-blowing techniek, dat je gewoon met de zon zulke hoge temperaturen kunt halen, dan is dat kennelijk voor een groep jongeren die geïnteresseerd zijn dat de technieken een reden om in de snoepjesfabriek te gaan werken. Ik vind dat mooi.
0: Goed, Albert Heijn hebben de snoepjesfabriek. Is er nog iets anders hierbij gebleven?
6: Ja, een grote kweker bijvoorbeeld, kwekerij Wouters in de Noordoostpolder. Die kassen die gebruiken natuurlijk veel gas. En die is ook dol enthousiast om met een coöperatie windmolens te gaan bouwen daar in die Noordoostpolder. Zodat hij zijn warme water wat hij nodig heeft voor zijn gewassen met elektriciteit kan opwekken. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dan een sector waar Nederland groot in is, dankzij fossiel gas, aan het verduurzamen is. En dadelijk diezelfde producten kan maken, planten in dit geval, maar dan met duurzame elektriciteit.
0: Dus er wordt van verschillende kanten wordt dat netcongestievraagstuk aangepakt. Dus ook vanuit de bedrijvenkant. Hoe zit dat toch bij die netbeheerders zelf? Worden die genoeg onder druk gezet?
6: Nou, dat zou ik zeggen, ja. Die investeren geloof ik 8 miljard per jaar op dit moment. Dus dat is niemals. Ik denk dat nog harder kunnen ze gewoon niet. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we aan de late kant begonnen zijn. Omdat ze wel eens vaker hebben gezegd, zouden we het net niet gaan verzwaren. Maar dat de politiek dan dacht van, moet dat nou? Dat is toch allemaal wel duur. Maar goed, dat is de situatie waar we in zitten. En ik vind het mooi om te zien dat er met veel creativiteit nog een hoop problemen best te tackelen zijn.
0: En wat zou je als tip geven aan bedrijven die nu zitten te luisteren, die je niet hebt bezocht, die denken, oké, wat is onze eerste beste stap? Aanbellen bij de buren, zullen we het samen doen?
6: Kijk eerst naar je eigen situatie is. Kijk vervolgens met de buren of je dingen kunt oplossen. In de meeste gemeenten zijn er inmiddels ook wel, zijn de gemeenten zelf ook wel behulpzaam om te kijken of ze kunnen helpen. Ja, en uiteindelijk is het vooral aan de lokale politiek om ook te helpen met die oplossingen. En dat is vaak toch echt wel het vinden van ruimte voor duurzame opwek.
0: Dus toch ook die vergunningen en kijken wat je daarin kan, kan kijken bij bezwaarschriften, hoe erg je die serieus neemt als gemeente.
6: Dat en überhaupt het aanwijzen van plekken om iets te mogen realiseren. Want er zijn ook zat gemeentes die willen helemaal niks.
0: Rob, welke tip zou jij geven?
7: Ik denk, onze insteek is altijd geweest, het kan wel. Dus het is echt wel mogelijk. Maar je moet creatief zijn. En ondernemers zijn vaak heel creatief. Dus je moet op zoek gaan naar de wegen die er wel zijn. Veel puzzelen, veel praten met deskundigen erover. Als een netbeheerder zegt dat het niet kan. Dat is het eerste antwoord wat je krijgt. Ga dan niet achterover hangen en zeggen, ja, het gaat niet.
0: Afwachten. Nee,
7: ga aan de slag. En dat praten we dus inderdaad, wat jij zegt, ga praten met gemeentes. Maar ga ook kijken hoe je kunt besparen. Besparen is eigenlijk de slimste oplossing om snel tot minder energieverbruik te komen. En dat is iets wat meteen geld oplevert.
0: Zoeken waar het wel kan. Goeie laatste tip, Joris. Nog even eindigend weer bij jou. Want vandaag kwam het nieuws naar buiten over een andere organisatie. Milieudefensie, de directeur daarvan. Ja. Duurzaamheid door een post. Die stapt over naar Tata Steel. Zien we jou binnenkort bij Albert Heijnwerk?
6: Zo zou maar kunnen. Nou, ik vind het een hele goede stap trouwens. Dat iemand die echt verstand van zaken heeft gaat helpen om een heel groot bedrijf te verduurzamen. Dus ik wens hem alle succes.
0: Nou, mooi einde. Joris Wijnhoof van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie was dit. En ook hoorden we Rob Hezen van Albert Heijn. Dank voor de komst.
8: NPO Radio 1.
0: En dat brengt ons bij 19:30 bij het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
9: Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag zelfs zo vol dat de hekken even dicht gingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Vanwege het ongeluk is de A1 richting Duitsland nog altijd dicht. De directeur van Milieudefensie, Donald Pol, stapt over naar Tata Steel. Je zei het al, hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf. Milieudefensie heeft geen begrip voor die keuze en heeft per direct afscheid genomen van Pol. Die spreekt zelf van een logische volgende stap. In België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden voor cocaïnehandel. Dat gebeurde nadat de politie ruim 200 kilo coke had gevonden in een loods. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Randst in de provincie Antwerpen.
8: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die rode draad gaat het zometeen over daten. Dat is voor veel mensen een ingewikkeld proces, waarbij je bewust moet zijn van al die do's en don'ts die er omheen hangen. Als je autist bent, wordt dat allemaal nog lastiger. Meer daarover zometeen. Eerst gaan we naar de waan van de dag. Die gaan we even loslaten namelijk. Want iedere week duiken we in een onderwerp met een van onze eigen redacteuren.
8: De week van...
0: En deze week is dat de week van mijn collega Floor Meijboom. Floor, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Wat ga je deze week onderzoeken?
10: Ik ga onderzoek doen naar de vreemdelingenbewaring. Mensen die geen Nederlandse nationaliteit hebben en het land moeten verlaten, terug moeten naar hun land van herkomst, die kunnen worden opgesloten om te voorkomen dat ze in Nederland blijven. En dat systeem staat nu onder druk. Want waar politiek Den Haag werkt aan een strenger beleid, stellen juist rechters en Europese regels weer grenzen daaraan. Mensen mogen natuurlijk niet zomaar worden vastgezet behandeld. Slecht worden behandeld. Dus ik wil eigenlijk weten hoe dat in de praktijk eruit ziet en hoe dat werkt. Dus zowel voor de vreemdelingen die in detentie zitten, maar ook voor de mensen die er werken.
0: En wat zijn dat die mensen in detentie? Zijn dus mensen die helemaal uitgeprocedeerd zijn?
10: Ja, dus dat zijn mensen die geen recht meer hebben om hier te blijven. Die moeten dus terug naar hun land van herkomst. En in het geval dat de overheid twijfelt aan of dat iemand niet toch hier gaat blijven, kan iemand dus vastgezet worden. om zo de uitzending mogelijk te maken. En goed om te benadrukken dat het dus geen straf is. Dus iemand zit wel vast, maar het is geen straf. Maar echt een bestuursmaatregel.
0: Zo wordt dat dan inderdaad genoemd.
10: Ja.
0: En het werkt eigenlijk niet. Het loopt vast, hoor ik jou zeggen.
10: Het werkt misschien niet helemaal zoals het zou moeten. Want het schuurt. In veel gevallen lukt een uitzending niet. Of pas na lange tijd. Dus soms zitten mensen maandenlang vast. Zonder te weten wanneer je op een vlucht wordt gezet. En tegelijkertijd lijkt het regime best wel op een gevangenis. En dat roept bij mij dan de vraag op, als ik dat allemaal lees, als het geen straf is, waarom voelt het dan wel zo? En wat is het doel als zo'n uitzetting niet lukt of uitblijft? En ik heb daarover gebeld met advocaat vreemdelingenrecht Frans-Willem Verbaas. Hoe hij
11: ik denk dat die detentieomstandigheden dat die doorgeschoten zijn en dat het veel te veel een gevangenisomstandigheden zijn. Wat ik merk is dat mijn cliënten die gaan om 5:00 middags al op cel. Die moeten tussen 12 en 1:00 ook op cel. Ja, dat is wel heel weinig beweegruimte wat je dan hebt. En ja, als je dan ook kijkt naar wat de directie allemaal voor mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld isolatie als strafmaatregel. Van mensen die 2 weken lang 23 uur per etmaal in een kale cel moeten doorbrengen bij wijze van straf. Dat vind ik heel erg ver gaan voor een maatregel die alleen maar bedoeld is dat iemand gewoon beschikbaar is om op het vliegtuig gezet te worden.
0: Nou zijn er wel wat ontwikkelingen ook rond dit thema. Er is namelijk nu

0: je dan ook kijkt naar wat de directie allemaal voor mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld isolatie als strafmaatregel. Van ja, mensen die 2 weken lang 23 uur per etmaal in een kale cel moeten doorbrengen bij wijze van straf. Dat vind ik heel erg ver gaan. Voor een maatregel die alleen maar bedoeld is dat iemand gewoon beschikbaar is om op het vliegtuig gezet te worden.
1: Er zijn er wel wat ontwikkelingen ook rond dit thema. Er is namelijk nu een nieuwe juridische grens vastgesteld van maximaal 18 maanden voor deze groep. 18 maanden detentie. Wat gaat dat veranderen?
2: Ja, dus inderdaad, het Europees Hof die heeft afgelopen maart uitgesproken dat alle periodes van vreemdelingen detentie aan elkaar niet langer mogen zijn dan 18 maanden. Maar dat zet wel druk op het systeem, want die mensen die komen vrij, dat gebeurt dus nu. Mensen komen vrij, maar dat betekent niet dat je verblijfsrecht hebt. Dus je krijgt een situatie waarin iemand niet vast mag zitten, maar die ook niet hier mag blijven. En ik heb ook weer aan Frans Willem Verbaas gevraagd wat hij van die uitspraak van het Europees Hof vindt.
0: Je moet je afvragen als je na 1,5 jaar nog steeds niet iemand hebt uitgezet of dat nog wel een succes gaat worden. En daar moet je dan misschien ook iets tegenover stellen. Dan moet je misschien wat soepeler zijn voor bepaalde visa, voor arbeid of iets dergelijks. Nou, ik denk dat dat best te regelen valt en dat de Europese Unie zo'n machtsblok is dat ze dat best wel kunnen doen. Maar dat staat helemaal los van detentieomstandigheden of hoe lang je mensen opsluit. Dat is een heel ander tak van sport.
1: Dan ga je hier verder induiken deze week en specifiek ga je richten op detentiecentrum in Rotterdam. Waarom daar?
2: Ja, nou, er zijn 3 locaties. Er is er 1 in Zeist, dat is voor gezinnen en voor alleenstaande minderjarigen. En je hebt een locatie nog op Schiphol, maar Rotterdam is eigenlijk de grootste. En er zitten alleen maar mannen. En juist op dit centrum is al jaren kritiek. Dus op zowel het regime, maar ook op de werkomstandigheden voor het personeel. Bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman heeft zich hierover uitgesproken. Die spreekt over een te gevangenisachtig regime. Met te weinig dagbesteding. Mensen zitten met z'n 2 op een cel. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van isolatie. En ik wilde heel graag met mijn eigen ogen zien hoe het er daaraan toe gaat. En journalisten worden maar weinig toegelaten. Maar ik mocht toch vorige week een bezoekje brengen aan het detentiecentrum.
1: Nou, hoe dat was, dat gaan we morgen horen. Want dan horen we meer over jouw bezoek van dat detentiecentrum in Rotterdam. Dankjewel, Floor. Als je nou vragen hebt over vreemdelingenbewaring of ervaringen met het onderwerp, dan kan je mailen naar ons mailadres. Dat is deRodeDraad@bnnvara.nl.

0: Ray was dit met Where is my husband? Maar als je die husband helemaal nog niet kan vinden of gevonden hebt, dan moet je gaan daten. En dat daten, dat is best een verwarrend proces voor iedereen. Maar voor mensen met autisme is het misschien nog wel lastiger. Want hoe interpreteer je die signalen? Hoe werkt dat flirten en hoe begin je nou een gesprek? Filmmaker Koen Bruning weet hoe ingewikkeld het is en maakt een korte film over zijn eigen dateervaring.
1: Ik vind het gezellig, wilde ik nog zeggen.
2: Ja, ik ook, Eli. Echt.
1: En ik vond het fijn dat je appte. Dat je zei dat je hier naar uitkeek. Dat je het als een date zag, bedoel ik. Alsof je wist dat ik daar misschien behoefte aan had met mijn autisme.
2: Dus je valt op vrouwen?
0: Hoe is het om te daten met autisme? En is dat alleen maar ingewikkeld? Of valt er misschien ook wat te leren van hoe mensen met autisme de liefde benaderen? Ga ik bespreken met filmmaker en schrijver Koen Bruning. Goedenavond.
3: Hallo.
0: En met Zahra Talebi, coach en begeleider gespecialiseerd in autisme ook. Goedenavond.
4: Ja, hallo.
0: De korte film Dus je valt op vrouwen, die komt van jouw hand, Koen. En die is gebaseerd op een date die je zelf hebt meegemaakt. Wat gebeurde er?
3: Beknopt gezegd, een persoon een jaar lang kennen. Elkaar ook beter leren kennen, maar op een of andere manier toch dusdanig langs elkaar heen praten, een jaar lang met koffies en op verjaardagen zijn. Elkaar tegenkomen op politieke avonden. En op een gegeven moment, het moment dat ik haar na een lange tijd weer tegenkwam en ze zei, zullen we weer afspreken? En ze mij ook een beetje aanraakte, dus ik raakte helemaal van slag. Ik denk, oh, volgens mij is ze toch wel geïnteresseerd in mij. En nou ja, wij gingen snel afspreken om uit eten te gaan en naar de bioscoop. En de dag van tevoren appte ze mij, terwijl ik in mijn lokaal was bij de master studie journalistiek. En zei ze, ik kijk uit naar onze date. Nou, toen stuiterde ik echt van mijn stoel. Want toen dacht ik, eindelijk zegt iemand dat tegen mij. En toen gingen we zitten en na een uur besefte ik mij waarom ik haar zo leuk vond. En zei ik, ik vond het heel fijn dat je mij appte daarover. En nou ja, goed, toen geschiedde het niet het kwaad, want het was een heel warm en ja, tragisch misverstand.
0: Maar wat zei ze?
3: Ja, oké. Na 20 seconden ratelen. Dus je valt op vrouwen. Want zij dacht oprecht een jaar lang dat ik op mannen viel. Wat aan zich helemaal niet erg is of iets om voor je te schamen. Maar wel voor mij heel erg samenvatten wat ik jarenlang heb meegemaakt in de liefde. En dat is toch heel vaak miscommunicatie en heel veel verdriet. Dat ik me denk te moeten bewijzen. Terwijl dat eigenlijk iets is wat je niet in de liefde moet willen. Jezelf bewijzen.
0: Dat zeg je mooi, inderdaad. Nou, waar die bewijsdrang vandaan komt, komen we zeker over te spreken. Zahra, jij hebt die film ook gekeken.
4: Ja.
0: Wat vond je ervan?
4: Herkenbaar in mijn werk voornamelijk. En wat Koen eigenlijk al aangaf, het zit voornamelijk ook in de communicatie. Het is niet altijd duidelijk. En de verwachtingen zijn niet altijd duidelijk. En dat zit vaak in de non-verbale communicatie. Dus de subtiele hints. En die worden niet altijd goed opgemerkt. Mm-hmm. En dat kan weer voor zorgen dat er misverstanden ontstaan.
0: Ja, het wordt natuurlijk ook wel moeilijk als iemand gaat zeggen, ik heb zin in onze date. Het is dus geen date. Het zijn twee vrienden die met elkaar daten.
4: Ja, het wordt dan niet inderdaad makkelijker. Maar toch is het denk ik wel heel belangrijk dat je het nacheckt. Dus als je navraagt van, hey, wat bedoel je eigenlijk? Dan kun je wel misverstanden voorkomen. Ja.
0: Ja, Koen, want je zegt al een beetje, ik vond het heel tekenend voor het liefdespad wat ik tot dan toe aan het bewandelen was. Ik weet niet hoe het nu in de liefde is, maar tot dan toe was dit aan de hand. Waar liep je allemaal tegenaan?
3: Ik denk vooral dus het punt van non-verbale signalen. En ook iets waar ik met Zahra ook reeds over heb gesproken in aanloop naar de avond die we morgen in Pakhuis en Zwijgen hebben over dit onderwerp. Namelijk dat de manier waarop mensen verbinding maken, dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar in ieder geval voor mij en wat je toch veel bij mensen met autisme ziet, is dat dat vaak vanuit een gedeelde interesse gebeurt. En vanuit een verbinding maken op emotioneel vlak. En uit dat moment en uit die momenten dat ze een verliefdheid ontwikkelen. Maar dat wel omdat ze zo toch authentiek, eerlijk iemand benaderen, dat die andere persoon wellicht vanuit de normen die er bestaan over hoe je je interesse in iemand toont. Bijvoorbeeld dus door een hand op iemands schouder te leggen of iemand net wat langer aan te kijken. Dus eigenlijk in die zin de seksuele, seksromantische spanning duidelijk maken en je intenties in die zin duidelijk krijgen. Dat voor mij ontzettend lastig is. En dat dus een van de patronen altijd bij mij is geweest, dat mensen dachten dat ik eigenlijk heel goede vrienden met hun wilde zijn. Terwijl wellicht als ik in een eerdere fase mijn intenties duidelijk had gemaakt, je een heel ander pad had bewandeld met elkaar. Dus ja, Daarom heb ik ook een dorp aan vrienden van wie ik ontzettend hou. Maar, en ook heel veel liefde.
0: Je ligt er niet mee in bed uiteindelijk.
3: Nee, dat niet. Gelukkig niet. En van wie ik ook heel veel liefde ontvang. Precies. En ook geef. Dus daar ontbreekt het mij niet aan. Maar romantische liefde is voor mij heel lastig.
0: Vertel je dan meteen op een date, op de eerste date, dat je autisme hebt?
3: Eerst heb ik daar... als ik die vraag krijg, dan denk ik altijd... nee, dat doe ik niet meteen. Daar ga ik heel strategisch mee om. Maar uiteindelijk komt het vaak al meteen te sprake. Nu is het wel zo dat ik 2 jaar geleden... mijn boek Op het Spectrum heb uitgebracht... over mijn opgroeiende leven met autisme. Ja, op een gegeven moment wordt het vrij lastig... om dan niet meer te noemen dat je autisme hebt. Want dan is 1 Google-zoek genoeg om te weten... oh, hij heeft een boek geschreven over autisme.
0: In dat boek schrijf je... ik heb de afgelopen jaren het voorrecht gehad... gigantisch romantisch op mijn bek te gaan. Je hebt het voorrecht gehad. Het was dus ook ergens heel leerzaam, al die momenten.
3: Ja, er wordt wel eens gezegd dat het misschien ook heel fijn zou zijn... als we ons liefdesleven, dat we daar wat minder druk op zetten. Een van de mensen die veel over date en liefde schrijven... is Lizzie van Hees, journaliste. Die ook zegt, ja, juist omdat er zo'n ontzettende norm is gekomen... op de romantische relatie als het einddoel... Mm-hmm. is ook heel veel druk op de single om maar die soort liefde te vinden... en misschien niet te kijken naar wat ze allemaal om zich heen hebben. Namelijk de liefde die ze al ontvangen. En wellicht dus ook naar de momenten dat ze... op hun bek gaan, te zien als een moment dat ze iets leren over zichzelf... iets leren over de ander, en dat mee kunnen nemen naar de toekomst. Of dat nu is in een vriendschappelijke relaties of in romantische relaties.
0: Ja, dat zeg je inderdaad mooi. Herkenbaar ook wat je stelt. Wat hoor jij verder van jouw cliënten die waar dit vraagstuk ook speelt... en waar je ze samen over spreekt?
4: Ja, nou, de meeste mensen die bij mij terechtkomen... die zitten eigenlijk al in een relatie. Dus dan is het vaak de partner die autisme heeft... en dan ervaren ze toch wat uitdagingen. En dan gaat het inderdaad om die verbinding, wat Koen ook al zei... is toch een stuk lastiger. Ja, want hoe zorg je ervoor dat je in verbinding blijft met iemand met autisme? Want als die overprikkeld raakt, kan die inderdaad zich terugtrekken. Hè? Of emotie reguleren is bijvoorbeeld ook een lastig ding bij mensen met autisme. Dus dit komt wel veel bij ons in mijn werk naar voren. Ja. Ja.
0: En spreek je ook wel eens mensen die nog die liefdesrelatie aan het zoeken zijn?
4: Niet zozeer dat ze echt aan het zoeken zijn. Maar ik heb wel een soort gelijke situatie als wat net Koen vertelde. Hè, over zijn film. Dat iemand is afgewezen omdat de dame waarmee hij aan het daten was... dacht dat hij op mannen viel. En dat is, dat is natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar ook in mijn praktijk kom ik dat zeker tegen. Ja.
0: En dan de stellen die elkaar wel gevonden hebben. Ja. Nog wat uitdagingen hoor ik dus in de relatie hebben. Maar ze hebben wel een relatie met elkaar. Hoe vinden zij elkaar? Is dat gemiddeld in de kroeg? Of is dat ook al wel via dating apps?
4: Ik denk beide. Maar ik denk dat het voornamelijk ook... de meeste mensen die bij mij terecht zijn gekomen... die kennen elkaar ook op verschillende manieren. En die hebben ook al een langere tijd relatie. Of ze hebben ook al kinderen. Dus of het echt via dating apps komt, dat weet ik niet. Hè. Dat is ook niet de hulpvraag waarbij ze bij mij komen. De hulpvraag is meer van... wij hebben een relatie... en het gaat gewoon niet en we hebben je hulp nodig, Sarah. Dan ben ik er. Maar of het nou via een dating-app komt... of dat ze elkaar op de werkvloer hebben ontmoet... of op straat of in het park, ja, dat zou allemaal best kunnen. Dat is niet waar ik me zozeer mee bezighoud.
0: Nee, oké, goed. Maar Modern Love speelt zich toch ook veel online af, Koen? Hoe zit dat voor jou? Zit jij zelf op een dating-app?
3: In mijn herinnering ben ik begonnen op vele dating-apps... maar uiteindelijk geëindigd op... dat ik maar 1 app gebruik waarin je elke dag gewoon 7 à 8 profielen krijgt. En daar blijft het ook bij. Met ook niet per se de druk van... oh, wat jammer dat er geen matches uitkomen per se.
0: Nee, want het is niet eindeloos. Het zijn er 7
3: klopt,
0: per dag.
3: Klopt, dus in die zin is het verdienmodel... en de keuzestress die met heel veel dating apps samengaan... Is er dan ook daarmee veel minder, om het zo te zeggen... En ja, bovendien is het ook zo, denk ik, dat juist als die keuzestress er is... en met de ongelofelijke opties die je krijgt op zo'n dating app, omdat je eindeloos kan swipen, is het dan vervolgens ook zo dat er misschien meer druk is om jezelf op een bepaalde manier te presenteren, terwijl je dan misschien juist niet de persoon vindt die je zou willen vinden, omdat je niet die ene nerdy interesse hebt bijgevoegd waar je heel trots op bent, maar gewoon aan het verbergen bent op de dating app.
0: Werkt het voor jou, die dating app?
3: Ja, wat is werken? Ik vind het, als ik ga denken vanuit dat het zou moeten werken, dan ben ik denk ik al te veel ermee bezig, om het zo te zeggen. Als we zeggen qua matches, ja, in die zin dan niet per se. Maar goed, ja, dat is een feit. Ja, wat doe je daaraan? Je kunt in een hoekje gaan kruipen en zeggen, oh, wat ben ik zielig, wat heb ik weinig matches.
0: Of de volgende dag gewoon je telefoon openen en even gewoon nieuwe profielen bekijken.
3: Of de volgende dag gewoon bezig zijn met alle dingen waar je van houdt om te doen en met je vrienden afspreken. Dus ja.
0: Je hebt een korte film erover gemaakt. Je hebt een boek erover geschreven. Er wordt ook wel veel aandacht aan dit thema gegeven. Daten is een dankbaar onderwerp, blijkt. Ook veel tv-programma's worden hierover gemaakt. Ja. En ook over daten op het spectrum. Bijvoorbeeld de Netflix-serie Love on the Spectrum.
5: So you guys are still together?
6: Yes, we are.
5: How would you describe your ideal partner?
6: Oh, I'm not sure how much, if we have that much time.
5: A girl who's very talkative, like me. And a girl who eats nicely.
7: Has a very nice giggle and smile.
6: Witty. Charming. I got a weakness for brunettes.
8: Someone who is able to have a back and forth conversation.
6: Polite, respectful, friendly.
7: I mean, there's like 8 billion people in the world. Somebody's gotta be the one for me.
0: Een fragment uit het derde seizoen is dit volgens mij van Love on the Spectrum. Er zijn nu al 4 seizoenen op Netflix. Het is onwijs populair. Koen, kijk jij naar een programma als dit?
3: Ik vind het een geweldig programma, omdat het een groep mensen met autisme laat zien die daarmee representatie krijgen. Het is voor mij ook een heel confronterende serie om te zien. Want dat zie je eigenlijk ook in een interviewsprogramma, zoals een buitengewoon gesprek, wat vorig jaar op de NPO werd uitgezonden, waarin mensen met autisme BN'ers gingen interviewen. Vaak laat het de mensen met autisme zien die ook heel duidelijk anders zijn. Om het ook in die zin wat simpeler te maken, misschien voor de kijker, om het zo te zeggen. Waardoor eigenlijk ook een groep mensen met autisme niet wordt getoond die elke dag bezig zijn met maskeren van hun autisme. Waarom is het dan zo confronterend voor mij? Omdat ik eigenlijk zie in de mensen die deelnemen aan Love on the Spectrum wat er bij mij allemaal van binnen gebeurt, wat ik niet durf of heb geleerd niet te tonen. Dus dat creëert eigenlijk een heel onverwachte vlagen van verdriet bij mij als ik die serie kijk. Zelfs nu, omdat ik gewoon dan pas merk hoeveel ik binnenhoud. En dan eveneens, als ik dan een meisje met autisme ontmoet waar ik op romantische manier op in geïnteresseerd ben, dan merk ik ook opeens hoe veilig ik mij bij haar voel op een heel ander niveau dan ik dat misschien anders heb gevoeld. Omdat ik dan bezig ben met, ik moet me aanpassen aan wat daten is. En, hè? Dus dat is wat ik van de serie vind. En tot slot, ik denk dat de serie ook één ding heel mooi laat zien. Namelijk dat daten ook heel anders kan. En door open en eerlijk en heel authentiek naar buiten te treden, krijg je daarmee misschien wel meer los in de ander, in plaats van een beeld van jezelf presenteren die niet jij bent. En dat is iets wat in Love on the Spectrum aan de lopende band gebeurt. Want zij hebben geen masker.
0: Precies. Sarah, ik hoor jou instemmend mee.
4: Ja, nou, ik ben het deels eens met Koen. Ik heb ook een andere een kanttekening. Ik heb ook wel moeite met, want dit is aan de ene kant laat een heel mooi zien dat ook mensen met autisme behoefte hebben aan liefde, aan verbinding en aan warmte. Hè? En dat is heel mooi. En dat is ook denk ik de hele intentie van de serie. En dat komt zeker naar voren. Maar aan de andere kant, het laat een heel klein stukje van het spectrum zien. En dat vind ik dan wel soms lastig. Dat ik denk, maar dat is maar een heel klein gedeelte.
0: En laat het ook een realistische kijk op de wereld zien. Zie jij in jouw praktijk ook vaak mensen die dan allebei neurodivergent zijn en met elkaar een relatie hebben?
4: Nee, dat zie ik bijna niet. Er zijn vaak een neurotypisch iemand met een partner met autisme. Wat ik zeg maar in de serie zie is dat ze enorm begeleid worden. Hè? Dus ook de gesprekken, de coaching die ze krijgen. En dat krijg je niet in het echte leven. In het echte leven moet je het doen. Je hebt geen gecontroleerd setting waarbij je veilig kan voelen van nu kan ik inderdaad mijn masker laten zakken. Hè? Als jij gaat daten buiten een veilige setting, dan moet je het allemaal zelf kunnen doen. Dan ben je gespannen, raak je overprikkeld door de omgeving. Dan komt alles op je af. Je weet niet wat je kunt verwachten. Ja, er speelt zoveel meer. En ik denk dat dat niet echt naar voren komt. Dus in het echte wereld. Mm-hmm. Ja, is dat niet
0: daar
4: zo?
0: Daar is in de serie ook weinig aandacht voor.
4: Absoluut, ja.
0: Ja, ja. Het gaat vooral om de succesverhalen, zorgen dat mensen elkaar
4: maar
0: vinden.
4: Nogmaals, de intentie komt wel heel mooi naar voren. Is dat de verbinding en de liefde en warmte, mm-hmm. ja, daar heeft iedereen behoefte aan.
0: Toch, Koen, hoor ik jou ook zeggen, ik merk als ik met iemand date die ook autisme heeft, dat het makkelijk lukt mezelf te zijn. Date je dan ook liever met mensen met autisme?
3: Ik date heel weinig. Dus in die zin zijn dat hele schaars momenten waarop ik iemand met autisme tegenkom in wie ik op die manier geïnteresseerd ben, romantisch geïnteresseerd. Ik date het liefst met iemand die mij begrijpt. Dat is het einddoel en bij wie je veilig voelt om je gevoelens te delen. En dat kan zijn doordat je allebei autisme hebt en je op die manier elkaar begrijpt. Maar het kan ook zijn omdat je allebei een problematische relatie hebt met een ouder, waardoor je heel erg leren begrijpen om heel attent te zijn en te luisteren wat iemand denkt en voelt en dat je daarover met elkaar kan praten. Dat is uiteindelijk het einddoel van eigenlijk een vriendschap met elkaar opbouwen en he, daarbij een romantisch aspect waarbij je eigenlijk ook nog eens partners van elkaar bent. Want dat is de liefde voor mij ook. Namelijk dat je een vriendschap met iemand hebt met die romantische component erbij.
0: En Sarah, dan toch komen stellen nog wel bij jou ook terecht. Omdat ze vastlopen ook. En deels komt dat door het autisme van de ene partner. Maar komt dat ook doordat misschien neurotypische en neurodivergente mensen gewoon een andere beleving van verliefdheid hebben?
4: Juist. Ja, ik denk dat het gewoon twee verschillende werelden zijn. En ze komen bij mij en wat ik eigenlijk dan doe is
0: jouw taak om het samen te brengen.
4: Nou, ik help ze om die twee verschillende werelden samen te brengen inderdaad. Maar ook de communicatietaal, de taal van liefde te vertalen. Want dat is mijn taak.
0: He, dus hoe zou je de communicatie of de taal van liefde van neurodivergente mensen omschrijven?
4: Ik denk dat, kijk, de neurotypische mensen die denken dat heel veel dingen vanzelfsprekend is. He, dus ik hoef, nou ja, ik kan dingen verwachten en ik hoef het niet uit te spreken, want mijn partner snapt wat ik wil. Maar iemand met autisme, die snapt dat niet. Een heel mooi voorbeeld uit mijn praktijk is dat de partner aangaf van, jij koopt nooit bosbloemen voor Valentijnsdag. En dat vind ik heel erg jammer. En hij had zoiets van, ja maar, dat wist ik helemaal niet. Dat had je moeten zeggen.
0: Dan ga ik dat doen.
4: Ja, en dan ga ik dat doen.
0: Ja.
4: En dan elk jaar een mooie bos rozen. Ja, en zij zegt, ja maar dan is er hele spontane leuke ervan af. Ja, ik hoef het toch niet te zeggen. Maar dat is het. Het gaat om die duidelijkheid, de verwachting die je hoort uit te spreken. Maar dat is wel lastig, want dat betekent dat alles uitgesproken moet worden.
0: Mm-hmm.
4: Ja, en als je dat van elkaar niet weet, ja, dan kan er soms wrijving komen.
0: Zeer interessant. Een onderwerp waar jullie ook nog over door gaan praten morgen in Pakhuis de Zwijgen in Amsterdam. Koen, toch nog even voor de luisteraar die met die vraag overblijft. Hoe is het nu in de liefde?
3: In de liefde is het in die zin heel goed. Want ik heb dus die dorp aan vrienden om me heen.
0: Precies.
3: Waar ik heel erg van hou. En voor de rest, ja, kom ik wellicht ooit iemand tegen. Of ontspreid er uit reeds bestaande vriendschappen iets anders.
0: Morgen
3: maar
0: weer 7 nieuwe.
3: Wat zeg je?
0: Morgen weer 7 nieuwe profielen.
3: Ja, precies.
0: Weer gewoon nieuwe kansen.
3: Absoluut.
0: En misschien zit er in de zaal bij Pakhuis de Zwijger wel gewoon de perfecte match.
3: Ja.
0: Succes daarbij. En niet in het vinden van die match, maar wel heel veel plezier ook bij die avond. Koen Bruning en Sarah Talebi, dankjewel voor jullie komst hier naar de studio.
9: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
10: En weet nog meer.
9: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
10: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
9: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
10: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
13: Al 30 jaar presenteert hij Dit Was Het Nieuws. Nu staat hij ook in het theater. Over klimaatactivisme en een liefdeloze opvoeding.
14: Dat is gewoon echt een scheur in je leven, een kras op je ziel. Ja, zeker. Ja.
13: Harm Edens in volle zalen vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
18: NPO Radio 1, 8 uur.
19: Van Komduur.
0: Goedenavond. Op deze bevrijdingsdag reist minister Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken naar Egypte. Een land waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook niet voor de duizenden vluchtelingen die daar vanuit Soedan belanden. Ga je zo meteen meer over horen. In de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Lieselot Thomassen.
20: Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hantavirus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Eén van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet zijn met het Hantavirus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
21: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
20: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot met zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. De Belangenvereniging van Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Het gaat om een regeling voor een financiële tegemoetkoming bij verbouwingsplannen. Daar konden clubs zich begin dit jaar voor inschrijven. Dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die wilden fuseren.
22: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
20: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. Daarna besloot het ministerie te loten. De clubs in Lemmer vielen daardoor buiten de boot.
22: Ja, ik vind het volkomen onterecht dat je de spelregels wijzigt tijdens de wedstrijd. Je hebt met elkaar regels vastgesteld en dan moet je die regels ook blijven handhaven.
20: Hierdoor lopen veel clubs de subsidie mis. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met de Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. Daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan, voor zover bekend, niet live optreden. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt, lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Ster.
23: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
24: Voor het maaien van je gras.
23: Voor het reinigen van je terras.
24: Voor het snoeien van je haag.
23: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
1: Stiel, sterk werk.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
23: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
1: Stiel, sterk werk.
25: AI.
26: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
27: The Coral. Een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
28: A man should hear a little music every day of his life.
27: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
30: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
31: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
32: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
33: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
29: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
34: Sta je in de file en spot je ruitschade?
35: Opgelost. Autotaalglas.
23: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom terug bij de Rode Draad. Behalve het wereldnieuws ben je van ons gewend dat we veel aandacht besteden aan cultuur. Naar 8:30 hoor je wat cultuurredacteur Minne van Veen deze maand is opgevallen in het aanbod van films, series, documentaires en theaterstukken. Ik verklap alvast dat het iets te maken heeft met goeroes en hun volgelingen. Eerst gaan we naar het buitenland. Want elke week neemt collega Sinan Chan ons bij de hand en met hem reizen we de wereld over. Dit keer gaan we naar een vergeten conflict.
1: Er zijn oorlogen die luid zijn, zichtbaar, onontkoombaar. En er zijn oorlogen die langzaam uit onze zicht verdwijnen. In Soedan woedt al jaren een verwoestende burgeroorlog. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Niet omdat ze willen, maar omdat blijven geen optie meer is. Huizen worden herinneringen, levens worden onderbroken. Veel Soedanezen zoeken hun toevlucht in Egypte. Maar daar begint geen echte rust. Slechts een ander soort wachten. Wachten op veiligheid, op erkenning, op een plek waar je niet alleen bestaat, maar ook mag zijn. Dit conflict wordt vaak het vergeten conflict genoemd. Niet omdat het minder ernstig is, maar omdat het minder zichtbaar is, minder in beeld, minder in ons bewustzijn. En misschien is dat wel wat schuurt. Wat we niet zien, raakt ons minder en wat ons minder raakt, verdwijnt langzaam uit ons geweten. Dus de vraag die blijft hangen is eenvoudig maar ongemakkelijk. Hoe lang kan een mens verdwijnen uit ons zicht voordat hij ook uit ons geweten verdwijnt?
0: Dankjewel, Sinan. Over die vraag ga ik verder praten met Julia Verheul van Save the Children. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En we hebben ook contact met SP-Kamerlid Sarah Dobben. Ook goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, afgelopen 15 april was het 3 jaar geleden dat het recente gewapende conflict in Soedan uitbrak met afschuwelijke gevolgen voor de bevolking daar.
4: 3 years of war in Sudan have created the world's largest humanitarian crisis.
5: 14 miljoen mensen op de vlucht, 150.000 doden en 34 miljoen mensen op zoek naar eten of medische hulp. De harde balans na 3 jaar oorlog in Soedan.
0: Heftige cijfers. We gaan zo meteen uitzoomen. Waar gaat het conflict nou over? Maar laten we toch eerst even naar het moment zelf gaan. De strijd tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger eist al 100.000 doden. Julia als Save the Children zijn actief daar in Soedan.
2: Ja.
0: Hoe is het op dit moment?
2: Onverminderd verontrustend. En eigenlijk ook specifiek als het gaat over kinderen. We zien op dit moment dat er nog steeds 11 miljoen mensen alleen al binnen Soedan ontheemd zijn. Maar daarnaast vinden er ook nog dagelijks grove schendingen van kinderrechten plaats. Als we kijken naar alle conflicten wereldwijd, zien we eigenlijk dat de ergste schendingen tegen kinderrechten en ook het hoogste aantal zich in Soedan afspeelt. Je moet dan denken aan seksuele uitbuiting, seksueel geweld. Maar ook kinderen die worden gerecruiteerd aan beide kanten. Daarnaast miljoenen en miljoenen kinderen die nu al jarenlang zonder onderwijs zitten. En die dus eigenlijk een heel groot stuk van hun ontwikkeling mislopen op dit moment.
0: Hele nieuwe generaties groeien op zonder onderwijs.
2: Klopt. En wij proberen op elke manier natuurlijk nog enig perspectief aan hen te bieden. Maar er moet veel meer gebeuren om dat ook echt waar te gaan maken.
0: En als we naar die seksuele uitbuiting bijvoorbeeld kijken, is dat iets wat je aan allebei de kanten ziet? En bij het Soedanese regeringsleger en bij de RSF?
2: Je ziet dat aan beide kanten. Wat wel meer gedocumenteerd is, is de incidenten, de misstanden eigenlijk aan de kant van de RSF op dit gebied. Maar het geweld vindt zeker aan beide kanten plaats.
0: Een groot deel van de infrastructuur in het land is verwoest door de oorlog die nu 3 jaar bezig is. Wat betekent dat voor de bevolking?
2: Ik denk dat we nu het conflict dus zo'n 3 jaar voortduurt. We ook steeds meer de lange termijn effecten eigenlijk van het conflict gaan zien. Er vallen dus nog steeds elke dag doden, met name ook door droneaanvallen. Sinds het begin van het jaar nog zo'n 700 mensen door alleen droneaanvallen overleden. Maar daarnaast zien we ook nu de impact van de verwoesting van civiele infrastructuren. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld ziekenhuizen die zijn verwoest. Sinds de start van de oorlog al meer dan 80% van alle medische voorzieningen die er niet meer zijn. Nu kunnen wij als organisatie medicijnen en land binnenkrijgen, maar op het moment dat er geen ziekenhuis is om mensen te behandelen, wordt het natuurlijk steeds ingewikkelder.
0: En hoe doen jullie dat dan nu nog?
2: Ja, op alle mogelijke manieren die we hebben. Het is ons
0: uit de achterbak
2: jaar...
0: van een truck bijvoorbeeld.
2: Sorry?
0: Uit de achterbak van een truck bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, we proberen natuurlijk onze eigen faciliteiten op te zetten. We doen grootschalige vaccinatiecampagnes. Zelfs ook nog in gebieden als Darfur die heel moeilijk bereikbaar zijn. Het is ons gelukt het afgelopen jaar om nog zo'n 2 miljoen kinderen in Soedan te bereiken. We betalen leerkrachten. We kijken ook op alle mogelijke manieren hoe we kinderen nog onderwijs kunnen bieden. Omdat we zien dat naast hun ontwikkeling ook het kleine stukje is waar ze nog enige veiligheid ervaren. Waar ze zich ook nog op een fijne sociale manier met andere kinderen kunnen omgeven. Dus we zijn eigenlijk op allerlei terreinen nog actief. Dat doen we samen met onze partners die op echt de meest afgelegen, meest moeilijk te bereiken gebieden nog steeds op een hele dappere manier hun werk doen. Maar het is absoluut niet makkelijk. En daarbij moet ook worden vermeld dat op dit moment, als we kijken naar ook de middelen die er beschikbaar zijn, er pas 16% eigenlijk van wat nodig is aan humanitaire hulp in Soedan is gefinancierd. De afsluiting van de straat van Hormuz, de oorlog in het Midden-Oosten, de bredere oorlog, zorgt er ook nog eens voor dat de kosten eigenlijk van de goederen die we binnen moeten halen enorm zijn gestegen.
0: Steeds minder goederen kopen.
2: Dus we kunnen met minder middelen eigenlijk nog minder mensen bereiken. Dus eigenlijk aan alle kanten zien we de situatie wordt alleen maar nijpender. Ja.
0: Mevrouw Dobbe, u luistert mee, Kamerlid voor de SP. We horen de nieuwsvoorziening zien dan ook aanhaling. Die zegt, het is karig, we krijgen eigenlijk weinig beelden uit Soedan. Wat hoort u van uw bronnen van de situatie? Hoe krijgt u dat nieuws binnen?
3: Nou, op verschillende manieren. Maar wij spreken ook mensen en hulporganisaties die actief zijn in Soedan. Ik heb onlangs nog bijvoorbeeld een vrouw gesproken die daar ook werkt voor een vrouwenorganisatie daar. Die probeert om de vrouwen te helpen. Zeker omdat het gaat om een verschrikkelijke oorlog. Maar ook waarbij bijvoorbeeld seksueel geweld wordt ingezet. Grootschalig als wapen. Ja, en zij vertelt dan bijvoorbeeld aan mij, dat is een hel op aarde. Dus zij vertellen ook hoe de situatie nu is in Soedan. En wij hebben het natuurlijk in de Kamer daar veel te weinig over, wat mij betreft. Het is de grootste humanitaire crisis op dit moment. En de aandacht is al zo moeilijk om te krijgen voor Soedan. En dan nu, alle aandacht gaat toch uit naar of Oekraïne of naar wat er gebeurt in Gaza. En dan naar het Midden-Oosten, bijvoorbeeld de oorlog in Iran. En die zorgt ervoor dat het nog moeilijker is om aandacht te krijgen voor wat er nu gebeurt in Soedan. Dus daarom denk ik wel dat het belangrijk is om daar aandacht voor te blijven vragen. Mm-hmm. Want Julia zegt ook terecht, er is onvoldoende humanitaire hulp op dit moment. Er moet echt veel meer humanitaire hulp ook naartoe. Maar we moeten ook echt kijken naar de rol van de landen die dit aanjagen.
0: Want dat is interessant. Inderdaad, dat u er aan had. Over die aandacht gesproken, een snel rekensommetje leerde mij vanmiddag dat qua inwoneraantal het land net zo groot is als Israël, Libanon, Syrië, Jordanië en Palestina bij elkaar. Het gaat om 53 miljoen Soedanezen die worden getroffen door deze oorlog. Heeft u dan een verklaring waarom de internationale aandacht zo minimaal is?
3: Nou, ik denk dat het meerledig is, maar dat er ook wel belangen zijn die ervoor zorgen dat er eigenlijk weinig aandacht is voor deze oorlog.
0: Omdat, welke belangen ziet u?
3: Bijvoorbeeld als je kijkt naar de buitenlandse belangen die nu deze oorlog eigenlijk aanjagen, wat ik net al zei, dan zie je dat bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten een grote sponsor is van een van de strijdende partijen, de RSF. Maar bijvoorbeeld landen zoals Egypte, die steunen dan weer het regeringsleger. En dat doen zij omdat er ook op dit moment heel veel te halen is in Soedan. En mensen profiteren dus ook van deze oorlog, terwijl de bevolking eronder lijdt.
0: En halen bedoelt u grondstoffen?
3: Ja, bijvoorbeeld goud. Er wordt enorm veel goud uit Soedan gehaald. Ja, dat wil iedereen natuurlijk hebben. Nou ja, er zijn bijvoorbeeld de Emiraten exporteert allemaal goud, verkoopt allemaal goud, heeft zelf geen goud. Die komt ergens aan dat goud. En dat komt dus bijvoorbeeld uit Soedan. Maar ook bijvoorbeeld landbouwgrond wordt daar gebruikt in Soedan. En toegang tot de Rode Zee. Dus er zijn allerlei geopolitieke belangen, waardoor ook allerlei landen dat conflict blijven aanjagen. En ervoor zorgen dat het daar dus geen vrede wordt. Want op het moment dat die buitenlandse steun zou wegvallen, ja, dan is die oorlog een stuk sneller afgelopen.
0: En dus wat het is dus ergens ook een bewust vergeten conflict.
3: Ja, ik krijg het steeds wel het gevoel van dat het wel zo is. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar onze eigen rol, hè, want we kunnen niet alles beïnvloeden in de wereld, maar we moeten ook gewoon kijken waar hebben wij wel invloed als land en wat voor rol spelen wij dan als land. Vind ik het heel belangrijk om daarbij ook te blijven zeggen dat wij bijvoorbeeld Als je kijkt naar de Verenigde Arabische Emiraten, dat wij nog steeds wapens exporteren als Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl het best wel mogelijk is dat die wapens ook terechtkomen in Soedan en door de strijdende partijen worden gebruikt. Maar dat ook bijvoorbeeld de vorige minister van Handel op de foto ging in de Emiraten, die ging op handelsmissie, die ging daar allerlei handelskansen verkennen. Zonder dat er ook maar een woord wordt gewisseld over welke rol de Emiraten bijvoorbeeld speelt in Soedan. En dat vind ik dus heel storend. Want wij hebben wel degelijk invloed ook op hoe deze oorlog verloopt. En alles wat wij ook als land kunnen doen, maar ook andere landen aan te spreken om te zorgen dat deze oorlog stopt, moeten wij natuurlijk doen. En dat gebeurt dus niet.
0: En is u zelf nou na 3 jaar oorlog, de strijd is opgeleid weer 3 jaar geleden, is voor u nog duidelijk waar die twee rivaliserende groepen om strijden met elkaar?
3: Ja, om macht. Macht. Dat gaat altijd om macht. Kijk, zij zijn ook, als je kijkt naar de geschiedenis, zijn zij eigenlijk samen, hebben zij eerder samen opgetrokken, die strijdende partijen die er waren, de RSF en de SAF. Mm-hmm. Die kregen vervolgens ruzie over hoe Soedan geleid zou moeten worden, wie aan de macht zou moeten komen. En toen is deze oorlog ontstaan, aangejaagd door andere landen. Die er heel veel belang bij hebben om bijvoorbeeld toegang te hebben tot de Rode Zee en goud. Ja, en wat je nu ziet en wat ingewikkelder wordt, is dat je ook ziet naarmate deze oorlog langer duurt, en dan zie je al afsplitsingen bijvoorbeeld van de RSF. Hè, dat is een van de ergste partijen die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een mogelijke genocide in de stad El Fasher in Soedan, waarbij echt ontzettend veel mensen op een gruwelijke manier zijn omgebracht. En dan zie je dus dat daar ook weer afsplitsingen ontstaan. Ik hoor verhalen over bijvoorbeeld ISIS die daar ook aan de gang gaat. Dus het wordt wel, hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het
0: precies,
3: wordt.
0: Hoe meer partijen zich er ook bij aansluiten en hoe meer Soedanezen ook op de vlucht zijn. Veel burgers zijn dat al, Julia. Een aantal daarvan wordt opgevangen in Egypte. Hoe groot is het aantal mensen überhaupt op de vlucht? Ik hoorde jou 11 miljoen binnenland zeggen, maar dat zijn er dus nog veel meer die ook in het buitenland al zitten.
2: Ja, dat klopt. Er zijn op dit moment zo'n 4,5 miljoen mensen die Soedan zijn ontvlucht. En daarvan verblijven er zo'n 1,5 miljoen in Egypte. Ik ben zelf naar het grensgebied geweest tussen Soedan en Egypte om te kijken wat er eigenlijk speelt bij de mensen die daar nu nog steeds aankomen. Maar je ziet ook dat er vluchtelingen zijn die eigenlijk ook door het gebrek aan perspectief in Egypte toch weer aan het nadenken zijn. Moeten we niet terug naar Soedan? Ook al is het ook daar onveilig. Dus mensen bevinden zich tussen twee kwaden, dat is eigenlijk wat je ziet.
0: Eind februari hadden we er ook aandacht voor in het programma. Toen spraken wij hier met Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling. En zij vertelde ons toen al het volgende over de opvang van vluchtelingen in Egypte.
6: Wij zien dat het eigenlijk steeds slechter gaat met vluchtelingen daar. Er worden steeds meer mensen opgepakt, uitgezet, bijvoorbeeld naar Syrië en Soedan. Maar ook algemeen wordt het steeds lastiger voor mensen om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, tot scholing, tot opvang.
0: Ja, het gaat dus om vluchtelingen daar in Egypte. Jij was er 3 weken geleden, je zei het net, in dat grensgebied. Je was er ook aan het begin van de oorlog, begreep ik. Ja. Hoe is de situatie ten opzichte van 3 jaar geleden veranderd daar?
2: Ik denk dat je, als ik nu kijk naar de situatie ten opzichte van 3 jaar geleden, ik nu nog een stuk meer wanhoop zag bij families. Met name bij ouders over de situatie van hun kinderen. Het eerste jaar dat mensen aankwamen in Egypte, hadden mensen de hoop, denk ik, dat het conflict snel zou stoppen. In die zin dat ze dus ook snel terug zouden kunnen keren, dat hun kinderen ook weer gewoon naar school zouden kunnen gaan. En nu na 3 jaar is dat nog steeds niet gebeurd. Er gebeurt veel te weinig vanuit de diplomatieke gemeenschap om het geweld te stoppen, zoals Sarah net aangaf. Mensen voelen zich daardoor echt in de steek gelaten. Maar zien ook letterlijk niet meer welke kant ze op kunnen. We hebben het net gehad over het extreme geweld wat plaatsvindt binnen Soedan. Mensen moeten in sommige gevallen dus huis en haard verlaten, een gevaarlijke oversteek maken naar Egypte, om er daar nu achter te komen dat ze ook daar niet veilig zijn. En met niet veilig bedoelen we niet alleen dat er een groot tekort is aan gezondheidszorg, aan voedsel, aan alle mogelijke vormen van bescherming.
0: De Verenigde Naties zegt ook dat er mensenrechten worden geschonden daar.
2: Exact. Mensen durven op dit moment letterlijk de straat niet meer op. En dat is een ontwikkeling die we eigenlijk sinds het begin van dit jaar zien. Eigenlijk ook een ontwikkeling die sinds het moment dat de EU met Egypte een miljardendeal heeft gesloten om ook vluchtelingen eigenlijk in Egypte te houden. Die vanaf dat moment is gaan ontstaan.
0: Durven ze de straat niet meer op? Want dan worden ze aangevallen door Egyptenaren.
2: Wat we zien is dat met name Soedanese vluchtelingen op straat worden opgepakt, vastgezet in gevangenissen, samen met criminelen. Daarbij kinderen en volwassenen bij elkaar zitten, geen medische zorg krijgen, geen toegang tot juridische bijstand. De situaties in die gevangenissen is dusdanig heftig dat er nu ook al een aantal vluchtelingen zijn overleden in detentie, waaronder ook twee kinderen. Dat wordt niet onderzocht. We zien niet dat de EU zich daarover uitspreekt. We zien niet dat andere landen zich daarover uitspreken. Dus de mensen, de Soedanese vluchtelingen in Egypte, maken zich om met de rechte reden enorme zorgen. En die durven eigenlijk hun huis op dit moment niet meer uit.
0: En er worden mensen ook weer teruggestuurd naar het gevaarlijke land Soedan.
2: Klopt, we zien dat er... de schattingen zijn, het wordt natuurlijk niet in officiële cijfers gepubliceerd, maar schattingen zijn dat er op dit moment al duizenden mensen zijn gedeporteerd terug naar Soedan. Een land wat compleet onveilig is. Ik bedoel, dit gaat tegen alle internationale mensenverdragen, vluchtelingenverdragen die we hebben in. Dat is op dit moment ook onze kritiek richting de EU, maar ook richting het Nederlands kabinet. Wij kunnen niet een land miljarden aan steun geven. En een land prijzen om de opvang van vluchtelingen. En ondertussen toestaan dat dit soort praktijken tegen Soedanese vluchtelingen blijven voortbestaan.
0: Ja, mevrouw Dubbe, u luistert mee. Heeft u een verklaring ervoor dat de Europese Commissie zo'n deal sluit, terwijl de Verenigde Naties bijvoorbeeld zeggen, er worden mensenrechten geschonden? Waarom sluit een Europese Commissie toch zo'n deal met Egypte?
3: Nou, omdat het natuurlijk gaat om migratie en het doorreizen van mensen, het mogelijk doorreizen van mensen. Dus dan is het...
0: De angst dat de Soedanees naar Europa komt.
3: Tuurlijk, ja. Ja, dat zit er natuurlijk achter. En ik snap die angst ook wel. En het is ook goed dat mensen dicht bij hun eigen land worden opgevangen. Daar zijn wij ook heel erg voor. Maar het moet wel humaan gebeuren. En op het moment dat dat dus niet gebeurt, is het eigenlijk geen excuus voor. Van wat je nu ziet, is dat er alsnog wordt weggekeken van mensenrechtsschendingen, omdat we het risico lopen omdat anders die migratiedeal ter discussie komt te staan. Ik denk juist dat er veel meer druk gezet moet worden, ook op de Egyptische regering, die duidelijk, omdat het hier ook gaat om geweld van de Egyptische regering richting die vluchtelingen.
0: En u zegt nog even, dus ook, om u goed te begrijpen, u snapt die angst wel. Wat snapt u aan die angst dan?
3: Nou, omdat het natuurlijk gaat om een enorme oorlog, een enorme vluchtelingenstromen. En Europa, die zit natuurlijk niet te wachten op dat al die mensen naar Europa komen.
0: Nee,
3: en
0: dat Soedanese is natuurlijk niet op oorlog.
3: Ja, precies. En kijk, het beste is natuurlijk als we nu, wat er nu eigenlijk gebeurt, aan twee kanten gaat het mis. Zowel in de opvang van vluchtelingen en het wegkijken bij mensenrechtsschendingen. En natuurlijk de oorzaak van die vluchtelingenstroom, namelijk het wegkijken van die oorlog. Want zolang die oorlog niet wordt opgelost en zolang je maar ook indirect of direct blijft bijdragen aan de voortgang van die oorlog, kun je dus verwachten dat de vluchtelingenstromen op gang komen. En als je dus niet wil, en daarom is het ook in ons eigen belang om te zorgen dat dit wordt opgelost, want als je niet wil dat de vluchtelingenstromen op gang komen, ja, dan zul je toch beleid moeten voeren waarbij je kijkt naar de oorzaken, dus het stoppen van die oorlog zo goed als mogelijk.
0: En dus
3: en zorgen dat de vluchtelingen op een goede manier worden opgevangen in de regio.
0: Ja. Julia, je wil daar iets over toevoegen?
2: Aanvulling daarop. Ook in de gesprekken die ik zelf met Soedanese vluchtelingen heb gevoerd, was het interessant om te merken dat mensen juist een enorme drang hebben om naar huis te gaan. Mensen willen terug naar Soedan. Die willen terug naar het land waar ze vandaan komen. En die hopen heel erg dat er binnenkort ook een situatie ontstaat waarin ze dat kunnen doen. Eigenlijk ook tot nu toe. En dat is denk ik ook de reden dat de meeste vluchtelingen in Egypte zijn gebleven. Zien we dat maar een heel klein percentage van het totaal aantal vluchtelingen, nog in 1 of 2% richting Europa is doorgereisd. Wat er nu gebeurt, de toenemende repressie, het vastzetten van mensen, mogelijk deporteren van mensen naar een onveilig land als Soedan, zorgt er alleen maar voor dat mensen meer reden eigenlijk hebben om mogelijk door te reizen naar Europa. Dus ook voor politieke partijen die het veel hebben over noodzaak van opvang in de regio. Put the money where your mouth is, zou ik willen zeggen. Dan moet je daar ook in investeren en er ook voor zorgen dat mensen op een veilige manier in die regio kunnen blijven.
0: Dus u stelt veel meer geld nog die kant op?
2: Meer geld die kant op. Ik denk ook los van meer geld, denk ik ook een andere prioritering van geld. Er wordt nu heel veel in repressie eigenlijk en in grensbewaking geïnvesteerd. Terwijl, wat ik net al benoem, mensen willen
0: dat juist
2: graag
0: naar humane opvang eigenlijk moet gaan.
2: Precies, mensen willen dat hun kinderen naar school gaan. Mensen willen medische zorg hebben. Dat zijn redenen voor mensen om te blijven. Dus investeer daar ook in.
0: Welke taak ziet u nog voor onze eigen minister van Buitenlandse Zaken? Die gaat naar Egypte toe, is vandaag vertrokken. Een economische missie heeft hij eigenlijk voor de tuinbouwsector, las ik op de website van Buitenlandse Zaken. Mm. Hoopt u, Julia, dat hij tussen neus en lippen door nog wat aandacht vraagt voor die Soedanese vluchteling? Gaat dat gebeuren?
2: Of het gaat gebeuren. Nou ja, goed, dit is de oproep, zou ik willen zeggen, aan de minister om dat te doen. En ik hoop ook dat... uiteindelijk, het is vandaag bevrijdingsdag. Gisteren was dode herdenking. Ik was zelf ergens waar bij een herdenking waar ze zeiden vrijheid is een werkwoord. En volgens mij betekent dat dat je op het moment dat dit soort situaties plaatsvinden... we alle diplomatieke financiële middelen, handelsbetrekkingen die we hebben... Mm-hmm. Durven in te zetten om het leed van de burgerbevolking ook te stoppen.
0: Precies.
2: Ook op het moment dat misschien onze eigen belangen daar dan heel even ondergeschikt aan raken.
0: Mevrouw Dobbe, heeft u het telefoonnummer van meneer Soetsma al? Heeft u al een appje gestuurd?
3: Ik heb al wel vragen gesteld, kamervragen gesteld.
0: Oh ja, zo gaat
3: nee, want
0: dan,
3: ik denk dat het heel, ja, precies. Ik denk dat het heel terecht is hoor, wat Julia zegt. Want het kan niet zo zijn dat onze minister van Handel daar nu naartoe gaat en hetzelfde doet als de vorige minister van Handel deed bij de Verenigde Arabische Emiraten. Dat hij vrolijk op de foto gaat en net doet alsof er niks aan de hand is. Je moet natuurlijk wel daar dan ook de druk op voeren. Dus het is niet alleen financiële middelen die daar naartoe moeten. En dat is inderdaad in ons eigen belang uiteindelijk. Maar je moet ook zorgen dat er druk komt, ook op die regering, dat de mensenrechtsschendingen wel worden gezien. Want op het moment dat ook de Egyptische regeringen, ook andere regeringen die meekijken in andere landen, zien dat het allemaal niet uitmaakt. Omdat mensen en landen en de Europese Unie te bang is om zich uit te spreken tegen mensenrechtsschendingen in het kader van de migratieverdrag. Ja, dan gaat dat natuurlijk ook door. Dus als we willen dat dit humaan gebeurt, dat er geen mensenrechtsschendingen zijn, dat vluchtelingen op een goede manier kunnen worden opgevangen in de regio, ja, dan moet onze minister daar nu natuurlijk ook wel zijn mond over optrekken.
0: We gaan het afwachten of hij dat gaat doen. Hij is vandaag vertrokken daar richting Egypte. Sarah Dobben, Kamerlid voor de SP, dank voor uw tijd. En hier in de studio, Julia Verhul van Save the Children.
3: Dank je wel.

0: Tammy Terrell en Marvin Gaye. En Two Can Have a Party was dit.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 8:30. NOS Nieuws, Lieselotte Thomassen.
2: Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen die vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond op de A1 bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 was uren dicht voor onderzoek. Het is vol op het Utrechtse Bevrijdingsfestival in Park Transwijk, meldt RTV Utrecht. Er worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook bij andere festivals is het druk, onder meer in Haarlem. Maar daar loopt het wel allemaal prima zonder incidenten, zegt de organisatie. En voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de nederlaag van 6-0 tegen Go Ahead Eagles. De Bredase club was naar de rechter gestapt om de wedstrijd over te laten spelen, omdat Go Ahead een verkeerde speler had opgesteld. De rechter ging niet mee in het verhaal van NAC en bevestigde een oordeel van de KNVB dat de wedstrijd terecht niet ongeldig was verklaard.
1: Tegendraad.
0: We gaan door met de tegendraadse. Dankjewel, Lieselotte, voor deze haken op een rij. Want ook op Bevrijdingsdag maken wij in de rubriek Tegendraad ruimte voor mensen die zich op welke manier dan ook verzetten. In Utrecht gebeurde dat door de anti-Big Tech Punk Jam. Fantastische naam al. Op de Vrijhaven Festival. Aan de telefoon heb ik Galilee van Houten van de kunstorganisatie Setup. Goedenavond.
3: Hi, hallo.
0: Ja, die Punk Jam is net afgelopen. En jullie vonden tijd om te rebelleren tegen techbazen Mark Zuckerberg, Peter Thiel en Elon Musk. Al dus de aankondiging. Is het gelukt, dat rebelleren?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, de mensen hebben weer flink lopen schreeuwen, stage diven. Er zijn tv's kapot gemaakt. Dus dat was zeker wel rebelleren weer vanavond.
0: En waarom moesten de tv's kapot?
3: Nou ja, kijk, we willen graag dat mensen punknummers schrijven. En daarvoor moet je ze ook wel een beetje opwarmen. Dit is wel een mooie tv met allemaal mooie foto's van deze techbazen. En dan is het toch fijn om even dat een beetje kapot te trappen.
0: Ja, want het is, je moet het even uitleggen. Mensen kregen 's middags een cursus. En je werkte toe naar afgelopen moment.
3: Ja, ja, ze kregen een cursus. Eerst vertellen we dan van ja, waarom moeten we eigenlijk haten op Big Tech? Welke dingen doen ze nou eigenlijk? Veel dingen weten mensen al, maar er is genoeg wat ze nog niet weten, wat ook wel flink boos kan maken. En dan daarna kregen ze samen met de punkband waarmee we samenwerken, Dead Dog Island, kregen ze een cursus in hoe kan je dit nou omzetten in punk. En daarna mochten ze het optreden.
0: Wat een heerlijke opdracht om uit te voeren. Jammer, als ik het had geweten, dan was ik langsgekomen, dan had ik ook mijn eigen punknummer kunnen schrijven.
3: Ja, nou zeker doen de volgende keer.
0: Nou goed, we halen al even die grote techbazen aan. Ik denk dat de luisteraar ook wel een link kan leggen waarom we daar misschien tegen zijn. Maar toch even, wat is jullie aanleiding vooral? Waarom dit initiatief?
3: Nou, wij vanuit Setup zijn sowieso bezig met techkritiek. Nu wordt de wereld wordt heel erg gevormd door wat die techbazen bepalen. Ze zitten ook heel erg in de geopolitiek. Zoals je misschien al wel weet, bij de inauguratie van Donald Trump zijn ze dan ook aanwezig. Ze zitten overal dingen te bepalen of ons slechte eigenschappen naar boven te halen. Bijvoorbeeld via social media worden we eigenlijk alleen maar meer ijdel. Polariseert heel erg naar schermverslaving. Noem maar op. En we dachten, we kunnen ook een keertje boos worden hierop. En zeggen van, nou, we willen dit niet meer. Of bijvoorbeeld AI is ook iets waarvan meeste mensen denken, nou, het is een storm waar we maar mee in moeten gaan. Want het is een natuurkracht die we niet tegen kunnen houden. Nou, wij dachten, we kunnen ook gewoon een keer nee zeggen en boos worden van dit willen we gewoon niet.
0: En dat gebeurde bij de Big Tech Punk Jam. De anti-Big Tech Punk Jam, ik moet het goed zeggen. Dank jullie wel. In ieder geval Galilee van Houten van kunstorganisatie Setup. En succes ook nog daar op dat Vrijhaven Festival de rest van de avond.
1: De Rode Draad.
0: En vandaag starten wij met een nieuwe rubriek. Dat is namelijk Minnes Media Maand. Minnes, we hadden daar een hele mooie bumper voor, maar er is eerst iets mee aan de hand. Okay. Dus de volgende keer. Goed dat je er bent wel, want we gaan deze week bespreken, of deze maand eigenlijk, met onze cultuurredacteur Minnes van Veen. Want er komen elke maand talloze films, documentaires, series, boeken, podcasts, albums, artikelen uit. Wat valt daar nou in op? En wat valt er misschien wel qua rode draad ook in te ontdekken? Dat ga ik ontrafelen met dus Minnes van Veen, die bij mij hier aan tafel zit. Hey, hallo, goedenavond.
4: Hallo.

0: het eruit.
1: En vandaag starten wij met een nieuwe rubriek. Dat is namelijk Minnes Media Maand. Minne, we hadden daar een hele mooie bumper voor, maar daar is eerst iets mee aan de hand. Okay. Dus ook de volgende keer.
2: Volgende keer.
1: Goed dat je er bent wel, want we gaan deze week bespreken, of deze maand eigenlijk, met onze cultuurredacteur Minne van Veen. Want er komen elke maand talloze films, documentaires, series, boeken, podcasts, albums, artikelen uit. Wat valt daar nou in op? En wat valt er misschien wel qua rode draad ook in te ontdekken? Dat ga ik ontrafelen met dus Minne van Veen, die bij mij hier aan tafel zit. Hey, hallo, goedenavond.
2: Hallo.
1: Zometeen bespreek ik graag afgelopen maand. Eerst toch even die functie, cultuurredacteur. Ik weet dat jij de hele dag op de redactie alleen maar series zit te kijken, films zit te kijken, boeken zit te lezen. Nee, dat is grappig, je doet veel meer. Maar wat doe je als cultuurredacteur?
2: Ja. Nou, wat een baan, hè? Dat klinkt toch ook als de leukste baan ter wereld. Dat is het ook wel. Dus samen met mijn cultuurcollega Rianne proberen wij bij te houden wat er allemaal in de maand uitkomt. We krijgen heel veel persberichten binnen over boeken, podcasts, voorstellingen, films. En wij proberen het kaf van het koren te scheiden van wat zijn nou vooral interessante dingen waar we over door kunnen praten in de rode draad. En dan vaak, wat zegt het over onze maatschappij, over de tijd waarin we leven. Dingen die vaak een actuele insteek hebben. En dan zie je dus een hele hoop voorbij komen. En soms valt je dus op, hey, alweer?
1: Precies. En dan vind je een rode draad in sommige persberichten, in sommige boeken, podcasts, tv-series die uitkomen. Wat voel je afgelopen maand op?
2: Nou, in het kort kunnen we zeggen, sectes zijn hot. En dan bedoel ik vooral producties over sectes. Want het viel op dat er afgelopen maand opvallend veel boeken, documentaires, dramaseries, podcasts uitkwamen over de aantrekkingskracht van goeroes en sectes. En dat is natuurlijk niet nieuw dat die interesse er is. Mm-hmm. Hè? Veel mensen kunnen zich misschien wel Wild Wild Country herinneren, een paar jaar geleden op Netflix, over de Bhagwan. Dat was een groot succes. Ook in Nederland zijn natuurlijk veel producties over gedaan. Alleen zoveel als er nu in deze maand uitkwam, had ik nog niet eerder zo gezien.
1: En waar trapten we mee af deze maand? Waar begon het mee?
2: En dat begon eigenlijk met een telefoontje met een politicoloog over een heel ander onderwerp, over burgerberaden. En die zei toen op het einde, trouwens, een vriend van mij die komt met een boek in de greep van de goeroe over een Amsterdamse influencer. En is dat iets voor jullie? Toen dacht ik al gelijk, interessant. En hij is inderdaad te gast geweest bij ons in de Rode Draad een paar weken geleden. Ivo van Woerden. En die is in Bentino Massaro gedoken, een Amsterdamse spiritueel influencer. En hij vertelde aan Natasja wat mensen zo aantrekt in hem.
3: Hij biedt een soort korte route naar spirituele verlichting. Mm-hmm. En als je daar aankomt, heel veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn, doen daar een heel leven over. Maar hij biedt een korte route aan. En dan ben je eigenlijk verlost van het menselijk lijden. Dan ben je altijd in een gelukzalige staat. Dan ben je altijd blij en dan leef je het nu. Dus dat is een soort de ultieme plek om te zijn.
1: Ja, ik hoorde dit gesprek, het klonk geweldig. De ultieme plek om te zijn, wie wil dat nou niet?
2: Ja, en dus heeft hij ook heel veel volgers. Dat is ook door het internet gaat dat veel sneller dan het misschien vroeger ging. Maar uiteindelijk zijn er toch ook veel ex-volgers die aan Ivo vertelden dat ze toch het gevoel hadden dat er misbruik van hun was gemaakt. Op het gebied van macht, seks, financiën. En zijn veel mensen daar uiteindelijk heel ongelukkig uitgestapt. Maar te gast was ook sectepsycholoog Jessica Terwiel. En wat ik het meest interessant in dat gesprek vond, is dat zij heel duidelijk uitlegde dat eigenlijk iedereen hiervoor kan vallen.
4: Bijna iedereen kan in zo'n dynamiek belanden. Maar er is denk ik wel een kleine categorie die dat absoluut niet kunnen. En dat zijn de mensen die gewoon definitief voor zichzelf gevallen zijn. Als je echt heel narcistisch...
5: Als je zelf al een goeroe
4: leidt. Als je hartstikke narcistisch of psychopathisch in elkaar zit en het enige wat je je de hele dag afvraagt is wat wil ik?
5: Ja.
4: Dan doe je geen seconde wat welke sekteleider dan ook wil. Omdat je dan denkt, joh, ga jij even lekker, ik heb hier zin in. Dus die blijven er buiten.
5: Okay.
4: Maar alle andere mensen die, als je iets belangrijk kunt vinden, als je ergens voor kan vallen, als je ergens voor kan gaan, ja, dan ben je kwetsbaar.
1: Dus Jessica Terwiel hoorden we hier, die dus zegt dat bijna wel iedereen voor een goeroe kan vallen. En dat bleek ook nog wel uit een ander boek wat deze maand uitkwam.
2: Ja, ook van journalisten. Rick Niemann en Sascha de Boer. Bij veel mensen natuurlijk bekend als het presentatieduo. Zij hebben een vakantiehuisje blijkbaar in Ommen en kregen ooit een boek over een baron die een landgoed had in Ommen. Die helemaal een hechte vriendschap kreeg met een goeroe genaamd Krishnamurti.

0: die op jonge leeftijd in India gezien werd als een soort de nieuwe messias. Zij zijn helemaal gaan onderzoeken. Er waren uiteindelijk sterkampen op zijn landgoed in Umma. Veel mensen wisten daar nog iets van. Zij zijn die hele geschiedenis gaan ontrafelen. Hij heeft daar een boek over geschreven en zij een podcast.
1: De goeroe Krishnamurti heeft de uitstraling van een jonge Elvis Presley en de wijsheid van een heel oude ziel. Als hij spreekt, is iedereen doodstil.
2: Het was een helemaal leeg toneel. Er stond alleen maar een houten stoel op. Zo'n hele ouderwetse stoel waar je alleen maar heel rechtop in kan zitten. Hij kwam heel kwetsbaar over. Hij ging zitten. Het was helemaal stil. Op het moment dat het begon te spreken, toen veranderde de atmosfeer enorm. Toen was het alsof er een enorme kracht vrij kwam.
3: Het is spannend in elkaar gezet. Mooi om even de stem van Sascha de Boer ook zo te horen.
0: Zeker.
3: Is het dan ook de reden waarom goeroes en sectes zo dankbaar onderwerp zijn voor journalisten? Die spanning die erachter zit?
0: Ja, dat denk ik wel. Je hoort het al gelijk, toch? Het wordt ook spannend gemaakt. Het zijn vaak natuurlijk toch gesloten gemeenschappen. Waar je in kan duiken, waarvan je wil weten waarom zijn al deze mensen zo in de ban van deze goeroe. En uiteindelijk komt er natuurlijk ook veel juicy, nou dat klinkt wel positief, maar in ieder geval details over dat het toch niet helemaal goed gaat. Dat
3: er ja, vaak je oren veel gaan er wel soms van klapperen.
0: Ja, zeker.
3: En dat is dan ook nog weer eens voer voor filmmakers. We hebben bijna alle dingen gehad, van boeken
0: Precies.
3: naar podcast. Zijn er ook films nog verschenen?
0: Ja. Ja, want ik kreeg van een collega een tip van, oh, je moet echt de docu-serie The False Prophet op Netflix gaan kijken. En dat wilde ik eigenlijk gaan doen. Maar toen zag ik dat er op één in Nederland afgelopen week een dramaserie staat, Unchosen, over een gesloten gemeenschap in Engeland. Een religieuze groepering waar uiteindelijk één vrouw uit de groep verliefd wordt uit een man buiten de groep. En dat kan natuurlijk niet. Die kijken heel veel mensen, slaat heel erg aan. Maar The False Prophet vond ik toch wel echt een kijktip. Dat gaat over een religieuze gemeenschap in Utah, die heel lang een bepaalde profeet aanhingen, die op een gegeven moment in de gevangenis zit.
3: Utah, Verenigde Staten.
0: Ja, voor misbruik. En dan is er een andere man die zichzelf als de nieuwe prophet van deze groep presenteert. En er is een Amerikaanse vrouw die eigenlijk undercover gaat in deze gemeenschap. In eerste instantie om de vrouwen daar te helpen. Maar uiteindelijk achter hele bizarre ontdekkingen komt.
4: Predators don't come in dressed with their horns and their cape. They come in dressed in their suit and tie.
5: Are you a prophet?
6: I would be a liar if I said I wasn't.
7: In the aftermath of Warren Jeff's incarceration, the FLDS has really been fraying and fragmented. Sam Bateman saw himself being an heir apparent to Warren Jeff's.
4: We're following a false prophet, and he's leading us right to hell.
3: Dit wordt veel dus online gekeken. Op Netflix en op social media gaat het ook los. Mensen noemen de serie allemaal verslavend. Hè? Doodeng, ongemakkelijke situaties, willen blijven kijken. Ook een goede tip dus als je hierin geïnteresseerd bent. Meegeluisterd heeft bij dit alles Israël van Dorsten. Goedenavond.
8: Hey, goedenavond.
3: Welkom in de studio. Goed dat je er bent. Zij leefde 25 jaar lang afgesloten van de buitenwereld in een geïsoleerd gezin in Ruinerwold. Men zal het vast weten. Tot je in 2019 wist te ontsnappen van de afgelegen boerderij. Toch ook aan jou even. Je hebt het lijstje van Minnen gehoord. Het zal je vast misschien ook wel zelf zijn opgevallen. Hoe verklaar jij nou die populariteit van boeken, series, films, allemaal over sectes?
8: Poeh, ja. Het is me altijd al wel opgevallen dat het een onderwerp is wat mensen raakt, waar mensen geïnteresseerd in zijn. Ik denk enerzijds dat het dat magische of geheimzinnige wat er een beetje in zit, dat mensen op een heel andere manier leven, dat is altijd iets waar je meer van wil weten. Maar ook wel, ik merk zelf ook wel dat wat mensen ook wel vaak interesseert is het herkenbare. Dat er toch ook een stukje in zit van ja, bijna zo, ook een soort van angst. Van hoe kan het dat je zo wordt dat je daarin terechtkomt, dat je zo gevangen raakt in zo'n situatie. En dat, ik denk dat ook wel triggert voor mensen om te willen weten van, ja, meer te willen weten van hoe gaat dit.
3: Vind je het goed dat die aandacht er allemaal is? Of heb je ergens ook wel, ik vind het sensatiebelust, het gaat er ook nergens over.
8: Dat wisselt. Ik denk dat dat heel erg afhangt van hoe het gebracht wordt. Ik ben heel groot voorstander voor aandacht aan zich. En dan bedoel ik vooral meer informatie erover, meer inzicht. Ik denk dat het ook de brug tussen mensen die in zo'n groep leven, die dus eigenlijk in een hele andere realiteit leven, en de nou ja, te zeggen, de algemene persoon in de normale samenleving die brug kleiner maakt als er meer informatie is, als mensen beter weten van hoe is het om daar ook in te zitten. Daar ben ik heel erg voorstander van. Maar sensatie doet dat vaak dan niet. Dus dat is een beetje het dilemma. Op het moment dat het heel sensationeel gebracht wordt, wordt het iets wat mensen het gevoel hebben van dit gaat mij, dit kan in mij niet overkomen. Dit kan niemand overkomen. Mm-hmm. Terwijl wat Jessica ook zegt van het
3: bijna iedereen kan dat overkomen.
8: Bijna
3: inderdaad.
8: Iedereen, ja.
3: Nou, ook het verhaal rond jou en jouw familie is ooit vastgelegd in de bekroonde en veelbekeken documentaire serie De Kinderen van Rainer Wold, gemaakt door Jessica Valerius. Hoe kijk je daar zelf op terug op die tijd van het maken van die documentaire? Ben je blij dat je eraan mee hebt gewerkt?
8: Ik ben wel blij dat ik hem aan mee heb gewerkt. Het was op dat moment bijna een soort van onontkoombare keuze, omdat we zo al in de media-aandacht geraakt waren. Wij zelf dan misschien niet, maar het verhaal was al zo groot en er was zo weinig van binnenuit bekend dat we wel voor ons gevoel wel wat moesten om, nou ja, wat ik al eigenlijk zei, je wil dat rechtzetten, dat gevoel van dat mensen naar onze situatie kijken, maar voor mij voelde dat niet als wat ik had meegemaakt. Het voelde bijna alsof het over een of andere vreemde groep uit Amerika zou kunnen gaan. Terwijl
3: het was jouw gezin.
8: Het was mijn gezin. Mijn situatie en dat rechtzetten, dat ben ik wel blij dat dat kon met documentaire, zover dat kan. Want zelfs één documentaire is nog echt te weinig om te kunnen begrijpen hoe dit van binnen gaat.
3: Ik kan me voorstellen dat je hem dan hebt gekeken nadat hij uitkwam. Heb je hem nog onlangs stukjes gekeken?
8: Nee, ja, ik krijg wel eens af en toe iets te zien als er weer wat gebruikt wordt. Maar nee, eigenlijk niet. Ik zou daar ook niet, denk ik, behoefte aan hebben, omdat ja, op een bepaald moment ben je ook gewoon, ga je door met je leven. Dan wil je ook niet meer terug naar al die ervaringen wat je op dat moment inzat. Dat is dan toch een beetje gedane situatie.
3: Nou, dat is interessant dat je dat zegt over dat teruggaan naar die ervaringen. En je bent zeker doorgegaan met je leven, maar je bent ook een pad opgegaan waar je nog zeker ook weer terug moet naar die ervaringen. Ja. Dat zien we namelijk in een nieuwe EO-documentaire serie waar jij mee hebt gewerkt. Klinkt als een secte en daarin ontmoet jij lotgenoten uit andere geïsoleerde gemeenschappen.
9: Nederland telt tientallen geïsoleerde bewegingen.
10: Ik kom uit de secte. Heftig.
11: Ik heb nog steeds ups en downs dat ik denk, gooi mij maar van de trap.
9: De meeste bevinden zich onder de radar.
12: Jij was zijn bezit bijna.
13: Ja, dat zei hij ook. Jij bent van mij.
14: Alles wordt voor jou bedacht.
15: De engelen zullen jullie genezen.
16: Ik was er heilig van overtuigd dat dit een engel was.
17: Wij plegen collectieve zelfmoord.
18: Toen werd duidelijk van, hey, wacht eens even. Misschien is hij toch niet wie we dachten dat hij was.
3: Ja, je gaat langs verschillende mensen, je ontmoet verschillende mensen die in een secte hebben gezeten. Mm-hmm. Hoe was dat voor jou om die mensen allemaal te ontmoeten?
8: Ik vond dat wel heel waardevol. En dat is, gek genoeg ga je dan wel persoonlijk ook terug naar bepaalde ervaringen van het verleden. Maar het is echt uit een ander perspectief. Het is een soort van, ja, ik vergelijk het ook een beetje met een soort van lotgenotengroepen waar je dan naartoe gaat voor heling. Zo voelde het voor mij ook. Je gaat in gesprek met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En je gaat niet zozeer terug naar het verleden, in de zin van je zit er niet weer in. Maar je kijkt er opnieuw naar en je kijkt er met een nieuwe, frisse blik naar. En dat geeft een soort van, nou, bijna wel kracht of gevoel van overwinning. Omdat je in plaats van gecontroleerd te zijn, ben je nu in de staat om samen met anderen die er ook uit zijn gestapt, een soort van bijna, nou ja, stempel te drukken op degene die eerder een stempel op ons drukte. Zo voelde het een beetje. Dus dat is voor mij wel heel waardevol geweest.
3: Heeft het ook jou zelf nieuwe inzichten gebracht over je eigen leven?
8: Zeker wel, ja. Ik zou niet zeggen dat het nou bijzonder grote inzichten zijn. Maar het zijn wel kleine stapjes in een proces om steeds meer, nou ja, rust te vinden in wat ik heb meegemaakt. En bijvoorbeeld, ik had hier heel veel te maken ook met mensen die dan ook familie hadden die uit het leven zijn gestapt. En mijn moeder is niet uit het leven gestapt, maar zij is wel overleden aan een ziekte die, nou ja, die toch voor een groot deel verhinderd had kunnen worden, of in ieder geval meer aan gedaan had kunnen worden. Mm-hmm. Was het niet dat mijn vader dat tegenhield. En dat zijn wel van die dingen waar ik, wat heel moeilijk is om een soort van te weten wat je daarvan moet vinden of hoe je daar tegenover moet verhouden. En daar heb ik wel stappen in kunnen maken. Dus daar heeft het me zeker geholpen.
3: Ja, je sprak mensen daarover. Dat gaf jou ook nieuwe ideeën daarover.
8: Ja, nieuwe ideeën. Vooral de moed om het te durven zien dat inderdaad die invloed effect kan hebben gehad op haar wel of niet overlijden. Mm-hmm. Dat is best wel moeilijk voor, ja, emotioneel om je vader als de oorzaak van het overlijden van je moeder te zien. Dat is een groot ding. En dat is toch op een bepaalde manier wel realiteit. En dat doet ook recht aan haar en aan mijn eigen emotie om dat wel onder ogen te durven zien of te kunnen zien. Mm-hmm. Maar dat is wel een proces waar je in moet groeien om dat te kunnen.
3: Hoe vond je het überhaupt? We horen Minne een lijst opnoemen van allemaal programma's, series, boeken over sectes. Hoe vond je het zelf überhaupt om een televisieserie te maken?
8: Oeh, ja, dat was wel voor mij wel een hele, ja, nieuwe wereld, zou ik wel zeggen. Ik vond het af en toe spannender bijvoorbeeld om dan daarmee bezig te zijn. De interviews gingen trouwens heel makkelijk. Dat voelde voor mij heel intiem en dan ben je daarmee bezig. Maar als je bijvoorbeeld bij zo'n leider van zo'n groep langs moet gaan, dat zijn wel momenten dat je niet alleen maar bezig bent met daarheen gaan, maar het ook nog bezig bent met, het is ook televisie, dus er moet ook gefilmd worden. En hoe gaat dat allemaal?
3: Openstaan, ja, niet met mijn rug naar de camera,
8: ja,
3: draaien.
8: Precies. Er, ja, zijn heel veel meer dingen die dan in één keer bij komen kijken. Dus dat was voor mij wel een hele grote.
3: Ben je een beetje van het vak gaan houden?
8: Ik vond het wel heel leuk om te doen. Wat ik vooral heel fijn vind, is als team samenwerken. Ik merk dat ik daar heel goed op ga. Dat je elkaar, nou ja, daar samen in ondersteunt. Dat je, mm-hmm, er samen iets opbouwt en naartoe werkt naar een eindproduct. Dat vond ik heel fijn. Ja.
3: Minne, jij hebt de serie ook gezien, ja, die Israël heeft gemaakt. Wat viel jou op eraan?
0: Nou, ik vond het in ieder geval ook al een eye-opener dat er zoveel verschillende gesloten gemeenschappen, hè, of sectes bestaan in Nederland. Daar is een heel gevarieerd beeld, geven jullie daarvan. En ik vond het ook eigenlijk heel leuk om jou zo in die interviewrol te zien. Ik had ook inderdaad het gevoel bij, als je meer presentatieteksten moest doen, dat je daar nog een beetje onwennig in was. Maar zodra je die interviews doet, ja, jij hebt het natuurlijk zelf ook ervaren. En dat merk je heel goed in die gesprekken. Hè? Dat, ja, jij echt hele gerichte vragen weet te stellen. En heel geïnteresseerd en empathisch bent. Maar ook vaak uit eigen ervaring kan vertellen. Van, oh, mijn vader deed dit. Of dat herken, mm-hmm, ik. Want, en je zag ook dat bij mensen, dat dat goed valt. Hè? Dat ze denken van, oké, hij snapt het. Dus, ja, misschien vertel ik dan wat meer dan is als ik aan een andere journalist zou doen.
8: Absoluut, ja. En ook wat ik zelf merkte is de openheid die ik eerder dan in de documentaire heb gegeven, en ook trouwens wel in deze serie opnieuw, dat bemoedigt mensen ook om dat te durven doen. Want het is best een grote stap, ook voor hen, al die mensen die zich daarin hebben uitgesproken, vanuit die anonimiteit in één keer daar op televisie een verhaal te doen. Dus dat,
0: zeker,
8: is echt,
0: ik vond het
8: wel
0: opvallend
8: iets,
0: hoeveel mensen dat willen doen eigenlijk. Ja. Wat ik me wel ook afvroeg soms, hè, ja, je gaat ook bij bepaalde sectenleiders langs of je probeert contact met ze te krijgen. En er is één keer ook letterlijk dat je zegt van, ik voel helemaal hartkloppingen. En dat ik soms ook een beetje dacht, ach jee, is het wel een goed idee? Weet je wel, meer van, is het niet te heftig? Want zo lang geleden is het ook niet wat je dit allemaal hebt meegemaakt. Is het niet soms ook een beetje traumatiserend om dan die dingen zo weer op te zoeken?
8: Nou ja, ik heb het op die manier niet ervaren. Ik snap wel de gedachte, dat is, nou ja, meer dan logisch. Voor mij, ja, eigenlijk is dit wat ik al eerder zei, het is een soort van proces van heling ook. En daar hoort af en toe de confrontatie ook echt wel bij. En dat heb ik eerder ook op andere manieren gehad. Ik ben bijvoorbeeld terug geweest naar al die plekken waar ik vroeger gewoond heb, waar heel veel van die dingen gebeuren. En dat is natuurlijk, dat is spannend, dat is confronterend. Maar dat hoort ook af en toe bij verwerking. Dat hoort ook bij groeien er doorheen. En als je weet dat je de mensen om je heen hebt die je ondersteunen, je weet dat je in een veilige omgeving bent, dan is een uitdaging, is iets wat misschien wel stressvol of moeilijk kan zijn, is juist de manier om daar doorheen te groeien, om verder te komen. Dus zo ervaarde ik het wel. Het wordt pas problematisch als je het niet aan kan en er zijn geen mensen om je te ondersteunen en je breekt en je, dan kom je, dan wordt het erger, dan breek je. Maar anders is het alleen maar goed om af en toe wat aan te gaan wat confronterend is.
0: Ja.
3: Het resultaat kan bekeken worden op NPO Start. Dit docu-serie klinkt als een secte. En nu Israël. Deze serie is nu gemaakt. Ik begreep, mm-hmm, dat je gaat studeren, aan het studeren bent.
8: Ik ben er klaar met mijn sociologie studie.
3: Oh, dat je, ja, klaar bent zelfs met je sociologie. Ga je het onderwerp loslaten of ga je door?
8: Ik ga het onderwerp zeker niet loslaten. Nee, daarvoor is het te interessant ook. En ja, ik ben ook met mijn ik ben met een paar collega's, compagnons eigenlijk, geven wij ook aan professionals mee van hoe kun je nou beter deze hulp bieden. Dus dat is iets waar ik zeker mee doorga. Ja, in de media, het is zeker ook iets wat ik vind het waardevol dat er dieper inzicht komt in hoe dit werkt. Ik denk dat dat een waardevol iets is en ik denk dat ik daar een rol in kan spelen. Dus als daar nieuwe mogelijkheden zijn, dan ga ik daar ook zeker in. Dus het is, op die manier is het zeker niet voor mij gedaan.
0: Dus ik kan als cultuurredacteur nog meer films, docu's, films verwachten.
8: Dat kan altijd.
3: Heel goed, dat is het enige goede antwoord. Israël van Dorsten, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Succes daarbij dus. En Minne van Veen, leuk. De eerste aflevering was dit van jouw Minnes Media Maand. Volgende maand de nieuwe Minne van Veen, cultuurredacteur hier bij De Rode Draad.

0: En met deze cold kimono is de rode draad voor vandaag helemaal afgerond. Morgen pikt Natasja Gipsy dan weer helemaal op. Op deze zender is het nu tijd voor Langs de Lijn en Omstreken. Met onder andere het vervolg van de play-offs in de keukenkampioendivisie. Met vandaag de Brabantse derby tussen RKC Waalwijk en Willem II uit Tilburg. Veel plezier daarmee. We zijn er morgen weer. Tot dan.
1: Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof.
3: We zijn verongelijkt, we zijn ontevreden.
1: Rasentertainer Jurgen Rijman is terug in het theater met zijn show Biggie Jari. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten.
3: Terwijl we in het vijfde beste land ter wereld wonen, dan denk ik, kom op mensen, weet je. Ja, die zorgen laat ik ook doorschemeren in het programma.
1: En acteur Sahila Maraisa bedacht en schreef mee aan de nieuwe serie Mokro's.
4: Het is niet een serie die een punchline doet en dan... Het is gewoon, alles gaat heel te loops.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
11: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
12: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
11: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
13: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
11: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
14: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
15: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Edwin Cornelissen.
16: Goedenavond. Arsenal en Atletico Madrid strijden om een plek in de finale van de Champions League. Vorige week werd het 1-1 in Madrid en vanavond valt de beslissing in Londen. Uiteraard volgen we die wedstrijd uitgebreid in Langs de Lijn en Omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Lieselot Thomassen.
17: Hulpverleners zijn bezig met de voorbereidingen om drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius over te brengen naar Nederland. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De WHO vermoedt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Toch zal het virus zich waarschijnlijk niet snel verder verspreiden, zegt viroloog Marion Koopmans.
18: We praten hier niet over risico voor de brede volksgezondheid. We praten over risico uiteraard voor de mensen die zelf de infectie hebben opgelopen. En de directe contacten, dat is ook voor dat besmettelijkere hantavirus, dat is waar het risico eventueel zit.
17: Drie mensen aan boord zijn overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. De truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12, vlak bij de Duitse grens. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. Daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken. Het is onderdeel van een pakket maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Dat is de producenten sinds de invoering in 2021 nog geen enkel jaar gelukt. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer vanavond en vannacht. In het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden.
2: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks Bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: NPO Radio 1. EO NOS.
27: Langs de lijn en oversteken. Edwin Cornelissen.
16: Goedenavond, een prachtige voetbalavond kan het gaan worden. Want wie wordt de eerste finalist in de Champions League? Wordt het Arsenal of Atletico Madrid? Het is begonnen in Londen, Jeroen Guter.
28: Inderdaad, stand 0-0, 6 minuten op de klok. Het is voorlopig heel behoudend van twee kanten. Er wordt weinig ruimte weggegeven. Kortom, beide teams, zowel Arsenal als Atletico, houden het kruid droog.
16: We volgen de wedstrijd op de voet. En in de studio kijkt Robert Maaskant mee als analist. Een behoudend begin dus in Londen, Jeroen. Maar ja, er moet gescoord worden, hoe dan ook, door een van de ploegen. Want het is nog een status quo.
0: Dat klopt inderdaad, Edwin. Nou ja, uiteindelijk zal er een beslissing moeten vallen. Het kan natuurlijk ook vanaf de penalty-stip. Ja. Maar dat is dan heel laat deze avond. En dat heeft niet onze voorkeur. Dat mogen duidelijk zijn. Nu een indraaiende voorzet in de richting van de spits van Arsenal. Gyökeres. Maar de bal kan worden gevangen door doelman Jan Oblak. Die geweldige keeper van Atletico Madrid. Dat nu rustig opbouwt. Arsenal met 5 wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van vorige week. Best opvallend trouwens. Niet in de basis. Hincapié, de linker vleugelverdediger. Die wordt vervangen door de Italiaan Calafiori. En dan zien we op het middenveld geen Ødegaard. Die is ook gepasseerd. Voor hem speelt Ezzy. Met nu een niet onaardige aanval trouwens van Atletico. En ook niet in de basis. Madueke, de oud-PSV'er Zubimendi. De middenvelder en Gabriel Martinelli. En de 5 die dus wel zijn opgesteld door coach Mikel Arteta. Dat zijn Saka, Ezzy, Trossard en Lewis Skelly. Ja, het is eventjes mixen wat dat betreft. Maar hij heeft zo goed als al zijn spelers tot zijn beschikking. Arteta, behalve natuurlijk Jurrien Timber. Die is nog altijd geblesseerd. En dat maakt meestal nogal wat uit in de speelwijze. Met name de betrouwbaarheid achterin bij Arsenal. Dat speelt in de bekende shirts. Rood met de witte mouwen. Prachtige tenue, witte broek. Atletico in een donkerblauw ensemble met gele rugnummers. En Atletico dat weer toe moet kijken hoe Arsenal rustig opbouwt. De hoogte van de middenlijn gaat de bal achterin rond tussen de verdedigers. Heeft ook Declan Rice, de architect op het middenveld, zich even laten terugzakken om daar een aandeel te hebben. In die opbouw dan gaan de twee centrale verdedigers uit elkaar staan. Zakt hij ertussen en kunnen de vleugelverdedigers Calafiori en aan de rechterkant dus White wat hoger gaan staan om op die manier te proberen via de zijkanten door te komen. Nu een combinatie tussen White en Saka. Gaat het naar het midden via Ezzy. Wordt er geschoten van grote afstand. Maar die gaat hoog de tribune in. Een schot van de Italiaan Calafiori. Die weinig heeft gespeeld de laatste tijd. Maar ineens weer minuten maakte tegen Fulham. Afgelopen weekend dat kennelijk zodanig goed deed dat Arteta besloot om hem vanavond op te stellen. Zijn eerste wapenfeit, nog niet juf van het. Dus hoog de tribune in aan de kant waar die grote klok hangt in het Emirates Stadium. 0-0 nog altijd als we kijken op die klok. 9 minuten gespeeld.
16: Ja, Robert Maaskant hier in de studio kijkt mee met deze wedstrijd. En we hoorden Jeroen zojuist zeggen, behoorlijk wat wijzigingen in de opstelling van Arsenal. Kan je die een beetje plaatsen?
3: Ja, zeker wel. Ze hebben, dit weekend hebben ze tegen Fulham gespeeld. Ze doen natuurlijk volop in de race voor het kampioenschap in Engeland.
16: Zeker na een misstap van City.
3: Ja, City heeft... Dat was weliswaar daarna nog. Maar die, daardoor is er weer leven in de brouwerij gekomen. Want ze hadden het een beetje opgegeven. En dat houdt in dat hij eigenlijk een bank heeft van heel veel basisspelers. In ieder geval heel veel jongens die veel minuten hebben gemaakt dit seizoen. Ja. En hij heeft gekozen voor een fris elftal. Ik snap dat wel. Het zijn allemaal ervaren jongens. Ze hebben eigenlijk bijna geen jonkies ertussen lopen. Dus ja, dit Arsenal moet kunnen winnen van Atletico Madrid normaal gesproken.
16: Maar je schetst eigenlijk ook al een beetje het dilemma voor Arsenal natuurlijk. Als je ook nog verwikkeld bent in een titelstrijd. Ja, je bent eigenlijk op 2 paarden aan het wedden nu.
3: Ja, en dat doen ze ook heel duidelijk. Doen ze dat ook? Het is niet zo dat Atletico heeft bijvoorbeeld van het weekend hebben heel veel spelers rust gegeven. Ja. Hebben daar niet mee gespeeld.
16: Atletico dat eigenlijk al weet dat ze de Champions League gaan halen. Ja, dat zal het grote doel zijn.
3: De eerste 4 in La Liga, dus dat is voor hun geen probleem meer. Daar zijn ze voor gekwalificeerd. Maar Arsenal heeft al die... hoorde Jeroen net al zeggen. Ødegaard, Madueke, Havertz, Zubimendi. Hincapié, dat zijn allemaal jongens die ook gewoon waarschijnlijk, die hebben zaterdag ook wel wat minuten gemaakt. Dus ze hebben gewoon een frisse ploeg op het moment daarvoor. Ja. En dat maakt het wel krachtiger. En ik denk ook dat dat nodig is. Niet extreem veel doorwisselen. Maar wel gewoon zorgen dat je de mogelijkheden hebt om die 5 jongens erin te brengen waar het nodig is.
16: En dan schets je aan de andere kant Atletico Madrid, dat dus eigenlijk kon spelen tegen Valencia met een B-team. Ja. Dat kan je ook wel weer positief uitleggen natuurlijk. Nou, een beetje die basisspelers rust gunnen.
3: Ja, het mooie is dat je natuurlijk altijd een beetje... Tenminste, dat doe ik als voorbereiding van die wedstrijden. Ga je altijd een beetje luisteren naar wat podcast van de desbetreffende clubs.
16: Oh ja.
3: En dan Dat is, al die fans die praten er ook op die manier over. Ja, is het nou wel goed dat we die spelen? Moeten we dan niet in het ritme blijven?
4: Nee, oké, die voetbaldiscussies.
3: Niemand heeft er natuurlijk een antwoord op. En kijk, we weten van Atletico dat ze altijd dezelfde speelstijl hebben. Dat ze met Simeone de felheid langs de kant, dat diezelfde felheid leggen ze op de mat neer. Ja. Dus daar verandert qua speelstijl, verandert daar niet veel aan. Het zal niet heel spectaculair worden. Mits er natuurlijk goals gaan vallen vroeg.
16: Nou, Jeroen, als we dan toch een beetje aan het speculeren zijn, hoeveel penalties verwacht je vandaag?
0: Nou, we hadden er vorige week 3, waarvan er uiteindelijk 2 doorgingen. Danny Makkerli toen de scheidsrechter. Beide ploegen benutten er eentje. Gyökeres en Alvarez. Vandaar die 1-1 eindstand. En vandaag een scheidsrechter waar Atletico weinig goede herinneringen aan heeft. Dat is namelijk de Duitse Daniel Siebert. Die heeft 3 keer Atletico Madrid gefloten in een Champions League wedstrijd. Was 3 keer tegen een Engelse club. En Atletico won niet 1 keer van de 3 wedstrijden. Kortom, Simeone was niet erg te spreken over de aanstelling van Daniel Siebert. Die het voorlopig goed doet. Weinig aan te merken op zijn wedstrijdleiding. Ik noem de naam Simeone. Er doet nog een Simeone mee. Dat is de zoon van coach Diego, namelijk Giuliano. En die was net dicht bij de 1-0 voor de Spaanse ploeg. Schitterende aanval via de rechterkant met een teruggetrokken voorzet waar doelman Raya nog aan zat. Die voorzet van Griezmann die slim was weggelopen. Daarna dus de uithaal van Simeone. Maar voordat de bal richting het doel ging, zat daar nog de voet tussen van Declan Rice. En die balde de vuisten van vreugde. Omdat hij ervoor zorgde dat uiteindelijk de bal niet in het doel kwam. Maar naast ging nog via Simeone niet eens een corner. Maar de eerste waarschuwing dus uitgedeeld door Atletico. Dat vrij recent nog 2 keer in een finale van de Champions League stond. 2014 en 2016. Dat was 2 keer tegen Real Madrid. 2 keer nipt verloren. De eerste keer na verlenging. De tweede keer na strafschoppen. En ook in 1974 stond Atletico Madrid al eens in de finale. Dat was een finale over 2 wedstrijden overigens. Tegen Bayern München. De eerste eindigde in een gelijkspel in Brussel. En toen moest er een replay komen.

komen. En die werd uiteindelijk met ruime cijfers verloren door Atletico. Dat dus driemaal naast de belangrijkste Europese hoofdprijs heeft gegrepen. Ook Arsenal stond één keer in de finale. Dat was in 2006 tegen Barcelona. Dat was nog het Arsenal van Arsène Wenger. Wordt uiteindelijk 2-1 voor Barcelona. Dat lange tijd met een man meer op het veld stond. Maar heel veel tijd nodig had om uiteindelijk de beslissing te forceren. 1-0 werd het toen voor Arsenal. En pas in extreem is 2-1 voor Barcelona. Kortom, ja, deze ploegen, hoe groot hun reputatie toch is, hebben nog nooit de belangrijkste Europese hoofdprijs gewonnen. Sterker nog, een finale halen is al een succes op zich. Maar wie van de twee, dat valt op voorhand heel lastig te zeggen. Omdat ze ook echt aan elkaar gewaagd zijn. Arsenal, koploper dus in Engeland met een speelwijze waar niet iedereen de handen voor op elkaar krijgt. Het is veel behoudender dan het zojuist genoemde Arsenal van Arsène Wenger. Dat was een prachtige voetbalmachine met spelers als Bergkamp, Thierry Henry, Freddy Ljungberg. Dat is een ploeg die daverde over het veld. En dit Arsenal is veel berekenender. Maakt veel doelpunten ook uit spelhervatting. Een onderdeel van het voetbal van Mikel Arteta is ook het afdwingen van die spelhervatting om van daaruit te scoren. En ja, de echte voetbalromantici vinden dat niet altijd even leuk om naar te kijken. En Atletico, ja, dat is echt zo'n ongelooflijke voetbalmachine. Een vechtmachine eigenlijk. Een ploeg die heel graag in de duels komt. Maar toch ook wel over flink wat kwaliteit beschikt om bij tijd en wijle goed door te komen, mooie goals te maken. En dan wordt er natuurlijk vooral gekeken naar Julian Alvarez, de Argentijn die in de punt van de avond staat. Een oudspeler van Manchester City. Weet hoe het is om te spelen in Engeland. En Diego Simeone heeft zijn hoop mede op hem gevestigd. 0-0 nog altijd na een kwartier als Arsenal eruit probeert te komen via de linkerkant.

0: The Monkees, I'm a Believer. Believer, dat zijn ze ook bij Arsenal en Atletico Madrid. En ja, Jeroen, je zei zojuist, Arsenal scoort veel uit corners. Nou, we hebben er net één gehad, hè?
1: Ja, inderdaad. Er ontstond ook wel een kans voor Saka, die helemaal omliep. Saka nu ook aangespeeld, lage voorzet. Bijna de eerste kans voor Gyökeres. En dan kan Atletico wegkoppen, is het enigszins het probleem. Gabriel nog met een schot, dat gaat een meter naast. Even wat druk van Arsenal. Daar hebben we lang op moeten wachten. Maar die hoekschop leverde dus ook een mogelijkheid op voor Saka. Die kwam helemaal vrij bij de tweede paal. Alleen raakte hij de bal onvoldoende met de binnenkant van de voet. Slap voetje en uiteindelijk de bal in het zijnet. Dus die kans verkeken. En zojuist dus de uithaal van Gabriel. Een metertje langs het doel van Oblak. Die wel naar de hoek ging, maar niet echt in actie hoefde te komen. Zag dat die inzet uiteindelijk nog wel ruim naast zou gaan. En trok de arm weer. In 0-0 in dus een wedstrijd waarin het heel dicht bij elkaar ligt. Waarbij de ploegen gedoseerd aanvallen, laat ik het zo noemen. En toch ook zich realiseren dat ze het niet helemaal op hun beloop kunnen laten gaan. Aan de ene kant moet je natuurlijk zorgen dat de poort achterin dicht blijft. Maar je kunt het je niet permitteren om alleen maar terug te plooien en te wachten totdat er iets gebeurt, totdat het in je schoot valt, want dat gebeurt dan meestal niet. Atletico nu aan de bal aan de linkerkant met Ruggeri. Speelt hem even terug. Het is allemaal nog in de verdediging. Koke komt zich aanbieden. De middenvelder. Echte clubspeler. Zijn hele leven voor geen andere club gespeeld dan Atletico Madrid. En Atletico wordt nu wel een beetje teruggedrongen, maar een goed driehoekje aan de linkerkant via Koke. Bal terug naar Ruggeri, die er kan doorlopen tot de middenlijn. Probeert het met de cross paas richting de rechtervleugel. Die paas is niet goed, maar de afvallende bal is toch weer voor Atletico. Dat dus kan blijven bouwen met Llorente en Simeone aan de rechterkant. Maar er is dan ook heel weinig ruimte. Dus gaat het opnieuw terug naar de centrumverdedigers. In dit geval David Hansko, de oud Feyenoorder. Die nog op het punt stond om naar Saoedi-Arabië te worden getransfereerd. Weet u nog? Maar dat ging allemaal niet door. Was een hoop gedoe. En vervolgens eindigde hij tot zijn grote geluk bij Atletico Madrid. Want Hansko is een voetballiefhebber. Die wil het hoogste bereiken. En bij Atletico zou hij dat kunnen gaan doen. Als de ploeg inderdaad doorgaat naar de finale. Maar ja, dan in die finale. Of Bayern, ja, of Paris Saint-Germain. Dat is natuurlijk weer van een andere orde. Maar dat zijn de zorgen voor morgen. Het gaat om vanavond in die wedstrijd in Noord-Londen. Met nog altijd Atletico aan de bal. Via de linkerkant met Ruggeri. Nu op de helft van Arsenal. Lookman hebben we nog helemaal niet gezien. Hij maakte er 3 in de laatste Europa League finale. De 3-0 zege van Atalanta op Bayer Leverkusen. Daarna een droomtransfer naar Atletico Madrid. Daar niet echt geweldig doorgekomen. Maar misschien is dit wel de avond waarop hij zijn naam en zijn reputatie vestigt. Overname Arsenal nu via de rechterkant met Gyökeres. Kijkt om zich heen en heeft Saka bij zich. Punt 16. Wordt dan een beetje door zijn ploeggenoten in de weg gelopen. Zoekt de drukte op en loopt de tegenstander tegen het gras. Daniel Siebert vindt dat terecht een vrije trap. En zodoende de rust terug op het veld. En vooral bij Atletico Madrid. Want Arsenal is weg uit de 16 van de Spanjaarden. Die een vrije trap mogen nemen. En daar gaan ze ook alle tijd voor nemen.
2: Wat vind jij, Robert? Hoe groot is de druk op Atletico op dit moment?
3: Ja, Arsenal is wel de ploeg die het meeste wil. Die de meeste intenties heeft. Overigens, Gyökeres en Saka lopen elkaar inderdaad volledig in de weg. Ja. Terwijl als Gyökeres gewoon die bal aan Saka in wat vroeger stadium geeft, kan hij zelf voor de goal komen. Ja. Is er in ieder geval 1-1 situatie. Arsenal heeft wat meer intentie om naar voren toe te spelen. En ja, van Atletico weten we hoe gegroepeerd ze spelen. Die komen met 5 verdedigers op een gegeven moment te staan op hun eigen 16. Met daarvoor een heel agressief middenveld. Koken die alles dichtloopt, die overal bij is. Dat is wel echt imponerend om te zien als je dat dan soms ook wel vergelijkt met in Nederland, waar we het over dataspecialisten hebben. Dat ze zeggen, ja, ze kunnen allemaal dat werk niet opbrengen. En dan krijgen spelers kramp.
2: Dan denk je, kijk even naar hem.
3: Dan zie je nu eigenlijk een niet zo geweldige wedstrijd, hè, vergeleken met de halve finale van vorige week.
2: Ja.
3: Maar als je die intensiteit ziet van de sprints van alle spelers, nou, dat is echt imponerend. En dan zie je ook dat je naar een fantastisch niveau zit te kijken.
2: Ja. Jeroen die schetst al, hè, het verleden van de clubs. Dat het 10 jaar geleden is dat Atletico voor het laatst een Champions League finale speelde. Dat we tot 2006 moeten teruggaan voor Arsenal. Dat is echt een tijd geleden, 20 jaar. En die hunkering daar in Londen die is enorm. Hè?
3: Ja, het was fantastisch hoe de spelersbus. Beide ploegen zaten natuurlijk in een hotel. Daar waren het overigens al gisteravond. Atletico Madrid heeft zelfs een officiële klacht ingediend.
4: Ja, dat was bepaald niet rustig daar.
3: Nee, daar hebben ze dat vuurwerkverbod nog niet helemaal doorgekregen. Maar Arsenal werd echt onthaald op een manier of zo kampioen waren bijna. Daar stonden duizenden, tienduizenden mensen stonden buiten het stadion met vuurwerk, met rook. Het was geweldig om te zien. En zelfs de spelers waren daarvan onder indruk. Nou, die zijn toch ook wel wat gewend.
0: Die hunkering dus bij de supporters toen, maar ook nu in het stadion, Jeroen.
1: Inderdaad, en die supporters die worden opgezweept door Declan Rice, die een hoekschop heeft afgedwongen voor Arsenal. Dus de volgende mogelijkheid om het te gaan laten zien uit een spelervatting. Weer een corner vanaf de linkerkant. Dat wordt dus een inswinger van Rice zelf. En eens kijken hoe de looppatronen nu gaan zijn. Want juist daarmee weet Arsenal de tegenstander vaak te ontregelen. Zie je veel beweging. Nu mensen bij de tweede paal. Korte variant. Gaat de bal helemaal terug uit naar Saka. Halverwege de helft van Atletico. Balletje weer terug naar de linkerkant. Nou, voorlopig weinig gevaar. Maar dat kan nog veranderen. Lewis Kelly nu op de achterlijn aangespeeld. Lage harde voorzet. Gaat zo door het doelgebied heen. Maar niemand reageert er bij Arsenal. En dan kan die bal nog net worden binnengehouden voordat hij over de zijlijn gaat. Dan zie je de volgende voorzet. Maar die gaat over iedereen heen. Ja, dat was dan toch een variant die eindigde in een kans voor de thuisploeg. Lewis Kelly zet het lichaam er goed in. Kan niet in bedwang worden gehouden door Alvarez. Dan kijkt hij en geeft hij hem hard en laag voor. Maar ja, niemand komt inlopen. Gyökeres te laat. Er stond er nog één achter, maar die kon net niet worden bereikt. Want er stonden er natuurlijk veel van Atletico in het 16 meter gebied. Maar ja, we zien toch weer dat ook de tweede hoekschop van Arsenal leidt tot iets concreets.
3: Was ook wel mooi
1: zomaar
3: te zien,
1: kunnen leiden tot de eerste treffer.
3: Je zag ook al dat onmiddellijk aangepast werd door de verdediging. Want de eerste keer liep Saka natuurlijk gewoon weg bij zijn directe tegenstander. En nu had Atletico Madrid waren daar direct veel scherper op. Dat Saka diezelfde loopactie al niet meer kon maken. Dus ze adopteren snel de jongens verdedigend.
1: Ja, daar staat tegenover Robert dat Arsenal niet zomaar een boekje heeft met verschillende varianten. Dat is zo dik als een telefoonboek waarschijnlijk. En dat is heel goed op elkaar afgestemd. Kortom, je kunt wel reageren op de eerste of de tweede variant. Maar dan zijn er nog tig varianten. Kortom, het beste wat je kunt doen is het voorkomen dat de tegenstander, in dit geval Arsenal, hoekschoppen mag gaan nemen. Arsenal weer aan de bal. We zitten inmiddels in de 26e minuut. Stand 0-0. Grootste kans van de wedstrijd, dat moet worden gezegd, was voor Atletico Madrid. Met dat geweldige blok van Rice die nu inspeelt op Essie. Krijgt hem weer terug op de eigen helft. Maar ook Arsenal dus met de nodige mogelijkheden. Het is vooral heel spannend. Het is aftasten. Het is een heel ander soort voetbal dan dat we morgen weer gaan zien. Ja. Met twee teams die vol op de aanval spelen. En hun individuele kwaliteiten altijd voorin willen uitspelen. Met Paris Saint-Germain en Bayern München. Maar dat gaan we dus morgen likkebarend volgen. Nu dus een heel ander soort wedstrijd. Maar niet minder boeiend. Want hier komt Arsenal weer. De paas is op zich niet slecht, maar Gyökeres van de bal gezet. En dan kan Atletico misschien omschakelen. Gaat niet snel. Via de rechterkant met Simeone. Griezmann heeft zich even laten terugzakken. Komt aan de bal op de rand van de middencirkel. Opent op Lookman. En dan komt Ruggeri er overheen. Even terug naar Lookman. Halverwege de helft van Arsenal. Korte combinatie met Griezmann. De fans van Arsenal fluiten. Die proberen op die manier Atletico uit de concentratie te halen. Maar dit is een stoïcijnse ploeg. Als jij Diego Simeone als trainer hebt, dan trek je hier niet zo heel veel van aan. Dan ben je gehard. En dat is Atletico natuurlijk al jaren. Arsenal probeert uit te verdedigen. Dat lukt ten dele. Ontstaat er een duel aan de zijlijn. En gaat er een vlag omhoog. De overtreding gezien. Een overtreding gemaakt door Mark Pubi. De rechtsback. Die helemaal mee naar voren was gekomen. Kortom, mag Arsenal een vrije trap nemen. We hadden het net over dat hotel van Arsenal. Ja. Of van Atletico. Deze wedstrijd is namelijk eerder dit seizoen in de groepsfase al gespeeld.
0: In oktober.
1: In oktober. 4-0 voor Arsenal. En dat heeft Atletico Madrid ertoe doen besluiten om een ander hotel te nemen.
0: Nee, Jeroen, het was goedkoper, zei Simeone,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, eerst was het Marriott Regent's Park. En ze zijn verhuisd naar het Courthouse Hotel in Shoreditch. Inderdaad, Simeone zei tijdens de persconferentie wegens goedkoper. Nou, Ik heb de prijs even vergeleken. Niks goedkoper.
2: Hij is heel bijgelovig, toch?
1: Hij is bijgelovig, inderdaad. Hij had helemaal geen zin om weer in dat hotel te gaan zitten. Alleen maar slechte herinneringen. En ja, ook dat is natuurlijk een onderdeel van de voetballerij. Bijgeloof kan een belangrijke rol spelen. En ik moet eerlijk toegeven, als ik in de schoenen had gestaan van Simeone, had ik precies hetzelfde gedaan.
3: En ze hebben gelukkig wel een paar hotelletjes in Londen.
1: Ja, dat lukt wel. Ze hadden nog de keuze uit twee anderen, inderdaad.
0: En dat doen we trouwens denken, Robert. We hebben het nu dan over Atletico. Maar bij Bayern München speelt hetzelfde. Of liever gezegd bij Paris Saint-Germain. Want die wilde in het hotel van Bayern logeren. Maar dat mocht ook niet.
3: Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja. Die probeerde even het thuishotel van Bayern af te pakken. En dat ging heel snel niet door.
0: Ja, maar ook daar zat bijgeloof bij. Hè? Want ze zaten voor de Champions League finale vorig jaar in dat hotel.
3: Hadden daar ook al in dat hotel geslapen. En je zoekt natuurlijk altijd naar de beste hotels in de stad. Maar goed, dat had Bayern zelf ook al gedaan. En die hebben daar snel een stokje voor gestoken. Maar ook daar dezelfde oplossing. Er bleken meer hotels te zijn in München.
0: Ja, nee, dat is nooit het probleem in zo'n grote stad, inderdaad. Als je kijkt naar het spelbeeld, heb je het idee dat Atletico er iets meer grip op krijgt?
3: Atletico is de ploeg met het minste balbezit. Maar op het moment dat ze de bal hebben, dan zakt Arsenal ook wel ietsje verder terug. Proberen het ook wel compact te houden. En dat geeft de mogelijkheid voor Atletico om de bal rond te spelen. En dat doen ze ook wel. Dus waar Arsenal wel iets hoger op het veld komt om druk te zetten ten opzichte van Atletico. Atletico zakt echt heel erg ver terug. Mm-hmm. Doet Arsenal dat wat minder. Ja, en ze zijn gewoon bij machten om een goed positiespel te spelen.
5: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30, het NOS-journaal, Lieselotte Thomassen.
6: De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius, waar haar man overleed, en vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ook zij overleed. Iran ontkent aanvallen te hebben uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. De VAE meldde vanmiddag in een bericht op X dat het land reageerde op nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. En in België zijn 5 Nederlanders en een Belg aangehouden voor cocaïnehandel. Dat gebeurde nadat de politie ruim 200 kilo cocaïne had gevonden in een loods. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst in de provincie Antwerpen.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Halve finale Champions League, de inzet en finale plaats in het treffen tussen Arsenal en Atletico Madrid. Half uurtje gespeeld, Jeroen.
1: 0-0 de stand. Beide teams hebben hun kansen gekregen. Arsenal aan de bal. Het is boeiend, het is fascinerend. Twee teams die tot het uiterste gaan om die plek in de finale, met die wordt gespeeld op zaterdag 30 mei in Budapest, af te dwingen. Tegenstander dan Bayern München of Paris Saint-Germain. Dat weten we morgen. 0-0 na de 1-1 vorige week in Madrid. En nu Atletico dat rustig probeert op te bouwen. Hanchico ziet daar Saka en denkt ik ga even terug naar Oblak. Dat is altijd zeker. Oblak bal aan de voet en dan naar voren geschopt. In de hoop daarmee een ploeggenoot te bereiken. Maar dat doet hij niet. Integendeel, de bal kan worden opgevangen door Calafiori, de Italiaan. Die hem in de voeten speelt van Declan Rice. En veel begint bij Rice. De Engelse international, de man die vrije trappen een tijdje geleden zo schitterend in de bovenhoek joeg. Calafiori krijgt de bal niet meteen onder controle. Even terug naar Lewis Kelly en dan wordt er ingeschoven door White. White terug naar Lewis Kelly. En dan weer via de linkerkant. Het is zoeken. Atletico graaft zich in. Geeft heel weinig ruimte weg. Staan diep in de eigen 16. Vinden ze niet erg met een mannetje of 4-5. En zodoende Arsenal aan het zoeken naar een opening die niet snel zal ontstaan. Als die al ontstaat, via de flank heb je dan de meeste kans. Wordt nu ook geprobeerd. White kapt hem naar zijn linkerbeen. Legt hem voorbij de tweede paal. Daar komt nog iemand inlopen. Wordt de bal teruggespeeld naar Calafiori. Dan vanaf de rand van de 16. Gabriel, de verdediger, via een voet van een Atletico-speler de bal omhoog. En in de handen van Oblak die hem onmiddellijk naar voren schiet. Bal opgevangen door Griezmann. Meteen onder controle gebracht. Mooi gedaan. Probeert te openen op Alvarez. Maar daar zit Saliba ertussen. En is het opnieuw Arsenal dat kan gaan bouwen aan de volgende aanval. Meer een deel van het balbezit voor de thuisploeg. Dat is niet zo vreemd. Het is luidruchtig in het stadion dat als bijnaam heeft The Library. De bibliotheek. Het is doorgaans behoorlijk stil in Noord-Londen bij wedstrijden van Arsenal. Maar dat is vanavond niets van te merken. Een echte Europese sfeer. Zagen we ook bij de opkomst van de spelers. Groot doek, een zogenaamde tifo. Nou, het komt ook nauwelijks voor bij Arsenal. Maar iedereen begrijpt, dit zijn speciale tijden. Misschien wel de eerste titel sinds 2004 opkomst. En wie weet wel de eerste finale plaats in de Champions League opkomst sinds 2006. Aanval via de linkerkant. Een actie die misschien iets zou kunnen opleveren. Maar te ver doorgevoerd voorlopig door Trossard. Krijgt de bal nog een keer terug. In de rand van binnen de 16 wordt tegen Trossard aangelopen. Die gaat neer. Wordt er geschreeuwd op een strafschop. Maar Siebert wil daar niets van weten. Rice dan van afstand. Schot van richting veranderd. Gaat uiteindelijk naast. En dan een hoekschop gegeven aan Arsenal. Saka vraagt nog even. Gaan we nog luisteren naar de VAR bijvoorbeeld? Maar Griezmann loopt tegen Trossard op. Die gaat onmiddellijk liggen. Zo makkelijk als de penalties vorige week werden gegeven door Danny Makkely. Zullen ze vandaag niet worden gegeven door Siebert.

0: gelopen door Trossard. Krijgt de bal nog een keer terug. In de rand van binnen de 16 wordt tegen Trossard aangelopen. Die gaat neer. Wordt er geschreeuwd op een strafschop. Maar Siebert wil daar niets van weten. Rice dan vanaf. Stootschot van richting veranderd. Gaat uiteindelijk naast. En dan een hoekschop gegeven aan Arsenal. Saka vraagt nog even, gaan we nog luisteren naar de VAR bijvoorbeeld? Maar Griezmann loopt tegen Trossard op. Die gaat onmiddellijk liggen. Zo makkelijk als de penalties vorige week werden gegeven door Danny Makkely, zullen ze vandaag niet worden gegeven door Siebert. Die blijft gewoon heel cool en houdt het bij een corner. Nou, we hebben er twee gezien. We hebben veel gezegd over die hoekschoppen. Arsenal dus heel succesvol voortdurend. Is dan het verhaal, maar dat wordt dan even niet gezegd door de feiten. Want er kwam net een aardig feitje los in de laatste 43 Champions League wedstrijden. Heeft Arsenal niet meer gescoord uit een hoekschop.
1: Oh. Dus, nou, tot zover deze mythe.
0: Tot zover, ja inderdaad. Nee, maar dat gebeurt in de bekertoernooien en in de competitie natuurlijk wel heel vaak. En het zou nu ook dus zomaar kunnen gebeuren. 10 minuten voor rust. Hoekschop nu vanaf de linkerkant. Die wordt genomen door Saka. Het zijn altijd indraaiende hoekschoppen. Saka vanaf de rechterkant. Rice vanaf de linkerkant. Nu dus Saka. En we kijken naar Gyökeres die in bedwang wordt gehouden. Althans, dat is een poging. Weer een korte variant. Ezzy komt zich melden. Geeft hem terug aan Saka. Randje 16. Gaat het naar het centrum met Rice die schiet. Maar dat schot is niet geweldig. Dat kan makkelijk worden verwerkt door de Atletico-verdediging. Rice teleurgesteld. Kijkt eventjes naar boven zo van, daar gaat een goede mogelijkheid verloren. 0-0 dus nog altijd de stand. 10 minuten te spelen in de eerste helft bij Arsenal Atletico.

0: Maar dus op het spel, kortom, wat wil je nog meer? Zo kijken we nu weer naar een duel op de achterlijn met Griezmann en Gyökeres. Gevecht om de bal en uiteindelijk gaat hij dan via de spits van Arsenal over de achterlijn. En dan zie je Griezmann en Simeone met elkaar juichen, borsten tegen elkaar. Zo van ja, die hebben we ook weer afgestopt, weer dit gevaar met elkaar bezworen. Dat is precies het DNA van Atletico. Dus een ploeg die je heel moeizaam kunt verslaan. Al was die 4-0 dus eerder dit seizoen opzienbarend. Overigens stond het na 57 minuten gewoon nog 0-0. Maar toen binnen een kwartier 4 treffers van de thuisploeg. Nou, zo makkelijk zal het vanavond niet gaan. Het is altijd eerst wachten op de eerste goal. En dan zie je hoe een wedstrijd zich gaat plooien. Ik denk wel dat de ploeg die als eerste scoort de wedstrijd uiteindelijk ook wel zal gaan winnen. Want doelpunten zijn duur. Het is nu Arsenal dat probeert op te bouwen met Saliba. Saliba moet om de tegenstander heen. Dat lukt half. Dan wil hij inspelen op Saka. Die wordt onmiddellijk weer onder druk gezet door Ruggeri. En via Ruggeri gaat de bal over de zijlijn. We zien ook voortdurend de coaches heel druk bezig met hun ploeg nu. Arteta weer staat te springen in zijn coachvak. Staat te gebaren, aanwijzingen geven. Gaat de bal terug naar Saliba. Speelt hem op zijn doelman. Raya heeft nog niet echt een redding hoeven te verrichten. Raya met de bal naar Rice. En dan via de linkerkant Calafiori. Veel mensen van Atletico in de paaslijnen. Dus moet het over de breedte terug naar Gabriel. Gabriel naar zijn collega centrumverdediger Saliba. Die loopt een metertje of 10 in de richting van de middenlijn. Dan is het toch weer Rice die de opbouw voor zijn rekening neemt. Even inspelen op Lewis Kelly. Kaats. Rice nu met een paas naar de buitenkant. Op White. De rechtsback White verlengt met het hoofd. Op Saka. Dan een mooie combinatie. En bijna wordt Essie daar vrijgespeeld. Dat was een goedlopende en tegelijkertijd gedoseerde aanval van Arsenal. Waar op het juiste moment de paas wordt gegeven richting Essie. En ja, zo zet Ruggeri op het allerlaatste moment nog de punt van de voet tegen de bal. Waardoor hij in de handen van Oblak karamboleert. Maar anders was dit de eerste echt uitgespeelde kans voor Arsenal geweest. We zitten in de 42e minuut. Stand nog altijd 0-0. Kortom, nog weinig tekening in de strijd. Als we de uitslag van vorige week nog even in ogenschouw nemen. 1-1 werd het toen in het Metropolitano. Kortom, een van deze twee ploegen moet de band gaan breken.
1: Er moet nog gescoord gaan worden. Volledig in evenwicht tot nu toe, Robert. En ja, we memoreerden al die 4-0 van oktober. Dat was natuurlijk nog in die groepsfase van de Champions League. Mag je dat soort wedstrijden met elkaar vergelijken? Een halve finale of zo'n duel?
2: Nee, totaal niet. Dat is natuurlijk met die nieuwe opzet. Dat je zo een set aantal wedstrijden speelt. Dat je op een gegeven moment al gekwalificeerd bent. Ja, voor beide ploegen gold eigenlijk dat ze zich redelijk makkelijk hebben gekwalificeerd. Dus dat zijn andere wetten simpelweg. En vandaag is een alles of niks wedstrijd.
1: Ja, dat maakt het inderdaad totaal anders. We zien trouwens Atletico er nu ook weer uit proberen te komen. Hè. Het zijn wel steeds die speldenprikjes, continu alert blijven.
2: Ja, maar ik moet zeggen dat Arsenal het verdedigend ook gewoon erg goed doet. Want we kunnen natuurlijk zeggen dat Atletico verdedigend, dat weten we van tevoren dat die heel sterk zijn op hun eigen helft. En daar vandaan gaan counteren. Maar Arsenal weet heel snel weer te onderscheppen. Hè, zodat Atletico eigenlijk bijna niet in de buurt van de goal komt. En wat je van Arsenal vraagt is toch een ietsje hoger baltempo om ergens een 1-tegen-1 te creëren. En dan bij voorkeur aan de rechterkant met Saka die je vrij zou willen spelen. Het is nu toch in een wat laag tempo wel diep op de helft van Atletico rondspelen. Maar ja, daar staan 11 mensen op ze te wachten. Die nogmaals heel snel druk geven zodra die bal van de een naar de andere voet gaat voor Arsenal. Ja. Dus ja, het devies voor Arsenal is om toch een wat hoger baltempo te gaan spelen. Misschien iets meer één keer raken daar. Zodat je ergens een 1-tegen-1 kan forceren.
1: En het devies van Atletico is vooral geduld bewaren?
2: Ja, die kunnen veel beter voetballen dan we allemaal denken. Dus die krijgen dadelijk echt wel hun mogelijkheden. Die zullen proberen om lang op 0-0 te houden. Die hebben wel die 4-0 natuurlijk in hun achterhoofd zitten.
1: Ja.
2: Dat het al een keer misgegaan is.
1: Ja, maar dit is wel ook echt aangaf, het was niet een walk-over.
2: Nee, zeker niet.
1: Het stortte op een gegeven moment in elkaar.
2: Ja, en dan, dat is nogmaals in die groepsfase, maakt het dan niet zo vooruit. Nee. Want dan kan je dus ook gewoon, als je dan die 1-0 helemaal tegen hebt gehad, ja, dan ga je daarna gas geven en worden de ruimtes groot. En nu trouwens wel een enorme mogelijkheid voor Arsenal.
1: Ja, neem ons mee, Jeroen.
3: Oh. Oeh, Jeroen. Ja.
0: scoort Saka. Omdat Oblak de bal niet onder controle krijgt. De zijnen van Atletico Madrid die hebben de arm omhoog. Die zeggen het is buitenspel. Maar voorlopig is de vlag naar beneden gebleven. En een minuut voor rust opent Arsenal de score. Na een zeldzaam foutje van Jan Oblak. Als je het al een fout kunt noemen. Want die inzet was niet eenvoudig onder controle te krijgen. Maar nog altijd is het niet helemaal zeker of de goal blijft staan. Want het zou nog wel eens buitenspel kunnen zijn. Saka dus, die zo enorm werd gemist door een blessure de afgelopen maanden. Terug maakte onmiddellijk duidelijk dat het goed zat met de vorm in de wedstrijd tegen Fulham afgelopen zaterdag. Scoorde, bereidde er eentje voor. En nu dus een heel belangrijk doelpunt. Want hij zet Arsenal op voorsprong. Nog eens kijken naar de opbouw van achteruit. Nee. Saliba naar Trossard. Dan is Oblak ver uit zijn doel. Moet hij snel terug? Nee, het is Gyökeres natuurlijk met die voorzet. Krijgt Trossard de bal. Wordt er eigenlijk te veel ruimte weggegeven, zodat het schot kan komen. Nou, het is niet eenvoudig voor Oblak om die inzet te keren. Dat was op zich al een knappe redding. Eigenlijk moet je kijken naar die fase ervoor. Toen hij zo ver uit zijn doel kwam, maar geen enkele kans had om bij de bal te komen. En als de rebound voor de voeten valt van Saka, is er ook voor Oblak niets meer aan te doen. Schiet Saka binnen. Nee. 1-0.
1: Hij zit, ja, Robert. Loon naar werken dan toch voor Arsenal?
2: Ja, nou ja, dit is precies natuurlijk wat er gebeurt. Je moet een wat hoger baltempo. Op een gegeven moment komen ze door via die rechterkant. En dit is attent gereageerd overigens van Saka. Want die staat wel tussen twee verdedigers in.
1: Ja.
2: En Oblak kon je inderdaad niks te doen. Terecht wat Jeroen zegt. Zo'n bal die ingeschoten wordt, die ook nog een klein beetje aangeraakt werd door een Atletico-speler. Dat is heel moeilijk voor een keeper. Die ballen gaan met zo'n ongelofelijke snelheid. En dan zie je ze ook nog eens een keer niet aankomen. Dus ik vond het al een knappe redding. En Saka is dan toch de man die het beslist voor ze.
1: Ja, en hoor dat tekeer gaan in het stadion van de Arsenal. Die hunkering natuurlijk naar die finale plaats. Die nu wel een stuk dichterbij is gekomen, Jeroen.
0: Inderdaad. Ze mogen ook eventjes op adem komen met die voorsprong. Want er is zojuist gefloten voor de rust. 1 minuutje slechts bijgeteld door Daniel Siebert. Meer was ook niet nodig in een wedstrijd die overwegend heel sportief is. Maar kort voor de onderbreking dus de voorlopig bevrijdende treffer voor Arsenal. Dat in Madrid ook al op voorsprong kwam. Toen kwam Atletico nog langs zij. Dat moet de ploeg van Simeone in de tweede helft nog maar eens gaan bewijzen. Arsenal aan de leiding. 1-0. Door een treffer van Bukayo Saka.

0: Happy Pharrell Williams. Het staat nog steeds 0-0 bij Arsenal, Atletico Madrid. Maar Jeroen, ja, doelpunten heb je niet per se nodig om het zinderend spannend te hebben, toch?
1: Ja, de spanning is onovertroffen. Er staat een plek in de finale van de Champions League op het programma.

0: Sorry I'm Here for Someone Else van Benson Boone. Het is rust bij Arsenal, Atletico Madrid. Een treffer vlak voor de rust voor Arsenal van Saka. En ja, dat was loon naar werken, constateerden wij al, Robert. En dan vroeg ik me af, wat moet Simeone nou tegen zijn ploeg zeggen in de rust? Want ja, ze zullen nu toch uit de schulp moeten kruipen.
1: Ja, en dat gaan ze ook zeker doen. Nogmaals, Atletico kan ook gewoon heel goed voetballen op het moment dat ze het balletje hebben dadelijk. Ja, we zouden misschien nog wel Surlet kunnen gaan zien, hè? De oud-Groningen speler die daar op de bank zit. Dat is een ander type spits. Wat ik verwacht is dat ze toch hetzelfde blijven doen in eerste instantie. Want dat is gewoon des Atletico Madrid.
0: En het is misschien nog overkomelijk, een 1-0 achterstand.
1: Nou ja, daarom, ze zullen niet de poort zomaar in één keer opengooien. Maar naarmate die tweede helft verder gaat komen, ja, dan zullen ze inderdaad moeten gaan wisselen en wat andere types erin brengen. En dan zullen ze ook wat verder van de goal af druk moeten gaan zetten. Dat gaat wel ruimte geven voor Arsenal.
0: Ja.
1: Maar ja, dat zal Simeone ongetwijfeld in die scenario's zal die ook spreken.
0: Ja, totaal andere wedstrijd natuurlijk dan wat we eerder hebben gezien tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Maar kan je hiervan genieten wat je hier ziet die eerste?
1: Ja, echt wel. En nogmaals, die andere wedstrijd was misschien wel de beste wedstrijd ooit gezet. Ja. Dus dat mag je ook niet vergelijken. Je zit eigenlijk ook naar de nummer 2 van de Champions League te kijken.
0: wie kan de winnaar van die andere halve finale gaan verslaan?
1: Dat zou me ten zeerste verbazen. Maar als voetballiefhebber en als coach kijk ik hier natuurlijk, en als analist kijk ik hier ook naar. Een Arsenal wat dol is op controle van een wedstrijd. En inderdaad veel met hun dode momenten wil doen. Met hun vrije trappen en cornerballen waar ze veel variatie in hebben. En Atletico Madrid wat verdedigen tot de hoogmis heeft verheven.
0: Yeah.
1: En daarnaast ook nog een keertje mooi positioneel eruit kan komen. Dus het is dan een hele interessante wedstrijd. En ik vind dat Arsenal vooral doet het gewoon erg goed.
0: Maar laten we het eens eventjes gaan hebben over Atletico. Inderdaad, die vechtmachine van Diego Simeone, de trainer van Atletico. Hij hoopt dus met zijn club vanavond zijn derde Champions League finale te halen. De vorige twee werden verloren. Maar volgens Spanje-correspondent Edwin Winkels doet dat niks af aan de status van Simeone in Madrid.
2: Je zou bijna, als ze dan een heilige willen hebben naast Almudena, dat is de heilige van de stad, dan kan het voor de Atletico-supporters in ieder geval Diego Simeone zijn. Er is nooit een trainer bij Atletico geweest in de hele geschiedenis die het langer dan 4 jaar achtereen heeft volgehouden als trainer. Meestal werden ze ontslagen. En Simeone is nu aan zijn 15e seizoen bezig. Heeft in die 15 jaar echt veel meer successen, betere plaatsen, finales gehaald dan Atletico als club in de 40, 50 jaar daarvoor. Dus kun je voorstellen hoe groot hij is, ook omdat hij nu, terwijl het jaren toch wat minder leek te gaan, hij weer in de finale kan komen van de Champions League.
0: Ja, Robert, dat is eigenlijk bizar dat je 15 jaar bij zo'n club als Atletico al de scepter zwaait.
1: Ja. Ik was vorige week in Spanje en dan heb ik de heenwedstrijd heb ik in Spanje gekeken. En dat was ook in alle voorbeschouwingen. Diego Simeone heeft niet zo heel veel gewonnen. Sterker nog, bijna niets gewonnen met Atletico Madrid. Maar wordt inderdaad overal op handen gedragen door die eigen fans.
0: Ja.
1: Juist door de manier van spelen. Het is natuurlijk de club van het volk. Zeker ten opzichte van het grote Real Madrid. Die wel al die prijzen winnen. Maar het gaat bij deze club om de strijd die geleverd wordt. Om de passie die op het veld gezien wordt. En daar kunnen alle fans zich mee identificeren. En ja, Simeone is daar het toonbeeld van.
0: Ja, en natuurlijk ook de speelstijl die hij hanteert, die vaak bekritiseerd wordt. Maar Ruud Gullit bijvoorbeeld, die noemde Simeone laatst een van de beste coaches ooit. Die plaatst hem op één lijn met een Pep Guardiola en zo. Vind je dat terecht?
1: Ja, dat is een andere manier natuurlijk. Kijk, Guardiola is innovatief. Die verzint altijd weer wat anders. Slaat daar wel eens in door ook. Simeone is gewoon heel duidelijk. Die gaat ieder seizoen gaat hij in. Dan stelt hij een selectie samen waar hij heel kritisch op is. Heel streng op is wat er past aan spelersmateriaal bij Atletico Madrid. Anderen komen er gewoon niet in. Daar is hij echt bijna alleen heerser in.
0: Ja.
1: En dat geldt ook al voor de jongploegen trouwens. Hè. Dus ze selecteren ook al in de jongploeg. Atletico B komen ook alleen maar spelers die een bepaald aantal kilometers lopen. Die hoog druk kunnen zetten. Die...
0: Allemaal volgens de filosofie van Simeone.
1: Alles volgens de filosofie van Simeone. En ja, weet je, wij in Nederland zijn natuurlijk ook opgegroeid met Cruijff. En willen graag
0: aanvallen
1: en mooi voetbal zien. En daar vind ik Guardiola wel een toonbeeld van.
0: Ja, en daar staat Simeone dus heel anders in. Hè? Niet bepaald de meest aanvallend denkende trainer. Edwin Winkels daarover.
2: Vroeger was het negatief. Het wat negatief over hem gehoord. Ja, defensief spelen altijd. Balbezit aan de anderen geven. Maar er is toch een beetje een kentering ingekomen. Dit jaar, dit seizoen, toevallig, geeft Atletico al meer doelpunten gescoord dan ooit onder Simeone. Tegelijkertijd hebben ze ook meer doelpunten tegengekregen. Dus dan worden ze dus ook defensief ietsje zwakker dan ze voorheen waren.
0: Zie je dat ook een beetje, Robert? Een iets andere Simeone qua speelstijl dit seizoen?
1: Ja, dit seizoen zeker. Daar hebben ze wat meer lef getoond ook. Daarom zeg ik, ze kunnen echt wel goed voetballen. Vandaag zie ik dat overigens niet nog, hoor. Dat zullen ze nu de tweede helft moeten laten zien. Maar vooral de eerste helft hebben ze zich weer ouderwets ingegraven.
0: Ja, maar is het leuker om naar te kijken geworden dit seizoen?
1: Ja, vind ik wel, ja. Vind ik wel. Waar het eerste, in eerste instantie natuurlijk met natuurlijk een heel ervaren centrum altijd. Dat is nu wel inmiddels vervangen door onder andere Hanschko. Maar dat was een blok beton wat daar stond. En die moest ook... Ja, die konden niet zo ver van de goal af verdedigen. Nee. Dat ging gewoon niet met hun stijl van spelen. En dat hebben ze nu wel iets verbeterd. Dus ze zijn voetballend wel vooruit gegaan.
0: Ja, de alleenheerser Simeone. Dus benieuwd hoe lang die het nog gaat volhouden bij Atletico Madrid. Zo dadelijk de tweede helft van Arsenal tegen Atletico. Maar eerst wat er verder aan sportnieuws was vandaag. Willem II heeft in de play-offs om promotie naar de Eredivisie met 1-0 gewonnen bij RKC Waalwijk. De return is zaterdag in Tilburg. En morgen spelen Almere City en de Graafschap hun eerste wedstrijd tegen elkaar. NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club maakte vandaag bekend af te zien van verdere procedures. NAC verloor in maart met 6-0 van Go Ahead, dat de niet speelgerechtigde Gene James opstelde. De derde etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Française Cédrine Kerbaol. In een heuvelachtige etappe ging ze er op 2 kilometer van de streep vandoor en kwam ze solo aan. Kerbaol greep haar kans in een afdaling.
3: Ja, yeah, I was just waiting for this moment. The group was already reduced. It was more risking something more than anything else.
0: De Duitse Franziska Koch behield de leiderstrui. Loes Adegeest is op de 6e plaats de beste Nederlandse in het algemeen klassement. De vrouwen zijn dus bezig aan de Vuelta. Bij de mannen staat de Giro d'Italia op het punt van beginnen. Team Picnic Post NL start vrijdag met 5 Nederlandse renners. Met Casper van Uden, die vorig jaar een etappe won, mikt de Nederlandse ploeg op succes in de sprintetappes. Naast van Uden zijn ook Frank van den Broek, Gijs Lijmrezen, Tim Naberman en Timo de Jong geselecteerd. De Nederlandse ijshockeyers hebben ook hun laatste wedstrijd op het WK in China verloren. Oranje ging met 4-0 onderuit tegen Spanje. Nederland speelde dit WK in divisie 1B. Dat is het derde mondiale niveau. Met 0 punten zou het eigenlijk moeten degraderen naar een lager niveau. Maar dat blijft Oranje bespaard. Het WK op het 4e niveau, dat gehouden zou worden in de Verenigde Arabische Emiraten, ging niet door. En daardoor is er geen winnende ploeg die de plek van Nederland kan innemen. Ja, zo gaat dat. We zijn er doorheen voor dit uur van Langs de Lijn en Omstreken. Zo dadelijk in het komend uur de tweede helft van die prachtige halve finale Champions League wedstrijd tussen Arsenal en Atletico Madrid. Arsenal leidt bij de rust met 1-0. Een treffer van Saka vlak voor de rust. Wat denk jij, Robert, gaan ze daar nou wisselen of gaan ze gewoon lekker door op de oude voet?
1: Wacht dat ze nog de tweede helft met dezelfde mensen beginnen en dat ze na een minuutje of 10 wel gaan wisselen.
0: Dat allemaal zo dadelijk dus. Na het NOS-journaal zijn we bij u terug. De tweede helft van Arsenal tegen Atletico Madrid.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: AI.
3: Iedereen praat erover.

0: Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
3: Edwin Cornelissen.
4: In de halve finale van de Champions League tussen Arsenal en Atletico Madrid staat het bij rust 1-0. Zo dadelijk de tweede helft. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Lieselotte Thomas.
5: De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius, waar haar man overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ook zij overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. De WHO doet nu bron- en contactonderzoek. Aan boord van de vlucht van maatschappij Air Link waren 88 mensen. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Ze zijn er slecht aan toe, maar hun toestand is wel stabiel. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het is de traditionele afsluiting van Bevrijdingsdag. Er zijn optredens van onder andere Roxanne Hazes, Edcilia Rombly en Rolf Sanchez. Het concert werd afgetrapt door ACTA en de Munich.

0: De show wordt dit jaar gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. De Iraanse en Amerikaanse aanvallen van gisteren waren geen schending van het staakt het vuren, zeiden de Amerikaanse minister Hegseth en generaal Kane vanmiddag. Iran dreigt vernietigend te reageren als de VAE actie onderneemt tegen Iran. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. Politie wil de Spanjaard en Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De 2 activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Op andere plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het wordt morgen 12 tot 15 graden.
1: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
2: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitapro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitapro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Probeer Vitapro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: NPO Radio 1.
13: EONOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen.
15: Welkom terug. Er wordt weer gespeeld in Londen bij de return in de halve finale van de Champions League tussen Arsenal en Atletico Madrid. We gingen rusten bij 1-0 in het voordeel van Arsenal. Jeroen Grütter.
16: Door de treffer van Bukayo Saka vlak voor rust. 1-0 staat het nog altijd. 4 minuten gespeeld. Een vrije trap voor Arsenal. De bal komt aan de rechterkant. Voorzet. Komt daar de 2-0. Er gaat wel een speler onderuit, maar geen overtreding vindt scheidsrechter Siebert. Dus kan Atletico uitverdedigen.
15: En Robert Maaskant die zet hier zijn tanden in een oranje tompoes, zit bij ons in de studio als analist.
17: Voor de vrijheid. Is
15: ja, eet lekker
17: alles
15: door,
17: voor de
15: joh. Vrijheid. Nou, Jeroen Grütter, ja, Arsenal dus met die late voorsprong in de eerste helft, die late treffer de rust ingegaan. Dat is natuurlijk ook een morele opkikker, hè?
16: Ja, dat mag je wel zeggen. Voor de ploeg, voor de trainer, voor de supporters natuurlijk ook. 1-0 to the Arsenal werd er gezongen toen de spelers de kleedkamer opzochten. En 1-0 staat het nu dus nog altijd. En Atletico zal toch een ander gezicht moeten laten zien in de tweede helft. Aanvallend was het toch wel behoorlijk onmachtig. Eén grote kans uitgespeeld. Nog één keer gevaarlijk doorgekomen. Maar dat was het dan in 45 minuten tijd. Dat is te weinig. En de wijze waarop de goal uiteindelijk tot stand kwam van Arsenal. Daar zal Simeone ook niet blij mee zijn geweest. Spelers van Atletico stonden eigenlijk na 10 minuten alweer op het veld. Hebben echt 5 minuten daar staan wachten totdat Arsenal terugkeerde binnen de lijnen. En dat zal misschien toch ook wel wat te maken hebben gehad met het humeur van de coach van Atletico. Die klaar was met zijn spelers en ze duidelijk zal hebben verteld dat het anders moet. Oh, daar gaat het helemaal mis bij het terugverdedigen van Arsenal. Een enorme kans die uiteindelijk wordt voorkomen. Ja, dan wordt er geschreeuwd om een strafschop. Daar zal de VAR nog wel even naar gaan kijken. Simeone dacht de bal voor het binnentikken te hebben. Was al voorbij. Keeper Raya. Maar daar gleed volgens mij ook Saliba nog naar de bal toe. Het gaat mis bij een bal van achteruit. Die wordt teruggekopt door Saliba. Maar Simeone zit ertussen. En het is uiteindelijk Gabriel die de zaak redt voor Arsenal. Door heel goed op de bal te tackelen. Ja, hij raakt de bal toch niet zo te zien. Tot twee maal toe is er wel contact met Simeone. Is het genoeg om een strafschop voor te geven? Nee, Simeone wel enigszins uit balans gebracht. En dan een hoekschop. Daar blijft het bij. Geen penalty. Daar is naar gekeken door de VAR. Maar de hoekschop is inmiddels genomen. Schot van afstand nog. Nadat Raya de bal wegbokst. En die gaat hoog de tribune in. Kortom, een ongeluk zit in een klein hoekje, dat blijkt hier maar weer. Want Saliba dacht dat de bal wel bij zijn doelman terecht zou komen. Heel slim positie gekozen door Giuliano. Simeone alleen leidt het niet tot de gelijkmaker.
15: Ja, Robert, dat blijkt maar weer. Hè? Dat Atletico, ze kunnen soms als een duveltje uit een doodje weer tevoorschijn komen. Ja,
17: dit is na de rust ook geen toeval. Omdat vooral Simeone veel dieper is gaan spelen. Dus die is veel hoger gaan spelen op het veld. En daardoor kon hij deze loopactie ook maken. En dan kwam hij een beetje gelukkig bij hem terecht uiteraard. Maar je ziet direct dat Atletico zich tactisch wel iets aangepast heeft. En gaan gewoon met wat meer mensen op de helft van Arsenal spelen.
15: Maar, ja, je gaf het al aan, daarmee ook een risico nemend.
17: Ja, daar wordt het veld wel groter van. En nogmaals, met Saka, die heel veel goals gemaakt heeft dit seizoen al. En ja, dat is op het moment dat je die grote ruimtes gaat gunnen, dan komen ze wel in de problemen.
15: Atletico dat wel omschreven wordt als een echte vechtmachine, dat is ook wat ze op dit moment nodig hebben, die vechtlust.
17: Nou ja, ik ben ook benieuwd hoe dat in die wedstrijd uit gaat pakken straks. Op het moment dat het lang 1-0 blijft, dan zal Atletico ook steeds meer en meer van zich af gaan bijten. Je zag Simeone in de rust net zitten. Die was inderdaad, zoals Jeroen terecht zei, al heel vroeg buiten. Ja. Maar met een enorm verbeterd gezicht zat hij op die
15: bank.
17: Een beetje moedeloos zelfs bijna zag je hem zitten. Dus die zal wel tekeer gegaan zijn in de rust. Ja, en dat slaat meestal wel over op een ploeg. Dus het zou kunnen dat ze straks nog agressiever gaan spelen dan ze nu al doen.
15: Bespeur je dat inderdaad, Jeroen? Dat er wat meer energie en strijdlust nog meer in zit bij Atletico?
16: Ja, absoluut, Edwin. Er is een kentering. Dat zie je ook Atletico veel meer aan de bal. Veel meer ook op de helft van Arsenal aan de bal. Ook nu Griezmann. Het is wel de hoogte van de middencirkel. Buitenkantje rechts. Geeft hij hem mee. Gaat het naar de rechterkant. Naar Simeone. Bal even terug naar Poubi. En dan via Le Marchand en Hanchko weer openen naar de linkerflank. Kijken of daar wat te halen valt. Hier is wat meer ruimte voor Ruggeri. Geeft hem aan Griezmann. Wil hem in één beweging door. Pasen, maar daar zit Rice tussen. Rice, een van de uitblinkers, blijft lopen met de bal. Lopen. Komt uit bij de 16 van Atletico. Geeft dan Gyökeres. Maar dat schot ketst uiteindelijk af op het been van Llorente, die goed terugverdedigt. En nu is het weer Atletico. Dat kan overnemen. Die goal van Saka heeft de wedstrijd echt opengebroken. En dat zie je wel vaker bij dit soort duels. Als er dan eenmaal is gescoord, dan gaat de handremmer af. En dan krijg je vaak een heel ander spelbeeld. En dat is nu met een finale plaats in de Champions League op het spel wel degelijk het geval. Goeie aanval van Atletico via de rechterkant. Alleen de voorzet van Simeone niet goed. Bal komt niet terecht bij Griezmann. Alvarez hebben we eigenlijk nog helemaal niet in het stuk zien voorkomen. Trossard naar Calafiori. Weer een tegenaanval van de thuisploeg van Arsenal. Gyökeres krijgt de bal meegespeeld aan de linkerkant. Weet hem vrij te maken. Geeft hem terug aan Calafiori in de 16 van Atletico. Maar heeft te veel tijd nodig. Kan de bal worden weggetikt door Hanchko. Het golft nu behoorlijk op en neer. En zodoende een veel beter spelbeeld dan voor rust. Het is veel minder voorzichtig. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die treffer van Saka. Kort voor de onderbreking. 1-0 de stand nadat de wedstrijd vorige week, de eerste halve finale wedstrijd, eindigde in 1-1 door de twee penalties. Griezmann draait om zijn as, geeft mee. Alvarez in de middencirkel, over de breedte naar Llorente. Dan naar de rechterkant, naar Simeone. Die wordt even over het hoofd gezien, veel ruimte voor Simeone. Speelt hem naar Griezmann, die schiet. En dan de rebound bijna voor Simeone. Komt er hier Griezmann nog, wordt geraakt. Maar de scheidsrechter heeft al gefloten voor een eerdere overtreding. En die werd gemaakt op Saliba. Denken ze bij Atletico aan een strafschop. Denkt de scheidsrechter aan een vrije trap voor Arsenal. En daar zal het dan bij blijven. Maar opnieuw een goede aanval. Als daar, nou, dat kun je geen overtreding noemen. Dat is eerder een actie van Saliba. Nee, het is Gabriel trouwens die zelf geblesseerd raakt. En vervolgens een wilde tackle op Griezmann. En dan ben ik toch wel even benieuwd hoe de VAR hierna gaat kijken. Want Siebert, de scheidsrechter, die had dus de indruk dat er een overtreding werd gemaakt op Gabriel. Maar die probeert de bal weg te schieten. Raakt aan de tegenstander. Blijft geblesseerd liggen. En vervolgens Calafiori met een wilde tackle op de enkel van Griezmann. Ja, en daar kun je gewoon een strafschop voor geven. Dus is nu de centrale vraag: hoe beoordeelt de videoscheidsrechter die actie ten opzichte van Gabriel? Er is overleg tussen Griezmann en de scheidsrechter. Die kennelijk heeft aangegeven dat er geen penalty komt. Er is wel gewisseld door Atletico Madrid. Want ik zie Molina, ik zie ook Sørloth. Wie er af zijn, dat weet ik zo gauw niet. Maar extra aanvallende krachten nu ingebracht door Simeone. Ook Lookman naar de kant en Cardozo erbij. Nou, drie wissels, dat zal nog meer gaan veranderen bij Atletico. Dat nu het vizier richting het doel van Arsenal heeft verplaatst. Het gaat nu stormachtig aanvallen.
13: Ja, Robert, jij kijkt ook naar die situatie. Hè? Ja. Die overtreding op Griezmann of geen overtreding. Wat was het, vond je?
18: Nou, ik vond het wel een overtreding in eerste instantie. Dus daar floot de scheidsrechter terecht voor. Omdat hij gewoon wat onbesuisd inkwam ten opzichte van de Arsenal-verdediger. Daarna is het wel Griezmann briljant hoe hij dat doet. Want, ja. 99 van de 100 aanvallers zouden die bal blind op doel schieten.
13: Ja.
18: En hij heeft dan het vernuft om hem eventjes over het been van de tegenstander mee te nemen. Wacht dan op die tackle. Die komt dan ook uiteindelijk. Ja, en daar had hij inderdaad een strafschop voor kunnen geven. Waar het niet dat er al gefloten was. Overigens, Arsenal gaat ook flink aan het wisselen nu.
13: Ja, nou, inderdaad. Er wordt flink gewisseld. Nog even over Griezmann. Hè. Toch wel een bijzonder verhaal natuurlijk. De man die al zo lang speelt bij Atletico. Hij heeft een onderbreking gehad bij Barcelona. Hè, van 2019 tot 2022. Hij gaat naar Amerika om daar zijn carrière een beetje af te bouwen natuurlijk. Dus het zou zomaar zijn laatste Champions League wedstrijd kunnen worden. Dat is toch wel een markant moment, hè?
18: Ja. Ja, dat is het zeker. En een jongen die natuurlijk ongelooflijk veel betekend heeft voor Atletico, maar sowieso voor het Spaanse voetbal. En niet te vergeten het Franse voetbal, ja. Uiteraard.
17: Ja, mooi ook dat hij naar de MLS toe gaat. Het is misschien toch wel een klein beetje een onderschatte competitie. Er gaan inderdaad wel wat oudere spelers naartoe.
13: Maar wel grote namen.
17: Daar ben je toch flink aan het voetballen, hoor. Dan speel je ook gewoon nog 70, 80 wedstrijden in het seizoen. Zeker als je ver komt in de play-offs.
13: Ja.
17: Dus dat is geen uitrusten voor hem. Maar wel
13: als je als voetbalsupporter een beetje je sterren wil zien, dan moet je daar zijn met Messi, Suarez en straks dus ook Griezmann.
17: Ik heb zelf mogen werken. Het is een hele leuke competitie. Met heel veel vriendelijke toeschouwers overal. Ja. Dus het is best aangenaam toeven in Amerika.
13: Nou, dat is het toekomstportaal dus voor Antoine Griezmann. Maar momenteel staat hij gewoon nog op het veld. En strijdt hij nog om die finale plaats, Jeroen?
19: Ja, en het zal van diep moeten gaan komen bij Griezmann. Inderdaad, hij wel op het veld gebleven. Bijna 500 wedstrijden voor Atletico Madrid. Een grootheid dus in de clubhistorie. Daar komt Arsenal door via Ødegaard. Eerste balcontact is een schot dat niet gek ver over de lat vliegt. Randje 16. Oudspeler natuurlijk van Heerenveen, van Vitesse. Dat voegen we dan toch altijd nog eventjes aan toe. Heeft zijn voetstappen in de Eredivisie. Maar inmiddels uitgegroeid tot een grote speler in de Premier League. Aanvoerder nu. Heeft die band overgenomen van Saka. Een van de spelers die naar de kant is gehaald. Ook Hinkapié en Madueke in de ploeg gekomen bij Arsenal. Dat onmiddellijk reageerde naar die driedubbele wissel van Atletico Madrid. Met Sørloth, ook een speler die in de Eredivisie heeft gespeeld. Bij FC Groningen nu in de punt van de aanval. Lange Noorse spits, bijna 2 meter, maar razendsnel. En iemand die een doelpunt kan maken. En een doelpunt heeft Atletico nodig. Eerst deze aanval van Arsenal. Maar Gyökeres gaat er te hard in bij Oblak, die de bal over de zweet eigenlijk heen ving. En dan loopt Gyökeres door op die keeper. En wordt hij teruggefloten. Oblak die rekt zich even. En nou, die kan verder geen zware blessure of iets dergelijks. Gyökeres vond het allemaal wel meevallen. Die zat even in de mangel. Want ook Marcos Llorente die deed daar nog flink mee om de Belgen in de mangel te nemen. Maar we moeten door met de wedstrijd. Want hier is alweer Griezmann in de 16 van Arsenal. Met een balletje bestemd voor Sørloth. Kan worden weggehaald door Saliba. Maar Atletico opnieuw aan de bal. Aan de rechterkant. Eventjes teruggedraaid naar Poubi. De rechtsback. Die staat daar halverwege de helft van de thuisploeg. Kortom, Atletico nu voluit in de aanval via het centrum. Hansko naar de linkerkant krijgt de bal terug. Wordt er even gebaard. En begrijpt Hansko dat hij even terug moet naar zijn keeper. Om wat meer lucht in het veld te blazen. De linies wat verder uit elkaar. Arsenal loopt naar voren. En Atletico kan nu proberen om weer tussen de linies te komen. Maar ziet dat in deze situatie niet lukt. Het gaat terug naar de rechterkant. Er moet iets worden bedacht.

0: Op Pinkpop, Sarah Larsson met Midnight Sun. Hoe is de spanning daar in Londen, Jeroen?
1: Om te snijden, maar voorzet vanaf de rechterkant kan makkelijk worden gepakt door David Raya, de keeper van Arsenal. Atletico veel aanvallender dan in de eerste helft. Het moet natuurlijk ook wat bij die 1-0 achterstand. Op dit moment Arsenal 20 minuten in de tweede helft met één been in de finale. Eén keer eerder lukte dat dus in 2006. Toen werd in de halve finale Villarreal uitgeschakeld. Dat was toen nog op Highbury. Dat was een van de laatste wedstrijden die in dat werkelijk fenomenale stadion werden gespeeld. Een wedstrijd die ertoe leidde dat Arsenal het in de eindstrijd mocht opnemen tegen Barcelona. En de tegenstander op 30 mei in Budapest zal of Bayern of Paris Saint-Germain zijn. Maar eerst maar eens proberen om Atletico van het lijf te blijven houden. Dat zou kunnen nu bij de uitbraak via de linkerkant. Voorzet Hincapié en bijna de goal! Het is de Gyökeres die hem in één keer op de rechtervoet neemt. Binnenkantje, maar toch het lichaam net iets te veel. Maar achterbal stuit er nog wat op en dan scheert hij over de lat. Dit was dé kans voor Arsenal om er 2-0 van te maken. En ja, dan vind je wel de juiste man. Namelijk die spits, die Zweedse spits die overkwam van Sporting Lissabon. Voor veel geld er al heel veel heeft gemaakt dit seizoen. 21, maar de 22ste had hier eigenlijk binnengelopen moeten worden. Hij laat het na. En zodoende blijft de spanning groot in deze wedstrijd tussen Arsenal en Atletico Madrid. 1-0 door die treffer van Saka. Kort voor rust.
2: Oeh, dat scheelde niks, Robert.
3: Nee, en dit ligt de Arsenal natuurlijk ook bij. Ze krijgen nu iets meer wat ze gewend zijn in de Premier League. Een hoog tempo, groot veld. Waar ze veel meters kunnen maken en moeten maken.
2: Nou, ze kunnen echt Engels voetbal gaan spelen.
3: Nou ja, dit lijkt wel meer op wat ze natuurlijk wekelijks moeten brengen in de Premier League. Dan, kijk, in Spanje is natuurlijk Atletico Madrid ook gewend om tegen clubs als Barcelona, Real Madrid ook heel compact te blijven spelen. Ja, nu moeten ze ook wat meer van die goal afkomen.
2: Ja.
3: Dus het komt enorm ten goede van de wedstrijd in ieder geval. Je krijgt meer open ruimtes. Er wordt meer bewogen. Het centrale duo van Arsenal is nu gebonden door de spits van Atletico, Sørloth. Die beweegt overigens wat minder hè, met die 2 meter. Ja. Die staat daar wat statischer. Maar dat houdt wel in dat er continu bezetting is in het centrum, in de spits van Atletico. Waar in de eerste helft nog wel eens bewogen werd. Ja. Zijn dat nu allemaal vaste koppeltjes geworden. Dus ja, het wordt een echte strijd.
2: Nou, en het behoudende, dat laten we dus zo langzamerhand varen. Er is dus inderdaad ook flink gewisseld. Hè? En ja, bijvoorbeeld als we kijken naar Arsenal. Saka, de doelpuntenmaker, ging er dus af. Madueke in zijn plaats.
3: Ja.
2: Jij zei van ja, dat is eigenlijk dé manier om dat elftal weer fris te krijgen.
3: Ja, nou ja, Saka is natuurlijk is niet het hele seizoen fit geweest. En Madueke is een jongen die veel gespeeld heeft. Kennen we natuurlijk ook nog allemaal vanuit de Nederlandse competitie. En die heeft dus precies wat Saka heeft. Die individuele actie en die snelheid om eventueel op de counter toe te slaan. Dus ik vind het een hele logische wissel ook.
2: En Jeroen, ja, staken wij zojuist de loftrompet over Antoine Griezmann. Staat hij niet meer op het veld?
1: Ja, maar goed, dat was terecht hè, dat we daar de loftrompet over staken. Want Griezmann, grote speler, alleen ook op leeftijd. Naar de kant gehaald en vervangen door Alex Baena. Dat is een razendsnelle aanvaller. En die snelheid kan Atletico misschien in de resterende 25 minuten wat gaan opleveren. Het wordt wel fel naar voren toe verdedigd door Arsenal. Proberen al rond de 16 van Atletico die opbouw moeilijk te maken. Dat levert Arsenal nu de bal op. Een stukje verderop overigens. Halverwege de helft van Atletico. Dat met veel pijn en moeite eruit wist te voetballen. Maar de bal dus toch in een vroegtijdig stadium kwijt is. Is hij nu in de voeten van Declan Rice. Rice, ja, toch heel bepalend in dat spel van Arsenal. Weliswaar geen aanvoerder, maar misschien officieus wel de leider van dit team. Goed driehoekje aan de linkerkant. Komt de bal terecht bij Trossard. Geeft het buitenkantje rechts mee en kan Hincapié misschien langs. Dat is die Ecuadoriaan die overkwam van Bayer Leverkusen. Werd daar in Duitsland vorig jaar kampioen met Leverkusen. Een mooie overstap naar Arsenal. En wat kan het hem allemaal wel niet gaan opleveren dit jaar? Misschien wel een titel met Arsenal. En wie weet wel een plaats in de finale van de Champions League. Schot van grote afstand van White. Gaat een meter of twee naast het doel van Jan Oblak. Nou, het is duidelijk dat Arsenal heeft besloten om Atletico niet te laten komen. Integendeel, het jaagt de tegenstander tot diep op de eigen helft op. En dat zorgt ervoor dat die ploeg van Simeone er nauwelijks uitkomt. En dan dat gepaard aan het fanatisme van de fans op de tribune die echt vanavond volledig achter hun ploeg staan. Het is een fantastische sfeer in het Emirates. Dat zorgt ervoor dat Arsenal momenteel duidelijk de bovenliggende ploeg is. En Simeone moet gaan hopen dat er 1-2 spelers gaan opstaan. Met name Alvarez of Sørloth. Want zijn spitsen moeten in stelling worden gebracht. En dat is nog maar nauwelijks gebeurd.
2: En we zien dus Diego Simeone intens meeleven aan de zijlijn. Zoals ook zijn Arsenal-collega Mikel Arteta dat doet. Even inzoomen op hem. Hè. Die man die dus Arsenal nieuwe successen aan het bezorgen is. Wat is zijn geheim, Robert?
3: Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Hè. Vorig jaar renden we als coaches en als publiek allemaal achter Arne Slot aan. Want hij werd kampioen in Engeland. En dat was de man.
2: Het kan verkeren.
3: En nu is het in één keer Arteta. Hij krijgt veel kritiek in Engeland voor het toch weer. En dat stempel heeft Arsenal natuurlijk al 100 jaar. Boring Arsenal.
2: Ja, saai.
3: Dat valt ook allemaal wel mee. Dat is natuurlijk een beetje iets wat is blijven hangen van jaren geleden. Maar Arteta is wel een echte op- en top professionele coach. En als je nu ook weer ziet welke beslissingen die genomen heeft dit weekend in de wedstrijd tegen Fulham. Waarbij ze dus bepaalde wissels hebben gedaan. Die frisheid zie je nu ook weer terugkomen. En hij heeft het gewoon goed op de rit gekregen. Een goede selectie ook natuurlijk, daar niet van. Dat vergis je niet, hè, als je nu kijkt naar de wissels die er even inkomen. Allemaal grote namen, allemaal basisspelers. Ja. Maar om bovenaan te staan in de Premier League en zoals het er nu nog naar uitziet, de finale van de Champions League te gaan halen, dat zijn niet veel trainers gegeven.
2: Ja, zo kan je nu denk ik al spreken, Jeroen, van een superseizoen voor Arsenal.
1: Nou, even wachten nog, Edwin. Zover zijn we nog niet. We hebben nog wat te spelen in deze wedstrijd. Dik 20 minuten. Arsenal natuurlijk wel aan de leiding. Krijgt ook een corner via de linkerkant. Dus kijken of dit iets oplevert. Het is duw en trekken met name. Gyökeres wordt in bedwang gehouden. Daar is die corner. Kan worden weggekopt door Sørloth. Bal de 16 uit. Opgevangen door Madueka. Aan de rechterkant weet er langs te komen. Op de achterlijn voorzet. Maar dan raakt hij de bal helemaal verkeerd. Is uit balans. En dan vraagt hij nog aan de grensrechter. Hey, heb je gezien dat ik daar ernstig werd gehinderd? Ja, heb ik gezien, zegt de grensrechter. Maar toch is het een doeltrap voor Atletico. We zien de volgende wissel zo dadelijk komen bij Arsenal. Atletico is uitgewisseld. 5 man ingebracht door Diego Simeone. Die kan pas weer ingrijpen mocht er zijn gescoord het 1-1 staan na 90 minuten en een verlenging volgen. Maar hij heeft alles gedaan wat hij kon doen. Hij heeft nu ook Alvarez naar de kant gehaald. En Almada, Thiago Almada ingebracht. Eens even zien wie is daar nu geblesseerd. Het is zo te zien Gabriel, de verdediger, die daar op het veld zit. Dat betekent dat misschien ook Arteta zo dadelijk weer moet ingrijpen. 1-0 door die treffer van Saka. Dat is de tussenstand. Het is Lewis Kelly trouwens die nu klapt naar het publiek. Hij was degene die last had van de blessure en naar de kant zal worden gehaald. Worden vervangen. En dan kan Arsenal met 11 fitte mensen door richting het eind. De klok tikt. De mensen op de tribune hebben er alle geloof in dat het gaat gebeuren. Arsenal naar de finale van de Champions League. Maar ja, met Atletico als tegenstander weet je het maar nooit. Vervanger van Lewis Kelly is Zubimendi. Uiteraard de Spanjaard die die positie op het middenveld naast Declan Rice gaat innemen.
4: NPO Radio 1.
2: De klok tikt, het is 10:55, het NOS-journaal, Lieselot Thomassen.
5: De 3 passagiers aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus worden waarschijnlijk in de komende uren overgebracht naar Nederland, zegt de Kaapverdische minister van Volksgezondheid. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. 1 van de 2 vliegtuigen is al aangekomen in het gebied, de andere is er bijna. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar Gaza. De twee activisten hebben zich, volgens de autoriteiten, mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten, zoals het helpen van een terreurorganisatie. En voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de nederlaag van 6-0 tegen Go Ahead Eagles. De Bredase club was naar de rechter gestapt om de wedstrijd over te laten spelen, omdat Go Ahead een verkeerde speler had opgesteld. De rechter ging niet mee in het verhaal van NAC en bevestigde een oordeel van de KNVB dat de wedstrijd terecht niet ongeldig was verklaard.
4: Langs de lijn en omstreken.
0: Ruim een kwartier scheidt Arsenal nog van een Champions League finale plaats. Jeroen.
1: Duel op de achterlijn waarbij Sørloth een duw uitdeelt in de rug van Gabriel. En er een vrije trap komt voor Arsenal. We kijken naar Diego Simeone. Zoals altijd van top tot teen in het zwart gekleed. Springt heen en weer. Staat te gebaren. Staat te schreeuwen. Staat te schelden. Haalt alles uit de kast om zijn ploeg nog wat extra op te zwepen. Om misschien de scheidsrechter wat meer op zijn hand te krijgen. Maar het is met name gericht op zijn ploeg. Hij wil nog meer inzet. Hij wil nog meer fanatisme. Ja, dat kan hij als geen ander. En dan wordt de camera gericht op Arteta, die overduidelijk heel gespannen is, nerveus, wat staat te gebaren. Natuurlijk ook heel betrokken bij de ontwikkelingen op het veld. Maar voorlopig Arteta met alle troeven in handen. Een 1-0 voorsprong en Gyökeres nu aan de bal. Gyökeres van een metertje of 20 uit balans en schiet de bal dan wild de tribune in. Nou, dit is niet de manier waarop je het moet doen. Het is een man die in het doelgebied moet komen, daar aan de bal. Dan krijgt hij hem er altijd wel op de een of andere manier in. Het is niet iemand van de mooie goals. Niet een speler als Bergkamp. Maar meer een type, nou ja, laten we een Nederlandse voetballer noemen. Van Nistelrooy. Iemand die altijd op de goede plek weet te staan. En dan van dichtbij met een lichaamsdeel in het doel weet te krijgen. Het spel weer hervat bij Arsenal. Achterin even wat, een klein draadje los. Daar ging het niet helemaal lekker bij het uitverdedigen. Komt de bal terecht op het middenveld bij een van de invallers. Almada speelt hem naar de linkerkant. Het is natuurlijk zoeken naar Baena. Nu aan de bal in de middencirkel. Dat nog wel, maar er staan er veel voor de bal. Dat betekent dat Atletico echt vol op de aanval aan het spelen is. Maar ja, krijg de bal maar eens in de 16. Dat zou nu kunnen gaan gebeuren. Want er kan een vrije voorzet gaan komen vanaf de linkerkant van Almada. Met de rechterbeen erin swingen. Dan komt Raya. Die plukt de bal uit de lucht. Voordat Sørloth gevaarlijk kan worden. Wel een blessure nu voor Gabriel. Die voelt aan het achterhoofd. Spel stilgelegd door scheidsrechter Daniel Siebert. Uiteraard een hoofdblessure. Dan wordt er onmiddellijk ingegrepen. Hij krijgt de knie van zijn keeper vol op het achterhoofd. Ja, dat kwam hard aan. Ik kan me voorstellen dat je daar even van wil herstellen. Hij zegt heel boos tegen de scheidsrechter. Ik word daar geraakt. Het was waarschijnlijk een overtreding van mijn tegenstander. Nee, het was zijn eigen keeper die dat deed. 1-0. Nog altijd in een waanzinnig spannende en boeiende slotfase van deze wedstrijd. We hebben nog een kwartier te spelen. Voorlopig Arsenal op weg naar de finale van de Champions League.
0: Het klinkt, Robert Haast, als een contradictie, hè? Atletico vol op de aanval.
3: Ja, dat valt voor mij, want ze winnen ook wel eens een wedstrijdje. Ja, ja. Anders sta je niet in de Champions League en in de halve finale. En niet altijd bij de top 4 in Spanje. Dus ze zijn echt wel gewend om ook attractief aan te kunnen vallen. Maar het is wel opvallend, hè? Had ze allebei zijn spitsenduo haalt hij eruit. En heeft daar verse mensen gebracht. Dus hij heeft ze echt 70 minuten de kans gegeven. En daarna heeft hij gezegd, ja,

0: Deze wedstrijd, we hebben nog een kwartier te spelen. Voorlopig Arsenal op weg naar de finale van de Champions League.
1: Het klinkt, Robert Haas, als een contradictie, hè? Atletico vol op de aanval.
2: Ja, ja, dat valt voor mij, want ze winnen ook wel eens een wedstrijdje. Ja, ja, ja. Anders sta je niet in de Champions League en in de halve finale. En niet altijd bij de top 4 in Spanje. Dus ze zijn echt wel gewend om ook attractief aan te kunnen vallen. Maar het is wel opvallend. Hij haalt ze allebei, zijn spitsenduo haalt hij eruit. En hij heeft daar verse mensen gebracht. Dus hij heeft ze echt 70 minuten de kans gegeven. En daarna heeft hij gezegd, ja, we gaan het anders doen, Simeone. Ja. Dat is echt wel een opvallende beslissing.
1: Want heeft hij dan al in zijn hoofd zitten van, nou ja, bij zo'n scenario van een achterstand, dan moet ik zoveel tijd ongeveer over hebben?
2: Nou ja, kijk, als coach ben je natuurlijk voorbereid op bepaalde scenario's. En zeker aan het einde van het seizoen, want daar zit je inmiddels natuurlijk. Dan weet je precies wat je aan welke spelers je wat hebt op zo'n moment op de hoogste spanning. Dus hij zal die scenario's en in zijn hoofd hebben en doorgesproken hebben met zijn ploeg. Hoewel Griezmann niet blij was met die wissel. Die was toch wat geïrriteerd. Maar dat zijn eigenlijk alle toppers wel als je ze eruit had.
1: En betaalt dat scenario van Atletico zo al een beetje uit, Jeroen?
0: Ja, voorlopig nog niet echt natuurlijk. Betaalt zich pas echt uit op het moment dat er wordt gescoord. En dat is nog niet gebeurd. En ik ben vooral wel te spreken over de wijze waarop Arsenal Atletico toch zo onschadelijk mogelijk probeert te maken. Door voortdurend op de helft van de Spaanse ploeg al die druk op te voeren. De duels om de bal uit te vechten. Zoals ook nu wordt de bal gewonnen door Zubimendi. En kan Arsenal weer gaan aanvallen. Op de punt van de 16 aan de rechterkant. Ødegaard geeft hem mee aan White. Voorzet. En die kan dan worden gepakt door Jan Oblak. En zolang de bal daar in die contrée is, kan Atletico natuurlijk niet gevaarlijk worden. Dat doet Arsenal heel goed. Maar ja, je moet blijven oppassen. Want het betekent automatisch dat je met veel ruimte in je rug verdedigt. Hier weet Atletico er doorheen te komen. Dat is goed gevoetbald. Helemaal naar de linkerkant uitgeweken. Sørloth heeft speler, dat is Saliba, voor zich. Dat is een voortreffelijke verdediger, de Fransman. Sørloth daarom maar even terug voorzet vanaf de linkerkant. Komt niet echt uit de verf. De bal gaat niet omhoog. Maar de uitverdediging van Arsenal niet goed. Nu kan Atletico misschien de druk weer wat opvoeren. Via de rechterkant nu. Llorente heeft al een aantal voorzetten gegeven die niet om naar huis te schrijven zijn. Ook nu niet makkelijk te verdedigen. Maar Arsenal heeft de bal wel weer ingeleverd. Dus komt Atletico weer via de rechterkant. Paasje diagonaal naar het midden. Wordt er een actie gemaakt op het middenveld. Steekpaas zegt in Llorente. Volgende voorzet, die is wel goed. Eén handje van Raya, dat is genoeg om de voorzet te verlengen. Kan er worden uitverdedigd door White. Maar Madueke is de bal weer kwijt. Is hier de volgende aanval van Atletico. Kan er een schot komen van Llorente. Daar zit nog een voet van Trossard tussen. En daardoor rolt de bal in de handen van Raya. Ja, het slotoffensief van Atletico is nu echt begonnen. En de ploeg van Simeone moet ook wel, want het staat achter met 1-0.

0: Niall Horan, nice to meet you. Nice to meet you. Dat mogen de spelers van Arsenal en Atletico zeggen als de wedstrijd erop zit. Nu is het nog op leven en dood, Jeroen.
1: Ja, Arsenal kan zich beroepen op een geweldige serie dit jaar in de Champions League. Is als enige ploeg nog ongeslagen. 13 wedstrijden op rij en de 14e lijkt eraan te komen. Nog altijd met 1-0 voor tegen Atletico. En af en toe dan wordt die camera gericht, nou eigenlijk steeds vaker, op Diego Simeone. Die op het randje van de waanzin lijkt te verkeren momenteel. Je vraagt je af en toe af, gaat het wel goed met die man? Maar we weten dat dat waarschijnlijk wel het geval is. Het is een onderdeel van de wijze waarop hij zo'n wedstrijd beleeft. En het is misschien ook wel een onderdeel van het spel dat hij speelt. Het is bespelen van de arbiter, maar natuurlijk ook de wijze waarop hij zijn ploeg voortdurend op scherp probeert te houden. We zien nu een fan van Atleti die nu al aan het huilen is. Maar het is te vroeg om de tranen te laten vloeien. Want het kan natuurlijk nog altijd, al is de tijd beperkt. Arsenal in aanval via de linkerkant. Mooie dribbel van Gabriel Martinelli, die net in de ploeg is gekomen. Dan moet Llorente naar de bal glijden. Glijdt hij hem over de achterlijn, krijgen we een hoekschop voor Arsenal. Martinelli, de vervanger van de Belg, Trossard. En dan weer die troepenverplaatsing en weer het zoeken naar de koppers. Bijvoorbeeld Saliba of Gabriel, die twee mee voorin. Als de hoekschop getrapt gaat worden door Declan Rice vanaf de linkerkant. Op de rand van het 16 meter gebied staat Madueke klaar om eventueel wat te doen. De vorstende blik van Rice. Even uitademen, één arm omhoog. En dan is daar die trap richting de tweede paal. Bal kan bijna worden teruggekopt, maar bijna is niet helemaal. Uiteindelijk gemist, dus geen gevaar voor Atletico. Dat vaart zal maken met het hervatten van het spel. Ja, elke seconde telt inmiddels. We hebben 85 minuten gespeeld in deze tweede halve finale wedstrijd in de Champions League. 1-1 werd het vorige week en het Metropolitano nog altijd leidt Arsenal met 1-0. Maar één goal van Atletico en alles is wel anders. En dat zou misschien nu kunnen gaan gebeuren, want hier is een gevaarlijke uitbraak. Via de linkerkant is daar Sörloth. Bal onder het lichaam, kan niet uithalen. Heeft hem nog altijd, maar niet onder controle. En dan verliest hij het duel van de tegenstander. Arsenal verdedigt uit. Maar zo'n uitbraak, ja, daar moet het dan eigenlijk mee gebeuren. Arsenal niet zuiver met de bal. Paas op Madueke komt uit bij uiteindelijk Oblak. En dan Atletico weer. Dat probeert op te bouwen. Maar weer heel veel rood en wit voor de neus van Llorente. Die niet beter weet dan toch maar weer terug naar Oblak. Oblak met een trap. Bal weggekopt door Rice op het middenveld. Uiteindelijk toch wat rust gebracht door Koken. Maar kan hij ook een ploeggenoot aan het werk zetten. Llorente rent alweer naar voren. Maar Koken besluit terug te spelen op Oblak. Oblak nu met een trap naar voren. Moet Sörloth dat duel aangaan? Dat doet hij wel. Maar op een verkeerde manier. Duikt in de rug van de tegenstander. En dat betekent een vrije trap voor Arsenal. En dus weer tijdverlies voor Atletico.
0: De tranen in de ogen van de Atletico supporters. En ik zag ook een Arsenal fan die al schietgebedjes aan het doen was. Want dat komt nu natuurlijk wel heel dichtbij.
2: Ja, ik zag ook Arteta, want we hebben het steeds over Simeone. Ja. Ook Arteta staat langs de lijn met zijn handen omhoog naar het publiek. Van jongens, kom op, we hebben jullie nodig. Het is echt een doldwaze boel door het hele stadion. Ja, echt een heerlijk om naar te kijken. Ik weet niet of het heel gezond is overigens. Ik zou ze adviseren om analist te worden misschien. Het is toch wat rustiger kijken.
0: Ja, als je gewoon lekker neutraal kan kijken. Jij zat ook een beetje te kijken naar die wissels, hè, die Arsenal doorvoerde. Ødegaard kwam het veld in, ja, Zubimendi kwam het veld in. Ja, dat is eigenlijk een beetje teruggrijpen op het vertrouwen.
2: Ja, dat is wel een beetje hun gecontroleerde middenveld, wat ze met Rice erbij natuurlijk. Wat het middenveld wat hun voorkeur heeft op het moment dat ze controle over een wedstrijd willen krijgen. En ja, die staan er nu op. Zeker Ødegaard natuurlijk heel rustig aan de bal. Op het moment dat hij een balletje heeft, kan hij ook eventjes de kanten. Is wat minder direct dan Eze, want die kiest wat vaker voor om diep te spelen. Maar hij is eigenlijk altijd van, nou, als ik hem heb, hou ik balbezit. Ja, dat zie je nu wel terug.
0: Ja. Maar Atletico is een vechtmachine. En het kenmerk van een vechtmachine, Jeroen, is, die geeft niet op.
1: Die geven niet op. Nee, zeker niet. En dat is Atletico ook niet aan het doen. Sterker nog, de druk wordt nog wat extra opgevoerd. Maar die bal die moet naar de helft van Arsenal. En Arsenal slaagt er voortdurend in om dat proces te vertragen, te verstoren, te frustreren. Dat is een onderdeel van het voorlopige succes van de ploeg van Arteta. 1-0. Het is in principe genoeg, maar gaat het ook genoeg zijn? Gaat Arsenal erin slagen om Atletico van het scoren te houden? Dan moet het bijvoorbeeld deze aanval zien te overleven. Via de rechterkant met Llorente. Die van middenvelder rechtsback is geworden. En als rechtsback heel veel meters naar voren maakt. En dus dan altijd weer een extra, automatisch een extra middenvelder is. Via het centrum naar de linkerkant. Komt Baena aan de bal. Baena eventjes terug naar David Hansko. Hansko geeft de bal weer aan Baena. Die krijgt wat ruimte. Gaat schieten van grote afstand. En dat is een schot waar Arsenal niet van gaat bibberen. Bal gaat ruim langs het doel. Bal de tribune in. En dan weer alle tijd voor Arsenal om het spel te gaan hervatten. Nee, wil Atletico gaan scoren, dan moet het toch echt op een andere manier. Dan moet het een moment van Brie zijn. Of gewoon een aanval via de flank met een goede voorzet op Sørloth. Niet zo'n losse volder van een meter of 25-30 afstand. Want ja, deze is niet eens tussen de paal en onder de lat. Maar als dat gebeurt, dan heb je altijd nog David Raya, die betrouwbare goalie van Arsenal. Er wordt hard gezongen in het Emirates Stadium. Arsenal op de drempel van de Champions League finale. Voor de tweede keer in de historie gaat het echt gebeuren. Ødegaard maakt zich los van de tegenstander. Geeft de bal aan Martinelli. Terug naar Ødegaard. Mooi 1-2. Maar dan zit Llorente er op het laatste moment tussen. En gaan we zo langzamerhand ook kijken naar de vierde official. Die het bord al te pakken heeft. En zo dadelijk gaat laten zien hoeveel tijd erbij gaat komen. De seconden tikken weg. De 90 minuten zitten er over een paar seconden op. En dan zullen we weten hoeveel minuten. Vijf minuten heeft Atletico Madrid nog om een gelijkmaker te produceren en dus een verlenging af te dwingen. 5 minuten is Arsenal verwijderd van de finale van de Champions League. We zien Jurrien Timber in burgerkleding in de spelerstunnel staan met een brede grijns op het gezicht. Ja, natuurlijk, want het herstel vordert. En hij is waarschijnlijk op tijd fit als die finale wordt gespeeld eind deze maand. Dan zal hij waarschijnlijk ook worden opgesteld door Arteta. Want het is een belangrijke speler gebleken dit seizoen voor Arsenal. Dat nu een ingooi mag gaan nemen aan de linkerkant. Hincapier doet dat heel rustig. Zo rustig dat Simeone alweer staat te gebaren van hey, scheidsrechter, let op. Er moet zo dadelijk nog wat tijd bij. De fans van Arsenal. Als ze niet juichen en schreeuwen en zingen, dan houden ze hun adem in. Want het is loei spannend in deze slotfase. Maar Atletico komt maar niet van die eigen helft af. Weer doet Arsenal het heel goed door met veel mensen die ruimtes vol te laten lopen. En elke keer als er een speler van Atletico aan de bal komt, hem in ieder geval in het duel te krijgen. Soms levert dat de bal op, soms niet. Maar in ieder geval zorgt het ervoor dat die aanvallen van Atletico er niet goed uitzien. Nu een paas, een beetje wanhopig gegeven door Koken in de richting van een van de invallers. Het is Molina die er niet in slaagt om de bal onder controle te brengen. Gaat hij via Molina over de achterlijn. Is het weer een doeltrap. En zo kruipt Arsenal dichter en dichter in de richting van het eindsignaal.
3: Ja, want Robert, als jij ernaar kijkt, zie jij nog mogelijkheden voor Atletico? Of is de accu een beetje leeg?
2: Nee, zeker niet. Ik moet zeggen, ze blijven gaan. Arsenal doet het fantastisch. Die spelen echt een hele goede wedstrijd. En het mag dan misschien wat minder spectaculair zijn. Maar de manier van druk zetten waarop ze Atletico ver van de goal kunnen houden. Daarentegen ja, zie ik nog kansen. Ja, zeker wel. Want net Sørloth was een enorme kans die miste. Hij trapt half over de bal heen. Ja, die kan die ook zomaar hard tussen de palen schieten. En Arsenal kiest er af en toe voor om in een 3-4-3 formatie druk te zetten op Atletico. Dat houdt ook in dat ze ruimte weggeven aan de zijkanten. Ja, dat is net hetgene waar ze gevaarlijk kunnen worden soms, Atletico. Dus ja, ik raad iedereen om deze wedstrijd nog maar eens een keertje terug te kijken dadelijk in de beleving. Het is echt fantastisch hoe die beleving is langs het veld.
3: Nog 2,5 minuten spelen in blessuretijd, Jeroen.
1: Ja, beleving langs het veld. Daar hebben we het automatisch over Diego Simeone. Nou, die heeft het zo bond gemaakt dat hij inmiddels geel heeft gekregen van scheidsrechter Siebert. die ook naar de borstzak greep zojuist toen Arteta jacht maakte op de bal. Die was uitgegaan, maar dat heeft hij volgens mij nagelaten. Spel inmiddels alweer hervat en een vrije trap gegeven aan Arsenal. Een meter of drie over de middenlijn, dus op de helft van Atletico. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat dat allemaal weer tijd winst oplevert. Drie van de vijf minuten extra speeltijd zijn inmiddels verstreken. Nog een dikke 100 seconden is Arsenal verwijderd van die finale plaats. Inderdaad, ook Arteta heeft geel gezien. De twee coaches dus en één speler in deze wedstrijd. Poubi, dat is toch ook wel opmerkelijk. Twee trainers geel en één speler. Terwijl er daar 22 van op het veld staan. Nou ja, plus al die wisselspelers nog. Hoe dan ook, we gaan kijken naar de vrije trap die nog altijd niet genomen is. We kijken dus eigenlijk naar een stilstaand beeld. Rice heeft inmiddels te horen gekregen dat hij die vrije trap moet nemen. Scheidsrechter steekt nog een keer de arm in de lucht. Zo van, kom maar op. Nou, daar is dan die trap naar voren in de richting van Gyökeres aan de zijlijn. Via Gyökeres de bal over de zijlijn. En dan nog een ingooi voor Atletico. Een minuut. En misschien nog wat coulance van de scheidsrechter. Die natuurlijk ook vindt dat het allemaal heel lang heeft geduurd steeds. Bal naar voren geschoten. Niet geweldig op het hoofd genomen door Gabriel. Sørloth probeert de bal onder controle te brengen. Lukt niet. Weggewerkt door Arsenal. Teruggebracht door Llorente. Weer weggekopt door Arsenal. En dan een trap naar voren. Niet goed gedaan door Hanchico. En dan is het weer Arsenal dat de bal een ros naar voren geeft. Bal over de zijlijn. Wordt er nog een overtreding gemaakt door Llorente. Wat vindt Siebert ervan? De bank loopt leeg van Arsenal. Wordt er bijna een opstootje? Nee, dat wordt geen opstootje. Koken zegt, let eventjes op je tijd, scheidsrechter. Minimale minuut erbij, want dit duurt en dit duurt en dit duurt. En dat leidt tot een gele kaart voor Koken wegens het maken van opmerkingen. En er gaat nog een kaart voor een andere speler. Wisselspeler waarschijnlijk, ja, Calafiori. Die was er al uit, krijgt nu alsnog geel ingooi uiteindelijk genomen. En nog 9 seconden is Arsenal verwijderd van het eindsignaal. Als Siebert inderdaad na precies 5 minuten gaat affluiten. Maar het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren. Ofwel, de scheidsrechter fluit. Nee, wil dat die ingooi nog een keer genomen wordt. Maar het gebeurt allemaal op de eigen helft. Atletico moet naar voren en slaagt daar maar niet in. Het is heel hectisch ook langs de zijlijn. Heeft Calafiori daar nu nog een gele kaart gekregen? Het is niet meer te zien. Ik geloof het wel, want hij reageert heel overdreven. Nou ja, maar ja,
2: het
1: gaat erom. Gaat deze wedstrijd nog door of niet? Ja, bal nog een keer naar voren geworpen richting Sørloth. Verliest het duel. Dan het eindsignaal van scheidsrechter Siebert. En dan is het zeker. Bukayo Saka is de matchwinner in dit duel tussen Arsenal en Atletico Madrid. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League in 2026. De Engelsen mogen zich melden. Eind mei in Budapest om dan te gaan spelen tegen Bayern München of Paris Saint-Germain. Het was een ongekend spannende wedstrijd. Uiteindelijk met name in de tweede helft attractiever dan gedacht. Omdat Atletico moest komen. Dat deed het ook. Maar het was niet bij machten om een werkelijk formidabel Arsenal in de problemen te brengen. Kansen werden er nauwelijks gecreëerd. Arsenal verdient door naar de eindstrijd van de Champions League.
3: Wat een vreugdetaferelen zien we daar in beeld, Robert. Het is ongelooflijk de intensiteit waarmee dit beleefd wordt daar in Londen.
2: Kijk, er is heel veel kritiek vaak over de voetballerij in het algemeen. Maar als je dit ziet, hoe je mensen in extase kan brengen.
3: Echt.
2: Met een wedstrijd, met een voetbalwedstrijd, met beleving, met alles wat daarbij hoort, de vreugde, de tranen die bij de mensen over de wangen rollen van zowel Arsenal als Atletico trouwens, ja, van verdriet en van vreugde. Ja, er zijn maar weinig sporten die dit teweeg kunnen brengen in de wereld. En dit is, we hebben veel kritiek gehad ook op de Champions League opzet. Maar ja, in alles blijkt, het werkt. Ja. We krijgen prachtige wedstrijden voorgeschoteld.
3: De intensiteit die zagen we natuurlijk ook terug in die slotfase, in de blessuretijden. Al die taferelen zo langs de zijlijn hoort er allemaal bij. Hè?
2: Ja, maar ik vind het ook wel weer professioneel gedacht. Hè? Als je kijkt, de hele bank van Arsenal was aan het warmlopen nog. Maar dat heeft ook simpelweg te maken met, stel dat er wel gescoord wordt, dan mag je nog een keer wisselen. Dus ja, daar moet je ook altijd wel op blijven letten. Dus als coach ben je dan toch in, ondanks alle hectiek, en ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zeker of deze twee coaches dat nog door hadden. Want die stonden met hun arm in de lucht en die waren alleen maar aan het meerennen.
3: Ongelooflijk, ja.
2: Maar Maar je moet daar wel rekening mee houden. Dat je dan ook nog die wissel zou kunnen plaatsen op het moment dat die goal wel valt.
3: En iedereen zingt daaruit. Volle borsten staat daar met die rood-witte sjaaltjes. Al dat Arsenal-legioen. Fantastische beelden zijn dat om te zien daar in dat Emirates Stadium in Londen. Die finale die is dus bereikt. Maar ze weten ook dat ze moeten gaan spelen tegen ofwel Bayern München ofwel Paris Saint-Germain.
2: Ja, appeltje eitje lijkt me. Ja.
3: Het is wel duidelijk wie de underdog is. Maar heeft Arsenal kansen tegen dat? Want je hoort wel zeggen, die twee ploegen die steken zo ver boven de rest uit.
2: Ja, en dat is ook wel zo. Aan de andere kant, Arsenal heeft geen wedstrijd verloren in deze Champions League nog. En worden zeer waarschijnlijk kampioen van Engeland. Ja, dan ben je ook geen weggooiploegje.
3: Nee.
2: Maar ja, in alle eerlijkheid tegen Paris Saint-Germain voornamelijk. Die zijn aanvallend zo ongelooflijk goed. Ik denk niet dat Arsenal daarvan kan winnen. Maar goed, het is weer een finale. Je kan er enorm. Ik verheug me enorm op de wedstrijd van morgen. Ook wat Bayern München voor antwoord kan geven nog. Hè, want die moeten natuurlijk aan gaan vallen.
3: Ja,
2: ook weer.
3: Wat super.
2: Zullen ze ook ongetwijfeld doen. Dat hebben ze ook in de eerste wedstrijd ook al gedaan.
3: Ja. Ik refereer even aan Luis Enrique, de coach van Paris Saint-Germain. Die zei vandaag dat hij de strijd met Bayern echt vergelijkt met een strijd tussen de toptenners als Nadal, Federer, Djokovic. Ja. En Nadal die zei ooit dat hij enorm gemotiveerd werd, juist door tegen dat soort sterke tegenstanders te spelen en het beste uit zichzelf te halen. En Enrique die ervaart dat ook voor die wedstrijden tegen Bayern. Is dat een beetje hoe ze elkaar zien?
2: Ja, niet voor niets de Champions League. De top van de top speelt tegen elkaar. En dat blijkt nu gewoon weer. Dit jaar Bayern München geweldig. Hè? Die zijn in Duitsland natuurlijk sowieso ongenaakbaar al jaren. Maar Paris Saint-Germain heeft uiteindelijk het poenige imago wat van zich afgeschud. Is op een andere koers verder gaan varen. Zonder Messi, zonder Mbappé. En hebben succes. En ik moet zeggen, we hebben het net over coaches. Ja, voor mij is Luis Enrique een voorbeeld. Dat was hij al als speler, zowel voor Barcelona als Real Madrid. Als je kijkt naar hoe hij zijn ploegen laat spelen. Ja. Dat vind ik echt een genot om naar te kijken.
3: Ja, hij begint overigens met een 5-4 voorsprong hè, aan de return. Maar ja, verschillen zijn klein. Terwijl we nog eventjes kijken naar die prachtige beelden uit dat Emirates Stadium. Waar Arteta, de coach van Arsenal, echt met de handen geheven dat publiek bedankt. En die spelers die dansen en iedereen zingt en springt en danst. Het zijn onwaarschijnlijke taferelen, haast alsof ze de cup al gewonnen hebben. Ja. Als ik nog eventjes terugkijk naar die wedstrijd tussen, of die gaat komen tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Ja, dat ene doelpuntje verschil maakt natuurlijk wel dat het nog ontzettend spannend kan worden. Gaat het weer zo'n doelpuntenfestijn worden, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er wel weer veel goals gaan vallen. Maar ik denk ook dat, een beetje inschattend hoe Paris Saint-Germain dat aan gaat pakken. Het zou me niet verbazen als die op voorsprong komen. En dan zal Bayern moeten komen. Ja, als je op het moment dat je ruimtes weg gaat geven tegen dit Paris Saint-Germain. Ja, hoed je dan maar. Dan zal Paris Saint-Germain gewoon weer 2 of 3 goals gaan maken.
3: Aan de andere kant, we hebben ook gezien dat de defensie van Paris Saint-Germain ook niet vlekkeloos is. Hè,
2: nee, dat klopt. Maar goed, dat is natuurlijk het voordeel dat ze een 1-0 voorsprong meenemen. Dus ja, ik verwacht Paris Saint-Germain. Maar ja, als we deze wedstrijden zien en de beleving hiervan. Het is echt waar volle bak geniet.
3: Ja, laten we hopen dat het weer zo'n spektakelstuk wordt. Uiteraard te volgen morgen in Langs de Lijn en Omstreken. Die wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain gaat om 9:00 van start. Dus allemaal luisteren. Zo dadelijk op Radio 1 met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Wilfried de Jong. Graag tot morgen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
4: Stel je voor. Op een dag word je opgepakt en in de gevangenis gezet. En je hebt geen flauw idee waarom. Iemand heeft een misdrijf gepleegd en jouw naam opgegeven. Dan krijg je hulp uit onverwachte hoek. Een ambtenaar grijpt in. Waarom kon dit probleem meer dan 10 jaar lang blijven bestaan op het ministerie van Justitie? Luister nu naar Het Verkeerde Oordeel.
5: Een podcast van de EO. Nu op NPO Luister. NPO Radio 1.
6: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal varen. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten uit angst voor dat virus. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik, Roxanne Hazes en Rolf Sanchez. Verspreid over het land waren bevrijdingsfestivals. Bij sommigen was het erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op, maar er waren nergens grote incidenten. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De activisten voeren mee met een vloot van zo'n 150 mensen en die vloot werd tegengehouden door Israël bij de Griekse kust. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De 2 activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden er ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. Het is de 2e keer dat Arsenal de finale bereikt. Tegenstander is Bayern München of Paris Saint-Germain. Die clubs spelen morgen tegen elkaar. Voetbalclub NAC Breda legt zich neer bij de nederlaag van 6-0 tegen Go Ahead Eagles. De Bredase club was naar de rechter gestapt om de wedstrijd over te laten spelen, omdat Go Ahead een verkeerde speler had opgesteld. De rechter ging niet mee in het verhaal van NAC en bevestigde een oordeel van de KNVB dat de wedstrijd terecht niet ongeldig was verklaard. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen, elders droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel. Nou, het zou goed kunnen dat de staalfabriek van verbazing stilvalt en smeltend ter aarde stort. Goed nieuws dus. Goedenavond, welkom bij het Oog. Voormalig scheepsarts vertelt hoe het is om op een cruiseschip te werken en met noodgevallen om te gaan. En de paus en Trump zijn op zijn zachtst gezegd geen vrienden. En nu heeft de paus ook nog eens een Salvadoriaanse bisschop voor de staat West Virginia gekozen, waar de Amerikaanse president al helemaal niet blij mee is. En snooker, dat is een echte Britse sport. Gisteren won de Chinees Wu Yize het WK. Zet dat de populaire sport in dat land zeker op zijn kop? En waar komen de communistische achternamen als Stalin vandaan in China? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
3: 3, 2, 1. Dansen maar
1: voor. Dinsdag 5 mei.
4: Het moment dat je samen kan zijn. Het vrijheidsgevoel.
5: Waarom ben je vandaag in Wageningen?
6: Om de vrijheid te vieren.
7: Ja, om de vrijheid te vieren natuurlijk.
5: Ongezellig met vrienden en zo.
8: Ontsteek het vrijheidsvuur. Vrijheid waar ik van hou. Vrijheid waar ik in leef, maar vrijheid die wel onder druk staat.
9: En zoveel mogelijk mensen raken en vermaken. Dat op deze manier mag met de helden die daarvoor staan, is wel super bijzonder. Ja.
10: Eten verbindt. En volgens mij kunnen we wel wat verbinding gebruiken.
11: De pot die schaft vandaag over heerlijke witte bonensoep. Gemaakt door Jannie van Heel Holland Bakt.
5: Als je gewoon rondkijkt dat we met z'n allen mogen zijn. Ik denk dat we er weinig bij stilstaan, maar het is toch eigenlijk wel mooi dat we hier nu mogen zitten, dat er aan de andere kant van de wereld het bijvoorbeeld nu heel anders is.
12: Dat ik nu hier ben, dat zal wel een van mijn laatste zijn, denk ik. Want ik word binnenkort 100 jaar. Maar het betekent ontzettend veel voor mij.
13: En stel jezelf ook de vraag, wat kan ik vandaag de dag doen om mijn vrijheid en die van anderen weer te vergroten? Want elk klein stapje dat we daarin kunnen bijdragen heeft een enorme impact.
14: Goed geoefend?
5: Ja.
14: Zenuwachtig?
5: Beetje.
15: Het ging heel goed.
16: Ja, ik ben wel zenuwachtig. Dat mag je best weten, ik ben wel zenuwachtig.
17: Ik ben er helemaal klaar voor.
18: Het is nog niet zwaar, dus we moeten even wachten op.
5: Hoe was het net op het podium?
19: Onwijs gaaf, met zoveel mensen.
5: Ging het goed?
19: Jazeker.
2: En met onder meer de Josti-band als ambassadeur van de vrijheid vierde Nederland vandaag bevrijdingsdag. Het hantavirus aan boord van het Nederlandse cruiseschip is waarschijnlijk toch van mens naar mens overgedragen.
20: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins.
2: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord, ook deze vrouw niet.
21: Er zijn geen nieuwe gevallen aan boord. Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
2: Drie ernstig zieke patiënten worden morgen naar Nederland gebracht. Dat is niet gevaarlijk, zegt viroloog Marion Koopmans.
22: We praten hier niet over risico voor de brede volksgezondheid. We praten over risico uiteraard voor de mensen die zelf de infectie hebben opgelopen en de directe contacten.
2: En dan nog even terug naar de bevrijdingsfestivals, want in Groningen hing niet alleen de vrijheid, maar ook de liefde in de lucht. Zanger Douwe Bob wees het publiek op de jonge cameraman Sander.
23: Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. Heb je een vriendin?
24: Nee.
23: Of een vriend?
24: Nee. Single.
2: Nou, single, en voor hem was het ook nog eens zijn eerste werkdag waarop hij dankzij Douwe Bob wist te scoren.
24: Ik zag een leuke dame, ik denk, nou ja, ik ga ook maar gewoon iemand kiezen. En toen wees ik naar Bente, blijkbaar, ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
24: De eerste date gaat komen, ja.
2: Wat een liefde. Clemens Peters, ja, je keek naar de kranten van morgen.
0: Ja, een internationale groep tech-investeerders steekt 152 miljoen euro in Quantware. Dat is een fabrikant van quantumchips in Delft. En de nieuwe investering zet Nederland stevig op de kaart in een industrie die ongeëvenaard snelle computers ontwikkelt, schrijft het FD. Quantumcomputers kunnen berekeningen maken die onmogelijk zijn voor de beste computers van vandaag en zijn dus van strategisch belang.
2: Als ze hun belofte waarmaken, kunnen ze helpen om nieuwe medicijnen of betere klimaatmodellen te maken. Daar staat dan tegenover dat quantumcomputers bij uitstek geschikt zijn voor het kraken van encryptie. Onlangs waarschuwde de Algemene Rekenkamer dat hiermee bijvoorbeeld de besturing van sluizen en waterkeringen kunnen worden overgenomen door vijandige mogendheden.
0: Het Gentleman Retreat op Ibiza moet mannen zachter en gevoeliger maken. Verslaggever Sien Buijsen van de Volkskrant ging mee op deze vijfdaagse en volgens hem nogal prijzige retraite om te kijken of zijn aanvankelijke cynisme wel terecht was. En wie weet kon hij er nog wat van leren.
2: Zijn cynisme is na vijf dagen dansen, vloeken en andere gevoelens uiten niet helemaal verdwenen. Maar is wel gehecht geraakt aan de worstelende mannen met wie hij de retraite heeft gedaan. Hij hoopt dat het die kerels en hun omgeving echt iets oplevert.
0: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd. Maar wetenschappers uit Groningen en Glasgow hebben ze teruggevonden en met een speciale nieuwe techniek hersteld. Dat er teksten verloren gingen in het verleden was niet zo raar. Perkament was duur en werd soms uit bestaande boeken gehaald, schoongemaakt en opnieuw gebruikt.
2: Inhoudelijk ontdekten de wetenschappers ook iets nieuws, zegt hoogleraar Lietheid Peer Bolte, een oude hoofdstukindeling van de brieven van Paulus. De hoofdstukindeling die we nu gebruiken dateert uit de middeleeuwen, zegt hij. En nu blijkt dus dat er al in de 6e eeuw zo'n indeling in omloop was.
0: Ja, en de bevrijdingsdag is ook de kranten niet ontgaan. De Telegraaf was op pad met de Josti-band die de pannen van het dak speelde op de bevrijdingsdagfestivals. En de grote vraag was vooral of alle 55 leden met de helikopter vervoerd zouden worden. Maar nee, ze gingen met de snelbus. In Vlissingen was de band de hoofdact, samen met zangeres Maan, die al 10 jaar ambassadeur is van de band.
2: Het festivalpubliek juicht ze enthousiast toe en dan kan de show beginnen. Kort daarna weer klinken de eerste tonen van 2 emmertjes water halen over het festivalterrein. Speciaal voor Bevrijdingsdag wordt vandaag een technoversie ten gehoor gebracht, gearrangeerd door Zonneveld en meegezongen door Maan.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Allison heette het nummer, gezongen door Elvis Costello. Medische teams zijn op dit moment druk bezig met het evacueren van de zieken aan boord van cruiseschip Hondius. Vorige week overleden 3 passagiers die besmet raakten met het hondenvirus. Nog 4 mensen raakten besmet. Ja, hoe ga je als arts op zo'n schip nou te werk als er nood aan de man is zoals nu? Toon Frankemolen is nu bedrijfsarts, maar werkte eerder een tijd als arts op cruiseschepen. Goedenavond, Toon.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe bereid je als arts nou, als je op zo'n schip zit, dat kan soms een maand duren of 6 weken, zo reis, misschien wel langer, voor op zo'n uitbraak? Ik weet niet of je die hebt meegemaakt, maar toch.
2: Nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ja, om antwoord te geven op de vraag hoe je voorbereidt op zo'n situatie, is eigenlijk antwoord is niet. Je bent van tevoren natuurlijk altijd door de maatschappij waarin je, waarvoor je werkt, word je daarop wel getraind. In de zin van dat je maatregelen krijgt die je moet uitvoeren op het moment dat er een infectie dreigt.
0: Ja.
2: Die heb ik in de tijd dat ik voor Carnival werkte, heb ik die ook gekregen. En was in die tijd met name bang voor de uitbraak van norovirus. Hè, dus het virus wat gastroenteritis veroorzaakt.
0: Wat ook van land komt, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Maar wat uiterst besmettelijk is. En er waren hele strikte maatregelen waar we mee rekening dienden te houden op het moment dat dat.
0: Zoals?
2: Nou, mensen die zich bij ons rapporteerden op in de ziekenboeg met klachten van misselijkheid, braken, diarree, die moesten in strikte isolatie. En een aantal dagen totdat de klachten verdwenen waren.
0: Ja, ja. Maar is zo'n dit schip waar jij werkt, is een groter schip?
2: Ja.
0: Met hoeveel mensen zat je op die cruise?
2: Ja, ik heb op 3 schepen gewerkt. Het grootste schip waar ik op heb gewerkt had 3700 passagiers en 1200 man.
0: Dat zijn 5000 mensen dus bijna.
2: Ja.
0: Maar dan zit je in een kleine stad met elkaar in een drijvende stad.
2: Zeker, waar we 2 artsen.
0: Ja, ja. En 2 artsen. Ja. En hoe groot is dan die ziekenboeg? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, je hebt een praktijkruimte met 2 spreekkamers. Je hebt een kleine opnameruimte met een aantal bedden. Kleine intensive care met waar we ook mensen kunnen beademen.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk een klein ziekenhuis, precies wat je zegt.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld de ergste scènes voor je haalt als het om COVID gaat, dan kom je vermoedelijk, zeker in zo'n schip, echt op een gegeven moment in nood ook plekken tekort of zo, of niet?
2: Ja, als het echt ernstig wordt met aantallen patiënten, dan kan je in zo'n ziekenboeg niet zoveel meer beginnen.
0: Ja.
2: Maar dan ga je dus mensen gewoon in een hut opnemen en al daar ook verplegen.
0: Dan moeten ze daar blijven bijvoorbeeld, ja, hè? Als het om een virus gaat.
2: Ja.
0: Maar dat heb jij verder niet.
2: Zelf niet meegemaakt. Collega Vel van mij, die heeft een norovirusuitbraak meegemaakt toen hij de Atlantische Oceaan overslag met een schip. Er zijn ook 2 doden gevallen. En
0: hoe ging hij te werk, weet je dat ongeveer?
2: Nou, ja, ik weet dat het wijden met de kraan open was. Dat het vooral heel veel mensen zorgen dat ze voldoende dronken en voldoende vloeistof binnenkregen. En er werden medicijnen voor geschreven tegen diarree. En ja, hopen dat het snel overwaait.
0: Ja, ja. En soms weet je misschien ook zelfs niet helemaal precies wat voor virus het is. En weet je het ook niet direct als je het gaat controleren?
2: Nee, want daar is natuurlijk uitgebreide aanvullende diagnostiek voor nodig. Wat je normaal gesproken in een ziekenhuis doet.
0: Ja.
2: En die diagnostische mogelijkheden heb je vaak niet aan boord van een cruiseschip.
0: Daar komen de naïeve vragen. Kun je dan als arts naar de kapitein stappen? Zegt kapitein, onmiddellijk naar de wal.
2: Zeker,
0: ja?
2: 100%.
0: En dat moeten ze ook opvoeren?
2: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja.
0: Ben je in zo'n situatie geweest eigenlijk? Los van virussen? Want dat heb je niet meegemaakt.
2: Nee, ik ben wel in een situatie geweest waar we een keer een patiënt door een helikopter hebben moeten laten afhalen. Dat was een mevrouw die was gevallen en die had een hersenbloeding opgelopen. En die moest onmiddellijk naar de wal. En toen kwam een grote helikopter van de US Coast Guard boven de dek en die nam de patiënt mee. Midden in de nacht. Dat is het meest spectaculaire wat ik een keer heb meegemaakt.
0: Ja. Ja. En is er in jullie ruimte ook mogelijkheid om te opereren?
2: Nee, opereren doen ze in principe niet.
0: Er zijn geen chirurgen geweest. Jullie met samen is 2, hè?
2: Ja,
0: klinkt trouwens als heel weinig, vind ik. 2 voor 5000.
2: Zeker. Nou ja, het is ongeveer de grootte van een 5000 mensen is ongeveer de grootte van een kleine huisartsenpraktijk. Dus het is voor 2 artsen dat op zich prima te doen. We hebben wel eens iemand beademd. Dat langdurig ook. Dat was iemand die een ernstige aanval van COPD kreeg. Dus chronische longziekte. Dat was een meneer die ernstig rookte ook. En die hebben we toen langdurig aan boord beademd. Dat ging wel.
0: Ja.
2: Dat dat, ja, dat komt wel.
0: En je hebt natuurlijk ook de standaard dingen als defibrillator, ja, al die dingen.
2: Ja. Ja.
0: Maar veel het echte grote materieel, zal ik maar even noemen, dat is niet per se aanwezig.
2: Nee, dat heb je niet. Dan moet je inderdaad toch uitwijken. Of inderdaad zo snel mogelijk naar de haven of de helikopter bellen, zoals we toen een keer hebben gedaan. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En wat gebeurt er in een situatie dat iemand... Want even... op zo'n cruiseschip, dit is nu een uitbraak, maar je hebt natuurlijk ook hele quasi onbenullige dingen die gebeuren die met grote... Als iemand onderuit glijdt in de douche, ik doe maar wat, heup breekt.
2: Ja.
0: Komt ook voor.
2: Zeker.
0: En wat nog meer? Wat maak je nog meer?
2: Van alles eigenlijk. De grap is dat het eigenlijk best wel een drukke baan was. Want je was de hele dag bezig gewoon met spreekuur draaien. En had je daarna had je dienst. Dan gebeurde er meestal wel wat. Ja, dat kon iemand die inderdaad al uitgegleden was in de douche, of iemand die onwel werd. Iemand die een zwangere met buikpijn die een keer die even nagekeken moest worden.
0: Kinderen met.
2: Ja, met
0: zijn niet alleen maar oude mensen die cruisen doen?
2: Zeker
0: toch?
2: Niet. Nou ja. De maatschappij waar ik voor werkte, Carnaval, richtte zich echt op een breed publiek. Dus ook veel gezinnen met jonge kinderen. En kinderen ook veel gezien. Eigenlijk van alles wat. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen. Of psychische problemen.
0: Ik wou net zeggen, psychische hulp ook?
2: Zeker. Ja hoor.
0: En moet je echt van alle markten thuis zijn. Ja. Maar was je ervaren arts toen je begon eigenlijk?
2: Zeker. De grap is eigenlijk het werken als arts op een cruiseschip. Er zijn eigenlijk drie specialismen ineens. Dat is bedrijfsarts, huisarts en spoedeisende hulparts. En ik kwam toen ik dat ging doen, kwam ik uit Australië. Daar had ik de 2,5 jaar daarvoor gewerkt. En daar had ik echt heel veel ervaring op gedaan.
0: Ja.
2: In huisartsgeneeskunde, in spoedeisende hulpgeneeskunde. Dus dat kwam er heel goed van pas.
0: Maar dit klinkt als een heel dynamisch en best wel mooi vak.
2: Ja.
0: En dan zit hier een bedrijfsarts tegenover. Wat saai, man. Wat heb je nou gedaan?
2: Bedrijfsgeneeskunde is helemaal niet saai.
0: De een na de ander die openen voor een testje.
2: Ja, nee, zeker. Nee. Maar kijk, het is natuurlijk allemaal heel erg leuk en spectaculair. En het is inderdaad een heel dynamisch vak. Maar ja, het is natuurlijk ook een vak wat niet echt met een gezinsleven te combineren valt. Althans, dat vind ik. Er zijn mensen die
0: dus steeds met je privé. Je moet goed opletten als je dit doet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar goed, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd... wie weet dat ik ooit toch eens een keer... je weet maar nooit. Ja.
0: Ja,
2: het blijft zeker nu met dit weer het nieuws is... dan denk ik van, het begint toch weer te knippelen. Ja.
0: En nog even misschien een beetje bizarre vraag... maar als er mensen overlijden... en dat schip zit ergens midden op de oceaan...
2: Ja.
0: Is het schip dan ook geoutilleerd? Is er een soort van mortuarium? Ja. Of is er een koelcel? Wat is er?
2: Ja, we hadden aan boord van het schip twee koelcellen... waar we twee overledenen konden bewaren. En die was naast de crewbar.
0: Naast de crewbar?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En is dat toeval? Of heeft dat technische reden dat...
2: Nee hoor, het had geen technische reden.
0: Maar ik wou zeggen vanwege de koelte dat misschien de drank daar ook naast stond.
2: Dat daar de wodkafles in was.
0: Ja.
2: Nee, dat niet. Dat was eigenlijk toevallig. Maar wel een leuk detail.
0: Ja, ja. En je volgt dit nieuws natuurlijk met grote nieuwsgierigheid.
2: Zeker,
0: denk je dat er goed gehandeld is van buitenaf bekeken?
2: Denk het wel, ja, zeker. Het is natuurlijk wel interessant wat voor virus dit natuurlijk precies is. Hè? Want hantavirus is normaal gesproken niet iets wat van mens op mens wordt overgedragen.
0: Nee.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: Want ben je zelf ook wel eens ziek geworden van het feit dat iemand anders ziek was, een patiënt, dat jij daarmee ook misselijk werd overgegeven?
2: Op een cruiseschip?
0: Ja?
2: Nee, ik ben wel zeer ziek geweest, dat wel. Maar nooit geen besmettelijke aandoening gehad. Nee.
0: Dat is geloof ik maar eenmalig, hè? Dat je, als je eenmaal zeeziek bent geweest, wordt het niet nog een keer, of wel?
2: Oh, zeeziekte? Nee, ik ben al meerdere keren in mijn leven zeeziek.
0: Dat kan meerdere
2: keren. Ja, zeker. Dat was toen al heel lang geleden.
0: Ja.
2: Maar we zaten toen met het schip in een hurricane.
0: Ja.
2: En... toen was ongeveer alles in onze ziekenboeg wat een inhoud had, was als kotsbak gebruikt. Dus dat was wel heftig.
0: Ja.
2: En ik was daar ook een onderdeel van. Ja. Ja.
0: Bijzonder bak, bijzonder vak als arts aan boord zijn van de cruise. Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Frankenmolen.
2: Dankjewel.

0: En mijn gast aan tafel, die ik zo bekend maak, die werd vrolijk van het nummer. Die hoorde Norwegian Wood. Deze keer gezongen door Helen Over. Zei, ah, lekker, ik ben een Beatles-fan. Is inderdaad een Beatles-stuk. Ja, we gaan het hebben over het vuurtje tussen de paus en president Trump. Werd deze week nog wat verder opgestookt. Misschien past dat ook nog binnen dat takespel. Is de benoeming van Evelio Menivar Ayala als nieuwe bisschop van West Virginia. Eigenlijk een republikeins bolwerk. En vandaag beschuldigde Trump de pauze nog eens van heel veel katholieken in gevaar te brengen, omdat, en dan quote ik hem, hij het prima zou vinden als Iran een kernwapen zou hebben. En wie dit allemaal mag gaan oplossen, zit de buitenlandminister Rubio van Amerika, want die gaat op bezoek bij het Vaticaan. Nou, de man die ik nu bekend ga maken en de Beatle-fan dus, maar tevens presentator van de pauskast, Stijn Fens. Ja, wie is deze bisschop? Evelio Menivar Ayala.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, het is de worst nightmare van president Trump.
0: Goeie bijnaam.
1: Ja, ja. Hij was ooit een illegaal immigrant en is samen met zijn broer in een laadbak van een vrachtauto Amerika ingesmokkeld eigenlijk. Het was geloof ik de derde poging. Hij is in de bouw gaan werken. Hij is in de avonturen Spaans gaan leren. En hij is in 2004 geloof ik tot priester gewijd. In 2023 werd hij zelfs hulpbisschop van Washington, dus hij maakt echt carrière. Hij is bovendien een uitgesproken tegenstander van het immigratiebeleid van Donald Trump. En juist deze man wordt nu de bisschop van West Virginia.
0: Ja.
1: William Charleston, dat is eigenlijk het bisdom dat het hele West Virginia omvat. Een republikeins bolwerk, ik zou bijna zeggen de Efteling van MAGA, van Make America Great Again. En die krijgen nou juist deze man als bisschop. Ja, alsof het voor Trump allemaal al niet erg genoeg was.
0: Nee, je zou kunnen zeggen, hij stuurt ijs erop af.
1: Dat zou je bewijs kunnen zeggen, maar dan krijgt hij echt ruzie met de paus.
0: Ja, zou hij er bang voor zijn dan?
1: Ik denk toch dat Trump de paus vreest en niet goed raad met hem weet. Want kijk, Trump is eigenlijk niet geïnteresseerd in de paus als religieus leider, maar wel in de macht die de paus heeft. Deze paus heeft morele macht en ook morele macht over de kiezers van Trump. En hij krijgt geen grip op.
0: Maar hij denkt er kennelijk grip op te krijgen door hem uit te dagen.
1: Ja, en daarmee overschrijdt hij ook voor veel katholieke Trump-stemmers toch een grens.
0: Oh ja, zijn die in opspraak? Zeggen die van dit gaat schat te ver?
1: Ik zag een toen hij een paar weken geleden die uitspraak had gedaan. De paus was zwak als het over misdaad ging. Hij begreep helemaal niks van politiek. Buitenlandse politiek was verschrikkelijk. En toen zag ik een kerkganger in Chicago en die zei: nou, ik vind eigenlijk best wel goed wat onze president in Iran doet. Maar wat hij met de paus gedaan heeft, ook toen hij een soort cartoon had laten maken door AI, waarin hij een soort crisisfiguur te zien was die een zieke zou genezen. Dit gaat te ver. Dus hij heeft uiteindelijk ook zijn eigen achterban tegen zich gekregen. Ook zijn katholieke achterban.
0: Ja, en is de paus, kijk, ik ken de paus niet. Jij doet alsof je hem kent, maar je hebt hem nooit ontmoet.
1: Ja.
0: Dat is jouw vak.
1: Ik denk dat ik hem een beetje ken. Ja.
0: Is de paus dan iemand die uitdaagt, die dit spel speelt?
1: Nou, kijk, het Vaticaan en ook de paus zelf, die zegt: nee, ik daag niemand uit. Ik ben geen politicus. Ik wil helemaal niet in debat met Trump. Het enige wat ik doe is het evangelie verkondigen. En dan, ik zeg gewoon wat de kerk leert als het gaat over hoe je met vreemdelingen omgaat. Dat in het evangelie geschreven staat: zalig zijn de vredestichters. Dat is het enige wat ik doe. Maar ondertussen neemt hij natuurlijk wel stelling. En Trump is alle perken te buiten gegaan. Maar ook deze paus is verder gegaan dan welke paus ook, als het ging om het contact met Trump. Bijvoorbeeld toen Trump zei: ik wil de hele beschaving, de Iraanse beschaving uitwissen. Toen heeft de paus gezegd: ik vraag elke katholiek, of elke Amerikaan, ga naar je congressman en zeg dat hij voor vrede moet vechten. Dat is natuurlijk voor een paus ook ongekend. Dus uiteindelijk de grote schuld van deze uitslaande diplomatieke brand ligt bij Trump. Maar de paus is ook duidelijker geweest dan ooit. Dus daar ligt ook een oorzaak.
0: Ja, maar hoe moet het nu verder? Want nu is Rubio er al eigenlijk? Gaat hij donderdag?
1: Nee, ik weet niet of hij er al is. Donderdag gaat hij naar de paus.
0: Ja.
1: Hij is daar trouwens niet alleen voor de paus, want hij moet ook de plooien gladstrijken met Meloni. Dat was lange tijd misschien wel de beste vriendin van Trump in Europa. Tot Italië het niet zag zitten dat er Italiaanse luchtmachtbasis werden gebruikt voor de aanval in het Midden-Oosten.
0: Ja, dus ze gaat naar twee.
1: Ja, en ze heeft het ook opgenomen voor de paus.
0: Ja.
1: Dat doe je als Italiaanse premier. En toen zei Trump, ja, ik heb hem in Meloni vergist. Ze is helemaal niet moedig. Dat heeft heel Italië Trump enorm kwalijk genomen. Dus daar moeten enorm veel plooien worden gladgestreken. Dus Rubio moet het met de paus goed maken. Hij moet het met Meloni goed maken. En misschien denkt Rubio ook wel aan zijn eigen politieke carrière. Want over 2 jaar zijn er weer presidentsverkiezingen. En als hij nou toch eens het goed zou kunnen maken tussen de paus van Rome en Trump. Ja. Dat zou hem wel helpen.
0: Dus het wordt vlijend, zalvend zou ik bijna zeggen, dat gesprek. En niet, het gaat niet op het scherp van de snede zoals Trump eigenlijk gewend is om te doen als hij in het Witte Huis is en iemand als Zelensky op bezoek heeft. Nee, zo fel wordt het
1: nee,
0: niet.
1: Hij komt de pauselijke bibliotheek binnen, daar vindt dat gesprek plaats. Ze gaan zitten. Die gesprekken zijn enorm beleefd. Er worden wel dingen gezegd, maar er worden zeer omvloerst gezegd. Er wordt na afloop ook niet bekendgemaakt wat er gezegd is.
0: Door de paus is het niet gebruikt. Maar Rubio zou het mogen doen?
1: Rubio zou het mogen doen. Maar ik kan nu al jou de verklaring geven die het Vaticaan uitbrengt. Het waren beleefd gesprekken. Het ging over onderwerpen die beide landen, het Vaticaan is natuurlijk een land, raken. En we hechten aan een constructieve samenwerking met de regering in Washington.
0: Ja. En is er dan nog iets van een agenda of zelfs een verborgen agenda bij de paus? Wil die zelf hier nog iets mee bereiken?
1: Ik denk deze man, die paus, is een hele rustige man. Hij luistert graag. Dus ik denk dat Rubio gaat zitten en dat hij zegt, wat brengt u hier? Dus ik denk dat hij op een hele subtiele manier Rubio bijna op de knieën zal dwingen. En bijna overgeven zou moeten smeken in diplomatieke taal.
0: In die mooie zaal, in die bibliotheek, mooie zaal, op zijn knieën.
1: Ligt een mooi kleedje.
0: Een kleedje, niet tegen het marmer, maar gewoon een kleedje. Een boetedoening, in feite.
1: Eigenlijk een gang naar Canossa.
0: Ja. Stijn, deze paus is toch stiekem weg gewoon democraat, of niet?
1: Nou, dat is heel interessant. Ik denk het wel. Maar hij heeft dus ook nog 2 broers. En hij heeft 1 broer, dat is een echt prototype democraat. En zijn andere broer die is helemaal gek van Trump. Dat is, het heeft ook zo'n pet van Make America Great Again. Ja. Die heeft onmiddellijk al zijn tweets moeten verwijderen toen zijn broer paus werd. Dus in zijn familie is er ook discussie. Ja,
0: dan is dat voor mij volgens mij toch de verborgen agenda van de paus. Ik dank je wel voor je komst, Stijn Fens.

0: Nog nooit eerder gehoord, maar mooi. Potion, gezongen door Joe. De Chinees Wu Yize won gisteren met weergeloos spel de finale van de WK snooker. Ja, het is voor het tweede jaar op rij dat een Chinees de wereldtitel wint. Staan we aan het begin van een tijdperk van Chinese dominantie in een van oorsprong oer-Britse sport. Dat ga ik bespreken met twee Nederlandse snoekerspelers, Barry Fransen en met Ka Yu Man. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Barry, om met jou te beginnen, wat maakt deze Chinees zo weergeloos?
1: Buiten zijn jeugdige onbevangenheid is dat ook meteen zijn sterke kracht. Gewoon geen angst hebben, gewoon gaan voor elke bal die daar ligt zo ongeveer. Waar vroeger, of tot enkele jaren geleden, elke snoekerspeler ook nog wel eens tactisch dacht en safe ging spelen, gaat hij gewoon eigenlijk vol in de aanval.
0: Ja, volg jij hem al een tijd eigenlijk? Hij is, geloof ik, wat is die, 1 of 22? Hè?
1: 22. Ja. Kleine anekdote is, in het kort is dat ik 2 jaar geleden een Chinese speler zag op een Q-tour, zoals dat heet.
0: En wat is dat?
1: Een soort voorselectie voor de profcircuit. Ja. En toen heb ik voor de gein, terwijl ik geen gokker ben, €5 op Zhao Xintong gezet. En die werd een jaar later kampioen. Toen zeiden mijn trainingspartners, nou, dan wil ik wel weten wie je op dit jaar gaat zetten. Dus ik heb vorig jaar in juni €5 ingezet op Wu Yize. En de rest is geschiedenis voor mij. Dus hij was niet onbekend, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar dat hij wereldkampioen zou worden meteen, had ik eigenlijk ook niet verwacht. Wel gehoopt.
0: Oké, en geldt dat voor jou ook? Zag jij het aankomen dat het zo snel ging met hem?
2: Eigenlijk niet. Ik had meer het idee dat Washington misschien het meer een kans zou maken. Dus het was ook verrassend. Maar ik vind Wu sowieso echt een briljante speler. Maar ook heel jong. Maar ook wat Barry zegt, ik sluit me helemaal daarbij aan. Heel onbevangen speelt hij. Maar ook fris en veel lef in zijn game.
0: En ik ben echt een amateur als ik naar zit te kijken. Maar wat is dan onbevangen in deze sport? Wat zie je dan voor bijzonders?
2: Ja, gewoon niet bang zijn om bepaalde shots aan te nemen. Wat Barry aangaf van de meer doorgewinterde speler, die zou dan misschien 2 keer over nadenken of je een bepaalde shot aannemen of niet.
0: Ja, en hij is een echte aanvaller, begrijp ik.
1: Dat is hij.
0: Nou, niet helemaal?
2: Ja en nee. Op sommige momenten dan zie ik wel dat hij wel langer over nadenkt. Bepaalde shots, dat zou ik wel of niet doen. Maar ja, als je het vergelijkt met Sean Murphy, dan een jaar.
0: Ja, opeens die opkomst van een aantal Chinezen. We worden 2 keer wereldkampioen nu de afgelopen keer. En waar komt dit vandaan, Barry? Is er iets veranderd in dat land? Zijn ze anders gaan trainen bijvoorbeeld?
1: Het is wel een proces van wat al een jaar of 13 of 14 loopt. Dit Ding Yinghu is dat ooit begonnen. Dat is, die wordt al fors behandeld ook in China. Die is doorgebroken een jaar of 13, 14 geleden echt bij de grootheden in de snoeker. En toen is snoeker eigenlijk ontploft in China. Toen heeft China ook een straat opgekocht in Londen.
0: Ja.
1: En daar heel veel jonge talenten naartoe gezet. In China hebben ze ook, ik dacht, iets van 100 miljoen actieve snoekerspelers op dit moment. Er worden hele trainingscentra gebouwd en sporthallen omgebouwd voor snoeker. Ook voor andere sporten hoor. Maar dan kan het ook bijna niet anders dan dat er talenten boven komen drijven.
0: Ja, maar dat is gewoon ook de wet van het feit dat je heel veel mensen aan sporten zet. Ik ga dan ook vanuit dat ze zelf ook willen. En dat er dan altijd wel iemand uitrolt.
1: Ja, en ik, maar goed, dat weet mijn medespreekster misschien beter als mij. Ik heb ook het idee, tenminste.

0: dat is wat ik in de snoekerwereld vaak hoor. Die jongens die zitten met z'n 20 in 5 huizen, 4 huizen.
1: Ja.
0: En die gaan met z'n allen trainen. En die trainen echt 10 tot 14 uur per dag met enorm goede spelers. En hebben eigenlijk de keuze om met haar ouders naar Engeland te gaan, zeg maar. Ja. Wu is bijvoorbeeld met zijn vader naar Engeland vertrokken toen hij 16 was. En doet niets anders dan snoekeren, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat zou je in Nederland of Amerika niet voor elkaar krijgen. Daar ga je naar school.
1: Precies. K, jouw familie komt uit Hongkong, hè? Herken jij dit? Misschien weet je het een en ander van China daarin?
2: Ja, zeker. Dat wat Barry zei, het is gewoon nadat Ding Junhui, zeg maar, was doorgebroken, was het echt een ding geworden in China. En er zit gewoon heel veel geld in. Hè? Er wordt echt geld ingepompt, er wordt gewoon volop geïnvesteerd. Heel veel mensen willen dan misschien zoals Ding Junhui worden. Laat ik zo beginnen. En het ontploft allemaal, hè?
1: Ja.
2: En
1: die Wu Yeezy, wat is zijn verhaal dan precies? Wat is er met hem allemaal gebeurd? Waar komt hij vandaan?
2: Oh, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat hij, wat Barry zei, ze zijn gewoon vanaf een bepaalde leeftijd naar Engeland verhuisd. De vader heeft volgens mij ook zijn baan opgegeven, volgens mij, om met hem hier naartoe te reizen, om echt volop in snoeker te gaan.
1: Ja, ja. Barry, je weet er ook een en ander van, neem ik aan.
0: Ja, hij is toen hij 14 was, is hij is trouwens ook op internet terug te zien. Heeft hij het wereldkampioenschap onder 21 geworden? En dat klinkt als niet belangrijk, maar dat is echt absurd, want daar staan de profs die je nu dus ziet, waren toen 19 en 20, en hij werd als 14-jarige kampioen. En toen heeft zijn vader inderdaad zijn huis verkocht, zijn antiekwinkel verkocht, en zijn ze met z'n tweeën, toen hij 16 was, naar Engeland verhuisd. En zaten daar, en dan maakt het verhaal alleen maar dramatischer en mooier. Hebben daar echt jaren 4 op een kamertje gezeten met z'n tweeën zonder raam. En met z'n tweeën in één bed geslapen. En echt de hele dag getraind. Vader de hele dag ballen teruggelegd en af en toe een baantje gezocht. Moeder in China. Dus het is een prachtig verhaal dat het ook nog uitpakt tot een wereldtitel. Ja.
1: Maar jij zegt prachtig, Barry. Als ik 14 ben en ik moet verplicht met mijn vader mee op een klein kamertje gaan zitten omdat ik een sport moet bedrijven. Ik weet niet of het prachtig is, hè? Het is ook een beetje dwangmatig, klinkt het wel.
0: Ja, nee, ik weet bij hem in ieder geval dat het echt zijn eigen keuze was. Hij is op zijn 7e al begonnen. Mm-hmm. En bezeten van het spelletje. En we hebben ook in Europa, zelfs in Nederland, 2 van die jonge talenten. En als de ouders daar achter staan, hier mag het niet hoor, in deze vorm.
1: Nee.
0: Ik heb begrepen dat dit gezin ook niet zo heel veel keuze had, zeg maar. Het was de armoede in China en in de fabriek gaan werken, als ik het goed heb begrepen. Ja. Of deze topsportcarrière proberen te gaan bereiken.
1: Oké, okay. K, wou je wat zeggen? Ik hoorde je, maar...
2: Nee, ik was er mee eens, dus ik zei...
1: en je was er mee eens. K, wat denk jij hoe die Engelsen erbij zitten? Die dachten, ja, wacht even, dit is toch onze sport? Dit is toch ons WK? Wij hebben toch Oost-Sullivan?
2: Ja, O'Sullivan. Ja, ik denk dat ze, als je kijkt naar hoe gedisciplineerd de Chinezen zijn. En als je vergelijkt met westerse mensen, het is ook een cultuurverschil, hè?
1: Dat geloof jij. Jij denkt dat door het cultuurverschil komt dat we in deze situatie raken. Nou, we.
2: In de zin van hoeveel bloeit het eigenlijk nog, hè, in de westerse wereld, hè, qua talenten. Nou, en als je het vergelijkt in verhouding met China, hoeveel mensen, hoeveel topspelers er nu zijn in vergelijking tot...
1: Maar is de opleiding ook veranderd, K? Want in Nederland denk ik dat ook heel veel misschien in kroegen plaatsvindt en dat je zo een beetje de sport eigen maakt. Misschien is dat in een land als China heel anders.
2: Ja, ik denk dat het daar echt bijna een opleiding wordt eigenlijk in China.
1: Ja.
2: Dat je echt volgens mij voor kan kiezen van ik zou dat wel willen worden en dan... Ja. Zijn er academies waar je het les kunt volgen, denk ik.
1: Ja. Barry, wat vinden de Britten, denk je?
0: Dat is echt een tweesplitsing. Ik krijg de mails en de WhatsApps en de Facebooks mee van de verschillende bonden. En het is echt 50-50. De helft vindt het geweldig en houdt van het spel. Het is goed voor het spel, het is goed voor de sport en aantrekkelijk. Ja, en dan zijn er de conservatieve Engelsen die zeggen van... Ja, maar je kunt toch zo niet spelen en... Waar zijn onze spelers? Maar goed, hey, verandering doet pijn, hè?
1: Ja, Kali doorschema, het heeft ook met een soort cultuur te maken en doorzettingsvermogen. Misschien moeten de De Britse fans dan is, of de mensen die graag zo goed willen worden in snoeker, is een klein schop onder het holletje hebben.
0: Daar is het. Daar is het.
1: We zijn dat in, is het.
0: Nee, nou
1: zijn
0: ja.
1: We eruit?
0: Ja, nou ja, ja? Ik ben niet goed in andere sporten, maar ik denk als ik profdarter had willen worden en ik ging 12 uur per dag darten of schaken of misschien zelfs wel voetballen, dat weet ik niet. Maar dan word je daar beter in.
1: Ja. Ja, en K, is het zo dat de vrouwen er ook aan zitten te komen vanuit China, met snoeker?
2: Vanuit China? Ja, ik zie wel Bayulu, zeg maar. Ik vind haar wel een hele talentvolle speelster.
1: Ja.
2: Een van de betere vrouwen die ik ooit heb zien snoekeren. Die vaak centuries maakt in wedstrijden. Maar of er veel meer zou van kunnen komen van haar, dat weet ik niet.
1: Nee. Nee, nee. Nou, in ieder geval is er bij de mannen sprake van een grote omwenteling. En is het maar weer spannend voor de Britten wat er met hun sport gaat gebeuren. Ik dank jullie alle twee voor jullie verhaal. Dankjewel, Berry Fransen en Kajoman.
0: Graag gedaan.
2: Ja, dankjewel.

0: Je suis flou, gezongen door Pauline Kroes. De hindoe-nationalistische partij van premier Modi wint steeds meer terrein in India. Gisteren won de partij de verkiezingen in de grootste deelstaat West-Bengalen. In een andere deelstaat verloor een andere belangrijke politieke tegenstander ook terrein. Met een hele opvallende naam, althans voor mij en voor u wellicht ook. M.K. Stalin. Het blijkt niet de enige met een communistische achternaam in die regio. Wat zit er allemaal achter die vreemde naam? Dat bespreek ik met Bart Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Bart. Ja, wie is deze man allereerst? En dan vervolgens, hoe komt hij aan die naam?
1: Ja, Stalin is, of eigenlijk dus nu was, de deelstaatpremier van Tamil Nadu en de leider van de DMK-partij. Een partij van lage kasten. Een van de meest belangrijke partijen van die deelstaat. En ja, zijn achternaam is eigenlijk wel een mooi verhaal. Vooral ook omdat hij lang niet de enige is. Als je in Tamil Nadu over straat loopt, zou je zomaar een Khrushchev of een Che Guevara tegen kunnen komen. En ik had het er met een collega-onderzoeker over uit Tamil Nadu. Die zat op de lagere school in de klas met een Marx, een Lenin en een Garibaldi. Dus het is daar een traditie van communistische achternamen.
0: Ja.
1: Nou, en de reden daarom is wel interessant, want dat is eigenlijk een vorm van verzet tegen het kastensysteem. En het gaat helemaal terug tot...
0: Leg nog heel even uit wat het kastensysteem is. Mijn middelbare schooltijd is ook alweer een tijdje geleden.
1: Ik kan me voorstellen. Nee, dus in India heb je eigenlijk door het hindoeïsme, door een soort door religie gesanctioneerde sociale hiërarchie, met kastengroepen, met brahmanen aan de bovenkant, meeste status, en dalits of untouchables aan de onderkant. En het punt van het kastensysteem, en dat is de link met Stalin, is dat je kasten zit in je achternaam. Dus je kan als mensen zich voorstellen, ja. En ze zeggen, ik ben Parmar of Chamar, bijvoorbeeld zeggen ze dan. Dan weet jij ook, dat is iemand van een lage kaste. En daarmee word je al geplaatst op die sociale ladder.
0: Ja.
1: Dus toen er in Tamil Nadu een beweging ontstond tegen die kastenhiërarchieën, was die achternamen een doorn in het oog. En hun vorm van weerstand was om te gaan zeggen tegen iedereen, verander je achternaam. En grappig genoeg geliep dat via schoolleraren die bij die beweging zaten. Die zeiden tegen de ouders, verander de achternaam van je kind. En omdat in die tijd die beweging ook veel links, connecties had met Rusland en met de communistische partij. Een beetje ook anti-religie, ook sociale gelijkheid. Namen ze veel inspiratie en namen uit Rusland. Dus je zag zo vanaf jaren 50, jaren 80 een enorme golf van namen. Waarvan deze M.K. Stalin er dus één van is. Maar van is ook, hij is lang niet. Die namen zijn niet alleen maar communistische namen. Je hebt ook Voltaire, kan je tegenkomen. Ja. Dus meer verlichtingse mensen.
0: Jij noemde het Garibaldi, is dat het?
1: Garibaldi, de Italiaanse onafhankelijkheidsstrijder, ja. Bijvoorbeeld. Maar ook Sanskriet-namen die juist heel verheven en meer lokaal zijn. Dus de vader van Stalin, die hernoemde zichzelf Karuna Nidhi. En dat betekent zoiets als de schat van compassie. Maar allemaal een vorm van verzet tegen het stigma dat hun oorspronkelijke namen met zich mee hadden. En ja, dat is waarom je in Zuid-India zoveel gekke communistische namen ziet.
0: Ja, maar ik denk als dat dan gebeurt, je zei het tussen de jaren 50 en 80 met name, begrijp ik. Dus op een gegeven moment in de post-Stalin-tijd zouden mensen nog gedacht kunnen hebben, misschien, als communisten waren, ik ben trots op die achternaam. Of leeft. Maar op een gegeven moment krijg je te horen wie Stalin was en wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En dan wil je er van af.
1: Ja.
0: Hoe werkte dat voor die mensen? Want je komt niet zomaar van je naam af wellicht.
1: Nee. Nou, en deze Stalin zelf, die wilde toen naar het verhaal ging, dat vertelde hij zelf altijd in zijn speeches, wilde hij naar een christelijke middelbare school. En daar werd hij geweigerd vanwege zijn naam. Dus toen was de populariteit van Stalin al wat
0: tanende,
1: zullen we maar zeggen. Maar hij werd geboren in 1951, 4 dagen voordat Stalin overleed. En dat was de reden dat die vader dacht, dan moet jij Stalin heten. Maar goed, Dat is toen. En ja, inderdaad, sindsdien is er wel wat veranderd. Dus voor zover ik weet zijn er nu niet zoveel kinderen meer die nu communistische namen meekrijgen.
0: Er is niemand die zegt, laat Stalin in het geboorteboek zetten. Dat
1: nee,
0: is voorbij.
1: Nee, dit is een bepaalde fase in de tijd. Ook een tijd dat India natuurlijk vrij ook wel close banden had met Rusland. En communistische politiek en beweging heel sterk was in India. En ook dat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk voor zeer tanende. Ook iets wat gisteren gebeurd is, is dat in Kerala de communistische partij de verkiezingen verloor. Die waren sinds lange tijd daar aan de macht. En nu voor het eerst sinds 1977 is er geen communistische politieke partij meer aan de macht in India.
0: En nu heeft dus die M.K. Stalin die heeft terrein verloren. Modi grijpt meer en meer de macht. Is dat dan goed nieuws voor de mensen, voor de Stalins en de Marxen, zal ik maar zeggen, in die regio?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de ironie van dit verhaal. Dat Narendra Modi, de premier van India, is van de BJP-partij. En dat is eigenlijk, de opkomst van die partij is eigenlijk een backlash, een tegenbeweging tegen deze kastenpolitiek waar Stalin en zijn partij voor stond. Want de BJP is een partij oorspronkelijk van de hogere kasten, die juist hindoe-nationalistisch is en het hindoe-geloof, maar ook het kastensysteem daarmee wilde verdedigen.
0: Ja.
1: Dus er zit een ironie in dat met het verlies van Stalin en zijn DMK in deze verkiezingen nu eigenlijk ook een teken is van de teruggang en het verlies van kracht van deze anti-kastenbeweging. Omdat de politieke partijen zoals BJP en krachten die daar die eigenlijk dat kastensysteem aan het verdedigen zijn, die winnen toch steeds meer terrein.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat het is eigenlijk een soort arbeiderspartij, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en het mooie van die partij is, die is ontstaan uit, dat heette de Self-Respect Movement. Dus echt een beweging zoals wij hier ongeveer vakbond hadden. Mm-hmm. Maar dan plus het aanpakken van kastenstigma's. Dus men wilde echt het minderwaardigheidscomplex van lage kasten aanpakken door leeszalen, door onderwijs geven en door dus andere namen geven en door die mindere status van lage kasten als het ware om te draaien. En dat is ook vrij goed gelukt in Zuid-India. En die zelfrespectbeweging werd toen de DMK, de partij van Stalin, en wonnen toen vanaf de jaren 60 eigenlijk de meeste verkiezingen in Tamil Nadu tot nu.
0: Ja. Nou, de naam Stalin gaat verdwijnen. Nog een klein vraagje tot slot. Waar komt de naam Berenschot vandaan? Je heet Ward Berenschot.
1: Ja.
0: Welke kaste is dat?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt, want dat is eigenlijk ook een lage kaste. Volgens mijn vader, die het heeft uitgezocht, komt dat van Berends Schot. En dat is de varkenshut van Berend. Dus mijn familie was varkenshoeders. Die achter. Ten eerste hebben we daar al niet zoveel negatief gevoel bij als in India.
0: Nee.
1: En ten tweede is het wat minder duidelijk, zou je zeggen.
0: Je hebt het goed verwoord, kereld. Dankjewel, Ward Berenschot, hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Koen Verbraak en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
14: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van woensdag 6 mei. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn... worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht... Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden... en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. Ook is er volgens Human Rights Watch sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk... en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast... nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na de gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006... In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: NPO Radio 1. VPRO. Femke van der Laan.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je wil ze door elkaar rammelen en je wil ze in je armen nemen. De personages die de film van mijn gast van vannacht bevolken. En vooral wil je naar ze blijven kijken. ook nadat de film afgelopen is. Vannacht ga ik in gesprek met Rosanne Pell. Mijn gast is regisseur en scenarist. Ze ging naar de filmacademie en haar debuutfilm Light as Feathers won meerdere prijzen en ging in première op het internationale filmfestival van Toronto. Haar nieuwe film, Donkey Days, ging al in wereldpremière in de hoofdcompetitie van het Locarno Filmfestival en was de afsluitende film van het prestigieuze New Directors New Films Festival in New York. En vanaf donderdag is Donkey Days in Nederland te zien. Deze zowel donkere als humoristische als totaal niet wat je gewend bent film draait om twee zussen die al hun hele leven de strijd aangaan met elkaar om in het gevlei te komen bij hun wispelturige moeder. Mijn gast heeft met deze film iets afgeleverd dat onder je huid kruipt. Door elkaar rammelen en in je armen nemen wil je. En vooral er naar blijven kijken, ook nadat het afgelopen is. Rosanne Pell is geboren in Groningen in 1987. Welkom.
3: Hoi, dankjewel.
16: Wat eet jij als je op vakantie gaat?
3: Oh, ja, nou alles. Ja, ik hou heel erg van eten.
16: En dan is het tijd voor baguettes en kaas.
3: Als ik naar Frankrijk ga, ja, dan gaat het wel om die gezouten boter natuurlijk. En de éclair en de, ja.
16: En is het dan losgaan?
3: Ik denk wel dat op vakantie gaan voor mij wel soort gelijk staat aan de teugels even laten vieren. En dat betekent gewoon lang slapen, doen wat je wil, zwemmen, goed eten. Ik hou ook van sport, dus dat doe ik ook. Maar eten hoort er ook bij, ja.
16: Een van de personages uit jouw film wil ook op deze manier op vakantie. Maar die komt van een koude kermis thuis.
3: Ja.
16: Kun je vertellen wat er gebeurt?
3: De film heeft een bepaalde historie. En dat is dat dit gezin heel graag naar Frankrijk gaat met elkaar op vakantie. Je kan je aan het eind van deze film afvragen, denk ik, waarom willen ze dat? Waarom willen ze met elkaar elk jaar weer naar Frankrijk toe? Maar dat doen ze dit jaar ook weer. Alleen wat er gebeurt is dat Anna, het hoofdkarakter in deze familie, wakker wordt. En normaal gaan ze altijd boodschappen doen met elkaar. En deze keer zijn moeder en zus er al vandoor. En wacht ze zonder dat er iets van eten in het huis is. En komen ze terug met heel weinig eten eigenlijk. Niet wat zij gewend is. En gaandeweg vindt ze uit.
16: Groenten vooral.
3: Groenten en een halve tomaat op je bord. Zij vindt uit dat ze haar op een dieet zetten, eigenlijk. En dat is een backstory van dit verhaal. Dus het is niet waar de film uiteindelijk helemaal over draait. Maar het gaat er ook weer wel over. Dus,
16: ja, want waar gaat het over? We hebben drie vrouwen. Wie zijn het?
3: Ja, wie zijn deze vrouwen? Eigenlijk moet je daarvoor natuurlijk de film kijken om ze echt te gaan zien en te begrijpen. Kan je ze helemaal begrijpen? Dat weet ik ook eigenlijk niet. Ze komen eigenlijk ook een beetje van een andere planeet, vind ik.
16: Ze fascineren.
3: Ja, ze zijn totaal zichzelf. En ze lijken op eerste gezicht juist heel erg in een soort mal te zitten. Dus je hebt Anna, dat is de dikkere van de familie. Dan heb je Charlotte. Zij is heel mooi, beeldig. Ze lijkt eigenlijk alles heel erg goed te doen. Alles wat haar moeder, denk ik, belangrijk lijkt te vinden, daar voldoet zij aan.
16: In een vrouw?
3: In een vrouw. En dan heb je Ines, en dat is de moeder. En eigenlijk als eerste gewoon in de mal van een oude vrouw. Maar daar zit ook van alles achter. Dus dat zijn de karakters, een soort van wie ze zijn in het verhaal. En de film gaat heel erg erover om die malletjes te doorbreken. Dus om te laten zien wat daar nog meer achter schuil gaat. Maar ook te laten zien hoe comfortabel ze zichzelf voelen eigenlijk in die structuur die ze met elkaar hebben opgezet. Dus waar vrouwen aan moeten voldoen, waar ze van elkaar aan moeten voldoen. En dat creëert een behoorlijk intense dynamiek in deze film.
16: Ja, op het giftige af.
3: Ja.
16: Maar bij vlagen ook enorm teder en liefdevol.
3: Ja, dat zit er ook in.
16: Je speelt met alle verwachtingen die je hebt.
3: Ja, maar ik denk dat dit dan toch ook. Want ik krijg het wel vaker terug van, ja, dit is wel echt extreem. Het is groot en het is bijna, zou je ze naar een psychiatrische kliniek kunnen sturen. En toch denk ik dat het voor heel veel mensen ook heel herkenbaar is, deze mensen. Op een manier. Op een manier is deze familiedynamiek toch ook heel... Dat je denkt, van dat doe ik misschien ook wel.
10: En waar zit het hem dat in, denk je?
3: Ja, elkaars gevoeligheden heel goed weten. En net op het verkeerde moment iets kunnen zeggen... waardoor je weet eigenlijk... iemand schiet de lucht in hiervan. Maar ik wil het niet, maar misschien doe ik het toch.
10: En dan, het is sterker dan ik.
3: Het is sterker, ik wil het eruit gooien. En dan net dat doen. Op die timing. En op dat moment...
10: Jij op de knopjes drukken.
3: Ja, op de knoppen van elkaar drukken. En ik denk dat dat heel mens-eigen eigenlijk is. En natuurlijk is het een film. Het is een fictiefilm. En het is best wel groot. Of grotesk, zou je het bijna kunnen noemen. Maar ik hoop toch ook dat het herkenbaar blijft. En dat tedere, dat is denk ik ook... Dat hoort daar gewoon bij. Dat zit een soort van... Ja, op totaal onverwachte momenten misschien ook... in de film.
10: Ja, en dat maakt het natuurlijk ook... want als het alleen maar gif was... dan blijf je daar niet.
3: Nee. Nee, ze voelen zich ook heel erg comfortabel met elkaar. En ik denk dat dat ook... het is natuurlijk al een tijdje terug dat ik deze film heb gemaakt. Dus ik heb er nu iets van afstand van. En ik vond het eerst best wel ook een ongrijpbare film. Dat er nog veel meer in gebeurt dan alleen dit verhaal. Qua vorm bedoel ik dan. Maar ik heb nu ook het idee van... ja, het is... die liefde die is zo sterk eigenlijk die ze voelen. En ze hebben met elkaar iets opgezet... wat eigenlijk niet houdbaar is. Het is heel chaotisch. Maar ze voelen zich er ook heel erg goed bij. En juist de echte wereld, dus buiten deze familie... en buiten het huis van deze familie... voelt voor hun veel ongrijpbaarder. En veel bijna in een soort paniek hoe ze zich daarin navigeren... tot andere mensen vinden ze het heel moeilijk om zich te verhouden. En relaties opbouwen is heel moeilijk. Dus er zit ook iets in dat gezin wat waardoor ze heel erg zichzelf kunnen zijn.
10: Ja, afhankelijkheid.
3: Afhankelijkheid ook. Ja.
10: En heeft die moeder dat gecreëerd? Het is natuurlijk heel makkelijk om te denken... die moeder is een kreng.
3: Ja.
10: En ze speelt ze tegen elkaar uit.
3: Ze is ook een kreng.
10: Oké,
3: okay.
10: Fijn, fijn dat
3: we
10: dat
3: ook. Het is ook gewoon een kreng. En die andere twee zijn ook echt krengen. Eigenlijk ook. Heeft ze dat gecreëerd? Ja, zeker. Ook. En misschien als we... van iets meer afstand gaan kijken, zou je ook kunnen zeggen... misschien zijn er bepaalde patronen in de maatschappij... en hoe wij naar vrouwen kijken... en hoe vrouwen generatie op generatie dingen aan elkaar doorgeven... van hoe ze moeten zijn, hoe ze zich moeten bewegen... hoe ze eruit moeten zien, hoe hard ze moeten praten... wat voor dingen ze moeten zeggen. Misschien is dat ook wel een deel van het probleem. Alleen zit dat niet direct in dat huis. Dat zit er omheen als een constructie.
10: In ons allemaal.
3: Ja.
10: Waar kwam het? Waar begon deze film? Waar kwam het idee vandaan? Wat was het idee?
3: Ja, ik was eigenlijk met mijn producent Floor Onrust wel aan het praten over dat het ons zo opviel dat eigenlijk bijna alle vrouwen op een moment in hun leven over hun lichaam nadenken of het wel past, of het wel goed is.
10: Dus goed genoeg.
3: Goed genoeg. Of het slank genoeg is. Of misschien juist wel te slank. En hoe je er binnenin voelt. Dat op een moment in een vrouwenleven vaak opspeelt. Als een probleem. Of als een gedachte. Misschien beter. Het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Maar dat je er mee bezig bent.
10: Ja, en ik denk ook wel vaker dan een moment. Ik denk dat het iets is wat heel veel vrouwen heel veel bezighoudt.
3: Nou ja, precies. Dus ik wil het niet meteen zo generaliseren van dit is... want misschien zijn er ook wel vrouwen die zeggen... nou, boeien, ik zit heel lekker in mijn vel en zal er misschien ook zijn. Maar ik denk dat het vaker wel voorkomt dat vrouwen zich herkennen... in ieder geval in een moment in hun leven dat ze daar heel erg mee bezig zijn geweest. Dus of je nou dik bent of dun bent. Dus ik vond dat zo eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk zo zielig, toch? Dat je daar je aandacht en je tijd aan moet besteden. Dat ik dacht van, ja, wat zit daar eigenlijk achter? En toen kwam er een vriendin En die vertelde dit verhaal eigenlijk van een familie. Zij gingen zeilen. Ze gingen op een zeilvakantie. En tijdens die zeilvakantie begonnen ze dus heel matig te eten. En werd dus ook iemand eigenlijk indirect op dieet gezet. En daarbij begon mijn hoofd helemaal natuurlijk te spinnen. En ik dacht ook nog van, ja, ik moet die film, moet ik op een zeilboot maken. En, maar ik ben echt waanzinnig gevoelig voor zeeziekte. Dus ik dacht,
10: dat
3: gaat hem gewoon niet worden. Plus dat er eigenlijk nog iets anders, veel belangrijkers, bovenop kwam. En dat was, als ik een film ga maken waarbij één iemand van een familie continu wordt gekleineerd en wordt teruggebracht op het gewicht, dan ga ik een 90 minuten of langer ga ik laten zien precies wat er eigenlijk in de maatschappij ook heel vaak gebeurt. Als je een maat hebt die afwijkend is, namelijk dat je er niet helemaal mag zijn en dat je gekleineerd wordt. En ik wilde dat juist niet bevestigen. Dus daardoor heb ik eigenlijk dat hele stuk van het dieet heb ik daar buiten geplaatst. Want dat is het meest sensationele aan wat je kan pitchen. Het pitcht heel lekker.
10: Ja.
3: Je denkt meteen, oké.
10: Okay, je ziet het drama meteen voor je.
3: Ja, je ziet het helemaal voor je. Ziet het, en daardoor wilde ik het juist niet doen, uiteindelijk. Dus ik heb een script geschreven, dat was helemaal dat verhaal. En toen had ik het en toen dacht ik, nee, dit wil ik dus niet maken. Dit wordt heel lekker voor mensen om te kijken en daardoor ga ik het niet doen. Ik ga iets anders doen. En
10: Je verwacht ergens een 2-1. De ene dochter met de moeder tegen de dikke dochter.
3: Ja.
10: Maar die dynamiek, die bondjes, die machtsverhoudingen, die wisselen de hele tijd.
3: Ja. Ja, en dat is ook het mooie, vind ik, uiteindelijk dus geworden. Dat Anna net zo goed in dit conflict zit als haar zus en als haar moeder. Ze heeft er ook net zo goed een aandeel in.
10: Ja, en ze neemt ze ook de maat.
3: Oh ja.
10: Wat is, want er zitten nauwelijks mannen in je film.
3: Ja, er zit er één in en die komt er ook, denk ik, niet heel goed vanaf uiteindelijk.
10: Nee, maar ook niet maatnemend, zeg maar. Het zijn de vrouwen die de hele tijd iets vinden van hoe het zou moeten.
3: Ja.
10: Wat is dat in vrouwen? Dat ze elkaar de maat nemen.
3: Ja, ik denk dat het komt omdat er eigenlijk heel veel frustratie toch is opgebouwd met heel veel kleine dingen. Het gaat namelijk niet om één keer dat iemand iets heeft gezegd waarbij je gekleineerd eigenlijk voelt. Het gaat over een lange periode dat er steeds iets kleins is gebeurd. Wat een soort frustratie, denk ik, wat is opgekropt en zij laten die uit op elkaar. In plaats van dat ze daaruit stappen uit hun slachtofferrol. En zeggen van, oké, wat gebeurt hier nu eigenlijk?
10: En waarom
3: voel ik dit? En waarom doen we dit? En waarom kunnen we het niet stoppen?
10: Maar dit is in je film. Denk je dat dit ook buiten je film gebeurt? Is dit hoe wij zijn?
3: Nee, ja. Ja,
10: misschien. Gewoon even lekker generaliseren.
3: Gewoon even lekker, denk ik wel, toch. Ja, ik herken het namelijk ook in mezelf, die frustratie. Al van echt heel jongs af aan. En ook vervolgens in hoe die frustratie geuit mag worden. Dus,
10: niet te boos.
3: Niet te boos en ook graag niet te luid. En doe het vooral op een moment dat het wel heel erg geschikt voor die ander is om er iets van te horen of iets mee te doen.
10: Rekening houden met de ander.
3: Ja.
10: Maar heb jij standaarden in je hoofd waar jij als vrouw aan moet voldoen?
3: Ja, ik denk heel veel. Toch wel. Je mag dus, al word ik dus vaak nog steeds als een student gezien. Ik ben nu 38. Maar
10: hou vol.
3: Dus nu werkt het in mijn voordeel misschien. Niet te oud worden. Niet te veel rimpels hebben. Dun genoeg blijven. Maar ook niet te dun. Niet te luid zijn. Niet te grof zijn. Je moet niet te veel ruimte innemen. Je moet je houding goed blijven houden. Je moet gezellig zijn. niet te gezellig. Je moet, dus het is alles, je mag dit zijn, maar je moet niet dat zijn. Je mag dit. En bij mannen is dat ook wel zo, maar bij vrouwen is het net nog wel wat. Of veel meer nog misschien. Sterker hoe dat moet zijn. En nog moeilijker eigenlijk om eraan te voldoen.
10: Wie heeft die standaarden in ons hoofd gepropt? Of zijn, is dat de generaties op generaties waar je het over hebt?
3: Ja, en ook toch vrouwen naar elkaar toe. Dat is dan heel spijtig. Maar vrouwen zijn ook wel heel goed erin om dit in stand te houden. Misschien heb ik daarom wel alle mannen er even uitgezet. Omdat het uiteindelijk, ook als ik...
10: Als kunnen we de mannen weer de schuld geven.
3: Ja, we kunnen de mannen de schuld geven. En dat mag ook best wel. Die hebben er ook een groot aandeel in. Maar als ik het nu bij mezelf hou, dan denk ik, als ik mezelf heel erg afhankelijk ga stellen van mannen en wat mannen gaan veranderen, dan word ik een heel ongelukkig persoon. Want die gaan namelijk niet zo heel veel veranderen.
10: Waarom zouden ze ook?
3: Ja, die zitten vrij goed, toch?
10: Ja.
3: Dus dat neem ik in mijn eigen hand. En daarom is Donkey Days denk ik ook een vrij explosieve film geworden. Ook in vorm, ook in hoe luid ze zijn. En in wat ze tegen elkaar zeggen.
10: Heerlijk luid.
3: Ja, fantastisch luid. In heel veel verschillende vormen zijn ze luid met elkaar.
10: Anne, de dikke dochter, die stapt er het meeste uit. En je hebt haar personage queer gemaakt. Hebben die twee dingen met elkaar te maken?
3: Nou, het grappige is, ik had een tijdje terug met iemand een discussie. Met iemand die een queer festival heeft in Australië. En hij zei, even los van jouw karakter dat zij queer is. Jouw film is gewoon heel erg queer. Jij bent natuurlijk queer, maar jouw film is eigenlijk een queer kunstwerk. Het is dus anders. Het gaat allemaal verschillende Dus het is niet dat een film per se queer wordt door er een queer personage in te stoppen. Dat is dan eigenlijk best grappig. Maar een film kan ook queer zijn in zijn vorm. En in hoe het zich gedraagt ten opzichte van andere kunstwerken, films, et cetera.
10: Had je daar zo al naar gekeken?
3: Nee.
10: En ik werd dus
3: ook, ja, omdat het ook juist mensen. Het is ook door bepaalde queer festivals afgewezen en heel erg unaniem ook. Wij vinden dit geen queer film. Terwijl anderen juist. Maar dit is juist een queer werk. Dus dat.
10: Het zou geen queer...
3: eigenlijk in een speciale discussie waar ik nog helemaal niet aan had gedacht.
10: Want het zou dan weer geen queer film zijn, omdat dat het onderwerp niet is?
3: Ja, precies. Dus omdat dat vind ik juist. Ik vind het persoonlijk heel goed. Anna is queer en haar familie heeft met van alles moeite. Maar dat zij queer is, dat is er dan net weer niet eentje van. Dus daar kan ze dan eigenlijk best wel goed zichzelf mee zijn. En haar familie vindt dat eigenlijk ook prima. Dus zij is in dat stuk eigenlijk heel vrij. En gek genoeg hadden dus sommige queer filmfest of queer mensen daar juist weer problemen mee.
10: En wat vind je daarvan?
3: Ja, dat is oké. Ze mogen het vinden. Ik denk alleen dat het ook daarin dus weer heel erg. Dat mensen toch. En dat maakt helemaal niet uit uiteindelijk wat voor wie je bent. Maar dat mensen het gewoon heel fijn vinden als het ook overzichtelijk blijft. Als ze het kunnen plaatsen. Dus dat ze kunnen zeggen van ja, maar het is een queer film. Want jij bent queer en Anna is queer. En ze heeft ook moeite. Oh nee, ze heeft niet moeite daarmee. Eigenlijk is alles best wel goed daarin.
10: Maar
3: de rest is ook. Dus het is eigenlijk, doet deze film voor iedereen nooit iets goed. Want er is wel.
10: Of het doet juist goed.
3: Of juist goed.
10: Dus ja, laten we het daarop houden.
3: Ja, oké. Maar het mag beide doen op zich. Dus ik ken mensen die het heel erg dragen, de film, en heel goed vinden. En er zijn ook mensen die er heel erg door geraakt worden, omdat het dus blijkbaar iets triggert. En dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit. Want het is ook niet alleen een film voor vrouwen. Ik heb genoeg mannen die heel erg van deze film genieten. En andersom ook juist weer vrouwen die deze film best wel moeilijk vinden. Of hem heel goed, dus het maakt niet zoveel uit.
10: Wat ik in dat queer stukje heel mooi vond om te zien, is dat haar dikke lichaam in de queer scene bewonderd wordt en geliefd wordt.
3: Ja.
10: En daarom was mijn vraag ook net van dat zij toch net iets meer afstand kan nemen van het gezin. Komt dat daardoor? Dat zij een andere plek weet waar ze geaccepteerd wordt?
3: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zij net in een wereld kan tippen die haar laat voelen van, maar we houden van je. En dat heeft niet met je lichaam te maken, of het zo is of zo. Maar we houden van je als mens.
10: En dus ook van je lichaam.
3: En ook van je lichaam en ook van die gekke want er zit ook natuurlijk scènes met vrienden. En ik denk dat zij heel goed weten van, ja, maar er is ook iets anders met Anna, wat het een heel complex mens maakt. Maar ze zijn toch heel dragend daar naartoe.
10: Anna wordt gespeeld door iemand die in het dagelijks leven
3: chef-kok is.
10: Chef-kok is. Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: In mijn debuutfilm werkte ik eigenlijk alleen met mensen die nog geen acteerervaring hebben. En daar heb ik ook een hele sterke liefde voor. Om dus mensen soms letterlijk van de straat te plukken of ergens tegen te komen. En het idee te hebben van, ja, maar deze persoon kan iets brengen tot die rol die ik in gedachten heb, wat ik nu niet kan vinden bij een castingbureau, wat niet gaat over technisch geschoold zijn, maar wat gaat over een vermogen om zich heel erg te kunnen inleven in situaties. Dus met intelligentie, met een heel groot gevoelsleven eigenlijk ook. En Jill Krammer heeft dat heel erg. En
10: heb je voor haar rol het geprobeerd bij casting?
3: Ja, en dat is dat vooral voor haar rol was dat gewoon ongelooflijk minimaal. Maar dat heeft dus ook, dat zie je natuurlijk ook terug op het witte doek. Er zijn gewoon heel weinig rollen die gespeeld worden die door vrouwen die een grotere maat hebben of een of op een andere manier een beetje afwijkend zijn. Het is eigenlijk heel erg wat we zien op tv, in media, film, kunst eigenlijk ook, is eigenlijk allemaal één soort type vrouw die zich ook allemaal op een soortgelijke manier bewegen. En ik kom steeds terug op dat bewegen, omdat het zo duidelijk is hoe de motoriek ook van vrouwen moeten zijn. Die
10: Ook niet te uitbundig.
3: Ook niet te uitbundig. En ze zijn allemaal, en daar stoor ik me zo aan, dat het heel vaak zijn ze zo een beetje het meubilair aan het strelen in films. Zo heel zo, hier. En ik kan er gewoon niet meer naar kijken eigenlijk.
10: En met Jill haalde je iemand in huis die zeker geen stoel gaat strelen.
3: Die gaat zeker geen stoel strelen. En sterker nog, die brengt iets heel anders mee in de ruimte. En dat is prachtig. En ik hoop ook echt dat mensen dat gewoon gaan zien. Omdat het niet een schoonheid is die je meteen lekker tot je neemt. Of nee, er zit ook.
10: Het moet groeien.
3: Het moet groeien. En
10: Maar hoe gaat het dan zoiets? Dan zeg je, je kan vast heel lekker koken, maar wil je in mijn film?
3: Eigenlijk wel een beetje. Ik cast nooit op basis van dat ik mensen direct voor een camera zet. Ik cast ze echt op basis alleen eigenlijk van een gesprek wat ik met ze voer. En dat gaat eigenlijk zoals wij nu met elkaar praten. Omdat je dan, heb ik het idee, eigenlijk haal ik daar de informatie uit of iets past. En of zij ook een interesse heeft om een hele andere wereld in te gaan. Want dat is het natuurlijk. Je vraagt iemand in te stappen op een totaal onbekende wereld eigenlijk. En ook om het leven. Want Jill, die werkte gewoon in iets anders voor een tijd stop te zetten en een rol aan te nemen. En daar had ze wel zin in.
10: Nee, jij vraagt überhaupt wel commitment van de mensen met wie je werkt. Want jij verdeelt het draaien over meerdere periodes.
3: Klopt.
10: Hoe werkt dat?
3: Dan moet je eigenlijk mijn producent vragen hoe het uiteindelijk echt werkt.
10: Ja, arme producent lijkt mij.
3: Arme producenten. Ja, ik merk ook dat ik ik heb het nu een paar keer in interviews verteld. En ik ben bang dat mensen gaan denken dat ik het als een soort... dat ik aan het aanraden ben dat mensen zo moeten gaan werken. Dat is niet zo, want het is heel veel gedoe om zo te draaien. Het heeft alleen een hele belangrijke reden dat ik het doe. En dat is dat ik echt wil inzetten op verhalen die niet steeds hetzelfde vertellen. En als ik achter mijn bureau een verhaal schrijf, dan kan dat een goed verhaal zijn of een goed script. Maar heel vaak weet ik van, er zit nog iets anders in wat ik nog hier niet kan raken. En dat is een proces wat ik met mijn acteurs moet ingaan om een diepere waarheid daar te vinden.
10: En hoe gaat dat in de praktijk?
3: Dat betekent dat er een script is wat ik eigenlijk ga vernietigen. Dus ik ga met acteurs zitten. Ik praat heel erg veel over hun rollen. En dan gaan we repetitieperiodes in. Dus we zijn naar Frankrijk een week gegaan. Daaruit, dat neem ik dan op met een cameravrouw. Dat bekijk ik allemaal weer. En dan schrijf ik weer nieuwe oefeningen. En dan probeer ik daar het script op aan te passen. En dat doe ik eigenlijk gedurende 5 periodes. Dus na elke draaiperiode hebben we materiaal. Dat monteer ik met mijn editor, Xander Nijsten. En dan maak ik weer repeteeroefeningen. En dan...
10: Omdat je dan ziet, nee, het moet anders of het moet een andere kant op?
3: Om echt in een rol te komen heb je eigenlijk heel veel tijd nodig. Om een rol heel erg niet alleen intellectueel te begrijpen, maar om hem echt zo te kunnen spelen zoals Jill Krammer en ook Susanne Wolf hem uiteindelijk neerzetten. Daarvoor heb je heel veel tijd eigenlijk nodig om zo vertrouwd met elkaar te raken dat je zo'n dynamiek kan spelen. Dus ze groeien langzaam eigenlijk ook meer in de rol. En als kijker groei je ook dus meer mee in die familie. Dus ik denk dat een van de redenen dat jij zegt van ja, ik wil naar ze blijven kijken. Dat is ook omdat ze steeds weer iets anders aan kunnen raken. Waardoor je denkt, oh, maar dat is er ook nog. En dat van dit karakter heb ik nog helemaal niet gezien. Heb ik nog helemaal niet aan gedacht.
10: Wat voor dingen stonden er niet in het eerste script die ik wel heb gezien?
3: Heel veel. Echt heel veel. Maar ik denk dat wat bijvoorbeeld heel belangrijk was eigenlijk... In het eerste script was de relatie van moeder-dochter veel belangrijker dan dat die tussen de zussen was. Door een vreemd toevallig iets in de Franse... Ik weet niet, hoeveel moet ik uitweiden?
10: Als het een leuk verhaal is, zo ver mogelijk.
3: Okay. Nou ja, we gingen dus naar Frankrijk, want ik vond het een goed idee om daar te repeteren. Met de hoofdactrices, dus 2 zussen en een moeder. Iedereen was al gecast, maar toen we daar naartoe gingen, ik was er al met de cameravrouw, kregen we een telefoontje uit München van Jill. En die zei, ik zeg nu niet de naam, maar de moeder, die wordt nu afgevoerd en weer terug op een vliegtuig naar Berlijn gezet. En ik dacht, hè, wat gebeurt daar? En uiteindelijk kon deze actrice, die kon die rol niet meer spelen. Die is onwel geworden, die is terug eigenlijk gegaan weer naar Berlijn. En ik zat 2 weken voor de draaiperiode. En ik had alleen maar in Frankrijk deze 2 zussen. En geen moeder, terwijl het een moeder-dochterfilm was. En wij hebben dat opgelost door... En mijn regieassistent heeft de moeder gespeeld. Maar ook hebben we gewoon eigenlijk more or less een random vrouw uit het Franse dorp gehaald. Die moest de moeder maar gaan spelen. Dus het werd veel meer een zussenfilm. En ik ben daar gewoon op doorgegaan. Dus ik heb mijn hele script veranderd. We hebben gerecast voor de moeder. Maar ik ben veel meer in de zussen gegaan. En dat is uiteindelijk alleen maar veel beter geworden. Omdat die moeder is eigenlijk een soort icoon in deze film. Je komt er niet bij. Zij komen niet bij deze vrouw. Ze blijft heel... bijna abstract. En dat is eigenlijk heel mooi geworden, omdat ik ook denk dat het verdrietige heel vaak is met de relatie met je moeder. Dat ze altijd een soort moeder blijft en niet echt daarachter gaan van wat is eigenlijk de geschiedenis? Wie is deze vrouw? Zij zijn heel erg bezig met wat vindt ze van ons, maar niet wie heb ik hier eigenlijk voor me?
10: Ja, het lijkt altijd alsof ouders en kinderen en 2 kanten op elkaar nooit echt leren kennen. Ja. Althans, alleen maar deels. Alleen maar in de rol van kind of de rol van ouder.
3: Ja, je moet dan na een tijdje daar dus uit gaan stappen. Dat is het, ja, het volwassen worden natuurlijk. Maar zij zijn al volwassen en ze stappen niet uit die rol als kind. Dus dat was heel belangrijk wat bijvoorbeeld uit zo'n proces komt en kan. Alleen was dit heel extreem en niet... Ik kon niet meer slapen, dus ik moest en de repetitie moest ik omschrijven en het script omschrijven en we moesten bijna draaien, dus het was heel veel. Maar geleidelijk heeft dat het verhaal echt geholpen. En wat ook heel belangrijk was, was dat Anna in deze film... Ik zag haar eerst veel passiever en echt veel meer als een slachtoffer. Terwijl toen ik met Jill ging werken, dacht ik van wauw, maar zij is zo sterk eigenlijk en verbaal zo sterk. En ik kon dat ook niet in repetitie. Ja, dan kon ik zeggen van ja, nee, dan antwoord jij hier niet. Of dan doen we dat stuk rustig. Maar ik voelde gewoon alles, er zit zo'n kracht in.
10: Het was niet tegen te houden.
3: Het was niet tegen te houden en dat was ook goed. En daarom heb ik haar gecast. Ik wist het alleen nog niet.
10: En dan pas jij het script weer aan?
3: Dan pas ik het script aan en gaan we daarmee verder.
10: Ja. En het absurdistische van de film. Want het is op de ene manier heel op een realistische manier bijna documentaire-achtig geschoten. Maar het wordt crescendo absurder. Is dat ook iets wat groeit tijdens het maakproces?
3: Ja, dat komt daar ook uit voort. Ja. Ja, omdat het zo. Ik dacht namelijk eerst echt dat ik aan een vrij realistische film was begonnen. En toen had ik met mijn cameravrouw Afke Beernink... we stonden op een grasveld en we hadden dat huis voor ons. En opeens spraken we erover... maar misschien moet dat huis zo wegzakken. Zo naar links, naar onder. En dat was eigenlijk het eerste momentje dat wij dachten van... ja, in dit huis gebeurt iets heel anders. Het gaat veel bizarder worden dan we... hebben gedacht en ook veel grappiger. Ik dacht eerst dat het veel serieuzer was dan toen ze uiteindelijk echt die scènes gingen doen. Moest ik soms ook heel erg lachen, maar ik heb het niet verteld. Dus we hebben nooit iets grappig proberen te doen. Helemaal nooit. Dus dat kwam gewoon van uit het moment en uit het materiaal. En ik kon dat denk ik in dit proces steeds iets meer. Een kant opduwen en extremer maken. En ik had daar ook heel veel plezier in. Om op al die knoppen te gaan drukken eigenlijk.
10: Ja, waarom was het passend, denk je?
3: Omdat het eigenlijk ook zo bizar, treurig... maar ook eigenlijk heel absurdistisch conflict is... als je erover nadenkt.
10: Ja, een beetje zoals het hele leven eigenlijk.
3: Ja, en ook... En dat is het misschien ook, dat ik vind dat de wereld zo absurd eigenlijk is. En toch doen we nog steeds best wel alsof het
10: allemaal
3: normaal is. En ik voel dat ook heel erg in deze film, dat het eigenlijk zo absurd is. Maar toch voelt het ergens nog wel normaal en is het gewoon hun realiteit. En houden ze die ook zo met elkaar in stand?
10: Rosanne Pel is vannacht mijn gast. En Rosanne is regisseur en scenarist. Haar debuutfilm Light as Feathers won meerdere prijzen. En haar nieuwe film Donkey Days ging al in wereldpremière op het Locarno Film Festival. En was de afsluitende film van het prestigieuze New Directors New Films Festival in New York. En vanaf donderdag is Donkey Days in Nederland te zien. Rosanne maakte een film over twee zussen die al hun hele leven de strijd aangaan met elkaar om in het gevlei te komen bij hun wispelturige moeder. Ja, en ik kom nu bij het blokje jeugd en dan ga ik vragen van ja, het was ook een zus of niet?
3: Ja, of een moeder.
10: Of een moeder.
3: Wat was met je moeder aan de hand?
10: Maar zit er iets persoonlijks in?
3: Jawel. Ja, er zit heel veel

0: En haar nieuwe film Donkey Days ging al in wereldpremière op het Locarno Filmfestival en was de afsluitende film van het prestigieuze New Directors New Films Festival in New York. En vanaf donderdag is Donkey Days in Nederland te zien. Rosanne maakte een film over twee zussen die al hun hele leven de strijd aangaan met elkaar om in het gevlei te komen bij hun wispelturige moeder. Ja, en ik kom nu bij het, zeg maar, bij het blokje jeugd en dan ga ik vragen van ja, je had vast ook een zus, of niet?
1: Ja, of een moeder.
0: Of een moeder.
1: Wat was met je moeder aan de hand?
0: Maar zit er iets persoonlijks in?
1: Jawel. Ja, er zit heel veel persoonlijks in.
0: Ja, maar ik las dat jij niet eens een zus hebt.
1: Nee, maar ik heb wel een familie. Ja.
0: Ja, herken je dingen? Zitten er lijntjes in?
1: Ja, dus zit zeker mijn oma zit er heel erg in deze film.
0: Welke oma?
1: Van mijn vaders kant. Dat was een hele ingewikkelde vrouw. En ik had daar een hele ingewikkelde relatie mee. Wat natuurlijk wel apart is, want je zou kunnen zeggen, maar ja, waarom met je oma? Maar daar waren wij heel vaak en mijn vader was daar heel veel. Zij heeft een echt best wel grote stempel op mij gedrukt, maar ook überhaupt op de familie. En dat.
0: Wat is haar verhaal?
1: Zij is in Indonesië geboren. Ze had een moeder. Maar haar vader was onbekend. Dus die is bij haar geboorte al heel snel uit het verhaal verdwenen. En daar werd eigenlijk ook nooit over gesproken. Wij weten ook niet wie dat is geweest. Maar haar moeder moest in die tijd moest je gewoon snel hertrouwen. En zij hertrouwde met een man daar. En op dat moment was zij eigenlijk niet meer welkom. Dus haar moeder kreeg een nieuw kind met die man. En zij is toen ze 8 jaar was, is zij eigenlijk weggestuurd met een koffertje in de hand op de boot naar Nederland toe. Ik weet niet hoe lang die reis precies duurt op een boot van Indonesië naar Nederland. Maar
0: een paar weken?
1: Een paar weken zeker, volgens mij zijn het er 6. Als kind van 8. En zij is opgevoed door 2 vrouwen die een pension in Egmond aan Zee hadden. En wij noemden ze altijd de tantes, maar ze zijn niet familiegerelateerd.
0: Ze is dus gewoon weggestuurd?
1: Ze is weggestuurd. En eigenlijk is ze dus enorm verlaten. En die verlatenheid van haar, die heeft denk ik heel veel pijn en verdriet gekost in onze familie. En ze trouwde met een man met ook een complex verleden. Ze is in de oorlog weer teruggegaan naar Indonesië met het Rode Kruis om daar te werken. En toen mijn opa uit een kamp kwam daar, uit een werkkamp, hebben ze elkaar ontmoet. En dat was de combinatie. Dus een combinatie van een man met heel veel trauma en een vrouw met heel veel trauma.
0: En die kregen bijvoorbeeld jouw vader?
1: En die kregen mijn vader en 3 andere kinderen. En ik denk dat mijn vader nog ergens best, ja, hoe moet ik het goed zeggen? Ik denk dat hij er best goed uit is gekomen eigenlijk voor wat er ook allemaal speelde. En dan wil ik niet zeggen dat mijn grootouders slechte mensen waren. Dat waren ze helemaal niet. Ik had een hele goede band met mijn opa.
0: Ja, maar
1: met mijn oma,
0: kapot.
1: Ja, heel erg geraakt. En heel veel leed meegemaakt. En ik heb dat, denk ik, ondervonden. En ik heb ook mijn oma's pijn heel erg gevoeld. Maar ik had een hele grote weerstand tegen haar. En ik was een heel uitgesproken kind. Dus dat clashte als een, ja.
0: Want zij wilde jou in een malletje hebben?
1: Ja, wat heel gek was, omdat het een hele aparte vrouw was. Ze had dus ze zei altijd dat haar vader Portugees was. Nou, geen idee waar ze dat dan vandaan, want dat weten we helemaal niet. Maar ze had dus een vrij donkere huidskleur. Het zou ook kunnen dat er Indonesisch bloed in zit.
0: Ze had zichzelf een Portugees bedacht.
1: Ja, ze had voor zichzelf misschien wel een Portugees bedacht. Dus wij hebben ook altijd, ja, dat is een Portugees. Maar ik en mijn broer zeiden, ja, maar waar komt die Portugees eigenlijk vandaan? Weten wij veel. Maar zij was echt een aparte vrouw met een hele aparte wil. En

0: Toen ze in Nederland kwam, werd ze eigenlijk te donker gevonden voor de Nederlandse vrouw. Ze had ook een hele aparte manier van omgang met mensen. Ik heb een verhaal dat iemand kwam daar langs om te zeggen, nou hallo, ik ben. En ze heeft gewoon de deur dicht gedaan en gezegd, ik heb hier geen tijd voor. Dat was haar manier van. Ze was heel, heel direct of lomp. Ja, kan ook.
1: En aan het begin van de uitzending hadden we het er even over. Zei jij van ja. Dan heb je familie en je weet dat je het niet moet doen, maar toch ga je op die knopjes drukken. Is dat wat jij bij je oma deed?
0: Misschien, maar ik denk echt niet bewust. En ook moet ik daarbij heel eerlijk zeggen dat ik was natuurlijk een kind en zij was een volwassene. En
1: dus je mag kinderen mogen op zich op alle knopjes drukken?
0: Ik zou op alle knoppen mogen drukken, maar ik heb bij haar misschien wel echt de verkeerde ingedrukt. Maar onbewust. Maar dat kwam omdat ik niet voldeed volgens mij aan hoe zij bijvoorbeeld schoonheid zag. Ik was een heel jongensachtig kind, dus ik had kort haar. Ik was heel druk. Ja, dat werd altijd gezegd, heel druk. Soms dan denk ik ook, ja, heb ik het gehoord of was het echt zo?
1: Dat is in ieder geval gewoon een label.
0: Wat was erop gedrukt. Dus ik voldeed denk ik ergens voor haar niet aan een mooi meisje, rustig. Maar zij was dat ook niet.
1: Nou, wat vond jij daarvan? Want kinderen willen ook wel graag hun best doen.
0: Ik was er heel vaak heel erg door geraakt. Maar het triggerde in mij eerder het tegenovergestelde. Dus dat ik er tegen inging.
1: En wat vonden je ouders ervan? Hadden die dat in de gaten?
0: Ja, die hadden dat zeker in de gaten. Maar wat ik nooit zo heb begrepen is waarom ze niet er echt actief in zijn gaan staan. Om het misschien te doorbreken. En daarbij denk ik dus dat de invloed die mijn oma heeft gehad is heel groot geweest. En ik zie dat eigenlijk nu pas. Dus mijn vader is zij is heel oud geworden, mijn oma. 96. En mijn vader en ook mijn moeder zijn heel loyaal aan hun gebleven.
1: Nou, je ziet het natuurlijk wel vaker in gezinnen dat iedereen beweegt om degene die het meest beschadigd is.
0: Ja, en ik denk dat we dat misschien ook dus moesten doen om het goed te houden. En ook nogmaals, het was niet alleen maar slecht. Ze had ook een warme kant. Al is die spruitjesscène bijvoorbeeld, dat is direct uit mij. Ze heeft mij een keer spruitjes gegeven als kerstcadeau was het. En ik wist niet wat het was. Dus dat komt echt rechtstreeks van haar.
1: Prachtig. En je zegt net, ik weet niet of ik een druk kind was of dat het alleen maar tegen me gezegd werd. Waar kwam dat stempel vandaan? Kwam het alleen van je oma?
0: Nee, ook op school was dat al heel snel erop geplakt. Ik denk dat het ook wel. Er werd ook gezegd te speels. Weet ik ook niet zo. Ja, te speels.
1: En wat betekende dat?
0: Ja, ik had gewoon ideeën van wat leuk was om te doen. Dus ik had een keer een soort katapult bedacht voor op het schoolplein. En moesten andere kinderen van een schuurtje moesten ze op een soort houten plank springen. Terwijl ik aan de andere kant stond. Dus dan werd ik soort van in de lucht gelanceerd. En ik wist best wel snel dingen te verzinnen waarvan ik dacht, oh ja, dat is leuk. Gaan we uitproberen. En ik had moeite met de Nederlandse taal. Dus ik was of ben dyslectisch. En ik weet niet zo goed. Er werd op mij geplakt dat ik niet kon leren. Dat ik slecht met taal was. Dat mijn ouders vooral niet te veel moesten verwachten van mij en van mijn schoolcarrière. Dus ik ben naar een school gestuurd die bekend stond om moeilijke kinderen of structuur te bieden aan kinderen die moeilijke leren. En dat bleek een hele slechte set te zijn. Want dat was een hele autoritaire school die complete chaos schepte.
1: Een soort in recht van de sterkste.
0: Ja, absoluut. En dus dat idee en dat imago van we gaan een structuur bieden aan kinderen die dat nooit. Dat was daar helemaal niet. Het was juist een totale jungle aan docenten die totaal overweldigd waren. En die ook vaak ronduit vreed eigenlijk waren in hun uitspraken of hoe we neergezet werden.
1: Want het is niks en het wordt niks?
0: Ja, trash.
1: Oeh. En hoe bewoog jij daar?
0: Eerst... In de eerste 6 maanden was ik echt ziek. Om naar school moest ik echt overgeven. Kon ik daar en opeens schakelde er iets in mij en ben ik me daar heel erg tegen gaan afzetten. Tegen het systeem of tegen mijn docenten. Maar juist met mijn andere leerlingen kon ik het heel goed na een tijdje vinden. En vonden we ook heel veel echt wel liefde en gebondenheid bij elkaar. Maar we waren ook een klas die... na een tijdje bleef ongeveer 2/3 van mijn klas zitten. En dat werd soort in mijn schoot geworpen. Dat ik daar de oorzaak van was. Dat ik het...
1: Dat is makkelijk.
0: Dat was heel makkelijk voor de schoolleiding. Misschien had ik er een klein deel in. Jawel, ik had er zeker denk ik een deel in.
1: Iets met een katapult weer.
0: Iets met een katapult. Nee, andere dingen. Maar andere dingen.
1: Maar toen moesten ze van je af?
0: Ik werd daar heel vaak uitgestuurd. En na een tijdje was het dus het idee dat ik misschien ook inderdaad niet op deze school moest blijven. Maar ik kreeg een mentor. Zij was 27. En zij heeft als een soort leeuw voor mij gevochten. Dat ik één kon blijven. Maar ze zei ook tegen mij, als je nu niet je best gaat doen. Als je nu echt zo blijft doorgaan. Dan ga je inderdaad van deze school af. En dan kom je ook heel moeilijk op iets anders terecht. Want waar ga je naartoe? Dus zij maakte opeens wel... Maar ook met best wel veel liefde maakte ze duidelijk van... je moet iets gaan doen. Ik weet ook nog een gesprek. Ik vond mezelf ook heel lelijk in die tijd. Want ik was... ik voelde het niet aan een mooi... Maar ik was zeker mooi, maar ik was jongensachtig. En ik weet nog dat zij dat ik zo een beetje in elkaar gedoken zat. En ze zei, maar ik ben ook niet mooi. En toen zei ze, maar waar praat je nou over? Kijk eens naar je handen. Je handen zijn heel mooi. Kijk eens naar. En toen begon ze dat zo te vertellen. En ik weet nog dat ze kon op een hele warme manier daarbij.
1: Dus er gloeide iets in jou.
0: Ja, en ook. En ze zei van, maar je zit hier ook niet goed. Je moet door. Dus hij heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik naar een andere school kon. Naar een HAVO. Alleen was ik toen ik daar zat, was het ook zo, begreep ik de hele wereld eigenlijk niet meer. Want het was zo netjes opeens. En zo
1: zacht.
0: Zo zacht en overzicht. En ik was anders toch.
1: Je was een beetje gewapend beton geworden?
0: Er zat bijvoorbeeld een van de eerste momenten was dat er een meisje op mijn stoel zat. We hadden plekken gekregen en er zat iemand anders op mijn stoel. En ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Maar zij viel praktisch huilend van de stoel af. En ik wist nog dat ik echt dacht, ik heb iets gedaan. Ik zeg iets blijkbaar veel te hard of mijn lichaamstaal is veel te groot. En dat is nu het effect wat ik heb. Dus dat voelde heel confronterend.
1: Ja, maar dat bewustzijn betekent ook dat je dat kan bijsturen. Of lukte dat nog niet?
0: Jawel, aanpassen dus. Dus dat heb ik zeker ook gedaan. Maar ik vond het ook een hele moeilijke tijd. Omdat het opeens... Op mijn eerste school gingen we als een soort klasuitje. Gingen we naar een... afgetrapt bungalowpark in de Ardennen, waar allemaal Poolse gastarbeiders zaten. En dan gingen we naar een begraafplaats voor soldaten van de Tweede Wereldoorlog. En op die andere school gingen we opeens op een skireis.
1: Ja.
0: En dat was die twee...
1: Dat is een kloof.
0: Die kon ik ze niet goed samenbrengen.
1: Is het je ooit gelukt om dat samen te brengen?
0: Ja, maar als in... Dit is dus totaal bizar... Dat je zo'n clash geeft aan leerlingen, aan tieners. Dat de een daar mag studeren en opgroeien. En dat soort activiteiten krijgt. En de ander wordt lekker op een skireisje gestuurd. Met alle rust en ja.
1: Ja, schever kan niet.
0: Ja.
1: Jouw eerste film gaat over mensen die deze leeftijd hebben.
0: Ja.
1: Pubers, heb je daar bewust voor gekozen?
0: Ik weet niet hoe bewust het is gegaan. Maar ik denk wel dat het dat ik ermee bezig ben en ben geweest, omdat het zo'n vormbare tijd is. En waarbij er een soort overgang zit van kind zijn naar volwassenheid, waarin je zo waanzinnig fragiel eigenlijk bent voor van alles. En ook afhankelijk. Dus ik vond dat een heel belangrijk thema.
1: Het is een film over Erik. Die woont met zijn moeder en zijn oma op het platteland van Polen. En hij wordt verliefd. Maar wat liefde is en hoe ver je daarin mag gaan, dat heeft hij eigenlijk nooit geleerd.
0: Klopt.
1: Dus
0: ja.
1: Dat loopt uit op seksueel misbruik.
0: Ja.
1: Is dat waar je de film over wilde maken?
0: Ja. Ja, ik wilde een film maken over inderdaad seksueel misbruik. Die film heb ik gemaakt overigens net voordat de MeToo-discussie heel erg op gang kwam. En ik was daar al langer mee bezig. En wat mij voornamelijk bezig hield was ook hoe vertellen we in film en ook in literatuur over misbruik. En heel vaak wordt dat gedaan door een soort anoniem kwaad te scheppen. Om een eenmalig,
1: de man in de bosjes.
0: De man in de bosjes, een verkrachting. Terwijl ik echt wel ervan overtuigd ben dat het veel vaker gewoon door het dagelijks leven heen glipt. Tussen bekenden, in families, buren, vrienden. En wat veel tragischer is dan eigenlijk dan dat het. Nee, dat zeg ik niet goed, maar ik bedoel dat het.
1: Het is in ieder geval heel anders.
0: Heel anders en het is veel vaker voorkomend. En juist dat, om dat niet te laten zien, dus juist weer iets te pakken wat eigenlijk, ja, ik noem het dan maar spectaculair, omdat het toch een soort sensationeel is als iets heel groots en kwaadaardig is. En daarna bijvoorbeeld dat de vrouw eer moet herstellen door wraak te gaan nemen. Of door zo'n soort. Terwijl het veel vaker dat niet heeft en veel treuriger is.
1: Rommelig.
0: Rommelig en gebeurt en het gebeurt terwijl het niet per se misschien vanuit een slechte intentie is gekomen, maar ook door een bepaald systeem weer wordt mogelijk gemaakt en wat ongezien blijft en waarbij mensen misschien het soms wel hebben opgemerkt, maar er niet over durven te spreken of over. Dus het zit veel complexer in elkaar dan, ja, dan die man in de bosjes.
1: De Donkey Days is een film in Duits. En Leila Svedders heb je gemaakt in Polen.
0: Ja.
1: Waarom Polen?
0: Ja,
1: je bent gewoon Nederlands uit Groningen.
0: Ja, ik ben gewoon Nederlands uit Groningen. Waarom zijn die twee films? Ja, dat je het even weet. Waarom zijn die twee films in een andere taal? De ene kant van dat verhaal is natuurlijk echt, hoe is dat gegaan? Dus ik zat op de filmacademie en ik was met dit onderwerp bezig. En ik zag een documentaire over de ganse dansindustrie. En toen ik dat zag, dacht ik, wow, oké, maar dat zit er in mijn kussen en in mijn slaapzak of whatever. En dat is hoe je het verkrijgt. Dus door het uittrekken van de veren van die beesten. Ik vond dat beeld, dat vond ik zo sterk. En ik ben toen in mijn eentje door Polen gaan reizen naar, want dat is de grootste leverancier van dons, naar die ganse boerderijen. En tijdens die tour die ik in mijn eentje maakte en waarbij mensen me vandaar steeds in andere gezinnen eigenlijk plaatsten, heb ik Erik ontmoet.
1: En toen ging het net als met de kok van, wil je in mijn film?
0: Ja, maar Erik,
1: dit is natuurlijk veel kwetsbaarder.
0: Ja, dit is heel anders. Ja. Erik was denk ik 13 toen ik hem ontmoette. En hij was heel erg geïntrigeerd door mij ook. Want ik was natuurlijk een totaal vreemde verschijning daar op het platteland. Ik sliep toen die tijd bij zijn tante. En hij kwam steeds op een fiets voorbij rijden. En eigenlijk had ik nog niet mijn oog per se op hem. Ik was veel nog meer bezig met eigenlijk die ganzenboerderijen. Dus geen eens zo met dit verhaal. Maar toen, want hij sprak denk ik een paar woorden Engels en ik een paar woorden Pools. En toch zijn we wandelingen gaan maken en ging hij me heel erg zijn omgeving laten zien. En zijn we steeds meer met elkaar gaan praten. En dacht ik dus ook inderdaad bij Erik, oké, dit is zo'n bijzondere jongen. En ik wilde hem toen in die film eigenlijk hebben. Maar natuurlijk was hij gewoon een kind. Dus daar was het gesprek niet alleen met Erik. Het was ook met zijn moeder. En dat is natuurlijk in een katholiek land best wel ingewikkeld.
1: Maar er is duidelijk een ja geweest.
0: Er is duidelijk een ja geweest. En zij hebben ook, dus zowel de moeder van Claudia als van Erik, zij zijn ook heel hecht en bevriend. Na een tijdje zaten we daarin alsof het een soort seksuele voorlichting was. En zeiden ze ook, ja, dit kan eigenlijk voor hun niet een beter gesprek zijn dan dit. Want tuurlijk weten wij ook dat het hier gebeurt en voorkomt. En ik hoop ook heel erg dat ik met Leitas verder ook heb kunnen laten zien van, ja, het speelt zich wel daar af en in dat gezin. Maar dat het zo specifiek is geworden, net als bij Donkey Days, dat het exemplarisch is en dat het dus ook universeel is. En dat mensen niet daar kunnen zeggen, ja, maar dat komt omdat het een arm gezin is. Of kijk maar, bij Donkey Days, ze zijn rijk en daardoor is het zo gebeurd. Dat klopt namelijk niet. Dit zijn gewoon mensen. Mensen leven met elkaar samen en daardoor krijg je in sommige situaties krijg je daardoor dat mensen bepaalde grenzen overgaan van elkaar.
1: En dat ligt dan aan de mensen en alles wat daarvoor kwam?
0: Nou ja, ook. Het gaat er ook om wat er in de geschiedenis is gebeurd en wat er in de geschiedenis van je familie is gebeurd. En dat is, in, denk ik, in Leitas Verders een van de meest tragische dingen. Dat de geschiedenis, die waarvan je voelt van zijn moeder is waarschijnlijk ook slachtoffer van misbruik, heeft een kind gekregen en vervolgens is dat kind, dat specifieke kind, misbruikt ook weer een meisje. En zij praat niet over haar geschiedenis. En hij komt er veel te laat achter.
1: Dankjewel, Rosanne. De film Donkey Days van mijn gast van vannacht, Rosanne Pell, draait vanaf komende donderdag 7 mei in de filmtheaters. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Zoek ons daarvoor op in een podcast-app naar keuze. We zijn overal te vinden. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is schrijfster Diewertje Mertens mijn gast. Zij schreef het boek Kievershand. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het cruise ship de Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië. Spanje bevestigt dat het naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn meerdere mensen besmet met het Hantavirus. 3 mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er in de Tibetaanse gebieden sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder in het land droog. Het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik heb een rechtvaardigheidsgevoel en een autoriteitsprobleem. Alle media zijn slaaf van het algoritme. Ik ben goed in het negeren van sociale normen.
4: Ledlaser, alias Bob Sneevliet, alias Bob Scholten. Bekend van zijn YouTube-kanaal Ledlaser, 77.000 abonnees. Waarop te zien is hoe hij met een microfoon in de hand politici ondervraagt, straatinterviews maakt of Volkert van de Graaf achterna zit. En ook is te zien hoe diezelfde microfoon door de geïnterviewde af en toe wordt afgepakt en weggesmeten, zoals toenmalige VVD-voorlichter Kees Berghuis deed of Jordi Albrecht van de Bali. Hij heeft een webshop met communistische merch, van stickers tot bakvormpjes in de vorm van Karl Marx. En sinds kort, ja, dat is toch wel een mijlpaal, heeft hij een officiële accreditatie voor de Tweede Kamer.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Bob, fijn dat je er bent.
3: Ja, thanks for having me.
4: Vrienden noemen jou gewoon Bob.
3: Ja, ja, iedereen kent me als Bob.
4: Ja, en sinds wanneer ben je Bob Sneevliet?
3: Bob Sneevliet, dat begon eigenlijk op het moment dat we begonnen filmpjes te maken. Mm-hmm. En op een gegeven moment vroegen mensen, oké, maar wie is dat? En ik had ook nooit een soort naambalkje voor mezelf. Was misschien ook wat naïef. Ik dacht, ik hoef me niet voor te stellen. Het draait niet zozeer om mij. En toen op een gegeven moment begonnen wat journalisten te bellen. En toen aanvankelijk dacht ik, nou, dat doen we een pseudoniem. Maar goed, toen werd het op een gegeven moment zo groot dat ik dacht, ja, wie hou ik nou voor de gek dat ik nog een soort anonimiteit kan volhouden. Dus toen ben ik maar gewoon met de billen bloot gaan.
4: Ja, want het is een knipoog naar Henk Sneevliet, hè?
3: Ja. Henk Sneevliet, dat is een Nederlandse communist die uiteindelijk door de Duitse bezetter is gefuseerd. Maar ook een hele belangrijke rol, zowel in Nederland als wereldwijd, heeft gespeeld.
4: Volkert van de Graaf achterna zitten. Mensen zoals Kees Berghuis en Jordi Albrecht die je microfoon uit je hand gooien eigenlijk. Wanneer vind jij een filmpje geslaagd? Is dat wanneer er zoiets gebeurt?
3: Nou, het interessante is dat twee van de incidenten, zo kun je het denk ik het best noemen, die heel veel views hebben gekregen, ook in de eerste paar maanden dat ik eigenlijk Ledlaser deed, zich plaatsvonden. Want Ledlaser begon in april 2023.
4: Ja.
3: En nog voor de zomervakantie was zowel Jordi Albrecht als Kees Berghuis heel erg boos geworden. Misschien had dat ook, ik was ook volledig nieuw in het vak, als je het zo kunt noemen. Dus misschien, Misschien deed ik ook dingen die mensen heel erg triggerden of zo. Maar het is niet per se het doel. Soms vind ik het zelfs wel jammer dat nog steeds de incidenten zijn waar mensen zo aan terugdenken. Ik schaam er niet voor, maar ik denk wel dat onze kwaliteit nu een stuk beter is. En ja, ik vind het ook heel leuk om het over die andere dingen te hebben.
4: Ja, want over welk filmpje zou je het liever willen hebben? Dat je zegt, daar ben ik echt trots op.
3: Nou, ik denk dat een van de dingen die we doen, en dat kan soms heel simpel zijn, dat we bijvoorbeeld naar de Rotterdamse haven gaan, omdat we van een van onze volgers, die zelf in de haven werkt, te horen hebben gekregen van, god, er is hier een wilde staking. En daar weet eigenlijk helemaal niemand iets vanaf. En als we dan achteraf te horen krijgen dat die stakers bijvoorbeeld contact zoeken met de FNV, om te kijken of ze misschien samen met de bond hun arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren of zo. Dat is voor mij een filmpje van, nou, ik krijg geen miljoenen views op, maar dan denk ik wel van, nou, dat vind ik een positief effect en daar ben ik heel blij mee.
4: Omdat het dan ook echt iets teweeg heeft gebracht?
3: Ja, nou
4: van de reuring.
3: We hebben ook de pretentie soort van dat we soort van de wereld analyseren vanuit het perspectief van de werkende klasse. Dus nou ja, als er dan ook echt mensen in de Rotterdamse haven ernaar kijken, berichten sturen, informatie geven. En dat je ook een item kan maken waar de NOS of RTV Rijnmond of soort van, niemand was daarvan op de hoogte. Het was ook best wel een micro incident. Maar wij hebben dan wel de luxe dat we dan mogen kiezen om daar naartoe te gaan en daar verslag van te doen.
4: Hey, en die accreditatie voor de Tweede Kamer, hoe voelt dat?
3: Ja, het is een dagaccreditatie, dus elke week mag ik het opnieuw aanvragen. Maar dat zijn heel veel journalisten die dat doen. Ja, het is wel heel, heel bijzonder. Heel veel journalisten, collega's, die vroegen toen we binnenkwamen van, god, nou ja, hoe voelt het nou? Ja, het is een beetje alsof we een videospelletje altijd op soort van hard hebben gespeeld en het is nu easy. Want ja, ze moeten eigenlijk toch wel blijven staan. Politie loopt nog steeds wel weg, ze hebben er nog steeds niet heel veel zin in. Maar buiten was het echt. We hadden niet eens de luxe om soort van tevoren te bedenken van, hier willen we dat de video over gaat. Omdat we zo afhankelijk waren van, goh, welke politicus kom je tegen? Dus het is soms dat ik echt, nou ja, 10 seconden van tevoren zie je een politicus. Nou, bedenk maar wat je hem wilt vragen.
4: Ja.
3: Je kan natuurlijk wel een beetje spelen met de grote lijnen, maar het was echt dat je, nou, op basis van het eerste gesprek met een eerste politicus, moest ik dan gaan denken, nou, wat ga ik de tweede vragen, zodat de video nog enige coherentie heeft. En dat is nu wel anders.
4: Want welke reden werd er opgegeven waarom je niet die accreditatie kreeg?
3: Nou, kijk, een van de criteria die ze in de accreditatieregels hebben is dat je een massamedium bent. We hebben volgens mij in 2024 hebben we wel eens gevraagd van, nou, hoe zit dat nou precies met accreditatie? Mm-hmm. En toen hadden we ook niet dusdanig veel volgers dat ik dacht van, nou, hier hebben we ontzettend veel recht op. Maar wat er vorige zomer gebeurde is dat wij ook bij de VVD binnenkwamen. En de VVD was een van de partijen die het allerlangst de boot afhield met het bezoeken van de congressen. Want we kwamen dan niet in de Kamer, maar we kwamen heel vaak bij partijcongressen. En toen de VVD zei van, nou, jullie mogen hier naar binnen, toen dacht ik, nou, dit is dan misschien ook wel een goede kans om het weer een keer bij de Tweede Kamer te proberen. En daar kwamen heel veel, ja, onduidelijke dingen naar voren. Aanvankelijk was het, stel maar een aantal regels op. Hè, een soort van hoe je intern omgaat. Een redactiestatuut. Dus hoe maak je intern besluiten? Wie is je redactie? Laat dat maar eens zien. Nou, toen hebben we daar een aantal weken ingestoken om een heel net redactiestatuut op te stellen. En toen bleef het eigenlijk heel lang stil. En toen zijn we eerst met de NVJ gaan praten. Nou, die zijn een beetje gaan bellen, maar daar kwam niet echt iets uit. En toen sprak ik met een collega en die zei tegen mij, ja, maar weet je dat Tim Hofman ook niet binnenkomt? En toen dacht ik, oh, dit is een soort van, eerst ging het dan een soort van om een soort persoonlijk belang. Toen dacht ik, oh, dit is misschien wel een soort maatschappelijk belang. Want Tim Hofman, nou, toch niet de minste journalist, die had een aantal jaar geleden een item gemaakt over kinderen die gedeporteerd zouden worden. En toen heeft hij een jongetje voor onder andere Klaas Dijkhoff gezet. Dat werd een heel pijnlijk fragment. Ja. Heel veel bekeken, enorme maatschappelijke impact. En daarna had de Tweede Kamer, de stafdienst, had gezegd, nee, je komt niet meer binnen, joh. En dat had hij nooit soort van aan de grote klok gehangen. Maar dat was voor ons een aanleiding om met hem te gaan zitten. En daar echt een video over te maken. En dat heeft uiteindelijk alles in beweging gezet. Tot het moment dat we gewoon onze dagaccreditatie kregen.
4: Want uiteindelijk, als je alles afpelt, heeft het dan te maken met, ben je meer journalist of ben je meer activist?
3: Nou, dat was niet wat in de argumentatie van de Tweede Kamer zelf naar voren kwam. Dus die haalde de hele tijd wisselende redenen aan. En dat was denk ik ook wel het fascinerende met een Tim Hofman. Want ik denk dat je, kijk bij Lef Leser, met de achtergronden, zo, een soort van, daar kon ik allemaal nog wel inkomen. Er werd ook telefonisch, is er wel eens door iemand van een medewerker van de Tweede Kamer gezegd, ja kijk, je moet een redactiebrief hebben van SBS, van SBS, van RTL, van de NPO. Weet je, regel dat maar. En ergens in mijn hoofd dacht ik, ja, misschien is dat ook wel zo. Weet je, we zijn ook maar een lullig YouTube-kanaaltje. Wie ben ik nou om te zeggen dat ik de Kamer in mag? Maar toen we erachter kwamen dat zelfs Tim Hofman, wat, nou, gewoon, die gewoon programma's maakt die heel veel impact hebben, dat hij ook buiten de deur wordt gehouden. Nou ja, dan gaat het echt wel over een soort van ja, welke journalist wel of niet naar binnen mag.
6: Ja. Want vind jij jezelf meer journalist of meer activist?
3: Nou, aanvankelijk noemden we het met een dikke vette knipoog communistische propaganda. En dat heeft ook te maken met dat in de communistische traditie zelf heeft propaganda is ook een minder beladen term. Dus dat, is, dat heeft iets educatiefs, iets agiterend, iets activerends. Maar het is niet soort van hoe het in het westerse taalgebruik vaak, vaak naar voren komt. En het is eigenlijk een heel gradueel proces geweest. Want toen ik de eerste video's maakte, dacht ik nooit van, nou, ik ga hier mijn baan van maken. We gaan hier een bedrijf omheen bouwen. We gaan dit stelselmatig doen. En langzaam kwam ik erachter dat in de comments heel veel mensen zeiden van, nou, ik vind dit echt hele goede journalistiek. En toen dacht ik, wat gek. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, maar toen ging ik me ook wat meer verdiepen in, goh, wat zijn nou die regels? Want ik dacht ook, soort van een journalist moet neutraal zijn of zo. Maar goed, toen, als je bijvoorbeeld ook naar de EO kijkt, daar heb je ook wel verslaggevers, ja, die nu bijvoorbeeld in de politiek zijn beland, die best wel openlijk waren over soort van, nou, ik bedrijf journalistiek vanuit een ideologisch christelijke lens. En toen ik erachter kwam dat dat kan. En dat je, nou ja, basale regels als, kijk, we zijn altijd, hebben we geprobeerd feitelijk accuraat te zijn. We hebben altijd geprobeerd de meerdere kanten van een situatie te belichten. Nou, dat zijn een aantal van die criteria. En toen kwam ik erachter van, goh, eigenlijk voldoen we hier ook wel aan. En op een gegeven moment zijn we ook bij de, want bij die incidenten met Kees Berghuis en Juri Albrecht, toen nam de NVJ het ook enorm voor ons op. Dus de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek. En toen ben ik me ook gaan verdiepen in, goh, wat betekent het om een perskaart te hebben? Welke voordelen zitten daaraan? Maar ook, waar moet je je dan aan houden? Mm-hmm. En toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf wel de knop omgezet van, nou, als ik dan zo'n perskaart aanvraag, dan wil ik ook gaan handelen naar de geest van de criteria die daarvoor zijn opgesteld. Dus zo zijn we langzaam richting het journalistieke geschoven.
6: Een beetje andersom. Een beetje omgekeerd is, ja, het dus gegaan. En zelf van, ja, NVJ neemt het voor ons op. Nou, blijkbaar zijn we journalisten.
3: Ja, ja, nee, het is een gekke gang van zaken. Ja. Maar ja, it is what it is.
6: Ja.
3: Ja.
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Heb je het wel eens zelf gevraagd aan Chat?
3: Nee, ik heb een intieme relatie met Chat, maar ja? Dit heb ik nooit gevraagd.
6: Al ben jij zo iemand die ook echt persoonlijke vragen stelt? Van,
3: oh nee, nee, het is echt wel een research tool.
6: Oh, oké. Okay.
3: Maar ik gebruik het wel heel veel.
6: Oh ja. Positieve punten. Bob Sneevliet valt op door zijn sterke mediagevoel, heldere en directe communicatie, lef en vasthoudendheid, een duidelijke eigen signatuur en een scherp inzicht in machtsverhoudingen en de dynamiek van het online medialandschap. Nou, sterke mediagevoel. Je zegt in het begin ook, alle media zijn slaaf van het algoritme.
3: Mm-hmm.
6: Ik ook.
3: Nou, dat was volgens mij, denk ik, komt dat uit een Vrij Nederland interview. En daar werd dan gevraagd van, goh, weet je, wat doe je nog op Twitter? Is dat nou handig? En wat ik daar verdedigde is dat wij heel erg ons best doen om natuurlijk zoveel mogelijk werkende mensen in Nederland te bereiken.
6: Ja.
3: En nou ja, daarin spelen algoritmes voor ons een hele belangrijke rol. Natuurlijk is het zo dat als je alleen op de tv zit, dat je daar minder afhankelijk van bent. Maar ook voor hun, zij zijn gevoelig voor de logica die social media dicteert. En toch, hè, tegenwoordig probeert ook elke talkshow clipjes te maken, die op social media te delen. Mm-hmm. En daar zitten gewoon bepaalde, ja, het algoritme heeft bepaalde wetmatigheden. En ja, daar kan je naar schikken. Of ja, het wordt gewoon niet bekeken.
6: Ik ben wel benieuwd, hoe kijk je eigenlijk naar dit medium? Naar Radio 1 bijvoorbeeld?
3: Nou, ik heb wel het idee dat, met alle respect, dat radio vooral nog bestaat vanwege de subsidiestructuren. Dus ik heb niet het gevoel dat er nog een podcast bijvoorbeeld aan zich, denk ik, dat daar natuurlijk heel veel vraag naar is. Maar ik denk dat in een soort pure marktomgeving, dat de meeste radiostations in Nederland het niet zouden overleven.
6: Vind je radio ook echt een oud medium?
3: Nou ja, ik denk dat het dus nog bestaat, omdat dat ooit zo historisch is opgebouwd. En dat er misschien wat pijn zit in dat dan ook weer afbreken. En ik zie ook wel een toegevoegde waarde. Hè. Ik heb nog nooit bij een talkshowtafel gezeten, maar op de radio word ik wel uitgenodigd. Dus,
6: waar ligt dat aan?
3: Ja, dat zou je eigenlijk aan de tv-redacties moeten vragen natuurlijk. Daar kan ik eigenlijk alleen maar over speculeren.
6: Nou ja, ik snap dat eigenlijk niet. Toch? Ik zou jou wel inschatten als een goede talkshowgast.
3: Nou ja, de enige keer, ik ben ooit bij Kiespijn geweest. Nou ja, daar werden de clipjes die ze daaruit hebben geknipt zijn goed bekeken. Dus het ligt niet, denk ik, aan de kijkcijfers. Hmm. Ik bedoel, dan speculeer ik dus. Maar ik heb dus het gevoel dat er wel een bepaalde angst zit. Ik denk dat wij wel bepaalde thema's aansnijden waarvan ze misschien denken, nou, dat is niet heel handig, omdat primetime, als het stelt dat het live is, of je kan het niet censureren. Ik ben ook wel een beetje onberekenbaar. Dus soort van, ik denk dat de redactie niet precies weet wat ze dan aan je hebben. En dat is dan denk ik wel wat eng.
6: Maar ja, dat sommige talkshows, die willen dat toch ook juist? Een beetje reuring, dat er iets gebeurt. Kabbelen is verschrikkelijk.
3: Ja, maar blijkbaar dus niet. Het fascineert mij enorm. Want ik denk zeker, er zijn natuurlijk ook heel veel rechtse omroepen en rechtse media die zich heel erg profileren op het idee van het maatschappelijk debat. En alles moet maar gezegd kunnen worden. En denk van, nou ja, nodig maar uit. Ik kom graag langs.
6: En zou je dan het liefst in een talkshow zitten aan de rechterkant of meer aan de linkerkant?
3: Ja, het liefst een talkshow met een stevige rechtse signatuur.
6: Ja, denk toch?
3: Dat is wel, dan knettert het een beetje. Ja, gaat het ergens over.
6: Vandaag is het?
3: Ik zou best komen. Als het alleen maar een soort van slapgeoude hoer is of zo, dan daar heb ik niet zoveel zin in. Dus dan moet wel even een paar minuutjes over de inhoud kunnen gaan.
6: Oké. Okay. Ja. Verbeterpunten. Bob wordt bekritiseerd omdat zijn werk soms meer gericht lijkt op ontmaskering en provocatie dan op genuanceerde waarheidsvinding. Waarbij zijn sterke ideologische invalshoek, conflictgerichte stijl en beperkte ruimte voor twijfel of complexiteit kunnen botsen met de journalistieke onafhankelijkheid.
3: Ja, vind ik wel een redelijke analyse van chat. Ja.
6: Het al mee eens.
3: Ik bedoel, kijk, op zich, een van de dingen waar ik wel degelijk mee worstel, en ik denk de politiek en de media ook, is natuurlijk de complexiteit. De wereld is ontzettend complex. Er gebeurt ontzettend veel. Mm-hmm. Maar we leven ook nog op social media met een soort, wat ze noemen, een aandachtseconomie. Zeker TikTok. Wij doen ook heel veel aan de short-form content. Nou, probeer maar een complex maatschappelijk probleem in 2 minuten uit te leggen. En dat ook nog eens uitermate genuanceerd te doen. Ik heb natuurlijk, daar gaat een stukje nuance verloren. Anderzijds denk ik ook dat realistisch gezien de afgelopen 10-20 jaar er een enorme mediatraditie in Nederland. Geen Stijl, Po-Nieuws, Ongehoord Nederland. Dus ik denk dat er op de rechterflank een bepaalde stijl is genormaliseerd. Waar dan, als dat nu een keer op links gebeurt, dat daar dan opeens moeilijker over wordt gedaan.
6: Ja.
3: Ja.
6: Ja. Nou ja, ik zit er nog even over na te denken over dat wat je zegt van de wereld is heel complex. Dus eigenlijk wil je dat, moeten we dat platter slaan, maar dan is het meteen zo polariserend.
3: Ja, maar ik vind polarisatie is voor mij niet per se een negatief woord. Communisme, dat is een bepaalde ideologie, en daar tegenstellingen spelen daar ook een hele belangrijke rol in. Dus het is voor mij ook vooral de vraag, de tegenstelling tussen wie. Hè, dus als
6: tegen wie zet je je af?
3: Ja, tegen wie zet je af? En ook met wie zoek je eenheid? Mm-hmm. En ik denk wel dat in het huidige medialandschap zijn er wel degelijk bepaalde tegenstellingen die heel erg benadrukt en versterkt en al jaren in stand worden gehouden. En ik denk dat wij wellicht andere tegenstellingen presenteren. En in die zin denk ik dat het ook een verrijking voor het maatschappelijk debat is. Want wat ik wel wil benadrukken is dat een van onze meest gegeven comments is: ik ben niet links, maar dit vind ik wel interessante journalistiek. Of hier kijk ik wel naar. En dat is ontzettend breed. Van pro-stemmers tot FVD-stemmers en alles ertussenin. Dus ik denk wel dat we in die zin proberen we ook een nieuwe eenheid te zoeken. Dus het is ook een soort van juist verbindend over nieuwe scheidslijnen als
6: het ware. Want wat is het dan, denk je, wat mensen dan aantrekt? Dat ze zeggen van, ja, normaal gesproken ben ik niet links, maar dit spreekt mij aan. Waar zit hem dat in?
3: Nou, waar ik persoonlijk heel erg achter ben gekomen. Het mooie van journalist zijn is dat je natuurlijk ook naar plekken toe mag gaan waar je normaal niet komt en gesprekken mag voeren die je normaal niet voert. Zeker soort van kleinrechtse partijen bijvoorbeeld. Ik merkte bij heel veel van die kiezers dat zij eigenlijk zich enorm afzetten tegen wat in hun perceptie de elite is. En er is een heel gedeelte in Nederland die links, de term links gebruikt om de elite te omschrijven. Maar de punten waar zij zich vervolgens tegen afzetten, bij heel veel van die punten denk ik, ja, daar zet ik me ook tegen af.
6: Geef een voorbeeld.
3: De EU. Een soort van, ik weet niet, blijkbaar is dat wordt dan gedacht dat het heel links is om allemaal democratische besluitvorming in een supranationaal orgaan waar je niks over te zeggen hebt, waar allemaal bureaucraten bepalen wat er moet gebeuren. Dat is dan heel links blijkbaar. Nou, daar ben ik het niet mee eens. En als er rechts iemand daar kritiek op heeft, dan wil ik hem best de hand schudden, ja.
6: Maar dat zijn we ook wel een beetje voorbij aan het gaan, hè? Dat links en rechts, toch? Want ja, vroeger was links ook was klimaat. Nou, dat is het allang niet meer.
3: Mm-hmm. Nee, en ik denk juist dat, en dat zie je ook wel, ik zag laatst een opiniepeiling van Maurice de Hond. Mm. En die gaf aan dat juist op rechts heel veel stemmers zitten die zich zorgen maken, financiële zorgen, over de toekomst. En dat je die bijvoorbeeld helemaal niet meer echt terugziet bij een pro of zo. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor vertrouwen in de overheid. Het is heel gek dat traditioneel gezien was de sociaaldemocratie, dat ging over de macht van de arbeidersklasse. Dat ging ook over soort van het controle willen hebben over de overheid. Misschien zelfs het omverwerpen van de overheid. En tegenwoordig zie je dat pro-mensen zijn die enorm veel vertrouwen in de overheid hebben en helemaal niet bezig zijn met financiële zaken. En die mensen zitten dan tegenwoordig op rechts. Nou ja, en dan merk je ook dat, ja, wat jij ook zegt, heel veel mensen ook best wel bereid zijn voorbij die links-rechts tegenstelling te stappen.
6: Want hoe werkt dat dan als je politici interviewt? Ga jij er harder in als je een rechtse politicus voor je hebt?
3: Nee. Ik denk ook dat, kijk, dat is ook het, kijk, het woord communist is een historisch enorm beladen woord. Maar waarom ik mezelf zo noem en wat ik ook de kracht ervan vind is, in principe, ik ben voorstander van een volledig ander systeem. Je ziet dat linkse mensen zich heel vaak afzetten tegen het kwaad van het bedrijfsleven. Dat rechtse mensen vaak de negatieve aspecten van de staat zien. En de staat onderdrukt mensen en zo, et cetera. Of belemmert mensen in hun vrijheid. En ik zie mijzelf eigenlijk het midden, maar gewoon van een volledig ander spectrum. Van een volledig nieuw systeem. En ik denk dat wij minstens zulke knetterende interviews met pro hebben dan met de VVD of zo. Dat is, ja.
6: Maar omschrijf dat nieuwe systeem dan eens? Want je zit blijkbaar in een soort ander.
3: Nou, kijk, fundamenteel, ja, dat, pittig om uit te leggen, maar het is voor mij echt de vraag van zowel dus de staat als het bedrijfsleven, wiens belang dienen die? En ik leef dus in de overtuiging dat sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland, ook in West-Europa, elke overheid in principe het belang van het grote geld op één heeft staan. En er zijn natuurlijk altijd spanningen en er wordt heus wel eens wat een kruimeltje hier of een kruimeltje daar. Maar ik heb het gevoel dat er altijd in laatste instantie het belang van het grote geld wordt gediend. En ik zou dus willen nadenken van hoe kun je nieuwe machtsstructuren opbouwen om werkende mensen meer invloed te geven. En ik heb wel het gevoel dat dat in het huidige systeem enorm beperkt is. Je ziet ook heel vaak, om het op wat concreter te maken, dan ik was vorige week op een universiteitsbezetting in Antwerpen. En de studenten die bezetten de universiteit, want ze zijn boos over de banden die een universiteit met Israël heeft, de voortdurende genocide. En dan zeggen de studenten, nou, ik wil dat mijn universiteit geen cola meer koopt. Geen Coca-Cola, want die staat op de boycott desinvestering sanctielijst. En dan zegt zo'n rector, ja, dat op zich heb ik daar wel sympathie voor, maar daar gaan wij niet over. Aanbestedingsregels en complexiteit en bla bla bla. Maar snap je dat? Dus je kan niet eens bepalen de universiteit waar jij studeert, waar jij collegegeld betaalt, waar je hart en ziel je tijd insteekt, kan je niet eens afdwingen wat voor flesje suikerwater daar wordt verkocht.
6: Zo beperkt is jouw invloed.
3: Ja, een soort van nee, we moeten wel dit flesje suikerwater verkopen. Snap je? Dan denk ik, wat voor idiotie zijn we met z'n allen in beland? En dan denk ik van ja, ik denk dat daarom mensen snakken naar een nieuw systeem. En dan maakt het niet zoveel uit of je links of rechts bent.
6: Eén punt van die kritiek van ChatGPT, daar ben ik het wel mee eens. Het provocatieve. Mm-hmm. Weet je bij welk filmpje ik dat had? Bij Volkers van de Graaf.
3: Oké. Okay.
6: Omdat wat ik daar lastig aan vond, Volkers van de Graaf is daar dan aan het fietsen. Mm-hmm. En je gaat achter hem aan. Eigenlijk van ja, we hebben recht op een verklaring.
3: Ja.
6: Waarom je Pim Fortuyn hebt vermoord.
3: Mm-hmm.
6: En ik dacht, ja, Volkers van de Graaf, hij is berecht. Mm-hmm. Hij heeft vastgezeten. En nu is hij vrij.
3: Mm-hmm.
6: Hoezo hebben we dan nog steeds recht op een verklaring?
3: Omdat het een politieke moord is. En Volkert is vermoedelijk, dat kan ik niet met zekerheid stellen, maar vermoedelijk heel lange tijd onderdeel geweest van een milieu. Een dierenrechtenmilieu, maar ook een kraakmilieu. We hebben echt wel oud-krakers gesproken die zeggen, nou, was vroeger in Wageningen hier actief. En daarin was de traditie, bijvoorbeeld de Rode Armee-fractie in Duitsland, daar zijn ook materialen van hem bij hem thuis vermoedelijk aangetroffen. Die pleegde terreurdaden, dingen die als je terreurdaden kunt bestempelen, maar die vertelde altijd wel waarom. En ik vind het ook de rol van het maatschappelijk debat. Kijk, ik straf hem daar niet. Ik sluit hem niet op. Het is niet dat ik inderdaad zeg van nou, er moet nog een extra rechtbank komen. Maar ik vind wel dat het ook de rol van het maatschappelijk debat is bij zo'n moord die tot op de dag van vandaag in mijn perceptie het politieke landschap beïnvloedt. Om dan ja, ook vanuit de maatschappij de vraag te stellen van goh, waarom heeft dit nou plaatsgevonden? Ook omdat, dat gaat niet alleen persoonlijk om mij, maar ik denk heel veel linkse mensen zich daarin herkennen. Als ik eerst filmpjes maakte, bijvoorbeeld bij een klimaatdemonstratie, ik heb een beetje een kaal hoofd, ik ben een witte man. Oh, dan heb je weer zo'n Volkert. Snap je? Dus het, tot op de dag van vandaag kleeft het aan ons allemaal. En dan, ja, dan wil ik wel die vraag stellen. Vind ik dat mijn beste video? Nee. En ik zie daar ook heel veel verbeterpunten.
6: Ja? Welk verbeterpunt zie je dan?
3: Nou, ik denk sowieso dat ik daar wel wat rustiger. Ik vind het heel. Ik vind mezelf heel opgefokt. Het is heel. Ik bedoel. Ja, ik denk ik had het liever ontspannender, rustiger gedaan.
6: Ja.
3: Ja.
6: Is dat sowieso een aandachtspunt? Dat je rustig moet blijven tijdens een interview? Ja,
3: ja nou ja, ik maak geen enkele video waar ik niet achteraf van denk van oh, waarom heb je dit nou zo gedaan?
6: Ja, dat is ook mooi. Dat betekent dat je nog heel erg aan het groeien bent.
3: Ja, nou ja, ik heb ook geen journalistieke vakopleiding gedaan of zo. Dus het is natuurlijk ook, ik heb het allemaal maar zelf moeten leren. En ik denk dat ook normaal is. En bij heel veel andere beroepen zullen mensen dat ook hebben. Dat ze elke dag denken, nou ja, volgende week doe ik het net iets anders. Maar dat heb ik ook, ja.
6: Ja, het geluid van je jeugd. En dan is de vraag natuurlijk van, klonk het zo? Want dit is wel echt een heftige storm, volgens mij.
3: Nou, op zich komt het wel heel erg in de buurt. Want, ja? Het geluid waar ik aan dacht was dat ik altijd als kind, gingen wij elke zomer, ik met mijn ouders, ik ben enigszins kind, naar Frankrijk, naar Bretagne. En daar heb je altijd hele grote hoge golven.
6: Oh, ja.
3: En ik ging als kind altijd bodyboarden. Dus niet surfen, maar dan lig je op de plank. En dat heb ik echt vele zomers gedaan. En dat bracht me altijd heel veel vreugde. En ook wel een beetje tot rust in het water.
6: En werd er gepraat over politiek bij jou thuis?
3: Nou, het is niet dat mijn ouders zelf lid waren van een politieke partij of whatever. Maar mijn ouders kijken wel bijvoorbeeld elke avond het nieuws. En ze lezen wel een krant en we hebben daar wel gesprekken over. Het is niet dat het een volledig apolitiek gezin was. Maar het is, het is ook niet alsof ze lid waren van een politieke partij. Dat komt wel echt uit mijzelf.
6: Mm. En welke opvoedstijl hanteren je ouders?
3: Welke opvoedstijl hanteren mijn ouders? Ik denk best wel vrij. Ik ben denk ik wel redelijk vrij. Met veel vertrouwen van... hij volgt het zelf wel uit.
6: En was dat ook zo?
3: Ja, uiteindelijk heb ik het wel. Uiteindelijk heb ik het volgens mij wel zelf uitgevogeld, inderdaad. Nee, ik ben bijvoorbeeld de dag nadat ik mijn VWO-diploma heb gekregen, ben ik vertrokken naar Rotterdam. Ik ben geboren en getogen in Groningen. En daar ben ik echt naartoe gegaan met. Ik kende een jongen die ik daar heel goed kende. En daar ben ik samen mee naar mijn eerste kamer gaan kijken. En toen heb ik een kamer gefixt. En toen heb ik het allemaal daar zelf uitgevogeld. Dus ik heb niet. Ik had niet een of ander netwerk of dat mijn vader wel een vriendje had die iets voor mij heeft geregeld. Of zo. Ik heb dat echt allemaal zelf opgebouwd.
6: Ja, geen Nepo-baby.
3: Nee. Dat kan ik wel echt met de hand om hart zeggen.
6: In dat interview in Vrij Nederland, waar je eerder aan refereerde, vond ik wel heel grappig dat een gymdocent ooit tegen je zei: je bent heel goed in gelijk hebben, maar niet zo goed in gelijk krijgen.
3: Ja.
6: Dus dat heeft te maken met overtuigingskracht.
3: Nou, ik denk vooral, en dat zit eigenlijk dus ook in mijn interviews. Dat is dus ook dat punt dat ik denk van Bob, hou nou een keer je mond. Ik kan natuurlijk heel veel soort van vragen of feiten verpakt in vragen op iemand afvuren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daar een antwoord op de vraag krijgt. Of misschien de reactie waar je op aanstuurt. Dus daar heeft het volgens mij mee te maken. Dus ik ben wel iemand die misschien een bepaalde analyse van de wereld kan maken.
6: Ja.
3: Bepaalde feiten kan zoeken. Maar of je dan daar ook uiteindelijk iets aan hebt, of het ook iets oplevert, dat is nog maar de vraag. Ik hoop wel dat ik sinds dat die docent dat tegen mij zei, dat ik daar iets in ben gegroeid. Maar het is nog steeds wel iets wat me... Nou, er is een reden dat het me is bijgebleven.
6: Had je met de terugwerkende kracht wel journalistiek willen studeren?
3: Nou,
6: nu je journalist bent geworden opeens.
3: Wat heel grappig is, ik heb een... Ik weet niet of je dat wel eens herkent, of je een soort herinnering hebt en dat je dan twijfelt of het echt is gebeurd, of dat het een soort droom was.
6: Ja.
3: Nou, ik heb dus zoiets, het is pas afgelopen jaar in mijn hoofd gekomen, dat ik me afvraag, ik heb volgens mij in de derde, heb ik volgens mij een carrière-test gedaan.
6: Oh.
3: En ik vraag me de laatste tijd af of daar niet uit is gekomen dat ik journalist moest worden. Maar volgens mij, als dit is daadwerkelijk gedacht, volgens mij dacht ik toen, ja, maar ik ben helemaal niet zo goed in spelling. Want ik dacht dat je een soort van, toen had je sowieso nog geen ChatGPT die je spelling kon verbeteren. Maar ik dacht van, ja, dan moet ik de hele tijd stukjes gaan tikken. En dat sprak mij niet zo aan.
6: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek in die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Ogen op de weg. Mm-hmm. Wil ik horen van Strijder en Gaza. Waarom die muziek?
3: Ik ken de artiesten zelf al heel lang.
6: Mm-hmm.
3: Ik moet wel zeggen dat... ik vond het een hele moeilijke vraag, omdat ik dacht, ja, ik wankel eigenlijk niet.
6: Ik gewoon niet aan.
3: Ja, ik ben niet zo'n wankelaar. Maar ik ben wel iemand die... in het Arabisch heb je een heel mooi woord voor sabr. Wat eigenlijk... perseverance, doorzettingsvermogen, vasthoudendheid.
6: Ja.
3: Dus ik ben wel iemand die heel erg... ik ben politiek actief geworden toen ik 14 was. En nu doe ik natuurlijk politieke journalistiek. Maar dat is wel een hele lange weg. En daar ben ik juist heel erg in gefocust. En ik ben heel... vasthoudend. Maar dat nummer gaat wel over het oog op de weg houden, maar wel door moeilijke tijden, ondanks veel verzet, veel tegenwerking. Dus daarom vond ik het een mooi nummer.
6: En dat vasthoudende als het gaat om politiek journalist worden, had je dan ook een voorbeeld? Had je een soort van stip aan de horizon in de vorm van een persoon? Van, oh, maar
3: nee.
6: Ik wil hem worden of ik wil haar worden?
3: Nee, nee, maar wel dat ik het gevoel heb dat ik in een culturele traditie sta. En dat is ook onder andere eentje gevormd door bijvoorbeeld Ponyus. Mm-hmm. Maar ook überhaupt door het vrijmoedige, het stoute, het brutale Nederlandse. Ik heb wel eens de opmerking gemaakt van, ik denk dat ja, 90% van de andere landen waar je een soort van een leflezerstijl journalistiek doet, zit je na een maand zit je in een of andere donkere kelder en dan kom je er niet meer uit. En dat is ergens natuurlijk ook wat mooie van Nederland. En ik vind dat ook een cultureel iets wat vroeger misschien wat meer aanwezig was. Ja, 70, ja, 80, ja, 90. Toen kon dat allemaal wat meer. En dat is allemaal wat vernauwd. Maar daar haal ik heel erg mijn inspiratie uit. Dus ik kijk wel heel veel oude Nederlandse tv-fragmenten, documentaires, boeken. Weet je, ik voel me wel echt een

0: alles verandert jou. Strijder en Gaza, ogen op de weg. En je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat. Hoewel die niet aan wankelen doet, van Lef Lezer. Haal het beste uit jezelf. Ja, doe je dat?
1: Ik probeer het wel.
0: Ja? Ja, proberen is niet goed genoeg.
1: Nee. Nou, het is natuurlijk elke dag de uitdaging om weer het beste uit jezelf te halen. Het is natuurlijk ook wel in het type journalistiek wat ik dan bedrijf. Het is natuurlijk, wij werken met een heel klein team. Je moet wel elke week weer je beste versie geven. Een soort van, maakt de kijker weinig uit dat je vorige week een vette video hebt gemaakt. Maar als je dan deze week niks hebt, dan is het is natuurlijk ook best wel hard.
0: Want ik ben dus heel erg benieuwd, je bent best wel een frisse blik natuurlijk in Den Haag. Hè? Van, je kijkt met een frisse blik daarnaar. Wat zie jij als je naar je collega's kijkt, andere politiek journalisten?
1: Nou, wat mij heel erg opvalt tot nu toe, is dat als je bijvoorbeeld op dinsdag, dan is het vragenuurtje, in Den Haag rondloopt, dat het doet me een beetje denken aan de middelbare school, dat iedereen soort van bij elkaar zit af te kijken waar hun onderwerp over gaat. Dus het lijkt bijna wel alsof elke dag ze allemaal hetzelfde hoofdonderwerp behandelen. Terwijl ik doe wel heel erg mijn best om een item te maken over het onderwerp dat ik belangrijk vind. En als Nieuwsuur daar ook een video over maakt, top. Maar zo niet, dan vaar ik mijn eigen koers. Dat vind ik wel tot nu toe het meest opvallende.
0: Dus ook weinig originaliteit.
1: Ja, en het lijkt wel een soort angst of zo om dan zelfstandig keuzes te maken of zelfstandig een analyse te maken of wat als je de plank misslaat of zo. Want er is natuurlijk best wel veel druk. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je dan denkt van als zij dat ook doen, dan kan ik het in ieder geval niet fout doen als ik het daar ook over doe of zo. Maar bijvoorbeeld alleen al bij het vragenuurtje zijn er standaard 3 vragen. Nee, dat betekent dat je over 3 verschillende dingen een video kan maken. En er staan natuurlijk altijd veel meer, heel veel stemmingen op de agenda. Er zijn soms zie je NGO's of belangenverenigingen of activisten die veel interessantere moties belichten waar dan die dag een stemming over is geweest. Dan dat je in de mainstream krant ziet of zo. Dus er zou wel wat meer thema's zouden wel behandeld mogen worden, denk ik.
0: Want hoe helpt het jou dat je zelf een politieke achtergrond hebt als het gaat om het bevragen van politici?
1: Nou, ik denk wel. Ik vind het moeilijk om te zeggen van ik begrijp dat beter. Maar ik denk dat ik heb er gewoon een ander perspectief op. En ik denk dat de verschillende perspectieven waardevol zijn. Maar ik herinner mij dat Lemnia van de NRC, die had laatst een afscheidsvideo. En zij stelde daar bepaalde vragen in. Van dat zij bijvoorbeeld, toen zij dan begon als politiek journalist, zij wou heel graag weten,

0: waarom dingen in Den Haag werkten zoals ze werken. En dat, ik snap dat het een hele interessante vraag is, maar het was voor mij heel interessant. Ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet in. Dat maakt mij helemaal niet zoveel uit of zo. Een soort van. Dus ik heb een hele andere blik. Dus ik ben veel meer in een soort van, nou ja, welke belangen worden hier gediend? Welke analyses maken mensen? Welke machtsstrijd is er? En dat, natuurlijk, dat is dan misschien ook een. Waarom het werkt zoals het werkt. Maar ja, ze stelde een aantal vragen waarvan ik dacht, oh, dat is een hele. Hele andere blik, in ieder geval niet eentje die ik heb.
1: En haar reden om te stoppen?
0: Ja.
1: Dus dat het te extreem rechts is geworden, het klimaat?
0: Mm-hmm.
1: Wat vind jij daar dan van?
0: Dat vond ik heel interessant, omdat ik van in de video zelf wel een aantal dingen miste. Bijvoorbeeld de reflectie op wat is haar rol die afgelopen jaren geweest? Wat is de rol van de NRC in die verrechtsing geweest? Wat had ze met de kennis van nu anders gedaan? Dus ik denk dat er heel veel in zat, waarvan ik hoop dat ze in de toekomst, het is natuurlijk echt wel een gerespecteerd journalist die ook hele goede vragen bijvoorbeeld aan Dick Schoof heeft gesteld, naar de Maccabi-rellen en echt wel invloed heeft gehad. Ik hoop dat ze daar ook nog op terugkomt. Het riep eigenlijk meer vragen op. Dat ik dacht van, ik wil nog een video.
1: Ja. Ja. Nou ja, één vraag die het bij mij opriep is, waarom zou je dan niet nu juist blijven?
0: Ja, nou ja, dat dus ook. Maar goed, dat ga je dan zelf invullen. Maar dan is het misschien het idee van, misschien heeft zij de analyse gemaakt van de NRC is niet het middel om die verrechtsing te bestrijden. Maar goed, dan wil ik daar wel iets meer over horen.
1: En een vraag in het verlengde, wat is je invloed als politiek journalist?
0: Ja. Nou ja, dat vraag ik me ook wel eens af, hoor.
1: Hoe vaak vraag je de hoofdstuk?
0: Ja, tuurlijk vraag je. Ik heb soms het gevoel dat het ze allemaal ook helemaal niet meer zo veel uitmaakt of zo. Het is, je komt soms situaties tegen dat mensen zo in je gezicht staan te liegen. Mm-hmm. Dat je denkt, ja, waar zijn we nou mee? Weet je, wat soort van vraag stellen heeft natuurlijk ook alleen maar nut als daar een beetje op redelijke wijze antwoord op wordt gegeven. Op een gegeven moment, ja, kan je misschien beter de vraag niet stellen.
1: Nou ja, want wat is de beste manier om een politicus te interviewen om achter die waarheid te komen? Om er echt achter te komen van welk belang dient dit echt?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Wat is de beste manier?
0: Ja. Nou ja, dat
1: was geen open vraag.
0: Nou ja, nee.
1: Tenminste, het was geen retorische vraag.
0: Nee, dat snap ik. Maar dat is iets waar ik zelf heel erg mee worstel. En dat is natuurlijk ook waar je mee experimenteert. Mm-hmm.
1: En wat zijn je bevindingen tot nu toe? Ben ik benieuwd naar. Wat werkt wel, wat werkt niet?
0: Nou, Ik probeer wel politici natuurlijk. Bij elke politicus is het anders ook, hè? Want sommige politici merk je gewoon dat ze bepaalde trucjes hebben. En dan moet je helaas, of dat is dan mijn overtuiging, dat het dan het goede is om dat soms wat te verstoren. Een soort van als je het gevoel hebt van oh, iemand begint een soort. De PR-training kickt in.
1: Ja, het bandje.
0: Het bandje begint af te spelen. Dat je dan een soort van daardoorheen moet gaan prikken. Anderzijds is het soms ook juist interessant om een politicus juist helemaal leeg te laten lopen. Dat is niet per se mijn kracht. Maar dat is wel iets waarvan je soms denkt van, oh, misschien moet je soms juist een politicus wat langer laten praten. Maar dat verschilt dus ook heel erg per politicus hoe bereid ze daar natuurlijk toe zijn.
1: Wie vind jij een fijne politicus om te interviewen? Wie geeft jou wat jij wilt?
0: Ja, dus, nee, ik vind niemand echt fijn. Ik vind niemand echt, ze zijn gewoon op een andere manier uitdagend. Maar het hoeft natuurlijk ook. Mm-hmm. Kijk, ik heb ook wel het gevoel.
1: Je kan wel een voorkeur hebben, toch? Dat je denkt van, oh ja, lekker, Jette. Kom maar op, dat is altijd een
0: Rob Jette vind ik wel iemand. Ik ben natuurlijk sowieso bij alle campagnes langs geweest. Mm-hmm. En ik moet zeker zeggen dat het mij niet verbaasde dat hij de verkiezingen won. Hij was retorisch op het podium het sterkst. Mm-hmm. En ik vind hem op zich wel een fijn iemand om ook te interviewen. Dus het is wel een goed voorbeeld van iemand.
1: Omdat hij vrij open is.
0: Ja, nou, ik vind dat hij. Ik vind enerzijds. Wat ik bij Rob Jette heel fascinerend vind. Ik vind dat hij het zowel voor zijn achterban als voor mijn achterban goed doet. Het is soort van mijn achterban krijgt, denk ik, wat ze willen of waar ze nou op zoek zijn. Mm-hmm. Maar ik heb ook het gevoel dat voor zijn achterban hij soort van de antwoorden geeft waarvan zij denken van, nou ja, dit is wel wat ik van mijn Rob verwacht.
1: Mijn Rob?
0: D66-stemmer, ja. Ik weet niet of ze zo'n relatie met hem hebben, maar... Ja.
1: En bij welke politicus heb je wel het gevoel van... joh, ik wil nu echt gewoon met mijn hoofd tegen een deur aan bonken... want ik kom er gewoon niet doorheen.
0: Ja, ja, dat zijn natuurlijk alle... Ja, veel lijsttrekkers. Kijk, wat ik bijvoorbeeld bij Wilders heel jammer vind... dat is niet per se dat ik daar met mijn hoofd begin te bonken... maar wel dat ik heb hem twee keer een vraag gesteld... en hij is twee keer naar de eerste vraag weggelopen. Dat, ja.
1: Welke vraag was dat?
0: Ja, niet eens een complexe vraag. Maar dat weet iedereen ook gewoon. Dus eigenlijk, bijvoorbeeld iemand als Wilders... kan je alleen maar een podium geven... soort van, want dan loopt hij weg. Als hij niet gewoon zijn riedeltje, zijn bandje kan afspelen... Mm-hmm. Dan loopt de beste man weg. En ja, dat vind ik dan misschien soms wel moeilijk... dat ik denk van, er zijn ook politici die blijven staan... en die verstoor je en interrupeer je dan natuurlijk enorm. Of daar probeer je dat bandje te verstoren, maar ze blijven tenminste staan.
1: Ja.
0: Dus dat is dan natuurlijk wel iets waar je dan op reflecteert... van goh, hoe ga je daar nou mee om? Omdat... verschillende politici hebben natuurlijk ook een hele verschillende houding tegenover media.
2: Hey Bob, Roel Maaldrink hier. Er zijn een aantal dingen die ik ontzettend aan jou waardeer, Bob. Dat is allereerst je lef. Ik ben elke keer weer verbaasd over wat je nou allemaal weer vraagt aan politici. Ik vind het heel knap hoe je op zoveel verschillende thema's bent ingelezen... en hoe ontzettend je op de hoogte bent. Maar wat ik misschien nog het allerknapst vind... is dat je leftlezer helemaal zelf, met behulp van een paar mensen natuurlijk... maar helemaal zelf uit de grond hebt gestampt. Het is natuurlijk gewoon hartstikke bijzonder. Een platform inmiddels best wel met een behoorlijke maatschappelijke impact... dat drijft op donaties van allemaal kleine donateurs. Ik zat te denken, ik denk dat je daarmee de eerste, misschien wel de enige ook bent... die ooit daarmee accreditatie in de Tweede Kamer heeft gekregen. Misschien geen stijl zou er ook wel onder vallen, maar... ik weet zelf hoe intensief het is om alleen al video's te maken, te bedenken, te monteren, het hele traject. Maar jij runt daarnaast ook nog een gecrowdfund platform. En dat vind ik ontzettend knap. Dus ik ben ons heel benieuwd waar je verder nog allemaal mee gaat komen.
1: Ja, we hadden het al eerder eventjes over hem.
0: Mm-hmm.
1: Roel Maaldrink, degene die jou heeft geholpen...
0: Nou, hij heeft meegedaan aan die video. En dat was een heel leuk interview.
1: Ja. Ja, goed punt. Wat hij aansnijdt van bijzonder. Dat je eigenlijk, ja, dat je zo gedragen wordt. Dat je zo'n achterban hebt. Die jou gewoon ook letterlijk geld geeft.
0: Ja.
1: Voel je dan ook wel. Wat me wel lastig lijkt, is dan om nog steeds die vrijheid te voelen. Om alles te maken wat je wil.
0: Oh nee.
1: Nee?
0: Nee, juist. Ik denk juist andersom.
1: Ja.
0: Ik denk dat als je een paar sponsoren hebt waar je volledig van afhankelijk bent, dat je veel meer een angst hebt van oh, wat kan ik wel of niet zeggen. Of dat je als je bij de NPO zit, dat je afhankelijk bent van subsidie. Hè? Ik kan mij moeilijk aan de indruk onttrekken dat sommige talkshowtafels denken van nou ja, er wordt misschien binnenkort ook weer het mes in de NPO gezet. Nou, we moeten daar wel. Daar zijn natuurlijk ook belangenafwegingen. En wij hebben lange tijd was onze laagste donatiemodel was €2 per maand. Nou, dat is een enorme luxe. We zijn natuurlijk ook enorm dankbaar aan alle mensen die dan bereid zijn die €2 te geven. Maar het fantastische is dat geen enkele persoon zijn donaties stop kan zetten en dat je daar dan die nacht van wakker hoeft te liggen.
1: Nee.
0: Er is geen enkele individuele persoon die de stekker uit kan trekken. En dat geeft een enorme vrijheid. En dat wordt dan ook wel weer keer op keer beloond. Omdat de kijker toch het idee heeft dat wij iets maken wat ze op andere plekken niet zien.
1: Ik kan me voorstellen dat je wel af en toe wordt benaderd... door bijvoorbeeld publieke omroep van, joh, kom bij ons.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Nee, ja, dat, nee, helemaal
1: maar zou
0: niet.
1: Je het doen?
0: Nee.
1: Nee, toch?
0: Nee. Ja, dat, kijk,
1: als Poont aanklopt met een zak geld van, joh, kom bij ons...
0: Nee,
1: en we
0: niet.
1: Geven jou gewoon elke dag gewoon een programma.
0: Nee, zou ik echt... Nee. Kijk, het hele uitgangspunt is dat bijvoorbeeld sinds dit jaar... vijf mensen die parttime een bijdrage leveren. Ik lever zelf, werk zelf fulltime. Zij werken parttime. Maar het zijn vijf mensen die weer een loondienst hebben. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk ook best een last. Want je moet ook mensen elke maand betalen. Maar dat geeft zo'n onafhankelijkheid dat ik zou niet, als ik nu soort van 3 maanden voor de NPO zou moeten werken of zo, dan zou ik het personeel enorm tekort doen, maar ook het hele model zou instorten. Dus ik bedoel, ik zou best een project. Stel dat je dat iemand naar je toe komt en zegt, nou, je hebt een zak geld en je kan een project doen en dat kan een versterking zijn van je onafhankelijkheid. Mm-hmm. Dan zou ik het misschien wel doen. Maar echt om in dienst van een ander te treden of daar volledig financieel van afhankelijk te worden, nee, dan geef je veel te veel van de vrijheid die zo gewaardeerd wordt ook door de kijker weg.
1: Want waar ligt voor jou het verschil? Nou, ik denk dat Pound komt wel het meest in de buurt, toch? Van jouw stijl.
0: Ja, maar ook weer niet. Soort van, ik denk wel dat een van de centrale verschillen is dat Ponius post meestal op de dag zelf. Dus die nemen in de ochtend op en 's avonds staat het online. Wij nemen best wel vaak 2-3 dagen de tijd. Maar dat is ook omdat in de langere vorm, dus de video's die we op YouTube zetten, proberen we ook heel veel historisch beeldmateriaal toe te voegen. Bronnen, meer duiding. Dus ik denk dat het is, ik vind het ook niet accuraat om te zeggen, het is een 1-op-1... kopie van de Pound-formule. Natuurlijk, er zijn stilistische elementen die we ervan hebben overgenomen. Maar ja, persoonlijk beschouw ik het ook wel als een verdieping. Maar goed, ja, dat is ook maar mijn mening. Hè?
1: Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten?
0: Ik ben het helemaal vergeten.
1: Oh, je bent het helemaal vergeten? Ja. Wat had je in gedachten?
0: Nee, ik kon me helemaal niks bedenken.
1: Oh, niet?
0: Ik ben helemaal in paniek geraakt.
1: Heb je helemaal een leeg huis?
0: Ja, nou, ja, had ik dan, ja, een boek of zo? Ja, ik heb een hele grote boekenkast. Maar voor de rest heb ik niet zoveel.
1: Lees je veel?
0: Ik lees wel heel veel boeken.
1: Wat lees je op dit moment?
0: Ik heb nu een aantal boeken net besteld. Eentje was een boek van de Volkskrant over de elite in Nederland. Van begin 2000. Volgens mij was het 200. Want er is ooit iemand die had een bewering gedaan van, nou, nee, de macht in Nederland ligt geconcentreerd in de handen van ongeveer 200 mensen. En die hadden dan begin, volgens mij 2006 of zo, daar zelf een analyse over gemaakt. Een ander ging over de geschiedenis van de Telegraaf. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. Omdat dat ook wel. Ik vind de Telegraaf haal ik ook wel inspiratie uit.
1: Ja, hoe dan?
0: Nou, omdat ik het wel. Kijk, zij hebben natuurlijk wel de grootste afzetmarkt qua lezers in Nederland. En ik vind wel dat in linkse kringen, misschien ook wel in de gesubsidieerde NPO-wereld, wordt daar dan vaak wel op afgegeven. Terwijl ik denk van, nou, doe het maar eens. Bereik maar eens zoveel mensen. Krijg mensen maar zo gek om een paar euro voor je krantje of je artikeltje te betalen. Ik heb het gevoel dat daar soms wel een beetje op neer wordt gekeken.
1: We moeten meer bewondering hebben voor de Telegraaf.
0: Ja, nou, leer er maar van en doe het maar eens beter, toch? Een soort van, het is altijd heel makkelijk om te zeggen dat iemand anders het niet goed doet. Maar ja, probeer het maar.
1: We eindigen met De Liefde. En jij zei DJ Travella met het nummer.
0: Ik weet niet eens wat de titel van het nummer is.
1: Ja, met Tja Kamtjaka?
0: Ja, nou, ik vind het een heel zomers nummer.
1: Oké.
0: Okay. Heel warm.
1: Wat vond je van het interview? Want ik las ook in een interview dat je zei, ja, ik vind het helemaal niet zo leuk om geïnterviewd te worden.
0: Nou, ik denk wel altijd van, god, er zijn zoveel. Je zou mij helemaal kunnen roasten. Je zou echt kunnen doorboren. En er zijn heel veel dingen waar je een soort vraag op kan stellen. Maar dat doet eigenlijk nooit iemand.
1: Hoe zou dat komen?
0: Ja, dat weet ik niet. Een soort van, ik vraag me altijd wel eens. Ik vraag me ook altijd af wat er zou gebeuren als een soort van ik mezelf zou interviewen, toch? Ik denk dat ik misschien helemaal onder de druk zou instorten of zo. Maar dat is nog niet gebeurd.
1: Nou ja, ik zit te denken waar ik je over had moeten roosten. Ik heb wel gezegd wat ik van je Volkers van de Graaf filmpje vond. Maar ja, het is helemaal niet mijn bedoeling om iemand te roosten.
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Het pleit ook voor jou.
1: Om met jou aan te gaan.
0: Ja, nee, maar ik vind het altijd wel, ja, tot nu toe denk ik van, ja, het is eigenlijk altijd wel gewoon een aangenaam gesprek. Ja.
1: Een aangenaam gesprek, ja. Dankjewel.
0: Bedankt.
1: Net lezer, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken? Nou, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Wat is jouw stip aan de horizon? Wat is je ambitie?
0: Nou, het lijkt mij heel fijn dat er andere presentatoren voor Left Laser komen.
1: Oh ja.
0: Dus dat ik morgen onder een tram kan komen, maar dat het Left Laser project voort blijft bestaan.
1: En wat voor type? Waar moeten ze aan voldoen?
0: Nou, iemand die op zijn eigen manier goed is. Dus ik denk dat het heel raar wordt als er soort van iemand Bob na gaat doen of zo. Dus ik denk dat het wel iemand met zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen twist, zijn eigen stijl. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die ik helemaal niet zo goed kan. Bijvoorbeeld juist, onder andere zeiden, iemand misschien juist helemaal leeg laten lopen en daar dan iets heel interessants uit laten komen. Dus ik denk dat gewoon juist een heel ander persoonlijkheidstype lijkt me heel leuk.
1: Kunnen mensen reageren?
0: info@leflaser.com. Stuur al je sollicitaties.
1: Als jij jezelf herkent in dit profiel. Dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieke mensen naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. De schietpartij was in de Braziliaanse staat Acre. En vanwege de gebeurtenissen zijn alle staatsscholen daar voor 3 dagen gesloten. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het terrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport.